0: Jan van Veen zijn op de 14e speelavond van de Premier League allebei in hun eerste partij uitgeschakeld. Van Gerwen verloor van Luke Littler en Van Veen van Stephen Bunting. De avond werd gewonnen door Littler, die daarmee zijn koppositie verstevigde. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Sommige mensen bouwen complete werelden op voor gemeenschappen en voor nieuwe generaties, zonder ooit echt een plek in de geschiedenisboeken te krijgen. Vandaag gaat het over precies zo'n verhaal.
1: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un feliz anoche en een very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de nacht van Caribisch Netwerk. Veel muziekgeschiedenis wordt geschreven vanuit wat groot, zichtbaar en commercieel succesvol was. Maar soms zitten de belangrijkste verhalen juist verstopt in oude platenhoezen, vergeten winkels en de herinneringen van mensen die erbij waren. Voor zijn nieuwe luisterdocumentaire dook radiomaker Roy Santiago in het leven van Felix Rino, een man die een grote rol speelde in de verspreiding van Caribische muziek in Nederland, maar wiens verhaal bijna verloren dreigde te gaan. Onze gast voor vanavond, Roy Santiago. Hallo, goeienacht.
4: Goeienacht.
2: Buonocci.
4: Ja, buonocci.
2: Hoe is het?
4: Goed,
2: ja.
4: Goed.
2: Ja. Ja, mooi dat je hier bij ons bent. Ja. Want jij, Roy, je bent radiomaker, podcastmaker, top, muziekverzamelaar, ja, muziekconnoisseur, om even zo te noemen. En audiofiel misschien nu al. Maar voordat we induiken in de documentaire die je hebt gemaakt over Felix Rino, ik ben benieuwd naar het persoon die achter de documentaire zit. Dus die achter alle, ja, alle ideeën zit. Want audio is voor jou een groot deel van jouw leven. Maar waar is het allemaal begonnen?
4: Waar is het allemaal begonnen? En welk onderdeel bedoel je dan precies?
2: Waar is de liefde voor radio begonnen?
4: Voor radio? Nou, echt al heel vroeg. Ik ben echt. Radio is voor mij echt met de paplepel ingegoten.
2: Ja.
4: Ja. We hadden thuis. Ik ben echt opgegroeid met twee ouders die ook dol waren op muziek, ook veel muziek verzamelden, denk ik wel.
2: Ja.
4: Vooral mijn vader en mijn moeder die luisterde heel veel naar de radio, maakte altijd vroeger altijd weet je van die bandjes. Nou ja, dat deden volgens mij heel veel ouders, maar dat je dan een soort van best of hebt van alles wat op de radio wordt gedraaid.
2: Een mixtape.
4: Een soort mixtape. Ja, ja, ja, inderdaad. En ja, en eigenlijk. Ja, weet je, toen ik op een gegeven moment het huis uit ging, ben ik gewoon door blijven gaan met en verzamelen, en wat mijn ouders altijd deden, en heel veel naar de radio luisteren. En ja, eigenlijk, weet je, ik vond het eigenlijk iets heel normaals. Ik ben eigenlijk de laatste jaren, sinds ik zelf ook radio maak, ben ik daar veel meer over aan het nadenken of zo, van hoe dat in mijn leven is geïntegreerd, zeg maar.
2: Mm-hmm.
4: En ik denk, ik kijk heel weinig televisie, omdat ik daar gewoon niet zoveel aan vind. Ik kan me gewoon niet lang concentreren op dat soort dingen.
2: Ja.
4: En ja, voor mij, weet je, heel veel mensen die hebben gewoon s'avonds altijd gewoon de tv aanstaan en die gaan gewoon kijken wat er op is of zo.
2: Maar dat kan je niet.
4: Ik heb dat iets meer met de radio.
2: Ja.
4: Dus ik zoek ook gewoon echt de programma's die ik tof vind.
2: Mm-hmm.
4: Weet je, daar stem ik op af. Die wil ik dan ook op dat moment luisteren of later terugluisteren of zo. Dus ik heb een soort van lijstje van lievelingsprogramma's.
2: Ja.
4: Zoals mensen ook lievelings tv-programma's hebben.
2: Precies, ja, precies. Maar wat vind jij zo? Wat trekt het jou zo jou aan? Van,
4: ja. Ja. Het is. Het is veel fantasierijker. Dus je bent, net als dat mensen nu naar ons aan het luisteren zijn, moet je zelf ook. Nou ja, mensen kunnen ook, geloof ik, hier op de webcam zien hoe wij eruit zien.
2: Ja,
4: maar
2: ja,
4: dat is niet altijd zo. Dat is tegenwoordig wel steeds meer. Het is onverwacht ook. Dus je weet niet wat een DJ gaat draaien. Je weet niet in wat voor stemming die is. Weet je, dat soort dingen allemaal. Dus het is. Ja, dat vind ik ook wel. Wel, je komt, tussen de programma's die ik luister, je komt in de wereld van iemand terecht die radio maakt.
2: Mm-hmm.
4: En die jou trakteert op, weet je, een uur of twee uur de muziek die hij op dat moment het tofst vindt, of zij op dat moment het tofst vindt. En vertelt daarover. En ja, dat vind ik gewoon heel fijn.
5: Ja, leuk. Ja. Leuk. Ik vind het leuk, want vandaag zit ik tegenover een radio DJ-collega. En het is ook een klein beetje spannend, maar...
4: Nou, het is echt heel anders. Het is wel, ja. Ja,
5: ja, dus nu zit jij aan de andere kant. Maar jij maakt ook zelf een programma voor WFMU in Amerika.
4: Klopt.
5: Een Amerikaanse radiozender die over de hele wereld uitzendt.
4: Ja.
5: Maar jij creëert ook een heel speciale muziekprogramma. Hasta Mañana Monsieur.
4: Monsieur, ja.
5: Ja, wat doe je daarmee?
4: De zender is een heel lang bestaande zender die ook best wel legendarisch is, denk ik, zou je het wel kunnen noemen. Het is helemaal hun geld wordt gegenereerd door luisteraars. Dus ze hebben één keer per jaar hebben ze een hele grote fundraiser. Dan halen ze 2 miljoen op of zo en dan kunnen ze het hele jaar weer door. Ze hebben een pand in New Jersey met uitzicht op Manhattan. Daar hebben zij een FM-frequentie die in die regio uitzendt. En ze hebben daarnaast hebben ze dus streamers live. Daar luisteren over de hele wereld mensen naar.
5: Ja. En jij maakt vanuit Nederland een programma.
4: En ze hebben dus ook naast hun FM-frequentie hebben ze ook 2 streamkanalen. En daar maak ik op mijn zolderkamer heb ik een studio.
5: Wat leuk.
4: En daar zend ik uit. Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, en hoe is het om radio te maken voor een ander publiek die niet een Nederlands publiek is, voor een Amerikaanse publiek?
4: Ja, ik vind dat juist heel tof. Ik vind het, weet je, ik spreek prima Engels, maar niet vloeiend Engels. Zoals de meeste Nederlanders, denk ik. Weet je wel zo, dus ik kom er wel prima mee weg, denk ik. Ja. Ja, ik draai dus best wel veel Caribische muziek. En ook veel Surinaamse muziek.
5: Klopt.
4: Vooral Surinaamse muziek. Het gros van de luisteraars zijn toch Amerikanen. Die kennen die muziek eigenlijk helemaal niet.
5: Mm-hmm.
4: Die denken dat het dan Afrikaanse muziek is of zo. Weet je wel?
5: Mm-hmm.
4: En die vinden dat heel super interessant. Mensen kunnen ook altijd tijdens uitzendingen direct reageren op wat ik draai. Dat is een beetje, zeg maar, dat in die zender is dat zo. Ik krijg er heel veel reacties op. Dus ook mensen die willen weten waar je bepaalde dingen kunt kopen of zo. Dat valt hem toch altijd tegen.
5: Ja.
4: Omdat je dat in Amerika eigenlijk gewoon niet zo goed kunt kopen.
5: Nee, precies. Ja. Ja,
4: dus,
5: ja. Ja. Maar dat. Want in jouw programma draai je ook heel veel, zoals je zei, Latijns muziek en Caribische muziek.
4: Ja.
5: Dat is ook heel andere. Daar in Amerika heb je ook een andere blik op Latijns-Amerikaans of Caribisch muziek. Wat daar de invulling is. Dus dan denkt men niet snel naar Suriname of Curaçao. Daar denkt men eerder aan Puerto Rico.
4: Zeker. Puerto Rico, inderdaad. Panama, inderdaad, gewoon echt wel, gewoon eigenlijk wel, weet je, salsa is in New York ontstaan eigenlijk,
5: precies.
4: Zeg maar, met mensen die daar ook toen nog niet zo lang woonden. Dat is op zich best wel geïntegreerd, denk ik wel, in de Verenigde Staten.
5: Ja, en hoe reageren mensen dan op als je iets draait van, let's say, Curaçao?
4: Ja.
5: Wat vinden ze ervan?
4: Nou ja, als ik ligt natuurlijk aan wat ik draai, maar als ik muziek van Curaçao draai, is het vaak wel klinkt het al wel heel snel wat meer herkenbaar, omdat het allemaal Antilliaanse salsa is bijvoorbeeld.
5: Mm-hmm.
4: Dat vinden mensen alsnog heel tof, omdat het veel minder gelikt klinkt.
5: Mm-hmm.
4: Dus bijvoorbeeld een plaat van Macario Prudencia. Dat is iets wat ik graag draai.
5: Mm-hmm.
4: Ook omdat het juist, als je het hoort, dan klinkt het alsof je er bijna naast zit, zeg maar. Het is in een niet een fancy studio opgenomen ergens.
5: Ja.
4: Dat is wel een groot verschil. En dat is denk ik, dat is niet alleen geldt niet alleen daarvoor, maar ik denk ook voor de Franse Antillen bijvoorbeeld. Is niet veel anders, denk ik.
5: Ja.
4: Ik merk wel dat wat ik daarbij voel, dat ik diezelfde reacties ook terugkrijg. Dat mensen het wel echt speciaal vinden.
5: Ja. Ja. En in jouw documentaire over de erfenis van Felix Cyrino, daar gaat het ook heel veel over Caribisch muziek. Daar speelt ook een centrale rol erin.
4: Ja.
5: Maar wat trekt het jou aan? Waarom trekt de Caribisch muziek jou zo specifiek aan?
4: Ja, dat is een goede vraag. Weet je, ja, waarom hou je van boterham met pindakaas of zo?
5: Wanneer was het je eerste keer dat je boterham met pindakaas had gegeten?
4: Ja, dat is wel.
5: Maar dus wat was je eerste contact met Caribische muziek?
4: Precies, ja. Nou, mijn eerste, ja, met Caribische muziek. Mijn ouders luisterden ook echt wel veel naar Zuid-Amerikaans muziek.
5: Mm-hmm.
4: Niet alleen maar dat vonden ze ook heel tof. Dus ik denk wel al dat het van jongs af aan ook wel. Dat ik die klanken ook wel snel heb herkend of zo.
5: Ja.
4: En ik weet niet zo goed wat het moment is geweest hoe het om mijn radar is gekomen, zeg maar. Right. Om naar Caribische muziek te gaan luisteren of naar Surinaamse muziek te gaan luisteren. Ik denk wel dat ik denk 15 jaar geleden of zo kwam er een verzamelaar uit met veel Surinaamse muziek erop van Top Notch, Sran and Gotu. Mm-hmm. Dat was wel het moment waarop ik dacht van, oh ja, maar ik ging dat luisteren. En ik ging er niet meteen heel erg op aan, maar sommige dingen wel. Dat ging wel aan me groeien of zo. Mm-hmm. Omdat het alle kanten op ging. En ik dacht, wow, dit is al echt een heel breed spectrum, zeg maar. Weet je wel? In een land waar niet zo heel veel mensen wonen, gebeurt er van alles.
5: Ja.
4: Dat vond ik op zichzelf al super interessant. En ik begon er heel erg over te fantaseren van, hoe is dat dan opgenomen? Waar is dat dan opgenomen? Is dat daar? Is dat in Nederland? Weet je wel, zo dat soort dingen. Daar wilde ik gewoon heel veel over weten.
5: Ja.
4: En daar ben ik gewoon ingedoken. Zoals dat dan gaat.
5: Wat leuk.
4: En dan gaat muziek ook aan je groeien. En ik ben er heel erg, ik hou er heel erg van.
5: Ja. En dus vannacht gaat het ook, speelt muziek ook een centrale rol, uiteraard. Mm-hmm. Dus je hebt ook wat meegenomen. Allerlei, ook fysieke platenspeler.
4: Ja,
5: ik
4: neem gewoon een stapel LP's mee. Ook van het label van Felice. Van dingen die hij heeft uitgebracht. Die vrij snel om een radar kwamen, zeg maar.
5: Ja.
4: Het is namelijk zo. Ik verzamel heel graag muziek.
5: Mm-hmm.
4: En LP's vooral. Op het moment dat ik veel. Ik had zo'n periode dat ik echt dacht van, nou, ik wil echt alles over Surinaamse muziek weten. En dan ging ik dat heel veel verzamelen. Kwam ik eigenlijk al heel snel achter dat je, als je in een serieuze platenwinkel komt, staat er altijd wel ergens achterin in een winkel, staat er gewoon zo'n bak. Er staat zo'n ant, streepje, sur, punt. En die platen zijn op €2 of zo.
5: Ja, ja, ja.
4: Dus en die staan liggen daar zo'n beetje te verstoffen.
5: Mm-hmm.
4: Echt alsof je soort naar een asiel gaat met allemaal hele mooie diertjes die allemaal heel erg goedkoop zijn. Mm-hmm. En die niemand wil hebben. En ik dacht, ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt als ik hier de tofste dingen uithaal. Een hele tijd later had ik best wel een grote collectie. En ik kwam erachter dat heel veel platen uit die collectie van Fact Records zijn.
5: Ja, ja.
4: Toen dacht ik, wat is dat voor label? En toen kwam ik er dus al best wel snel achter dat label Fact Records het label van Felice Cyrino was. Dat zijn ook zijn initialen.
5: Ja. Je hebt dus iets meegenomen van vannacht.
4: Ja, het is een heel breed verhaal inderdaad.
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, maar, en toen dacht ik van, weet je, dan is het ook heel tof om daar gewoon wel wat van mee te nemen inderdaad.
5: Ja,
4: ja. Sorry, ik wijd een beetje uit.
5: Maar. Nee, dat is goed. Ja. Maar we gaan het proberen, want je hebt platen meegenomen. We hebben hier een platenspeler.
4: Ja, kunnen
5: we
4: kijken
5: gaan
4: wat
5: kijken
4: gebeurt.
5: Of het werkt. Ik denk wat later in de uitzending.
4: Mm-hmm.
5: Maar je hebt ook iets van de Happy Boys meegenomen. Kronto.
4: Zeker.
5: En welk nummer is dit van hem?
4: Een nummer Kronto, ja. Happy Boys bestond lang. Was aanvankelijk was Lieve Hugo daar de zanger van. Die overleed.
5: Mm-hmm.
4: Toen werd hij vervangen. En dat zeg ik heel erg in de notendop, want dat ging niet zonder slag of stoot.
5: Nee, klopt.
4: Door zijn volle neef, Edgar Burgos.
5: Ja.
4: Later bekend geworden door Travassi.
5: Ja.
4: Daar hebben ze volgens mij 2 volledige albums mee opgenomen. En Kronto is een B-kantje van een single op een van de albums.
5: Okay.
4: En dat is een te gek nummer. Ja. Het is een cover eigenlijk van Cocaine Running Around in My Brain. En het gaat over Paramaribo.
5: Ja, maar wat doe je als je nummers opzet? Ga je ook dansen erbij?
4: Nee, ik ga niet dansen erbij. Nee, ik ben echt... Ja, je ziet hoe ik eruit zie. Voor de kijkers thuis, nou. Ik ben heel dun en ik 2 meter lang. Het ziet er echt heel raar uit als ik dans. Nou. Dat ik echt heel veel voor gedronken heb.
5: Dus, we gaan kijken of we iets voor jou hebben.
4: Ja, doe maar. Ja.

0: Over Paramaribo.
1: Ja, maar wat doe je als je nummers opzet? Ga je ook dansen erbij?
0: Nee, ik ga niet dansen erbij. Nee, ik ben echt... Ja, je ziet hoe ik eruit zie. Voor de kijkers thuis, nou. Ik ben heel dun en ik 2 meter lang. Het ziet er echt heel raar uit als ik dans. Nou. Dat ik echt heel veel voor gedronken heb.
1: Dus, we gaan kijken of we iets voor jou hebben.
0: Ja, doe maar. Ja.

0: als je luistert, ik zit met Roy Santiago in de studio. En je hoorde net Kronte van de Happy Boys. En Roy Santiago is een, ook een radio-dj, maar ook een muziekverzamelaar. Dus vannacht heeft hij ook fysieke platenspelers meegenomen in de studio. We hebben hier een platenspeler. Ja. Een platenspeler, dus wij gaan ook de volgende nummers gaan we draaien. Met dit platennummer, platenspeler.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus we waren een beetje aan het uitvinden van hoe werkt het? Ja. Want wij zijn een beetje Gen Z. Dus
1: ja, precies. Ja. Nee, maar dat is oké. Okay. Ik ben een millennial. dus ik zit er een beetje tussenin, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar super, super leuk. Ik ga het meteen vragen. We gaan weer erin. Maar wat is jouw Caribisch nieuws van deze week? Wat is jou opgevallen als je naar de Caribisch nieuws leest?
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik lees niet zo heel veel Caribisch nieuws. Mm-hmm. Ja, dus ik heb niet echt heel veel nieuws. Ik weet wel, wat ik heel tof vind, waar ik de plaats waar ik woon, daar heb je een literair huis, de Wintertuin. Zij hebben ook een heel groot literair festival op Curaçao elk jaar. En zij.
0: En in Nederland.
1: En in Nederland, ja. Ja, in het najaar. En in september, nu dit jaar ook weer op Curaçao. En zij hadden deze week aangekondigd dat je een cursus kunt gaan doen vanaf mei, volgens mij. Hmm. Voor mensen die op Curaçao wonen, om te leren hoe je teksten kunt vertalen. Dus ja. Hoe je vertaler kunt worden.
0: Ja.
1: Vond ik heel tof. Vond ik echt een heel tof idee.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, dat is op zich wel een mooi nieuwtje.
0: Ja, klopt. En wat vind jij zelf? Of wat weet jij zelf van Papiament af? Wat begrijp je het een beetje? Maar, ja.
1: Ik spreek redelijk goed Spaans. Dus dat helpt wel.
0: Ja.
1: Dus ik spreek niet papje mensen of zo. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Okay.
1: Dus ik zou een hele goede vertaler kunnen gebruiken.
0: Ja, precies.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Ja. En nee, inderdaad, want we hadden een aantal weken geleden ook de twee schrijvers die Wintertuin heeft uitgebracht. En okay. Die ook tweetalige bundels hebben gemaakt en verhalen hebben geschreven.
1: Ja.
0: Dus die waren hier Tyson Hill en Elvira Bonifacio.
1: Oh ja.
0: En ja. Ja, dat was ook superleuk om met hun in gesprek te gaan. Dus ik ben benieuwd van wat er hier uitkomt met Wintertuin. Want die zijn ook echt wel goed bezig om
1: Volgens mij is het nu, denk ik, het derde of het vierde jaar alweer, geloof ik. Ja, ik moet wel zeggen, de afgelopen jaar waren er ook veel. Was ook een uitwisseling in Nijmegen. Dus waren veel schrijvers vanuit Curaçao naar Nederland gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb daar maar een deel van gezien van dat programma. Want ik ga er altijd wel naartoe. Maar dat was echt bij de ingang. En dat zat een beetje zo weggestopt. Dus ik kreeg heel weinig van mee.
0: Ja.
1: Dat was wel jammer.
0: Ja. Ja. Maar wel leuk dat je dat jouw nieuws is. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, een ander nieuwtje was. Maar daar heb ik echt wel heel weinig van meegekregen. Omdat ik me er echt enorm aan stoorde. Maar volgens mij is er een soort. Weet je wel, een soort in de aanloop naar het WK is er een Curaçao-nummer op. Zo'n Wij zijn Curaçao-achtig nummer opgenomen.
0: Ja.
1: En ik dacht echt, in het Nederlands ook. En ik dacht, dit gaat gewoon echt heel erg over, weet je wel, Corendon Hotel Curaçao,
0: precies,
1: zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja.
1: Ik dacht echt, hoe ik zit weet, het gewoon? Weet jij er iets van?
0: Ja, zeker. Ik heb het langs zien komen.
1: Ja?
0: En ja.
1: Wat vond jij ervan?
0: Nou ja, ik kan niks over vinden, want ze verwijderen alle commentaar. Dus ik kan niks over vinden, blijkbaar.
1: Wacht even hoor. Maar je hebt het wel gezien, toch?
0: Ik heb het wel gezien, ja.
1: En wat vond jij ervan? Wat vond je van dat nummer?
0: Ik vond het, anders. Maar ja, ik zou het niet zelf draaien, om de episode zo te zeggen.
1: Oké.
0: Maar, het zijn ook mensen die daar wonen. Het zijn ook mensen die daar muziek maken. Dus, artistiek gezien kan ik niet zoveel zeggen over wat zij maken. Maar dat ik iets over vind, over de inhoud, is iets anders. Maar ja, ik heb het wel gezien, ja. Ja, ja, ja. Maar het is ook iets om te vieren. Het blijft wel iets om te vieren. Dus,
1: ja, zeker. Ja.
0: Ik kan niet mensen weerhouden om dat te doen.
1: Dat is ook dus, zo. Ja.
0: Ja. Maar ja, jij hebt een documentaire gemaakt, een podcast documentaire voor Docs, onder de titel De Erfenis van Feli Chirino. We hebben ook net een beetje over gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar vertel maar in het kort waar deze documentaire over gaat.
1: Ja, ja, het is inderdaad, het is van Docs. En Docs is een reeks van de NTR en de VPRO. Elke week is er een andere documentaire van een totaal andere maker. Gaat ook altijd over een totaal andere dingen. Dus het is... andere afleveringen, wij hebben hier totaal niks mee te maken.
0: Ja, ja,
1: dus echt op zichzelf staand. En het heet De Erfenis van Felice Gino, omdat ik eigenlijk een beetje aanhakend op wat ik net zei. Weet je, die platenwinkels waar dan zo achterin zo'n doos staat met hele goedkope stoffende LP's. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat over is van de erfenis van Felice Gino. Hij kwam begin jaren 70 naar Nederland om hier opnieuw te beginnen. En als enorm muziekliefhebber had zelf ook een hele stapel LP's meegenomen. Hij kwam er eigenlijk achter dat er dat heel veel mensen die ook rond die tijd naar Nederland verhuisden, of al waren verhuisd, die muziek heel erg misten. En daar sloeg hij op aan. En daar ging hij, hij ontdekte dat hij daar heel erg goed een handel uit kon halen. En zo begon hij in eerste instantie twee platenwinkels. Eerst in Rotterdam. Toen kwam hij in Amsterdam op de Albert Kuip. En hij heeft ook op Curaçao heeft hij ook een winkel gehad. Maar ik weet niet precies, daar ben ik niet heel erg ingedoken. Kan ook zijn dat hij gewoon een collectie bij iemand nog in een winkel had staan of zo. Net als wat nu de TikTok, de TikTok store is. Ik weet niet of je er wel bent geweest. Ja. Maar die verkopen ook heel veel hoeden en zonnebrillen en zo naast muziek.
0: Ja,
1: maar,
0: ja.
1: Vooral die winkel op de Albert Kuip, ben ik nu achtergekomen. Wel echt de place to be voor heel veel mensen die toen net in Nederland woonden. Mm-hmm. Omdat je daar je tropische producten kon kopen.
0: Ja.
1: En daar was zijn winkel. En hij had daar heel vaak ook optredens voor de deur, vooral in het weekend.
0: Ja.
1: Daar kwamen heel veel mensen hun spullen kopen. Dat viel op. Even later begon hij ook een platenmaatschappij. En hij heeft, denk ik wel een stuk of 60, 70 platen uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Met wisselend succes. Maar ja, het is een man die wel heel erg wordt omschreven door veel muzikanten als iemand waar je gewoon, die heel erg laagdrempelig was, waar je makkelijk bij terecht kon als je een idee of als je een band had of een muzikaal project. En je kon het bij hem goed kwijt, dan kon je al best wel makkelijk iets uitbrengen. En hij had zelf, was gewoon een hele handige man die best wel een groot netwerk had. Dus ook, het was denk ik gewoon echt een wisselwerking.
0: En je bent achter de naam Felice Gino achtergekomen doordat je in zo'n bak achterin zo'n platenwinkel bent geweest.
1: Ja, ja, kijk, ik kan je wat bijvoorbeeld even, het is wel goed om even iets erbij te pakken, om een LB erbij te pakken.
0: Als je aan het kijken bent online, dan kan je dit zien.
1: Kan je dit ook zien?
0: Quicksilver, Calypso King of Aruba.
1: Op Aruba, de producer achterop.
0: Ja.
1: Dat is Felice Gino.
0: Ja.
1: Maar heb ik ook van zijn eigen label El Nuevo Ompi Stefania. Mm. Nu is hij zo kaal als een biljartbal. Hier lijkt hij heel erg op Rick James. als je hier achterop kijkt, dan zie je allerlei gewoon soort visitekaartjes meegedrukt op de LP. Van allerlei andere Chirino's die een. Er is een pijpfitter en de andere is een autogarage, volgens mij of zo. Dus als je dan daar bent, dan kan je ook gewoon even dat doen. Er zijn ook weer allerlei andere Chirino's. Dus die man die deed echt alles, zeg maar. Die zette overal zijn naam op als producer, als boeker. Je kon hem ook bellen als je Poei en de Schetscombo, dat is deze plaat, deze man. Voor bazuin, koor, dans, bruiloften. Dan kon je hem ook bellen en dan ging hij het regelen voor je.
0: Ja.
1: Dus hij deed echt alles, zeg maar.
0: Ja, maar ik vraag me af van. Hij was iemand dus die de hele tijd in de achtergrond bezig was. Want je ziet al deze mensen, maar je ziet hem zelf niet. Hij was dus zelf geen muzikant.
1: Nee, hij was geen muzikant.
0: Nee.
1: Dus hij was echt een. ja, een provider, zeg maar. Hij regelde alles. Mm-hmm. En ook in de studio, als mensen aan het opnemen waren, dan begreep ik van mensen die ik heb geïnterviewd, regelde hij ook wel eens een muzikant die bijvoorbeeld goed was met een bepaald instrument of goede percussionist of zo. Ja. Als een nummer zoiets miste. Soms hielp hij volgens mij ook nog wel eens met teksten.
0: Ja.
1: Ja, hij deed echt van alles.
0: Ja, ja, ja. En ik vind het leuk. Hier staat Albert Kuip, staat in de 46 in Amsterdam.
1: Klopt.
0: District Children Record Shop.
1: Ja.
0: Leuk. Ja.
1: Ja, dus die winkel.
0: Er staat dus ook inderdaad visitekaartjes van iemand die met mechanische construction dingen bezig is. En service center.
1: Nee, ik denk dat het gewoon ook sponsors waren. Dat ook gewoon mensen waren die ook gewoon geld hadden gezet om die plaat te laten drukken.
0: Ja.
1: Die winkel die liep. In Amsterdam in ieder geval was dat wel echt wel een soort flagship store voor zijn voor alles wat hij deed. Dus daar kwamen ook veel muzikanten die daar elkaar ook ontmoetten. Die konden ook wat tropische producten eten en drinken die ook werden ingevoerd.
0: Ja, ja, ja. Wauw. En je hebt onderzoek hiernaar gedaan, want je bent hier achtergekomen, je bent hier gaan onderzoeken en je zegt de erfenis van Felix Urino.
1: Ja.
0: Wat is dan die erfenis?
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik heel graag, waar ik achter wilde komen aan het begin van het onderzoek. Want ik had op een gegeven moment had ik ontdekt wat dat label was. Ik wilde er alles over weten. Ik ging op internet zoeken naar wat Fact Records allemaal had gedaan. Want ik dacht, als ze zoveel hebben uitgebracht en die hoes die zien er zo tof uit ook allemaal, dan moet er echt wel een groot bedrijf achter zitten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik kwam erachter dat er gewoon helemaal niks was. Er was gewoon één website uit 2010, waar dan zo in Times New Roman, weet je wel, met een beetje gekke kleuren, stond er dan zo de halve catalogus van het label opgeschreven. Mm-hmm. En dat was het.
0: Ja.
1: En een paar telefoonnummers die niet meer bestaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het enige wat ik kon vinden over het label. Ja. En dan heb je Discogs, ik weet niet of je dat kent, maar dat is een soort internationale marktplaats voor muziek.
0: Mm-hmm.
1: Daar vind je ook best wel vaak informatie op. Daar vond ik wel veel releases van het label, maar er ook weinig informatie daarbij. Dus het bleef heel erg schimmig.
0: Ja.
1: Dus en dan wil ik echt alles weten.
0: Ja. Was het een succesvol label?
1: Nou, ik betwijfel het eerlijk gezegd.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het niet super succesvol was.
0: Ja.
1: Maar het was wel belangrijk voor die tijd.
0: Ja.
1: En dus ik denk, als je het hebt echt over het succes in Nederland, waar wel een aantal artiesten die wel echt succes hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld Louis Windzak. De Surinaamse Otis Redding.
0: Ja.
1: Die ook een paar jaar geleden nog aan The Voice Senior heeft meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Die kreeg een gouden plaat. Die won de allereerste Soundmix Show met Henny Huisman in 1984.
0: Ja.
1: En in hetzelfde jaar kreeg hij ook een gouden plaat voor een plaat die hij dus bij Fact Records heeft uitgebracht. Maar ik denk, dat waren de successen, zeg maar. En ik denk dat het succes vooral heel erg zat in dat er heel erg, dat er muziek ontstond voor mensen die nog niet zo lang in Nederland woonden.
0: Mm-hmm.
1: En die hun muziek mee naar Nederland namen, nieuwe bands begonnen hier.
0: Ja.
1: En dat hij dat kon faciliteren, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is een succes geweest.
0: Ja, precies. Het is niet per se een financieel succes, maar wel met waarde voor cultuur en de mensen.
1: Ja, ja, precies.
0: Een soort van houvast ook voor de mensen die vanuit de eilanden of Suriname hier naartoe waren verhuisd.
1: Ja, ja. Ja, dus fysiek de erfenis, daar is niet veel van over, want die verstoft in platenzaken, die LP's.
0: Maar die heb jij hier.
1: En die heb ik hier. Ja, ik ben zo'n gek die dat dan koopt. En ik hoop nu veel meer mensen. Mm-hmm. Dat is ook een tip meteen. En de erfenis is ook wel dat daardoor, en niet alleen door verlies, maar ook wel mensen zoals hij, door muziek te gaan verkopen, Ook wel echt hier zeg maar een nieuwe bodem creëerde voor Caribische muziek.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En ja, dat zie je nu nog steeds terug, of dat hoor je nu nog steeds terug in heel veel moderne artiesten.
0: Ja.
1: Die daar nog steeds op teruggrijpen.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Je hebt iets van Dubbele Ere meegenomen.
1: Zeker.
0: Rigna Recordino.
1: Ja.
0: En dat is een grote naam op Curaçao.
1: Zeker.
0: Voor de Curaçaose salsa, voor de Antilliaanse salsa.
1: Ja.
0: Je hebt Doctor en El Amor meegenomen.
1: Ja.
0: We gaan het op de plaats draaien. Wat kan je hierover vertellen, over dit nummer?
1: Over Rignold Recordino. Ik ben een groot fan van hem. Hij is echt een fantastische toetsenist. En hij heeft echt gewoon echt een hele rare soort van moderne sound aan Caribisch muziek gegeven. Met vreemde akkoorden en polyfonische synthesizer geluiden. Dat vind ik heel tof. Maakt het heel interessant. Die liedjes die zijn gewoon echt heel erg goed. Ik ben ook, hij heeft ook een eigen straat, hè, op Curaçao.
0: Ja.
1: Ik ben er echt gewoon naartoe gegaan om een foto te maken van het straatnaambordje. Echt super stom. Met mijn gezin, met mijn vrouw en mijn zoontje. Die vonden het echt een beetje suf allemaal. Maar
0: je hebt iedereen gewoon meegesleurd van, we gaan naar die...
1: Ja, die straat is ook gewoon, is helemaal niks ook. Eigenlijk. Ja, dus, ja. Maar goed, dat is niet erg. Dat is een hele mooie foto geworden.
0: Ja, precies.
1: maar ik ben echt heel erg fan van hem. En ik, gewoon... Dubbele R heeft zoveel uitgebracht.
0: Ja.
1: En dit is een dubbele LP. Daar staat Doctor en El Amor op.

huiswerk. Douchagono. Wampa Raman.

0: Ja, we zijn echt live. We zijn echt live. In ieder geval ben jij wakker, Roy. Want jij hoorde meteen van dit nummer loopt af. En
1: zeker,
0: wij waren helemaal met andere dingen bezig. Ja. Maar
1: ik voel me echt heel erg oud, want er is nu dus iemand van de techniek die volgende liedje aan het aanzetten. Dus ik heb hem net geleerd dat er meerdere nummers op één kant staan en dat zo. Dikke streep dat het volgende liedje dan is.
0: Maar voor mij is dat ook een hele openbare. Want ik ben ook niet bekend met late spelers. Nee. Maar

0: Felicia.
1: Dit is wel echt radio maken. Met een platenspeler en hij begon net te snel.
2: Ja.
1: Dit is de Nacht van Caribisch Netwerk. We zitten met Roy Santiago. En wat hadden we net te snel?
2: Hij stond op 45 toeren. Dus heel veel singeltjes, zeg maar. Dus kleinere plaatjes. Ja. En ook vooral heel veel Surinaamse platen, voor Caseco-platen, die zijn ook op 45 toeren, omdat die dan... kan je daar iets minder op kwijt, maar dan is de kwaliteit soms beter van een liedje.
1: Oké. Maar dus je luisterde net naar Doble Eres met Doctor en El Amor. En we zitten nog steeds met Roy Santiago in de studio. Die een oude documentaire heeft gemaakt over Felix Chirino. En zijn rol in de verspreiding van Caribisch muziek in Nederland. En het is wel een bijzonder verhaal. Geworden. Ook de documentaire, dat vond ik ook heel interessant. Maar waarom moest dit verhaal verteld worden? Want er zijn heel veel mensen die heel veel dingen doen voor hun community en dan verdwijnen ze in de eeuwigheid. Maar jij dacht, we moeten dit verzilveren op zo'n manier.
2: Ja, inderdaad. Ik zou heel graag groot antwoord willen geven van, weet je, dit is echt life changing en iedereen moet dit horen en zo, dat soort dingen. Maar ik denk dat het eerlijke antwoord is ook gewoon dat ik het gewoon een super interessant verhaal vond en ik dacht, ik wil dit verhaal voor mezelf ook uitdiepen en kijken wat hierin zit.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook misschien iets meer op de eerste plaats. Dat is eigenlijk gewoon een hele egoïstisch antwoord. Mm-hmm. Maar en weet je, er zitten natuurlijk heel veel kanten aan. Ik vond het in eerste instantie vond ik het gewoon heel jammer en ook wel een beetje gek dat zulke goede muziek, waar ik zelf heel erg van hou, dat zo weinig podium heeft. En ook eigenlijk zo weinig van over is gebleven, zeg maar, in een relatief korte tijd. Mm-hmm. In 40 jaar of zo.
1: Ja.
2: Toen ik daarmee aan de slag ging, ik ging onderzoek doen en sprak steeds meer mensen. Ik sprak ook steeds meer mensen die hem ook kenden, die met hem, weet je, dingen samen hadden gedaan.
1: Ja.
2: Konden vertellen hoe deze persoon was. En ging het ook veel meer leven. En toen dacht ik, ja, dan moet ik gewoon. Het is wel heel mooi om daar gewoon echt een goed verhaal van te maken.
1: Ja.
2: Waarom moeten mensen het horen? Omdat het denk ik heel mooi weergeeft. Het verhaal geeft heel mooi weer wat muziek voor mensen doet. En vooral als je op een andere plek, aan de andere kant van de wereld gaat wonen. En je moet daar helemaal misschien vanaf nul beginnen. Of in ieder geval je draai vinden. Dat muziek dan heel erg een houvast kan zijn.
1: Ja, precies.
2: En daarnaast werd het ook een industrie, zeg maar.
1: Ja.
2: Nee,
1: precies, dit hadden we vorige week over. We hadden onze gast Michael Lampe, die is ook producer. En hij heeft ook muziek gemaakt. En hij had precies over dat als je verhuist, dat je dan dichterbij gaat staan aan wat je hebt meegekregen van huis. Ja. Of wat je misschien thuis had verwaarloosd qua muziek of qua erfenis, om even zo te noemen.
2: Ja.
1: Dus precies wat jij ook nu zegt, dat is ook wat Felix deed voor veel mensen in de jaren 70, 80 hier in Nederland.
2: Ja, zeker.
1: Als je hem vandaag zou ontmoeten, wat zou je hem kunnen vragen voor je podcast?
2: Oeh. Wat zou ik hem dan kunnen vragen? Een goede vraag, zeg.
1: Ja.
2: Eigenlijk. Dankjewel. Wat zou ik hem dan kunnen? Wat zou ik hem dan vragen? Ik denk dat ik dan in eerste instantie zou vragen van, ik denk dat ik dan iets zou vragen over. Ik zou hem eigenlijk twee dingen willen vragen. En dat zijn eigenlijk twee dingen waar ik niet helemaal achter ben gekomen in mijn eigen onderzoek. En het eerste is, waarom moest hij per se overal de hele tijd zijn naam opzetten? Dus weet je wel, hij is dan niet een zanger en geen artiest en zo, maar hij heeft al, LP's waar dan zo staat Felix Chirino Presents en dan weet je wel zo.
1: Ja.
2: En zijn broer heb ik geïnterviewd, die heeft daar wel een beetje antwoord op gegeven. Die zei namelijk, hij is gewoon ook wel echt heel erg ijdel. Mm. En hij is opgegroeid in de tijd van Elvis en hij, weet je, wilde altijd goed uitzien en hij wilde zelf ook wel iemand zijn of zo.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, toch, ik dacht, het gaat wel verder dan dat of zo. Dus daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat zijn plan daarbij was. En het andere ding is, ja, heel veel dingen die zijn uitgebracht op zijn label, die zien er gewoon echt heel erg goed uit. En het logo is echt heel mooi. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de foto's die zijn van de artiesten zijn van goede kwaliteit. Er is echt heel veel liefde ingestopt.
1: Ja.
2: En ik heb me altijd afgevraagd van, is het nou toeval dat je gewoon hele goede ontwerpers hebt getroffen of zo? Of is het echt heel erg, ben je daar heel erg mee bezig geweest?
1: Ja.
2: Van het moet echt uitspringen. Dat als je iets van mijn label ziet in een winkel, dat je dan meteen aan de hoes ziet van, dit is, weet je wel, zo. Daar ben ik niet achter gekomen.
1: Nee. En herken je ook iets van hem in jouw leven?
2: Zeker, absoluut, ja.
1: Zowat?
2: Het is wel een man die voor ook een heel groot deel ook maar wat deed. En kijk, hij was wel een zakenman en hij was wel, zeg maar, best wel een handige netwerker.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd nam hij zijn eigen zaken ook niet altijd even serieus. Het bracht hem ook best wel in de problemen vaak, financieel.
1: Ja.
2: Nou, dat daar herken ik me. Het zou mij kunnen overkomen, maar ik weet dat. Dus daar pas ik heel erg mee op.
1: Ja.
2: Dat rommelige, zeg maar. Dat als het te serieus wordt, dat je dan iets anders gaat doen. Dat je dan eigenlijk al heel snel afhaakt. Dat past heel erg bij mij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nee, maar ik denk ook. Nadat ik die podcast had geluisterd, die docu-podcast, mm-hmm. Dacht ik van, oh, misschien in deze tijd heb je niet heel veel mogelijkheid om zo excentrisch te kunnen zijn. Dus
2: nu?
1: Ja, nu.
2: Ja.
1: Dus je kan het je niet veroorloven om te zeggen, hey, ik ga morgen een platenwinkel openen en ik doe ook nog een record erbij.
2: Ja.
1: En ik zie wel hoe het gaat.
2: Dat is
1: iets wel dat in deze tijd je niet de mogelijkheid meer hebt. Dus wie zijn die mensen die rondlopen die ook zo excentrisch zijn? Om even zo te zeggen.
2: Nou ja, en ik denk ook wel dat hij die winkel had op de Albert Cuyp in de tijd dat daar ook, hoe noem je dat? Dat daar heel veel mensen naartoe kwamen die pas in Nederland wonen om hun boodschappen te doen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kwam daar wel samen. En ik geloof niet dat hij nou heel erg met voorbedachte raden al dacht van, ik ga dan daar zo die winkel hebben, want dan komen al die mensen bij mij.
1: Ja.
2: Ik denk dat, weet je, dat kwam gewoon samen. Volgens mij bestaat dat nu ook niet meer. Sowieso omdat er veel meer mensen zijn.
1: Ja.
2: Maar ook, volgens mij, weet je, was toen gewoon alles ook veel compacter of zo.
1: Ja.
2: Weet je, was minder muziek.
1: Ja.
2: Minder dingen om uit te kiezen.
1: Ja.
2: Dus dan kwam je al best wel snel op elkaar radar.
1: Offline.
2: Ook zeker. Ja. Maar dan kwam je al best wel bij elkaar al wel sneller op de radar, denk ik ook gewoon.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Je hebt nog een nummer meegenomen. Ik vind dit echt een top uitzending. Want nu begrijp ik hoe het toen was om vroeger het radio te maken. Of ik begrijp het eigenlijk niet, maar ik heb een idee.
2: Ja, ja.
1: Maar met allerlei platen en dingen door elkaar heen. En het is wel leuk. Maar je hebt een nummer meegenomen van Macario Prudencia. Ik moet er een beetje bij giechelen. Dimbo Bashi.
2: Ja.
1: Waarom deze?
2: Ja, moet mij vertellen wat het betekent. Ik dacht dat het betekende zoiets als in mijn huis eigenlijk gewoon. Of zo.
1: Ik zal het je vertellen.
2: Dat het iets anders betekent.
1: Ik zal het je vertellen als de plaat draait. Maar waarom, waarom dit nummer?
2: Rond dit tijdstip luisteren geen kinderen. Oh ja, nou, misschien in Nederland. Dat is prima. Ja, dat is oké. Doe maar. Dit is dus echt zo'n nummer. Dit is eigenlijk wel een van de eerste platen van Fact Records die ik kocht. En die ik draaide. En ik dacht echt meteen, holy shit.
1: Mm-hmm.
2: Ik hoorde deze eerst, volgens mij niet eens. Ik had hem niet eens gekocht. Ik had dit op Spotify gehoord of zo.
1: Mm-hmm.
2: En ik was dan luisteren en ik dacht meteen, dit is echt gewoon helemaal in mijn straatje gewoon.
1: Mm-hmm.
2: Het is... Ja, weet je, wat ik eerder al zei, het is alsof je erbij staat, gewoon in de studio. Het is gewoon heel erg zo. Als hij zingt, dan zingt hij echt zo bam, recht in de microfoon.
1: Ja.
2: Komt de tweede stem bij, die begint ook te schreeuwen. Het is gewoon heel sexy, is het ook op een of andere manier.
1: Mm-hmm.
2: En het is misschien raar dat ik het zeg, maar gewoon omdat het is heel... Weet je, er hangen helemaal geen tieren Latijntjes aan. Het is gewoon echt zo bam, hoppakee, het gaat aan. En op een gegeven moment gaat het een keer uit, zeg maar. En dat is gewoon echt heel tof.
1: Ja.
2: En ik versta er helemaal niks van. Sommige Spaanse woorden, dat is het.
1: Oké, okay. Ja. We gaan het horen.

0: Macario Prudencia met Dimbo Bashi.
1: Ja, ik weet niet wat het betekent. Sorry.
0: Nee, geen sorry.
1: Nee, het valt wel mee volgens mij allemaal.
0: We vinden het superleuk dat je dit hebt meegenomen voor ons. En gewoon een hele leuke uitzending van hebben kunnen maken vannacht. En voordat je weggaat, ik wil nog weten voor wie heb je deze documentaire gemaakt?
1: Voor wie heb ik het gemaakt?
0: Ja.
1: Ik heb het gemaakt voor eigenlijk, ik heb er niet met voorbedachte raad, maar als ik er nu over nadenk, denk ik dat het ik krijg heel veel reacties van mensen die ook in die tijd op de Albert Kuip kwamen of in die winkel kwamen, ja. die hem kenden of heel erg begaan waren met de muziek. Dus die eigenlijk een soort van nostalgisch luisteren daarnaar en denken van, oh ja, maar dat was inderdaad ook heel belangrijk. Of heel mooie tijd of zo.
0: Ja.
1: Ook gewoon voor, ja, weet je, voor het andere deel. Dus gewoon mensen die hier eigenlijk totaal aan voorbij gingen. Misschien in die periode, in die tijd ook opgroeiden zonder echt te zien dat dat ook als in Nederland of zo.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel dat je er was, Roy Santiago. Bedankt voor je komst. We gaan zo luisteren naar je podcast in het komende uur.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Ja, en hopelijk tot de volgende keer. En hopelijk voor nog meer mooie, mooie documentaires waar we naar kunnen luisteren van jouw van jouw onderzoeken.
1: Dankjewel.
0: We gaan naar het uur, het nieuws van 3 uur. We zijn zo terug in het In de Nacht van Caribisch Netwerk.
2: NPO Radio 1. 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren ongeveer 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken, zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloese van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. Hij werkte al eerder in Mexico, onder meer als directeur van de voetbalbond. De 51-jarige de Kloese is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat hij na 4 jaar vertrekt bij Feyenoord. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR.
0: Buonanotte, good evening, goedenacht. Mijn naam is CJ Felicia en welkom bij het tweede uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribische van ons koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk.
2: CJ Felicia. De Nacht van Caribisch Netwerk.
0: Yes, we hadden zojuist radio- en podcastmaker Roy Santiago vannacht in de studio. En in het eerste uur spraken we hem over zijn zoektocht naar Feli Cirino. Een man die een grote rol speelde in de verspreiding van Caribisch muziek hier in Nederland. Maar wiens verhaal bijna verloren dreigt te gaan. In het tweede uur zullen we luisteren naar de andere documentaire die onze gast hierover maakte. De platenzak Een plaatzak op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt en het praatlabel Fuck Records. Feliciano was in de jaren 80 de spil van de Caribische en Surinaamse muziek in Nederland. Roy Santiago ging op zoek naar de invloed van Chirino op de Nederlandse muzieklandschap. Iedereen blijkt hem te kennen. We horen onder meer Ronald Snijder, Edgar Burgot en Rosita Leeflang over Chirino.
3: Dit is een podcast van NTR en VPRO voor NPO Radio 1.
4: Het huis waarin ik ben opgegroeid heeft twee verdiepingen. Boven woonden wij en beneden leefde de muziek. Zo'n 25 jaar geleden waren er nog niet zoveel repetitieruimtes in de Bijlmer. Mijn ouders veranderden die benedenverdieping in een studio en al snel wisten artiesten uit de buurt ons te vinden. Een paar keer per week hadden we Surinaamse Casico en Cabina bandjes over de vloer. Grote formaties, soms wel 30 muzikanten. Trommels, koperblazers en die prachtige meerstemmige koortjes. Tijdens de pauzes verkocht mijn moeder drankjes vanuit haar bimmeren barretje. Het was een soort voetbalkantine voor muzikanten, zegt ze altijd. En hoe hard ze ook hun best hadden gedaan om de studio zo geluidsdicht mogelijk te maken, een verdieping hoger lag ik te dansen in mijn bed. Er is ook weinig opgewassen tegen de kracht van Casico en Cabina. De muziek werd meegebracht uit Suriname, maar was hier in Nederland maar moeilijk te verkopen. Totdat één man daar verandering in bracht. Luister nu naar zijn verhaal in De Erfenis van Feli Chirino, een documentaire van Roy Santiago.
1: Het is nummer 246.
5: 246.
1: Even kijken. Even kijken. Oh, hier 240?
5: Ja.
1: Maar ja.
5: Nou, ik ben er heel lang niet geweest, hè?
1: Nee. Als radio-DJ voor de Amerikaanse zender WFMU draai ik wekelijks veel Caribische muziek.
5: Hier was het.
1: Daarom verzamel ik veel Caribische LP's.
5: Deze?
1: En zo ontdekte ik Fact Records. Een platenlabel waar ik inmiddels al een flinke stapel van heb staan.
5: Hier was het.
1: Maar je verkoopt dus geen muziek meer?
5: Nee. Jammer. Ja,
1: het is een kledingwinkel. Toen ik online op zoek ging naar informatie over dit platenlabel, vond ik niks. Google leverde niks op. Geen Wikipedia-pagina, geen website en al jaren geen nieuwe releases. Na wat speurwerk kwam ik erachter dat Fact Records het label was van ene Feliz Chirino. En dat hij een platenzaak had in Amsterdam.
5: Hoe kunnen we even kijken? Kunnen we binnen kijken?
1: Ja? Zullen we naar binnen gaan? Hallo?
6: Iets speciaal.
1: Wat zegt u?
6: Wat zoek jullie?
1: En daar sta ik nu met Edgar Burgos van Trafassi. Je weet wel van de hit Wasmachine. Hij kende Feliz goed. Samen bezoeken we de plek waar Feliz een winkel had. De Albert Cuyp in Amsterdam.
7: Nou, deze winkel was vroeger een muziekwinkel.
6: Ik ben 15 jaar, ik ben verkopen hier.
5: Ja, hoe lang geleden? Lang 20 jaar.
6: Dan ik weet niet.
8: Ja, het gaat dus dan veel lekker, hè? Ja, ik ken jullie wel. Ja,
5: dat mag gaan. Hij stond voorin te schreeuwen en de plaat te draaien en te dansen. Dus,
7: Wie Chirino zelf?
5: Ja.
7: Was dat zo?
5: Ja.
7: Levende figuur dan?
5: Ja. Hij was heel grappig, gezellige man. Veel aandacht ook van de dames. Was een knappe kerel.
1: En deze grappige, gezellige en knappe man was waarschijnlijk de eerste die Caribische muziek in Nederland ging verkopen.
7: Hij verkocht dan ook heel veel, denk ik, of niet?
5: Ja, hij verkocht heel veel. En hij was eigenlijk de enige en de eerste die Latijns-Amerikaans werk op de markt bracht. Ik heb het ook ook een beetje aan die man te danken dat mijn liedjes hier over de Albert Cuyp schaalden. En dat er klanten binnenkwamen en dat Trafassi populairder was.
1: Het begon als een platenzaak.
5: Dus ook wat promotie betreft en merchandising, promotie. En daar heeft hij dus ook een heel goede hand in gehad.
1: Maar het groeide uit tot een platenlabel waar Feliz manager, promotor en producent was. Het door mij geliefde Fact Records, naar zijn eigen initialen.

0: Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele malen per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland. En intussen blijft Suriname leegstromen. Nu de datum van de onafhankelijkheid steeds dichterbij komt, drijft onzekerheid over de politieke situatie daarna tallozen het land uit. Meer dan 1/3 van de Surinaamse bevolking zal het straks moeten zien te rooien in het koele Nederland.
1: Eind jaren 70 hadden zo'n 150.000 Surinamers en 60.000 Antillianen het vliegtuig gepakt. En één daarvan was Felice. Felice Alberto Chirino. Beter bekend als Felice, Felix, maar meestal gewoon Chirino. Geboren op 20 november 1940 op Curaçao. In 1973 maakte hij de grote oversteek naar Nederland. Maar hoe kwam hij hier terecht en waarom? Ik bel met zijn broer Rogelio. Die woont in Willemstad.
2: Bon dia, goedemorgen.
1: Bon dia. Hoe laat is het nu bij u?
2: Het is nu 11:20 s'morgens.
1: Rogelio is een jongere broer die al eerder naar Nederland ging. Hij werkte in de jaren 60 op een boot, maar hij besloot om terug te gaan naar Curaçao. Een tijd later vertrok Felice naar Nederland. En hoe is Felice naar Nederland gekomen?
2: Felice?
1: Ja?
2: Met een vliegtuig. Hij is alleen gegaan, vliegtuig gepakt en weggegaan. Hij werd het zaad van Curaçao. In die tijd was de administratie op Curaçao, ja, die was niet goed geregeld. En Felice die heeft nooit administratie gedaan. Want hij dacht, hij werkt zijn geld, hij doet wat hij wil met zijn geld. Hè? En dus, ik zou zeggen, na 10 jaren, dan komen ze bij hem voor de belasting. En hij was er helemaal niet mee eens en dit en dat. En in 1973 heeft hij de vliegtuig gepakt en weggegaan.
1: Felice had een losse manier van omgaan met geld. Dat werkte vaak ook in zijn nadeel.
2: Mijn broer die kon multimiljonair worden, hoor.
1: Echt waar? Na het conflict met de Belastingdienst moest hij in Nederland in ieder geval weer vanaf nul beginnen.
2: Felice was een zeer dynamische man. Hij hou niet van stilzitten. Zijn werkplaats dat was Curaçao, van oost tot west. De hele dag was hij op weg.
1: Ja.
2: Maar binnen korte tijd heeft hij werk gekregen als chauffeur van een vrachtwagen. Begon hij te rijden naar heel Nederland door. België, Duitsland, Frankrijk heen en weer. Net als het niks was. Hij was constant op weg.
1: Felice had op de vrachtwagen in korte tijd al aardige draai gevonden.
2: Felice hield altijd van muziek. Toen hij weg is gegaan, heeft hij zijn die speelplaten meegenomen. Longplay, zoiets nog.
1: Ja, LP's?
2: Ja, hij ging veel naar Duitsland, waar de Amerikaanse basis was. Daar waren veel Puerto Ricanen, dus hun hebben die muziek gehoord. En ze wouden het ook hebben, want in die tijd hoorde je niks van die muziek.
1: Hij kwam eigenlijk achter dat er heel veel vraag naar was.
2: Ja, ja. Toen kwam hij zelf weer naar Curaçao, een heleboel kisten meegenomen die vol zaten met platen die niet verkochten. Ze zaten allemaal in een magazijn. Hij heeft alles meegenomen in Nederland en toen begon ze allemaal te verkopen daar.
1: Kende hij ook veel artiesten uit Curaçao?
2: Ja. Vinnie, die was nooit thuis. Die had een uitgaansleven, 24 uur per dag. Hij had iets van aantrekkingskracht met mensen. Hè? Hij kende iedereen.
1: De Antillianen en Surinamers die de oversteek hadden gemaakt, wisten hun cultuur van thuis.
2: In Nederland was er niks, nee. niks. Niks, want in Zuid-Amerika op Curaçao, dat hadden ze niet, hoor.
1: Daarmee had de charismatische Felice een gat in de markt gevonden. De muziek die over zee zijn dozen stond opgeslagen, kon hij hier als zoete broodjes verkopen. Felice pakt het groot aan. In korte tijd had hij maar liefst 2 winkels geopend. En die liepen goed. In Rotterdam aan de Rijnhaven en dus op de Amsterdamse Albert Cuyp. De Antillianen Record Shop.
3: Ja, het was ook mensen die gewoon langsliepen werden aangetrokken door de muziek.
1: Dat snap ik.
3: Je bent hier komkommers en tomaten aan het kopen en kip en vis.
1: Ja.
3: Maar dan hoor je die tropische vibe en die muziek, die draaide. En dan kwam je ook kijken eigenlijk. Dus dat was...
1: Dus het was altijd druk?
3: Ja, het was altijd... het was aantrekkelijk.
1: Ja.
3: Want in een marktsfeer en dan hoor je lekkere tropische muziek, man, nostalgisch. Je voelt je weer op de Antillen of in Suriname.
1: Ja.
3: En je gaat kijken en dan zie je de collectie. Het was een heel brede collectie van alles was wat tropisch en Latijns.
4: En ook door zijn, ik zou zeggen, door zijn charme en laagdrempeligheid, dat de mensen in de winkel kwamen. Want je kon er ook wat drinken, wat tropische consumpties kon je halen bij hem. Want, ja.
3: Het was een van de weinige plekken op een laagdrempelig niveau, dus op een markt, waar je in de winkel een beetje kon gaan hangen zonder te kopen. Ik denk niet dat als je bij Free Record Shop gaat, dat je met z'n vijven in de winkel gewoon staat te chillen en te lachen en tories vertellen. Maar bij Chirino kwam je in de winkel, al kocht je niks.
1: Maar de winkel trok niet alleen de aandacht van Surinamers en Antillianen.
5: Het is echt lang geleden.
1: Dit is Kees de Koning, oprichter van het platenlabel Topnotch.
5: Mijn vader woonde op de Hemolilaan, dat is aan de Van Wouwstraat kant, de verlengde van de Albert Cuypstraat. En ik zat op school op Montessori Lyceum. Om naar school te gaan, liep ik over de markt.
1: Op 14, 15-jarige leeftijd liep hij dagelijks langs de platenzaak van Feliz.
5: In mijn hoofd was het een soort pijpela die aan beide kanten bakken had. En de muren helemaal vol met albums in plastic. Maar het kan ook zijn dat er aan de ene kant posters waren. Ik probeer nu ook echt heel hard. Dus wat ik zeg, ik ben inmiddels 55. Dus het is voor mij 40 jaar geleden, 40 jaar plus.
1: Maar de muziek die hij er vond, is hem wel goed bijgebleven.
5: Zodoende zag ik steeds al die hoesen. Vooral, dat was vooral wat mijn aandacht trok. Want het waren hoesen die eruit zagen, zoals soul of reggae-platen die ik kende. Maar dan dus met name als Hugo en Bloemie Windzak, wat meteen een soort van vervreemdend iets had. Want het waren een soort hele Nederlandse namen. Op iets wat ik dacht van, wat is dit? Is dat dan Nederlandstalige soul? Of wat dus dat trok vooral mijn aandacht, omdat ik het niet snapte wat het was en waar het vandaan kwam.
1: De muziek die hij daar zag, had hij bij andere platenzaken nog nooit gezien.
5: Dus ging ik gewoon door de bakken heen en meer platen bekijken en namen onthouden en labels onthouden. En gewoon een soort inzicht krijgen van wat dat dan was.
1: Ja, en wat was dat nou precies, die Caribische muziek? Er zijn veel verschillende vormen. Op de Antillen hoor je veel invloeden van salsa en merengue. En in Suriname hebben we het vooral over caseco. Hier hoor je een nummer van de veel te vroeg overleden Lieve Hugo. Hij was een van de bekendste gezichten binnen de Surinaamse muziek. En het is een van die artiesten die Kees de Koning tegenkwam in die bakken.

0: Je hebt niet één soort kaseko, je hebt verschillende soorten kaseko-ritmes ook. En de naam kaseko komt uit Frans Guyana. En daar heb je heel veel duidelijke genres. En in de Surinaamse kaseko heb je ook genres. Als ik met de mond zing, heb je...
1: Dit is Ronald Snijders, de wereldberoemde Surinaamse dwarsfluitist die ooit voor zijn studie muzikologie afstudeerde op de kaseko. Ik bel hem terwijl hij in Suriname zit, waar hij net zijn 75ste verjaardag heeft gevierd.
0: Ja, ik ben met de mond een beetje gek aan het doen, maar ik kan ze wel concretiseren. Groepen als Master Blaster, Sonnebloem, Caribbean Combo, die hadden allemaal toch wel hun kenmerkende grooves.
2: Als ik met kaseko bezig ben, it speaks to my soul.
1: Rosita Leeflang is een bekend gezicht op de Surinaamse tv en radio, als journalist en als kenner op gebied van kaseko.
2: Ik voel het echt in mijn bot. Ik word er vrolijk van. Een dag dat minder is. Ik vergeet het als ik naar de kaseko muziek zit te luisteren.
0: Kijk, meestal bekijken mensen muziek vanuit de noten en de akkoorden en de ritme.
1: Maar bij kaseko gaat het niet alleen om de muziek.
0: Het is namelijk dans en amusement. Die muziek wordt gebruikt om te dansen. Een belangrijk kenmerk van muziek in het hele Caribisch gebied is de

0: combinatie van zang en dans. En dat het niet alleen wordt gecombineerd, maar dus het publiek en de performers zijn één ding. Die muziek wordt niet gespeeld voor een dode muur. Het wordt gespeeld voor het publiek die erop gaat dansen en bewegen. En die oefenen weer interactie uit op de performance.
1: Er waren veel activiteiten, vooral in de weekenden. Want er was bijvoorbeeld ook iets als buitensport, werd dat genoemd. En dan werden er feesten georganiseerd buiten de stad. Ja. En dat waren vaak middagfeesten. Dus het feest begon soms ook om 2 uur of om 3 uur 's middags. Of soms zelfs eerder, 12 uur. Want om 6 uur moest het stoppen, want dan werd het donker. Mm. En de mensen moesten nog terugkeren naar Paramaribo. En vaak hadden de wegen geen licht, weet je? Ja. Dus straatverlichting. En ze wilden dan niet in het donker rijden. Dus heel veel van die elementen zijn natuurlijk ook meegenomen hier naar Nederland. Omdat, ja, als muzikant weet je het niet anders. Dus je probeert hetzelfde ook hier te gaan doen.
2: Het aantal door de Cariben geïnspireerde evenementen in Nederland nam snel toe.
1: Er waren ook hier heel veel evenementen, heel veel optredens, Brabant Hallen bijvoorbeeld. En er waren heel veel boottochten. Dat was ook heel bekend in Suriname.
2: Boottochten?
1: Dus je gaat op een boot, er is een band of er zijn 2 bands op de boot. Die spelen muziek, je danst en je eet. En na een paar uren gaat de boot weer aan de kant. En weet je, iedereen gaat zijn eigen weg weer op.
2: Maar bedoel je dat ze dat in Nederland dan ook gingen doen?
1: Ja, het gebeurt nog steeds.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Ik ken het hele fenomeen niet.
1: Ja, is een van de fenomenen van...
2: Dus toen mensen in Nederland kwamen, dachten ze, gaan we dit hier ook organiseren?
1: Ja.
2: En deze feesten waren een succes.
1: Ik heb wel eens verhalen gelezen van geslaagde feesten, weet je, waar mensen echt helemaal uit hun dak gaan. En ja, het bracht ze echt terug naar Suriname. En uiteraard de muzikanten kwamen, maar ook de mensen kwamen naar hier. En ze verlangden natuurlijk ook nog wel naar de muziek van toen. Dus ja, het publiek was er ook.
0: Maar muziek in het hele Caribisch gebied is een combinatie van zang en dans. En dat het niet alleen wordt gecombineerd, maar dus het publiek en de performers zijn één ding. Die muziek wordt niet gespeeld voor een dode muur. Het wordt gespeeld voor publiek die erop gaat dansen en bewegen. En die oefenen weer interactie uit op de performance.
1: Er waren veel activiteiten, vooral in de weekenden. Want er was bijvoorbeeld ook iets als buitensport, werd dat genoemd. En dan werden er feesten georganiseerd buiten de stad. Ja. En dat waren vaak middagfeesten. Dus het feest begon soms ook om 2 uur of om 3 uur 's middags. Of soms zelfs eerder, 12 uur. Want om 6 uur moest het stoppen, want dan werd het donker. Mm. En de mensen moesten nog terugkeren naar Paramaribo. En vaak hadden de wegen geen licht, weet je? Dus straatverlichting. En ze wilden dan niet in het donker rijden. Dus heel veel van die elementen zijn natuurlijk ook meegenomen hier naar Nederland. Omdat, ja, als muzikant weet je het niet anders. Dus je probeert hetzelfde ook hier te gaan doen.
2: Het aantal door de Cariben geïnspireerde evenementen in Nederland nam snel toe.
1: Er waren ook hier heel veel evenementen, heel veel optredens, Brabant Hallen bijvoorbeeld. En er waren heel veel boottochten. Dat was ook heel bekend in Suriname.
2: Boottochten?
1: Dus je gaat op een boot, er is een band of er zijn 2 bands op de boot, die spelen muziek, je danst en je eet. En na een paar uren gaat de boot weer aan de kant en weet je, iedereen gaat zijn eigen weg weer op.
2: Maar bedoel je dat ze dat in Nederland dan ook gingen doen?
1: Ja, het gebeurt nog steeds.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Ik ken het hele fenomeen niet.
1: Ja, is een van de fenomenen van...
2: Dus toen mensen in Nederland kwamen, dachten ze, gaan we dit hier ook organiseren?
1: Ja.
2: En deze feesten waren een succes.
1: Ik heb wel eens verhalen gelezen van geslaagde feesten, weet je, waar mensen echt helemaal uit hun dak gaan. En ja, het bracht ze echt terug naar Suriname. En uiteraard de muzikanten kwamen, maar ook de mensen kwamen naar hier. En ze verlangden natuurlijk ook nog wel naar de muziek van toen. Dus ja, het publiek was er ook.

0: Weet je, dus straatverlichting. En ze wilden dan niet in het donker rijden. Dus heel veel van die elementen zijn natuurlijk ook meegenomen hier naar Nederland. Omdat, ja, als muzikant weet je het niet anders. Dus je probeert hetzelfde ook hier te gaan doen.
1: Het aantal door de Cariben geïnspireerde evenementen in Nederland nam snel toe.
0: Er waren ook hier heel veel evenementen, heel veel optredens. Brabant Hallen bijvoorbeeld. En er waren heel veel boottochten. Dat was ook heel bekend in Suriname.
2: Boottochten?
0: Dus je gaat op een boot, er is een band, of er zijn twee bands op de boot, die spelen muziek, je danst en je eet. En na een paar uren gaat de boot weer aan de kant en weet je, iedereen gaat zijn eigen weg weer op.
1: Maar bedoel je dat ze dat in Nederland dan ook gingen doen?
0: Ja, het gebeurt nog steeds.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ik ken het hele fenomeen niet.
0: Ja, is een van de fenomenen van
1: dus toen mensen van in Nederland kwamen, dachten ze, gaan we dit hier ook organiseren?
0: Ja.
1: En deze feesten waren een succes.
0: Ik heb wel eens verhalen gelezen van geslaagde feesten. Weet je, waar mensen echt helemaal uit hun dak gaan. En ja, het bracht ze echt terug naar Suriname. En uiteraard de muzikanten kwamen, maar ook de mensen kwamen naar hier. En ze verlangden natuurlijk ook nog wel naar de muziek van toen. Dus ja, het publiek was er ook.
1: Ik sta weer met Edgar op de Albert Kuip.
3: Ja, dus, maar ik vond de Albert Kuipmarkt toen meer shine, meer leven. En misschien kwam het ook door die Sherino, hoor. Ik weet het niet, want er was muziek eigenlijk. Tropische muziek. Op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
1: Ah, het is nu maandagochtend, hè?
3: Ja, het is nu maandagochtend.
1: Of maandagmiddag, ja.
3: Maandagmiddag, ja.
1: Op zaterdag was het... Ik weet niet hoe het hier op zaterdag nu is.
3: Ik denk het ook.
1: Op de zaterdagen was het destijds wel feest. Er stonden artiesten voor de deur te zingen. Er was veel publiek. En platen werden ter plekke gesigneerd.
3: Ja, heb ik ook gedaan toen de Travassi LP...
1: ook hier voor de deur?
3: Ja, heb ik hier voor de deur. Stond er een microfoon en de mensen konden... ik moet nog een flyer hebben of zo.
1: Ja?
3: Maar die mensen die langskwamen en... Ja, het was ook mensen die gewoon langsliepen werden aangetrokken door de muziek.
1: Het liep lekker in de zaak. En soms moesten er snel extra platen bijkomen.
3: Maar ik heb nog met die Felix heb ik wat meegemaakt dat er LP van Travassi kwam en hij belde op van ja, mensen zijn dat ding komen zoeken hier. Nou, ik wil 200 of zo. Dus ik race hier naartoe, natuurlijk. Ik geef hem 200, dat is misschien 8 dozen, ja. En die man belde me 2 weken daarna op van... Hey, Boguro, wat heb je me geflikt? Ik zeg, wat heb ik jou geflikt? Ja, al die LP's zijn krom.
1: Oh?
3: Ja. En de mensen zijn boos. LP's zijn krom. En ja, wat krijgen we nou? Ja, gaat om 200 LP's, hoor.
1: Ja.
3: Dus ik kwam hier weer naartoe. En het was een beetje, ik denk september, net zo'n tijd ongeveer, een beetje koud.
1: Ja.
3: En dus ik kwam binnen, 1 warmte. Had hij een grote pijpkachel aan.
1: Ja.
3: En die zei, die dozen waren naast de kachel.
1: Oh. Ze had zelf al mijn krom getrokken.
3: Ja, dan kreeg je wel pannenkoeken in.
1: Ja. De vraag naar Caribische muziek bleef groeien, maar zoveel was er eigenlijk niet beschikbaar. Het was die disbalans tussen vraag en aanbod waarin verlies een nieuwe kans zag.
2: Chirine was volgens mij wel iemand, of verlies moeten we eigenlijk zeggen, maar iemand die echt van alles deed, maar ook gewoon zichzelf opwierp als producer en als boeker en als manager en zo.
3: Hij was een beetje ook muzikant, een beetje zanger, danser, entrepreneur. Die mensen hadden we toen nodig.
2: Ja.
3: Want zoals ik zeg, het gaat om de laagdrempeligheid. Want als je een plaat, je hebt een leuk nummer die je wilt uitbrengen, je hebt het geld niet, je hebt de connecties niet, dan ga je... Ja, je stapt niet zomaar naar een Philips of een Sony.
2: Nee.
3: Of die laat je niet eens binnen.
2: Dus hij was zeg maar zo die oom waar je dan naartoe kon gaan en zei van... Hé, ik heb iets tofs.
3: Ik heb iets leuks.
2: Ja.
3: En voor onze community. Want ik denk niet dat grote bedrijven belangstelling hadden in onze muziek. Want het was kleinschalig. Het was voor een klein publiek. Voor een handjevol Antillianen. Of voor een vuistvol Surinamers.

0: daar. Ja. En besteden ze geen aandacht aan eigenlijk. Dus Chirino was eigenlijk de middleman. Hè? Je kon je ding bij hem uitbrengen.
1: Naast de platenzaak start hij ook zijn label Fact Records. Het platenlabel dat mij nu zo'n 25 jaar later deze zoektocht laat starten. En waar platenbazen tegenwoordig vooral een kantoorbaan hebben, was dat voor Verlies toen heel anders. Hij dook mee de studio in en koppelde muzikanten aan elkaar vanuit zijn winkel.
2: En dan van het een kwam het ander, weet je. We noemen het moffotaki, weet je. Dus dat we zeggen van mond op mond werden dingen doorgegeven. Dus misschien heeft één groep het aan een andere doorgegeven. En dan zo kwam het op gang.
1: Steeds meer muzikanten zochten de hulp van Verlies. Een van de muzikanten waar Verlies zich over ontfermde is Louis Windzak. En niet zonder succes. Louis had een hit met zijn lied Just Like a Fool.
3: U heeft die plaat gemaakt bij de platenmaatschappij van Chirino.
4: Ja, ja. Iemand zei me, denk ik, dat hij mij kan produceren. Mm-hmm. Toen ben ik naar hem toe geweest.
3: Ja.
4: En we gingen samen doen. We hebben een leuke tijd gehad. En toen hoorde Henny Huisman het nummertje van mij op de Radio 3 via Chirino. Heeft hij mij bereikt.
3: Dus Henny Huisman hoorde uw liedje op de radio?
4: Ja. Toen moest ik contact opnemen of ik mee wou doen met de KRO's.
3: En dat was de eerste Soundmix Show?
4: Ja, de allereerste. Dat was in 1984. Ja, daar won ik die grote beker daar.
5: Just like a fool, you've been running around.
3: Een gouden plaat zie ik.
4: Ja, overhandigd door Ron Brandsteder. Ja.
3: Kijk. Oh,
4: het
3: goed vast.
4: Ja. Je hebt de juiste lengte. Ik zou het niet kunnen.
3: Nou, u bent zelf ook best lang.
4: Ja, maar.
1: Met Just Like a Fool wint Louis de Soundmix Show. En de nummer verkoopt zo goed dat hij er uiteindelijk ook een gouden plaat voor krijgt. Het ging Fact Records dus voor de wind, zou je denken.
4: Als hij niet genoeg had verdiend die dag, kreeg ik een paar platen mee. Weet je.
3: Zo werd hij dan betaald met muziek?
4: Om en om, ja. Misschien betaalde hij maar de helft.
0: Chirino betaalde nooit alles één keer, hè. Van, hé, nee, oh, kom morgen, het is druk nu, jongen. En kijk, ja, weet je.
3: Ja, ja, ja.
0: En dan, je kreeg je geld wel, maar je moest wel drie keer lopen. Het was eigenlijk een, en het is niet negatief bedoeld, maar een beetje houtje, touwtje. Alles gewoon bij elkaar. Maar ja. Niet van, jongens, ik ga een platenmaatschappij beginnen.
3: Nee, maar dat is dus eigenlijk juist heel erg laagdrempelig.
1: Volgens zijn broer was Verlies veel te goed van vertrouwen.
6: Hij vertrouwde iedereen en hij hielp iedereen. Maar ik weet het niet. Ik weet zeker dat 50% die hem niet betaald hoor.
1: Nee. Dus dat ging niet altijd even goed.
6: Nee, en hij zei zo, oh, laat maar. Ja, ja, die mensen die hebben geen geld. Ja, ze hadden het moeilijk. Dat zijn veel niet, zo gaat het niet. Hè?
1: Ja,
6: maar
1: ja.
6: Goed, hij was er zo.
1: Zijn laagdrempelige manier van werken was altijd zijn grootste troef geweest. Maar in de jaren 90 werd er ingehaald door alle moderne ontwikkelingen.
6: Toen begonnen ze dus die cd's allemaal te kopiëren. En dat heeft zijn zaak helemaal, ja... Toen ging het niet meer, er was niks meer verkopen. Je kon zo op de computer de muziek opnemen.
1: Hoe sneller de industrie groeide, hoe meer het duidelijk werd dat een handje klapmentaliteit niet houdbaar was. Artiesten begonnen over te stappen naar labels die hun zaken beter hadden geregeld. En ook liep de verkoop in de winkels terug.
6: Ja, als mijn jongere broer heeft hij de zaak overgegeven. Dus gewoon gezegd, weet je wat, hou jij dat maar. Dat was Johnny, hè?
1: Hij heeft de winkel aan Johnny gegeven in Amsterdam.
6: Ja.
1: Verlies besloot dat het tijd was om uit de muziekwereld te stappen. Fact Records stopte definitief met het uitbrengen van muziek. Zijn broer Johnny nam nog een tijdje de winkel over, maar in die tijd sneuvelde in Nederland de ene muziekwinkel naar de andere. En dat gold ook voor de Antillane Record Shop aan de Albert Kuip.
7: Nee.

0: verlies richtte zijn energie op een nieuwe onderneming.
1: Tussentijds was hij al begonnen met ham te verkopen. Hè?
0: Met ham verkopen?
1: Ja, hij kwam naar Curaçao en meenemen naar Nederland om daar te verkopen.
0: Dus hij ging naar Curaçao en daar kocht hij dan ham, ja? En die nam hij mee naar Nederland.

0: Nederland.
1: Ja.
0: Want is dat een speciale delicatesse dan op Curaçao?
1: Ja, eind van het jaar is dat een soort traditie. Hè?
0: Verlies als importeur van traditionele ham. Dat had ik niet aanzien komen.
1: Eén van die ham heeft hij naar Zaandam meegenomen. Er is een bedrijf in Zaandam die ze daar varkens slachten. En hij ging daar en heeft die mensen gevraagd of ze dat kunnen nadoen. Dus zoals wij op Curaçao hebben, met de ingrediënten op Curaçao. En toen begon die bedrijf van Zaandam ieder eind van het jaar ham voor hem klaar te maken. En zo verkocht in heel Nederland en België. Ja. Overal, daar heeft hij enorm veel verkocht. Enorm veel. En de zaken, met vrachtwagen ging hij op en neer heel Nederland. Mijn broer die kon multimiljonair worden, hoor.
0: Echt waar? Rogelio en ik filosoferen over de drijfveren van zijn broer. Want de draai richting de ham wekt ook de indruk dat hij vooral een zakenman was, die per toeval in de muziekwereld belandde.
1: Hij was echt Curaçaoenaar, no? Vooral toen hij in Nederland kwam. Dan wou hij echt de druk opzetten als Curaçaoenaar. Vinnie was zo, hij wou zoveel Curaçaoenaars bekendmaken. Platen voor hun maken, platen draaien, propaganda maken voor hun. Ja, hij was trots op.
0: Als er iets valt op te maken uit zijn veelzijdige carrière, dan is het wel zijn liefde voor Curaçao. Hij zette zich in voor zijn geliefde gemeenschap tot het niet meer ging.
1: Vinnie die zorgde niet goed voor hemzelf. Hij zorgde dat hij netjes, schoon, mooi uitziet. Maar Feli, als de dokter die zegt, doe dat niet of doe dat niet. Hij denkt, blijf je dan? Want hij kwam op Curaçao met vakantie. En toen heeft hij op Curaçao hier heeft hij die attacken gekregen. Aanval gekregen.
0: Verlies kreeg een hersenbloeding, maar overleefde het. Helaas werd hij niet meer de oude. Na een lang ziekbed in Nederland overleed hij op 29 juli 2021. Op 80-jarige leeftijd.
1: Ja. Ik durf te zeggen dat vanaf toen hij geboren is tot daar, toen hij ziek werd, heeft die man niet stilgezeten.
0: Nee.
1: Want denk erom, hij kwam in Nederland en in die kou. En Feli die deed net als een Curaçao was, naar links, naar rechts, dat het 4 uur, 10 uur kan hem niks schelen.
0: Denkt u nog vaak aan hem?
1: Ja, vaak. Altijd hoor. Altijd, ja hoor. Ja. Hij was een goede man, hoor. Ik vind het zo jammer, hè. Maar wat meer kan ik zeggen? Ja.

0: Felice Cirino maakt het voor Antilliaanse en Surinaamse mensen mogelijk om een liefde voor muziek in Nederland terug te vinden. Met Fact Records bracht hij zo'n 60 platen uit. De winkel zelf heeft zo'n 15 jaar bestaan. Anno 2026 zijn platenzaken weer springlevend.
1: Ik ben Luc en we zijn nu in de Waaghals in Nijmegen, een platenzaak.
0: En elke platenwinkel heeft ergens al een schap waar Suriname-Antillen op staat.
1: Ja, en er staat hier eigenlijk alle muziek uit Zuid-Amerika. En dan hebben wij een aparte vakje voor Caribische muziek. En ook nog Surinaamse muziek, dat staat dan onderverdeeld.
0: Heb je wel eens aan het label Fact Records gehoord?
1: Even kijken, zullen
0: we meezoeken?
1: Vast iets van hebben staan. Weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, misschien, ik kom hier natuurlijk ook regelmatig. Misschien heb ik alles al leeg gekocht. Ja, dat kan heel goed.
1: Ik denk het wel dat jij alles al mee hebt genomen. Ja. Ja.
0: Verkopen jullie veel Caribische muziek?
1: Veel is een groot woord, om nou even eerlijk te zijn. Het gaat ook wel goedkoop de bakken in. En zeker zijn er wel liefhebbers voor. Maar eigenlijk de andere muziekstromingen uit Latijns-Amerika meer.
0: Het doet me een beetje pijn om te horen natuurlijk. Maar als het klopt wat deze verkoper zegt, dan zijn er niet zoveel platen van Fact Records meer in omloop.
1: Ja, eigenlijk van Surinaamse muziek is maar heel weinig nieuw te krijgen. Er is wel een hele toffe verzamelaar. Ik denk alweer 10 jaar geleden uitgebracht. Door Rush Hour in Amsterdam.
0: Wat staat er allemaal op?
1: Ja, Ronald Snijders natuurlijk. Met de Casseco Attack. Heel, heel tof nummer.
0: Kees de Koning zegt dat het uitbrengen van de klassieke Casseco op commercieel vlak niet slim is. Maar voor hem zijn Fact Records en de Antilliana Record Shop van groot belang geweest.
2: Ik denk dat het voor mij wel heel erg de horizon in ieder geval verlegd heeft voorbij wat op dat moment ik dacht wat Nederlandse muziek was.
3: Daarna denk ik gewoon dat de invloed van Caribische cultuur, Surinaamse cultuur op de Nederlandse popmuziek nog nooit zo groot is geweest als nu. Er zijn gewoon grote popartiesten die Ziggo Dome uitverkopen en die wel echt ook muziek in zo'n genre blijven maken en met artiesten blijven werken. Gewoon puur om dat een podium te geven en omdat dat hun inspireert.
0: Zoals bijvoorbeeld Jungle McCroy, die voor Nederland uitkwam op het Songfestival.
4: Veel van die muziek die dan die jongeren spelen, die is ontzettend gebaseerd op wat er al was. Dat is traditie die je gebruikt. Als de

0: Wat je nu dus hebt, is dat mensen veel onder invloed van rap en hip-hop zo'n bepaalde manier van spelen ook combineren met Surinaams.
1: De Kaseko is, heeft overleefd, heeft een heleboel omstandigheden overleefd, heeft een heleboel dipjes overleefd. En daarnaast denk ik dat de Kaseko ook een overlevering is. Het vertelt ons wat er zich in het verleden afspeelde. Het is een legacy.
2: En die legacy, de erfenis van Feliz Chirino, is niet zo zichtbaar gebleven in de platenwinkels. Maar de muziek is nog altijd springlevend. Dat bewijst ook de invloed op de moderne muziek. Maar dat blijkt ook uit de vele reacties van Amerikaanse luisteraars in mijn radioprogramma. Als ik muziek draai van Master Blaster of Double R of de Exmo Stars. Uitgebracht op Fact Records door Feliz Chirino.
3: Ik kende iedereen die hield van hem.
1: Het is met één persoon begonnen. En gelukkig. Ja.

0: Dit was De Erfenis van Feli Chirino, een documentaire van Roy Santiago. Geert Vlieger maakte de eindmix en de eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. Je hoorde verschillende nummers in deze docu. Muziek van Travassi, Master Blaster, Ronald Snyder, Typhoon en nog veel meer. Van alle muziek die online te vinden is, hebben we een afspeellijst gemaakt. Mocht je dus verder willen luisteren, de link staat in de show notes. Volgende week weer een tip van Docs. De eerste aflevering van de nieuwe serie Alpha. Een spannende, aangrijpende en soms schokkende serie waarin echte ex-undercover-agenten vertellen over hun leven en werk. Iedere rol, iedere identiteit die ze aannemen, wordt zorgvuldig opgebouwd.
1: Je moet iemand anders worden, dus je moet jezelf een bestaan geven. Je moet jezelf een legende creëren om geboren te kunnen worden. Je begint met een tijdlijn van het moment dat je op de wereld komt tot het moment wie dat je nu bent. Waar ben je geboren? Waar ben je naar school geweest? Wie zijn je vrienden? Met welke ex-vriendin schiet je nog op? Je moet jezelf iets toe-eigenen wat ook je passie kan zijn. Je moet je kunnen verkopen alsof dat je bestaat.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk.
3: CJ Felicia.
4: Dat was zojuist de podcast-documentaire, de audio-documentaire, De Erfenis van Feli Chirino van Docs. En dat was de aflevering 281, waarmee we zojuist de maker hiervan hebben gesproken, Roy Santiago.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
4: Het komende half uur staat in het teken van muziek en rituelen. We luisteren naar de podcast Latin Impact, aflevering 16. Nina Jurne volgt het staatsbezoek van de koning op de voet. Ze spreekt met verschillende Surinamers over wat dit bezoek voor hen betekent. Het is een bijzondere gebeurtenis waar ook muziek en rituelen een bijzondere rol spelen. En de focus ligt op het versterken van de band tussen Nederland en Suriname. Ook erkenning voor de inheemse gemeenschappen en het stimuleren van een hele proces voor nazaten van de slavernij staan centraal tijdens het bezoek.
5: Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.

Latin Impact. De podcast waarin ik, Nina Jurna, op zoek ga naar muziek in Latijns-Amerika. En naar de sociaal-maatschappelijke context ervan. Dat doen we met gesprekken. Maar ik ga ook naar de plekken waar de muziek gespeeld wordt om de sfeer daar te proeven. En het gaat over de boodschap van de muziek. En hoe muziek kan bijdragen.

0: 25 november is Suriname 50 jaar geleden onafhankelijk geworden van Nederland. En dat wordt hier groots gevierd. En een paar dagen later volgt het staatsbezoek van koning Willem-Alexander. Voor het eerst in 47 jaar is er weer een Nederlands staatshoofd. De laatste keer was het bezoek van de toenmalige koningin Juliana in 1978. Ik volg het programma Op de Voet en ben getuige van een speciale ceremonie tussen de koning en leden van het zogeheten traditioneel gezag in Suriname. Dat zijn Maronleiders, inheemse leiders en vertegenwoordigers van Afro-Surinaamse organisaties. Dit verzoeningsritueel is nodig nadat de koning in 2023 de excuses van de Nederlandse staat voor het slavernijverleden heeft herhaald. Maar hij heeft daarbij ook vergiffenis gevraagd. Voordat het zover is, spreek ik een dag voor het koninklijk bezoek met Kramang Raymond Clemens. Hij is de leider van de Quinties. En ik spreek met kapitein Sergio Jubitana, de leider van de inheemse uit het dorp Hollandse Kap. Ze vertellen over hun verwachtingen.
1: U gaat ook de koning ontmoeten. Wat verwacht u daarvan?
2: Ik weet niet precies wat ik ga zeggen, maar ik verwacht goede relatie tegen de koning. En vooral wij, Fiti Makanda, de leider van de binnenlandse bewoners.
1: Er is een geschiedenis natuurlijk van de koning met, ook met de Marons. Vindt u het ook belangrijk dat de koning dus het ook daarover gaat hebben, over de geschiedenis?
2: Ja, dat ik denk van wel, want veel leiders van het binnenland die hebben over dat gesproken. Want toen de koning excuses vraagt, ja, dus dan, we denken ook, dus dan gaan we een brief schrijven aan de koning toe. En we hebben dat gedaan. Dus daarop kom hij naar Suriname om met die leiders te praten.
1: En is het belangrijk dat hij de excuses ook weer uitspreekt hier in Suriname? Vindt u dat belangrijk?
2: Ja, yes, ik weet niet precies wat hij zegt. Want hij heeft gezegd dat hij gaat met die leiders praten. Dus dan ben benieuwd om wat in de bus komt.
1: Ja, wat betekent het voor u dat de koning komt?
2: Ik ben blij dat hij heeft respect voor die gemeenschap. Dat hij gaat komen om te praten. Ja, want mijn voorouders heeft veel voor de koning gedaan. En hij moet goed denken wat hij gaat voor die binnenlandse bewoners doen.
1: Uw voorouders hebben veel gedaan. Hoe bedoelt u dat?
2: Mijn voorouders heeft veel gedaan. In werken, maar niets gekregen. Niets. Want hij moet toetsen dat hij gaat die inregelen voor die ontwikkeling van die binnenland. Dat wil ik graag van hem horen.
0: De Grandman vindt het goed en belangrijk dat de koning komt. En hij hoopt dat na het verzoeningsritueel er ook steun komt voor de ontwikkeling van het binnenland, waar veel Marongroepen en ook inheemse wonen. Sinds de Binnenlandse Oorlog in de jaren 80 is daar veel kapot gemaakt. Scholen, infrastructuur. En het is nooit meer goed opgebouwd.

0: Ik praat verder met kapitein Sergio Jubitana. Hij is de leider van het inheemse dorp Hollandse Kamp. Een dorp ongeveer een uur buiten Paramaribo.
1: De koning komt en de inheemse zijn natuurlijk de eerste bewoners ook van Suriname. De eerste mensen die verdreven zijn, uitgemoord, slavernij. Gaat u de koning ook ontmoeten?
2: Het is de bedoeling, omdat ze het land van de inheemse hebben afgepakt. Dus eerst teruggeven aan de inheemse en daarna aan de immigranten die de staat zouden vormen. Maar dat is niet gebeurd. En daarom zijn de inheemse teleurgesteld. En wat zie je nu? 50 jaar later, na de onafhankelijkheid, zijn de inheemse niet onafhankelijk. Ze zijn nog afhankelijk van de staat. Onze rechten zijn niet juridisch erkend. Wij als inheemse kennen collectieve grondrechten, omdat we in het dorp collectief wonen. En in die collectiviteit, dat maakt ons sterk, omdat we een volk zijn met onze eigen grondgebied. Wij zijn de rechtmatige eigenaren van Suriname, de oorspronkelijke bewoners. En als oorspronkelijk bewoner heb je een grond. En grond zorgt voor bestand van onze volk.
1: En kan de koning daar nog een rol in spelen? Of moet hij zou hij daar iets moeten doen, denkt u? Of,
2: Sowieso. Is dat de vraag aan de koning? Wat kunt u nog doen om de herstel van vooral slavernijverleden excuses aanbieden? Want meestal wordt er gesproken over slavernijverleden van de Afrikanen, onze Maronbroeders. Maar dat gedeelte van de inheemse, dat ze ook slaven waren. Maar ze zijn gevlucht, ze hebben gestreden voor hun vrijheid. Daarover is er niet geschreven. Dus excuses aanbieden aan de inheemse, dan worden we geteld. En dan denk ik dat de staat Suriname zal zien dat er ook een plek is voor de inheemse. En dat er een herstel moet komen, financieel. En later ook juridisch vastlegging in het proces van onze rechten.
1: Dus de koning moet hier eigenlijk ook in Suriname de excuses aan de inheemse sowieso aanbieden?
2: 100%, omdat de inheemse ook slaven zijn geweest.
0: Het staatsbezoek is inmiddels begonnen. En de stoet met de koning en koningin Maxima en de president van Suriname, Jennifer Simons, en haar echtgenoot, de heer Geerlings, komen aan. Er klinken kanonschoten, schoolkinderen zwaaien met Surinaamse en Nederlandse vlaggetjes en er staan militairen opgesteld. Binnen in het presidentieel paleis worden de eerste gesprekken gevoerd en worden een aantal samenwerkingsovereenkomsten getekend. Onder meer op het gebied van onderwijs en justitie.
3: Er zijn twee kapoentete die in Toegrama in actie om met de buitenste hand Adorosi Anu het einde van een van de touwen vast te pakken. De koning vragen wij om de twee andere uiteinden met de linkerhand vast te pakken. Voor Ahori den Toetraede aan een kroek te Anu.
0: Later op de middag vindt er bij de Suriname rivier een bijzonder ritueel plaats. De koning zit tegenover een inheemse leider en een Maronleider. En ondertussen vertelt een Winti-priester waar het hier om gaat. Touw en stof worden stuk gescheurd om symbolisch het pijnlijke verleden te verbreken. De voorouders zijn aanwezig, vertelt de Winti-priester. De koning doet ook mee met het ritueel. Want ook hij is in feite nazaat, alleen dan aan de kant van de kolonisator. Uiteindelijk wordt alles in een grote matta gestopt, een vijzel. En later op de middag wordt het per boot de rivier opgelaten. Het water, de natuur, neemt het verleden weer tot zich, zo is de gedachte.
4: Bent u blij?
5: Ja.
4: Bent u blij?
5: Ja, natuurlijk.
4: Ja? Wat betekent het voor u?
5: Nou, oh, ik vind het geweldig.
4: Ja. U ziet er zelf ook
5: dat
4: prachtig uit.
5: Dat de samenwerking
4: uit, ja?
5: Er altijd mag blijven.
4: Ja. Dat de twee landen samenwerken.
5: Ik ben geboren in Nederland.
4: En heeft u ook nog herinneringen aan de vorige koning?
6: koningin die hier kwam, of niet?
7: Ja, natuurlijk.
6: Toen was hij jonger natuurlijk.
5: Ik ben nu 7.
6: Oh ja.

0: met mooie hoofddoeken, anjistas, prachtig kleding aan. En zij hebben natuurlijk nog echt herinneringen aan het laatste koninklijk bezoek in 1978. En misschien wel daarvoor ook. Nou, een en al vrolijkheid hier. Dit is volgens mij niet gepland. Het gaat allemaal heel spontaan. Niet gescript hier in Latour. Hoe vond u het met de koning?
1: Geweldig, om de hand vast te houden. Ja? Ja, niet iedereen mag dat doen, toch?
0: Wat voelde u dan?
1: Ik voelde echt zo een iets goeds van Nederland en Suriname, zoals vroeger, ja? Toch? Ja. En het wordt heel goed met ons.
0: Ja?
1: Ja, goede samenwerking. Ja, hele goede toekomst. Onze jongeren die na ons komen, moeten het beter hebben dan ons. Het is vreselijk onderwijs, alles moet goed worden. Ja. Wanneer we er meer zijn, dan gaan hun het goed hebben.
0: Ja, dus...
1: ja, daarvoor streven we. En president Simons alleen kon dit zover krijgen.
0: Ja, ja. Voelt u ook een nieuwe wind die er
1: waait? Helemaal. Ik voel me helemaal lekker. Echt.
0: Ja.
1: Ik ben echt onder de indruk.
0: U straalt helemaal.
1: Helemaal.
2: In wijkcentrum Stibula in de volkswijk Latour is het een gezellige drukte met harde muziek. Ik spreek met Dave Blinker, die me heel helder de standpunten uitlegt van de jongere generatie.
0: Maar jullie als jongeren hebben niet echt iets met het Koningshuis, of wel?
3: Nou, mijn grootmoeder heeft opgebracht met kennis over Emma en over Wilhelmina en Juliana. Dus
0: ja?
3: Ik kijk vooral, als ik hun majesteiten zie en vooral de koning,
0: ja,
3: zoek ik een beetje Juliana in hem. Ik ben blij dat de koning er is om de banden met Suriname te versterken. En ik kijk uit naar het verbreden van de dialoog tussen de Surinaamse en de Nederlandse maatschappij. En vooral tussen de jongeren. Want jongeren zijn in staat om die brug te slaan. Het is ook naar voren gekomen binnen het Macandra-programma. We zien dat bij andere ontwikkelingsinitiatieven geleid door de twee ambassades. Maar ik denk dat met de komst van de koning en vooral de bredere delegatie natuurlijk,
0: ja,
3: met het ministerskort, dat er nieuwe mogelijkheden zijn voor samenwerking.
0: Ja, maar en ik ga ook naar opleidingen, hè? Jongeren en zo.
3: Ja. En ik heb begrepen dat het ook de bedoeling was om hier met jongeren te praten. Maar ja, vanwege de drukte is daar niet veel van gekomen.
0: Nee.
3: Maar dit moment van daarnet geeft ruimte om tentoon te stellen wat de financiën kan.
0: Ja,
3: dus,
0: mooie optredens van de jongeren ook.
3: Zeker, ja.
0: En, zo. Ja.
3: En dat er dus hoop is voor Suriname.
0: Ja.
3: En zicht op ontwikkeling vooral.
0: Ja. Ja. Jij als jongere, heb je het gevoel dat Suriname in een nieuwe fase zit?
3: In veel opzichten wel, vooral als we kijken naar de beoogde olie- en gasinkomsten. We hebben nu een vrouw als president. De vraag is natuurlijk ook, ja, maar wat verandert dat 1, 2, 3 aan het leiderschapssysteem? Ik hoop dat er een nieuwe impuls komt voor jongeren om te participeren in het landsbestuur. En niet alleen politiek en niet alleen partijpolitiek, maar dat jongeren dienstbaarheid gaan begrijpen. Dat jongeren meegenomen worden in beleidsprocessen. Daar maak ik me al bijkans anderhalf decennium voor sterk. En ik ben blij met de veranderingen die er zijn geweest de afgelopen jaren in het bewustzijn van de Surinaamse jeugd. Ik denk dat jongeren steeds meer inzien dat we samen moeten werken. Niet alleen nationaal, dus tussen de districten, maar ook internationaal. En de banden tussen Nederland en Suriname zijn heel geprononceerd. Er zijn hele duidelijke linken. En ik denk dat de komst van de koning ook een hele goede maakt. Dat het een start is van de heling. Ik denk dat er mensen zijn die het ervaren als een soort verademing. En dat het in veel opzichten betekent een neutralisatie van de banden die al lang bekoeld waren. En ik hoop dat hierna ook gewoon de maatschappelijke dialogen over het slavernijverleden en over de gemeenschappelijke heling voortgezet kunnen worden. Ik heb begrepen dat Zijne Majesteit de Koning ook in contact treedt met de inheemse organisaties, vertegenwoordigers van de tribale gemeenschappen. Ik heb zelfs begrepen dat Zijne Majesteit er ook bereid

0: Tijdens het bezoek werk ik mee met een speciaal programma van de NOS. We bezoeken ook verschillende plekken waar het koningspaar de diversiteit van Suriname leert kennen. Zo zijn er Hindoestaanse optredens. En in kindermuseum Villa Sapakara spelen de koning en de koningin met kinderen op een gamelan. Een instrument uit de Javaanse cultuur.
1: Het NOS Journaal.
2: Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Suriname zit erop.
3: Dankbaar voor het feit dat we uitgenodigd zijn zo kort na 50 jaar onafhankelijkheidsviering in dit land. Toch een heel bijzonder moment in dit land. Dankbaar voor de warme ontvangst en de persoonlijke interesse van de president en vele leden van de regering hier om echt inhoudelijk ook deel te nemen aan de gesprekken, of nou over onderwijs, cultuur, erfgoed, justitiële zaken, grensoverschrijdende criminaliteit, allerlei vormen van samenwerking waar wij gewoon echt als twee gelijkwaardige landen de toekomst op samen kunnen werken.
0: De gift van de koning aan Suriname is een culturele avond. Samengesteld door de Surinaams-Nederlandse zangeres Sabrina Starke.

Ik heb een heel inspirerend programma in elkaar gezet. Met songs die allemaal een mooie boodschap dragen. Van liefde, hoop, inspiratie, zelfbewustzijn. En ik werk samen met Surinaamse artiesten.

moeder. Het land waar Fawaka groet en vraagt hoe het gaat tijdens het geroffel op de puinhopen, waar mooie geit ontstaat. Het bezoek van de koning met rituelen, muziek en wederzijds respect kan bijdragen aan een stuk healing van het pijnlijke verleden tussen de twee landen. Maar het kan ook een startpunt zijn van een nieuwe en volwassen

0: Luister de volgende keer naar een nieuwe aflevering met weer hele nieuwe klanken uit Latijns-Amerika. En kijk in de show notes voor de muziek uit deze aflevering.
1: Dit was een podcast van NPO.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen, anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: CJ Felicia.
5: De nacht van Caribisch Netwerk.
6: Buonanotte, good evening, goedenacht. Mijn naam is CJ Felicia en welkom in het derde uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van ons koninkrijk wordt gezegd, de avond van het Caribisch Netwerk. Later in het uur gaan we in gesprek met Graciela en over de Zo-stage. En dan spreken we onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar eerst hoor je de aflevering 2 van de podcast Zwart Gat van Phonix. Vorige week hoorde je hoe Sharon en Eva Kleven een begin maakten aan een duik in hun eigen adoptieheden en verleden. Deze week luisteren we naar aflevering 2. De puberteit staat centraal in deze aflevering. Sharit en Eva spreken hierover met mede-geadopteerden voor wie de puberteit een ingewikkelde fase was. Sharit vertelt over haar eigen roerige tienerjaren en de ontmoeting met een mysterieuze non.
7: Phonix Podcast.
8: De vorige keer in Zwart Gat.
9: Hoe vertel je je moeder dat je je moeder hebt gevonden?
10: Andere klank van stem, andere geur.
9: Hoe doe je dat?
10: Nee, andere taal, andere huidskleur in ons geval dan ook nog. Dat pre-verbale, nog voordat je de woorden vaak voor hebt. Trauma, als ik het zo mag noemen. Dat zit wel in je zijn.
9: Best case? Ja, dat er gewoon een soort magisch moment is.
11: Een onverwachte aanval op Israël vanmorgen. En in steden zoals Tel Aviv en Jeruzalem ging het luchtalarm af.
12: I don't have any good news to tell you. I don't think the meeting will be tomorrow. I suggest you to go back to Tel Aviv.

0: De ontmoeting met mijn biologische moeder die een dag van tevoren gecanceld wordt. Ik had me er zo op ingesteld om haar na 37 jaar eindelijk voor het eerst te ontmoeten. Dat ik eindelijk zou weten wie ze is. Het is één grote shitshow in mijn geboorteland.
1: Maar als wij hier de hele nacht fucking gebombardeerd worden, we worden helemaal gek.
0: Mijn leven is in gevaar. En wie weet, dat van haar ook. Dit is Code Rood. En mijn hoofd schiet alle kanten op.
1: En ik word wakker van een soort sirenes, maar ik ken ze niet.
0: Ja, wat gek. En ik voelde de grond ook een beetje zo trillen, alsof het heel ver in de verte aan het onweer was.
1: Toen zag ik ook iemand op straat voor het balkon waar ik even naartoe was gelopen. Zo'n hond uitlaten.
0: En naar boven kijken in de richting van de Gaza.
1: En toen viel het kwartje. Toen dacht ik, shit, er is echt iets aan de hand. En nou wist ik niet zo goed wat we moesten doen ook. Hebben we de Nederlandse overheid gebeld.
2: Wat is uw noodgeval?
1: Wat moet je doen als er raketten worden afgevuurd?
2: Dus de vraag, wat kunnen wij voor u doen? Het is überhaupt al moeilijk in conflict situaties. Maar ook op dit moment in rondgebied moeten zeggen dat wij daar niks kunnen doen.
1: Als dit nog verder uit de hand gaat lopen, als Israël zo meteen met tegenaanvallen komt, als er nog meer raketten vallen, misschien wel in de hele nacht lang, dan zitten we hier niet veilig. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ergens voel ik me daar ook schuldig
0: over.
1: Omdat dit de plek is waar ik geboren ben, zou voor mij ook een mogelijke realiteit kunnen zijn.
0: Het is 9 oktober. Als je hoort, komt er een vliegtuig over. De schrik zit er nogal in. Het enige wat ik wil, is zo snel mogelijk weg hier. Mezelf in veiligheid brengen. Terug naar veilige grond. En aangezien jij deze podcast nu luistert en mijn stem hoort, kunnen we vaststellen dat dat gelukt is.
3: We gaan het risico nemen.
0: Vanaf Ashkelon ben ik samen met mijn vriendin Romee, met wie ik in Israël was, met de auto naar Tel Aviv gereden.
3: Maar we gaan nu weg.
0: Romee pakt in overleg met mij het eerste vliegtuig dat er was.
3: Want ik kan hier niet blijven.
0: En ik kon gelukkig een dag later naar Turkije vliegen, waar mijn vriend Maarten op dat moment was. Ik ben nog nooit zo blij geweest om hem weer te zien. Mijn biologische moeder is veilig, heb ik gehoord. Net als haar en ja, dus ook mijn familie.
4: Op 10 oktober is Eva uit Israël gevlucht, zonder dat de ontmoeting met haar biologische moeder heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft ze meer dan 24 uur onder hoogspanning gestaan in een voor haar onbekend land, waar de Nederlandse overheid haar niet kon helpen. De schrik blijft echt nog wel even in haar lijf zitten. Daarover later meer. Voor nu kunnen we gelukkig opgelucht ademhalen. En zodra Eva weer in Nederland is, bel ik haar.
5: Ja, jezus man, wat was dit?
6: Ja, ik weet het niet. Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen.
5: Ja,
6: ik kan je wel zeggen, ik ben zo blij dat ik thuis ben.
5: Oh man. Nou ja, gelukkig man. Ik ben echt heel erg blij dat je terug bent.
6: Ja, ik ook. Ik ook. Jij zei nog, dan moet ik die podcast alleen maken. Nou, meisje, ik ben al lang niet van me af.
4: Dit is Zwart Gat.
0: Een zesdelige podcast over adoptie van Vanix voor NPO Luister.
4: Gemaakt door ons.
0: Eva Kleven.
4: En Charit Alles. Aflevering 2.
0: Onvoorwaardelijk bestaat niet.
1: Het was
7: ik hoor het.
1: Ja.
7: We verwachten straks een

0: Ik ben Cecilia, ik ben 18 jaar. Ik woon in Koudekerk. Ik was geadopteerd toen ik 2 was. 2,5 eigenlijk. Vanuit Zambia samen met mijn tweelingbroer. Ik ben dus best wel lang nog in Zambia gebleven.
1: Cecilia en haar broer werden gevonden bij een kerk toen ze 1,5 jaar oud waren. Ze werden daar naar de politie gebracht, die ze in een kinderthuis afleverde. De adoptieouders van Cecilia kwamen naar Zambia en bleven daar een tijd wonen met de twee peuters.
0: Nou, ik weet er eigenlijk zelf heel weinig van. Ik weet wel, we hadden een heel leuk huis en we hadden een zwembad. En mijn ouders hebben ons gewoon goed voorbereid op naar Nederland gaan. Dus we hebben de taal een beetje leren kennen en nieuwe kleren en dingen leren over Nederland. En gewoon ons een beetje voorbereiden op Nederland. En we hadden ook een aftelkalender voor wanneer we dan naar Nederland gingen. En mijn broer en ik waren echt heel enthousiast. We mochten elke dag dan een stickertje op de aftelkalender zetten van en nog 30 dagen en dan nog 29 dagen. Dus we waren daar wel heel enthousiast over.
2: Cecilia en haar broer wonen een jaar met hun adoptieouders in Zambia voor ze naar Nederland komen. Ze worden op Schiphol opgewacht door de hele familie. Cecilia had nog nooit zoveel witte mensen bij elkaar gezien. En dat ze allemaal direct wilden knuffelen, was wat spannend. Maar de straat waar ze wonen, waar ze nu nog steeds wonen, doet er alles aan om de twee peuters een welkom gevoel te geven.
0: En ik weet nog, toen we hier aankwamen in de straat, toen hingen alle vlaggen uit voor ons.
3: Echt?
0: Ja, zeg maar van alle buren. Heel dit rijtje hingen de vlaggen uit. En dan bij ons huis hing de Zambiaanse vlag uit. En dat was heel mooi. En ook op ons verjaardag, ik denk dat dat wel zo'n 10 jaar door is gegaan, dat ook de buren de vlag uithingen voor ons.
1: Cecilia en haar broer worden dus met open armen ontvangen. Ze groeien op, eerst met z'n vieren in een huis, maar na de scheiding van haar ouders blijft de tweeling bij hun moeder wonen. Het is een klein dorp waar Cecilia woont. Wel heel mooi hoor, met een kronkelweg langs de Rijn en boerderijen en landerijen recht voor de deur. Een prachtig Hollands landschap. Maar dat betekent ongetwijfeld ook dat Cecilia en haar broer de enige kinderen van kleur zijn in de omgeving. Nou, gelukkig hebben ze elkaar dan in ieder geval.
0: We hebben daar allebei wel heel erg geluk ook mee gehad. Maar als kind maakte het me eigenlijk niet heel veel uit. Ik deed er eigenlijk niet heel veel mee. Het moment dat ik in Nederland kwam, toen viel het me wel heel erg op. Maar toen ik op school zat, was ik gewoon eigenlijk vriendjes met iedereen. Dus dan maakte het voor mij eigenlijk niet echt heel veel uit en viel me niet heel erg op. Pas toen ik een beetje ouder werd, toen ik denk in groep 6, 7, 8 zat, toen begon het wel een beetje op te vallen van, oh ja, wij zijn hier natuurlijk de enigste donkere kindjes. Ja, toen ik het op een gegeven moment realiseerde, toen had ik wel zoiets van, gewoon best wel lastig dat ik niet dat cultuur zeg maar mee heb gekregen. Want ik leerde heel veel over de Nederlandse cultuur en ging met heel veel Nederlandse mensen om. En ik vergat eigenlijk het Afrikaans stukje, zeg maar, van mij.
2: Bij Cecilia begint het bewustzijn over haar achtergrond te groeien als ze rond de 10, 11 jaar oud is. Vaak is dat de leeftijd dat geadopteerden zich bewust worden van het feit dat ze anders zijn dan hun omgeving. Niet alleen in huidskleur, maar ook in wat ze weten van hun afkomst. En dat kan natuurlijk gaan over je biologische ouders, maar ook over of je echt geboren bent op de dag die als je verjaardag wordt gevierd.
0: Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga gewoon lekker naar een grote school waar lekker veel kinderen zijn. En ja, dat heeft wel geholpen. Ja, want daar zie je zoveel meer, daar hoor je zoveel meer. Dus dat was wel een fijn iets, ja. En ik vond het ook wel heel fijn dat ik op een gegeven moment ook Afrikaanse vriendinnetjes kreeg en zo, waarvan ik denk, ja, nu krijg ik het ook gewoon mee. En dat had ik eerst niet.
3: Hoe vonden die vriendinnetjes het? Dat jij niks eigenlijk van je Afrikaanse cultuur wist. Snapten ze dat?
0: Nee, ik denk niet dat ze dat heel erg hebben opgemerkt. Want ik liet het niet heel erg zien.
1: Aan de ene kant komt Cecilia meer in aanraking met andere culturen. En voelt ze dat ze iets in kan vullen dat tot die tijd oningevuld bleef. Maar aan de andere kant komt er met het begin van de puberteit ook een ander gevoel naar boven. Dat ze lastig thuis kan brengen.
0: Iets mist er. Het miste gewoon een stuk. En ik kon maar gewoon niet plaatsen wat het was. En ik heb er ook heel erg gewoon mee gezeten. Van denk leeftijd van 11 tot 15, denk ik, 16. Dat ik gewoon echt dacht van, maar waarom? En

0: En allemaal dat soort vragen gingen door mijn hoofd. En ik kon het gewoon niet plaatsen allemaal. Waarom dit nou is gebeurd en hoe dat is gebeurd. En
1: je bedoelt waarom
2: je geadopteerd bent?
0: Ja, heel het adoptieproces, zeg maar. Ik zat heel erg ook met de vraag van, was het onze schuld of mijn schuld dat we geadopteerd zijn? Of konden we er iets aan doen? Of waarom is er ook niks bij ons achtergelaten? Iets van herkenning of zo. Gewoon helemaal niks van dat. En daar heb ik wel heel erg mee gezeten.
3: Cecilia komt in een fase terecht dat ze zich echt heel slecht gaat voelen. Ze heeft last van sombere gedachten en de emoties overspoelen haar.
2: Dit is denk ik wel het moment dat we een kleine heads-up moeten geven. Want als jij zit te luisteren, maar de onderwerpen depressie en suïcidale gedachten roepen iets naars bij je op, weet dan dat we het daar nu over gaan hebben.
1: Had je toen last van depressieve gevoelens?
0: Ook wel, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. En ik denk niet dat veel mensen dat weten. Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ik had het er gewoon heel erg zwaar mee. En gewoon ook met mezelf en met het zoeken van mezelf. En dat was toch wel een soort zware tijd.
3: Het verhaal van Cecilia komt mij erg bekend voor. Rond mijn 10e, 11e jaar besefte ik dat er nog ergens een moeder rondliep op de wereld, waar ik uit was gekomen. Ik wist dat altijd wel, maar toen drong het opeens tot me door, snap je? Ik was een van de weinige kinderen van kleur in een verder wit dorp. En ook in ons gezin was ik de enige. Rond mijn 13e werd ik depressief. Ik voelde me ontzettend eenzaam en alleen. En ik snapte niet waarom ik hier was. En ik had het idee dat niemand op me zat te wachten. Sterker nog, ik raakte ervan overtuigd dat mijn omgeving beter af was zonder mij. Ook nu, 30 jaar later, kan ik zeggen dat het de donkerste fase in mijn leven is geweest. Een periode waar ik niet graag aan terugdenk.
4: Ik ben Robert, ik ben 38 jaar oud, ik woon in Zwijndrecht. Toen ik 3 jaar was, ben ik geadopteerd vanuit Haiti samen met mijn tweelingbroer. Ik kwam terecht in een gezin met een vader, moeder, broer en later een adoptiezusje erbij.
2: De verhalen van Charlotte en Cecilia staan zeker niet op zichzelf. Voor meer geadopteerden die we voor deze podcast spreken, is de puberteit een moeilijke periode. Dat uit zich bij iedereen verschillend. Andere copingstrategie, weet je nog? Robert deelt op zijn eigen manier met dingen.
4: We zijn jong begonnen met drinken. Dus dat is echt veel alcohol al gedronken. Ja, vanaf 14, 15 toen echt stevig, zeg maar. En heel veel drugs, blowen, wiet, later hash dan. Maar dat heeft echt gewoon vanaf dat moment heeft dat mijn puberteit, zeg maar, gevormd. En we hadden eigenlijk MAVO HAVO-niveau. Nou ja, dat is toen niet geworden. Dus ik ben MAVO gaan doen. Toen ben ik MBO gaan doen. Ja, ik deed dat met 4 vingers in mijn neus. Dus ik kon gewoon lekker gewoon chillen, drinken. En ik was veel alleen. Gewoon, ik heb echt veel alleen doorgemaakt.
3: Robert en zijn tweelingbroer zijn 3 als ze naar Nederland komen. En hebben samen in Haiti al heel veel meegemaakt. In Nederland zijn de broers mede daardoor onafscheidelijk. Ze hebben een hele hechte band. Op de basisschool heeft Robert last van angsten en vertoont hij gedragsproblemen. Daarom stuurt zijn moeder hem naar een kinderpsycholoog. Als Robert jaren later de diagnose van die psycholoog terugleest, raakt het hem wel.
4: Ik ervaarde mijn leven als een jungle. Dus alles ging hier zo snel en zoveel prikkels. En dat kon ik allemaal niet aan. En het was heel duidelijk dat ik heel erg ontworteld was. En dat is natuurlijk wel bekend. Maar dat ik daar dus heel veel last en heel veel moeite mee had. Want ik voelde me hier niet thuis. Daardoor was alles als een jungle. En toen ik dat las, dacht ik van, dan heb je als klein jongetje, had je het wel zwaar, zeg maar.
2: Toch is de puberteit voor Robert een nog zwaardere periode dan zijn kindertijd.
4: Voor mijzelf persoonlijk was dat de slechtste tijd die ik heb meegemaakt. Want dat was de tijd dat mijn tweede broer het leger heen ging. Ja? Mijn ouders gingen scheiden en toen stond ik er gewoon alleen voor. Dat is gewoon een aparte fase geweest.
3: Tot dat moment lijkt Robert voor de buitenwereld een modelkind. Hij voelt zich wel vaak verward en alleen, maar dat kan hij delen met zijn tweelingbroer. Als zijn broer het leger ingaat voor een opleiding en daardoor weg is en zijn ouders in diezelfde periode uit elkaar gaan, valt een groot deel van Roberts houvast weg. En dat heeft grote invloed op zijn gedrag.
4: Ja, dat werd niet goed ontvangen, zeg maar.
3: Sorry, ik weet heel graag hoe je dat zegt. Ja.
4: Of een diplomatie.
3: Je hebt niet goed ontvangen.
4: Niet goed ontvangen.
3: Nee. Het was gewoon gezeik.
4: Het was echt grote gezeik, ja. Ja. Het was grote gezeik.
3: Ja.
4: En ik kwam niet thuis natuurlijk.
3: Je bleef gewoon weg.
4: Ik was erg laat thuis. Elke dag. Elke dag 3, 4 uur was er niks bij. Dat deed ik gewoon. Standaard. En tegen de afspraak in, vooral bij mijn moeder, dat was altijd... Nu moet ik erom lachen, maar ik had nooit de sleutel bij me. Dus dat vergat ik altijd. Dus moest ik toch aanbellen. Ja. Dus toen had ze wel een paar keer gezegd van... Oké, als je dit nog een keer gebeurt, ja, dan doe ik gewoon niet open. Nou, dat werd ook niet open gedaan. Heb ik wel eens in de kelder geslapen of zo, dat soort dingen. Maar ja, ik was gewoon een beetje... Ja, ben gewoon een beetje de weg kwijt. Serieus de weg kwijt, zeg maar.
2: Adoptie kan dus hele heftige gevoelens oproepen. Met name in zo'n onstuimige periode als je op de middelbare school zit. Ik moet zeggen, ik fietste vrolijk door de puberteit heen. Ik heb echt geen centje pijn gehad wat betreft mijn adoptie. Ja, ik was er gewoon niet mee bezig.
3: Ja, good for you, Eva. Maar helaas was dat dus bij mij wel anders. Al besefte ik niet per se dat het door mijn adoptie kwam dat ik me zo voelde. Mijn ouders beseften dat, geloof ik, wel. En ik werd naar een psycholoog gestuurd, op mijn 13e. Als ik erop terugkijk, weet ik niet of het de allerbeste match was. De vrouw bij wie ik in therapie was, was echt wel lief. Maar ze was in mijn puberogen echt stokoud. Toch trokken de gesprekken met haar me wel door die hele fase heen.
2: Adoptie en puberteit? Het lijkt best een heftige cocktail te kunnen zijn. We spreken met Malou Genevase. Je kent haar al uit de vorige aflevering. Malou is psycholoog, psychotherapeut en zelf geadopteerd uit Sri Lanka.
5: Ja, ik denk dat puberteit sowieso een periode is waarin we allemaal door van alles heen gaan. En het is een periode waarin je door supergrote veranderingen gaat.
3: Een groot deel van Roberts houvast weg. En dat heeft grote invloed op zijn gedrag.
4: Ja, dat werd niet goed ontvangen, zeg maar.
3: Sorry, ik weet heel graag hoe je dat zegt. Ja.
4: Of een diplomatie.
3: Je hebt niet goed ontvangen.
4: Je hebt niet goed ontvangen.
3: Nee. Het was gewoon gezeik.
4: Het was echt grote gezeik, ja. Ja. Het was grote gezeik.
3: Ja.
4: En ik kwam niet thuis natuurlijk.
3: Je bleef gewoon weg.
4: Ik was erg laat thuis. Elke dag. Elke dag 3, 4 uur was er niks bij. Dat deed ik gewoon. Standaard. En tegen de afspraak in, vooral bij mijn moeder, dat was altijd... Nu moet ik erom lachen, maar ik had nooit de sleutel bij me. Dus dat vergat ik altijd. Dus moest ik toch aanbellen. Ja. Dus toen had ze wel een paar keer gezegd van... Oké, als je dit nog een keer gebeurt, ja, dan doe ik gewoon niet open. Nou, dat werd ook niet open gedaan. Heb ik wel eens in de kelder geslapen of zo, dat soort dingen. Maar ja, ik was gewoon een beetje... Ja, ben gewoon een beetje de weg kwijt. Serieus de weg kwijt, zeg maar.
2: Adoptie kan dus hele heftige gevoelens oproepen. Met name in zo'n onstuimige periode als je op de middelbare school zit. Ik moet zeggen, ik fietste vrolijk door de puberteit heen. Ik heb echt

0: Ja, dan doe ik gewoon niet open. Nou, dat werd ook niet open gedaan. Heb ik wel eens in de kelder geslapen of zo, dat soort dingen. Maar ja, ik was gewoon een beetje, ben gewoon een beetje de weg kwijt. Serieus de weg kwijt, zeg maar.
1: Adoptie kan dus hele heftige gevoelens oproepen. Met name in zo'n onstuimige periode als je op de middelbare school zit. Ik moet zeggen, ik fietste vrolijk door de puberteit heen. Ik heb echt geen centje pijn gehad wat betreft mijn adoptie. Ja, ik was er gewoon niet mee bezig.
2: Ja, good for you, Eva. Maar helaas was dat dus bij mij wel anders. Al besefte ik niet per se dat het door mijn adoptie kwam dat ik me zo voelde. Mijn ouders beseften dat, geloof ik, wel. En ik werd naar een psycholoog gestuurd, op mijn 13e. Als ik erop terugkijk, weet ik niet of het de allerbeste match was. De vrouw bij wie ik in therapie was, was echt wel lief. Maar ze was in mijn puberogen echt stokoud. Toch trokken de gesprekken met haar me wel door die hele fase heen.
1: Adoptie en puberteit? Het lijkt best een heftige cocktail te kunnen zijn. We spreken met Malou Genevase. Je kent haar al uit de vorige aflevering. Malou is psycholoog, psychotherapeut en zelf geadopteerd uit Sri Lanka.
3: Ja, ik denk dat puberteit sowieso een periode is waarin we allemaal door van alles heen gaan. En het is een periode waarin je door supergrote veranderingen gaat. Dus je lichaam verandert, je brein verandert. Het belang van leeftijdsgenoten verandert. Want het is een moment waarop eigenlijk de mening van je leeftijdsgenoten veel belangrijker wordt dan luisteren naar je ouders. En dus ook je plek in de wereld en wie jij bent wordt veel belangrijker. En puberbreinen kunnen daar ook beter over nadenken dan daarvoor. Reflecteren erop. Dus dat zorgt ervoor dat je veel meer je bewust wordt van, ja, ook een beetje gaten in jouw verhaal. Van wie ben ik, waar, bij wat hoor ik? Hè? Dus ook met sociale groepjes bijvoorbeeld. Jouw afkomst in het geval van adoptie, het zorgt voor een extra ontwikkelingstaak om die identiteit een soort van één geheel te krijgen.
2: En dan komen al die hormonen in je puberteit er ook nog bij. Wat nog meer meespeelt, is dat er in een adoptiegezin vaak een andere dynamiek hangt dan in een gewoon gezin. Als het gaat om gevoelens als dankbaarheid of loyaliteit. En als je dan los wil maken van je ouders, zoals het geval is als je gaat puberen, kan dat zorgen voor verwarring.
3: Dan zie je dat mensen dat of heel hard doen. Dingen zeggen als je bent mijn echte moeder niet. Of juist echt wegblijven van huis. En dus die kant opschieten waar we het over hadden, die splitsing. Of dat mensen eigenlijk helemaal niet durven te puberen. En dus heel lief en braaf blijven. Maar daarmee wel een soort belangrijk losmakingsproces moeilijker doorlopen.
1: Dat losmakingsproces in de puberteit, het afzetten tegen je ouders, grenzen oprekken, ruzie maken, dat voelt toch anders als je het idee hebt dat de liefde misschien niet echt onvoorwaardelijk is. En wie weet houden je adoptieouders net zoveel van je als ze hadden gedaan als je hun biologische kind was. Maar als je al een keer afgestaan bent door je biologische ouders, wie zegt dan dat je adoptieouders wel echt onvoorwaardelijk van je houden? Wat is onvoorwaardelijke liefde überhaupt? Daarover twijfelen is als je geadopteerd bent dus best logisch. Malou legt het heel simpel en krachtig uit.
3: Die gevoelens van afwijzing en voorwaardelijkheid zitten, of de angst voor voorwaardelijkheid, zitten in adoptiegezinnen veel meer. En dat zorgt wel voor een extra taak, denk ik. En ik denk dat gewone pubers of pubers die dus bij hun biologische ouders opgroeien, die kunnen al je helemaal gek maken en die testen heel erg je geduld. Maar adoptiekinderen testen je onvoorwaardelijke liefde.
1: We zijn in Zwolle.
4: Hey, hallo.
1: In het huis van Marinka.
5: Hallo, ik ben Marinka en ik ben 34 jaar oud. Ik woon in Zwolle. Toen ik 3 maanden oud was, ben ik geadopteerd vanuit Colombia samen met mijn tweelingzusje.
1: Nou, je zou bijna gaan denken dat alle geadopteerden een tweeling zijn. Maar ik kan je vertellen dat dat niet het geval is.
5: En ik ben opgegroeid in de omgeving Waapveld op de Veluwe.
1: Ook Marinka kwam in de puberteit op een punt dat ze dacht, ik heb hulp nodig.
5: Ik denk dat ik dat best wel snel had toen ik, denk ik, 15, 16 was. Toen heb ik er zelf voor gekozen om naar een psycholoog te gaan. Ik wou niet dat mijn ouders dat wisten, dus ik heb het eigenlijk gewoon echt zelf gedaan. Ik moest iets ondertekenen, omdat je minderjarig bent, heb je wel toestemming nodig van je ouders. Toen heb ik wel iemand gevonden die niet per se die toestemming nodig

0: Maar wel dat ik ermee instemde, zeg maar, dat het zo was. Dat ik dacht, ja, eigenlijk voelt dit ook niet helemaal goed. Maar ik wil mijn ouders hier ook niet mee lastigvallen. Dus ja, toen ben ik denk ik, nou, een jaar bij een psycholoog geweest.
1: Als ik daar nu soms af en toe over nadenk, dan denk ik wel eens, ja, waarom heb ik dat eigenlijk alleen gedaan?
0: Ja, was misschien helemaal niet nodig geweest achteraf. Maar ja, op dat moment was dat gewoon oké.
2: En moest je het dan ook betalen? Omdat...
0: Ja, ja.
2: Dus je hebt het uit eigen zak heb je dat betaald?
0: Ja, ook ja. Ik weet het nog heel goed dat ik tegen mijn ouders zei, ik wil werken. Ik hoefde eigenlijk helemaal niet te werken. Maar ik zei wel van, ja, ik wil gewoon mijn eigen boontjes doppen. Dus toen heb ik gesolliciteerd bij een snackbar. En ik was eigenlijk gelijk aangenomen dat ik ook dacht van, oké, nu heb ik mijn eigen geld. Dus nu kan ik het ook zelf uitgeven. Ja.
2: En toen ging je het aan de psycholoog uitgeven. Ja.
0: En ook wel een leuke ding hoor.
3: Van haar zuur verdiende geld ging Marinka een tijdje naar een psycholoog. Maar Marinka miste net zoals Jarrit een klik met haar eigen therapeut. Omdat hij weinig van adoptie afwist, had ze niet echt het gevoel dat het haar verder hielp.
0: Een psycholoog van een geadopteerde eigenlijk zijn is best een opgave. Maar hij deed heel hard zijn best om mij te begrijpen. En ja, stelde ook vragen, maar toen dacht ik, ja, je snapt hier helemaal geen snars van. Dus... ja, ik weet niet meer wat ik je doe. En toen heb ik ook gezegd, nou, bedankt voor het praten en het gesprek. Maar ja, ik kom niet verder. Omdat, ja, de klik voelde ik niet. Dus ja, toen heb ik hem eigenlijk bedankt.
4: Rond mijn 14e zit ik op mijn absolute dieptepunt. Ik weet niet meer hoe ik verder moet. Ik maak heel veel ruzie met mijn ouders, die vooral heel hard hun best doen om mij dicht bij zich te houden. Zie ik later. De psycholoog van het RIAG, waar ik dan al een tijd heen ga, stelt voor dat ik uit huis geplaatst word, in een jeugdinstelling. Mij lijkt het in eerste instantie wel wat. De vluchtroute, waar ik eigenlijk naar op zoek ben, wordt opeens voor me uitgestippeld. Tot ik het aan mijn moeder vertel. We staan in de gang van mijn ouderlijk huis. Ik ben net terug van therapie en ik vertel dat ik misschien ergens anders moet gaan wonen. En mijn moeder, ze staat met haar rug naar de voordeur en ze doet letterlijk haar arm voor de deur. Alsof ze de uitgang blokkeert. En ze zegt, over mijn lijk dat ze jou bij me weghalen. En die uitspraak, dat moment, heeft denk ik echt mijn leven veranderd.
0: Het voelt alsof ik een zwart gat in mijn borst heb.
5: Het voelt alsof ik een zwart gat
6: om me heen heb hangen.
0: Een zwart gat
6: waarvan alles in verdwijnt.
5: Geluk, vertrouwen.
0: Liefde, geluk.
5: Blijdschap.
6: Vertrouwen, blijdschap.
5: Soms is het groot.
0: Het is er altijd.
5: Soms is het klein.
6: En ik heb ermee leren leven. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou nee, ik word gewoon overlopen door mijn eigen emoties. Dus toen dacht ik, nou, ik moet er wel iets aan gaan doen.
2: En had je het gevoel dat het je hielp?
6: Ik denk... toen die tijd niet echt. Toen had ik zoiets van, nou, moet ik alweer naar therapie? Want waarom? Het helpt eigenlijk niet. Maar ik heb nu wel zoiets van, nou, het heeft me eigenlijk wel heel erg geholpen. Gewoon, en vooral dat stukje erover praten. Want dat miste ik gewoon. Ik moest het gewoon ook kwijt aan iemand.
2: Heeft het je gevoel veranderd?
6: Het perspectief heeft het veranderd.
2: In welk, kan je dat eigenlijk
6: gaan? Dat ik gewoon... anders ben gaan kijken naar de situatie. Want ik was eerst eigenlijk best wel negatief daarover. Maar ik ben er nu steeds positiever naar gaan kijken. Naar de adoptie van... ze, meer van onze biologische ouders wilden ons een beter leven geven. En zij deden dit voor ons. En eerst was ik zo van... maar waarom doe je dit voor ons? Als ja, ik snap het gewoon allemaal niet. En het was eerst allemaal best wel negatief. En op een gegeven moment dacht ik... dus eigenlijk moet ik het gewoon van een andere kant kijken. En die kant heb ik niet eerder gezien. Mm-hmm. En pas nadat ik naar therapie ging, heb ik die kant pas kunnen zien. Dus ik ben blij dat het perspectief daarover is veranderd. Zeg maar. Ja.
5: Ik zeg altijd, ik heb een haat, liefde en relatie met adoptie. Omdat het ja, heel veel brengt, maar heel veel ook gewoon je blokkeert. En daar moest ik ja, eigenlijk gewoon wel echt volwassen voor worden... om dat te begrijpen en om dat erin te zien. En ook toe te laten.
2: En ook om de woorden aan te kunnen geven.
5: Ja, woorden. Vooral woorden. Ja. Want vroeger was het gewoon... ja, dan instinctief wist je wel gewoon van... oké, dit is eigenlijk wat er gaande is. Maar je kon het nooit uitleggen. Dus daar moet je dan gewoon volwassen voor worden.
4: Het moment dat mijn moeder letterlijk de voordeur versperde en zei dat niemand mij bij haar weg kon halen, heeft een grote verandering teweeg gebracht. Pas later, veel later, snap ik dat ze deed waar ik het allermeest behoefte aan had. Ze vertelde me dat ze niet zonder me wilde en dat ik bij haar hoorde. Dat moest ik horen. Vanaf dat moment gaat het langzaam beter met me. Tot ik me weer een normale puber voel. Met verliefdheden, vrienden, nog steeds af en toe ruzie met mijn ouders, maar dan over stiekem roken en het tijdstip dat ik thuis moet zijn na uitgaan.
3: In die roerige periode rond haar 14e belt Charrette met een van de oprichters van de SBA, de Stichting Bemiddeling Adoptie, die in 1980 haar adoptie regelde. Charrette belt ze om te vragen of ze misschien meer informatie kan krijgen over haar afkomst, als ze dat al hebben. De vrouw die ze aan de telefoon krijgt vertelt haar dat ze uit een weeshuis in Bettia komt, wat ook in haar adoptiepapieren staat. En dat alle kinderen uit dat weeshuis echt wees zijn. Charrette komt tot de conclusie dat ze dus nooit haar biologische moeder gaat kunnen vinden. Want als zij wees is, dan is haar moeder dus dood. En het wordt gewoon zo gezegd. Aan de telefoon.
4: Mijn ouders hebben altijd gezegd dat we na mijn eindexamen naar India zullen gaan. En een aantal jaar na dat telefoongesprek gaan we. Mijn vader, moeder, broer en ik. Niet om te zoeken, maar wel om te kijken waar ik vandaan kom. Ik zie op tegen de reis. De enige aan wie ik vertel dat ik eigenlijk niet wil gaan is mijn toenmalige vriendje, die, toeval of niet, ook geadopteerd is. Uit Indonesië. Als we een week door mijn geboortestreek Bihar reizen, is de eerste tussenstop het weeshuis in Bettia, waar ik vandaan kom. En we zaten in een auto en ik zat tussen mijn ouders in op de achterbank en mijn broer die zat voorin. En die poort die gaat open en ik weet gewoon nog zo goed dat ik keek en dat ik gewoon dacht, ik ben hier nooit geweest als baby. En ik dacht het niet, ik wist het. Maar het was nergens op gebaseerd natuurlijk. Want in al mijn papieren stond dat ik daar was geweest.
6: Ja, en de adoptiestichting die zegt, jongens, één ding weten we zeker, jij bent waarschijnlijk wees, want jij komt uit dat kinderthuis.
4: Precies. Maar het klopte. Mijn gevoel klopte. Want de nonnen die daar werken zoeken urenlang in alle boeken. Na elke archiefkast geopend te hebben, komen ze tot de conclusie, ze kennen me niet. Ik ben nergens terug te vinden. Iets wat ik dus al meteen voelde. 2 dagen later gaan we naar het ziekenhuis dat in mijn adoptiedossier staat. En dat levert meer op. We praten een tijd met een oudere non uit dit katholieke ziekenhuis. De vroedvrouw van vroeger. Die zat de hele tijd met ons te praten. Maar ja, mijn ouders en ik hadden alle drie een beetje zoiets. En mijn broer volgens mij ook van, heeft ze nog helemaal op een rijtje? En gaat dit überhaupt wat opleveren? En op een gegeven moment begon mijn moeder en die begon dus over mijn voet.
3: Ja, hier moeten we even iets aan je uitleggen. In de adoptiepapieren van Charrette staat dat ze gehandicapt is aan haar voet. Haar ouders in Nederland adopteren dus een op papier gehandicapt kind. Ik was ook nogal verbaasd over deze wending. Want ik loop nu al een tijdje rond met Charrette. En dat is mij nog nooit opgevallen.
6: Waar dan? Welke voet dan? Je hebt helemaal geen handicap aan je voet.
4: Mijn rechtervoet.
6: Had je dat ook? Nee.
4: Er werd gezegd dat het een klompvoet was. Weet je wat dat is?
6: Ja.
4: Nou ja, dus zo'n...
6: Ja, daar kom je niet meer vanaf, dat is nou eenmaal zo.
4: En daar kan je ook niet op lopen, in principe.
6: Ik heb jou vaak zien lopen.
4: Ja.
6: Zonder klompvoet.
4: Zonder klompvoet. Ik heb dus geen klompvoet. Maar er zijn ook geen littekens op mijn voeten te vinden van een mogelijke operatie. Vaag verhaal dus. Nadat mijn moeder over die voet begint, gaat er bij die stokoude vroedvrouw toch een lampje branden. Ze loopt weg. En even later komt een andere non naar me toe. Ze vraagt of ik meeloop, want ze hebben iets gevonden. En toen liep ik met haar mee in mijn eentje. En toen zei ik tegen haar van, dus ben ik hier geboren? En toen liepen we een kamer in en zei ze, ja, je bent hier geboren. En toen stond er een vrouw bij het raam met de rug naar me toe eerst. En die draait zich om en die ziet mij en die begint te huilen. En die zegt, ja, je bent hier inderdaad geboren. En ik heb je moeder gekend. De vrouw die daar staat te huilen heet Bridget. Ze is ook een non uit het ziekenhuis. Die dag praat ik uren met haar.
7: En zo kom ik eindelijk achter allemaal dingen die ik me altijd al afvroeg. Hou je vast. Mijn

0: biologische moeder blijkt helemaal niet dood te zijn. Ze blijkt ook niet te arm te zijn geweest om voor me te kunnen zorgen, wat ik ook wel eens heb gedacht. Ze blijkt ongehuwd zwanger te zijn geweest en moest daarom haar kind, mij dus, afstaan. Maar ze komt uit een goed milieu, ze is springlevend en ze raakte tijdens haar zwangerschap bevriend met Bridget, die haar als non meenam vanuit Mumbai naar mijn geboorteplaats Mokkama, 2500 kilometer verderop. In die tijd, rond mijn geboorte en de periode daarna, zijn ze bevriend met elkaar. Maar helaas, ze hebben nu al heel lang geen contact meer gehad.
1: Ik ben Sarah en ik ben 29 jaar oud. Ik woon in Amsterdam. Toen ik 2 jaar oud was, ben ik geadopteerd vanuit Congo, Kinshasa. Samen met mijn 2 zussen. Ik kwam terecht in een gezin met mijn adoptieouders en dus mijn 2 zussen, mijn biologische zussen.
0: Maar het was wel altijd zeker dat het echt je zussen zijn, je biologische zussen?
1: Ik denk dat met adoptie nooit niks zeker is, zeg maar. Daar ben ik wel achter gekomen dat niks is wat het lijkt. Dus ik ga er sowieso van uit dat we biologische zussen zijn. Ik vind ook dat we op elkaar lijken, dus...
2: Niks is wat het lijkt als het op adoptie aankomt. Deze woorden, uitgesproken door Sarah, blijven nog wel even nadreunen. Want daar lijkt het inderdaad op. Charit, die hoort dat ze wees is en dus geen moeder meer heeft, maar dan ineens hoort dat haar moeder springlevend is. Maar ook bij mij. Dat het 3 tot 4 jaar zou kunnen duren voordat ik mijn moeder zou vinden, maar het gebeurde binnen een half jaar tijd. Niks is wat het lijkt.
1: Dus ik denk dat ik tot misschien mijn 18e, 19e helemaal niet heel erg bezig was met mijn adoptie. Dat is het moment dat ik heb gebroken met mijn adoptieouders. En dat is ook het moment geweest waarop eigenlijk mijn balletje, zeg maar, van adoptie en alles is gaan rollen.
0: Wil je delen waarom je met je adoptieouders hebt gebroken?
1: Ik wil daar tot een bepaalde hoogte wel iets over delen. Wat eigenlijk de reden is geweest, is dat die band, ja, lastig was, die afstandelijk was. En dat is eigenlijk zo ver opgelopen totdat ik eigenlijk zelf op een punt ben gekomen dat ik dacht, nee, ik kan niet meer met deze mensen leven. Dat kan gewoon niet meer. Het was gewoon geen omgeving waarin kinderen gezond konden opgroeien, zeg maar. Dit is echt een hele moeilijke keuze geweest. Het is een hele zware keuze geweest. Maar wel een keuze waar ik tot de dag van vandaag achter sta.
0: En je staat er ook niet alleen in, want je zussen hebben dezelfde keuze gemaakt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Sarah gaat na de breuk met haar adoptieouders bij haar toenmalige vriend en zijn familie wonen. En dat is het moment dat het adoptieballetje, zoals ze het zelf noemt, gaat rollen.
1: Daar heb ik ook een hele tijd gewoond en die mensen hebben me heel goed opgevangen. Ja, mede door hun ook zijn we meer gaan zoeken van wat is nou eigenlijk jullie achtergrond of zo. Zo echt een beetje in een soort van sneltrein allemaal gegaan. Het ging eigenlijk ook echt veel te heftig allemaal. Van net weg zijn daar naar ineens... Ineens had ik familie, zeg maar, biologische familie, waar ik nooit wat van af wist.
0: Kwam je dus toen achter?
1: Juist, daar kwam ik dus achter.
2: Voor Charit loopt het een beetje hetzelfde. Jarenlang heeft ze gedacht dat haar moeder dood was. Jarenlang heeft ze zich er dus op ingesteld dat ze nooit meer te weten zal komen over haar achtergrond dan die paar vage dingen die in haar adoptiepapieren staan. Maar na haar reis naar India komt ze door de briefwisseling met Bridget. Ja, briefwisseling. Het is eind jaren 90, hè? Nog niet iedereen op de wereld heeft internet. Zo komt ze dus steeds meer te weten over haar biologische moeder.
0: Dat ze Molling genoemd werd. Dat ze een jaar of 18, 19 was toen ze mij kreeg. Dat ze woonde in Mumbai, maar oorspronkelijk uit Karnataka State kwam. Dat ik sprekend op haar lijk. Dat ze inmiddels getrouwd is, 2 kinderen heeft. En dat ze opgeleid is tot secretaresse. Dat het geheim is dat ik geboren ben.
2: En dan? Dan doet Bridget een voorstel aan Charit dat ze onmogelijk kan weigeren.
0: En toen zei ze tegen mij, ik ga jou in contact brengen met je biologische familie.
2: En ook al weet Charit niet zo goed of ze dat eigenlijk wel wil, nee zeggen voelt niet als een optie. Dit is te groot.
0: Wow. En zei ik, oké. Okay. En zei ze, schrijf een brief aan je moeder, stuur hem aan mij en ik zorg dat hij bij haar terechtkomt.
2: Wow, je had gewoon ineens een directe lijn met je biologische moeder?
0: Opeens. En ze zei, er zit nog 1 iemand tussen, maar het komt goed. Ik zorg dat die brief bij haar terechtkomt.

0: Ik zorg dat die brief bij haar terechtkomt.
1: De volgende keer in Zwart Gat.
2: Ik bleef uren naar die foto kijken. Ik wist eigenlijk nog ineens wat ik voelde. Maar ik voelde wel iets van... Jij bent mijn moeder, jij bent mijn oorsprong. Ik kom uit jouw buik.
1: Holy f... Gaat het even met die non?
3: Ik weet nog zo goed... Die heeft me zo onderuit getrapt.
4: En toen ik dat zag, toen dacht ik gelijk van... Wow, what the fuck? Dit lijkt wel echt op mijn verhaal. En hier moeten we induiken. Sowieso was ik ook helemaal in shock. Het heeft echt ons, zeg maar, ons basisgezin helemaal geschokt. What the fuck is hier nou gebeurd?
5: Luister ook naar de podcast van Benacht Van.
6: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
5: In je favoriete podcast-app.
7: Dat was aflevering 2 van Zwart Gat. Luister volgende week naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Om naar aflevering 3 te krijgen. Of kijk op je lievelings podcast-app. Dit laatste uur ben ik nog met onze correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. Hij neemt ons in het laatste nieuws. Maar eerst spreken we nog Graciela Hunsen-Rivero. Over de opening van de Zo Jazz Stage. Graciela, goedemorgen.
8: Goedemorgen, CJ. Hallo.
7: Hallo. Hoe is het? Het is een tijdje geleden dat je hier bij ons in de nacht was.
8: Dat klopt. Het gaat heel erg goed. Het is een rollercoaster geweest en het is, blijft het ook, maar het gaat heel erg goed.
7: Ja, zeker, want deze week op 6 mei opende de concertzaal van de Zo Jazz haar deuren. Hoe was de opening?
8: Het was meer dan dat ik had kunnen dromen. Ik moet echt zeggen, we hebben zo hard gewerkt. Het hele team, het bouwteam, mijn team. En om alles bij elkaar te zien komen na al die jaren... in het laatste deel wat ik wil opleveren... of wilde opleveren van de So Jazz Stage. De concertzaal. En dan het tot leven zien komen met al die exclusieve gasten. Want dit was niet een opening voor iedereen. Die komt vanaf maandag. Dit was echt voor de exclusive guests die de afgelopen 6 jaar er onderdeel geweest zijn van die journey. Mm-hmm. Ik moet zeggen, het was echt amazing. En ja, het functioneerde echt zoals ik het in mijn hoofd had. Met een horeca foyer, een concertzaal, een bar, mensen die genoten van muziek, muzikanten, alle leeftijden, alle soort mensen door elkaar. Amazing.
7: Ja, hoe voelt het nu om na 6 jaar terug te kijken naar wat allemaal is bereikt?
8: Ik moet het echt verwerken, CJ. En ik moet het echt verwerken. Ook omdat je gewoon ook in zeg maar de werkzaamheden van alle dag gelijk doorgaat. Want het repetitiehuis van het Soul Jazz Stage draait ook gewoon 7 dagen per week.
7: Ja.
8: Is het bijzonder dat we nu 2 deuren op een dag open mogen doen in plaats van 1. Mm-hmm. Dus het is zo'n verrijking. Het is zo'n... Ik moet zeggen, is een blessing. En het is onbeschrijfelijk.
7: Ja, mooi. En wat zijn de reacties die jou zijn bijgebleven van de mensen die aanwezig waren?
8: Dat eigenlijk heel veel mensen geëmotioneerd waren door het feit dat je door de verbinding van van powers, verschillende krachten, de verschillende lagen binnen de maatschappij, je echt impact kan maken met z'n allen. Dat je echt die change kan maken met z'n allen. En wat mij echt bij is gebleven, ook uit mijn eigen proces en hoe er gewerkt is, is dat als je wederzijds vertrouwen hebt en respect, en dat mensen je vrijlaten om binnen jouw expertise te kunnen creëren, en je een goede backbone hebt, verschillende manieren,
7: mm-hmm,
8: dan kan je echt mooie dingen doen. Dat heb ik echt mogen ervaren. En zo krijg ik het ook terug van Anne, dat ze het echt prachtig vinden.
7: Ja, mooi. En wat komt er nu voor de concertzaal? Want aanstaande maandag is het open voor publiek, maar wat kunnen mensen verwachten bij het concertzaal?
8: Ja, een heleboel. Komende maandag gaat de daghoreca open. Tussen 8 en 10 ochtends is er een speciale actie. Waar bewoners van het Zandkasteel in Amsterdam Zuidoost, Groot-Douweplein en overige geïnteresseerden kunnen komen genieten van een gratis ontbijt van onze 2 horeca-partners waarvoor ik de deur heb opengedaan. Dat zijn Jemaya's Vegan Corner en Miro Coffee. Dat zijn ook 2 ondernemers uit Amsterdam Zuidoost. En dan gaan wij de programmalijnen van de concertzaal, die gaan uitrollen.
7: Ja.
8: Ja, dat wordt echt heel spannend. En daar gaan we op de volgende manier mee om. Op de donderdagen hebben we Young Thursday. Dat is echt een programma voor de Gen Z onder ons. Dan krijgen we op de vrijdag krijgen we Southeast Finest. Dat waren eerst de pop-up concerten waarmee we in 2023 zijn begonnen. Die worden omgevormd tot Southeast Finest. Met alle stijlen uit Amsterdam Zuidoost.
7: Wat
8: food
7: mooi.
8: En drinks. En dan krijg je op de zaterdag Planet Jazz. Elk continent heeft een andere vorm van jazz. En dat doen we in gezamenlijkheid met de World Jazz Network. En curatoren uit Amsterdam Zuidoost. En daarbuiten op international level. En de laatste op de zondagen. Dat is gewoon die gezellige huiskamer. Van 1 tot en met 6. En dat heet de Rabo Family Stage. Want daar is de Rabobank onze partner voor. En natuurlijk doen wij ook producties voor onze samenwerkingspartners. En daar staan we op. Beginnen we op 22 mei mee met de jazzjaren 1930-1939 van het Stadsarchief. Met een prachtige expositie over jazz in Amsterdam, bijna 100 jaar geleden.
7: Ja.
8: En zo gaan we door met jazz orchestra van het Concertgebouw, met World Jazz Network. Er komt echt van alles voorbij.
7: Een heleboel.
8: Ja, echt heel veel.
7: Nou, hartstikke gefeliciteerd, Graciela,
8: dankjewel.
7: Met al je harde werk die je tot
8: dankjewel,
7: nu toe hebt
8: CJ.
7: Gedaan.
8: Dankjewel.
7: En ik hoop om een keertje langs te kunnen komen, zeker op een van de avonden. En dat ook als jij ook luistert, dat je ook langs gaat. Heel veel succes en tot de volgende keer.
8: Dankjewel, CJ. Dankjewel.
7: Yes.
8: Mooie uitzending.
7: Yes, fijne ochtend.
8: Doei.
7: Aan de lijn hebben we ook onze vaste correspondent Oscar van Dam uit Curaçao. En hij neemt ons in het laatste nieuws op de eilanden. Bonocci, Oscar, goedenacht. Goedenavond.
9: Bonocci, komt erbij. Ja, goedenavond. En voor jou al een fijne ochtend. Dat hoor ik
7: ja.
9: Net. Dat is ook wel een mooie omschrijving. Ja, het is al vroeg bij jullie.
7: Zeker.
9: Even kijken. Ja,
7: neem ons mee.
9: Er is weer veel gebeurd. En,
7: een heleboel.
9: Misschien wel het meest opvallende is de noodklok die is geluid door de Curaçao Sea Turtle Conservation.
7: Ja.
9: Dat is de organisatie die zich bezighoudt met onder meer zeeschildpadden. En die zijn nu in de problemen gekomen vanwege sargassum. Dat zeewier, dat blijft drijven. Dat kost gewoon heel veel mankracht om die schildpadden te redden. Want als ze niet gered worden, dan overlijden ze doordat in sommige baaien op Curaçao, onder meer bij Ascension, ook wel bekend als plastic baai. Dat geeft wel aan dat er altijd al veel binnendrijft. Maar
7: ja.
9: Dat ligt nu helemaal vol. Als je die beelden ziet, echt tientallen meters in de baai, is helemaal bedekt met zeewier. Dat betekent dus dat die schildpadden niet omhoog kunnen komen om adem te halen. Ze kunnen ook niet naar de kust komen. En dan moeten dus heel veel mensen patrouilleren om te kijken of het schildpadden in gevaar zijn. Dan moeten daar vrijwilligers naartoe. Die worden dan ingezet om die schildpadden te redden. Die worden dan opgevangen, naar Sea Aquarium gebracht.
7: Mm-hmm.
9: Dat kost heel veel mankracht.
7: Ja. Ja, zeker. Oh, dat is wel wat heel erg om te horen. En wat kunnen ze dan hier allemaal aan doen? Oscar? Ik denk dat Oscar op dit moment uitgevallen is. Ik probeer nogmaals. Oscar, ben je er nog? Nee. We gaan even naar muziek. Master Blaster, Betty de Sikkie.

0: Yes, we zijn er terug in de Nacht van Caribisch Netwerk. We hadden net een technisch probleem met de lijn. Ik probeer nog een keer om met Oscar in contact te komen voor onze vaste correspondent op de eilanden. Oscar, ben je daar?
1: Ik ben er.
0: Yes.
1: En je hebt meteen het laatste nieuws. Hè? Er zijn problemen met de telefoonlijnen.
0: Dat is het laatste nieuws op de eilanden, of misschien hier. Maar ja, we hadden het over de zeeschildpadden op de eilanden. En ik vroeg of er nog iets aan te doen was met het sargassum die op de zeespiegel ligt.
1: Ja, die in die baaien binnendrijven.
0: Ja. Ja,
1: met die sargassum kunnen ze eigenlijk heel weinig doen. Het is een probleem dat je bij heel veel eilanden ziet op het Caribisch gebied. Het is meer zorgen dat de schildpadden gered worden. En daar zijn heel veel vrijwilligers voor nodig. Dus ik probeerde net uit te leggen dat het heel veel mankracht kost om die beesten daadwerkelijk te redden. Dus nu worden mensen opgeroepen om als vrijwilliger te gaan patrouilleren langs de kust. Om te helpen met logistiek. Om te zorgen dat de dieren ergens anders weer op kunnen knappen. Dus ja, voor de mensen die tijd over hebben en die een groot hart voor de dieren hebben, daar wordt nu naar gezocht op Curaçao. Maar het probleem van de sargassum, ja, dat kan eigenlijk niks aan gedaan worden. Mm-hmm. Dat kan opgeruimd worden, maar dat is enorm veel werk.
0: Ja, zeker.
1: Het was jaren geleden wilden ze het zeg maar verdelgen, hè, op zee als je het ziet aankomen, maar dat is ook nooit uitgewerkt, want het is natuurlijk ook weer heel erg milieuvervuilend. Dus ja, het is een probleem en daar moet mee worden omgegaan.
0: Ja. Oké. En wat kan de Sea Turtle Conservation verder hierop doen? Moeten ze wacht houden of wat gaan ze hier aan doen?
1: Mensen oproepen om te helpen en te zoeken, patrouilleren voor die schildpadden. En ook de overheid op te roepen om oplossingen te vinden voor het sargassum. Want het kost wel veel mankracht om het sargassum op te ruimen. Maar het kan uiteindelijk wel. Het moet uiteindelijk iets mee gedaan worden. Het gaat namelijk ook heel erg stinken als dat lang blijft drijven. Dus ja, de oproep aan de overheid om te helpen en om op in te spelen. Omdat het een probleem is dat gewoon ook elk jaar voorkomt. Dus je weet dat het weer kan gaan komen.
0: Ja, mooi. Wat leeft nog meer op de eilanden?
1: Stranden en de toegankelijkheid van stranden. Dat is een discussie die al vaker gevoerd wordt. Curaçao is booming qua toerisme. Er zijn steeds meer hotels, toeristische plekken. En dat betekent dat sommige stranden niet toegankelijk zijn. Tientallen jaren gevoerd wordt, maar die komt elke keer weer op. En laatst was er een uitspraak van de rechter van Boase. Dat is een luxe hotel in de wijk Marie Pompoen. Die heeft een uitbreiding aangekondigd, waardoor mensen een deel van het strand daar niet meer zomaar toegankelijk kunnen krijgen. Mensen uit de buurt hadden daarvoor naar de rechter gestapt. Boase heeft er gelijk gekregen. En dat heeft ertoe geleid dat de mensen een enquête zijn begonnen, handtekeningen hebben verzameld, dat moet ik zeggen, niet de enquête, maar een handtekeningactie zijn begonnen, om iets te doen aan het beperkte toegang van de openbare stranden op Curaçao.
0: Ja. En hoe waren
1: en tot nu toe hebben bijna 9000 mensen dat getekend. En ze willen dat het parlement duidelijkheid geeft over welke stranden zijn toegankelijk, waarom zijn die niet toegankelijk en wat er kan eraan gedaan worden. Dat je niet zomaar op je eigen eiland naar een heel groot deel van de stranden niet toe kunt gaan, tenzij je ervoor moet betalen.
0: Ja, precies. En heeft de regering al, of het parlement hierop al gereageerd?
1: Valt eigenlijk tegen, want in die hele situatie bij Boase was het zeg maar, ik zeg even uit mijn hoofd, 10 jaar geleden werd er gedemonstreerd door politici die toen in de oppositie zaten en nu in de regering zitten. Dus je zou verwachten dat ze weten waar het om gaat. Maar nu zijn ze veel stiller, nu ze zelf in de minister zijn. Terwijl in het verleden werd er echt gedemonstreerd tegen het afsluiten van de openbare stranden, zoals dat wordt gezien. Dus eigenlijk valt het wel tegen wat er gezegd wordt, maar wat wel heel opvallend is, is dat de discussie is al tientallen jaren aan de gang. En Amigo di Terra, de natuurbeschermingsorganisatie op Curaçao, die heeft een PowerPoint-presentatie weer verstuurd die ze volgens mij wel 20 jaar geleden hebben gebruikt, over precies hetzelfde onderwerp met precies dezelfde vragen over die toegankelijkheid van de stranden. Dus de discussie bestaat al heel lang.
0: En die blijft doorgaan.
1: Ja, nu moet er een keer duidelijkheid komen. En daarom zijn die handtekeningen verzameld. En in korte tijd bijna 9000. Nou, dat geeft toch wel aan dat het echt een probleem is op Curaçao.
0: Ja, precies. Hey Oscar, er komt ook nog een appje binnen. En het gaat over jou, om Henry. Die zegt, Oscar van Dam is elke week een echt geweldige correspondent. Altijd vol en enthousiast. Door zijn verhalen is hij elke week bijna een huisvriend. Werkelijk geweldig hoe hij van alles vertelt. Als luisteraar sta je bijna naast Oscar van Dam. Een waar genot om naar te luisteren. Wat leuk, Oscar. Dus als je wegvalt, dan missen mensen je ook.
1: Die dat gestuurd.
0: Ja, precies.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, echt wel leuk. Dankjewel, Henry. En ik hoor dat ook de namen zijn bekend voor North Sea Jazz.
1: Er zijn in eerste ronde zijn de namen bekendgemaakt en dan gaat het ook echt om met alle respect, oude bands, hè, Toto, Kassaaf, die zouden komen. Dat is zeg maar echt voor de mensen die nog ouder dan ik zijn.
0: Ik zou wel gaan.
1: Maar,
0: maar
1: wel goed hoor. Ik bedoel, het blijft een goede band, maar het is toch voor een andere generatie. En nu hebben ze ook wat nieuwere namen. En een van de meest opvallende is dat J Balvin uit Colombia komt zingen. En dat is toch echt veel meer voor
0: de jongere generatie.
1: En voor de jongeren. Ik vind het ook wel opvallend dat ze toch echt een huidige popster uit Colombia hebben uitgenodigd. Voor de rest heel veel verschillende jazzgroepen natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld een Steven Marley, een van de vele familieleden van Bob Marley, die komt zingen. Dus elke keer worden er een paar namen genoemd, maar ik denk dat J Balvin nu wel de meest opvallende naam is. En er zullen nog meer namen genoemd worden.
0: Ja,
1: want het is begin september en op die manier proberen ze mensen naartoe te trekken.
0: Ja, en wie nog meer zijn allemaal genoemd naast J Balvin en Steven Marley?
1: Ja, ik heb het. Ruben Blades, die komt niet voor de eerste keer. Dat zijn even de namen die ik nu uit mijn hoofd weet. Dus als er meer namen zijn, dan zal ik dat de volgende keer met jou delen.
0: Oké. Okay. En van wanneer tot wanneer is de North Sea Jazz Festival op?
1: Het eerste weekend van september, van 3 tot 5 september.
0: Oké. Okay. Nou, heel leuk. Dus die houden we dus ook in de gaten.
1: Ja, ik weet niet of jij ervoor naar Curaçao komt, maar het is echt wel mooi om mee te maken.
0: Ik zal vanaf hier moeten kijken, denk ik.
1: Nou, waarom geen radio-uitzending vanuit daar? Hartstikke mooi.
0: Hey, ik zeg, laten we die pitchen.
1: Ja, oké. Okay. Hey,
0: dankjewel, Oscar. We spreken elkaar de volgende week weer. En als je meer wilt weten, op onze website van Caribisch Netwerk kan je elke week een herhaling vinden van een weekoverzicht die we hebben voor alles die deze week is gebeurd. Tot zover de dag van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond en tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vannacht in de nacht van 8 mei is het mij genoeg geweest. Mijn naam is DJ Felicia. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen tot 12 mei de tijd om te betalen, anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands, en voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De oorlog in het Midden-Oosten raakt natuurlijk iedereen wereldwijd. En vaak zijn we toch geneigd om het op onszelf te betrekken. Hè? Hoge prijzen aan de pomp, wat doet onze politiek wel en wat vooral niet. Maar wat er gebeurt op het wereldtoneel beperkt zich uiteraard niet alleen tot Nederland en Europa.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 8 mei. Vandaag komen in het Filipijnse Cebu de leiders van de ASEAN samen. Deze top, bestaande uit een tiental landen uit Zuidoost-Azië, werkt samen om hun economische en politieke positie te verbeteren. En bovenaan hun prioriteitenlijstje staat de huidige situatie in het Midden-Oosten. Maar waarom is dat nou prioriteit nummer 1? Welke invloed heeft die oorlog in het Midden-Oosten op de regio? Daar ga ik over praten met Friso Dubbelboer, politicoloog verbonden aan het Leiden Asia Center. Friso, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, fijn dat je er bent. Welke krant sla je als eerste open? Is dat de NRC, de Volkskrant of de Manila Times?
4: Het is de Trouw.
2: Oké, die zat er niet tussen. Shit. Nee. Lees je eigenlijk Aziatische kranten?
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja, ik spreek geen Chinees of Maleisisch, maar ik lees heel veel Filipijnse kranten. Mm-hmm. En die zijn voor een groot deel ook in het Engels, want Engels is de tweede taal van de Filipijnen.
2: Ja, het is een oud-kolonie van de Verenigde Staten geweest.
4: Ja, ja. Dat merk je aan alles eigenlijk. Ook als je er bent, dan voelt het soms heel Amerikaans. Bepaalde plekken bij overheidsgebouwen en hotels.
2: Mm. Wat lees je in die kranten over de situatie in het Midden-Oosten?
4: Nou, dat ze zich daar heel erg zorgen over maken. En dat je merkt echt wel dat misschien Zuidoost-Azië, Oost-Azië in het algemeen, wat breder, misschien wel de regio is

0: van de wereld die er het meest last van heeft. Hmm. Dat er bijna geen olie meer uit de golf komt.
1: Ja, toch bijzonder dat we daar eigenlijk hier in Europa dan weinig van horen dat die impact zo groot is voor die regio.
0: Ja, dat klopt. Maar dat heeft te maken met een aantal verschillen tussen Europa en Oost-Azië. In relatie tot die olie die uit de golf komt. Hè. Wij betrekken minder olie vanuit de Persische golf dan Oost-Azië. Mm-hmm. Dat is één kant. Hè. Wij krijgen bijvoorbeeld een hoop olie olie en gas uit Noorwegen. Tegenwoordig is de VS ook een grote leverancier van gas en ook olie.
1: Ja.
0: En in Azië zijn ze daar kwetsbaarder voor, dat is één kant. En aan de andere kant zijn wij rijker. We hebben toch meer te besteden als land dan die landen in Zuidoost-Azië. Dat zijn toch over het algemeen minder ontwikkelde landen. Dus die hebben ook minder financiën als buffer. Zowel voor de bewoners als voor de overheid. He, je ziet in Duitsland dat ze daar de belasting op brandstof verlaagd hebben om de automobilisten tegemoet te komen. Mm-hmm. Daar, zo'n maatregel, daar is gewoon veel minder geld voor in een land als de Filipijnen of Vietnam.
1: Ja, maar wat je eigenlijk zegt van we importeren in Europa veel minder olie en gas uit die regio dan dat ze dat in Oost-Azië, zeg jij, of Zuidoost-Azië, over welke landen hebben we het?
0: Allebei eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat de landen van Zuidoost-Azië, landen die heel kwetsbaar zijn voor deze oorlog, dat zijn de Filipijnen en Vietnam, maar ook Myanmar, Laos, dat soort zaken. Maar Japan en Taiwan en Zuid-Korea bijvoorbeeld, die zijn ook afhankelijk van en kwetsbaar voor. Ja, die hebben grotere buffers, die hebben vaak een strategische oliereserve. Ja, en ze hebben meer geld om die...
1: Maar wat ik interessant vind, is het wordt geëxporteerd uit die regio. Veel meer dus door Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische landen dan dat wij dat in Europa doen. Terwijl hier in Europa staan de kranten vol over steunpakketten, de prijzen aan de pomp, en noem het allemaal maar op. Er zijn enorme debatten geweest in de Tweede Kamer. De talkshows zitten er vol mee. Wij voelen die impact al. Laat staan de mensen daar.
0: Ja, dat klopt. Ja. En ook veel directer. Hè. Om een voorbeeld te geven. In de Filipijnen hebben ze maatregelen genomen. De overheid die heeft gezegd dat mensen meer thuis moeten werken.
1: Ja.
0: Vaste thuiswerkdag hebben ze ingesteld voor overheidsmedewerkers. Vietnam hebben ze vergelijkbare maatregelen genomen. Maar ook heel concreet, je hebt bijvoorbeeld taxichauffeurs of tuk-tukchauffeurs die gewoon de brandstofkosten niet meer kunnen betalen.
1: Ja.
0: En als je daar niet werkt, dan heb je ook geen inkomen. Dus die mensen die zitten klem, zeg maar. En die hebben dan niet een buffer of een WW om op terug te vallen zoals wij. En er zijn nog geen noodpakketten.
1: Als je zegt de mensen zitten klem en de voorbeelden die je noemt, dan ligt het land plat.
0: Ja, zo is het ook weer niet, denk ik.
1: Okay.
0: Nee.
1: Zullen we die nuance zo meteen bespreken? Want er zit een enorm grijs gebied tussen. En het heeft natuurlijk nogal wat impact. Wat die impact precies is, gaan we het zo over hebben. Jij bent politicoloog. Je zei voor de uitzending expliciet, ik ben geen econoom. Dus we gaan het niet over economie hebben.
0: Ik denk dat het onvermijdelijk is dat we het daarover gaan hebben. Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar ik ga niet strooien met
1: cijfers. Daar ben ik wel blij mee eigenlijk op de vroege vrijdagochtend. Jij houdt je vooral bezig met Zuidoost-Azië. Wat maakt het nou voor jou een interessante regio?
0: God, daar vraag je me wat. Ik ben er eigenlijk een beetje toevallig ingerold.
1: En ik had het de leukste verhalen.
0: Ja.
1: Kom maar op.
0: Ja. Nou, ik ben politicoloog. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En vanuit die studie ben ik via een stage in de marketing en marktonderzoek gerold. Ja, daar is eigenlijk niet zo over nagedacht. En dat gebeurt soms zo.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En op een gegeven moment bij een aantal bedrijven. En op een gegeven moment ben ik daar een beetje vastgelopen. Ik zat tussen twee banen in. Ik kreeg heel druk met de kinderen. Dus ik heb een aantal jaren voor de kinderen gezorgd. Ik kreeg toen een tweeling. Dat was heel hard werken. Dus ik heb een paar jaar thuis met de kinderen gezeten. En daarna ben ik naar Zuidoost-Azië gereisd. Ik ben een vriend heb ik bezocht in Hongkong. En daarna ben ik doorgereisd naar Indonesië.
1: En dan ben je expert.
0: En dan ben je expert. Ja. Maar goed, als politicoloog ga je dan blijkbaar toch een beetje inlezen in de regio. Ja. Dat heb ik gedaan. En toen kwam ik erachter, en we hebben het nu over 2014, 2015 denk ik, dat er allemaal conflicten speelden rond de Zuid-Chinese Zee. Waar je eigenlijk niks over las in de Nederlandse kranten. Wel in heel veel Engelstalige kranten. Maar dat vond ik wel allemaal heel interessant en ook relevant. Want het heeft te maken met geopolitiek en met het internationaal recht. Dus ik ben daar toen over gaan schrijven. En zo is dat eigenlijk gekomen. Ja. En vanuit dat, die conflicten bij de Zuid-Chinese Zee ben ik me gaan verdiepen in zeerecht.
1: Ja.
0: Ben ik me gaan verdiepen in geopolitiek en maritieme veiligheid. Maar daar is het begonnen.
1: Ja.
0: Het begon dus ook een beetje eigenlijk bij de Filipijnen, waar we het net al over hadden.
1: Ja.
0: Want die staan vooraan in dat conflict met China, dat ze hebben, voornamelijk met China, over wie de basis in de Zuid-Chinese Zee.
1: Ja, en nu zit je, gisteren zat je bij BNR om te praten over deze ASEAN-top. Deze ochtend zit je op Radio 1. Had je dat in 2014 verwacht, toen je daar voor het eerst over schreef, over nadacht?
0: Nee, dat is eigenlijk een beetje, nou ja, dat is ook weer zo gerold eigenlijk.
1: Ja, zo zie je hoe het leven kan lopen.
0: Life's what happens when you're, dat is een uitspraak toch? When you're making other plans.
1: Oh ja. When you're making other plans, ik weet niet. Ja, is dat een uitspraak?
0: Ja, dat is een uitspraak. Ja, dat zit ook in een film. Maar goed. Het is niet altijd helemaal gepland zoals het leven loopt.
1: Laten we het hebben over die situatie in Zuidoost-Azië. In die ASEAN ten opzichte van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar laten we zometeen vooral eerst eens even gaan kijken naar wat is die ASEAN nou precies? Hè? Wat voor samenwerkingsverband is dat daar in Zuidoost-Azië? En heb je daar nou vragen over? Ik kan me goed voorstellen namelijk. Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp. Want dan ga ik er straks met mijn gast Friso Dubbelboer, politicoloog verbonden aan het Leiden Asia Center, is even doorheen. Dus stuur die vragen in en dan praten we zo verder hier op Radio 1.

0: Stick Season van Noah Kayen was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van vrijdag 8 mei. Goedemorgen. Vandaag komen in het Filipijnse Cebu de leiders van de ASEAN samen. En die top, bestaande uit een tiental landen uit Zuidoost-Azië, werkt samen om hun economische en politieke positie te verbeteren. En bovenaan het prioriteitenlijstje staat de huidige situatie in het Midden-Oosten. Daar wordt ook volop over gepraat op die top. De vraag is, welke invloed heeft de oorlog in het Midden-Oosten op de regio? Dat is een beetje de vraag waar we over gaan praten vandaag. En dat doe ik samen met Friso Dubbelboer, politicoloog, verbonden aan het Leiden Asia Center. Maar eerst gaan we maar eens beginnen met die ASEAN. Want wat is dat nou precies voor samenwerkingsverband? En ik zei het net al, heb je daar nou vragen over? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Die ASEAN, Friso, daar hebben we het vandaag over. Wat is dat voor samenwerkingsverband?
2: Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de EU die we hier in Europa hebben. Er zijn wel verschillen hoor, maar het is in essentie hetzelfde. Het is een samenwerkingsverband van 11 tegenwoordig onafhankelijke landen die eigenlijk tegen elkaar aankruipen om verschillende redenen.
0: Over welke landen hebben we het dan eigenlijk?
2: Zal ik even een rondje maken?
0: Ja, doe dat. Ja.
2: Laat ik beginnen met Oost-Timor. Dat is het jongste lid. Dat is, die zijn in oktober toegetreden. Dat is het, echt na 20, 25 jaar is er dus een nieuw land bijgekomen. Dat is best bijzonder. Een heel klein landje. Het is de helft van een eiland. Het is heel lang bezet geweest. Eerst kolonie van Portugal en later van Indonesië.
0: Ik zat te kijken, volgens mij ook maar 1,5 miljoen inwoners.
2: Ja, het is echt heel klein qua inwoners, qua omvang. Maar zij zijn de laatste aanwinst. Maar goed, dan hebben we meteen het buurland, het grootste land van ASEAN, Indonesië. Dat ligt daarnaast. Verder, Maleisië is lid. Brunei is lid, een klein sultanaat, ook niet zo'n groot land. Singapore is lid, een kleine stadstaat, maar economisch een reus in de regio. Dan krijg je Vietnam, Laos, Cambodja en Myanmar, waar nu die burgeroorlog gaande is. En dan hebben we de Filipijnen. En heb ik er nou 11 gehad? Ik denk het wel. We zijn echt
0: een
2: rondje gemaakt, denk ik, nu rond de Zuid-Chinese Zee.
0: Ja.
2: En die landen zijn, die werken samen. Ooit is ASEAN opgericht door Singapore, de Filipijnen, Maleisië, Brunei. Uit angst voor het communisme. Want toen was het vasteland, Vietnam, Laos. Daar verspreidde het communisme zich. We hebben nu over de tijd van de Vietnamoorlog, decolonisatie. Die zijn gaan samenwerken als een anticommunistisch verbond. Maar tegenwoordig is Vietnam daar bijvoorbeeld lid van. Hè? En Laos en
0: zo zie je ook Cambodja. Eigenlijk hoe dat samenwerkingsverband soort van geëvolueerd is door de tijd.
2: Zeker, ja, de Koude Oorlog is voorbij. En de geopolitieke situatie is heel anders. En die zijn nu allemaal. Die zijn dus ook toegetreden, die communistische landen. Ja. Vietnam is in naam nog steeds communistisch.
0: Ik zei net in het begin al van dat die ASEAN is bedoeld om de politieke en economische positie van deze landen te bepalen. Misschien ook wel te verbeteren. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook een hele loze zin die ik daaruit spreek. Want wat is nou de reden dat die 11 landen elkaar zo vasthouden in dat samenwerkingsverband? Waarom doen ze dat?
2: Ik denk, als ik het in één zin moet zeggen, om niet fijn gedrukt te worden door de grootmachten. Hm. Om niet vermorzeld te worden tussen China en de VS.
0: En hoe doen ze dat?
2: Nou, met vallen en opstaan. Ja, nee, het is echt een heel divers gezelschap. Ik denk nog diverser dan de Europese Unie. Ook al zijn er minder landen. En daar zit ook echt direct het grootste verschil met de EU. Je hebt, dus ik zei al, hele kleine landen, veel grotere landen. Je hebt dictaturen, je hebt communistische landen, je hebt kapitalistische landen.
0: Het is heel divers, hè?
2: Koninkrijk, ja. Militaire dictatuur, ja, heel divers. En dat is meteen ook de reden dat ASEAN, dat is eigenlijk meteen het kernprobleem van ASEAN, dat ze qua slagkracht best wel beperkt zijn. Het is moeilijk om overeenstemming te bereiken. Dus ze moeten het altijd doen met de kleinst mogelijke consensus. Mm. En dat is de beperking van ASEAN. Die diversiteit.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd is het ook wel de kracht, denk ik. Want zonder die diversiteit, ze lossen dat eigenlijk op door het principe van geen inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden. Ze hebben gezegd van nou, we laten elkaar in principe met rust.
0: Ja, je noemde net de burgeroorlog in Myanmar. Daar wordt dus niet ingegrepen.
2: Ze hebben er wel politieke processen om dat op te lossen. Maar er wordt bijvoorbeeld niet ingegrepen, inderdaad. Er zijn wel bepaalde sancties genomen. Ja. Maar dus ze zullen daar niet een legermacht of zo naartoe sturen. Dus meteen de eerste keer dat ze echt proberen een beetje... dat ze wel, zeg maar, streng zijn tegen hun lid.
0: Als we even die parallel tussen de Europese Unie en die ASEAN aanhouden. Hè, want je zegt van, ja, je kunt het daar een beetje mee vergelijken. Als we aan de Europese Unie denken, dan denken we meteen aan allerlei richtlijnen,

0: gaan. En die doet het dagelijks bestuur van de EU. En die worden uiteindelijk aangestuurd door de Europese Raad. Dus de regeringsleiders die bepalen welke richting het opgaat. En die kunnen ook allemaal wetgeving initiëren die voor alle landen geldt. Zover is de ASEAN nog niet.
1: Je zegt nog niet.
0: Nou ja, je weet niet. Er is wel een richting gaande van meer samenwerking. En het is net als bij Europa. Hè. Europa is ook in schokjes, in stapjes gegroeid. Bij iedere crisis wordt de samenwerking verdiept. Vaak niet omdat we elkaar zo lief vinden, maar gewoon omdat het nodig is. Goed voorbeeld is de coronacrisis, maar ook de Oekraïne-crisis. Hè. Die oorlog die ons verder samen dwingt tot samenwerking, ook op militair vlak. Terwijl dat heel gevoelig ligt.
1: Ja.
0: Zo is dat ook een beetje bij de ASEAN. Ja. Bij iedere crisis merken ze dat het toch wel helpt om elkaar vast te houden en samen.
1: Ja, ondanks die verschillen is het handig om elkaar vast te houden voor die politieke en economische situatie, zoals je uitlegt. Wie zijn eigenlijk de kartrekkers in die ASEAN? Wie zijn de grootmachten?
0: Je hebt in de Europese Unie heb je de Frans-Duitse motor. Hè?
1: Als een van de twee zegt gaan we niet doen, dan gaat het niet gebeuren.
0: Precies, en omgekeerd als die het eens zijn, dan is er vaak wel kans dat er beweging komt. Zoiets heb je dus niet binnen ASEAN. Indonesië is het grootste land qua omvang, qua bevolking. Ik weet niet, misschien qua economie, want Singapore, een hele kleine stadstaat, is ontzettend rijk. Maar ik zou zeggen dat zijn de twee economische
1: grote blokken.
0: Grote landen. Maar die zijn het niet altijd eens. Dus er is niet een soort motor zoals wij hebben in de EU. Indonesië, grootste land, noemde ik al. Die bokst voor mijn gevoel altijd een beetje onder zijn gewicht. Voelt zich ook niet altijd geroepen om die leidersrol op zich te nemen.
1: Ja.
0: En dat betekent meteen dat. Ik had het er al over, die beperkte slagkracht. Dat is daar ook een van de gevolgen voor. Er is niet een motor die aantrekt.
1: Dit is hoe die ASEAN nou precies werkt. Hè? Ik merk wel dat het nog een beetje abstract is. Ook kun je een voorbeeld noemen van waar die ASEAN goed samengewerkt heeft de afgelopen jaren?
0: Waar ze goed hebben samengewerkt.
1: Ja. Laten we eens positief beginnen.
0: Ja. Oh, maar stel je meteen een gewetensvraag. ik denk dat ze in de tijd van corona hebben geprobeerd om samen te werken. En op het gebied van medische apparatuur en dat soort zaken. Maar als je me nou vraagt, wat is het grote succesverhaal van ASEAN? Dan moet ik eerlijk gezegd een beetje stil blijven. Ja.
1: Dat is ook veelzeggend.
0: Dat is ook veelzeggend. Ik denk dat het grote succes van ASEAN is dat ze samenwerken en dat ze geen ruzie maken over
1: het algemeen. Maar als je geen voorbeeld kunt noemen waar het dan ergens goed gaat, waarom is die samenwerking dan niet goed?
0: Waarom die goed is?
1: Ja.
0: Omdat er bijvoorbeeld geen oorlog meer is tussen Vietnam en zijn buurlanden.
1: Ah.
0: Moet ik meteen naar de burgeroorlog, naar het grensconflict tussen Thailand en Cambodja, dat afgelopen zomer uitbrak. Dus het werkt ook niet altijd.
1: Ja.
0: Die is nu geëindigd in een wapenstilstand. Ze zijn elkaar de haren gevlogen, hè, vorig jaar zomer. En weer in het najaar, en dat is een wapenstilstand. Het is weer misgegaan. Amerika en China hebben zich ermee bemoeid. Maar ook toen zag je dat ASEAN zelf niet in staat was om die oorlog tot een goed einde te brengen.
1: Ja. Dus we hebben een samenwerkingsverband. Wat op zich goed is dat samenwerkingsverband er bestaat, omdat je een soort van stabiliteit in de regio brengt, met uitzonderingen daar gelaten.
0: Ja.
1: Als ik je vraag, wat is nou een goed voorbeeld van die samenwerking, dan blijven we stil met elkaar.
0: Nou, ik denk dat het economische samenwerking is. En culturele uitwisseling.
1: Is de regio economisch sterker geworden sinds die ASEAN bestaat?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar het is moeilijk om te zeggen of dat dankzij ASEAN is. Hè, want we kunnen de ASEAN niet meer wegdenken. Maar ik denk dat het zonder meer gunstig is dat zij ook op economisch gebied samenwerken. Nauwe banden met elkaar aanhouden. Kijk, de EU is ook begonnen met economische samenwerking, hè, op het gebied van kolen en staal. En van daaruit in kleine stapjes geëvalueerd.
1: Ja. Misschien als je 40 jaar geleden had gevraagd van wat zijn nou hele goede voorbeelden van Europese samenwerking, dat het dan ook verdacht stil bleef.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dan moeten we dat afwachten. Misschien als er goede voorbeelden zijn, dat we daar later nog een keer over kunnen spreken. Friso Dubbelboer, politicoloog bij het Leiden Asia Center, is mijn gast. Friso, dit is de 48e keer dat de leiders van die ASEAN-top, van die ASEAN

0: landen samenkomen op een top. Er wordt as we speak gesproken over allerlei onderwerpen. Wat wordt er nou normaliter besproken op zo'n top? Waar gaat het over?
1: Politieke samenwerking, economische samenwerking. We hadden het er net al even over. Er zijn een aantal vaste crisis die eigenlijk altijd op de agenda staan.
0: Altijd fijn als er vaste crisis zijn.
1: Zeker, ja. Zeker. Dus dan kun je een vertrouwde declaraties, die liggen eigenlijk al klaar vaak. En die kunnen ze dan uitsturen over de conflicten in de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld. Die staat eigenlijk altijd op de agenda. Dat gaat op en af. Vaak een beetje afhankelijk van de assertiviteit van China. De ene keer hebben ze conflict met Vietnam. Dan weer met de Filipijnen.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. China zit niet bij die ASEAN.
1: Nee, ja. Goed dat je dat zegt inderdaad. Maar China is wel een land dat in de Zuid-Chinese Zee. Een van die vaste crises die ik net benoemde. Altijd een centrale rol speelt. Dus je hebt de Zuid-Chinese Zee. Daar gaat het vaak mis. Je hebt de burgeroorlog. Oorlog in Myanmar, die staat nu ook al een jaar of vijf op de agenda. Je hebt rond de Mekong-rivier, die gaat van China langs Laos, Cambodja, Vietnam naar de Zuid-Chinese Zee. Daar heb je ook allemaal problemen over zeggenschap wie de rivier moet besturen. En over visserij, ecologie.
0: Dammen die gebouwd worden in het ene land.
1: Worden, inderdaad. Ja. Ja, dat zijn een aantal eigenlijk vaste agendapunten die steeds weer terugkomen. En vaak ook een beetje in een folkloristische manier. Je hebt het gedragscode voor de landen rond de Zuid-Chinese Zee. Daar wordt nu al 20 jaar over gesproken van kunnen we niet een paar vaste afspraken maken hoe we met elkaar omgaan. Zodat we niet steeds ruzies krijgen over visserijgebieden en zo. Ja. En je ziet bijvoorbeeld dat die gedragscode, die gesprekken erover, dat is eigenlijk een soort ritueel geworden. Want er zal, ze praten er al 20 jaar over. In mijn bescheiden opinie zal die er nooit komen. Maar men ziet eigenlijk het feit dat ze nog steeds met China aan tafel zitten. Eigenlijk al als een succes. Als er gepraat wordt, wordt er niet gevochten, zeg maar. Okay. Dat is het idee.
0: Ja, nou dat is op zich, nou trouwens, dat is niet altijd waar, maar in dit geval misschien wel waar. Hey, als we die agenda van de ASEAN anno 2026 er even bij pakken, dan is er één agendapunt, wat jij nu nog niet genoemd hebt, waar we ook niet omheen kunnen. Dat is namelijk de situatie in het Midden-Oosten. Waarom staat dat nu zo pontificaal bovenaan die agenda, Friso?
1: Ja, we hadden het er al over. Zuidoost-Azië is misschien wel de regio die het meest wordt getroffen door die crisis in de Persische Golf. Ze zijn er gewoon ontzettend afhankelijk van. 80%, één keer een getal dan. 80% ongeveer van die olie uit de Golf gaat richting Azië.
0: Wacht even, 80%? Ja, sorry, dan herhaal ik het getal nog een keer. Ja. 80% van de olie gaat naar Zuidoost-Azië.
1: Ja, Azië. Okay. Ik denk dat Oost-Azië algemeen. Dus okay, ook Japan en in Korea. Ja, dus dat is gewoon heel veel. En dus we zitten een beetje klem. En dat is de reden dat die oorlog daar nu bovenaan de agenda staat. Mm. En andere vaste crisis, zoals de Zuid-Chinese Zee, zoals Myanmar, naar beneden drukte eigenlijk.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is het zo dat het punt staat bovenaan. En ze zullen vandaag waarschijnlijk ook een oproep uitsturen bij het afsluiten van die top. Een oproep aan Iran en Israël en Amerika om te stoppen met die oorlog en om de Persische Golf weer open te gooien. Maar heel veel meer kunnen ze ook niet doen dan een oproep uitsturen.
0: Nee, maar ze hebben er tegelijkertijd wel veel last van. 80% zeg je. Hoe zag eigenlijk de band tussen die ASEAN-landen en het Midden-Oosten eruit voor deze oorlog?
1: Nou, ze waren eigenlijk een beetje toenadering aan het zoeken. Je hebt de Gulf Cooperation Council, dat is een regionale samenwerking in de Golf, van de Arabische landen aan de Golf. En Maleisië, dat was vorig jaar de voorzitter. Je hebt een rolerend voorzitterschap bij de ASEAN. Maleisië was vorig jaar voorzitter. En die heeft ook actieve toenadering gezocht tot die Gulf Cooperation Council om de economische banden te verdiepen. Dus dat ging eigenlijk best goed. Ze zagen het belang van die regio. En wilden daar dus meer gaan samenwerken. Maar ja, dat was allemaal voor deze oorlog. En dat is dus eigenlijk een beetje op een laag pitje komen te staan nu. Want
0: waarom wilden ze dat? Waarom wilden ze eigenlijk meer gaan samenwerken met die regio? Ik bedoel, 80% is al een hoop.
1: Ja, ik denk niet per se dat ze daar 90% van wilden maken. Maar ik denk gewoon dat ze ruimte zagen voor ook misschien samenwerking, handel op andere gebieden. Niet alleen olie en gas. Je hebt ook landen als de Verenigde Arabische Emiraten, die willen ook diversificeren. En er zijn er ook landen die kijken vooruit, die zien dat de olie opraakt en dat ze een andere industrieën, toerisme moeten ontwikkelen, maar ook handel.
2: Ja.
1: En ik denk dat Zuidoost-Azië daar ook kansen zag. En dat de Golf ook kansen zag in Zuidoost-Azië. Het is wel echt een groeiregio, hè, economisch gesproken, Zuidoost-Azië.
0: En, dus ook interessant voor landen in het Midden-Oosten om daar banden mee te hebben.
1: Denk
0: economische
1: maar,
0: banden,
1: maar
0: politieke
1: ook, maar ook
0: banden.
1: Voor Europa.
2: Ja.
1: En daar komen we misschien straks wel op. De banden tussen Europa en Zuidoost-Azië.
0: Ja, laten we straks over die banden hebben, want dat is inderdaad interessant. Toch nog even naar die situatie in het Midden-Oosten, hè, want dan heb je dus Maleisië die die banden aan wil halen daar. Dan breekt er zo'n oorlog uit. Net noemde je al gevolgen, hè, van taxichauffeurs die thuis blijven, die 4 dagen werkweek in de Filipijnen die ingesteld is, het thuiswerken, om maar die kosten te drukken, om maar dat brandstofverbruik te drukken. Wat zijn nou nog meer concrete gevolgen van die oorlog voor mensen in landen in Zuidoost-Azië op dit moment?
1: Niet zozeer Zuidoost-Azië, maar wat ik een heel pregnant voorbeeld vond van India bijvoorbeeld, is dat ze daar allemaal koken op gewoon het gas dat ze uit de golven importeren. Dus dat ze daar niet zozeer op hun werk last van hebben of voor het vervoer, maar dat ze gewoon in problemen komen thuis met het huishouden. En ik kan me voorstellen, dit was van India, maar dat ook speelt in land als Laos en in Cambodja. Kleine, hele arme landen die qua inkomensniveau ook wel vergelijkbaar zijn met India.
0: Toen ik net zei van, of aan het begin van dit gesprek, toen ik zei van, oh, het legt het hele land plat, toen zei je, nou, zo erg is het ook weer niet.
1: Nee, ja, en het is aan mij om dat te relativeren, maar kijk, het zijn ontwikkelingslanden over het algemeen, en die zijn ook wel gewend om problemen op te lossen, want het is daar allemaal niet zo goed geregeld als hier in Nederland. Dus ze zijn ook helemaal niet gewend om terug te vallen op de staat, zoals wij dat zijn, op noodpakketten en dat soort zaken.
2: Ja.
1: Dat is niet iets wat daar.
0: Maar ze zijn wel gewend aan olie bij de pomp of benzine bij de pomp. Ze zijn wel gewend aan gas waarop je kunt koken.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Als dat wegvalt.
1: Ja, toch draait het land door.
2: Ja,
1: ik vind het ook bijzonder om te zien. Maar kijk ook naar een heel ander land als Oekraïne. Het is al afhankelijk van hoe je kijkt, 5 of 15 jaar in oorlog. Mm. Het land draait ook gewoon door.
0: Ja. Zijn er dingen die.
1: Ik denk dat je dat leven moet leven om dat te ondergaan, om dat te kunnen verklaren.
0: Ja, ja, dat is misschien iets te beschouwend om dat vanuit hier in een donkere radio studio.
1: Ik vind het moeilijk
0: om dat
1: heel
0: ja. Ja, dat is misschien wel zo. Wat doen ze eigenlijk om het op te lossen, om het op te vangen? Wat maakt hen weerbaar tegen deze situatie nu?
1: Ik weet niet of je kan zeggen dat ze weerbaar zijn. Ik denk juist dat ze heel kwetsbaar zijn. En je ziet dat, nou kijk ik als politicoloog even naar de overheid, dat die toch probeert om banden aan te halen met misschien niet helemaal voor de hand liggende partners.
0: Zoals?
1: Zoals Rusland, zoals China. De Filipijnen, dat zijn een Amerikaanse bondgenoot. En die hebben in maart, april besloten om toch bijvoorbeeld olie te gaan kopen bij Rusland. Hè. Rusland is gesanctioneerd in verband met de oorlog in Oekraïne. Dus die mag boven een bepaald prijsniveau geen olie meer verkopen. Daarom zien we hier in Europa ook de schaduwvloot die toch illegaal olie verkoopt. En lang verhaal kort, Filipijnen hebben besloten, ja, sancties, dat is allemaal leuk en aardig, maar we hebben gewoon olie nodig, dus we gaan toch olie van Rusland kopen. En je zag dat wij hier in Europa, Kaya Kallas van de Europese Commissie.
0: Ja, de buitenlandschef.
1: De buitenlandschef, die stond op haar achterste benen. Maar de Filipijnen die dachten van ja, het zal wel, maar wij hebben gewoon olie nodig.
2: Ja.
1: En dit is de schuld van van onze bondgenoot Amerika dat in die situatie zitten.
0: Want als we even uitzoomen bij deze situatie, we zitten nu helemaal in die landen, als we even de geopolitieke bril opzetten, dan is de aanstichter van deze oorlog, en dus ook de aanstichter van al die gevolgen die dat heeft voor die landen, natuurlijk de grote vriend van het land wat je net noemt, de Filipijnen, namelijk de Verenigde Staten.
1: Ja, bijna onvermijdelijk hè, dat de naam Trump zou gaan vallen vanochtend.
0: We hadden het voor de uitzending al over, laten we proberen de naam Trump niet te laten vallen. Het is ons niet gelukt.
1: Wisten we
0: stiekem wel dat dat ging gebeuren. Want wat vinden zij in de Filipijnen van die broedermoord? Want dat is het toch een beetje.
1: Ja, ik weet niet of je het broedermoord moet noemen. Want in de Filipijnen, ze kijken wel met een dubbele bril naar de VS. Het is hun grote bondgenoot, maar het is ook een oud-kolonisator. En tot de jaren 90 waren er ook Amerikaanse troepen gelegerd in de Filipijnen. Maar daar wilden ze in de jaren 90 toch wel graag vanaf. Want dat voelde toch een beetje koloniaal. Toen begon China steeds meer op te dringen. Economisch, maar ook militair. En toen hebben ze besloten dat ze toch wel weer wat diepere banden met Amerika wilden. En nu roteren er af en toe Amerikaanse troepen naar de Filipijnen. Maar die zitten niet meer permanent. Maar die hebben dus ergens toch een soort dubbele band, een tweeslachtige relatie met de VS. Maar ze zijn toch wel buitengewoon onaangenaam verrast door wat hier gebeurt.
0: Ja.
1: En zij zien natuurlijk.
0: En niet alleen de Filipijnen, denk ik trouwens.
1: Niet alleen de Filipijnen. Het geldt voor heel veel partners van Amerika. En daar heb ik het nog niet eens over. Wij in Europa, hè, het geldt voor ons ook. Maar als ik het specifiek op Oost-Azië richt. Mm-hmm. En dan heb ik het even over de Amerikaanse bondgenoten daar. In Zuidoost-Azië is de Amerikaanse bondgenoot is dat de Filipijnen. En de rest van die ASEAN-landen proberen wat meer afstand te houden van de VS. Maar je hebt het ook over Japan, Korea, dat soort landen. Taiwan ook. En die zien wat er in de Golf gebeurt. En die zien dat Trump daar zonder enige overleg een oorlog is gestart. Die de Amerikaanse bondgenoten in de Golf nu klem zet. Hè. Al die landen als Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië. Die zitten nu klem. Door die oorlog die Trump gestart is, zonder enige overleg. En ze merken ook dat die Amerikaanse basis die daar ook in de Golf zitten, in die Arabische landen, dat die niet alleen bescherming bieden, maar dat ze
0: juist
1: die
0: landen zijn.
1: Kwetsbaar maakt en tot doelwit maakt. En dat zien ze natuurlijk ook in de Filipijnen. Dat zien ze ook in Japan. En dat zien ze ook in Korea. Dus daar is een soort een nieuwe manier van kijken ontstaan.
0: Zullen we het daar zo over hebben?
1: Naar het Amerikaanse bondgenootschap.
0: Precies, over die nieuwe manier van kijken naar dat bondgenootschap. Want dat levert nogal wat geopolitieke verschuiving op. Laten we daar zo op ingaan. Gaan we eerst even naar vragen van luisteraars. Want die komen volop binnen in die NPO-luisterapp. Hein die vraagt zich af, of die zegt goedemorgen vrienden van vroeg. Nou, goedemorgen Hein. Hoe groot is de kans dat China binnen zeg maar 5 tot 10 jaar... de situatie daar militair naar zijn hand gaat zetten?
1: Daar zijn ze eigenlijk al best wel lang mee bezig. En de vraag is, en daar duidt Hein denk ik ook op, is wanneer worden ze daar de absolute heerser over de regio? En ja, dat hangt toch een beetje af van, dan moet ik toch weer zijn naam noemen, wat Trump gaat doen.
0: Ja.
1: Kijk, de Amerikanen die bieden daar een tegenwicht tegen China. En dat vinden de landen van Zuidoost-Azië, van de ASEAN, allemaal eigenlijk heel erg prettig. Ook de landen die wat dichter tegen China aanschurken. Want je hebt binnen ASEAN ook landen die wat dichter bij China staan. Zowel geografisch, omdat het buurlanden zijn, als politiek. Hè. Je hebt Laos, Cambodja, dat zijn ook communistische landen. Heel klein, economisch misschien afhankelijk van China. Die zitten wat dichter bij China. Maar als je het aan die 11 ASEAN-landen vraagt, dan willen ze eigenlijk dat Amerika toch gewoon in de buurt blijft.
0: Ja.
1: Om gewoon een tegenwicht te bieden tot China. En zodat zij niet hoeven te kiezen tussen de ene grootmacht en de andere. Het liefst maken ze geen keuze. En de vraag is een beetje wat Trump gaat doen. Trump gaat bijvoorbeeld binnenkort bij Xi Jinping langs. Bij de president van China. En op Taiwan bijvoorbeeld. Daar houden ze nu een beetje hun hart vast. Want Taiwan het is formeel geen staat. Maar ze worden wel gesteund door de VS. Vooral militair.
0: Als dat wegvalt?
1: Ze zijn daar een beetje bang dat Trump, die veel vindt zichzelf een dealmaker. En ze zijn een beetje bezorgd dat Trump op een gegeven moment een economische deal gaat maken met China. He, ja. En dat ze zeggen van nou ja, we gaan de handel met China toch uitbreiden. Tarieven gaan omlaag en dat is win-win voor China en de VS. Maar in ruil daarvoor zal Xi Jinping eisen dat Amerika de steun voor Taiwan terugschroeft. He, het zij politiek, het zij economisch en militair.
0: Zo zie je maar hoe die regio dan toch ook klem zit, nog steeds ondanks dat samenwerkingsverband tussen grootmachten. He, we hadden het in het begin over. Van het is ook een soort blok tegen die grootmachten. Maar nou ja, Xi Jinping en Donald Trump gaan samen praten. En iedereen in de regio houdt zijn hart vast.
1: Ja. Ja, dat klopt. Maar ook dat is, als je het vergelijkt met Europa, eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Als, op het moment dat Trump gaat praten met Poetin, daar houden wij ons hart vast hier in Europa. Ja. En als land alleen, Nederland alleen staat machteloos, maar wij kruipen ook tegen elkaar aan.
0: Ja.
1: En dat betekent nog niet dat Europa heel veel agency, heel veel kracht en zeggenschap heeft daarin. Maar samen sta je toch al sterker dan alleen.
0: En dat is ook zo bij die ASEAN-landen.
1: Dat is, en jij vroeg me net van wat is nou echt een succes van de ASEAN-landen. Ik denk dat dat toch het verschil maakt.
0: Ja.
1: Dat je toch samen sterker staat.
0: Ja, nou, goede vraag van Hein. Even kijken, Jonathan, dat is ook nog wel een leuke vraag. Kunnen net als bij de Europese Unie landen zich aanmelden om lid te worden van de ASEAN?
1: Jazeker. En dat is dus ook onlangs gebeurd. Ik noemde net eventjes dat ASEAN is uitgebreid vorig jaar, eind vorig jaar met dus het 11e lidstaat Oost-Timor, dat hele kleine landje. En die hebben daar, volgens mij hebben die zich in 1999 aangemeld.
0: Zo.
1: En die hebben dus heel lang op de wachtlijst gestaan. En er zijn ook allemaal procedures voor. Dus moeten het ook allemaal eens worden.
0: Ja.
1: En, maar
0: zijn er dan
1: dus
0: ook een soort eisen vanuit de ASEAN van hier moet je aan voldoen. Je moet economisch zo sterk zijn. Je moet defensief zo sterk zijn. Weet ik veel, dat soort
1: defensief
0: dingen.
1: Niet, maar er zijn wel eisen, procedurele eisen waar je aan moet voldoen.
0: Ja.
1: Wat bij Oost-Timor bijvoorbeeld een punt was, is het is zo'n klein landje met zo'n klein overheidsapparaat. Ze maakten zich zorgen bijvoorbeeld of Oost-Timor in staat zou zijn om bijvoorbeeld een ASEAN-top te organiseren.
0: Mm.
1: Gewoon puur praktisch en fysiek. Dus ja, er zijn ook voorwaarden voor die vaak heel praktisch zijn.
0: Ja.
1: Maar zoals ik al zei, het is ooit begonnen met 5 landen en nu zijn het er al 11. Dus langzaam breidt het zich wel uit.
0: Ja.
1: Er is misschien een leuk weetje. Australië wordt wel eens het 12e ASEAN-land genoemd. Niet omdat ze al toetredingsplannen hebben, maar de samenwerking tussen Australië en de ASEAN-landen is zo intensief dat er wel eens mensen zijn geweest die hebben gesuggereerd dat Australië dan ook maar lid moet worden. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Canada. Hè? Er wordt nu een beetje gespeculeerd of Canada niet een
0: lid
1: kandidaat
0: van de Europese Unie. Ja.
1: Nou, zo heb je in het geval van ASEAN heb je Australië waar er weer over wordt gefantaseerd.
0: Ja, interessant. Laatste vraag nog van even kijken. Laten we de vraag van Kim doen. Komen ook landen van buiten de ASEAN op de top van de ASEAN?
1: Ja, over het algemeen wel. Er zijn 2 ASEAN-toppen per jaar. En de tweede top, en die zal eind van dit jaar worden gehouden, dat is eigenlijk een enorme cluster van toppen. Je hebt dus de toppen van de ASEAN-landen zelf, maar dan heb je ook allemaal ASEAN-plus-toppen. Dus ze hebben een top, daar worden een aantal regionale landen bij uitgenodigd. Australië, Nieuw-Zeeland, Korea, Japan. Je hebt ook een ASEAN-plus-top, daar worden de 3 grootmachten bij uitgenodigd. Dus dat zijn Amerika en Rusland en China zijn daarbij welkom. En dat is echt een hele cluster en dat is misschien ook wel de kracht van ASEAN, dat ze zich tot een soort platform voor interregionale en ook bovenregionale diplomatie en samenwerking hebben ontwikkeld.
0: Ja, ja. Ja.
1: Goeie vraag. Goeie
0: vraag. Ja. Ja. Nou, allemaal goede vragen in de NPO Luister. Mochten er nou nog meer vragen zijn, stuur die vooral in.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: En dan ben ik zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Friso Dubbelboer over die ASEAN-top. De focus daar is de situatie in het Midden-Oosten. We gaan het hebben over de verschuivende geopolitieke situatie. We tipten er net al even aan met de Verenigde Staten. Dat bondgenootschap wat toch aardig onder druk staat. Gaan we het zo over hebben, maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Marvin Gaye. Dit is Mercy, Mercy Me.

0: Mercy, Mercy Me van Marvin Gaye hoorde je hier tijdens vroeg van vrijdag 8 mei. Goedemorgen. In de Filipijnen komen vandaag de leiders van de ASEAN bij elkaar tijdens de jaarlijkse ASEAN-top. Al jaren probeert deze samenwerking tussen Zuidoost-Aziatische landen hun economische positie in de wereld te verbeteren. En de politieke situatie natuurlijk. Politieke positie moet ik zeggen. En vandaag staat de situatie in het Midden-Oosten hoog op de agenda. Want niet alleen de olieprijs is daar het gesprek van de dag, maar ook de band met de Verenigde Staten. Het lijkt door de oorlog in Iran scheurtjes te vertonen. De vraag is, betekent dit dat de regio op zoek moet naar een nieuwe bondgenoot? Daar ga ik dit laatste kwartier verder over praten met Friso Dubbelboer, politicoloog verbonden aan het Leiden Asia Center. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren, heb je vragen over het onderwerp? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Friso, hoe ziet dat bondgenootschap, even afgezien van die oorlog in het Midden-Oosten, hoe ziet dat bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en die ASEAN-landen er eigenlijk uit?
2: Van de ASEAN-landen, van de 11 ASEAN-landen, zijn er eigenlijk maar een paar die bondgenoot van de VS zijn in formele zin. En dat is de Filipijnen, die hebben een wederzijds bijstandsverdrag met de VS. Mm. En dat is Thailand. Thailand heeft ook een bijstandsverdrag met de VS. Maar Thailand, door al die staatsschepen, er zijn een aantal staatsschepen geweest de afgelopen decennia, is dat eigenlijk een beetje in stop gekomen. Dus ik zou zeggen dat de Filipijnen de enige echte bondgenoot is van de VS binnen ASEAN. Maar daarnaast zijn er in Oost-Azië nog een aantal andere bondgenoten van Amerika. En dat zijn Zuid-Korea, Japan zijn de belangrijkste. Hè? En afhankelijk van als je Taiwan een staat vindt of niet, ja, is dat ook een soort bondgenoot. Dus Amerika heeft een aantal partners in Oost-Azië, als ik het wat breder zeg. En die kijken nu anders naar de VS. We hadden het er net al over. Die zien dat Amerika niet alleen een bescherming biedt, maar ook een kwetsbaarheid biedt.
0: Ja.
2: En nu speculeer ik hoor, maar die zien dus wat er gebeurt in de Persische Golf, wat er gebeurt met die bondgenoten daar. En die denken van ja, is het toch wel zo verstandig om zo dicht tegen de VS aan te kruipen? En ik ga hier natuurlijk niet zeggen dat die bondgenoten schappen op de helling gaan. Hè? Maar ik denk wel dat dat daar opnieuw over gaat worden nagedacht in de komende jaren. Mm. Of die niet een andere vorm, een lossere vorm misschien moeten aannemen.
0: Ja. Ja, en heeft dat dan te maken met vertrouwen in de Verenigde Staten? Is dat het?
2: En het gebrek daaraan, hè?
0: Ja.
2: Denk ik. Het zijn twee dingen. A is zeker onder Trump, Amerika niet meer de betrouwbare en voorspelbare factor die het altijd was.
0: Dus dan hebben we het eigenlijk al over, voordat deze hele oorlog uitbrak, dachten de ASEAN-landen er ook al zo over?
2: Niet dus de ASEAN-landen, maar wel de Amerikaanse bondgenoten specifiek.
0: Maar bijvoorbeeld de Filipijnen, wat ook een ASEAN-land is, dacht er ook zo over.
2: Ja, en je ziet ook eigenlijk dat er al sinds het eerste presidentschap van Trump, dat afliep in 2020 was, dat hij sinds, zegt 2021, door die landen wordt nagedacht over ja, wat moeten we nu als Trump straks terugkomt? Hè, want dat was toen ook al een reële mogelijkheid. En dus daar zijn ze eigenlijk een beetje op gaan anticiperen. En die landen in Oost-Azië, die zijn erover gaan nadenken en die zijn hun bondgenootschappen ook een beetje gaan aanpassen. Ze zijn niet alleen maar naar de VS gaan kijken, maar ook naar elkaar. En je ziet sinds 2021 grofweg dat landen als Japan, die ik net noemde, Zuid-Korea, Taiwan, maar ook Australië, de Filipijnen, Nieuw-Zeeland, dat die ook onderling samenwerksverbanden aangaan. Politiek, maar ook militair.
0: Mm-hmm.
2: Om niet alleen maar afhankelijk te zijn van de VS. Dus er ontstaat een soort web, een soort netwerk van onderlinge relaties.
0: Ja.
2: Waar vaak de VS een onderdeel van is, maar vaak ook niet meer.
0: Ja.
2: En dat is dus een
0: verschuiving. Precies, ze zijn op zoek naar nieuwe bondgenoten. Of in ieder geval nieuwe samenwerkingsverbanden.
2: Ja, ik zou dat zo zeggen inderdaad naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is niet zozeer dat ze de VS willen inruilen voor, zeg,
0: Nieuw-Zeeland.
2: Lijkt me een beetje te klein land. Maar, maar het is niet zo dat ze de VS willen inruilen voor Rusland of voor China.
0: Nee.
2: Want dan krijg je weer hetzelfde probleem, dat je afhankelijk wordt van één grote partner. Ja. China is om vele redenen problematisch, en Rusland ook. Nee, dus we hebben het hier ook over een soort nieuwe samenwerking van middenmachten. Hè? Want in Europa wordt er ook over gepraat van wat moeten wij zonder de VS. We gaan in Europa meer samenwerken, ja. Maar je ziet ook...
0: En dat gesprek wordt dus in Zuidoost-Azië ook gevoerd.
2: Dat wordt in Zuidoost-Azië ook gevoerd. En het interessante is dat wij hier in Europa ook de samenwerking met de Indo-Pacific Four, noemen ze dat. Met Australië, Nieuw-Zeeland, Korea en Japan verdiepen. Vaak ook binnen NAVO-verband, maar ook daarbuiten.
0: En, volgens mij nog een deal gesloten met India, een handelsverdrag, de Europese Unie.
2: Dat is een heel goed voorbeeld, inderdaad. Ja. Hè? Wij diversificeren onze partnerschappen, om dat met een mooi woord te zeggen. Maar dat doen ze dus in Oost-Azië, in Zuidoost-Azië ook.
0: Wat vindt Trump daarvan?
2: Ja, ik geloof niet dat hij dat doorheeft, eerlijk gezegd.
0: Dat lijkt me vrij moeilijk om niet door te hebben, toch?
2: Ja, hij blaast volgens mij het ene bondgenootschap naar het andere op. Hè? En hij schoffeert vrienden. En alleen als je je koning stuurt, dan wordt de band tijdelijk weer wat beter. Maar ik heb geen tekenen gezien dat Trump zich realiseert dat hij de positie van de VS verzwakt.
0: Maar realiseert hij het niet of boeit het hem niet?
2: Is dat niet hetzelfde?
0: Nou, als het je niet boeit, dan realiseer je je nog, toch? Ik bedoel, dan zie je nog dat iets gebeurt. Dan zie je nog dat die landen met andere landen aan het praten zijn om economische en politieke banden aan te halen.
2: Ja,
0: maar dan zeg je gewoon,
2: ik
0: sluit mijn ogen.
2: Als hij het zou realiseren, dan zou het hem ook boeien.
0: Ja,
2: Ik denk dat hij er geen oog voor heeft. En wat daarachter zit, of het desinteresse is, of dat hij de grote lijnen niet ziet, dat weet ik niet. Daar kan ik alleen maar over speculeren. Maar ik constateer alleen maar dat hij in ieder geval geen actie onderneemt. Dus dat het hem niet lijkt te raken.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder, want afgelopen jaar was de Verenigde Staten nog wel heel nauw betrokken bij die regio. Was toen ook groot in het nieuws hier. Laten we even luisteren naar dit fragment uit oktober 2025.
1: Well, this is so exciting because we did something that a lot of people said couldn't be done. And we saved maybe millions of lives on this one peace deal itself. And I'll tell you what makes me so happy is the two countries we're dealing with and the third that helped so much, I appreciate so much, they really like each other. I'm not used to that when I do these deals. Usually there's a lot of hatred. They liked each other, so it made it a little bit easier. But millions of people are alive today because of this peace treaty.
0: Ja, had een miljoen mensen hun levens bespaard of gered. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Maar dit gaat over hoe Trump het noemde. Het vredesakkoord tussen Thailand en Cambodja werd gesloten. Dan vraag ik me af, waarom zou hij zich daar wel mee bemoeien als de rest van de regio hem niet interesseert?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat daar eigenlijk een heel simpel antwoord voor is. Het was hem te doen om een fotomomentje. En dat fotomomentje, dat had hij nodig omdat hij toen nog heel erg bezig was met de Nobelprijs voor de Vrede die hij graag wilde hebben.
0: Maar zijn we in die wereld beland, ja?
2: Ja.
0: Of leven we al anderhalf jaar in die wereld, moet ik eigenlijk zeggen?
2: Ja, ik denk dat het in dit geval zo simpel is. Ja. Ik denk niet dat hij echt een idee had waar Thailand en Cambodja lagen voordat dit conflict uitbarstte. En hij dacht van, hé, dat is weer een mooi streepje voor mijn, oorlog... Oorlogstelling, hè. Hij had er toen al 6 of 7 conflicten opgelost, geloof ik, in zijn visie. Ja. En daar wilde hij deze aan toevoegen.
0: Ja. Ja. Kijken de ASEAN-landen alweer uit naar 2028, nieuwe verkiezingen in de Verenigde Staten? Dat Trump misschien wel, trouwens, hij heeft zelf gezegd, ik doe een derde termijn, maar dat hij geen derde termijn krijgt en dat er een nieuwe president komt en dat ze die banden met de Verenigde Staten wel weer aan kunnen halen?
2: Ik denk dat wij overal op de wereld wel hopen op een wat stabielere president in de VS.
0: Maar als we even inzoomen op dat samenwerkingsverband, die ASEAN-landen.
2: Ja, nou, ik zei al eerder dat heel Zuidoost-Azië Amerika graag ziet aanwezig ziet blijven. Politiek en militair in de regio als tegenwicht tegen China. Ja. En het risico dat ze zien bij Trump is dat hij op zijn minst onvoorspelbaar is. En misschien dat hij wel een deal maakt met Xi Jinping en vertrekt uit de regio. Hè? Want er staat in de Nationale Veiligheidsstrategie, die onlangs is gepubliceerd, dat hij zich wil concentreren op het westelijk halfrond. Ja, en op China, maar dat is ook al intern tegenstrijdig. Hè? Dus aan de ene kant het westelijke halfrond als focus en ook China. Maar goed.
0: Dus niet op Zuidoost-Azië?
2: Dus niet op Zuidoost-Azië. Nee. Ik moet zeggen, Zuidoost-Azië is nooit een prioriteit geweest, hoor, van geen enkele Amerikaanse president.
0: Nee, maar misschien wel iets meer een prioriteit dan van Donald Trump.
2: Bij hem is het. Ik heb Donald Trump nog nooit bijvoorbeeld het woord Zuid-Chinese Zee horen uitspreken. Taiwan weet hij net waar het ligt. En dat komt denk ik doordat er heel veel belangrijke industrie staat. Hè, de chipindustrie en dergelijke. Mm-hmm. Dus, ik denk niet dat hij echt heel veel interesse heeft in Zuidoost-Azië.
0: Oké. Nu gaat het op die top natuurlijk over die situatie in het Midden-Oosten. We hebben het nu gehad over die geopolitieke verschuivingen die ook wel een gevolg zijn, of deels gevolg zijn van die situatie, die oorlog in het Midden-Oosten, van Donald Trump als president. Gaat het dan op die top ook concreet over wat nu?
2: Ja, het gaat niet zozeer wat nu, maar wat straks. Ik denk dat ze zich. Ze gaan een oproep doen aan de strijdende partijen om te stoppen. En ze gaan ook concreet een mechanisme opzetten om de aanwezige olie in Zuidoost-Azië binnen ASEAN om dat te herverdelen. Dus waar overschotten zijn, om die dan te delen met landen waar tekorten zijn. Dus dat zijn hele concrete korte termijn maatregelen.
0: Ja.
2: Maar daarnaast verwacht ik dat ze gaan maatregelen gaan nemen voor de toekomst, voor een vergelijkbare situatie. Dus het inzetten op meer het vergroenen van de energiebronnen, het diversificeren van toeleveranciers van olie en gas en dat soort zaken, om de kwetsbaarheid te verminderen.
0: Ja, we hadden het in het begin over het samenwerkingsverband, dat er misschien weinig hele concrete voorbeelden zijn van successen. Soms maakt een crisis als deze je als samenwerkingsverband natuurlijk ook sterker.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het in ieder geval voor ASEAN. Maar je ziet, en ik leg weer even het verband met Europa, dat het vaak een crisis is die je dwingt om verder samen te gaan werken.
0: Ja.
2: Bij ons Oekraïne. En hier, deze crisis is. De impact is zo groot voor Zuidoost-Azië dat ze eigenlijk geen andere keuze hebben dan te verdiepen.
0: Ja.
2: En een stap verder te zetten. En er waren bijvoorbeeld al plannen voor het koppelen van het stroomnet van alle landen aan elkaar. Hè, om ook tekorten en overschotten beter te kunnen uitwisselen qua energie. Ik denk dat alleen maar versnelt. En als dat lukt op de korte termijn, is dat gewoon een heel tastbaar resultaat van die samenwerking van ASEAN.
0: In die zin kun je zeggen dat dat iets is wat die grootmachten natuurlijk in dit voorbeeld ook veroorzaken. Dat blok, wat misschien nu nog klein is, economisch misschien niet al te sterk, wordt alleen maar sterker.
2: Ja, dat blok economisch groeien ze ook nog steeds. Ik zei al dat het een groeiregio is. Ja. En dat is inderdaad wel echt een succes van ASEAN, denk ik.
0: Mag ik je bedanken voor je komst deze ochtend. Friso Dubbelboer, politicoloog, verbonden aan het Leiden Asia Center. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen hier op NPO Radio 1. Zometeen gaan we hier verder met het NOS Radio 1 journaal. En ik wens je een fijne vrijdag. Doei.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is vrijdag 8 mei. Nieuwe beschietingen tussen Amerika en Iran. Ondanks berichten over een akkoord dat misschien op handen is. En nog weinig bekend na de aanslag op het partijkantoor van D66. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de D66 jongerentak, Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël zegt te reageren op schendingen van het staakt het vuren door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. En Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van miljoenen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamen klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer is droog, minima tussen de 3 en 7 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 19 graden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Terwijl het antwoord van Iran werd verwacht op het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel, kwamen gisteravond berichten over nieuwe bombardementen door Amerika. En Iran zou Amerikaanse torpedobootjagers hebben beschoten. Officieel is nog steeds sprake van een bestand. Correspondent David Poort in Qatar. David, wat is er gebeurd? Is dat inmiddels duidelijk?
7: Nou, gisteren aan het begin van de avond is er een tankerschip van Iran aangevallen in die straat van Hormuz. En vervolgens heeft de Amerikaanse marine daar ook aanvallen uitgevoerd. Iran heeft vervolgens teruggeslagen op die Amerikaanse marineschepen met drones. En want die Amerikaanse marineschepen die voeren daar zonder die coördinatie die Iran nog steeds eist. Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op onder andere Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, dat is een stad die ligt even verderop. Daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Ook in Teheran, dus ook weer afweergeschut gehoord vannacht. Dus het laait gewoon weer op in die vooral in het zuiden, dus over de vaarrechten in die straat van Hormuz.
5: Dus kun je dan zeggen, de oorlog laait weer op?
7: Nou, zojuist zijn er ook weer explosies gehoord op verschillende plekken in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat zou dus weer om een Iraanse vergelding gaan. Het ministerie daar van die Emiraten die zegt dat die knallen komen door onderscheppingen van raketten en drones wederom. Zegt de Amerikanen, die zeggen gewoon van nou, het staakt het vuren, is nog steeds gewoon van kracht. Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen. Vanwege Amerikaanse bombardementen dus. Dus weer typisch agressieve reactie van Trump. Amerika zegt gewoon, we laten niet met ons sollen. En ondertussen staat het staakt het vuren dus nog wel overeind volgens de Amerikanen.
5: Ja, terwijl er dus over weer wordt geschoten. Is er uit Iran nog wel iets vernomen over dat Amerikaanse voorstel dat er ligt om dit allemaal te beëindigen?
7: Nou, volgens de deadline van Trump zou er dus vandaag aan het eind van de dag, in Amerika althans, een antwoord van Iran moeten komen. Hij had daar 48 uur voor gegeven. Nou, we hebben eerder gezien dat die Iraniërs zich helemaal niet aantrekken van deadlines die Trump zei als het ware eenzijdig oplegt. En ze hebben ook gezegd dat ze niet willen onderhandelen terwijl er gevochten wordt of terwijl er gedreigd wordt door de Amerikanen. Dus het kan heel goed zijn dat de Iraniërs gewoon nog even de tijd nemen voor een antwoord op dat plan. Dat gaat dus om een plan van 14 punten dat allemaal op één pagina zou passen. Een Amerikaans vredesplan, of althans een plan om de oorlog te beëindigen. En ja, Iran die wil gewoon natuurlijk een waardig einde van dit alles. Een eigen kernprogramma, sanctieverlichting en ook die bevroren tegoeden die vrijgegeven moeten worden. Dus ja, we weten niet hoe lang dit nog gaat duren, maar we zijn inderdaad gewoon nog aan het wachten op een officieel antwoord van Iran op die 14 punten van Amerika.
5: David, dankjewel. Correspondent David Poort.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 6:07. In de talkshows ging het gisteravond veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in een hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Dat is hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is heel opgelucht door de uitspraak.
8: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
5: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie, want ze zijn het niet eens met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi. Zo vertelt de Zwier in Pauw en de Wit.
9: Verklaring van een oudere vrouw, hè, die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook, en ook rechtbank, als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van Naomi.
5: Zangeres Ellen ten Damme, een ander slachtoffer in de zedenzaak, zegt dat ze het recht heeft gesproken met dit vonnis. Zo zei haar advocaat Rut Jager in Met het oog op morgen. Voor Jager zorgde de uitspraak voor veel ontlading.
10: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. Het was wel echt, het was wel ook echt een soort van ontlading. Omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt.
5: De uitspraak in deze zaak is erg belangrijk voor andere zedenzaken, zei hoogleraar seksueel misbruik en klinisch psycholoog Iva Bikanic in Pauw en de Wit.
11: Voor veel mensen is het geweld dat hen is aangedaan niet het ergste, maar dat ze niet geloofd worden. Dus ja. Ik denk dat de erkenning van het Hof in die zin vandaag ook heeft bijgedragen aan het doorbreken van vrij hardnekkige opvattingen en misvattingen die we hebben over hoe slachtoffers zich horen te gedragen.
5: In Langste Lijn omstreken ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijvers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, zegt Pijvers.
12: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader, met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
5: Oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk was ook bij de bijeenkomst en legde uit hoe de herinneringen werden opgehaald.
13: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
14: De bal op de paal.
13: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
5: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Babysitter Circus. Everything's gonna be all right. Het COA slaat alarm in NRC over het tekort aan opvangplekken.
1: Volgens de asielopvangorganisatie is dat tekort zo groot dat het risico bestaat dat mensen weer buiten moeten slapen. De komende maanden sluiten zo'n 40 asielzoekerscentra die goed zijn voor 4100 plekken. Het COA houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat daardoor in Ter Apel alleen nog maar kwetsbare mensen kunnen worden toegelaten. Dan voldoe je niet meer aan je wettelijke taak voor opvang en begeleiding, zegt het COA tegen de krant. Wanneer het tekort daadwerkelijk te groot wordt, kan de organisatie volgens NRC niet inschatten. Groene bedrijven, zoals bijvoorbeeld bouwers van windturbines, zien hun aandelen sinds de oorlog in het Midden-Oosten flink stijgen. Zo werd een aandeel van een fabrikant van sensoren voor elektrische auto's ruim 60% meer waard. Het bedrijf dat het stroomnet in België uitbreidt zag een toename van 26%. De toename is volgens Trouw opmerkelijk, want normaal gesproken profiteren vooral fossiele bedrijven van een energiecrisis. Aandelen in schone energie worden dan juist gedumpt, zegt een expert tegen de krant. De hoge koersen helpen volgens Trouw ook om de energietransitie te versnellen. Het aantal Nederlanders dat een schuld of een betalingsachterstand heeft met registratie bij het bureau kredietregistratie neemt volgens het AD steeds verder af. Eind vorig jaar stonden 7,1 miljoen mensen geregistreerd, ruim 200.000 minder dan een jaar eerder. De cijfers geven volgens het BKR geen volledig beeld van alle schulden en betalingsachterstanden. Kredieten bij bijvoorbeeld achterafbetaaldiensten zoals Klarna zijn namelijk niet in de cijfers meegenomen. En in de Telegraaf aandacht voor het verdwijnen van een snack-icoon, de Nibbit Rings. Die ringvormige zoutjes bestaan al 77 jaar, maar fabrikant Cheetos vindt het tijd voor iets nieuws. Volgens de krant verdwijnt daardoor een stukje jeugdsentiment en dat blijft niet onopgemerkt op TikTok. Daar verschijnen massaal video's van influencers met die zoute snackringen om hun vingers.
2: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is nu een week geleden dat Israël een hulpconvooi voor Gaza aanviel. Dat gebeurde in internationale wateren tussen Italië en Griekenland. Een deel van de boten kon toch doorvaren. Die hebben een week voor de kust van Kreta gelegen vanwege een storm. En vanochtend vroeg zijn ze, als het goed is, weer uitgevaren. Geschiedenisstudent Jesse van Schaik is op een van de boten van die Global Summit Flotilla. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: En zijn jullie onderweg?
3: Ja, klopt. We zijn, as we speak, zie ik Kreta langzaam vervagen en zijn we de kust aan het langsvaren.
0: Jullie lagen daar dus vanwege het zware weer wat op komst was. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan?
3: Terwijl we in Kreta voor anker lagen, hebben we de boot gerepareerd. Hebben we geprobeerd om nog een aantal van de boten die Israël compleet heeft vernield te proberen te repareren en überhaupt terug te krijgen. En we hebben ook heel veel getuigenissen afgenomen van de mensen die zijn gekidnapt. Om een volledig mogelijk beeld te krijgen en een deel van die mensen ook weer doorgevaren.
0: En nu gaan jullie inderdaad weer door. Met welk doel? Wat willen jullie bereiken met de actie?
3: Ons doel blijft hetzelfde wat het altijd al was. De blokkade van Israël-Palestina breken. Humanitaire goederen afleveren aan de Palestijnen. En in Palestina helpen in de strijd tegen genocide.
0: Weten we inmiddels dat Israël daar echt anders over denkt? Hè? Die willen dit niet. Hebben dus ook al ingegrepen daartussen Italië en Griekenland. Hoe is de stemming? Houden jullie er rekening mee dat ze dat opnieuw gaan doen?
3: De stemming is strijdbaar, maar ook heel serieus. Als in, we zijn ons er heel erg van bewust dat we te maken hebben met een ontoerekeningsvatbare genocidaal regime wat tot alles in staat is. En we weten ook inmiddels dat we dus geen steun hebben, niet van een kustwacht van geen enkel land, niet van de internationale gemeenschap. Want het feit dat Israël dit deed en dat de hele internationale gemeenschap compleet stil is gebleven, Nederland, maar elk land ongeveer. Dat maakt dat wij alsnog, ik voel me vastberaden, ik voel me ook woedend, maar ook wel serieus. Als in, we weten dat er staat meer op het spel dan dat het eerst leek. Als in, het gevaar is daadwerkelijk heel groot.
0: Ja, want inderdaad, je zegt, het is zo stil gebleven. Dat zegt ook iets.
3: Ja. Ja, ik vond het een soort van, ik zou willen dat ik verbaasd was. Ik was het niet, maar toch een beetje wel. Van dat ik dacht van, dit is wel weer een nieuwe stap in de diepe, diepe treurnis van Europa. Dat het feit dat Europa een soort van dit toestaat, Israël staat letterlijk aan de poort van zeg maar ons eigen continent. En het feit dat ze dan een militaire interceptie doen, dat ze 170 mensen, waaronder iets van 120 Europeanen, gevangen nemen. En dat er geen enkele wereldmacht wat doet, maar ook de Verenigde Naties of de NAVO die juist hiervoor zouden moeten zijn. Het feit dat die helemaal niks zeggen, dat maakt hen medeplichtig. Het is niet langer stilzwijgen, het is medeplichtig. En dat vind ik zorgelijk.
0: Ja, of denken ze, ja, dat kunnen jullie weten, want je weet dat je opstoomt naar een land wat niet wil dat je aan land gaat.
3: Ja, dat is compleet belachelijk. Ten eerste, we willen niet naar Israël. Niemand van ons wil naar Israël, we willen naar Palestina. En het feit dat Israël daar een stokje voor steekt, het feit dat Israël ons blokkeert, dat is hun probleem. Maar niemand van ons wil naar Israël. Dus als we worden gekidnapt, dan worden we tegen onze wil naar een land gebracht waar we niet heen willen. Wij willen naar Palestina. En het feit dat Palestina rood is, is omdat Israël een genocide aan het plegen is. En het zou van de zotte zijn om daarom niet naar Palestina te gaan. Want dat betekent dat we gewoon zouden accepteren dat de Palestijnen vermoord worden.
0: De meeste opvarenden zijn inmiddels weer vrijgelaten, hè? Maar op twee na, die zijn wel naar Israël gebracht inderdaad, worden daar nu vervolgd. Ja. Hoe is dat aangekomen bij jullie?
3: Dat was een hele zware klap voor ons allemaal. Toen het nieuws kwam, ik weet nog dat op mijn boot, wij moesten allemaal huilen. Want je voelt je woedend en machteloos tegelijkertijd. Dan, ik ben heel blij dat al mijn vrienden veilig terug zijn. En toen om hen te zien in de haven was heel emotioneel. Maar ja, het feit dat er twee van die mensen, ja, ik ken hen ook. Het zijn ook mijn vrienden. We hebben elkaar allemaal vastgehouden in Barcelona en later in Italië. En nu weet ik oprecht niet of ze voor 50 jaar de cel ingaan. Of nou ja, in het geval van Saif is er ook een kans dat hij de doodstraf krijgt in Israël.
0: Want
3: en zijn plan was niet eens om volledig mee te gaan.
0: Hij is Palestijn, hè?
3: Ja, hij heeft Palestijnse wortels, maar hij heeft ook Zwitserse en Spaanse nationaliteit. Dus we hopen allemaal met heel ons hart dat dat hem zal helpen. Maar ja, tegelijkertijd, zij zijn ook maar twee voorbeelden van wat Palestijnen elke dag meemaken. En er zijn nog steeds duizenden Palestijnse gevangenen. En die hebben allemaal dit lot boven hun hoofd hangen. Dus het feit dat ik deze mensen ken, dat maakt het voor mij natuurlijk persoonlijker. Maar elke Palestijnse gevangene moet onmiddellijk vrijgelaten worden.
0: Waar varen jullie nu eerst naartoe?
3: Momenteel varen we naar Turkije. Daar zullen we nog meer boten erbij krijgen. En dan is het uiteindelijk plan om met zo'n 50 boten naar Palestina te varen.
0: Dankjewel, geschiedenisstudenten.
3: Ik zeg dat maakt hem medeplichtig. Het is niet langer stilzwijgen, het is medeplichtig. En ja, dat vind ik zorgelijk.
0: Ja, of denken ze, ja, dat kunnen jullie weten, want je weet dat je opstoomt naar een land wat niet wil dat je aan land gaat.
3: Ja, dat is compleet belachelijk. Ten eerste, we willen niet naar Israël. Niemand van ons wil naar Israël, we willen naar Palestina. En het feit dat Israël daar een stokje voor steekt, het feit dat Israël ons blokkeert, dat is hun probleem. Maar niemand van ons wil naar Israël. Dus als we worden gekidnapt, dan worden we tegen onze wil naar een land gebracht waar we niet heen willen. Wij willen naar Palestina. En het feit dat Palestina rood is, is omdat Israël een genocide aan het plegen is. En het zou van de zotte zijn om daarom niet naar Palestina te gaan. Want dat betekent dat we gewoon zouden accepteren dat de Palestijnen vermoord worden.
0: De meeste opvarenden zijn inmiddels weer vrijgelaten, hè? Maar op twee na, die zijn wel naar Israël gebracht inderdaad, worden daar nu vervolgd. Ja. Hoe is dat aangekomen bij jullie?
3: Dat was een hele zware klap voor ons allemaal. Toen het nieuws kwam, ik weet nog dat op mijn boot, wij moesten allemaal huilen. Want je voelt je woedend en machteloos tegelijkertijd. Dan, ik ben heel blij dat al mijn vrienden veilig terug zijn. En toen om hen te zien in de haven was heel emotioneel. Maar ja, het feit dat er twee van

0: gaan. Want dat betekent dat we gewoon zouden accepteren dat de Palestijnen vermoord worden.
1: De meeste opvarenden zijn inmiddels weer vrijgelaten, hè? Maar op twee na, die zijn wel naar Israël gebracht inderdaad, worden daar nu vervolgd. Ja. Hoe is dat aangekomen bij jullie?
0: Dat was een hele zware klap voor ons allemaal. Toen het nieuws kwam, ik weet nog dat op mijn boot, wij moesten allemaal huilen. Want je voelt je woedend en machteloos tegelijkertijd. Dan, ik ben heel blij dat al mijn vrienden veilig terug zijn. En toen om hen te zien in de haven was heel emotioneel. Maar ja, het feit dat er twee van die mensen, ja, ik ken hen ook. Het zijn ook mijn vrienden. We hebben elkaar allemaal vastgehouden in Barcelona en later in Italië. En nu weet ik oprecht niet of ze voor 50 jaar de cel ingaan. Of nou ja, in het geval van Saif is er ook een kans dat hij de doodstraf krijgt in Israël.
1: Want
0: en zijn
1: plan
0: was niet eens om volledig mee te gaan.
1: Hij is Palestijn, hè?
0: Ja, hij heeft Palestijnse wortels, maar hij heeft ook Zwitserse en Spaanse nationaliteit. Dus we hopen allemaal met heel ons hart dat dat hem zal helpen. Maar ja, tegelijkertijd, zij zijn ook maar twee voorbeelden van wat Palestijnen elke dag meemaken. En er zijn nog steeds duizenden Palestijnse gevangenen. En die hebben allemaal dit lot boven hun hoofd hangen. Dus het feit dat ik deze mensen ken, dat maakt het voor mij natuurlijk persoonlijker. Maar elke Palestijnse gevangene moet onmiddellijk vrijgelaten worden.
1: Waar varen jullie nu eerst naartoe?
0: Momenteel varen we naar Turkije. Daar zullen we nog meer boten erbij krijgen. En dan is het uiteindelijk plan om met zo'n 50 boten naar Palestina te varen.
1: Dankjewel. Geschiedenisstudenten Jesse van Schaik op een dus van die boten van de Global Summit Flotilla. De wielerploeg Unibet Rose Rocket staat aan de vooravond van het debuut in een grote ronde. Straks start de ploeg van oprichter Bas Tietema in Bulgarije in de Giro d'Italia. De Duitse oudrenner Marcel Kittel is sprintcoach bij de ploeg. Verslaggever Hancock vroeg hem met welk doel de Rose Rockets naar de Giro gaan.
2: Etappes winnen.
3: Etappes?
2: Ja, nou ja, we willen natuurlijk van alle kansen die wij krijgen gebruik maken en kijken hoe ver we komen. Eén is, zou wel mooi zijn, ja.
3: Wat is de droom?
2: Ik denk, ons droom als team blijft een etappe-overwinning in de Tour de France. Tour de France. In de Tour de France ook, klopt. Zeker ook in de Giro. Daar gaan we mee beginnen. En ik denk die eerste dag is een hele mooie eerste kans ook meteen. Dus als we het over dromen hebben, dan ja, vind ik wel dat wij van een overwinning op de eerste dag mogen dromen. Want,
3: en van een roze trui dus.
2: En van een roze trui. Dat is natuurlijk ook altijd iets wat heel erg helpt voor de dagen daarna. Maar ik denk ook dat we rustig moeten blijven. We moeten kijken wat er gebeurt, wat er op ons afkomt. Ook met het gebeuren rondom een grote ronde en een Giro. Niet alleen media, maar ook al die indrukken voor de veel renners bij ons. Is dat de eerste keer? Dus ik ben heel benieuwd.
3: Jij weet wat het is om roze te dragen in de Giro. Hoe is het om roze te dragen in de Giro?
2: Ja, in de Giro is dat iets heel bijzonders. Hè? Als je juist naar Italië komt in een roze trui, wat bij mij in 2016 zo was. Dan heb je al die Italianen om je heen. Je voelt je alsof je familie bent van de Italianen. En ik had altijd bijna het gevoel dat ze mij willen uitnodigen voor een lunch of voor een avondeten. Want ze houden van de koers van de Giro d'Italia en het heeft heel veel passie. Hè? Dat voel je meteen en dat voel je ook met zo'n trui aan, met Maglia Rosa.
3: Ja, nou, degene die dat voor elkaar moet gaan boksen dan, die eerste dagen, is Dylan Groenewegen. Is hij daar klaar voor?
2: Dylan is daar zeker klaar voor. Ja, die is topfit. Die heeft goed getraind, heeft een goede voorbereiding gehad, heeft een goed voorjaar gehad. En is vooral nu ook juist relaxed. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat is mooi om te zien. Die mannen ook als groep hebben een hele goede voorbereiding gehad in Spanje in de afgelopen dagen. Ze hebben ook veel plezier samen gehad. Af en toe nog een ijsje na een lange dag op de fiets daarvan genoten. En dat zijn die kleine dingetjes die het verschil in de voorbereiding ook voor een grote ronde doen.
3: Hoeveel kansen zijn er voor Groenewegen?
2: Op papier sowieso 4. Etappe 1, 6, 15 en 21. Dan heb je nog een etappe 3 en een etappe 12. Waar we ook samen met andere sprintteams echt voor een sprint moeten werken. Dus dat is niet onmogelijk. Dan heb je al 6. Ik denk voor een grote ronde is dat al voldoende.
1: Zei Marcel Kittel, zelf viervoudig etappenwinnaar in de Giro. Tegen Hancock. Het is 6:55. Er zijn van die nummers die klinken lekker vrolijk. Je krijgt goede zin van. En dan luister je naar de tekst. Blijkt de inhoud heel serieus te zijn. Young Hearts

Run Free van Candy Staten is zo'n nummer. Ze waarschuwt jonge mensen om niet in de val van een foute relatie te trappen. De openingszin zegt alles. Wat heeft het voor zin om je leven te delen? Gevolgd door je blijft toch alleen achter. Neem niet weg dat het scholen blijft winken.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël zegt te reageren op schendingen van het staakt het vuren door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. De brand gisteren bij een datacenter in Almere leidt tot problemen bij klanten, waaronder de Universiteit Utrecht en het CBS. De universiteit is daarom vandaag zelfs gesloten. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De afgelopen 2 maanden heeft de politie 41 mensen opgepakt die nog een gevangenisstraf hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor onder meer geweld, zedendelicten en fraude. Gemiddeld moeten ze bijna een jaar zitten. Ze werden opgepakt door een speciaal opsporingsteam. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in die app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Later is er wat meer bewolking bij 15 tot max 19 graden.
1: Het kabinet werkt aan plannen om gascentrales stand-by te houden als er niet genoeg wind en zon is. Zo onze verslaggever erover.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
1: Kan Nederland gascentrales nog wel openhouden als ze steeds minder worden gebruikt? Energiebedrijven zeggen jawel, kan wel, maar dan moet ervoor worden betaald. Ook op momenten dat de gascentrales niet draaien. Bijvoorbeeld zoals nu in de lente op dagen waarop veel zonne-energie wordt opgewekt.
11: Marianne Medendorp, je komt op het werk, hè?
12: Ja, klopt, inderdaad.
11: En waar zijn we?
12: We zijn op de Eemcentrale in de Eemshaven.
11: Een gascentrale die ons van elektriciteit voorziet.
12: Zeker, ja. Ja.
11: Nou is het ontzettend zonnig. We hebben windmolens om ons heen staan, die draaien. Gaat het vandaag een drukke dag worden?
12: Nee, ik denk het niet. vanwege de hoeveelheid zon en de hoeveelheid wind wat er is, verwacht ik niet dat we heel veel gaan draaien vandaag.
11: Dan zijn we inmiddels binnen en in een controlekamer is het. Kun jij eens beschrijven wat je allemaal om je heen ziet?
12: Oh, heel veel schermen.
11: Dus hier kun je op zien of die gascentrale wel of niet draait. Ja. En wat zie je dan op dit moment?
12: We zien op het moment hele mooie vlakke lijnen. En dat houdt in dat de systemen gewoon stabiel zijn, omdat ze uit zijn.
11: Ja, ze doen niks op dit moment.
12: Op dit moment even niks, nee, nee.
11: En toch zie ik een hoop mensen om me heen zitten. Ik denk, ik tel ze even snel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jijzelf, 7 man die hier toch in de controlekamer zitten. Die zijn dus allemaal nodig.
12: Zeker, zeker. Er is altijd wat te doen.
11: Er is altijd wat te doen, maar ja. Zijn jullie ook echt nodig? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, we komen binnen als we de centrale weer opstarten?
12: Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Want ook al staan de systemen uit, er kan altijd iets stuk gaan. En dan moeten we direct ter plaatse zijn om te kijken of we dat kunnen verhelpen.
11: Dus er zijn hier gewoon 24 uur per dag altijd mensen?
12: Ja, dat klopt.
1: Verslaggever Thomas Pekschoor, we hoorden jou dus in die Eemshaven. De eigenaren van dit soort gasbedrijven, die trekken nu aan de bel. Wat is hun probleem?
11: Nou, precies wat je daar net hoort. Hè. Er zijn de hele dag daar mensen aan het werk. Er is geïnvesteerd in een gascentrale. En er zijn eigenlijk steeds minder uren in het jaar waarin je die gascentrale kunt terugverdienen. Want ja, die krijgt alleen maar geld op het moment dat er ook daadwerkelijk stroom wordt geleverd. En als dat door wind en zon en straks ook door batterijen, als dat op bepaalde momenten eigenlijk helemaal niet meer gebeurt, ja, dan verdienen die dus ook geen geld. Terwijl er natuurlijk ook momenten zijn dat we die gascentrales wel nodig hebben. Want denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het windstil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by-vergoeding. Als wij er niet zijn, of tenminste als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld, zeggen die bedrijven.
1: Ja, tegelijkertijd, de eigenaar van zo'n centrale, bijvoorbeeld Engie, zoals van deze centrale, die maakt ieder jaar miljarden winst. Moeten we dan echt dat geld geven?
11: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een moeilijk te beantwoorden vraag. Die bedrijven zeggen dus, ja, het is echt nodig. En je kunt je natuurlijk op zich wel voorstellen, als er bij zo'n bedrijf geen winst wordt gemaakt, althans als er bij een onderdeel van dat bedrijf geen winst wordt gemaakt, bijvoorbeeld bij zo'n gascentrale, ja, dan zullen ze die gascentrale uiteindelijk afschrijven en andere dingen gaan doen waarmee ze dan weer winst maken. Dus ja, als we als land die gascentrales willen houden, zeggen ze in ieder geval daar, dan zul je inderdaad op een of andere manier daar een vergoeding voor moeten geven, zegt bijvoorbeeld directeur Arjan Siksma.
0: Betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is die juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien. Ja, misschien gaat dat honderden miljoenen kosten, maar gelukkig niet alleen voor deze centrale. Aan de andere kant, als wij dat niet doen, dan gaat de prijs voor de consument gaat ook omhoog. Omdat we dan uit andere landen moeten importeren, juist op momenten dat de noodzaak is om elektriciteit binnen te halen. En dan gaan we tegen piekprijzen binnenhalen.
1: Is dat dus zo dat er echt geen keuze is?
11: Nou, we hebben daar verschillende experts over gesproken. En die zijn het eigenlijk grotendeels wel eens dat het heel lastig is om er geen geld aan te geven. Je moet bijna wel, zeggen zij, als je dit soort capaciteit wil houden. En Nederland heeft het nodig om, ja, op het moment dat dus de zon en de wind niet schijnt, de zon niet schijnt en de wind niet waait, om dan dit soort gascentrales toch nog achter de hand te hebben. Tegelijkertijd, je kunt het natuurlijk wel op verschillende manieren doen. Ja, je kunt dat geld geven en dan gewoon doordraaien zoals het altijd ging. Maar een andere optie, zeggen verschillende experts, is dat je dat geld alleen geeft onder voorwaarden. Bijvoorbeeld de voorwaarden dat ze echt alleen gaan draaien op het moment dat het hoog nodig is. En dat er dus op allerlei andere momenten tegen die gascentrales wordt gezegd, nee, op dit moment even niet, want we willen geen gas verbranden, want we willen juist van het gas af. Dus dat je het aantal momenten dat dat gebeurt heel erg beperkt. En een van de mensen die daarvoor pleit is Ruud Schalei. En die zegt, ga pas over tot het betalen van die energiebedrijven als die centrale echt helemaal is afgeschreven. En kijk dan wat er kan.
13: Als een energiebedrijf vindt van nou, deze centrale kan niet meer uit en ik wil hem eigenlijk uitzetten, dan moet hij in een soort reservepool terechtkomen waar Tennet de baas van is. Dus dan zegt Tennet van hij mag nu aan of hij mag nu uit. En dat betekent eigenlijk dus dat hij zo weinig mogelijk draait. Hè? Dat hij echt een soort strategische reserve vormt in plaats van dat hij iedere keer dat de markt interessant is aan mag.
1: Maar onderaan de streep, wat denk jij? Gaan gascentrales dat geld krijgen?
11: Nou, daar lijkt het wel heel sterk op. Het staat namelijk in het coalitieakkoord dat er zoiets moet gaan gebeuren. Wat dan de precieze invulling is, ja, dat staat er niet bij. Dat moet nog worden uitgewerkt. Daar wordt de komende tijd door de minister naar gekeken. Maar ik denk dat de druk op de politiek wel heel groot is om dit toch wel te doen. Want ja, de stroom uit laten vallen op decemberdagen is ook geen optie. Dus voorlopig zullen we eigenlijk ergens wel moeten om er een vorm voor te vinden om ze toch te betalen.
1: Thomas, dankjewel. Verslaggever Klimaat, Thomas Spekschoor.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
14: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In Bulgarije gaat vandaag de nieuwe regering aan de slag. 2 weken geleden won de voormalig president Roman Radev overtuigend de verkiezingen. Hij beloofde de corruptie aan te pakken, meer economische groei en ook een meer pro-Russische koers. Stoppen met steun aan Oekraïne. Zuidoost-Europa-correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. Thijs, Radev heeft een grote meerderheid in het parlement. Hè. Wat is er bekend over zijn plannen als premier nu?
16: Nou, het eerste wat hij wil gaan doen is de rechters van het Hooggerechtshof herbenoemen. De afgelopen jaren is de rechtspraak op het hoogste niveau helemaal vastgelopen in Bulgarije. Ja, en dat komt doordat de rechters op de hand van de oude politieke machthebbers waren. Dat is de kritiek althans. Nou, Radev belooft inderdaad de corruptie aan te pakken. En dat hij zou beginnen met de rechterlijke macht. En dat gaat hij dus nu ook doen. Daar moeten technocratische rechters komen zonder politieke banden. Nou, verder wil die de oligarchen gaan aanpakken die in Bulgarije een groot deel van de economie in handen hebben en ook nauw verweven zijn met de politiek. Maar ja, hoe dan precies? Dat weten we nog niet. Datzelfde geldt ook een beetje voor zijn economische plannen. Hij wil stabiele en vooral sterkere groei. Maar ja, de uitwerking van hoe dat dan moet gebeuren, dat laat nog op zich wachten. Dus dat moeten we echt na vandaag gaan zien, nadat hij geïnstalleerd wordt. Wat wel heel duidelijk is, is dat hij ondanks een grote overwinning geen extreme veranderingen ineens wil doorvoeren. Want de Bulgaren die snakken na 5 jaar van permanente campagne en om de haverklap verkiezingen naar rust en stabiliteit. En dat gaat Radev nu geven, zegt hij.
1: Hij heeft ook dus campagne gevoerd voor het aanhalen van de banden met Rusland. Hoe ver wil hij daarmee gaan?
16: Ja, in de campagne had hij het steeds over een praktische relatie. De dialoog openen, heropenen met Moskou. Ja, dat gaat natuurlijk lijnrecht in tegen wat de EU uitdraagt. Hè. Die ziet Poetin natuurlijk als vijand vanwege de oorlog tegen Oekraïne. En die willen hem bijvoorbeeld met sancties op de knieën dwingen. Hoe Radev dan die praktische relatie in de praktijk gaat vormgeven, ook daar blijft hij nog steeds vaag over. Zijn buitenlandwoordvoerder heeft nu wel gezegd dat we ook op dat gebied geen extreme veranderingen hoeven te verwachten ten opzichte van de koers die Bulgarije tot nu toe voerde. Dus daaruit kun je afleiden dat Radev niet, in ieder geval niet meteen bij Poetin op bezoek zal gaan bijvoorbeeld. En ook niet dat hij bij de eerste EU-vergadering meteen met zijn vuist op tafel gaat slaan. Dus ook op dit gebied wil hij vooralsnog stabiliteit en rust uitstralen.
1: Maar hij zou wel de steun aan Oekraïne willen stoppen. Dus zou hij dan toch op termijn zijn veto misschien kunnen gaan uitspreken, net zoals de voormalige leider van Hongarije deed, Orbán?
16: Nou, Bulgarije heeft een grote defensieindustrie en is ook een grote leverancier van wapens en munitie aan Oekraïne. Nou, dat is iets waar Radev problemen mee heeft. Het gaat dan vooral om materieel dat gemaakt wordt volgens de oude Sovjet-standaard. Dus dat is heel nuttig voor de Oekraïners. Dus die hebben die munitie graag. Radev wil dat gaan terugschroeven. En daarover wordt nu gespeculeerd dat hij dat gaat doen, langzaamaan. Maar zonder dat hij dan meteen een veto uitspreekt in Brussel op alle wapenleveranciers of hulp aan Oekraïne. Dus dat zouden bijvoorbeeld, dat zou een compromis kunnen zijn, dat andere landen dat overnemen en dat Bulgarije dat rustig aan afbouwt.
1: Het is dus eigenlijk op alle fronten wel voorzichtigheid troef. Hè? Alles rustig aan, niet te snel. Maar hij heeft wel die verkiezingen gewonnen met die beloftes. Dus wat vinden Bulgaren daar dan van?
16: Nou ja, voor hen was de allerbelangrijkste drijfveer om op hem te stemmen, stabiliteit en die aanpak van corruptie. En bijvoorbeeld die pro-Russische koers, waar wij natuurlijk heel erg geïnteresseerd in zijn als EU, dat speelde voor kiezers een veel minder belangrijke rol. Sterker nog, een meerderheid van de Bulgaren is pro-EU, 17% maar wil sterkere banden met Rusland. Dus ja, zo pro-Russisch is het land niet. Bulgarije is ook voor een groot deel afhankelijk van EU-geld. Het is het armste land van de EU. 3% van de economie bestaat uit EU-subsidies. Ja, en daarmee is het een van de grootste netto-ontvangers van de EU. Ja, en dat weet Radev natuurlijk ook. En ook hij kent dat voorbeeld van Viktor Orbán, nog vers in het geheugen vanuit Hongarije. Daar, die pro-Russische koers, die confrontatiekoers die hij voerde. Zijn land, Hongarije, werd een soort paria en verarmde ook tegelijkertijd. Ja, en uiteindelijk is Orbán natuurlijk op niet een heel elegante manier door zijn volk, door zijn eigen volk weggestemd. Nou, dat wil Radev natuurlijk voorkomen. Ja, dus dat is nog een reden om te veronderstellen dat hij zich niet zo hard zal opstellen. En daarvoor heeft hij zeker de steun van zijn eigen bevolking die snakt naar rust.
1: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Een Lidl-manager die werd ontslagen nadat hij salaris afpakte van personeel, eist ruim een ton. Dat lezen we bij Quote.
2: De man was sinds 2019 in dienst bij de supermarkt en moest na sluitingstijd de pauzetijden en het in- en uitklokken van andere medewerkers controleren. Nou, daar ging hij volgens Quote wat creatief mee om. De man zou handtekeningen hebben nagebootst en verlofuren hebben ingetrokken. Lidl ontsloeg hem op staande voet, maar daar ging de oud-manager niet mee akkoord. Hij zegt dat zijn daden daar niet ernstig genoeg voor waren en wil een schadevergoeding van €115.000. Een ontslagvergoeding, moet ik zeggen. De rechter gaat daar niet in mee en de man moet nu een schadevergoeding ophoesten. De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Het lijkt opvallend, maar is niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert tegen BNR.
15: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus ja, we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
2: Het gemiddelde aantal kilometers dat per week gereden wordt is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar 210 kilometer nu. Verzekeraar Achmea schrapt ongeveer 350 banen, lezen we in het FD. Het bedrijf wil inzetten op automatisering en gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Eerder werd al bekendgemaakt dat het hoofdkantoor in Zeist wordt gesloten en dat er een reorganisatieronde komt. Merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis hebben nu nog hun eigen teams. Volgens de krant moeten die in de nieuwe plannen meer gaan samenwerken. De vakbond is verrast. Zij waren juist in gesprek met Achmea over een nieuw sociaal plan. En leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen vanaf vandaag hun eindexamens op een bijzondere plek, namens tussen de planten. Volgens onderzoekers draagt dat bij aan concentratie en verlaagt het ook stress, horen we bij Hart van Nederland.
17: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
2: Nou, omdat een examen erg stressvol kan zijn en de focus op de toets ligt, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar er zijn onderzoekers die zich afvragen of die rustgevende werking echt doordringt. Aan de andere kant, het kan natuurlijk ook geen kwaad.

0: Georgie Porgie van Toto. Het is 7:08. Hoeveel hebben de elektrische auto's die nu rijden ons bespaard? En wat kun je doen om voedselverspilling te voorkomen? Dat zijn twee vragen uit het Nationaal Klimaatexamen, dat vanaf vandaag 3 weken lang op meer dan 100 plekken in Nederland kan worden gemaakt. Zoals een schriftelijk examen wordt gemaakt aan een tafel, met een pen en examen op papier. Om zo mensen meer bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Joost Brinkman is van Daryl Education, dat maatschappelijk draagvlak wil creëren voor de energietransitie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Waarom dus dit examen nu?
1: Nou, eigenlijk is de aanleiding 3 jaar terug. Ik geef vanuit Daryl Education af en toe gastlessen over de energietransitie aan middelbare scholieren. Want die gaan daar mee te maken krijgen. En er is natuurlijk heel veel onduidelijkheid nog over. En het is wat onbekend. Maar er zijn heel veel banen in te vinden. En toen ik 2 jaar geleden aan een klas scholieren van 15, 16 vroeg het Klimaatakkoord van Parijs, wie kan me daar wat over vertellen? Toen werd ik enorm glazig aangekeken. Dus ik dacht, ja, er is wel heel erg weinig hierover bekend schijnbaar. Dus het is tijd voor een examen. En hoe mooi om dat dan in de examenperiodes te doen. Want vanaf vandaag gaan weer bijna 200.000 kinderen of scholieren hun eindexamens doen. Een belangrijk moment in hun leven, maar het onderwerp waar het echt om gaat, of waar ze in ieder geval zeker mee te maken krijgen, dat zit eigenlijk niet in het programma. Maar ik dacht ook, ja, die kinderen die moeten al eindexamen doen, dus laat ik een eindexamen maken of een klimaatexamen voor volwassenen. Vooral voor de mensen die aan de knoppen zitten. Dus daarom heb ik dat ontwikkeld. En dat is het eerste jaar op 10 plekken georganiseerd. Vorig jaar op een dikke 120 en inmiddels tegen de 130. En dat loopt nog even door, vermoed ik.
0: En is dan de bedoeling van het examen dat je even toetst hoeveel je ervan weet? Of dat je er van tevoren echt voor gaat studeren, waardoor je meer gaat weten erover?
1: Ja, het doel is natuurlijk inderdaad tweeledig. Het leuke is dat mensen, als ze denken, ik schrijf me in, want ik ga zelf testen hoeveel ik weet, dat is hartstikke mooi. Maar veelal met examens, dan willen toch verslagen. Dus mensen gaan dan toch even aan de slag en wat dingen uitzoeken. Dus op onze website, klimaatexamen.nl, daar hebben we ook wat lesstof staan met filmpjes, met tekst en toelichting. In de hoop inderdaad dat mensen zich al wat meer verdiepen. En dan het doel van het examen zelf is eigenlijk, daar zit ook heel veel informatie in waarvan mensen niet weten. Nou, de kans vrij groot is dat mensen niet weten hoe dat zit. En op deze manier verrijken we die kennis en hopen we de mensen te laten inzien dat het allemaal een vrij serieus onderwerp is. En dat het wat groter gaat zijn dan heel veel mensen verwachten. Maar we geven ook allerlei tips en tricks om mensen in actie te zetten.
0: En wie doen daaraan mee? Waar kun je die examens maken?
1: Ja, dit jaar dus op 130 plekken. En dat is zowel bij gemeentes, bij provinciehuizen, bij bedrijven en bij scholen natuurlijk. Want bij scholen is het helemaal mooi. Die hebben die examenopstellingen al klaar en 's avonds zit daar toch niemand.
0: De mensen die daarop afkomen, zit ik dan te denken, dat zijn waarschijnlijk de mensen die hier al mee bezig zijn. Of niet?
1: Dat is deels waar. En dat is ook de grootste uitdaging. Hè? Hoe komen we nou binnen bij de mensen die dit allemaal onzin vinden en voor wie dit minder belangrijk is? Maar wat we merken is dat zo'n examen, zeker die op scholen worden georganiseerd, waarbij eigenlijk alle ouders van eindexamenleerlingen worden gevraagd, nou, uw kind die doet eindexamen, komt u ook langs om het eens her te beleven? En het is ook nog gezellig, want afloop drinken we een borrel. Dat trekt toch een breder publiek. En ook bij bedrijven, bedrijven die met het onderwerp bezig zijn, zoals net weer Liander, ProRail, Achmea, verzekeraar. Die organiseren dit voor medewerkers, waarbij eigenlijk de hele groep medewerkers aangeschreven wordt en kan meedoen.
0: Ja, en wat voor soort vragen kunnen ze dan verwachten?
1: Nou, degene die je net noemde bijvoorbeeld, maar ook, er zit een soort van oorzaak-gevolgdiagram in. Een van de vragen is, dat gaat over de gletsjers. Hoeveel procent van het gletsjereis in de Alpen is afgelopen 25 jaar weggesmolten? Ja, dan, 40%. En als je daarover nadenkt, dan schrik je toch wel zeker met de gevolgvraag. Want wat zijn dan de gevolgen daarvoor in Nederland? Bijvoorbeeld dat er minder smeltwater is en dat rivieren wat droger kunnen komen te staan.
0: Ja.
1: Dus dat is een deel van de vragen. Maar het gaat ook over de energietransitie. En het is niet alleen maar slecht nieuws. Maar ook over bijvoorbeeld inderdaad, wat je zei, hoeveel geld hebben we elektrische auto's ons bespaard? Of hoe snel gaat de ontwikkeling van zon- en windenergie? Wat is netcongestie en wat kun je daar zelf tegen doen? Dus het is vrij breed. En omdat ik vorig jaar heb gemerkt dat heel veel mensen hebben toch wel last van klimaat, van examenstress. Dus ja. Het woord gezellig een examen doen, dat zit bij heel veel mensen, geeft een vreemde associatie. Dus dit jaar hebben we daarom ook een klimaatquiz ontwikkeld. Waarmee wat meer een pubquiz-achtig iets is, wat wat minder beangstigend is.
0: Terwijl stress is helemaal niet nodig, want iedereen slaagt. Dus dat is ook een mooie bij dit examen. Hartelijk dank voor de toelichting. Joost Brinkman van Dell Education.
2: NPO Radio 1.
3: Deze week in de perstribune van Max.
4: Ja, dag lieve allemaal.
3: Presentator Amber Kortzorg. Over het laatste jaar van het consumentenprogramma Kassa.
4: Wij gaan het komende jaar iedere week een uitzending maken en daarin keihard strijden voor jullie rechten.
3: En schrijver Frans Tomeessen.
5: Ik wou altijd Eddie PG zijn, Eddie Pieter Geschaafland.
3: Hij gaat met de Hartgras voetbalpodcast het theater in.
5: Ik ga mijn elftal van favoriete dode Duitsers presenteren.
3: Margreet Rijntjes, in gesprek met Amber Kortzorg en Frans Tomeessen. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont, krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er is nog maar weinig bekend na de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. En ondanks het staakt het vuren zijn er aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
18: Iran en de VS zeggen allebei dat de ander het staakt het vuren heeft geschonden. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen die volgens de VS niet beschadigd raakten. De Amerikanen zouden daarna militaire doelen in Iran hebben aangevallen. Volgens Iran werden ook burgerdoelen getroffen. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. En volgens president Trump is dat nog steeds, ondanks al die aanvallen, van kracht. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jongere tak, de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. In de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende zegt dat ze opnieuw zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van miljoenen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen, anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamens. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands, en voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamen klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Later is er wat meer bewolking bij 15 tot max 19 graden.
0: En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen.
12: Ah, Astrid, goedemorgen. Nou, twee files vallen erop. De A12 om te beginnen, de Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is nog altijd de linkerrijstrook dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En op de A73, Maasbracht-Nijmegen, daar heeft bij Kuik een vrachtwagen een lading verloren. Een lading puin wel te verstaan. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. En de vertraging 20 minuten.
0: Straks de voorzitter van de Jonge Democraten over de vuurwerkbom die afging bij het partijkantoor van D66, terwijl de jongerenpartij daarbinnen een lezing hield.
19: AI.
20: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
21: Je zou je favoriete radiozender ook kunnen

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
0: Stihl. Sterk werk.

0: Ontdek alle Steel Deals bij jouw Steel Dealer. Steel. Sterk werk.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een explosief afgegaan. Er zou een vuurwerkbom door de brievenbus aan binnen zijn gegooid. In het pand waren op dat moment iets meer dan 30 leden van de jongerenpartij van D66, de Jonge Democraten, voor een lezing. Voorzitter van de Jonge Democraten, Rachelle Smook, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je was er zelf niet, maar je had wel gauw contact, hè, met Jonge Democraten die wel erbij waren. Hoe ging het gisteravond?
3: Ja, klopt. Ik was thuis en op een gegeven moment kreeg ik veel appjes en belletjes. En wisten de leden op dat moment ook nog niet helemaal wat er aan de hand was. Maar was snel duidelijk dat het ging om een vuurwerkbom die naar binnen was gegooid. Met binnen een enorme ravage. En toen hebben mijn bestuursleden en het bestuur van de lokale afdeling die daar een activiteit organiseerde, die heeft de vluchtroute kunnen gebruiken die daar sinds kort is om iedereen in veiligheid te brengen. En gelukkig is iedereen fysiek ongedeerd, maar natuurlijk wel geschrokken van wat er is gebeurd.
2: En die vluchtroute is er sinds kort, sinds de vorige aanslag op het partijkantoor dus?
3: Ja, het is helaas niet de eerste keer dat onze moederpartij doelwit is van steeds extremer worden geweld. En dat is denk ik niet alleen onze moederpartij, maar een bredere trend waar ook veel gemeenteraadsleden en andere volksvertegenwoordigers bedreigd worden. En dat is denk ik iets waar we als Nederland voor moeten gaan waken. En wij laten ons in elk geval niet intimideren en blijven gewoon staan voor een open democratie waarin iedereen mee kan doen.
2: Ja zonder de verkeerde mensen al te veel wijzer te maken. Maar die vluchtroute, daardoor konden mensen naar buiten.
3: Ja, daarmee konden mensen in veiligheid gebracht worden en zijn ze daarna gelijk opgevangen door politie en brandweer.
2: Hoe is het met ze?
3: Ik heb vanmorgen nog niet heel veel mensen gesproken. Gisteravond wel. Iedereen is veilig thuisgekomen en had thuis mensen die ze op konden vangen. En we hebben vandaag een sessie georganiseerd samen met D60, wat heel fijn is, want zij zijn ook gelijk in actie gekomen voor alle aanwezigen die binnen waren. En dan kunnen we met elkaar praten over wat er gebeurd is. En wij zijn klaar met vertrouwenspersonen en het landelijk bestuur om iedereen te ondersteunen en op te vangen waar nodig.
2: Wat dacht je op het moment dat je dit telefoontje kreeg?
3: Ja, bizar. Dat is echt niet oké en volstrekt onacceptabel. Maar tegelijkertijd ook opgelucht dat niemand fysiek gewond is geraakt.
2: Wat doet dat met jou, met de Jonge Democraten, met de partij? Wat kun je daar de dag erna over zeggen?
3: Ja, gisteren schrokken we natuurlijk van het bericht dat we kregen, omdat er zoveel leden van ons binnen waren voor een activiteit. Maar ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door. En we laten ons niet bang maken door dit soort laffe acties van misschien een of een paar stomme laffe mensen uit Nederland.
2: Ja, dat vergt ook wel moed.
3: Ja, zeker. Maar ik denk dat het enige is wat we kunnen en wat we moeten doen.
2: Dankjewel. Voorzitter van de Jonge Democraten, Rachelle Smook. Maak de archieven over Suriname uit de jaren 80 zo snel mogelijk openbaar. Dat staat in een nieuw advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. In die archieven zitten documenten uit de periode van onder meer de militaire coup van 1980 en de decembermoorden van 82. Martin Berendsen is vicevoorzitter van het Adviescollege. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waarom is het advies om het nu openbaar te maken?
4: Omdat er geen enkele reden is om het niet te doen. En eigenlijk is dat de basisregel in Nederland. Overheidsinformatie hoort openbaar te zijn. En als er een bijzondere reden is om dat nog niet openbaar te hebben, dan zou dat kunnen. Dat zou kunnen gaan over privacy van mensen, of dat zou kunnen gaan over het staatsbelang. Maar wij hebben in die archieven gekeken op verzoek van de Tweede Kamer en we hebben gezien dat nog die privacy, nog dat staatsbelang in het geding is. Dus dan kunnen en dan moeten die archieven openbaar worden.
2: Dus is het koud watervrees wat u betreft?
4: Nou, Het is ook een beetje traagheid. Want er kan een tijd zijn geweest toen die archieven werden overgebracht naar het Nationaal Archief, waarin bijvoorbeeld die privacy nog wel aan de orde was. Als daar informatie in zit die afkomstig is van nog levende personen en die bijvoorbeeld daar last van zouden kunnen hebben in Suriname, dan is er een reden om dat achter te houden of om dat niet openbaar te maken. Maar daar is geen sprake meer van, voor zover dat die privacy in het geding is, zijn die personen overleden. En dan, wat je dan ziet, is dat overheidsorganen te traag zijn om dan alsnog te besluiten om dit openbaar te maken. De directeur van het Nationaal Archief heeft in 2018 al een keer geadviseerd: hier kennen de openbaarheidsbeperkingen af. Dat doet dan een ministerie niet. Er komt op een stapel te liggen, of om welke reden dan ook. En de Tweede Kamer heeft ons gevraagd: kijk daar nou nog eens naar, want de Surinaamse gemeenschap vindt dat belangrijk. En ook Nederlandse historici betrokkenen vinden dat belangrijk. Toen hebben we naar gekeken en dan zie je geen enkele reden nu nog om dit niet openbaar te maken.
2: Wat staat er in deze archieven?
4: Het gaat hier heel precies over de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft Nederland daar dus een ambassade. En er is heel veel berichtenverkeer, juist natuurlijk ook in zo'n bijzondere periode, heel veel berichtenverkeer tussen de ambassade en het ministerie. Dat heet codeberichten. En het gaat hier vooral over het codearchief, dus de informatieuitwisseling tussen de Nederlandse ambassade in Suriname en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar staat heel veel in.
2: Want in het advies stelt u bijvoorbeeld ook dat het openbaar maken van het archief kan vermijden dat de complottheorieën de ronde doen over die periode. Over wat voor theorieën hebben we het dan? En dat dus waar de angel misschien wel uitgehaald kan worden?
4: Nou, waar het over gaat is dat heeft altijd, en dat gebeurt altijd, hè, zolang informatie niet openbaar is, denken mensen, nou, dat is blijkbaar een reden om dat niet openbaar te maken. Dus dan ga je dingen verzinnen. En hier, concreet in dit geval, is het natuurlijk altijd, omdat het die coup in Suriname natuurlijk zo verbazingwekkend was, een paar jaar na de onafhankelijkheid, is er altijd een soort zweem geweest van: zou daar Nederland op een of andere manier bij betrokken zijn geweest? En wat wisten we daar? En als er niet bij betrokken was, hadden we dat van tevoren kunnen weten? En hoe is daar dan mee omgegaan? Nou, dat soort ideeën, er is blijkbaar iets te verbergen, betrokkenheid of voorkennis, dat soort ideeën, zolang die papieren niet openbaar worden, blijft dat een beetje in de samenleving hangen. En wij hebben ook met een aantal Surinaamse groepen mensen gesproken, en die zeggen ook: voor ons is het heel belangrijk om nou eens eindelijk te weten, om nou eens eindelijk achter de waarheid te komen. En de waarheid is dan: ja, wat wist dan die Nederlandse regering? Wat wist die Nederlandse ambassade? Was er een betrokkenheid? En door dit materiaal openbaar te maken, kun je dat zelf met eigen ogen zien. En dat is heel belangrijk, juist bij dit soort grote, impactvolle gebeurtenissen.
2: Ja. Maakt het dan voor uw advies nog uit wat er in die codeberichten stond? Dus
4: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Want als we dat zouden doen, dan zouden we in feite meegaan met die dekmantel. Nee, dus daar kijken we helemaal niet. Het enige waar wij naar kijken is er een reden, en is dat ook een wettelijk juiste reden? Bijvoorbeeld het veiligheidsbelang van de staat, of bijvoorbeeld privacy van nog levende personen. Is er een reden om deze informatie niet openbaar te maken? En wij kijken niet naar: staat daar nou iets in waar je wel of niet gelukkig van zou kunnen worden?
2: Is het niet sowieso het geval dat je na een paar jaar de plicht hebt om het openbaar te maken?
4: Kijk, dit is de sleutelvraag. Want dat is natuurlijk eigenlijk de kern van de zaak. Hè? Sterker nog, alle overheidsinformatie moet in principe openbaar zijn. Daar hebben we de wet open overheid voor. Dus zolang informatie nog bij een ministerie of bij een gemeente is, hebben ministeries en gemeenten de plicht om documenten actief openbaar te maken. Daar zien wij ook op toe als adviescollege. En ze hebben de plicht om, als er iemand een verzoek doet, een informatieverzoek, om die stukken openbaar te maken. Zolang die documenten nog bij een ministerie zijn of bij een gemeente, dan is dat de regel. Maar er is ook een regel dat archieven, nadat ze daar een tijdje zijn geweest, dat ze moeten worden overgedragen, bijvoorbeeld aan het Nationaal Archief. Er was een regel dat dat na 20 jaar moest gebeuren. En intussen is de archiefwet aangepast en in de loop van dit jaar wordt de regel dat het na 10 jaar moet gebeuren. Nou ligt dat archief van buitenlandse... Ja, dan hebben ze meer haast. Nee, zeker. Maar nou ligt dat archief dus van buitenlandse zaken, dat ligt al bij het Nationaal Archief. Maar wat we ook ontdekt hebben, is dat er nog informatie, dat er dus nog archieven uit die periode van het ministerie van Defensie nog helemaal niet zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. En dat adviseren wij ook. Dus we hebben ook gezegd, wat er nu bij het Nationaal Archief al is van buitenlandse zaken, dat kan openbaar, moet ook zo snel mogelijk gebeuren. Maar we hebben ook een advies aan de minister van Defensie uitgebracht en gezegd, minister van Defensie, er ligt nog archief uit die periode van uw ministerie bij uw ministerie, en zorg er nou voor dat dat ook zo snel mogelijk naar het Nationaal Archief komt. Dus dat is inderdaad een wettelijke plicht.
2: Kortom, meer openheid voor de Surinamers die heel graag willen weten wat er allemaal in die periode uitgewisseld is tussen Suriname en Nederland. Dat advies heeft u overhandigd?
4: Ja, we hebben dat.
2: Maar goed, gisteren 8 jaar geleden kwam het advies ook al en was eigenlijk hetzelfde. Maak het openbaar. Dus wat verwacht u hiervan?
4: Nou, wij verwachten dat de minister dit gaat doen. Want dit advies hebben we uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer. En wij verwachten dat de Tweede Kamer ook heel goed in de gaten gaat houden of dat de minister ons advies gaat opvolgen.
2: Dank u wel. Martin Berendsen, vicevoorzitter van het Adviescollege. Islamitische strijders in Mali hebben 2 dorpen aangevallen.
5: Volgens persbureau AFP zijn er meer dan 30 doden. Een West-Afrikaans journalistencollectief heeft het zelfs over ruim 50 slachtoffers. De dorpen zouden zijn geplunderd en in brand gestoken. Frans Venkatre sprak met een bron bij een Malinese veiligheidsdienst en die zegt dat de aanvallen een reactie waren op acties van een lokale militie die is opgezet om dorpen in centraal Mali te verdedigen. De slachtoffers zouden vooral bij die militie horen, maar onder de doden zijn ook tieners en kinderen. De politie in Suriname maakt zich ernstige zorgen over het toenemend aantal vermissingen, geweldsincidenten en zelfdodingen onder jongeren. Dat lezen we bij nieuwssite Star News. Tussen januari en begin mei zijn er al 56 personen als vermist opgegeven, waarvan er volgens het medium nog 5 vermist zijn. We hebben overigens geen vermissingen die met ontvoeringen te maken hebben, zegt de politie erbij tijdens een persconferentie. In een recente zaak waarbij schoolkinderen in uniform met elkaar op de vuist gingen en beelden daarvan viral gingen op social media, zijn volgens Star News 4 jongeren aangehouden en vastgezet. Paters van de abdij van Maritsoe in België zijn aan het doorbreken op TikTok. Het plan kwam van een oud-student van de paters om social media te gebruiken om meer jongeren te bereiken. De paters zelf geven eerlijk toe niet zo goed te snappen waarom ze viraal gaan, horen we bij de VRT.
6: C'est dan. J'avoue que je sais même pas comment ils utilisent. Mon équipe de communication qui me dit ben ouais, c'est un succès, voilà.
5: Het is gigantisch, zegt een van de paters. Ik heb geen idee hoe ik het moet gebruiken, maar mijn communicatieteam zegt dat het een groot succes is. En de meest iconische stem van natuurfilms is jarig. Sir David Attenborough blaast vandaag maar liefst 100 kaarsjes uit. De bioloog werkt al sinds 1952 voor de BBC en die omroep heeft voor zijn verjaardag een speciaal concert georganiseerd met de muziek uit zijn tv-series. Gisteren werd Attenborough al door veel mensen gefeliciteerd en dus bedankte hij iedereen in een audioboodschap.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
5: Ik dacht dat ik mijn verjaardag in stilte zou vieren, maar jullie hadden andere ideeën, zegt Sir David. Het is echt meteen ook heerlijk om die stem te horen. Het verjaardagsconcert voor zijn verjaardag wordt live uitgezonden bij de BBC.
2: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
8: Ja, er is nog weinig aan de hand op de weg. Wel een opvallende file op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Kuik een lading van een vrachtwagen op het wegdek terechtgekomen. Een lading puin wel te verstaan. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging bijna een half uur.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
2: Nederland succes in de Vuelta Feminina.
9: Ze wachten heel lang en gaat Kopecky dan naar een 2-op-2 kunnen sprinten. Kopecky nog altijd in het spoor van Bredewold. Gaat ze dan nog over? Gaat ze dan nog over Lotto Kopecky? Nee, ze gaat het aan Bredewold laten. Op deze manier is het aan het controleren. En het is Bredewold die hem pakt.
2: Mischa Bredewold pakte dus gisteren de 5e etappe. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. Een mooi succes, ook een onverwacht succes.
10: Ja, en je hoort het ook al in de verbazing in de stem van de Belgische verslaggever. Want ja, iedereen had toch wel verwacht dat Bredewold de lead-out was. Dus degene die de sprint aantrekt voor iemand anders. In dit geval Kopecky, die een dag eerder gewonnen had. Maar ze maakten het zelf af, of eigenlijk Bredewold gunde haar de zegen. Want ze bleef in tweede positie zitten. En dat was een scenario dat ze vooraf besproken hadden in die ploeg bij SD Works, in de ploegbus. En dat je het dan ook kan uitvoeren, dat is wel knap gedaan hoor. Heel perfect eigenlijk, het verzinnen en het doen. Dat geeft wel aan hoeveel overmacht je dan hebt. En dat is precies wat die ploeg kon gebruiken. Want het was nog niet het jaar van SD Works. Voorheen de dominante factor in het vrouwenpeloton. Tot op heden dit seizoen. Dus nou ja, Kopecky die had dan wel gewonnen in Milaan-San Remo. Maar verder moesten ze de zegens aan anderen laten. Deze week dan Kopecky in de leiderstrui. Had al een etappe te pakken. En nu dus ook eentje voor Bredewold. Dus dat goede gevoel komt wel weer terug bij SD Works, maar vanaf vandaag is het niet meer aan de sprinters. Dus niet aan Kopecky en niet aan Bredewold. Er gaat geklommen worden vandaag en de rest van het weekend. Het laatste weekend van de Vuelta. Dus dan wordt er gekeken naar de klimmers en misschien ook wel naar Anna van der Breggen. Ook uit die ploeg. En zij is degene die voor het klassement moet gaan.
2: De vrouwen rijden dus rond in Spanje. De mannen die beginnen vandaag aan de Giro d'Italia. Starten ze overigens in Bulgarije. Wat zijn de verwachtingen voor de Nederlanders?
10: We gaan kijken naar Tijmen Arendsman. Die gaat proberen een goed klassement te rijden. Dat heeft hij trouwens al eerder geprobeerd in Italië. Toen viel het een tikkeltje tegen. Hoewel uiteindelijk wel zesde geworden in het eindklassement. Dat is toch prima. Maar hij kijkt misschien wel met een schuin oog naar het podium. En dat zit er dit jaar ook wel in. De grote favoriet is Jonas Vingegaard. Die al twee keer de Tour heeft gewonnen. En nu het een keer gaat proberen in de Giro. Hij moet iets natuurlijk om Pogacar te ontlopen. Dus er wordt vooral naar hem gekeken. Maar wie weet dat Arendsman daarachter wel kan meesluipen. En als het allemaal mee zit richting het...
2: Mischa Bredewold pakte dus gisteren de vijfde etappe. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. Een mooi succes, ook een onverwacht succes.
10: Ja, en je hoort het ook al in de verbazing in de stem van de Belgische verslaggever. Want ja, iedereen had toch wel verwacht dat Bredewold de lead-out was. Dus degene die de sprint aantrekt voor iemand anders. In dit geval Kopecky, die een dag eerder gewonnen had. Maar ze maakten het zelf af, of eigenlijk Bredewold gunde haar de zegen. Want ze bleef in tweede positie zitten. En dat was een scenario dat ze vooraf besproken hadden in die ploeg bij SD Works, in de ploegbus. En dat je het dan ook kan uitvoeren, dat is wel knap gedaan hoor. Heel perfect eigenlijk, het verzinnen en het doen. Dat geeft wel aan hoeveel overmacht je dan hebt. En dat is precies wat die ploeg kon gebruiken. Want het was nog niet het jaar van SD Works. Voorheen de dominante factor in het vrouwenpeloton. Tot op heden dit seizoen. Dus nou ja, Kopecky die had dan wel gewonnen in Milaan-San Remo. Maar verder moesten ze de zegens aan anderen laten. Deze week dan Kopecky in de leiderstrui. Had al een etappe te pakken. En nu dus ook eentje voor Bredewold. Dus dat goede gevoel komt wel weer terug bij SD Works, maar vanaf vandaag is het niet meer aan de sprinters. Dus niet aan Kopecky en niet aan Bredewold. Er gaat geklommen worden vandaag en de rest van het weekend. Het laatste weekend van de Vuelta. Dus dan wordt er gekeken naar de klimmers en misschien ook wel naar Anna van der Breggen. Ook uit die ploeg. En zij is degene die voor het klassement moet gaan.
2: De vrouwen rijden dus rond in Spanje. De mannen die beginnen vandaag aan de Giro d'Italia. Starten ze overigens in Bulgarije. Wat zijn de verwachtingen voor de Nederlanders?
10: We gaan kijken naar Tijmen Arendsman. Die gaat proberen een goed klassement te rijden. Dat heeft hij trouwens al eerder geprobeerd in Italië. Toen viel het een tikkeltje tegen. Hoewel uiteindelijk wel zesde geworden in het eindklassement. Dat is toch prima. Maar hij kijkt misschien wel met een schuin oog naar het podium. En dat zit er dit jaar ook wel in. De grote favoriet is Jonas Vingegaard. Die al twee keer de Tour heeft gewonnen. En nu het een keer gaat proberen in de Giro. Hij moet iets natuurlijk om Pogacar te ontlopen. Dus er wordt vooral naar hem gekeken. Maar wie weet dat Arendsman daarachter wel kan meesluipen. En als het allemaal mee zit richting het podium kan gaan. Maar vandaag gaan we kijken naar wie de eerste...

0: het verzinnen en het doen. Dat geeft wel aan hoeveel overmacht je dan hebt. En dat is precies wat die ploeg kon gebruiken. Want het was nog niet het jaar van SD Works. Voorheen de dominante factor in het vrouwenpeloton. Tot op heden dit seizoen. Dus nou ja, Kopecky die had dan wel gewonnen in Milaan-San Remo. Maar verder moesten ze de zegens aan anderen laten. Deze week dan Kopecky in de leiderstrui. Had al een etappe te pakken. En nu dus ook eentje voor Bredewold. Dus dat goede gevoel komt wel weer terug bij SD Works, maar vanaf vandaag is het niet meer aan de sprinters. Dus niet aan Kopecky en niet aan Bredewold. Er gaat geklommen worden vandaag en de rest van het weekend. Het laatste weekend van de Vuelta. Dus dan wordt er gekeken naar de klimmers en misschien ook wel naar Anna van der Breggen. Ook uit die ploeg. En zij is degene die voor het klassement moet gaan.
1: De vrouwen rijden dus rond in Spanje. De mannen die beginnen vandaag aan de Giro d'Italia. Starten ze overigens in Bulgarije. Wat zijn de verwachtingen voor de Nederlanders?
0: We gaan kijken naar Tijmen Arendsman. Die gaat proberen een goed klassement te rijden. Dat heeft hij trouwens al eerder geprobeerd in Italië. Toen viel het een tikkeltje tegen. Hoewel uiteindelijk wel zesde geworden in het eindklassement. Dat is toch prima. Maar hij kijkt misschien wel met een schuin oog naar het podium. En dat zit er dit jaar ook wel in. De grote favoriet is Jonas Vingegaard. Die al twee keer de Tour heeft gewonnen. En nu het een keer gaat proberen in de Giro. Hij moet iets natuurlijk om Pogacar te ontlopen. Dus er wordt vooral naar hem gekeken. Maar wie weet dat Arendsman daarachter wel kan meesluipen en als het allemaal mee zit richting het podium kan gaan. Maar vandaag gaan we kijken naar wie de eerste roze trui gaat pakken. Dat wordt waarschijnlijk een sprinter, want we rekenen allemaal op een massasprint. En dan gaan we kijken wat Dylan Groenewegen kan. Hij heeft dit jaar al wel bewezen dat hij zijn oude vorm weer aantikt. Dus dan kan hij etappes winnen en misschien ook wel de eerste in de Giro d'Italia. En dus de roze trui pakken. Dat zou echt fantastisch zijn voor zijn ploeg waar hij voor rijdt. De Unibet Rose Rockets. Want dat is die sympathieke kleine ploeg die debuteert op het hoogste niveau in een grote ronde. En dat zouden ze dus misschien al wel kunnen doen met de eerste roze trui. Het wordt heel spannend vandaag voor die ploeg.
1: En dan kwam er nieuws bij Real Madrid vandaan. Niet echt nieuws waar ze op zitten te wachten, denk ik.
0: Nee, een vechtpartij. Ja, echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Dus daar moeten echt wel serieuze tikken zijn uitgedeeld. Al wordt het inmiddels op social media al wel gebagatelliseerd door de hoofdrolspelers zelf. Maar er is dus iets gebeurd in die kleedkamer. Nou, dat gebeurt wel vaker bij voetbalteams, maar nu is het dus naar buiten gekomen. En dat moest dus ook echt wel. Real Madrid heeft een statement uitgebracht. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Nou, hij heeft het zelf wel iets dus gebagatelliseerd. Maar feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni. En hij zegt zelf ook wel, ja, ik kwam per ongeluk in een verhit gesprek met mijn voorhoofd tegen een tafel aan. Ja, hoe gaat zoiets? Dan moet het toch echt wel behoorlijk geduwd en getrokken zijn, ja toch? Dat doe je niet zomaar per ongeluk.
1: Nee, dat lijkt me niet.
0: Het is, erg het is mij nog niet overkomen in ieder geval.
1: Ik kom per ongeluk met mijn hoofd tegen een tafel aan.
0: Ja, nou, er is wel wat aan de hand bij die club. Ze pakken geen prijzen dit jaar. En er is al wat langer wel duidelijk dat er wat oneenigheid is tussen bepaalde spelers die elkaar niet kunnen luchten of zien. En ook de trainer wordt al een tijdje niet serieus genomen, Arbeloa. Nou, dit is het volgende hoofdstuk in dat verhaal. Dan moeten ze komend weekend tegen Barcelona spelen. En als ze daarvan verliezen, wordt Barcelona kampioen tegen Real Madrid. Dus het zijn zware tijden voor Real Madrid.
1: Laten we naar het veld gaan. De vrouwen van PSV die kunnen vanavond hun mannelijke collega's nadoen. Kampioen worden van Nederland. Wat moeten ze daarvoor doen? Ja, winnen neem ik aan.
0: Ja, heel simpel inderdaad. Winnen van ADO Den Haag. En dan is de titel zeker voor PSV. De vrouwen van PSV die titel nog nooit gewonnen hebben. Ze zijn dus een paar jaar al bezig serieus aan de weg aan het timmeren. Vorig jaar kwamen ze heel dichtbij. En ik kan mezelf herinneren dat ik daar een keer langs was. En dat ik echt merkte dat PSV-vrouwen heel serieus professioneel aan het worden is in een paar jaar tijd. En toen deed het pijn dat ze die titel net misgrepen. Maar nog even een jaartje doorgebouwd. Dit jaar was het heel spannend. Twente, Ajax, Feyenoord deden allemaal mee om het kampioenschap. Maar PSV heeft dus de langste adem, want dat zal toch echt niet meer misgaan. Vanavond kunnen ze het afmaken en dan is PSV vrouwen voor het eerst landskampioen van Nederland.
1: Jan Kees, dankjewel.

0: Carry On van Jungle.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
5: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
12: Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. Pro-leider Jesse Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markesower. Hij wenst D66 sterkte. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël zegt te reageren op schendingen van het staakt-het-vuren door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Iran en de VS vinden allebei dat de ander het staakt-het-vuren heeft geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. En de man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. En bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei.
11: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, gaan we de zon zien vandaag?
13: Ja, sterker nog, er zijn verschillende plekken in Nederland waar die nu al uitbundig schijnt. Dat is met name in het oosten en noordoosten het geval. Maar ook Friesland is vrijwel geheel verschoond van bewolking inmiddels. Halverwege de Flevopolder ligt ongeveer de grens met die bewolking tot aan Arnhem-Nijmegen. Het schuift wat op, de wolken lossen ook op. Dus we krijgen uiteindelijk dan een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog vandaag. De wind uit het oosten is zwak, hooguit matig. En de temperatuur op de Wadden 15 graden. Maar even het binnenland in is het al snel 17 tot 19 graden.
11: En wat voor een weekend krijgen we?
13: Vrij zacht. De temperaturen lopen nog wat op, vooral op de zaterdag. Want dan wordt het zo'n 18 tot 21, misschien op een enkele plek 22 graden. Nog steeds een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten. Misschien hier en daar matig in de open gebieden. Maar veel stelt de wind dus niet voor. Flink wat zon, vooral in de ochtend. Het blijft droog op de zaterdag. Zondag komt er wat meer bewolking. En de wind draait zondag naar het noorden tot noordoosten. En dat betekent vooral voor de noordelijke provincies dat de temperatuur al wat lager uitpakt. In het zuiden kan het zondag nog wel 20 graden worden. Maar in het zuidoosten kan zondagavond dan wat regen vallen. En dat is wel de opmaat voor een heel ander weertype na het weekeinde.
11: Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg?
0: Nou, op de meeste plekken gelukkig prima, weinig vertragingen nog. Drie opvallende files, dat wel. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug een klein kwartier oponthoud. A27, Almere-Gorkum, bij Knobbert Lunette gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerreis ook afgesloten, vertraging een kleine 10 minuten. En tenslotte de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar lag een lading puin op het wegdek bij Kuik. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten.
11: Polen krijgt een lening van de EU voor de eigen defensie. Zo onze correspondent erover.
14: AI.
15: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Polen krijgt een enorme lening van de EU voor de eigen defensie. Vandaag tekent premier Tusk in Warschau een steunpakket van 44 miljard euro. Dat komt uit een speciaal defensiefonds voor Europese landen, waarvan Polen verreweg het grootste bedrag krijgt. Als belangrijkste land aan de oostflank van Europa kan Polen het geld goed gebruiken. Toch leidt het intern tot veel gedoe. De president probeerde de lening tegen te houden. Correspondent Christian Pauwen in Warschau. Christian, Polen heeft al heel veel geld in zijn leger gestoken. Hebben ze deze miljarden ook heel hard nodig dan?
26: Nou, ze kunnen het in ieder geval zeker goed gebruiken. Polen investeert al heel erg lang veel in defensie. Ze lopen binnen de NAVO voorop als het gaat om het percentage van het BBP. Maar dat gaat wel tot nu toe gepaard met grote schulden. En ja, deze lening, deze Europese lening, heeft een hele lage rente. En met het geld kunnen ze snel extra uitgaven doen zonder de begroting te veel te belasten. Want de eerste miljarden kunnen de komende weken al worden overgemaakt. En ja, de urgentie wordt hier natuurlijk als buurland van Rusland als geen ander gevoeld. Premier Tusk waarschuwt al langer dat Rusland echt op korte termijn de NAVO echt zou kunnen testen. En bovendien zegt de Poolse leider dat het dan de vraag is of Amerika onder Trump te hulp zal schieten. Dus ja, er is haast, denken ze hier.
11: En wat gaan ze dan kopen met al het geld?
26: Het is een heel breed pakket aan defensieuitgaven. Denk aan het Oostelijk Schild. Dat is hun grote defensielinie die Polen nu bouwt langs de grens met Rusland. En Belarus ook. Daar gaat geld naartoe. Maar ook anti-drone en andere luchtverdedigingssystemen. Infrastructuur voor defensie. Artillerietanks. Nou ja, je kan het allemaal wel opnoemen. Belangrijk punt is wel dat de lening vooral de Europese defensieindustrie moet bevoordelen. 65% moet uiteindelijk naar partijen in de EU, Noorwegen of in Oekraïne gaan. Of naar Oekraïne gaan, al zie je ook wat discussie in Polen hoe defensiegeld moet worden uitgegeven. Veiligheid mag geen prijs hebben, zeggen ze hier. Maar dat heeft in het verleden toch ook wel tot overhaaste aankopen geleid van tanks, van straaljagers, allemaal heel duur materieel waarvan de strategische waarde twijfelachtig is. Dus veel geld leidt niet op korte termijn al meer tot meer veiligheid, zeggen experts. Want ja, het uitbreiden van je defensie, ja, dat kost tijd. En het slagveld ontwikkelt zich natuurlijk ook razendsnel met drones op het moment.
1: Maar in eigen land is er dus weerstand. De Poolse president is tegen. Waarom is hij tegen?
26: We zien sowieso dat Nawrocki op alle grote thema's dwars probeert te leggen. Want hij is geleerd aan de conservatieve oppositie. En ja, zij framen deze lening, SAFE heet het, als een manier van Brussel om Polen verder afhankelijk te maken. Nawrocki zegt bovendien dat deze lening en de rente die betaald moet worden een grote last zal zijn voor volgende generaties. Opvallend wat dat betreft was dat oppositiepartij PiS, toen zij aan de macht waren drie, vier jaar geleden, ook leningen afsloten met de VS en Zuid-Korea tegen een veel hogere rente. Maar goed, bovendien zegt Nawrocki dat dit Polen te veel dwingt om aankopen te doen in Europa, terwijl Nawrocki, die zelf graag zichzelf neerzet als vriend van Trump, liever meer inkoopt uit de VS.
1: Kan hij het dan tegenhouden?
26: Nou ja, hij heeft dat vetorecht dus, wat de president heel veel macht geeft in Polen. Daarmee heeft hij ook die wetgeving van de regering voor deze lening tegengehouden. In dit geval heeft de regering een manier gevonden om er omheen te werken. Ze hebben een soort resolutie aangenomen waarmee de ministers alsnog de overeenkomst kunnen tekenen en het geld kunnen uitgeven. Maar, zeggen experts, het heeft wel gevolgen, want het zal een stuk moeilijker zijn om al dit geld uit te geven. Bepaalde projecten voor financiering van de grenswacht en de politie bijvoorbeeld vallen daardoor weg. En de regering waarschuwt dat ze mogelijk niet al het geld kunnen uitgeven. Dat is toch wel heel erg opvallend voor zo'n belangrijk thema. Maar in Polen als defensie. De premier en de president probeerden op dit onderwerp steeds samen te werken, ondanks hun verschillen. Maar hier zie je dus dat de gepolariseerde politiek dwars ligt met gevolgen.
1: Christian, dankjewel. Consument Christian Bouwen.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
1: Paus Leo de 14e is vandaag 1 jaar paus. Dat viert hij niet thuis, maar in het Zuid-Italiaanse gewest Campanië. Hij vliegt met een helikopter straks eerst naar Pompeji. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, waarom viert hij het niet in het Vaticaan?
23: Dat heeft met de datum te maken van zijn pauskeuze, hè, 8 mei. Hij gaat naar Pompeji, zoals je zei. En veel mensen zullen dan denken, oh, dan gaat hij misschien wel de prachtige archeologische opgravingen daar bezoeken. Maar nee, voor Italianen, voor katholieken, is Pompeji, het moderne Italiaanse stadje, gelijk aan het grote bedevaartsoord van Maria. Er is een enorme barokke kerk met een prachtig schilderij van de Madonna van de Rozenkrans. En haar feestdag is precies 8 mei. Zij is dus de figuur die belangrijk is, ook voor Leo, omdat zij degene was die waakte over zijn uitverkiezing tot paus. Dus hij gaat daarheen. En tegelijkertijd is het een soort solidariteitsreis, zou je kunnen zeggen, want Campanië is een gewest met veel problemen, sociale problemen, werkloosheid, armoede, ook georganiseerde misdaad. Dus hij gaat daar ook heen om de mensen een hart onder de riem te steken.
1: En daarna gaat hij naar de hoofdstad, hè, van dat gewest, Campanië, Napels. Wat gaat hij daar doen?
23: Ja, je kunt niet naar Campanië en dan naar een klein dorpje, een klein stadje en dan niet naar Napels gaan. Hè. Dus het is echt heel groot, geweldig feest. Nou, voor wie het kent, Napels is een prachtige, grote, chaotische,
1: heerlijk chaotische stad. Ja.
23: Nou, hij zal daar, ik weet niet of hij pizza gaat eten, maar dit terzijde. Hij heeft daar een ontmoeting met de klerus, uiteraard, de geestelijkheid. de kardinaal en de mensen daar. En hij gaat, en dat is heel leuk, op een heel groot plein, Piazza Plebiscito, gaat hij dan een ontmoeting houden met de bevolking van Napels. En dat is een plein waar je meestal popconcerten ziet of waar manifestaties worden gehouden. Nou, ik heb begrepen dat de Napolitanen het fantastisch vinden. Dus ik denk dat het een hele prachtige feestelijke dag voor Leo zal worden.
1: Ja, want feestvieren, dat kunnen ze daar. We hebben het afgelopen jaar eigenlijk relatief weinig van de paus gehoord, hè? Tot voor, kort. Ja, zeg maar, in een jaar gezien tot voor kort. Want hij kreeg een beetje een fitty met de Amerikaanse president Trump. Wat heeft dat gedaan voor zijn imago?
23: Ja, Leo heeft een hele rustige aanloop gehad. Wie hem volgde en de katholieke media, die hoorden wel degelijk veel van hem. Die lazen zijn berichten, zijn toespraken, van alles. Maar hij is opeens in de, laten we maar zeggen, mainstream media, de grote niet-katholieke media in de hele wereld, op de radar gekomen toen rond Pasen president Trump het nodig vond om hem persoonlijk aan te vallen. Aantijgingen, beschuldigingen, ja, eigenlijk zelfs ronduit scheldpartijen. En dat was toch wel heel uitzonderlijk. Leo, de paus, reageerde daar buitengewoon rustig en beheerst op. En dat zette hem opeens op de kaart. Iedereen. Hij zag ook hoe hij dingen benoemde, hoe hij tegen oorlog zich uitsprak, hoe hij het had over dialoog, over onderhandelingen, vooral vrede natuurlijk, dat is zijn grote ding. En zag dat hij geen politicus is, maar wel een geestelijk leider die boven de partijen probeert te staan. En een soort moreel geweten. En dat kwam aan en nu weet iedereen wie Leo is.
1: En het was dus zijn eerste jaar en hij is nog maar 70, voor een paus jong. Wat kunnen we van hem verwachten, denk je?
23: Nou, hij gaat inderdaad nog jaren mee, dus ik ben heel benieuwd. Op korte termijn, denk ik, gaat hij heel veel reizen. Dat hebben we al gezien, hè. Hij is al in Libanon geweest, in Turkije geweest. Hij is naar Afrika geweest, Afrikaans continent. In juni gaat hij naar Spanje. Ik verwacht dat hij ook vrij snel naar Latijns-Amerika zal gaan. Hij heeft immers 20 jaar in Peru gezeten als bisschop en missionaris. Daar gaat hij zeker naartoe. Paraguay, Uruguay, wie weet wel Argentinië. Azië zie ik ook aankomen. En dat is best wel heel goed, want dan meteen staat hij dan weer in de internationale schijnwerpers, hè. In Rome, in het Vaticaan, de dingen die hij daar doet, die komen toch vaak minder in het nieuws. Dat is toch meer, ja, binnenshuis, zou je kunnen zeggen, alleen voor de katholieke kerk. Maar ik denk dat als hij gaat reizen, dat we hem veel gaan zien en veel over hem gaan horen. En wat we ook allemaal heel graag aanzien komen, is een document dat al een tijdje wordt aangekondigd. Pausen schrijven een enkele grote documenten tijdens hun pausschap die dan heel veel gewicht dragen. Encyclieken heette dat. En zijn eerste eigen echte encycliek die eraan komt, die zal gaan over kunstmatige intelligentie en een ethisch gebruik daarvan. Wat dat doet met de wereld en hoe dat invloed heeft op ons leven, op onze arbeid, op de waardigheid van arbeiders. We weten het, hoe belangrijk het is. Dus wij zien daar echt naar uit. En ik denk dat dat redelijk snel zal komen.
1: En ook daarmee zet hij zich echt neer als een moderne paus dus.
23: Ja, zeker. Het heeft te maken met zijn naam, hè. Leo XIII was de paus van de industriële revolutie van de 19e eeuw. Leo XIV van de technologische revolutie van nu.
1: Andrea, dankjewel. Correspondent Andrea Vrede. Gevoelige informatie over militaire infrastructuur in Overijssel blijkt heel makkelijk online vindbaar. Dat ontdekte RTV Oost.
3: Details over kerosineleidingen staan openbaar op het internet. Onder meer dikte, materiaal en de route zijn op te zoeken. NRC trok vorige week ook aan de bel over onder meer militaire vliegvelden, munitiedepots en zendmasten, maar ook ondergronds blijkt dus van alles vindbaar. In het onderzoek ontdekte RTV Oost dat ook tot op de centimeter nauwkeurig te achterhalen is waar het allemaal ligt. Vooral de toevoer van kerosine naar Airport Twente springt volgens de omroep in het oog. Die is op bijvoorbeeld Google Maps geblurred, maar op een openbare overheidskaart gemakkelijk te vinden. Stichting Meten is Weten dreigt met juridische stappen als er in Noorderveld niet opgetreden wordt tegen pesticiden, schrijft RTV Drenthe. De stichting strijdt al jaren tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw vanwege de impact op mens en milieu. In het Drentse Westerveld is al een slepende zaak, maar nu wil Meten is Weten die uitbreiden naar Noorderveld. Daar komt namelijk een perceel met lelies en voor de kweek daarvan zijn veel bestrijdingsmiddelen nodig. De gemeente zegt dat ze in de gaten zullen houden of de teler zich aan de regels houdt en gaat in gesprek met omwonenden om zorgen weg te nemen. De gemeente Ede en Barneveld hebben vorige week bij Defensie aangedrongen om meer maatregelen te nemen bij oefeningen met droogte, schrijft Omroep Gelderland. marechaussee maakte gisteren bekend dat de brand in het harde werd veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat had niet mogen gebeuren en dat trekken wij ons zeer aan, zei de staatssecretaris daarover. Defensie gaat overleggen met veiligheidsregio's over het aanpassen van de procedures. De gemeenten hebben niet aan Defensie gevraagd om helemaal te stoppen met de oefeningen. Tot de procedures zijn aangepast, worden volgens Omroep Gelderland in ieder geval de oefeningen bij droogte alvast aangepast. En dan nog een bijzonder feest in Utrecht. Vaak wordt een rave op grote festivals gehouden, maar deze keer was dat in een supermarkt. Veel gekleurde lampen en dansende studenten tussen de bananen en de zuivel. En ja, je kon ook gewoon nog boodschappen doen, horen we bij RTV Utrecht.
4: Het is hartstikke gezellig, toch? Ja, laten we ook een beetje feesten, maar het wordt nu al steeds drukker.
6: Midden op de dag moet kunnen, toch? Ja, ik kon de smeerkaas niet halen, maar voor de rest, daar zijn ook winkeltjes, dus dan moet ik het daarbij doen. Prima, joh.
3: Dat je dan even zonder smeerkaas moet, dat lijkt me wel te overleven. Niet iedereen was trouwens blij met het evenement. Iemand die boven de campus supermarkt aan het werk was, zei dat studenten daar hinder onder vonden van de harde muziek bij het uitvoeren van hun experiment.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
0: Ja, weinig bijzonderheden nog altijd op de weg. Er staan een paar enkele korte dagelijkse files met zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging nog altijd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 8 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: De Dijk, ik kan het niet alleen. De centraal schriftelijke eindexamens zijn begonnen en dat betekent vaak nagelbijten en slecht slapen voor de 185.000 leerlingen die in Nederland examen doen. Zoals elk jaar heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar daar komt dit jaar een extra telefoonlijn bij, de stresslijn, speciaal voor leerlingen voor wie de druk te veel wordt. Christian Vinkers is psychiater en stressonderzoeker aan het Amsterdam UMC. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Is stress altijd een belemmering om goed te kunnen presteren?
1: Nee, helemaal niet. Sterker nog, stress is ook best wel normaal. En een zekere mate van examenspanning is ook normaal. Het is gewoon een prestatiemoment, er hoort er gewoon spanning bij.
0: Dus er hoort erbij, maar het kan te veel worden?
1: Ja, voor sommige mensen kunnen veel last hebben van stress. Niet alleen door het examen, maar ook waar het examen voor staat. Hè, de verwachtingen, de vergelijking met anderen en ook de toekomstkansen.
0: En waar komt die stress vandaan? Is dat inderdaad die druk van buitenaf?
1: Ja, ik denk dat de prestatiedruk wel echt lijkt te zijn toegenomen. En dat mensen denken dat het echt van het moment hangt. En dat daarom mensen ook denken van oei, als mij dat maar lukt. En dat mensen daardoor veel stress kunnen ontwikkelen.
0: Dat is natuurlijk op zich van alle tijden. Ziet u het, want u heeft het over toenemen.
1: Ja, of we nou meer examenstress hebben dan eerder, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik denk wel dat de prestatiedruk is toegenomen. En ik denk dat we ook aan jongeren moeten uitleggen dat spanning en stress niet automatisch een signaal zijn dat er iets een onvermogen is, maar juist dat een examen gewoon belangrijk ook voor je is.
0: En dat examen is ook En dat je dus inderdaad moet denken van ik heb nu heel veel spanning, maar dat is ook omdat ik dan extra alert ben, dus het kan me ook helpen.
1: Ja, dus uitleggen wat stress en spanning is en dat het normaal is. En eigenlijk als je geen stress hebt, dat het waarschijnlijk ook minder goed gaat. Kijk, en de paradox is natuurlijk hoe meer nadruk we hebben op stress, hoe meer risico dat jongeren ook hun normale spanning misschien ook als problematisch gaan interpreteren.
0: Dit jaar lopen de verschillende proeven om stress bij leerlingen omlaag te krijgen. Hè. Zo zijn er scholen waar ze kamerplanten in de examenzaal zetten. En er is dus die telefoonlijn waar leerlingen met stress naartoe kunnen bellen. Wat vindt u van dat soort initiatieven?
1: Nou, als een plant helpt in de examenzaal, dan ben ik daar natuurlijk helemaal niet tegen. En de stresslijn, kijk, het kan natuurlijk steun bieden aan leerlingen die vastlopen. Ik denk alleen niet dat de boodschap moet worden dat spanning tijdens examens abnormaal is. Dus voor een luisterend oor is het heel waardevol. Maar je moet zorgen dat je ook niet een soort self-fulfilling prophecy wordt. Dat je zegt van, als je stress hebt is het niet normaal. Bel de stresslijn, want daar moet je iets aan doen. Ik denk ook dat je aan mensen uit moet leggen dat stress ook heel normaal is. Voor de leerlingen die er heel veel last van hebben, die heel slecht slapen. Daar kan zo'n stresslijn misschien wel voor helpen. En voor die leerlingen zou het ook heel goed zijn om in hun omgeving het daarover te hebben. Waar komt die stress vandaan? Gaat het echt over de toekomst, de prestatiedruk? Is het zodanig zwaar op iemands schouders dat iemand het gewoon niet aan kan? Ja, dan kan iemand het misschien niet alleen.
0: Wat zijn verder nog tips om hier goed mee om te gaan?
1: Ik denk uiteindelijk is het ook de vraag hoe we jongeren leren omgaan met spanning zonder dat je daardoor overspoeld raakt. Ik denk dat de boodschap ook is dat veel jongeren misschien denken van ja, ik kan het niet, ik kan het niet aan. Terwijl mensen achteraf veel, veel krachtiger zijn dan ze misschien het zelf verwachten. Dus ik denk dat de boodschap is, bereid je goed voor, zorg dat je het goed op een rijtje hebt, praat er met mensen over. En in bredere zin denk ik ook dat het helpt als ouders en scholen het examen ook serieus nemen. Maar niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft het grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
0: En verder gelden de tips van ook van altijd. Neem je rust, zorg ook voor ontspanning. Ga ook eens even iets leuks doen tussen het leren door, dat soort dingen.
1: Ja, natuurlijk. Zorg ook voor voldoende ontspanning, dat is zeker goed. Maar weet ook dat het eigenlijk niet te voorkomen is dat je een beetje stress hebt. En eigenlijk dat ook helemaal niet gek is.
0: En zet dat om in presteren.
1: Zo is het.
0: Zet ik er toch weer druk op, hè?
1: Ja, presteren, daar gaat het uiteindelijk om. Nou ja, ik wens iedereen die luistert voor de examens heel veel succes. Ik denk dat mensen het echt goed zullen gaan doen. En doe gewoon je best. En dat is denk ik het belangrijkste wat je kunt doen.
0: Dank u wel. Christian Vinkers, psychiater en stressonderzoeker aan het Amsterdam UMC.
2: NPO Radio 1.
3: Dokter Keldrenko.
4: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met de Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere
4: oorlogen. Zou gezellig worden morgen?
5: Morgen is niet gezellig.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
6: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
2: Avrotros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1, 8 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er zitten verdachten vast voor het gooien van een vuurwerkbom naar het partijkantoor van D66. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
12: Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Gisteravond werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jongere tak, Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. Pro-leider Jesse Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markus-Sowar. Hij wenst D66 sterkte. Iran en de VS vinden allebei dat de ander het staakt het vuren heeft geschonden. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen die volgens de VS niet beschadigd raakten. De Amerikanen zouden daarna militaire doelen in Iran hebben aangevallen. Volgens Iran werden ook burgerdoelen getroffen. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Al-Qaeda zegt dat de aanval op de 2 dorpen een actie was tegen pro-regeringsmilities. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden. Vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De oudste Nederlander is vermoedelijk Bets Smaal uit Capelle aan den IJssel. Zij is 111. En wie vandaag ook 100 is geworden, is de bekende bioloog Sir David Attenborough. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. Vaak hebben die een boodschap en waarschuwt hij bijvoorbeeld voor klimaatverandering. Ter ere van zijn 100ste verjaardag zet de Britse omroep BBC hem een week lang in het zonnetje. Vanavond is er een verjaardagsconcert in de Royal Albert Hall in Londen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël zegt te reageren op schendingen van het staakt het vuren door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. En het weer. De dag begint vrij zonnig. Later is er wat meer bewolking bij 15 tot max 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
13: Ja, zoals gebruikelijk op vrijdag is er weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een drietal opvallende. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug, 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. A50, Apeldoorn richting Zwolle. Voorknoop het Hattemerbroek staat 6 kilometer met ook een kwartier vertraging. En dit komt door een ongeluk op de A28. En tenslotte een vrachtwagen met pech op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Die staat bij knooppunt Tigria. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
0: Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Straks fractievoorzitter Jan Paternotte.
14: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
15: True Lease met Renke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
20: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
21: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: AI.
24: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
25: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een explosief afgegaan. Een vuurwerkbom door de brievenbus zorgde voor veel paniek en rook. Fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
0: Opnieuw dus is het kantoor van uw partij doelwit. Wat was uw eerste reactie?
27: Ja,
1: Enorme woede. En helaas ook niet meer de verbazing. Ik sprak mensen die op het plein in Den Haag zaten. En die, ja, dat zit je eigenlijk op zo'n 100 meter van een partijkantoor met heel veel mensen. Maar die hoorden een enorme knal. Dus die wisten meteen dat het mis was. No time is daar de straat afgezet. En sprak al snel ook mensen die daar aanwezig waren. Waaronder 30 jonge democraten die in het partijkantoor zaten. Dus dat zijn jonge mensen die gewoon daar bezig zijn omdat ze iets voor Nederland willen doen met hun idealen. En dan wordt er zo'n explosief naar binnen gewerkt. En een enorme explosie die in de kamer naast hen plaatsvindt. Ja, dat maakt boos. Maar ook dat ik denk, dit is een laffe, maar ook een heel kansloze daad. Want wij laten ons natuurlijk niet intimideren. Of we zullen nooit onze zwijgen laten opleggen door dit soort acties.
0: Nee. Hoe is het? Hoe was het met die jongeren die in dat pand waren?
1: Ja, ik denk dat dat voor hen natuurlijk heel heftig was. Het is gelukkig zo dat ook vanwege de vorige aanval van vorig jaar, die tijdens de anti-asieldemonstratie plaatsvond, dat er wel een nooduitgang en vluchtroute aan de achterkant van het gebouw ook is gemaakt. Omdat toen ook natuurlijk in de voorkant niemand naar buiten kon. En wat daarbij hielp is dus dat mensen in ieder geval naar buiten konden. Maar het was natuurlijk voor hen heel heftig. Maar ook de jonge democraten hebben heel duidelijk gereageerd. Wij laten ons niet intimideren. En ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is. En dat is ook de boodschap die van veel collega's in de politiek hoort. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
0: Maar toch even terug naar de aanslag hier op uw partijkantoor. Het is, wat u al zei, niet de eerste keer. Wat doet dat met D66'ers?
1: Nou, dat maakt D66'ers denk ik heel strijdbaar. Omdat wij vorige keer toen die aanslag kwam meteen houten planken tegen de ramen spijkerden. Want de ramen waren tot op de eerste verdieping aan diggelen gegooid. Waarop we ook schreven, democratie laat zich niet breken. Want uiteindelijk, dat zie ik ook aan alle reacties in Nederland. Verder weg de meeste Nederlanders vinden dit verschrikkelijk. En vinden dit totaal onacceptabel. We moeten met elkaar ook duidelijk maken dat we dit ook niet ons laten beïnvloeden. Dat we dus niet ons hierdoor het zwijgen laten opleggen. En dat is de boodschap, democratie laat zich niet breken. Dus het is natuurlijk een hartstikke heftige aanslag. En het zal weer van alles betekenen, ook voor de partijen en ook voor de mensen. Zeker die daar in het pand waren en die daar werken elke dag. Maar we gaan ons er niet door het zwijgen op laten leggen.
0: We zagen natuurlijk pas geleden in Loosdrecht en IJsselstein ook waar demonstraties uitliepen op vernielingen. In Loosdrecht het pand waar het plan was om daar een noodopvang van te maken. In IJsselstein het gemeentehuis zelf en theater ernaast. Dat waren anti-AZC-protesten. Denkt u dat er een verband is met deze vuurwerkbom en dat soort protesten?
1: Kijk, ik weet niet wat precies het motief is geweest van deze dader. Het is heel goed dat de politie hier meteen bovenop zat en eigenlijk al binnen een uur een verdachte heeft aangehouden. Ik hoop dat ze daarmee ook de dader hebben aangehouden en er ook achter komen wat hem of haar gemotiveerd heeft. Maar wat we natuurlijk wel weten is dat het niet toevallig is dat er een explosief bij D66 naar binnen wordt gegooid. Daar zit ook een tendens achter die er ook was toen vorig jaar het partijkantoor is aangevallen. En we zien dat soms ook bij andere politieke partijen. En dat is ook waarom we daar met elkaar een streep tegen moeten trekken.
0: Ja, nou ja, goed, wanneer het gaat over die anti-AZC-protesten bijvoorbeeld, hè, waar dus ook vernielingen aangericht zijn. Gemeenten zeggen daarover, ja, wij ondervinden toch echt te weinig steun van het kabinet. Vindt u

0: dat ze daar een punt in hebben.
1: Ik denk dat het een heel belangrijk signaal is. En volgens mij is dat iets waar in ieder geval dit kabinet en de ministers die daar verantwoordelijk voor zijn, proberen continu contact over te hebben met de mensen in de gemeente. Want die moeten die steun absoluut voelen. Ook omdat dit te vaak en ook steeds vaker plaatsvindt. Bij burgemeesters, bij gemeenteraadsleden, wethouders die moeilijke keuzes maken. Soms ook omdat Den Haag dat van ze vraagt. En die dan ook willen dat Den Haag ernaast staat, de telefoon opneemt en hen helpt om die boodschap te verdedigen en uit te leggen. En ik denk dat dat heel terecht is.
0: Ja, want u had het er al over, hè, dat niet alleen D66 is belaagd, maar dat ook burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden door het hele land en uiteraard ook Kamerleden bijvoorbeeld af en toe bedreigd worden. Zijn deze bedreigingen erger? Voelen ze erger nu?
1: Nou, dat er nu echt een explosief naar binnen is gegooid, is natuurlijk weer een volgende grens die is overschreden. Want dat levert een enorme ravage op. En het is eigenlijk een klein wonder dat er niemand bij fysiek geraakt is. Omdat ze net in de kamer ernaast zaten. Maar ja, 30 jonge mensen, als er iemand net een kamer verderop had gezeten, dan was dit allemaal nog veel erger geweest. Maar de tendens met dit soort aanvallen, die zien we natuurlijk al wel langer. Ook al voor het D66-partijkantoor dat dit de tweede keer binnen een jaar is. Het is natuurlijk absurd om te denken dat dat in Nederland gebeurt. Want dit is niet zoals Nederland in elkaar zit. We zijn een land waar we een democratie hebben en hard het met elkaar oneens kunnen zijn, zoals heel vaak. Maar dat natuurlijk nooit op deze manier doen.
0: En kun je er meer tegen doen dan er sterke afkeuring over uitspreken?
1: Nou, de politie heeft binnen een uur een verdachte opgepakt. Dat is denk ik heel erg belangrijk om te laten zien dat dit niet straffeloos blijft. Dus dat hoop ik ook dat de dader heel snel duidelijkheid heeft dat dat een flinke straf oplevert. En het zal ook nodig zijn om heel goed te kijken naar de beveiliging van. Dat zie je bij de gemeenteraadsleden, bij de burgemeesters. Ja, daar wordt al extra in geïnvesteerd, ook door het kabinet. Helaas is dat nodig, maar dat doen we natuurlijk om een heel simpele reden. Dat welke mening je ook hebt, conservatief, progressief, links of rechts, dat maakt niet uit. Maar in Nederland geldt vrijheid van meningsuiting en niemand moet zich laten kooien door dit soort intimidatie.
0: Dank u wel. Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66. Bij dat partijkantoor van D66 in Den Haag staat verslaggever Steef Bouwman. Steef, merk je daar nog wat van die aanslag?
2: Ja, in die zin dat je ziet dat het raam boven de deur van het imposante gebouw deels eruit ligt. De scherven die liggen op de grond. En wat ook op de grond ligt is de brievenbus. Die ligt er helemaal uit. En wat er opmerkelijk is, het is niet dicht getimmerd. Dus je kan door het gat waar ooit de brievenbus zat er doorheen kijken. En als je daar doorheen kijkt, dat is wat ik nu aan het doen ben, dan zie je allerlei scherven liggen. Zo lijkt het vanaf hier geen grote brandschade, maar wel flinke ravage, flink veel scherven daar op de grond in de entree van dit gebouw. En wat je verder merkt is dat er regelmatig je politie voorbij rijdt. Ik weet niet of dat hiermee te maken heeft, maar het is wel opvallend. En wat je verder ziet is natuurlijk mensen die op weg zijn naar werk, die toch even omkijken naar het gebouw en willen zien wat er is gebeurd. En ik sprak een aantal van die mensen die ik net tegenkwam.
3: Ja, dit is ongekend. Democratie ja, schuilt onder de mensen. Gaat er maar nergens over. Dat, ja, ik keur het af.
2: Verbaast het u nog?
3: Nou, ik weet wat er onder de bevolking schuilhoudt natuurlijk.
2: Wat bedoelt u daarmee?
3: Nou, er zijn heel veel zaken waar mensen het niet mee eens zijn. En dat nou, kun je goed lezen hier.
2: Twee bouwvakkers betrokken bij notabene de verbouwing van het Binnenhof hier verderop. Mag je vragen wat u ervan vindt?
4: Nou, ik ben geen D66-stemmer, dus.
2: Dus?
4: Nou, dit vind ik ook te gek, maar. Ik vind wel eens een keer dat Nederlandse stem mag laten horen. Ja. Weer de benzineprijzen normaal en alles wat zo. Heel Europa is goedkoper. Weet je, mensen worden geïrriteerd.
2: U heeft serieuze zorgen.
4: Ja, zeker, zeker. Dit is niet meer vol te houden.
2: Misschien deze mensen ook, maar is dit dan de manier om dat geluid te laten horen? Gaan ze hierdoor wel naar deze problemen luisteren?
5: Ja, ik vind sowieso dat ze dat niet echt doen. Dus op een gegeven moment zijn mensen daar denk ik wel helemaal klaar mee. Kijk, dit is overdreven natuurlijk. Dat had ook mensen gewond kunnen raken.
2: Maar toch snapt hij het wel.
4: Nou, er is heel veel onvrede in Nederland. Dat is het. En ja, de ene uit het zo. De andere mensen die lopen als schapen achter elkaar en doen niks. Hè, zoals ik. Want ik heb druk met mijn werk. Ik heb geen tijd om hier met een bordje voor de deur te staan de hele dag.
3: Ik ga naar mijn werk toe. Anders krijg ik even mijn baas over mijn bliksem. Oh ja.
0: voorbijgangers in Den Haag bij dat D66-partijkantoor. Het COA waarschuwt in het NRC dat asielzoekers misschien weer buiten moeten slapen.
6: De organisatie ziet namelijk een groot tekort aan opvangplekken. De komende maanden sluiten zo'n 40 asielzoekerscentra die goed zijn voor 4100 plekken. Het COA houdt er dus rekening mee dat mensen weer buiten moeten slapen bij Ter Apel. Wanneer het tekort echt te groot wordt, dat kunnen ze volgens NRC nog niet inschatten. En ondanks de gestegen brandstofprijzen zijn we de afgelopen maanden juist meer kilometers gaan rijden. Dat lijkt opvallend, maar is volgens deze mobiliteitsexpert niet onverwacht, zegt hij tegen BNR.
7: De ANWB had ook al filescijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
6: Gemiddeld wordt er nu 210 kilometer per week gereden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten waren dat er nog 188. In Suriname maakt de politie zich zorgen over een toenemend aantal vermissingen, geweldsincidenten en zelfdodingen onder jongeren. Dat meldt nieuwsite Star News. Sinds begin dit jaar werden 56 personen als vermist opgegeven en 5 daarvan zijn er nog steeds niet gevonden. In een recente zaak waarbij kinderen in schooluniform gingen vechten en de beelden viraal gingen op social media, zijn volgens Star News 4 jongeren gearresteerd. Een Lidl-manager die administratie vervalste en zo salaris afpakte van personeel wilde na zijn ontslag ruim een ton, maar krijgt hij niet. Daarover schrijft tijdschrift Quote. De man zou handtekeningen hebben vervalst en verlofuren hebben ingetrokken. Hij werd op staande voet ontslagen, maar de manager vond dat zijn daden niet ernstig genoeg waren daarvoor. Hij eiste bij de rechtbank een schadevergoeding van €115.000, maar de rechter ging daar niet in mee. De oud-manager moet de proceskosten en een schadevergoeding betalen. En vandaag viert Sir David Attenborough zijn 100ste verjaardag. Zijn omroep, de BBC, heeft daarom een speciaal concert georganiseerd met muziek uit de natuurseries die hij maakte. Attenborough werd gisteren al door veel mensen gefeliciteerd en bedankte hen in een audioboodschap.
8: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas.
6: Ik dacht dat ik mijn verjaardag in stilte zou vieren, maar jullie hadden andere ideeën, zegt Sir David. Het verjaardagsconcert wordt live uitgezonden bij de BBC.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
9: Ja, de ochtendspits stelt niets voor op dit moment. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt nu is de A28 Amersfoort Zwolle. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er hangen nog steeds donkere wolken boven 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier Starmer. Gisteren waren de verkiezingen in Schotland en Wales en in 136 gemeenteraden in Engeland. De uitslag lijkt rampzalig te worden voor de Labour-partij van Starmer. Correspondent Arjen van der Horst, Arjen, het is spannend, hè? Zijn er al uitslagen?
11: Ja, die druppelen nu wel binnen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat we nog op het overgrote deel van de uitslagen moeten wachten. Om de simpele reden dat in de meeste gemeentes en regio's ze pas de komende uren gaan beginnen met het tellen van de stemmen. Nou, in 40 gemeentes hebben ze wel de stemmen geteld de afgelopen nacht. Ja, en daarvan rolden de afgelopen uren die uitslagen binnen. Die gemeentes, ja, die zijn zo goed voor 1300 van de in totaal 5000 gemeenteraadzetels die op het spel staan met deze verkiezingen, een kwart dus. Ja, en die geven wel een eerste indicatie van welke kant het uitgaat.
0: En welke kant?
11: Ja, die eerste uitslagen zijn wel in lijn met wat we van tevoren van deze verkiezingen verwachten. Als we afgingen op de peilingen, dramatisch groot verlies voor de Labour-partij van Keir Starmer. Ook de conservatieven staan op fors verlies. En op dit moment is de grote winnaar Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst. Maar ja, het is Reform UK dat er op dit moment met kop en schouders bovenuit steekt. We moeten natuurlijk nog een beetje voorzichtig zijn met onze conclusies, want zoals gezegd, in de meeste plaatsen moeten ze nog beginnen met tellen van de stemmen. En vanavond pas, ja, zullen we een veel beter beeld hebben van die uitslag.
0: Maar wat toch echt wel de kant op lijkt te gaan, wat ook wel verwacht al was, dat mensen niet meer voor Labour kiezen. Waarom niet?
11: Ja, het zegt alles over de diepe impopulariteit van Labour en van Kiev.

0: Starmer, hè, die kwam 2 jaar geleden aan de macht met de belofte om het VK in rustige vaarwater te brengen na jaren van bestuurlijke chaos onder de conservatieven. Nou, het VK heeft al jaren diepgaande problemen, een economie die stagneert, groeiende ongelijkheid, de gezondheidszorg die op zijn gat ligt, hè, met die lange wachtlijsten. Labour beloofde dat allemaal beter te maken, maar op geen van die vlakken, ja, heeft deze regering echt grote vooruitgang geboekt. En ja, ze is aan het roer staat ook een weinig charismatische premier, Keir Starmer, die, laten we zeggen, de kiezer niet echt weet te inspireren en wiens gezag ook grote deuken heeft opgelopen de afgelopen maanden door die hele affaire rond Peter Mandelson.
1: Maar kan Starmer dan wel door als de uitslag echt zo slecht wordt als dat het er nu lijkt uit te zien?
0: Ja, dat gaan we nu dus zien, hè. Starmer die wankelt al langer en het had ook niet veel gescheeld of hij was in februari al gesneuveld door die hele Mandelson-affaire. Toen kreeg hij nog het voordeel van de twijfel van zijn eigen partij en veel Labour-parlementariërs zeiden toen: dit is niet het moment om Starmer van zijn troon te stoten. Wacht tot die uitslag van de verkiezingen op 7 mei. Nou, dat moment is nu aangebroken en het is dus een moment van de waarheid voor Starmer. En we zagen de afgelopen week al de eerste voortekenen van een partijrevolte. Verschillende rivalen van Keir Starmer die al aan het voorsorteren zijn. En die staan klaar om in opstand te komen tegen hun premier als die uitslag inderdaad zo dramatisch uitpakt zoals we allemaal verwachten.
1: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst.

0: De impopulariteit van Labour en van Keir Starmer, hè, die kwam 2 jaar geleden aan de macht met de belofte om het VK in rustige vaarwater te brengen na jaren van bestuurlijke chaos onder de conservatieven. Nou, het VK heeft al jaren diepgaande problemen, een economie die stagneert, groeiende ongelijkheid, de gezondheidszorg die op zijn gat ligt, hè, met die lange wachtlijsten. Labour beloofde dat allemaal beter te maken, maar op geen van die vlakken, ja, heeft deze regering echt grote vooruitgang geboekt. En ja, ze is, aan het roer staat ook een weinig charismatische premier, Keir Starmer, die, laten we zeggen, de kiezer niet echt weet te inspireren en wiens gezag ook grote deuk heeft opgelopen de afgelopen maanden door die hele affaire rond Peter Mandelson.
1: Maar kan Starmer dan wel door als de uitslag echt zo slecht wordt als dat het er nu lijkt uit te zien?
0: Ja, dat gaan we nu dus zien, hè. Starmer die wankelt al langer en het had ook niet veel gescheeld of hij was in februari al gesneuveld door die hele Mandelson-affaire. Toen kreeg hij nog het voordeel van de twijfel van zijn eigen partij. En veel Labour-parlementariërs zeiden toen, dit is niet het moment om Starmer van zijn troon te stoten. Wacht tot die uitslag van de verkiezingen op 7 mei. Nou, dat moment is nu aangebroken en het is dus een moment van de waarheid voor Starmer. En we zagen de afgelopen week al de eerste voortekenen van een partijrevolte. Verschillende rivalen van Keir Starmer die al aan het voorsorteren zijn. En die staan klaar om in opstand te komen tegen hun premier als die uitslag inderdaad zo dramatisch uitpakt zoals we allemaal verwachten.
1: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van Horst.

0: zag ook grote deuk heeft opgelopen de afgelopen maanden door die hele affaire rond Peter Mandelson.
1: Maar kan Starmer dan wel door als de uitslag echt zo slecht wordt als dat het er nu lijkt uit te zien?
0: Ja, dat gaan we nu dus zien. Hè. Starmer die wankelt al langer en het had ook niet veel gescheeld of hij was in februari al gesneuveld door die hele Mandelson-affaire. Toen kreeg hij nog het voordeel van de twijfel van zijn eigen partij en veel Labour-parlementariërs zeiden toen: dit is niet het moment om Starmer van zijn troon te stoten. Wacht tot die uitslag van de verkiezingen op 7 mei. Nou, dat moment is nu aangebroken en het is dus een moment van de waarheid voor Starmer. En we zagen de afgelopen week al de eerste voortekenen van een partijrevolte. Verschillende rivalen van Keir Starmer die al aan het voorsorteren zijn. En die staan klaar om in opstand te komen tegen hun premier als die uitslag inderdaad zo dramatisch uitpakt zoals we allemaal verwachten.
1: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van Horst.

uit de bank.

0: Once in a lifetime, de Talking Heads. Over ruim een uur Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Ja, over een extra belasting die er moet komen op de megawinsten van oliebedrijven. En dat is ook de stelling. Want door die hoge prijzen maken oliebedrijven op dit moment flink meer winst sinds de oorlog in Iran natuurlijk. En de afsluiting van de straat van Hormuz. Shell, hoorden we gisteren, maakte met 6 miljard euro over het eerste kwartaal van dit jaar veel meer winst. Een miljard daarvan is dan toe te schrijven aan die oorlog. Nou, dat is nogal wat. En intussen betalen wij meer aan de pomp. Hoge prijzen voor de benzine en de energierekeningen natuurlijk ook nog. Dus ja, die kritiek en de discussie begint echt wel op gang te komen over die megawinsten van oliebedrijven, met daarbij de vraag of zij dan niet wat meer belasting zouden moeten betalen. En dat extra geld zou je dan weer kunnen gebruiken om de energiemaatregelen te bekostigen. Goed, wat denkt u? Ben ik benieuwd. Als u hoort over die overwinsten, want dat is dan de term die daar op van toepassing is, van die oliebedrijven. Is het oneerlijk? Voelt u ook elke keer de pijn in de portemonnee als u staat te tanken en intussen denkt u, ja, Shell maakt lekker winst? Of hebben oliebedrijven gelijk als ze zeggen, want dat is ook een argument dat gebruikt wordt, dat ze door die oorlog ook vaak veel meer kosten maken. Ik bedoel, er worden ook raffinaderijen gebombardeerd natuurlijk.
0: Ja,
1: laat het
0: dan,
1: ons weten.
0: Dan denk ik altijd, winst is onderaan de streep. Hè?
1: Ja.
0: De kosten zijn er al vanaf. Hè?
1: En de verhouding is ook wel een beetje scheef, geloof ik. Die extra kosten versus die winstcijfers. Ik ben benieuwd hoe u hierin staat. 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling. Er moet een extra belasting komen op de megawinsten van oliebedrijven.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
9: Twee Britten zijn besmet met het Hantavirus, meldt de Britse regering. Vermoedelijk heeft ook een Brit op het eiland Sint Helena het virus opgelopen. Op dat eiland in de Atlantische Oceaan maakte het cruiseschip Hondius een stop. Het schip waar het virus uitbrak is nu onderweg naar de Canarische eilanden. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is iemand opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in die app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. En Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het vooral vrouwen, bijna 2100. Dat komt voor een deel doordat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het is hier wel vrij licht, maar de zon zie ik nog niet.
10: Nee, dat is op meer plaatsen in ons land het geval. Ik kan ze makkelijk opnoemen. Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, vrijwel volledig zonnig. Gelderland voor de helft, geldt ook voor Flevoland. En in de rest van de provincies hebben we te maken met wolkenvelden. Maar die wolkenvelden zijn inderdaad vrij dun. Dat betekent dat ze zometeen wat gaan oplossen, openbreken. En dan houden we in de loop van de dag een mix over van zon en stapelwolken. De meeste zon in het noorden van het land. En hoe verder je landinwaarts komt, hoe groter het aandeel van de stapelwolken zal zijn. Maar goed, de zon gaat overal schijnen. Er staat niet heel veel wind, zwak uit een oostelijke richting, hooguit matig op wat open plekken. En de temperaturen lopen flink op. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden en op de Waddeneilanden een graad of 15.
0: En wie houdt van de zon morgen ook aan de beurt, hè?
10: Ja, morgen nog wat meer zon dan vandaag. Zeker bij de start van de dag. In de loop van de dag opnieuw wel wat stapelwolken. En na een starttemperatuur rond soms opkomst van een graad of 7 loopt het kwik weer flink op. Want in de middag is het 17 tot 21 graden. Opnieuw een graad of 15 op de Waddeneilanden. Voor zondag gaat het weer wat veranderen. Dan worden de tegenstellingen wat groter. De wind draait naar het noorden. En dat betekent voor de noordelijke provincies en vooral ook de Wadden wat lagere maxima 12 tot 15 graden. Diepe landinwaarts 17 tot 20 graden nog in het zuiden van het land. In het zuiden van het land worden de wolken in de loop van de dag wel duidelijk dikker. En in de avond zou er in Limburg wat regen kunnen vallen. Maar in de rest van het land blijft het ook zondag nog helemaal droog.
0: Marco, dankjewel. En Erik, nog steeds relatief rustig op de weg?
4: Ja, zelfs erg rustig kunnen we wel zeggen. In totaal 21 kilometer file, dus het, van de spits is zo en zo geen sprake. Nee. Gelukkig een keertje. Wel, veel vertraging nog altijd op de A12 vanuit de Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linker rijstrook dicht. De vertraging is daar bijna 20 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Voor knooppunt Tiegelia is die gestrand. Hier is de rechter rijstrook dicht en de vertraging een kleine 5 minuten.
0: Zonder steun zullen gascentrales gaan sluiten, omdat ze door de opmars van zonne- en windstroom steeds minder draaien. Dus zo onze verslaggever erover.
6: Ster. Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
14: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Kan Nederland gascentrales nog wel openhouden als ze steeds minder worden gebruikt? Energiebedrijven zeggen, jawel, kan wel, maar dan moet ervoor worden betaald. Ook op momenten dat de gascentrales niet draaien. Bijvoorbeeld zoals nu in de lente, op dagen waarop veel zonne-energie wordt opgewekt.
15: Marianne Medendorp, komt op het werk, hè?
16: Ja, klopt, inderdaad.
15: En waar zijn we?
16: We zijn op de Eemcentrale in de Eemshaven.
15: Een gascentrale die ons van elektriciteit voorziet.
16: Zeker, ja. Ja.
15: Nou is het ontzettend zonnig. We hebben windmolens om ons heen staan, die draaien. Gaat het vandaag een drukke dag worden?
16: Nee, ik denk het niet. Vanwege de hoeveelheid zon en de hoeveelheid wind wat er is, verwacht ik niet dat we heel veel gaan draaien vandaag.
15: We zijn weer inmiddels binnen en in een controlekamer is het. Kun jij eens beschrijven wat je allemaal om je heen ziet?
16: Oh, heel veel schermen.
15: Dus hier kun je op zien of die gascentrale wel of niet draait. Ja. En wat zie je dan op dit moment?
16: We zien op het moment hele mooie vlakke lijnen. En dat houdt in dat de systemen gewoon stabiel zijn, omdat ze uit zijn.
15: Ja, ze doen niks op dit moment?
16: Op dit moment even niks, nee.
15: En toch zie ik een hoop mensen om me heen zitten. Ik denk, ik tel ze even snel 1, 2, 3, 4, 5, 6... Jijzelf, ja. 7 man die hier toch in de controlekamer zitten, die zijn dus allemaal nodig.
16: Zeker. Er is altijd wat te doen.
15: Maar ja. Zijn jullie ook echt nodig? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, we komen binnen als we de centrale weer opstarten?
16: Nee, dat kan niet. Want ook al staan de systemen uit, er kan altijd iets stuk gaan. En dan moeten we direct ter plaatse zijn om te kijken of we dat kunnen verhelpen.
15: Dus er zijn hier gewoon 24 uur per dag altijd mensen?
16: Ja, dat klopt.
0: Zei Marianne Medendorp van deze energiecentrale in Eemshaven. Eigenaren van dit soort gasbedrijven trekken nu aan de bel. Klimaatverslaggever Thomas Spekschoor legt uit wat hun probleem is.
15: Nou, precies wat je daar net hoort. Hè. Er zijn de hele dag daar mensen aan het werk. Er is geïnvesteerd in een gascentrale. En er zijn eigenlijk steeds minder uren in het jaar waarin je die gascentrale kunt terugverdienen. Want ja, die krijgt alleen maar geld op het moment dat er ook daadwerkelijk stroom wordt geleverd. En als dat door wind en zon en straks ook door batterijen, als dat op bepaalde momenten eigenlijk helemaal niet meer gebeurt, ja, dan verdienen die dus ook geen geld. Terwijl er natuurlijk ook momenten zijn dat we die gascentrales wel nodig hebben. Want denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het windstil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by-vergoeding. Als wij er niet zijn, of tenminste als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld, zeggen die bedrijven.
0: Ja, tegelijkertijd, de eigenaar van zo'n centrale, bijvoorbeeld Engie, zoals van deze centrale, die maakt ieder jaar miljarden winst. Moeten we dan echt dat geld geven?
15: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een moeilijk te beantwoorden vraag. Die bedrijven zeggen dus, ja, het is echt nodig. En je kunt je natuurlijk op zich wel voorstellen, als er bij zo'n bedrijf geen winst wordt gemaakt, althans als er bij een onderdeel van dat bedrijf geen winst wordt gemaakt, bijvoorbeeld bij zo'n gascentrale, ja, dan zullen ze die gascentrale uiteindelijk afschrijven en andere dingen gaan doen waarmee ze dan weer winst maken. Dus ja, als we als land die gascentrales willen houden, zeggen ze in ieder geval daar, dan zul je inderdaad op een of andere manier daar een vergoeding voor moeten geven, zegt bijvoorbeeld directeur Arjan Siksma.
14: Betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden.
15: U wil geld voor een centrale die niet draait?
14: Correct.
15: Dat klinkt toch gek?
14: Ja, dat klinkt gek, maar in het systeem is hij nodig. En het systeem is hier juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
15: Dit gaat wel honderden miljoenen kosten.
14: Ja, misschien gaat dat honderden miljoenen kosten, maar gelukkig niet alleen voor deze centrale. Aan de andere kant, als wij dat niet doen, dan gaat de prijs voor de consument gaat ook omhoog. Omdat we dan uit andere landen moeten importeren, juist op momenten dat de noodzaak is om elektriciteit binnen te halen. En dan gaan we tegen piekprijzen binnenhalen.
0: Is dat dus zo dat er echt geen keuze is?
15: Nou, we hebben daar verschillende experts over gesproken. En die zijn het eigenlijk grotendeels wel eens dat het heel lastig is om er geen geld aan te geven. Je moet bijna wel, zeggen zij, als je dit soort capaciteit wil houden. En Nederland heeft het nodig om, ja, op het moment dat dus de zon en de wind niet schijnt, de zon niet schijnt en de wind niet waait, om dan dit soort gascentrales toch nog achter de hand te hebben. Tegelijkertijd, je kunt het natuurlijk wel op verschillende manieren doen. Ja, je kunt dat geld geven en dan gewoon doordraaien zoals het altijd ging. Maar een andere optie, zeggen verschillende experts, is dat je dat geld alleen geeft onder voorwaarden. Bijvoorbeeld de voorwaarden dat ze echt alleen gaan draaien op het moment dat het hoog nodig is. En dat er dus op allerlei andere momenten tegen die gascentrales wordt gezegd, nee, op dit moment even niet, want we willen geen gas verbranden, want we willen juist van het gas af. Dus dat je het aantal momenten dat gebeurt heel erg beperkt. En een van de mensen die daarvoor pleit is Ruud Schalei. En die zegt, ga pas over tot het betalen van die energiebedrijven als die centrale echt helemaal is afgeschreven. En kijk dan wat er kan.
17: Als een energiebedrijf vindt van, nou, deze centrale kan niet meer uit en ik wil hem eigenlijk uitzetten, dan moet hij in een soort reservepool terechtkomen waar Tennet de baas van is. Dus dan zegt Tennet van, hij mag nu aan of hij mag nu uit. En dat betekent eigenlijk dus dat hij zo weinig mogelijk draait. Hè? Dat hij echt een soort strategische reserve vormt, in plaats van dat hij iedere keer dat de markt interessant is aan mag.
0: Maar onderaan de streep, wat denk jij? Gaan gascentrales dat geld krijgen?
15: Nou, daar lijkt het wel heel sterk op. Het staat namelijk in het coalitieakkoord dat er zoiets moet gaan gebeuren. Wat dan de precieze invulling is, ja, dat staat er niet bij. Dat moet nog worden uitgewerkt. Daar wordt de komende tijd door de minister naar gekeken. Maar ik denk dat de druk op de politiek wel heel groot is om dit toch wel te doen. Want ja, de stroom uit laten vallen op decemberdagen is ook geen optie. Dus voorlopig zullen we eigenlijk ergens wel moeten om er een vorm voor te vinden om ze toch te betalen.
0: Zei klimaatverslaggever Thomas Spekshoor. We beginnen eerst nog met een gesprek. Meteen gaan we naar de sport. Ja. In China erkende de militaire rechtbank geen genade met twee voormalige ministers van Defensie. Ze zijn ter dood veroordeeld vanwege corruptie. Het zijn de zwaarste straffen in bijna 15 jaar die hoge militairen hebben gekregen in China. Correspondent Gabi Verberg in Peking. Gabi, wat hebben deze ministers gedaan dat ze de doodstraf krijgen?
18: Ja, ze hebben allebei steekpenningen aangenomen. En een van de twee, Li, die schijnt daarnaast ook nog zelf smeergeld aangeboden te hebben. Dus dat is voor de rechtbank voldoende aanleiding om ze de doodstraf te geven.
0: Wanneer waren die twee minister?
18: Ja, dus eerst Wei, die was minister van Defensie van 2018 tot 2023. Toen ging hij met pensioen, er leek niks aan de hand. En hij werd opgevolgd door Li. En Li heeft maar heel kort gezeten. Sterker nog, hij is de kortstzittende minister van Defensie in de geschiedenis van de Volksrepubliek China. Want hij werd na 7 maanden alweer aan de kant gezet.
0: En waarom werd hij toen aan de kant gezet?
18: Ze werden eigenlijk allebei en ongeveer tegelijkertijd in binnen een maand tijd werden ze dus allebei verdacht van corruptie. En ja, en of dat waar is of niet, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om te zeggen.
0: Nee, per se, ja. Ik doe eigenlijk meer van wat voor soort corruptie?
18: Ja, nou ja, het enige wat wij nu dus weten is het aannemen van steekpenningen. En dus het betalen van smeergeld. Maar meer details over zo'n rechtszaak, die worden er niet bekendgemaakt. Het vindt ook volledig plaats achter gesloten deuren. Dus dat is echt waar we mee moeten doen.
0: Is het geloofwaardig of is het een stok om de hond te slaan?
18: Ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te zeggen. Kijk, wat we wel weten is dat corruptie en machtsmisbruik ontzettend wijdverspreid zijn in China. En dat is al heel lang zijn, dat is nog steeds zo. En toen Xi in 2012 aan de macht kwam, is hij eigenlijk meteen begonnen met een anticorruptiecampagne. En de aanpak van corruptie is aan de ene kant natuurlijk een hele goede zaak, maar we weten ook dat het heel vaak gebruikt wordt om politieke tegenstanders uit te schakelen. Zeker binnen het leger. En het kan best wel goed zijn dat dat nu ook het geval is. Een paar dingen die daar eventueel op wijzen is bijvoorbeeld dat ook over Li gezegd is dat hij zijn politieke verantwoordelijkheden niet na zou komen. Wat dat betekent, weet niemand. Een paar maanden geleden werden een aantal hoge functionarissen gezuiverd. En daarvan werd gezegd dat ze een uiterst negatieve impact op de partij hadden gehad. De partij waar Xi met de scepter zwaait. Dus het lijkt er ook een beetje op dat als je iets doet wat Xi niet aanstaat, er zo in naam van de partij een aanklacht kan komen. En een aanklacht in China betekent eigenlijk per definitie ook altijd dat je schuldig bent.
0: Kun je ook zeggen dat er een soort machtsstrijd is aan de gang met het leger?
18: Ja, dat is, er is zeker een machtsstrijd gaande tussen de partij of tussen Xi en het leger. Kijk, de relatie tussen de partij en het leger is altijd al een uiterst gevoelige, ingewikkelde relatie geweest. En misschien is het even goed om te vertellen. Het leger is het leger van de partij. Het is de partijtrouw en niet de staat of het land. Maar die trouw betekent niet per definitie dat ze zichzelf als ondergeschikt zien. Sterker nog, het leger heeft heel veel autonomie, heeft heel veel macht. En zonder de bescherming van het leger is Xi natuurlijk ontzettend kwetsbaar. En dat vindt hij niet zo prettig. Dus sinds zijn aantreden probeert Xi eigenlijk al het macht van het leger een beetje af te breken en het leger onder zijn controle te brengen. Dat doet hij onder andere door dus continu mensen te ontslaan, te degraderen, te laten verdwijnen of zoals nu dus aan te klagen. En ja, er zijn echt ontzettend veel koppen gerold de afgelopen decennia. Even voor je beeld, meer dan de helft van de topfunctionaris binnen het leger zijn sinds Xi's aantreden gecijferd. Meer dan de helft. In de absolute top is het helemaal erg. Die bestond uit 7 mannen waarvan Xi er 1 was. Die bestaat nu nog maar uit Xi en nog 1 andere man. Dus die strijd tussen Xi en het leger is al heel lang gaande. Maar wie er aan de winnende hand is, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Maar Xi heeft hem in ieder geval nog niet gewonnen, laat ik dat dan zeggen.
0: En de twee ex-ministers hebben dus de doodstraf gekregen. Mm-hmm. Worden ze ook echt geëxecuteerd? Ja.
18: Ik denk dat die kans heel erg klein is. Ik heb prominente figuren zoals toppolitici of legerleiders, die worden eigenlijk nooit geëxecuteerd. Ook uit angst voor onrust en protest binnen het leger of de partijen. Dat zijn vaak mensen die toch nog steeds heel veel bondgenoten hebben. Dus ik denk dat ze in plaats daarvan naar de Xinjiang-gevangenis gestuurd zullen worden. Die is hier in het noorden van Peking, de hoofdstad. En het is een van de zwaar bewaakste gevangenissen van China. Maar ook een luxe gevangenis. We weten er niet heel veel van, maar het schijnt zo te zijn dat hoe invloedrijker je was, hoe groter je kamer daar is, hoe langer je televisie mag kijken. En in sommige gevallen mogen mensen ook nog steeds hun eigen kleding blijven dragen. Dus zelfs binnen deze gevangenis, ja, lijkt het politieke machtsstrijd lijkt door te gaan. En ja, daarnaast moet het ook een hele interessante plek zijn, want hij zit inmiddels echt helemaal vol met dus politieke tegenstanders van Xi. Dus ik denk dat ze daar een hele hoop met elkaar te bespreken hebben.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. Een tegenvaller voor Mathieu van der Poel. Hij ziet de winterspelen aan zijn neus voorbij gaan.
9: Er was een kans dat veldrijden over 4 jaar Olympisch zou worden. De sport waarin Van der Poel 8-voudig wereldkampioen is. Veldrijden wordt namelijk vooral in de winter gedaan. Maar de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Kirsty Coventry, zette een streep door die plannen. Zij vertelde op een persconferentie dat er in juni wordt gekeken naar het programma van de Spelen in 2030. Maar dat een sport als veldrijden niet in aanmerking komt.
19: We will vote for the program in June, but we have taken the decision that no summer sports and no crossover sports will be in that program. And so it will just be snow and ice.
9: Alleen sporten op sneeuw en ijs dus, en niet in de modder. Nog 29 goals en dan heeft Cristiano Ronaldo de mijlpaal van 1000 gehaald. De Portugese superster van 41 maakte gisteren zijn 971ste goal in de wedstrijd tussen zijn Saoedische club Al-Nassr en Al-Shabaab. VI schrijft dat de vrijstaande Ronaldo eenvoudig kon binnentikken op aangeven van Sadio Mané. Uiteindelijk won Al-Nassr, dat bovenaan staat in de competitie. Ronaldo is daardoor nog maar 2 wedstrijden verwijderd van zijn eerste landstitelpas in Saoedi-Arabië. En vandaag start de Ronde van Italië. Dat is voor sommige wielrenners toch net iets specialer dan voor anderen. Voor Tim Naberman bijvoorbeeld. Door zijn debuut in Italië maakt hij zijn trilogie aan grote rondes compleet. Eerder deed hij al mee aan de andere 2 grote rondes, die in Frankrijk en Spanje. En dat is ook leuk nieuws voor de ouders van Naberman, schrijft RTV Oost. Die hadden vorig jaar namelijk een vakantie naar Italië geboekt, maar kozen toen op het laatste moment voor een rondreis door Frankrijk, omdat hun zoon toen plots voor de Tour de France werd geselecteerd. En ze moedigden hem daar 3 weken lang aan. En ook nu volgen ze hun zoon tijdens zijn wielerkoers en komt die reis naar Italië er dus alsnog. En de voetballers van Middlesbrough en Southampton spelen tegen elkaar in de play-offs om een plek in de Premier League. De reden voor Southampton om een spion naar de komende tegenstander te sturen. Tenminste, dat beweert Middlesbrough. Het is verboden om een training van een tegenstander te bezoeken in de 72 uur voor een wedstrijd. Volgens Sky Sports heeft Middlesbrough dan ook een formele klacht ingediend tegen Southampton.
20: Middlesbrough have made a formal complaint to the EFL, alleging that a man they believe to be a Southampton member of staff was spying on their training session today before the Championship playoffs. We at Sky Sports News understand.
9: Medewerkers van Middlesbrough zouden een man hebben aangesproken die beeldmateriaal maakte van de training. Ik weet niet of het echt zo was, maar je hebt dan wel meteen zo'n beeld voor je van iemand met een regenjas en een krant voor zijn neus met 2 van die oogjes eruit geknipt. En die man zou zich snel hebben verstopt en hebben verkleed voordat hij het trainingscomplex weer verliet.
0: Toen gingen de bril en de snor op.
9: Ja, maar ja.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, nog altijd weinig bijzonderheden. Wat nu wel opvalt is de A58 berg op Zoom richting Breda. Bij knooppunt Prinsenviel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: Lighten Up, Parcels. Het is 7 minuten voor 9. Het is een week geleden dat Israël een hulpconvooi voor Gaza aanviel. Dat gebeurde in internationale wateren tussen Italië en Griekenland. Een deel van de boten kon toch doorvaren. Die hebben een week voor de kust van Kreta gelegen vanwege een storm en zijn vanochtend vroeg weer uitgevaren. Geschiedenisstudent Jesse van Schaik van de Global Summit Flotilla, die vloot dus, vertelt waarom ze met de andere activisten opnieuw te water gaat.
1: Ons doel blijft hetzelfde wat het altijd al was. De blokkade van Israël-Palestina breken. Humanitaire goederen afleveren aan de Palestijnen. En in Palestina helpen in de strijd tegen genocide.
0: Weten we inmiddels dat Israël daar echt anders over denkt. Hè? Die willen dit niet. Hebben dus ook al ingegrepen daartussen Italië en Griekenland. Hoe is de stemming? Houden jullie er rekening mee dat ze dat opnieuw gaan doen?
1: De stemming is strijdbaar, maar ook heel serieus. Als in, we zijn ons er heel erg van bewust dat we te maken hebben met een ontoerekeningsvatbare genocidaal regime wat tot alles in staat is. En we weten ook inmiddels dat we dus geen steun hebben, niet van een kustwacht van geen enkel land, niet van de internationale gemeenschap. Want het feit dat Israël dit deed en dat de hele internationale gemeenschap compleet stil is gebleven, Nederland, maar elk land ongeveer. Dat maakt dat wij alsnog, ik voel me vastberaden, ik voel me ook woedend, maar ook wel serieus. Als in, we weten dat er staat meer op het spel dan dat het eerst leek. Als in, het gevaar is daadwerkelijk heel groot.
0: Ja, want inderdaad, je zegt, het is zo stil gebleven. Dat zegt ook iets.
1: Ja, ik vond het een soort van, ik zou willen dat ik verbaasd was. Ik was het niet, maar toch een beetje wel. Van dat ik dacht van, dit is wel weer een nieuwe stap in de diepe, diepe treurnis van Europa. Dat het feit dat Europa een soort van dit toestaat, Israël staat letterlijk aan de poort van zeg maar ons eigen continent. En het feit dat ze dan een militaire interceptie doen, dat ze 170 mensen, waaronder iets van 120 Europeanen, gevangen nemen. En dat er geen enkele wereldmacht wat doet, maar ook de Verenigde Naties of de NAVO die juist hiervoor zouden moeten zijn. Het feit dat die helemaal niks zeggen, dat maakt hen medeplichtig. Het is niet langer stilzwijgen, het is medeplichtig. En ja, dat vind ik zorgelijk.
0: Ja, of denken ze, ja, dat kunnen jullie weten, want je weet dat je opstoomt naar een land wat niet wil dat je aan land gaat.
1: Ja, dat is compleet belachelijk. Ten eerste, we willen niet naar Israël. Niemand van ons wil naar Israël, we willen naar Palestina. En het feit dat Israël daar een stokje voor steekt, het feit dat Israël ons blokkeert, dat is hun probleem. Maar niemand van ons wil naar Israël. Dus als we worden gekidnapt, dan worden we tegen onze wil naar een land gebracht waar we niet heen willen. Wij willen naar Palestina. En het feit dat Palestina rood is, is omdat Israël een genocide aan het plegen is. En het zou van de zotte zijn om daarom niet naar Palestina te gaan. Want dat betekent dat we gewoon zouden accepteren dat de Palestijnen vermoord worden.
0: De meeste opvarenden zijn inmiddels weer vrijgelaten, hè? Maar op 2 na, klopt, die zijn wel naar Israël gebracht inderdaad, worden daar nu vervolgd. Ja. Hoe is dat aangekomen bij jullie?
1: Dat was een hele zware klap voor ons allemaal. Toen dat nieuws kwam, ik weet nog dat op mijn boot, wij moesten allemaal huilen. Want je voelt je woedend en machteloos tegelijkertijd. Dan, ik ben heel blij dat al mijn vrienden veilig terug zijn. En toen om hen te zien in de haven was heel emotioneel. Maar ja, het feit dat er 2 van die mensen, ja, ik ken hen ook. Het zijn ook mijn vrienden. We hebben elkaar allemaal vastgehouden in Barcelona en later in Italië. En nu weet ik oprecht niet of ze voor 50 jaar de cel ingaan. Of in het geval van Saif is er ook een kans dat hij de doodstraf krijgt in Israël. Want en zijn plan was niet eens om volledig mee te gaan.
0: Hij is Palestijn, hè?
1: Ja, hij heeft Palestijnse wortels, maar hij heeft ook Zwitserse en Spaanse nationaliteit. Dus we hopen allemaal met heel ons hart dat dat hem zal helpen. Maar ja, tegelijkertijd, zij zijn ook maar 2 voorbeelden van wat Palestijnen elke dag meemaken. En er zijn nog steeds duizenden Palestijnse gevangenen. En die hebben allemaal dit lot boven hun hoofd hangen. Dus het feit dat ik deze mensen ken, dat maakt het voor mij natuurlijk persoonlijker. Maar elke Palestijnse gevangene moet onmiddellijk vrijgelaten worden.
0: Waar varen jullie nu eerst naartoe?
1: Momenteel varen we naar Turkije. Daar zullen we nog meer boten erbij krijgen. En dan is het uiteindelijk plan om met zo'n 50 boten naar Palestina te varen.
0: Zo, Jesse van Schaik, vanaf een van de boten van die Global Summit Flotilla.
2: NPO Radio 1.
3: De Taalstaat. Met Nilouska Meulens.
4: Daniel Lohu staat volgende week voor het eerst in Carré.
5: En de mens maar lachen. En de wind maar weg.
4: Bij ons komt hij praten over zijn laatste album, Jager. Als taalschat De Eeuwige Jachtvelden van Nanne Tepper. We bespreken deze roman met Lodewijk Verduin, Teppers biograaf. Taalhistoricus Ewout Sanders komt. Hij schreef een boek over de taalontwikkeling van zijn kleindochtertje. avonturen van Miss Marlowe.
3: NPO Radio 1.
4: Morgen vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl. NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijkheid over de aanslag op het D66-kantoor. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsen.
9: Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk een Brit besmet met het Hantavirus. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Het schip is nu onderweg naar de Canarische eilanden. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn inmiddels positief getest op het Hantavirus. Bij de stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is de uitslag van de test negatief. En op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op het moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. Hoe ver de wandelaars van de krater verwijderd waren op het moment van die uitbraak is niet bekend. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Al-Qaeda zegt dat de aanval op de 2 dorpen een actie was tegen pro-regeringsmilities. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. En zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De oudste Nederlander is vermoedelijk Beth Smaal uit Capelle aan den IJssel. Zij is 111. En het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer. Maximaal 22 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
10: Ja, een rustige, veilige ochtend met weinig vertragingen. Er staan op dit moment slechts 2 files, gelukkig maar. De A12 om te beginnen, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten oponthoud. En een vrachtwagen met pech op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is gestrand bij knooppunt Prinsenviel. De verbindingsweg naar de A16 is dicht. Er staat 7 kilometer file met een half uur vertraging.
0: Zometeen de reactie van premier Jette op de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
16: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
17: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
16: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
18: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
16: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
19: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond rond 9 uur een explosie geweest. Volgens een woordvoerder van D66 ging het om een vuurwerkbom die door de brievenbus naar binnen is gegooid. De politie heeft kort na de aanslag een verdachte opgepakt. Politiek verslaggever Jorn Kompeer ving premier en partijleider van D66 Jette op, samen met andere verslaggevers, tijdens de inloop voor de ministerraad. En hij vroeg hem naar een reactie op de aanslag.
22: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
23: Kunt u al meer? In 9 maanden tijd, wat is er aan de hand?
22: Nou, we zien natuurlijk gisteren het partijkantoor van D66, maar bijna elke week is er wel ergens iets aan de hand waarbij mensen denken dat ze met geweld gemeenteraadsleden, burgemeesters, politici of politiemedewerkers en ambulancemedewerkers kunnen intimideren. Maar je ziet gelukkig ook gisteravond dat de meeste Nederlanders echt heel duidelijk maken dat we dit in ons land absoluut niet accepteren en dat het niet een land is waar je met geweld je zin kan krijgen.
24: Uw collega Jan Paternotte had het vanochtend over een gevoel van enorme woede. Wat voelt u?
22: Nou, gisteravond waren er tientallen jongeren in het pand aanwezig. Dus ik voelde op de eerste plaats ook vooral woede en boosheid over dat hun veiligheid wellicht in gevaar was gekomen. Maar wat ik vooral voel is ja, dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
24: Is er al meer verteld over het motief van de dader?
22: Ik wil echt een heel goed compliment maken aan de Haagse politie die supersnel in actie zijn gekomen en ook al iemand hebben kunnen aanhouden. Dat onderzoek loopt nu volop en dat wachten we ook even rustig af.
24: Wat is de laatste stand van zaken? Is er al meer bekend?
22: Op dit moment wordt er volop onderzoek gedaan en is er nog niet meer bekend over het motief. Zodra dat er wel is, dan ga ik ervan uit dat ook de Haagse politie als eerste daarover zal communiceren.
23: Vorige keer stond u vrij fel voor het D66-kantoor. Toen wees u ook naar de politiek. Had u het daar over de harde, extreme taal waarin mensen opgehist worden? Zegt u dat nu weer?
22: Nou, de vorige keer was wat mij betreft echt een andere incident, omdat er toen ook werd gedemonstreerd in Den Haag. Mensen met bepaalde vlaggen bij het partijkantoor stonden. Er ook werd gefilmd terwijl de ruiten daar werden ingegooid. Nu moeten we nog even niet vooruitlopen op het motief van de dader. Maar ik denk in meer algemene zin dat de verharding van onze samenleving gewoon iets is wat ons allemaal raakt. En daar hebben we ook allemaal een rol te spelen om te normeren als dat gebeurt. Dus ik wil ook mijn dank uitspreken aan alle collega-politici die daar gisteravond en vanochtend meteen hele stevige taal over hebben geuit.
24: En toch, uw collega Jan Paternotte zei, het is niet toevallig dat het D66 is. Deelt u dat?
22: Nee, kijk, er zijn heel veel panden in de Haagse binnenstad. Ik denk wel dat deze dader heel bewust naar ons partijkantoor is gelopen om daar met een voorbereide vuurwerkbom deze actie uit te voeren. Maar wat de reden van die actie is, daar wacht ik even het onderzoek van de politie aan.
1: Wordt er vandaag weer gemerkt op het partijkantoor?
22: Nou, dat is helaas niet mogelijk. Er zal vandaag heel veel moeten worden opgeruimd en moeten worden hersteld. Vanaf maandag gaan alle medewerkers daar gewoon weer aan het werk. Dat geldt ook voor onze Jonge Democraten. Die ook meteen hebben laten weten, ja, dit soort kansloze acties, daardoor gaan wij niet minder ons werk doen.
24: Heeft u al meteen gesproken met de Jonge Democraten?
22: Ja, ik heb met een aantal mensen gesproken die in het pand waren, maar ook die nu bezig zijn met het opruimen. En die zijn net als de vorige keer heel gemotiveerd om ervoor te zorgen dat ons huis van de democratie heel snel weer open kan.
24: Zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen daarvoor?
22: Ja, er is de afgelopen maanden door de dienst al heel veel extra maatregelen genomen rondom ons partijkantoor. Net zoals dat helaas op meer plekken in Nederland heeft moeten gebeuren.
24: Ook rondom uw beveiliging?
22: Ja, daar ga ik verder niet al te veel uitspraken over doen. Maar de diensten zitten er bovenop, dus ik dank hen ook voor hun alertheid.
4: Kunt u meer dan zich uitspreken?
22: Nou, het begint volgens mij wel daarbij dat je over de volle breedte, of dat nou is lokale politici, agenten, ambulancebroeders of nu een partijkantoor, dat we daar allemaal een hele duidelijke streep trekken. En dat we ook, want er zijn natuurlijk ook mensen in het land die zich bezorgd maken, boos maken over allerlei onderwerpen die hen raken, dat we wel ook heel veel dat gesprek blijven aangaan en daarmee ook laten zien dat er een heel erg simpel alternatief is. Namelijk ook als je het heel erg met elkaar oneens bent, toch even de tijd nemen om naar elkaar te luisteren.
0: Zei Rob Jette, premier en partijleider van D66, over de aanslag gisteravond. Het is 9:10. De Russen herdenken morgen hun overwinning op Nazi-Duitsland, 81 jaar geleden. Om dat rustig te kunnen vieren, kondigde president Poetin een eenzijdig bestand af voor dit weekend. Of Oekraïne daaraan wil meewerken is nog maar de vraag, omdat Rusland stevig doorging met bombarderen deze week. Zo vielen in Oekraïnse steden tientallen doden. Ondertussen gaat de voorbereiding voor de parade in Moskou door. Een bijdrage van redacteur Wessel de Jong in samenwerking met het NOS-team in Rusland.
5: Dit is de repetitie langs de rivier de Moskwa. Het bestand van Poetin is uitsluitend bedoeld om de dag van de overwinning ongestoord te kunnen vieren. Het is niet bedoeld als een opmaat tot vrede. Hij bedreigt de Oekraïners dan ook met zware aanvallen op Kiev, als ze het wagen om zijn parade te verstoren. De dag van de overwinning is een heel belangrijke feestdag. Dan herdenken we onze voorvaderen die ons verdedigden, zegt een vrouw in het roze. Die staat te wachten langs de kant. Maar dit feest is al verstoord door de oorlog. Voor het eerst sinds 2008 toont het leger geen militair materieel. Er zullen alleen maar soldaten marcheren. Heel veel, strak in het gelid. Maar geen tanks dus en andere wapens. Die zijn kennelijk nodig aan het front. Een parade zonder tanks, wat vindt u?
8: Совсем не важно. Dat
5: maakt niet uit. Het belangrijkste is dat hij wordt gehouden, zegt een vrouw van middelbare leeftijd met een grote modieuze bril op. Haar zoon neemt deel. Hij is nog in opleiding, vertelt ze stralend. Geen parade. Heeft te maken met de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk. Ik weet het niet. Antwoordt een vrouw die duidelijk bang is iets verkeerds te zeggen tegen een westerse camera. Zo heeft het vaderland besloten. Dat is niet aan ons. Maar er wordt een parade gehouden. Dat is belangrijk voor ons. Zegt een jonge vrouw met een grote haarband. Ook haar zoon loopt mee. Het materieel is nodig bij de speciale militaire operatie. De officiële term voor de oorlog in Oekraïne. Het duurt lang om hierheen te brengen. En de training voor de parade duurt 2 maanden. Dat kan allemaal niet in deze moeilijke tijd, legt de moeder uit met de modieuze bril. Veel mensen staan langs de kant filmpjes en foto's te maken. Versturen, dat kan je beter nu doen, want tijdens de parade staat het mobiele internet uit. omdat Oekraïense drones daarvan gebruik zouden kunnen maken. Tijdens de parade zijn er veel verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt deze oorlog in Oekraïne vaak mee vergeleken. Wat vindt u? De terroristische methodes die de Oekraïners nu gebruiken, die zijn veel erger dan die van tijdens de oorlog. Toen was het jij of ik en keken de soldaten elkaar in de ogen. De Oekraïners nu doden in het geniep. Doelt de vrouw met de bril op de dodelijke drone-oorlog. Het zijn nu hele andere tijden. Die vergelijken kan niet, zegt een man nuchter. Die de Oekraïners niet wil zien als fascisten, zoals het Kremlin doet. Maar als vergelijken dan toch moet... Stalin had dit probleem al lang opgelost, is mijn mening, glimlacht een man. Met andere woorden, 80 jaar geleden had dictator Stalin deze oorlog al lang gewonnen.
0: Een bijdrage van Wessel de Jong in samenwerking dus met het NOS-team in Rusland. Verkeersinformatie. Erik Evengroen, is nog steeds zo rustig?
10: Ja, het is normaal altijd al rustig op vrijdag, maar nu nog een keer extra. Er staat net aan 20 kilometer file in totaal. Een opvallende file wel in het zuiden van het land, moet ik zeggen. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech bij knooppunt Prinsenviel. Die wordt op dit moment geborgen. De verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen is dicht. Vertraging bijna een half uur.

0: Love grows, Edison Light. Terwijl het antwoord van Iran werd verwacht op het nieuwe Amerikaanse voorstel, kwamen gisteravond berichten over nieuwe bombardementen door Amerika. En Iran zou Amerikaanse torpedobootjagers hebben beschoten. Officieel is er nog steeds sprake van een bestand. Correspondent David Poort in Qatar vertelt wat er is gebeurd.
1: Gisteren aan het begin van de avond is er een tankerschip van Iran aangevallen in die straat van Hormuz. En vervolgens heeft de Amerikaanse marine daar ook aanvallen uitgevoerd. Iran heeft vervolgens teruggeslagen op die Amerikaanse marineschepen met drones. Want die Amerikaanse marineschepen, die voeren daar zonder die coördinatie die Iran nog steeds eist. Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op onder andere Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, dat is een stad die ligt even verderop. Daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Ook in Teheran, dus ook weer afweergeschut gehoord vannacht. Dus het laait gewoon weer op in die vooral in het zuiden, dus over de vaarrechten in die straat van Hormuz.
0: Dus, kun je dan zeggen, de oorlog leidt weer op?
1: Nou, zojuist zijn er ook weer explosies gehoord op verschillende plekken in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat zou dus weer om een Iraanse vergelding gaan. Het ministerie daar van die Emiraten die zegt dat die knallen komen door onderscheppingen van raketten en drones wederom. Zegt de Amerikanen, die zeggen gewoon van het staakt het vuren, is nog steeds gewoon van kracht. Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen. Vanwege Amerikaanse bombardementen dus. Dus weer typisch agressieve reactie van Trump. Amerika zegt gewoon, we laten niet met ons sollen. Ondertussen staat het staakt het vuren dus nog wel overeind volgens de Amerikanen.
0: Ja, terwijl het dus over meer wordt geschoten. Is er uit Iran nog wel iets vernomen over dat Amerikaanse voorstel dat er ligt om dit allemaal te beëindigen?
1: Volgens de deadline van Trump zou er dus vandaag aan het eind van de dag in Amerika althans een antwoord van Iran moeten komen. Hij had daar 48 uur voor gegeven. We hebben eerder gezien dat die Iraniërs zich helemaal niet aantrekken van deadlines die Trump eenzijdig oplegt. En ze hebben ook gezegd dat ze niet willen onderhandelen terwijl er gevochten wordt of terwijl er gedreigd wordt door de Amerikanen. Dus het kan heel goed zijn dat de Iraniërs gewoon nog even de tijd nemen voor een antwoord op dat plan. Dat gaat dus om een plan van 14 punten dat allemaal op één pagina zou passen. Een Amerikaans vredesplan, of althans een plan om de oorlog te beëindigen. En Iran die wil gewoon natuurlijk een waardig einde van dit alles. Een eigen kernprogramma, sanctieverlichting die bevroren tegoeden die vrijgegeven moeten worden. Dus ja, we weten niet hoe lang dit nog gaat duren, maar we zijn inderdaad gewoon nog aan het wachten op een officieel antwoord van Iran op die 14 punten van Amerika.
0: Zijn correspondent David Poort. Maak de archieven over Suriname uit de jaren 80 zo snel mogelijk openbaar. Dat staat in een nieuw advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. In die archieven zitten documenten uit de periode van onder meer de militaire coup van 1980 en de decembermoorden van 1982. Martin Berense, vicevoorzitter van het Adviescollege, vertelt waarom deze archieven nu openbaar worden gemaakt.
2: Overheidsinformatie hoort openbaar te zijn. En als er een bijzondere reden is om dat nog niet openbaar te hebben, dan zou dat kunnen. Dat zou kunnen gaan over privacy van mensen, of dat zou kunnen gaan over het staatsbelang. Maar wij hebben in die archieven gekeken op verzoek van de Tweede Kamer, en we hebben gezien dat nog die privacy, nog dat staatsbelang in het geding is. Dus dan kunnen en dan moeten die archieven openbaar worden.
0: Dus het is het koudwatervrees wat u betreft?
2: Nou, het is ook een beetje traagheid. Want er kan een tijd zijn geweest toen die archieven werden overgebracht naar het Nationaal Archief, waarin bijvoorbeeld die privacy nog wel aan de orde was. Als daar informatie in zit die afkomstig is van nog levende personen en die bijvoorbeeld daar last van zouden kunnen hebben in Suriname, dan is er een reden om dat achter te houden of om dat niet openbaar te maken. Maar daar is geen sprake meer van, voor zover dat die privacy in het geding is, zijn die personen overleden. En dan, wat je dan ziet, is dat overheidsorganen te traag zijn om dan alsnog te besluiten om dit openbaar te maken. De directeur van het Nationaal Archief heeft in 2000...
1: om een plan van 14 punten, dat allemaal op één pagina zou passen, een Amerikaans vredesplan, of althans een plan om de oorlog te beëindigen. En Iran die wil gewoon natuurlijk een waardig einde van dit alles, een eigen kernprogramma, sanctieverlichting en ook die bevroren tegoeden die vrijgegeven moeten worden. Dus ja, we weten niet hoe lang dit nog gaat duren, maar we zijn inderdaad gewoon nog aan het wachten op een officieel antwoord van Iran op die 14 punten van Amerika.
0: Zijn correspondent David Poort. Maak de archieven over Suriname uit de jaren 80 zo snel mogelijk openbaar. Dat staat in een nieuw advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. In die archieven zitten documenten uit de periode van onder meer de militaire coup van 1980 en de decembermoorden van 1982. Martin Berensen, vicevoorzitter van het Adviescollege, vertelt waarom deze archieven nu openbaar worden gemaakt.
2: Overheidsinformatie hoort openbaar te zijn. En als er een bijzondere reden is om dat nog niet openbaar te hebben, dan zou dat kunnen. Dat zou kunnen gaan over privacy van mensen, of dat zou kunnen

0: Maak de archieven over Suriname uit de jaren 80 zo snel mogelijk openbaar. Dat staat in een nieuw advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. In die archieven zitten documenten uit de periode van onder meer de militaire coup van 1980 en de decembermoorden van 1982. Martin Berense, vicevoorzitter van het Adviescollege, vertelt waarom deze archieven nu openbaar worden gemaakt.
1: Overheidsinformatie hoort openbaar te zijn. En als er een bijzondere reden is om dat nog niet openbaar te hebben, dan zou dat kunnen. Dat zou kunnen gaan over privacy van mensen, of dat zou kunnen gaan over het staatsbelang. Maar wij hebben in die archieven gekeken op verzoek van de Tweede Kamer, en we hebben gezien dat nog die privacy, nog dat staatsbelang in het geding is. Dus dan kunnen en dan moeten die archieven openbaar worden.
0: Dus is het koudwatervrees wat u betreft?
1: Nou, het is ook een beetje traagheid. Want er kan een tijd zijn geweest toen die archieven werden overgebracht naar het Nationaal Archief, waarin bijvoorbeeld die privacy nog wel aan de orde was. Als daar informatie in zit die afkomstig is van nog levende personen en die bijvoorbeeld daar last van zouden kunnen hebben in Suriname, dan is er een reden om dat achter te houden of om dat niet openbaar te maken. Maar daar is geen sprake meer van, voor zover dat die privacy in het geding is, zijn die personen overleden. En dan, wat je dan ziet, is dat overheidsorganen te traag zijn om dan alsnog te besluiten om dit openbaar te maken. De directeur van het Nationaal Archief heeft in 2018 al een keer geadviseerd: hier kennen de openbaarheidsbeperkingen af. Dat doet dan een ministerie niet. Er komt op een stapel te liggen, of om welke reden dan ook. En de Tweede Kamer heeft ons gevraagd: kijk daar nou nog eens naar, want de Surinaamse gemeenschap vindt dat belangrijk, en ook Nederlandse historici betrokkenen vinden dat belangrijk. Toen hebben we naar gekeken en dan zie je geen enkele reden nu nog om dit niet openbaar te maken.
0: Wat staat er in deze archieven?
1: Het gaat hier heel precies over de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En sinds de onafhankelijkheid van Suriname, 1975, heeft Nederland daar dus een ambassade. En er is heel veel berichtenverkeer, juist natuurlijk ook in zo'n bijzondere periode, heel veel berichtenverkeer tussen de ambassade en het ministerie. Dat heet codeberichten. En het gaat hier vooral over het codearchief. Dus de informatieuitwisseling tussen de Nederlandse ambassade in Suriname en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar staat heel veel in.
0: Want in het advies stelt u bijvoorbeeld ook dat het openbaar maken van het archief kan vermijden dat de complottheorieën de ronde doen over die periode. Over wat voor theorieën hebben we het dan? En wat dus waar de angel misschien wel uitgehaald kan worden?
1: Nou, waar het over gaat is dat er heeft altijd, en dat gebeurt altijd, hè, zolang informatie niet openbaar is, denken mensen, nou, dat is blijkbaar een reden om dat niet openbaar te maken. Dus dan ga je dingen verzinnen. En hier, concreet in dit geval, is het natuurlijk altijd, omdat het die coup in Suriname natuurlijk zo verbazingwekkend was, een paar jaar na de onafhankelijkheid, is er altijd een soort zweem geweest van: zou daar Nederland op een of andere manier bij betrokken zijn geweest? En wat wisten we daar? En als er niet bij betrokken was, hadden we dat van tevoren kunnen weten? En hoe is daar dan mee omgegaan? Nou, dat soort ideeën, er is blijkbaar iets te verbergen, betrokkenheid of voorkennis, dat soort ideeën, zolang die papieren niet openbaar worden, blijft dat een beetje in de samenleving hangen. En wij hebben ook met een aantal Surinaamse groepen mensen gesproken, en die zeggen ook: voor ons is het heel belangrijk om nou eens eindelijk achter de waarheid te komen. En de waarheid is dan, ja, wat wist dan die Nederlandse regering, wat wist die Nederlandse ambassade, was er een betrokkenheid? En door dit materiaal openbaar te maken, kun je dat zelf met eigen ogen zien. En dat is heel belangrijk, juist bij dit soort grote, impactvolle gebeurtenissen.
0: Zijn Martin Berense, vicevoorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.
2: Reactie aan de redactie. In het nieuwsbulletin vertelde ik aan het begin van dit uur dat er nu ruim 2500 Nederlanders ouder zijn dan 100. Het CBS heeft dat berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. De oudste Nederlander is vermoedelijk Beth Smaal uit Capelle aan den IJssel. Zij is 111. En luisteraar Hans die vroeg zich af waarom ik daarbij het woord vermoedelijk gebruik. Weten we dan niet zeker of zij de oudste is, vraagt hij in de NPO-luisterapp.
0: Daarvoor hebben we even Tanja Traag van het CBS. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want jullie hebben het dus uitgezocht hoeveel 100-plussers er zijn. Weten jullie dan ook wie de oudste is?

0: Nou, het snelle antwoord is eigenlijk, we mogen dat niet. We mogen niet weten wie dat is, we mogen niet zeggen wie dat is. Dat is zo geregeld in de CBS-wet, dus we mogen niet praten over individuen of scholen of bedrijven. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat onderzoekers binnen het CBS niet werken met persoonsgegevens in die zin. Dus wij weten niet over wie een celletje in een tabelletje gaat. Want dat zijn allemaal anonieme gegevens. En dat is maar goed ook, want zo is de privacy van mensen zo goed gewaarborgd.
1: Ja, dat vind ik inderdaad goed nieuws. Want Joop, dit is misschien een onschuldig iets, maar jullie werken ook met cijfers over dingen die misschien wel veel gevoeliger liggen.
0: Nee, dat klopt. En misschien wil die 112-jarige, bij wijze van spreken, ook helemaal niet dat we weten wie hij of zij is.
1: Ja.
0: Dus dat is zeker niet een taak van het CBS. In theorie zou je denken van, dat weten ze toch. Maar onderzoekers binnen het CBS die werken met persoonsgegevens, weten nooit over welke individuen dat gaat.
1: Nee. Nou, dank u wel, Tanja Traag. Dus in het geval van de 111-jarige Beth Smaal, dan heeft ze dat waarschijnlijk zelf naar buiten gebracht.
2: Ja, misschien een van de kleinkinderen met een verjaardagsfoto op Instagram van oma. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar volgens het AD woont er in elk geval in Haarlem mogelijk nog een vrouw die geboren is in 1914. En die zou dan dus nu 111 of 112 zijn. En vanwege anonimiteit is dat niet helemaal zeker. En vandaar dus dat wij hebben gezegd dat mevrouw Smaal vermoedelijk de oudste is.
3: 3 voor de dag.
1: Vandaag is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough, dat weten we wel. De bioloog en documentairemaker is vooral bekend door zijn vele bekroonde natuurdocumentaires die door de Britse omroep BBC worden uitgezonden. Paus Leo XIV is 1 jaar paus. Zijn jubileum viert hij niet in Rome, in het Vaticaan, maar in de Zuid-Italiaanse stad Pompei. Correspondent Andrea Vrede legt uit waarom juist daar.
4: En veel mensen zullen dan denken, dan gaat hij misschien wel de prachtige archeologische opgravingen daar bezoeken. Maar nee, voor Italianen, voor katholieken, is Pompei, het moderne Italiaanse stadje, gelijk aan het grote bedevaartsoord van Maria. Er is een enorme barokke kerk met een prachtig schilderij van de Madonna van de Rozenkrans. En haar feestdag is precies 8 mei. Zij is dus de figuur die belangrijk is, ook voor Leo, omdat zij degene was die waakte over zijn uitverkiezing tot paus. Dus hij gaat daarheen.
1: Centraal schriftelijke eindexamens zijn begonnen en dat gaat gepaard met de nodige stress bij eindexamenkandidaten en hun ouders. Psychiater en stressonderzoeker Christian Vinkers heeft tips.
5: Bereid je goed voor, zorg dat je het goed op een rijtje hebt, praat er met mensen over. En in bredere zin denk ik ook dat het helpt als ouders en scholen het examen ook serieus nemen, maar niet de boodschap geven van, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, dan heeft het grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
1: Dit was het voor vandaag. Thomas heeft hoofdpunten. Alvast een heel fijn weekend.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: De Nederlandse stewardess die in het ziekenhuis lag met symptomen van het hantavirus is niet besmet. De vrouw was in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess lag met milde klachten in het Amsterdam UMC, maar is niet besmet met het hantavirus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op die vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Premier Jetten noemt het een laffe daad van intimidatie. Pro-leider Jesse Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markesower. Hij wenst D66 sterkte. Bij een aanval op 2 dorpen in Mali zijn zeker 30 mensen gedood. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten, gelinkt aan Al-Qaeda. Die terreurgroep zegt dat de aanval gericht was op pro-regeringsmilities. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. En bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. En het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer. Maximaal 22 graden dan.
6: ANWB verkeersinformatie. Nog altijd een rustige vrijdagochtend op de weg. 3 files vallen wel op. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nu 20 minuten oponthoud. A58, Berg op Zoom richting Breda. Bij knooppunt Prinsenviel is een vrachtwagen gestand met pech. Die wordt op dit moment geborgen. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A59, Os richting Den Bosch bij Rosmalen. Ook bergingswerkzaamheden, vertraging een kwartier.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
7: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Mark van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie. Goedemorgen, welkom.
8: Goedemorgen.
7: Fijn dat u er bent. We gaan later in deze uitzending met u praten over de gemeenschappelijke taal. Iedereen spreekt wel in meer of mindere mate Engels. Maar hoe eerlijk is dat als je bijvoorbeeld moet gaan onderhandelen over vrede, als het niet je moederstaal is? Ja. Hoofdredacteur van Trouw, Wendelmoet Boersema, is hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen, Wendelmoet.
9: Goedemorgen.
7: Veel reacties op het nieuws van de vuurwerkbom die gisteren bij het partijenkantoor van D66 naar binnen werd gegooid. We hoorden het net ook nog in het nieuws. En dat is natuurlijk een schokkende gebeurtenis, maar hoe geef je daar de juiste woorden aan?
10: Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
7: Tuig van de richel, hufters, een laffe daad, een aanval op de democratie. Over hoe je je woorden kiest straks meer. Maar we beginnen met de grote winsten die oliebedrijven op dit moment maken, dankzij de hoge olieprijs. Daarom is de stelling in Stand.nl: er moet een extra belasting komen op de megawinsten van oliebedrijven.
3: Deel uw ervaring
11: op 0800 1101.
12: Oliebedrijven als Shell maken miljarden winsten door de oorlog in het Midden-Oosten.
13: Shell kwam vandaag met cijfers en boekte bijna 6 miljard winst over de eerste 3 maanden van dit jaar.
12: Terwijl we allemaal de hoofdprijs betalen aan de pomp.
14: We kunnen amper de maand rondkomen met alle stijgende prijzen.
15: Asociaal. Wij betalen ons eigen blauw. En dan kunnen we in een dikke fitte Mercedes rijden.
12: Kunnen we die winsten niet afromen met een extra heffing?
16: Dat zou je kunnen doen door in Europa af te spreken dat we een wet maken waardoor je die extra winsten van die oorlog, dat je daar een extra belasting op legt.
7: Mark van Oostendorp, bij u kwam het woord als eerste grijflatie weer op. Hè? Dan heb ik al een beetje een idee, denk ik, waar u staat.
8: Het is volgens mij volkomen duidelijk. Ja, voor mij is het duidelijk wat hier aan de hand is. Namelijk, ze noemen dat altijd never waste a good crisis.
7: Ja.
8: He, dus er zijn problemen. Denk je, dus de prijzen gaan omhoog. Nou, dan kunnen die prijzen misschien, als merkt toch niemand als het nog een euro, als het nog een euro duurder wordt, ik die euro.
7: Ik proef hier een groot wantrouwen.
8: Nou, in het algemeen denk ik dat je altijd wantrouwig moet zijn tegen mensen die zoveel macht hebben zoals dit soort bedrijven. Dus die leveren goederen waar heel veel mensen, bijna iedereen van afhankelijk is. Mm-hmm. En die hebben dus macht. En dus moet je goed kijken naar wat zij dan eigenlijk precies doen met die macht.
7: Ja, precies. Ja. Wilhelm Boersema, er moet een extra belasting komen op de megawinsten van oliebedrijven. Wat zeg jij dan?
9: Dat zou een goed idee zijn. Vooropgesteld, ik denk dat ze ook structureel goed moeten kijken naar dit soort grote bedrijven. Want die zetten alle macht in voor belastingminimalisatie. En dat is ook iets wat heel lastig is aan te pakken. Dus ook los van deze enorme piek in hun winsten. Daar zou je een uitzondering kunnen maken en dat afromen als en voor compensatie elders inzet, want het is hartstikke nodig. Maar deze bedrijven zijn ook meester in nergens echt veel belasting betalen, terwijl de maatschappelijke kosten heel hoog zijn.
7: Maar goed, dat zou je ze dan kunnen opleggen, even los van de vraag hoe haalbaar dat praktisch ook is. Hè? En juridisch vooral natuurlijk.
9: Zeker.
7: Ja, want dat krijgen we wellicht een antwoord op het komende half uur. Henry Mentink belde ons. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
7: Ja, bent u voorstander van een extra belasting voor die oliebedrijven vanwege die megawinsten?
17: Ja, nee, in principe niet. Ik denk dat er wat anders moet gebeuren. Want de mevrouw zei net al van, ze hebben de kunst om het te ontwijken. En wat er eigenlijk moet gebeuren is dat zij in hun bron, in hun zijn, in wat zij willen en bijdragen aan de samenleving, dat ze daar gewoon anders in staan. Dus ik ben er voor dat bedrijven zich opnieuw gaan uitvinden op dit punt.
7: Ja, ja, misschien even handig om erbij te zeggen dat u de oprichter bent, of u stond aan de wieg van MyWheels, hè? Dat is een bedrijf van deelauto's.
17: Ja, klopt. Ja,
7: u staat wel voor een bepaalde manier van ondernemen, toch? En bedrijf voeren.
17: Ja, want toen ik daarmee begon, het is al ruim 30 jaar geleden, toen dacht ik van auto delen is een goede gedachte. Maar eigenlijk moet je ook dan de winst en de verantwoordelijkheid delen. Want mijn gedachte was van eigenlijk bouw je een bedrijf samen met de klanten en niet voor de klanten. Dan ga je dus anders je bedrijf inrichten. Ja,
18: maar dan denk ik meteen Shell en al die andere oliegiganten, die hebben ook, daar heb je aandeelhouders voor, toch? Om je winst zeg maar te delen.
17: Ja, maar de aandeelhouders, dat zijn maar een paar mensen, om het maar even zwart-wit uit te drukken.
18: Ja.
17: En dat kun je ook anders inrichten, want ik ben niet per se tegen aandeelhouders, maar er is tegenwoordig een trend van steward ownership, wat ze zo noemen. Dat is dat je als aandeelhouder geen stem meer hebt, maar wel. Gewoon een percentage van de lening die je, of van dat geld dat je inbrengt.
18: Ja, ja. Nou is dat natuurlijk, ik bedoel, het klinkt prachtig, maar als we even heel reëel zijn, u bent wel misschien een beetje een roepende in de, een leuk woord in dit verband, woestijn?
17: Nou, nee, dat denk ik niet, want steward ownership is erg in de opkomst en MyWheels heb ik dus uiteindelijk ook niet verkocht, maar overgedragen aan de Sharing Group.
18: Ja, ja.
17: Waar 20 bedrijven in zitten, die ook allemaal niet op diezelfde manier werken, zonder sturing van aandeelhouders. Ja. Dus dat is erg in opkomst.
18: Ja. En u denkt ook wel dat die echte grote jongens ook op die manier gaan of kunnen denken, of willen denken. Misschien het belangrijkste nog wel.
17: Ja, nou ja, het begint altijd met revoluties of transformaties. Het begint altijd met kleine initiatieven, groeien uit. En dan gaan zij op een gegeven moment wakker worden. Dus ik hoop dat dat eigenlijk wel snel gebeurt.
18: Ja.
17: Zo kan dat niet verder eigenlijk.
18: Nee. Okay. Mooie gedachte, meneer Mentink. Hartelijk dank voor uw reactie. Er wordt gereageerd op de stelling: er moet een extra belasting komen op de megawinsten van oliebedrijven. Willy Faber die mailde ons. Die zegt: ik ben het ermee eens. Het is immoreel dat deze bedrijven extra winst behalen over de ruggen van onze bevolking. Pieter van der Ploeg die mailde ons: als we nou sowieso eens stoppen met subsidiëren van fossiele subsidies en bedrijven, dus niet incidenteel zoals nu, maar voor altijd, dan lossen we ook de klimaatcrisis op. En luisteraar Karel die belde, omdat hij zich een beetje ergert aan het feit dat er nu uitgebreid wordt ingezoomd op Shell, terwijl Shell helemaal geen Nederlands bedrijf meer is. Het betaalt alleen indirecte belasting in dit land. Hij zegt: je moet je druk maken om zaken die je kan beïnvloeden. En dit kunnen we met z'n allen niet of nauwelijks beïnvloeden. Bovendien krijgt de overheid hier wel veel accijns voor binnen. Jan-Willem van den Beukel, goedemorgen.
19: Hele goedemorgen.
18: U bent algemeen directeur van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. U spreekt dus namens de energiebedrijven waarover wij het vandaag hebben. Hè? Oliebedrijven hebben de afgelopen maanden flink verdiend. Het gaat echt om miljarden. We hoorden gisteren de cijfers van Shell, maar ook het Britse BP. Maakte de afgelopen 3 maanden bijna 3 miljard euro winst. Een verdubbeling is dat. Het Franse Total Energy zag de winst 40% stijgen tot 4,6 miljard euro. In Italië Eni, bescheiden 18% meer winst, maar toch nog ruim 1 miljard euro. Met andere woorden, het gaat goed met de portemonnee. En dat voelt een beetje onterecht, snapt u dat? Als wij dan aan de pomp vervolgens de hoofdprijs betalen.
19: Ja, dat snap ik. Nee, dat zijn barre tijden natuurlijk. Dat merken consumenten, dat merken bedrijven, dat merken wij zelf ook. Dus het is heel moeilijk om voldoende brandstof te blijven produceren, aan de ruwe olie te komen die nodig is, aan de vraag te voldoen. En daarom produceren de Nederlandse raffinaderijen, dat zijn er 5, volop. Mm. Om inderdaad in die vraag naar kerosine, diesel, et cetera, te voldoen.
18: Ja, dat is het keurige formele antwoord. Als ik u de stelling voorleg, denk ik niet dat u heel enthousiast wordt. En daarmee bedoel ik dus al die grote oliebedrijven, namelijk een extra belasting om op die megawinsten, om een beetje die pijn te verzachten dan aan de pomp.
19: Klopt, daar zijn we niet enthousiast over. Daar hebben we ook wel redenen voor. Kijk, bedrijven betalen belastingen, dat is ook goed. De laatste keer dat we checkten was zo'n 600 miljoen in Nederland. Dus ik kan niet voor Eni spreken, maar wel een beetje voor Nederland. Mm-hmm. Dat is belangrijk. En tegelijkertijd, een belasting op overwinsten, dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar het is juridisch echt heel wankel en leidt tot rechtszaken. Ja. Dat hebben we gezien in 2022. De rechtszaken van die tijd, die lopen nog steeds.
18: Ja, dat snap ik. Dat is juridisch wankel. Is het moreel ook wankel?
19: Dat weet ik niet, dat is een politieke vraag. Daar vind ik moeilijk om iets van te vinden. Mogen ze ook vooral zelf bepalen en hun achterban uitleggen. Wij zeggen alleen, als je maatregelen neemt die eigenlijk, wat we noemen, retroactief zijn.
18: Ja.
19: Dus je gaat een belasting heffen op iets wat eigenlijk eerder al gebeurd is. Is dat gewoon wel dubieus. En dat blijkt ook, vindt de rechter ook een beetje dubieuze zaak.
18: Want jullie zien dat dan als, dan heb je te maken met een onbetrouwbare overheid, zoiets?
19: Nou ja, je verandert natuurlijk wel de spelregels tijdens het spel. Ja. En dat is in principe niet wat we hebben afgesproken in de rechtsstaat. Mm-hmm. Dus dat is lastig.
18: Ja.
19: En als je dat ook als zeker doet als Europa alleen of als Nederland alleen in een wereld waarin veel meer andere overheden bestaan, is het niet goed voor ons investeringsklimaat.
18: Nee, nee. Wat doen bedrijven zoals Shell en BP eigenlijk met die enorme winsten die ze nu verdienen? Waar gaat dat geld naartoe?
19: Nou kijk, ik kan niet voor de hele wereld spreken, alleen voor het Nederlandse deel. Wij zijn een Nederlandse branchevereniging.
18: Ja.
19: Typisch bij winst reserveer je dat voor een deel keer uit aan je aandeelhouders, want die hebben daar het kapitaal verstrekt voor. Het andere deel reserveer je voor investeringen. De laatste 25 jaar zijn er in Europa van de raffinaderijen, van de 100 zijn er 25 dicht gegaan. En dus in principe gaat het met de industrie, met de chemie, maar ook met de raffinage, gaat het niet goed in Europa. Dat is denk ik algemeen bekend. En daar moet wat aan gebeuren, want we hebben onze basisindustrie wel nodig. Dus dat geld is nodig om te investeren in leveringszekerheid en ook in verduurzaming. Bijvoorbeeld Shell gaat het over, heb ik begrepen. Die hebben de grootste electrolyzer, de producent van groene waterstof is dat, van heel Europa in Rotterdam gebouwd. Nou, dat kost geld.
18: Ja, precies. Maar het wordt wel degelijk gestopt in een soort van in de groene transitie ook. Dus.
19: Zeker, ook. Ja. Ja.
18: Nou is het argument dat ik veel voorbij hoor komen vanuit uw wereld, dat die winsten, dat is wel zo, maar we hebben ook te maken met enorm gestegen kosten door die oorlog in het Midden-Oosten. Kunt u die een beetje in verhouding zetten tot elkaar? Zeg maar, de kosten en de winst, hoe verhouden zich die tot elkaar? Is die winst, zeg maar, nou, komt die in de buurt van die kosten of zijn die kosten toch echt wel een stukje lager? Anders maak je ook niet zoveel winst, toch?
19: Nou, dat is een goede vraag waar de regering ook onderzoek naar gaat doen, hebben ze toegezegd. En ook een vraag voor economen. Kijk, nu hebben we alleen maar de kwartaalcijfers gezien.
18: Ja.
19: Ik denk dat een momentopname is. Er is ook heel veel schade, dat weten we. Er zijn leden van mij die hebben tankers in de straat van Hormuz, die zijn aangevallen. Dat is niet alleen een persoonlijk drama, maar kost ook gewoon geld. Er zijn grote installaties daar kapot gegaan. Dus ja, als je nou straks stof hopelijk ziet neerdalen van de oorlog, kun je denk ik die algemene rekensom maken.
18: Ja, maar goed, het feit is dat die winsten gemaakt worden. Dus die kosten zijn blijkbaar nou weer niet zo problematisch. Als ik de cijfers zie in dit kwartaal dan. Ja, nee, in het afgelopen kwartaal zijn ook die raffinaderijen, zeg maar, daar is opgeschoten. Dus dat is ook, van dat moment.
19: Klopt, maar die zijn nog niet gerepareerd. Nee. Ik kan het hele plaatje nog niet maken, eerlijk gezegd.
18: Nee, dat is waar, ja. Ja. Wat zou er nu eigenlijk gebeuren als er een extra belasting komt op die overbelasting? Gaan jullie, zeg ik even, dan weer rechtszaken aanspannen? Want we hebben er eerder mee te maken gehad, inderdaad zei u al in 2022. Hè, dat wordt nu, daar is men eigenlijk naar de rechter gegaan als grote bedrijven om dat aan te vechten, alsnog. En dat kan nog een flinke rekening worden voor de overheid. Gaan jullie dat dan weer doen?
19: Nou, wij zelf gaan niet procederen. We zijn een branchevereniging. Of leden dat gaan doen, dat is hun eigen afweging.
18: Ja.
19: Of ze dat doen in Nederland of in Brussel.
18: Ja, maar dan weet u toch wel of ze daartoe geneigd zijn dan?
19: Nee, daar spreken we niet over. Dat is ook concurrentiegevoelige informatie. Hangt ook heel veel af van de vormgeving, denk ik. Of het Europa is, of het Nederland is. Of het inderdaad met terugwerkende kracht is, of juist vooruitkijkend. Dus dat is denk ik nog moeilijk om iets over te zeggen.
18: Ja, oké. Okay. Hartelijk dank, Jan-Willem van den Beukel, algemeen directeur van de vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. Michiel Mulder, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
18: U bent hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou praten wij over megawinsten die de oliebedrijven de afgelopen maanden hebben gemaakt. Even voor het, want het klinkt zo vanzelfsprekend, maar hoe komt het eigenlijk dat die winsten zo hoog zijn? Ik denk dan, er is dus ook schaarste. Als je veel winst wil maken, moet je omzet omhoog gaan. Hoe moet ik dat eigenlijk rijmen? De prijs van de olie valt omhoog gaan, dat snap ik. Maar tegelijkertijd zijn er wel degelijk problemen. Dus waar komen die megawinsten eigenlijk vandaan? Hoe zit dat?
20: Ja, de hoge winsten van Shell komen eigenlijk door twee oorzaken. De eerste is de hoge olie- en gasprijzen.
18: Mm-hmm.
20: En als de kosten ongeveer hetzelfde blijven, maar de prijzen van je product gaan omhoog, maak je meer winst.
18: Ja, ja.
20: Dat is een deel van de verklaring. Een ander deel is een hogere bezetting van de installaties om brandstoffen te maken in de chemie.
18: Ja.
20: Want er is veel meer vraag naar benzine en diesel in Europa vanwege de schaarste.
18: Ja.
20: De installaties in Europa zijn intensiever benut. En dat leidt tot hogere opbrengsten, dus een hoger volume.
18: Mm-hmm.
20: En dat heeft ook weer geleid tot hogere winsten.
18: Ja, ja, maar het is dus eigenlijk niet zo. Want je zou zeggen, als er, heb ik altijd geleerd met economie, als er te weinig is van iets, hè, dus er is schaarste, dan stijgen de prijzen, dat snap ik. Maar dan is er dus ook minder. Maar dat is niet zo. Er wordt niet minder olie verkocht, integendeel.
20: Ja, er is wel minder olie en gas op de wereldmarkt.
18: Ja.
20: Maar dat komt vooral uit het Midden-Oosten vandaan. Hè. Mm-hmm. Dus Midden-Oostenlanden en Qatar en dergelijke kunnen minder op de markt brengen.
18: Ja.
20: Bij Shell is wereldwijd actief. Niet alleen in het Midden-Oosten.
18: Mm-hmm.
20: Maar haalt olie uit Brazilië, uit Afrika, uit Azië. komt overal vandaan. Ja. En die olieproductie kan gewoon doorgaan. Dus die volumes van Shell zijn ongeveer hetzelfde.
18: Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk, olie is een wereldprijs. Hè? Dus zeg maar, je kunt minder uit het Midden-Oosten halen misschien, maar net zoveel uit Zuid-Amerika. Maar wel voor die prijs die je ook in het Midden-Oosten betaalt. Dus
20: ongeveer. We hebben verschillende olieprijzen, maar ongeveer allemaal hetzelfde. Ze schommen ongeveer om hetzelfde bedrag. Mm-hmm. Dus als je een olie haalt uit Brazilië, dan kun je tegen een veel hogere wereldmarktprijs verkopen. Ja. Dat is een deel van de hogere winst.
18: Ja, ja. Daar zit een belangrijke reden. Nou zegt Jan-Willem van den Beukel net, van de Vereniging van Energiebedrijven, dat oliebedrijven in deze tijd ook extra kosten maken door de schade. Heeft hij daar een punt? Rechtvaardigt dat deze overwinsten?
20: Ja, ik zou niet meteen over overwinsten willen spreken. Het zijn wel hogere winsten sowieso. En de bedrijven hebben ook hogere kosten sowieso in de operaties, vanwege hogere brandstofkosten die ze ook zelf moeten maken.
18: Ja.
20: Shell en dergelijke hebben ook schade. Dus dat zijn ook kosten. Die zijn misschien nog niet verwerkt in deze cijfers.
18: Nee, precies. Ja.
20: Mm-hmm. Maar ik denk niet dat je kunt spreken van hogere winsten. Okay. Het zijn gewoon hogere winsten. En winsten fluctueren altijd in de markt, in de economie. Soms zijn ze heel erg laag, maakt het bedrijf verlies. Andere keren maken ze hoge winsten. Uh-huh. Je kunt alleen maar spreken van overwinsten wanneer het structureel is. Wanneer een bedrijf jaar op jaar, elk jaar weer veel meer verdient dan nodig is.
18: Ja.
20: Ja, daar kun je eigenlijk niet van spreken, want Shell heeft ook wel wat moeilijke jaren gehad.
18: Ja. Ja, dus de term overwinst is een beetje ongepast eigenlijk. Dat wordt hier wel gebruikt misschien even om de ergernis aan te duiden daarover.
20: Het is meer de ergernis. Ja. Ik begrijp ook helemaal die ergernis, want aan de pomp betaalt iedereen veel meer. En dan zie je ook bedrijven met hele hoge winsten. Dat voelt niet eerlijk. Ja. Maar dit is wel hoe de economie werkt. En ook doordat de bedrijven hoge winsten kunnen maken, gaan ze meer hun best doen om meer olie uit andere deeldelen op de markt te brengen. Om meer benzine te produceren met hun raffinage-installaties, meer benzine op de markt te brengen. Mm-hmm. En dat leidt weer tot lagere prijzen. Dus die hogere winsten hebben een functie om het probleem ook op te lossen.
18: Oké. En is dan het invoeren van een extra belasting op die grote winsten, zeg ik dan maar even, is dat dan dus ook niet zo'n goed idee? Want uiteindelijk gaat die prijs weer omlaag, begrijp ik het goed?
20: Ik denk dat uiteindelijk gaat de prijs weer omlaag, doordat allerlei bedrijven en landen meer energie op de markt brengen.
18: Ja.
20: Ook doordat de vragen zich aanpassen, dus de prijs gaat weer omlaag. Maar het is ook geen goed idee, omdat het ook de prikkels van bedrijven vermindert.
18: Ja.
20: Als je op het moment dat het bedrijf hoge winsten maakt vanwege deze externe omstandigheden, als je die winsten gaat afromen via hogere belastingen, ja, waarom zouden ze dan hun best doen om nog meer olie uit Brazilië bijvoorbeeld op de markt te brengen? Of uit de raffinage benuttingsgraad omhoog te brengen? Waarom zouden ze dat doen als die extra winsten worden wegbelast?
8: Ja. Maar dus dit argument begrijp ik eigenlijk niet. Want dus u zegt, waarom zouden ze dat doen? Ze worden geprikkeld door meer winst. Maar ook als ze niet meer winst zouden maken door die hogere prijzen, zouden ze nog steeds behoefte hebben aan geld verdienen. En ze kunnen nu geen geld verdienen uit het Midden-Oosten. Dus zouden ze ook dan naar Brazilië moeten gaan, toch?
18: Is de vraag van onze spraakmaker Mark van Oostendorp. Okay, ja?
8: Excuus, ja.
18: Nee, geeft niet.
20: Ja, dat klopt. Er is gewoon meer vraag naar benzine dus en olieproducten. Daarom gaan ze ook naar andere regio's toe of gaan ze de productie opvoeren. Maar dat komt ook via de hogere prijs. Als die prijzen hetzelfde zouden blijven, dan zouden ze dat heus niet gaan doen.
18: Hm.
20: En als ze dat wel zouden doen, als ze wel aantrekkelijk zouden zijn, zouden ze dat ook al daarvoor hebben gedaan.
18: Ja.
20: Dus die hogere prijs die signaleert ergens een schaarste, ergens een probleem. Er moet meer olie en gas op de markt komen. Dus bedrijven gaan in actie. En dat gaan ze hierdoor ook doen.
18: Hm.
20: Als de prijzen hetzelfde zouden blijven, of als de winsten hetzelfde zouden blijven, ja, dan zouden ze die actie niet gaan ondernemen. En dan blijven we nog langer zitten met het probleem van een tekort aan brandstof. Hm.
18: Meneer van den Beukel zei net ook dat oliebedrijven die winsten gebruiken om te investeren in energiezekerheid voor ons allemaal. En dat ook de groene transitie hierbij gebaat is. Klopt dat? Hoe kijkt u daarnaar?
20: Nou, het eerste denk ik zeker, hè, want die winsten worden gebruikt. Het is heel rendabel voor het bedrijf Shell om te investeren in raffinage en LNG-terminals en noem maar op. En dat leidt tot meer energiezekerheid. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat die hogere winsten worden gebruikt om meer te investeren in hernieuwbare energie. Want dat zien we niet. Hè. Shell heeft de afgelopen jaren ook bewust een keuze gemaakt om minder in de energietransitie te doen en meer in de fossiele energie, met name gas, omdat daar meer rendement uit valt te halen.
18: Ja.
20: Dus het effect op de energietransitie is denk ik niet zo evident.
18: Oké, goed. Hartelijk dank, meneer Mulder, voor dit inkijkje. Hoogleraar Energie-Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gaan we naar de politieke kant van dit verhaal. Eva Wiesing, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
18: Politiek verslaggever van de NOS. Ja, die grote winsten van de oliebedrijven maken ook in Den Haag veel los. Want ja, die kunnen wel wat met die verontwaardiging, hè, die er dan is.
0: Ja.
18: Welke partijen willen dat met zo'n extra belasting gaan aanpakken?
4: Nou, eigenlijk wel heel breed, de Tweede Kamer, dat er in ieder geval onderzoek gedaan zou worden door de regering. Daar pleit ze al weken voor, want er zijn natuurlijk al sinds de oorlog zijn er al verschillende kamerdebatten over geweest. Maar de laatste motie die ook door de regering eigenlijk gesteund wordt, dat is een motie om het in Europees verband ervoor te gaan pleiten, ja, om inderdaad die overwinsten aan te pakken. En daar staat ook de handtekening van het CDA, regeringspartij, en van D66 onder.
18: Oké, okay, ja. Want we hebben ook al wel vanuit Europa dan weer geluiden gehoord dat die daar niet om staan te springen. En die kaatsen de bal eigenlijk weer terug en zeggen, ja, dit is een zaak van de lidstaten zelf, want daar zitten die bedrijven.
4: Ja, dat hebben wij inderdaad ook gehoord. Maar vooralsnog zegt ook minister Heijnen, die gisteren niet echt op camera wilde reageren, maar wel even schriftelijk gereageerd heeft, dat ze dat nog steeds aan het onderzoeken zijn met de landen in Europa die dit ook willen doen. Mm-hmm. Moet je denken aan Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, ja, Portugal. Die hebben ook gezegd, we willen dit doen. En Heijnen zegt, we zijn nog steeds in gesprek. Maar ja, je voelt aan alles dat hij er weinig trek in heeft. Want hij zegt, of en waar er sprake is van overwinsten, en of je dat inderdaad juridisch houdbaar kunt vormgeven. Dus ook na de winsten van gisteren van Shell en eerder deze week van de andere grote oliemaatschappijen, zegt Heijnen, laten we eerst nog eens even onderzoeken of er sprake is van overwinst en waar die overwinsten gemaakt worden. Ja, want dat, ja, is ook zijn idee. Je maakt de winst daar waar je de olie oppompt. En niet waar je de benzine verkoopt. Dus laten we maar eerst eens even kijken of we het wel kunnen belasten.
18: Ja, precies, of dat überhaupt praktisch juridisch mogelijk is, inderdaad. En Michiel Mulder zei trouwens dat we het woord overwinst niet moeten gebruiken, want dan moet die winst langdurig
4: zijn. Nou, de politici wel, hoor. Die zeggen zelfs woekerwinsten.
18: Ja, dus, dat snap ik ook, want dat is fijn voor de beeldvorming weer, toch?
4: Ja, nou, laten we niet vergeten dat het in 2022, na de inval van Rusland in Oekraïne, hebben we gewoon zo'n wet gehad. De tijdelijke solidariteitsbijdrage.
18: Ja.
4: En dat is in Europa ingevoerd. En dat heeft Nederland toen 3,2 miljard euro opgeleverd. Omdat wij natuurlijk ook heel veel raffinage hebben in Rotterdam. Dus het heeft gewoon geld opgeleverd. Het is inderdaad zo dat er allerlei procedures lopen.
18: Ja.
4: 33 procedures. Dus het is nog niet zeker dat we dat geld niet terug moeten betalen aan olie- en gasbedrijven. Want dat ging toen ook om gasbedrijven. Maar juridisch gezien kan deze wet, er is gewoon nationale wetgeving ligt daaronder, kunnen we dit zo weer invoeren?
18: Oké, okay, dat zou wel kunnen, ja. En misschien moet je ook gewoon dan kijken inderdaad naar je rechtvaardigheidsgevoel en dan de juridische kant. Ja, dat horen we dan later wel.
4: Nou ja, dat is wat bijvoorbeeld D66 zegt, van doe het gewoon. Je gaat je niet, die grote oliemaatschappijen, die hebben genoeg advocaten. Natuurlijk gaan ze het juridisch aanvechten. Maar je gaat niet nu wachten tot die procedures voorbij zijn.
18: Ja.
4: Toen ging het alleen over 2022 met terugwerkende kracht. Dus toen het ingevoerd werd, ging het over het hele jaar. Dat zouden ze nu dus ook weer kunnen doen met terugwerkende kracht over dit jaar. Ja, dat is in ieder geval wat de verschillende partijen willen.
18: Oké, wellicht een debat binnenkort hierover met als inzet de stelling, er moet een extra belasting komen op de megawinsten van oliebedrijven. Hartelijk dank, Eva Wiesing. Martin Visser, financieel commentator van de Telegraaf, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen.
18: Ja, verschillende partijen hebben dus wel oren naar het invoeren van zo'n extra belasting. Maar dat kan in de praktijk volgens jou nog best ingewikkeld worden, hè?
21: Ja, we hoorden dat net ook al. Er lopen nog allemaal procedures over die vorige extra belasting.
18: Ja.
21: Het is ook, ja, sommige landen gaan voor een alleingang en anderen willen dat internationaal aanpakken. Ja, het is juridisch gezien nog niet zo heel erg eenvoudig om precies de bedrijven daar te treffen waar ook daadwerkelijk die overwinsten worden behaald. Een voorbeeldje, in Frankrijk speelt dit ook. Daar gaat het om Total bijvoorbeeld. En dan bleek dus dat de grote winsten, die werden daar in Zwitserland geboekt en niet in Frankrijk. Dat soort dingen loop je dan vervolgens ook tegenaan. Het zijn grote multinationals. Dus het is niet altijd even eenvoudig om ze precies daar met de belasting te treffen waar je ze zou willen treffen.
18: Nee, bovendien, als je zo'n belasting wil invoeren, moet je wel, dat zei je ook, een beetje tempo erachter zetten. Hè? Want ja, die olieprijs is natuurlijk ook behoorlijk grillig.
21: Zeker. Ja, kijk, en wat toen bij de vorige crisis ook spraken van van was, was op een EU-schaal een regeling die specifiek voor elektriciteitsbedrijven was. Daar hadden we toen ook hoge verwachtingen van. Dat viel uiteindelijk tegen omdat de energieprijs hard haalde. Die heffing waar we net over hadden, die mijnbouwheffing, die leverde wel geld op. Dat was een deel van de financiering van de compensatie destijds. Maar ja, die heffing wordt eerlijker naarmate die rechtstreeks gekoppeld is aan het moment dat die winsten ook worden geboekt. En die winsten worden gewoon nu geboekt.
18: Ja.
21: Dus als je langer wacht, dan sukkel je daar natuurlijk achteraan. En ja, ik hoor net iets over terugwerkende kracht. En dat soort dingen maken het juridisch natuurlijk wel instabieler. Kijk, en ik moet ook een beetje denken aan de bankenbelasting die we in Nederland lang hebben gehad.
18: Ja, ja.
21: En die werkt toch een beetje anders. Toen hebben we een grote financiële crisis gehad met een hele duidelijke schadepost. Banken waren afhankelijk geworden van de Nederlandse staat en andere overheden. En toen is bedacht, ja, dan is het ook fair dat banken lange tijd daarna extra belasting gaan betalen om een deel van die rekening op te hoesten.
18: Ja.
21: Ja, hier wil je natuurlijk heel graag een koppeling maken tussen de belasting en het moment dat die extra winsten worden geboekt.
18: Precies,
21: en
18: ja.
21: Er niet achteraan sukkelen.
18: Nee, bovendien, van de week hadden wij te maken met een recordhoogte AEX, herinner ik mij. En de olieprijs ging als een speer omlaag. Dus dat geeft het ook al aan hoe grillig en hoe snel het gaat.
21: Nou, kijk, dat zullen die bedrijven ook aanvoeren van let op. En ik snap het sentiment ook voorkomen. Iedereen heeft het gevoel dat hij of zij de prijs in de pomp betaalt die vervolgens naar de Shell aandeelhouders gaat. Zo simpel is het. Er gaat een miljard extra naar de Shell aandeelhouders, werd deze week bekend. Dus het sentiment is volkomen begrijpelijk. Ze hoeven er niks voor te doen voor die extra winsten. Maar uiteindelijk, als je die belastingen langer doorvoert en ook op het moment dat de winsten weer genormaliseerd of lager zijn, ja, dan sla je ook een gat in de investeringscapaciteit van dit soort bedrijven. En ja, eerlijk gezegd, je hebt ze ook nodig, deze oude oliegiganten, ook voor de verduurzaming. Maar misschien geen populair verhaal, maar het is wel waar. Je kan zonder BP en zonder Shell en zo kun je niet verduurzamen. Dus je hebt deze bedrijven ook heel hard nodig.
18: Ja.
21: Dus het is wel een gebalanceerd spel wat je met ze moet spelen.
18: Zeker, al gaat het geld dat met deze winsten wordt verdiend niet per se naar die groene transitie. Dan hoorden we ook al eerder. Hartelijk dank, Martin Visser, financieel commentator van De Telegraaf. Tot zover deze stand.nl hier op NPO. Radio 1, naar aanleiding van de stelling, er moet een extra belasting komen op de megawinsten van oliebedrijven. Maria noemt het schandalig dat oliemaatschappijen over de ruggen van de consument zoveel winst maken. En Frank noemt een extra belasting op overwinst het paard achter de wagen spannen. Geweld blijkt lucratief. Daar moet iets aan gedaan worden. U kunt meepraten via spraakmakerscommunity.nl.
1: NPO Radio 1.
5: Nederland telt meer dan 1700 onopgeloste moord- en vermissingszaken.
22: Je hebt een leven voor Esther de dood en een leven na Esther de dood.
5: Voor nabestaanden en achterblijvers blijft een cold case altijd een open boek.
23: Ik kan je niet uitleggen wat dat met je doet. Dat is gewoon verschrikkelijk. Die mensen hebben geen leven meer, die hebben levenslang.
5: De ontwikkelingen rond AI en DNA gaan razendsnel. Kan dit helpen om een zaak die muurvast zit weer aan het rollen te brengen?
24: Als heel Nederland in de DNA-databank zit, dan gaan we heel veel zaken oplossen.
25: KRO NCRV.
5: Cold Cases. Morgen in een Pointer Special om 7 uur op NPO Radio 1.
26: Wie luistert, weet meer.
27: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
28: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
29: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
30: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
33: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Johan de Zwart.
7: Het Hantavirus domineert al een week het nieuws. Er komt via de journaals, kranten en talkshows heel veel informatie op ons af. Maar stelt dat dan gerust of wakkert het eigenlijk alleen maar zorgen aan? Daarover gaat het straks in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
2: Premier Jette vindt het gooien van een vuurwerkbom naar het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Dat gebeurde gisteravond. Er waren toen zo'n 30 leden van de Jonge Democraten in het pand. Jette snapt dat ze zijn geschrokken.
3: Ik voelde op de eerste plaats ook vooral woede en boosheid over dat hun veiligheid wellicht in gevaar was gekomen. Maar wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
2: Een uur na de aanslag heeft de politie een verdachte opgepakt. Over een motief is nog niets bekend, maar D66-fractievoorzitter Jan Paternotte hoopt dat dat snel duidelijk is.
6: Ik hoop dat ze daarmee ook de dader hebben aangehouden en er ook achter komen wat hem of haar gemotiveerd heeft. Maar wat we natuurlijk wel weten is dat het niet toevallig is dat er een explosief bij D66 naar binnen wordt gegooid. Daar zit ook een tendens achter die er ook was toen vorig jaar het partijkantoor is aangevallen. En we zien dat soms ook bij andere politieke partijen. En dat is ook waarom we daar met elkaar een streep tegen moeten trekken.
2: Het was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen en naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore in Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief en een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. Hoe ver de wandelaars van de krater verwijderd waren op het moment van de uitbarsting is niet bekend. De Britse premier Starmer zegt verantwoordelijkheid te nemen voor de slechte uitslag van zijn Labour-partij. Na de lokale en regionale verkiezingen van gisteren lijkt zijn partij fors te verliezen. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben zoals verwacht winst behaald. Bij een brand in een evenementenhal in Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen. Het vuur brak uit tijdens een concert waar ruim 130.000 mensen bij waren. Op beelden is te zien dat de vlammen meters hoog uit het dak sloegen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Leerlingen van een middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen vandaag niet in een sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Het betekent volgens de Amerikanen niet dat het staakt het vuren niet meer van kracht is, zegt correspondent David Poort.
9: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen. Vanwege Amerikaanse bombardementen dus. Dus weer typische agressieve reactie van Trump.
2: De Verenigde Arabische Emiraten zouden ook drones uit de lucht hebben geschoten. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100 jaar. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De oudste Nederlander is vermoedelijk Beth Smaal uit Capelle aan den IJssel. Zij is 111 jaar. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer, maximaal 22 graden.
18: De verkeersinformatie komt van Erik Evengroen van de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, het is weinig aan de hand gelukkig op de weg. Op de meeste plekken rijdt het prima door. Drie files vallen op. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velpenbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A12 van Arnhem naar Utrecht. De hoogte van knooppunt Grijshoort is die gestrand. Daar is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Hendrik Indoe-Ambacht staat een vrachtwagen in brand bij een benzinestation. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is een kleine 10 minuten.
8: AI.
27: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV.
17: Carl-Johan de Zwart.
16: Spraakmakers.
17: Met nu het Mediaforum.
18: De uitspraak in de zaak van Ali B. is reden voor de verschillende talkshows om er flink mee uit te pakken. Maar om als kijker het hele plaatje compleet en in balans te krijgen, moest je wel de hele avond zappen tussen de verschillende programma's. Is het wel te doen om zo'n ingewikkeld juridisch onderwerp op die manier goed te bespreken? Dat gaan we bespreken vandaag in het Mediaforum met aan tafel Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur van Trouw, Amber Witsnitzer.
2: Hoofdredacteur.
18: En Amber Witsnitzer, televisierecensent bij NRC. Welkom, Amber. Fijn dat je er bent. En spraakmaker is hoogleraar Nederlands, Mark van Oostendorp. Maar eerst gisteravond, iets na 9 uur, werd er een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-kantoor gegooid. Volgens premier en D66-leider Jetten is er veel schade, maar zijn de mensen die binnen zaten tijdens een lezing van de Jonge Democraten ongedeerd.
19: Het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren.
19: Maar dit gaat natuurlijk alle perken te buiten. Ja.
3: Dus ik wil ook mijn dank uitspreken aan alle collega-politici die daar gisteravond en vanochtend meteen hele stevige taal over hebben geuit.
18: Stevige woorden dus, maar hoe geef je de juiste woorden aan zoiets, Wendelmoet? Er is natuurlijk in de eerste instantie schrik. Hoe kan je nou op een snelle manier dit op waarde schatten?
2: Ja, je gaat eerst natuurlijk af van het feit dat er dus bij een politieke partij een bom door de brievenbus of door de, is gepropt. En dat feit alleen al is heftig, vind ik, in een rechtsstaat. Ja. Het is niet zomaar een plek. Het is het hoofdkantoor van de regeringspartij. En dat moet je sowieso serieus nemen, los van wie erachter. Wat lastig is, is de context die wij ook meteen gaven. Dat kantoor is eerder aangevallen door vandalen na die demonstratie
18: afgelopen
2: op Malieveld.
18: September,
2: Dat er meteen een koppeling werd, het zal wel uit die hoek komen. Dat is natuurlijk voor media lastig. Er is een verdachte opgepakt, maar je weet niet wat zijn motief is. Ja. Maar het feit dat een politieke partij hier doelwit was, vind ik serieus genoeg.
18: Maar die link, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn misschien.
2: Dat is lastig,
18: weet.
2: Want je noemt die eerdere context, maar je zag dat gisteren ook op Sjoerd Sjoerdsma doen. Hè, van ik wil niet speculeren, maar eerder kwam het uit die hoek.
18: Ja.
2: En
0: dat geeft natuurlijk meteen een soort, als iedereen dat zegt, een beeld van dan zal het wel uit die hoek komen. En dat is, vind ik, journalistiek gezien lastig.
18: Nou, wat heerlijk dat we een hoogleraar Nederlands aan tafel hebben. Mark van Oostendorp, taalwetenschapper. Rob Jetten, zij hoorden het net ook in het nieuws. Hij noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor dus een kansloze actie. En hij zei ook, vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort acties politici kunt intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen. Dat woord kansloos. Een kansloze actie, dat weet ik niet. Als je een bom door een brievenbus gooit, misschien dat wel een enorm effect.
4: Hij ligt het dus wel een beetje toe. Dus door te zeggen, het is kansloos, inderdaad, het is kansloos als je denkt dat je hierdoor politici laat intimideren. Dus daarop bestaat geen kans. Of de kans daarop is heel klein. Maar het is inderdaad, het is iets wat opvalt. Ja, het is wat mij betreft ook wel heel erg een manier waarop Jetten zich profileert als millennium premier. Dus het is naar mijn smaak heel erg een millennium term. Dus
18: kansloos.
4: Ik ben zelf heel oud. Maar volgens mij toen ik zo oud was als meneer Jetten, zeiden wij volgens mij nog geen kansloos.
18: Kansloze actie, toch? Een beetje als in de zin van sneu, triest. Zoiets?
4: Ja, ik denk dat het dit iets is van de afgelopen decennia. Wat prachtig is, hè? Dat is heel goed dat hij zich op deze manier profileert. Maar je krijgt dan dus altijd dat je, als je een beetje ouder bent, dat je denkt, kansloos? Maar het heeft toch best kansen? Dus je neemt het dan letterlijk. Maar het betekent inderdaad waarschijnlijk sneu en triest. Wat ik wel eigenlijk wel goed vind, denk ik, is er spreekt een soort minachting uit. Hè? Het is, ja, je kunt dit wel doen, maar dat leidt echt helemaal nergens toe. Ik ben niet onder de indruk.
18: Ja. Amber Witsnitzer, proef jij ook minachting bij Rob Jetten? Is dat een handige strategie ook, of een handige reactie?
0: Ja, of het een handige strategie of reactie is, dat weet ik echt niet. Ik voel me niet bevoegd om daar iets over te zeggen. Maar het is wel ook inderdaad wat ik erin hoor en lees. Ik zou mezelf best wel geïntimideerd voelen, eerlijk gezegd.
18: Ja.
0: Dus in die zin zou ik niet denken kansloos. Ik denk dat je het juist heel ernstig moet nemen. En dat doet hij dan op deze manier. Of je dat een goede manier vindt of niet, dat is...
18: Je hebt niet gezegd dat hij niet ernstig neemt natuurlijk ook. Hè? Want hij
0: zeker.
18: Als aanval op democratie.
0: Ja, absoluut. Dit is ook een manier om het juist heel ernstig te nemen, denk ik. Maar die manier van steeds hardere bewoordingen kiezen, waarmee je heel erg uitstraalt dat je dus ook die harde persoon kan zijn. Ik denk dat je daarmee ook wel eraan voorbij gaat. Wat ik gisteren trouwens ook wel langs heb horen komen in andere duidingen, hoor. Uh-huh. Maar dat je gewoon, dat het heel beangstigend is.
18: Ja.
0: Dat je hier mensen mee raakt.
18: Uh-huh. Ja. Meneer van Oostendorp, het aanval op de democratie, die horen we met enige regelmaat. Hè. Is zoiets dan aan inflatie onderhevig op een gegeven moment ook? Of niet?
4: Ja, maar dat is ook wel een beetje moeilijk om te zeggen. Want ja, als er daadwerkelijk aanvallen op de democratie zijn, dan kun je natuurlijk moeilijk zeggen.
18: Moet je niet zeggen,
4: want dat is deflatie van die term. Ik denk, ja, voor mijn gevoel is daar niet echt, op dit moment niet echt sprake van, omdat er duidelijk iets aan de hand is.
18: Ja, ja.
4: Dus waar het ook precies vandaan komt, er is duidelijk iets aan de hand.
18: Ja.
4: Dus ik denk dat ik zou eigenlijk meer voorzichtig zijn met zeggen, ja, dat moet je niet te vaak zeggen.
18: Mm-hmm. Ja, precies, daar weer voorzichtig mee zijn.
4: Ja, dat moet je eigenlijk weer, je moet niet te vaak zeggen, dat moet je niet te vaak zeggen. Dat is wat ik zou zeggen.
18: Ben je het daarmee eens, Wendelmoed?
0: Nou, dit is ook iets waar we ook doorgaan, journalistiek gezien. Dat gevoel, in dit geval gaan we proberen met de jonge democraten die daar aanwezig waren. Hè. Dat is een bevlogen clubje, jongeren die wel aan politiek willen doen in deze tijden.
18: Ja.
0: Hoe komt dat op en over? Hè? Dit is, het is goed afgelopen, maar het is tegelijkertijd zeer beangstigend, lijkt me daarvoor. Dus dat is, ik had dat in mijn licht opgestoken vanochtend bij de collega's. Maar dat is wat zij in ieder geval willen weten. En ook hoe de andere jongeren politieke organisaties erop reageren. Want dat is toch die nieuwe generatie in dit klimaat politiek wil bedrijven.
18: Ja, ja.
4: Maar het punt lijkt mij dat, dus ik denk wat de dader nu precies ook wilde, het is heel waarschijnlijk dat er angstzaaien een onderdeel van was.
0: Ja.
4: Dus dan gaan zeggen, ja, ik ben heel bang. Dit maakt me heel bang, of dit is heel eng of griezelig. Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat dat niet de beste strategie is.
0: Nee. Wat me ook opviel, dat was bij de NOS vanochtend, was wat straatcommentaar van voorbijgangers die op weg waren naar hun werk, is dat ze, daar was toch iets wat laconiekheid van, ja, maar ik zou het zelf nooit doen. En het is natuurlijk verschrikkelijk, maar
18: ik zou het zelf nooit doen.
0: Wat een geruststelling. Nou, het is serieus, maar iemand noemde de situatie bij de pomp. Het is ook heel erg. er moet wat gebeuren.
18: Oh ja.
0: En die koepeling, ik vond het best heftig om te die horen. Want normaal heftig, ga je natuurlijk op zo'n ochtend even de straat op. Het is echt vreemd, was
18: ja,
0: dat.
18: Ja, nogal. Amber, jij zag een filmpje voorbij komen van Omroep West. En dan zijn we bij jouw mediamoment beland. Waarin Adep, die nu 2 jaar in Nederland woont, de verslaggever rondleidt in het asielzoekerscentrum waar hij woont.
5: Hoi, ik ben Adep. Ik woon in AZC Voorburg. Vandaag neem ik jullie mee, zodat jullie kunnen zien hoe het leven van vluchtelingen hier eruit ziet. Nou, hier is de ingang. Receptie, kom maar naar binnen.
18: Ja, wat vond jij hier opvallend aan?
8: Dat ik dit eigenlijk zo weinig zie en hoor. En ik vraag me dan af of dat aan mij ligt. Of ik gewoon op de verkeerde plek aan het kijken ben. Maar ik kijk dus wel meer talkshows dan dat ik soms denk dat goed voor mij is. Beroepsmatig.
18: Ja.
8: En ik zie dit soort verhalen in elk geval de laatste tijd niet. Ik zie alleen maar hoe het gaat over onrust. Ik zie alleen maar dat we het erg serieus moeten nemen wanneer mensen de straat opgaan. Omdat ze geen AZC in hun buurt willen hebben. En ik hoor eigenlijk de verhalen van de mensen over wie het gaat niet. En daarvoor moet je dus ergens online gaan zoeken bij, een regionale omroep.
18: Ja, ben je dat ook gaan doen dan?
8: Ik kwam deze toevallig tegen.
18: Naar Omroep West?
8: Nou, ik kwam deze toevallig tegen in mijn feed online.
18: Mm-hmm.
8: Maar ik heb ook wel een tijd veel naar regionale omroepen gekeken. Helaas is daar een van de programma's die ik het leukste vond. RegioNet heette dat. Dat bestaat niet meer sinds dit jaar. Daar deden ze vaak ook al van dit soort items gewoon bij elkaar. Dus, ja. Dus mooie verhalen die uit de regio
18: een bloemlezing
8: kwamen.
18: Ja.
8: Precies. Dus ik mis dat heel erg. Ik denk dat je daar echt wel flink naar moet zoeken.
18: Ja. En wat voor inzicht heb je gekregen door deze ADEP?
8: Nou, het zeg ik ook meteen. De mensen over wie dit gaat, de vluchtelingen.
18: Ja.
8: Die hier worden opgevangen, krijgen op deze manier weer een gezicht. Je kan wel de hele tijd heel erg druk gaan lopen maken over, ja, we kennen al deze mensen niet. Maar ja, als je niet de moeite doet om ze te leren kennen, dan ga je ze ook nooit leren kennen. En dan blijft het een soort groot beangstigend iets. En als alleen maar die focus komt op, we moeten de zorgen van mensen hierover serieus nemen. Ik maak me dan best wel zelf zorgen over welke kant dit opgaat. Qua sfeer in het land en ook qua wat blijkbaar werkt. Dat je, als je de straat opgaat en een gemeentehuis beschadigt, dat dan soms ook daadwerkelijk het gevolg kan zijn dat er minder mensen worden opgevangen.
18: Ja. Wendelmoet, zou de focus wat meer mogen liggen inderdaad op de mensen waar het over gaat, in plaats van het verslag doen en het berichten over de rellen en de gewelddadigheden bij die gemeentehuizen?
0: Nou, dat is wel iets wat wij doen en ook altijd blijven onszelf herinneren van het zijn mensen waarover het gaat. Dus zowel in woordgebruik, en we hadden het net over dus dingen als instroom, de watermetafoor voor vluchtelingen, zijn we ons heel erg bewust van. Mm-hmm. Willen we niet in de krant. Misschien vind je hem nog, want het is echt moeilijk om daar goed op te letten en zeggen, want het gaat over mensen.
18: Ja.
0: Wij maken veel portretten van asielzoekers of dingen die ze doen en dergelijke. Maar ik herken wel dat door de Loosdrecht en de protesten, maar ook de debatten over de asielwetten, dat het ook vaak op dat abstracte niveau en op de onrust gaat, omdat dat in het nieuws is. Dus het is iets waar je als...
18: Maar dat is in het nieuws, omdat daar de focus ook op ligt.
0: Nee, ook omdat het gebeurt.
18: Ja,
0: dus omdat
18: zeker.
0: De spreidingswet nu wordt uitgevoerd, gebeurt het. Dus dan is het jouw keuze. Ga ik bij die protesten staan? Ga ik er daar dieper induiken? Maar het gebeurt wel. En die wet ligt nu in het parlement. Dus dat is ook wetstechnisch iets waar we veel aandacht aan besteden. Maar dan juist in deze tijden moet je echt denken van, oké, we maken ook dat verhaal weer.
18: Ja. Hè,
0: waar we altijd sterk in willen zijn.
8: En je kiest elke dag voor welke insteek je kan gebruiken. En ik heb het nu dan vooral over wat ik zie op televisie.
0: Ja.
8: Maar als je gisteravond naar Eva kijkt, dan staat er gewoon heel groot op een scherm, hoe gaat Jette het asielprobleem oplossen?
0: Ja,
8: ik schrik daar best wel
0: over
8: van.
0: Taal.
8: Ja.
0: Ja, ze zijn een probleem wat je moet oplossen, wat
8: precies,
0: een hele enge woordkeuze is.
8: Ja, dus dat is al het taalstuk. En je bepaalt volgens ook de hele opzet van zo'n item.
0: Eens.
8: Het gaat elke dag over hetzelfde. Je ziet elke dag bijna dezelfde mensen in deze talkshows. En het onderwerp is bijna altijd hetzelfde. En de insteek ook.
18: Heldere taal. Je wilde het toch maar weer hebben, Wendelmoet, over de berichtgeving rond het Hanta-virus.
0: Ja.
18: Ja, daar was heel veel aandacht voor, ook ja. Zou ik haast zeggen. Virologen werden weer van stal gehaald. De repatriëring van de patiënten wordt op de voet gevolgd. En hoe het met ze gaat, en dat terwijl de virologen zeggen dat er geen reden tot paniek is, en er van een nieuwe pandemie, daar is het woord, geen sprake is. Is dit een klassiek journalistiek dilemma volgens jou?
0: Ja, daarom heb ik hem ook gekozen. Het is echt een klem waarin je zit, want iedere aandacht die je aanbesteedt, iedere expert die je belt, zegt van zo vaart loopt het niet. Dit is geen corona 2.0. We zagen gisteren zelfs Appe Oosterhuis in een van die talkshows. He, die werd nog even herinneringen opgehaald. Dat zei hij, oh, de studio is veel voller dan destijds. Het was een soort comeback van Appe op het scherm.
18: Ja.
0: Ik denk dat wat naar boven komt en waar je dan journalistiek toch iets mee wil, is dat oude trauma van die hele pandemie. Dat was zo groot en er was zoveel dat mensen, iedereen heeft meteen de vraag, is dit het begin van? Want ook dat begon klein en we hebben achteraf vaak teruggeblikt van dat we niet serieus genoeg hadden opgelet aan het begin van de pandemie, dat we dat onderschatten. En dan worden oude mediaberichten gehaald dat het misschien wel meeviel. Dus nu duikt iedereen er bovenop en het is wereldnieuws. Hè? Dus het is niet iets wat Trouwkist of NRC. Maar op het moment dat je er iets aan doet, komt je stuk dus vol te staan met relativering.
18: Ja.
0: Met experts die zeggen, het is weliswaar een best dodelijk virus als je het hebt, maar de kans dat hele grote groepen dat hebben helemaal niet. En bovendien ook nog eens op cruiseschepen met toch vaak wat oudere toerist, breekt echt regelmatig iets uit of legt iemand het loodje. Dat gebeurt gewoon heel vaak. Alleen niet zo vaak dat zo'n schip als een, dat is natuurlijk het mediagenieke eraan, dat als een soort hele middeleeuws pestschip een haven zoekt om te landen, om mannen in witte pakken en vrouwen in blauwe pakken de evacuees van boord
18: te halen. Maar het grappige is dus, het wordt heel erg duidelijk gezegd, dat is het niet. Geen reden voor paniek. Maar de dynamiek van de berichtgeving is dat wel.
0: Ja, dat dus wij raar, hadden, daar hadden we het er ook over. Kijk, we hadden een kop online van, je denkt hieraan, maar voor virologen is dit een drupje in, is dit een vlekje wat voorbij komt. Het is aan de ene kant, denkt iedereen eraan, en dat is een vraag. We halen ook graag natuurlijk vragen op die bij iedereen leven. Maar het antwoord is heel erg nietzeggend. En normaal zou je misschien voor een incident zeggen, ja, oké, als de expert dat zegt, waarom zou ik er dan nog over schrijven? En dat is dus precies die klem. Ja. Dus je schrijft wel stukken.
18: Ja. Misschien is leuk en illustratief in dit verband de kop in de Volkskrant gisteren. En die luidt als volgt, of luidde als volgt. Een paar uur later ademt iemand nauwelijks meer. En dan vervolgens komt er een stuk dat heel erg geruststellend is. Moet je dan zeg maar je kop niet wat beter laten aansluiten op?
0: Ja, dat is wat ik bedoel. Want hetzelfde moment, daar hadden wij dus een andere kop. Dat je weliswaar heel erg bang bent, maar dat virologen zeggen, dat is een keus die je kunt maken. Van leg je de nadruk op de ziekteverschijnselen die naar zijn. En het is ook 50% geloof ik kans op overlijden, een beetje afhankelijk van je gesteldheid. Of op de vraag, is dit een pandemie? En dan is het antwoord echt heel hard nee.
18: Jullie kop in Trouw was even helemaal dan.
0: Ja.
18: Hantavirus is voor de getroffenen een drama, maar voor virologen slechts een bliepje op de radar.
0: Ja.
18: Ja.
0: Nou, dat geeft dus dat contrast weer. En dan is het dus, vind ik het ook te rechtvaardigen wat je dus wel meedoet. Maar ondertussen doe je dat dus met duizend zeggen, het is weliswaar een best dodelijk virus als je het hebt, maar de kans dat hele grote groepen dat hebben helemaal niet. En bovendien ook nog eens op cruiseschepen met toch vaak wat oudere toerist, breekt echt regelmatig iets uit of legt iemand het loodje. Dat gebeurt gewoon heel vaak. Alleen niet zo vaak dat zo'n schip als een, dat is natuurlijk het mediagenieke eraan, dat als een soort hele middeleeuws pestschip een haven zoekt om te landen, om mannen in witte pakken en vrouwen in blauwe pakken de evacuees van boord.
18: Maar het grappige is dus, het wordt heel erg duidelijk gezegd, dat is het niet. Geen reden voor paniek. Maar de dynamiek van de berichtgeving is dat wel.
0: Ja, dat dus wij hadden, daar hadden we het er ook over. Kijk, we hadden een kop online van, je denkt hieraan, maar voor virologen is dit een drupje in, is dit een vlekje wat voorbij komt. Het is aan de ene kant, denkt iedereen eraan, en dat is een vraag. We halen ook graag natuurlijk vragen op die bij iedereen leven. Maar het antwoord is heel erg nietzeggend. En normaal zou je misschien voor een incident zeggen, ja, oké, als de expert dat zegt, waarom zou ik er dan nog over schrijven? En dat is dus precies die klem. Ja. Dus je schrijft wel stukken. Ja.
18: Misschien is leuk en illustratief in dit verband de kop in de Volkskrant gisteren. En die luidt als volgt, of luidde als volgt. Een paar uur later ademt iemand nauwelijks meer. En dan vervolgens komt er een stuk dat heel erg geruststellend is. Moet je dan zeg maar je kop niet wat beter laten aansluiten op?
0: Ja, dat is wat ik bedoel. Want hetzelfde moment, daar hadden wij dus een andere kop. dat je weliswaar heel erg bang bent, maar dat virologen zeggen, hè, dat is een keus die je kunt maken. Van leg je de nadruk op de ziekteverschijnselen, die naar zijn, en het is ook 50% geloof ik kans op overlijden, een beetje afhankelijk van je gesteldheid. Of op de vraag, is dit een pandemie? En dan is het antwoord echt heel hard nee.
18: Jullie kop in Trouw was even helemaal dan.
0: Ja.
18: Hantavirus is voor de getroffenen een drama, maar voor virologen slechts een bliepje op de radar.
0: Ja.
18: Ja.
0: Nou, dat geeft dus dat contrast weer. En dan is het dus, vind ik het ook te rechtvaardigen, wat je dus wel meedoet. Maar ondertussen doe je dat dus met 1000 andere media wereldwijd. Ja. Het is gewoon wereldnieuws.
8: Ja, ook al haast

0: wel.
1: Ja, dat dus wij raar, hadden, daar hadden we het ook over. Kijk, we hadden een kop online van, je denkt hieraan, maar voor virologen is dit een drupje in, is dit een vlekje wat voorbij komt. Het is aan de ene kant, denkt iedereen eraan, en dat is een vraag. We halen ook graag natuurlijk vragen op die bij iedereen leven. Maar het antwoord is heel erg nietzeggend. En normaal zou je misschien voor een incident zeggen, ja, oké, als de expert dat zegt, waarom zou ik er dan nog over schrijven? En dat is dus precies die klem. Ja. Dus je schrijft wel stukken.
0: Ja. Misschien is het leuk en illustratief in dit verband. De kop in de Volkskrant gisteren. En die luidt als volgt, of luidde als volgt. Een paar uur later ademt iemand nauwelijks meer. En dan vervolgens komt er een stuk dat heel erg geruststellend is. Moet je dan zeg maar je kop niet wat beter laten aansluiten op...
1: Ja, dat is wat ik bedoel. Want hetzelfde moment, daar hadden wij dus een andere kop. Dat je weliswaar heel erg bang bent, maar dat virologen zeggen... dat is een keus die je kunt maken. Van leg je de nadruk op de ziekteverschijnselen die naar zijn. En het is ook 50% geloof ik kans op overlijden. Een beetje afhankelijk van je gesteldheid. Of op de vraag, is dit een pandemie? En dan is het antwoord echt heel hard nee.
0: Jullie kop in Trouw was even helemaal dan. Ja. Hantavirus is voor de getroffenen een drama, maar voor virologen slechts een bliepje op de radar.
1: Ja, ja. Nou, dat geeft dus dat contrast weer. En dan is het dus, vind ik het ook te rechtvaardigen dat je dus wel meedoet. Maar ondertussen doe je dat dus met 1000 andere media wereldwijd. Want het is gewoon wereldnieuws.
2: Ja, ook al hadden duizenden, als we die hadden in Nederland. Dit komt 80 keer per dag ook op televisie.
1: Ja, ja. Dus in liveblog, dat is niet een beslissing die wij hebben genomen. Dat vonden wij veel te overtrokken.
0: Nee, geen liveblog bij Trouw.
1: Maar
0: wel bij
1: zijn wel, heeft wel geleid tot een aantal prominente stukken.
0: Ja, valt het jou ook, Amber, dat het er constant over gaat?
2: Zeker. Mm-hmm. Ik zat gisteren ook Nieuws van de Dag te kijken. En toen werd op een gegeven moment het volgende item aangekondigd. Zo onderin het scherm zie je dan het volgende nieuwskopje. Mm-hmm. Ja. En dat heette uit mijn hoofd... Hantavirus doet mensen denken aan corona... Wat op zich klopt, maar geen nieuwsfeit is. Want, nou ja, wie zijn mensen en waarom is het gevoel of de gedachte of de associatie dan nieuws? En daarna ging het erover, hadden ze een expert gevraagd, wat is dit nou? Nou, die kwam met geruststellende woorden via een belverbinding. En in de studio zat ondertussen iedereen heette met zijn ogen te rollen van, ja, het zal wel. Mm-hmm. Maar we maken ons toch wel erg veel zorgen.
1: Ja, ik wil niet, kijk, wat je hebt... Je hebt geen minachting voor die vraag van, is dit weer corona? Die leeft bij iedereen.
0: Maar op een gegeven moment is die beantwoord.
1: Op een gegeven moment is die beantwoord, dus is klaar. Een insteek die we nog wel hebben gekozen en die ook ziet dat virologen zelf kiezen. Die zeggen van, hey, weten jullie nog? Dit heeft dus heel veel indruk gemaakt. Dat is eigenlijk een wereldwijd trauma, in ieder geval een nationaal trauma, die hele pandemie, met alles wat erbij kan kijken. We hadden toen afgesproken dat we ons voor op een volgende pandemie zouden voorbereiden. Daar hadden we flink geld voor uitgetrokken.
0: Maar goed, we spreken wel meer af. We spreken ook af nooit meer oorlog.
1: Precies. Hebben mensen, politici, ook van dat geld weer dingen afgeknappeld? Hoe staat het eigenlijk met die paraatheid voor een volgende pandemie? En daar is zo'n incident met zo'n cruiseschip natuurlijk een mooie aanleiding voor om dat nog eens terug te kijken.
0: Ja, dat kun je zeggen. Maar Amber, je kunt ook je afvragen, is dat, we zitten net de geruststellende woorden van de virologen. Het valt rustig aan maar. Mm-hmm. Dit is geen corona. Maar dan wel dat moment aangrijpen om te waarschuwen dat je slecht hebt voorbereid op een pandemie.
2: Ja, ik snap dat je dan een beetje tegengestelde signalen kan krijgen. Maar
0: ik maak een beetje error dan.
2: Als ik hem was, zou ik het ook doen. Ja, dus want dat is wel heel belangrijk.
1: Mediamoment.
2: Ja, en als je dan je momentum voelt, ik zou er gewoon lekker voor gaan.
1: Ja.
0: Gewoon lekker doen.
2: Ik snap het.
0: Gisterochtend was de hoger beroep uitspraak in de rechtszaak tegen Ali B. Waarbij hij nu dus 3 jaar heeft opgelegd gekregen. Voer voor talkshows gisteravond om die zaak weer te bespreken. En verspreid over de avond hadden de talkshows voor verschillende invalshoeken en gasten gekozen. Hierbij een kort overzicht van waar je gisteravond naar kon kijken.
3: Een onverwacht zwaardere straf voor Ali B. 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Ellen te Damme. Haar advocaat Rut Jager is hier.
4: Aan tafel Jules van Dop, onze rechtbankverslaggever, die vandaag aanwezig was in de rechtbank. Klinisch psycholoog Ivan Bikanic, jurist Marjan Olvers en dus advocaat van Ali B. Bart Zwier.
5: En vandaag hebben wij met Naomi de uitspraak in het hoger beroep beluisterd.
6: Een van de slachtoffers is Naomi en zij doet bij ons haar verhaal.
7: En bij mij aan de tafel aan de desk ook is advocaat Bernard Sprenger, de persraadsheer van het Hof Annemarie Kleene, Marieke de Witte, rechtbankverslaggever, en Albert Verlinden.
0: Ja, Wilmermoet, jij keek gisteravond naar Pauw en de Wit. Welke invalshoek kozen zij?
1: Zij trok het los van het nieuws, dat de straf dus hoog uitviel. Ook naar, zit er nog een, wat is de betekenis van deze zaak voor de rechten van het slachtoffer? En daar werden toch, moet ik zeggen, tot mijn verrassing, heel interessante dingen uitgediept.
0: Tot je verrassing?
1: Ja,

0: Want we hadden het net al over talkshows en ook de snelheid waarmee zij soms moeten reageren op het nieuws. Het gebeurt vandaag meteen praten. En dat is een voordeel wat wij als krant medium vaak hebben.
1: Ja.
0: Je kiest je experts, je gaat er nog eens dieper op in, je brengt die verdieping aan. En ik moet zeggen dat ze dat hier met de keuze van die experts aan tafel, Marjan Olvers en ook zeker Iva Bikanić, die fungeerde als een kritische tegenhanger van de advocaat van Ali B. Die natuurlijk heel veel al in het nieuws is geweest.
1: Ja.
0: Waardoor ze ook belichten dat de rechten van vrouwen, dus met name die zoiets hebben meegemaakt, met deze uitspraak ook echt een boost hebben gekregen. Dat het ondersteunend of steunbewijs, wat ze zeggen, dat is natuurlijk soms een beetje technisch, maar eigenlijk dat gaat over andere mensen die zeggen, ja, ik heb dit verhaal toen ook al gehoord van het slachtoffer. Dat hoger gewaardeerd is in deze zaak. En dat ook een soort ontwikkeling in de rechtspraak is, die de rechten van vrouwen, die soms het meeste lijden onder dat ze niet geloofd worden.
1: Ja. Hè?
0: Dus heel erg versterkt. En dat vond ik er dus heel interessant aan. Dat verraste mij. Daar werd ook de tijd voor genomen.
1: Ja, en dat dus je stak daar wel degelijk wat van op.
0: Dat lag aan de keuze van experts, denk ik. En ook aan dat ze de kans kregen om die advocaat daarop te bevragen.
1: Ja, Amber, waar heb jij allemaal naar gekeken? En vervolgende vraag, was je daar tevreden over wat je vervolgens uitgeserveerd kreeg?
2: Ja, wisselend. Ik heb inmiddels wel echt genoeg part 4 gezien. Ik weet wat
1: de advocaat van Ali B.
2: Ja, ik weet wat hij gaat zeggen, ik weet wat hij vindt.
1: Veel gestelde vragen ook aan deze tafel trouwens. Hè. Moet je advocaten aan talkshows uitnodigen?
2: Ja, ik zie er op dit moment en ook vooral in dit specifieke geval de meerwaarde niet meer zo van in. En ik sta er heel erg voor open dat iemand aan mij uitlegt wat die meerwaarde wel is. Hm. Maar ik weet het zelf niet.
1: Waarom weet je het niet? Want het is dus de advocaat van Ali B, de persoon waar het over gaat.
2: Ja, maar hij heeft het verhaal toch al gedaan?
1: Ja.
2: Op meerdere plekken al. Ik heb hem vaak gehoord. Ik denk iedereen die een beetje tv kijkt,
1: ja,
2: dat het daar ook voor geldt. Je weet wel de verdediging is. Gaat hij zich dan nog een keer die verdediging herhalen?
1: Ja.
2: Op verschillende platformen.
1: Nou ja, ze gaan natuurlijk in cassatie. En dan kun je hem uitnodigen om het uit te laten leggen. Waarom ga je in cassatie en hoe ga je dat dan doen, toch? Dat is op zich niet gek, misschien.
2: Voor mij hoeft het niet.
1: Nee.
3: Het komt misschien ook wel omdat er steeds weer dezelfde vragen worden gesteld.
2: Ja.
3: Dus ik kan me voorstellen dat je zou hem ook andere vragen kunnen stellen, zodat hij wel een ander soort verhaal gaat vertellen.
2: Ja, dat zou je kunnen doen.
3: Ja. Dat klinkt niet heel erg overtuigend.
0: Nou, ik niet. Bescherm mezelf een beetje. Ik kijk niet elke avond tot laat tv. Dus Bart Swie, in dit geval kreeg hij ook de kans om nog die strategie en het gebrek aan empathie, wat die andere experts waarnamen in die verdedigingslijn voor dat slachtoffer. Dus dat was heel duidelijk de focus. Dus dat tilde ze eruit. In het algemeen ben ik het helemaal met je eens. Dat natuurlijk al, dat is al 10, 20 jaar aan de gang, dat de advocaat als allereerste bij de media staat. En dus heel veel voorsprong krijgt.
1: Ja.
0: Heel veel zijn versie kan promoten. En dat pas later de OM en daarna de rechtbank daarop zijn ingesprongen met hun eigen PR-rechters en PR-officieren. Maar ze houden altijd die voorsprong. En daar vind ik als media moet je daar wel echt op beducht zijn. Want het is een versie die je neerzet en anderen hebben zich daar dan toe te verhouden. Dus dat geeft je een enorm voordeel.
1: En het is natuurlijk hartstikke ingewikkeld en genuanceerd. En juridisch vooral ook. Mm-hmm. Het moet je zo'n rechtszaak eigenlijk helemaal, want dat is toch ook een beetje wat er gebeurt, opnieuw gaan voeren aan de talkshowtafel. Even om de slotvraag dan te stellen.
0: Dat vind ik lastig als je zeg maar nog een keer het hele verhaal van de slachtoffer en nog een keer het hele verhaal van de verdachte.
1: Ja.
0: Maar dat vond ik dus juist goed gelukt gisteravond. Dat ze zeiden van wat betekent dit nou ook voor toekomstige zaken. Dus dat eruit. En dat is op zich knap om dat in één dag te doen. En dat is denk ik ook mede dankzij de experts aan tafel goed gelukt.
1: Ja. Ja, Amber, hoe hadden de talkshows het wat jou betreft wel moeten doen dan?
2: Nou ja, maar ik zeg ook niet dat ik wel het recept heb voor hoe dit hoort in een talkshow. Maar ik vind gewoon, ik ben heel blij ook met de keuze van experts die er gisteren zaten. Maar ik heb wel het idee dat dit nu zo vaak erin is geweest. Ik snap dat daar nu een concrete aanleiding voor was ook. Maar dit gesprek is al in zoveel vormen zo vaak gevoerd.
1: Mm-hmm.
2: En deze versie was belangrijk. Maar ik heb hiervoor ook versies gezien waarin hij aan tafel zat en alvast kwam zeggen, ik durf er geld op in te zetten dat mijn cliënt wordt vrijgesproken.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat mag wat mij betreft allemaal weg. En dan kan je misschien ergens aan het eind een keer een mooie uitzending maken zoals deze.
0: Okay. Ja.
1: Ik ga jullie bedanken, Wendemoet Boersema. Fijn dat je er was. Hoofdredacteur van Trouw, Amber Witsnitzer, televisierecensent bij NRC. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over het Italië onder Giorgia Meloni. Eindelijk een kabinet dat langer zit in Italië. Dus kennelijk doet Meloni wel iets goed. Wat dat dan is en of dat terecht is, daar kunt u vragen over stellen. 0800-1101. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkerloen.
4: NPO Radio 1.
5: Premier Jette noemt de aanslag op het D66-kantoor in Den Haag een kansloze actie. Hij zei dat politici er zich niet door laten intimideren. Gisteravond werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Voor Jette en zijn partij is het gissen wat de bedoeling was. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Meerdere Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo's hebben de studie-app Canvas geblokkeerd. Die app wordt wereldwijd veel gebruikt door onderwijsinstellingen en werd gisteren opnieuw getroffen door een cyberaanval. Door hun systemen los te koppelen hopen de scholen dat de toegang tot gegevens van studenten en medewerkers beperkt blijft. De Nederlandse stewardess die in het ziekenhuis lag met symptomen van het hantavirus is niet besmet. De vrouw was in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess lag met milde klachten in het Amsterdam UMC, maar is dus niet besmet. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Ook raakte bij de ramp van vorige week zo'n 60 mensen gewond. De vuurwerkfabriek staat in de stad Liuyang, ook wel de vuurwerkhoofdstad van China genoemd. Voorlopig zijn alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd.
1: Dankjewel, Jennifer. Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, er is niet zo heel veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. 3 files vallen op, om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A16, Rotterdam-Breda, daar staat bij Hendrik Ido Ambacht bij een benzinestation een vrachtwagen in brand. 2 rijstroken zijn er dicht, ook de afrit is afgesloten. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel, 6 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging.
4: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Spraakmaker vanochtend is taalwetenschapper Mark van Oostendorp. We praten straks over het Engels als de grote gemeenschappelijke taal. En daar zitten eigenlijk wel wat haken en ogen aan bij nader inzien. Dat later, maar eerst richten we nu de blik op het zuiden. Er is in Italië wat bijzonders aan de hand. Althans, zo lijkt het. Al langere tijd is er een periode van relatieve politieke rust. Het kabinet Meloni is sinds deze week de op één na langst zittende regering van het land. En als het nog even aanblijft, kan het in september het record van Berlusconi uit de boeken werken. U kunt u vragen stellen over de rechtsradicale Giorgia Meloni en de Italiaanse politiek. En in de studio is alvast oud-Italië-correspondent voor de Volkskrant Rosa van Gol. Goedemorgen, Rosa.
7: Goedemorgen.
1: Italië en rustig politiek vaarwater. Ons beeld is meestal wat anders, hè? Altijd gedoe, veel misbaar, ruziënde parlementariërs. Is Italië inderdaad politiek stabiel onder Meloni?
7: Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Zij heeft nu de één na lang zittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus moderne Italië. De Republiek. En er is relatief veel stabiliteit. Dat zie je wel vaker bij rechtse regeringen. Want de langzittende regering is inderdaad die van Silvio Berlusconi. Tussen 2001 en 2005.
1: Ja.
7: Dus je ziet dat rechts er in Italië wat beter in slaagt om de boel rustig te houden. En compact te blijven.
1: Ja. Je bent 5,5 jaar correspondent geweest.
7: Klopt.
1: En eind deze maand verschijnt jouw boek over dat land. Via Italia. Een journalistieke reis door het echte Italië. Voorbij de bekende clichés. Aldus de vooraankondiging. welk beeld hebben wij nu van het land? Gaat dat inderdaad niet veel verder dan maffia, pizza, vele wegen naar Rome? Dat soort dooddoeners?
7: Dat is wel een beetje het geval. En dat is natuurlijk iets wat je bij buitenlandsjournalistiek in het algemeen ziet. Hè? In die zin is Italië niet uniek. Maar over Italië bestaan hele sterke clichés die bijna iedereen ter wereld kent. Ja. Waar je ook heen gaat. Mensen roepen inderdaad pizza, maffia, pasta. En de Italianen maken daar zelf ook vaak wel een beetje gebruik van. Het is namelijk ook een heel sterk merk. Ja. Je kunt ook dingen verkopen op die manier. Je kunt ook minder letterlijk, maar het gebruiken als een soort culturele diplomatie, hè, waar je maar naartoe gaat. Als Italiaan kun je het hebben over de pizza en de pasta.
1: Ja.
7: Maar het zit soms ook wel de beeldvorming rondom het land in de weg.
1: Okay.
7: We hebben er daardoor een heel plat beeld bij.
1: Ja, en dat verandert door het lezen van jouw boek. Halen we daaruit waardoor we een wat reëler beeld krijgen? Wat is dat dan?
7: Nou, dat probeer ik op 2 manieren te doen. Dus 1 is door een beetje te kijken naar de cultuurgeschiedenis van Italië. Je moet je voorstellen, in Italië bestond het toerisme eigenlijk voordat het land zelf bestond. Als 1 land. En dat is denk ik heel belangrijk geweest in het beeld dat het van zichzelf heeft. Want het heeft altijd naar zichzelf gekeken door onze ogen. De ogen van anderen.
1: Oh.
7: En dat is best moeilijk voor een land. Want Het is natuurlijk een prachtig land, prachtige natuur, prachtige cultuur.
8: Ja.
7: Maar op bepaalde punten ook een heel onzeker land, volgens mij, omdat het deels omdat het zijn zelfbeeld zo ontleent aan die blik van buiten.
8: Oh, oké.
7: En het andere wat ik in mijn boek laat zien, wat ik in de krant natuurlijk niet kon laten zien, is eigenlijk de mediadynamiek achter de schermen.
8: Mm-hmm.
7: Italië is ook een land dat zich super bewust is van haar beeldvorming. Wederom natuurlijk omdat ze weten dat het belangrijk is dat mensen komen. En daardoor zie je dat ze, nou ja, journalisten ook op een bepaalde manier benaderen. Met name buitenlandse journalisten doen ze heel slim. Ook dat zie je natuurlijk in elk land. Hè. Iedereen wil liever zijn mooie kant dan zijn lelijke kant laten zien.
8: Ja.
7: Maar wederom is dat in Italië heel sterk.
8: Dus dat zeg maar dat beeld, hè, dat clichébeeld, dat helpt ze enorm voor hun identiteit. Maar het zit ook in de weg tegelijkertijd.
7: Nou, ik denk dat het in de weg zit als je gewoon in het echte land gaat kijken. Met name naar jongere generaties die dingen willen veranderen. Die carrière willen maken, die een leven willen opbouwen. Dat heel moeilijk is. En dat heel veel buitenlanders zich niet helemaal kunnen voorstellen hoe moeilijk dat nou echt is. Ook om in een land met een relatief zwakke rechtsstaat, in ieder geval binnen Europa, te leven. Nou ja, goed.
8: Ja, ik las ook dat je zegt ook dat je, nou, je kunt niet zeggen dat je van het land houdt. Waarom?
7: Nou, het is heel ingewikkeld. Kijk, dat is een beetje ook mijn boek probeert samen te vatten. Het is makkelijk om verliefd te worden op Italië. Het is heel moeilijk om ervan te houden. Het is een heel complex land. Het is sowieso heel moeilijk, denk ik, om van een land te houden.
8: Ja, het is een beetje hoe je zelf ook in elkaar zit misschien.
7: Ja, ja, misschien, ja. Maar goed, hoe dat precies zit, dat leg ik inderdaad uit.
8: Ja, ja. Goed, we gaan zo meteen uitgebreid praten over Meloni en de Italiaanse politiek. In hoeverre hangen die van clichés aan elkaar? Is ook een vraag natuurlijk. Of zijn er toch echt wel veranderingen waardoor ze nu het langer volhouden? Zijn er kenteringen? U kunt bellen met uw vragen over het Italië van Meloni. 0800-1101 of via de NPO Luister-app. En dan moet u kiezen voor Radio 1.
4: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
8: Schoonklinkende vraag van onze spraakmaker. En dat is, zoals iedere vrijdag, het uitzendbureau in handen van onze badkamer bariton en part-time bluesharpist Marcel Dekker. Ik zou zeggen, laat eens wat horen, Marcel.
9: Ja, dat had ik graag gedaan, maar als ik hier op deze plek een aria eruit ga gooien, Carl Johan, word ik waarschijnlijk gearresteerd voor verstoring van de openbare orde hier in de buurt van het Centraal Station. Voor aanranding van de goede smaak of het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel als ik ga zingen dus. En jaag ik waarschijnlijk ook de man weg die naast mij staat, muziekwetenschapper Henk-Jan Honing. Meneer Honing, goedemorgen. Trouwens, even, dat wil ik even vooraf weten, is een muziekwetenschapper nou eigenlijk ook per definitie een muziekbeoefenaar of...
10: Nee.
9: Heeft u een instrument thuis?
10: Het is eigenlijk beter van niet. Maar ik heb natuurlijk wel een instrument thuis, maar die raak ik amper aan.
9: Ja,
10: amper.
9: Dat is toch wel raar eigenlijk.
10: Ik denk dat het beter is. Ja, iemand die taal bestudeert, moet dat een schrijver zijn? Dat weet ik niet.
9: Nee.
10: Denk het niet. Dus wel, heeft niet zoveel met elkaar te maken.
9: Fijn dat u ook geen muziek maakt en dat u hier wel bent om de vraag te beantwoorden van Mark van Oostendorp. Een klankrijke vraag toch, meneer van Oostendorp?
3: Zeker een klankrijke vraag en ik hoop ook een klankrijk antwoord. We gaan het zo dadelijk hebben over over internationale taal. En als het daarover gaat, dan beginnen mensen al heel snel over muziek. Dan zeggen ze, ja, muziek is de universele taal. En ja, of dat een taal is wel of niet, daar kan je van alles over zeggen. Maar mijn vraag gaat eigenlijk meer over dat universele. Dus is muziek universeel? Dus zijn er dingen in muziek die alle mensen over de hele wereld aanspreken? Want als je luistert, dan lijkt muziek uit Azië toch wel heel anders dan onze muziek.
9: Helder. Ja, meneer Honing, zullen we het antwoord maar meteen gewoon heel snel en bruut geven. Is het een universele taal, muziek?
10: Nee. Nee, er zijn heel veel argumenten dat het zowel geen taal is, zoals Mark al heel goed zei, en vast meer over kan zeggen, en dat het ook niet universeel is. Nee.
9: Nee. Dus de klanken, de ritmes, de toontjes, die zijn in elke cultuur weer van een andere betekenis. Kan je dat zeggen?
10: Ja, van een andere betekenis. Ja, het is een beetje muziekcultuur, want daar hebben we het dan eigenlijk over, hè, over de hele wereld. Het is, over de hele wereld heb je allemaal een heleboel verschillende soorten muziek. En het is eigenlijk net zoals eten. Het wordt op allerlei manieren gemaakt. Je ziet er eigenlijk haast geen meer verschillen dan overeenkomsten.
9: Nee.
10: Dus het is overal anders. Maar het mooie is dat het nergens willekeurig is. En daar zitten, denk ik, de nuance van het universele.
9: Nee, precies, de muzikaliteit is wel overal en nergens te vinden natuurlijk. Hè? Dat kun je wel zeggen. Muziek verschilt. Muzikaliteit hebben we allemaal. We zingen
10: Ja, om die metafoor van eten nog een keer te gebruiken, of ja, gerechten. Muziekcultuur kan je dus vergelijken met hoe mensen koken en gerechten maken en recepten hebben over de hele wereld. Dat is allemaal anders, hangt van allerlei af, culturele en sociale factoren af. Maar we hebben allemaal eetlust, trek. We hebben allemaal smaak, bitter, zoet. Ja. Dat zijn biologische beperkingen die maken dat we bepaalde dingen wel eten en bepaalde dingen niet eten. En dat is eigenlijk bij muziek en muzikaliteit net zo. Muziek kan je vergelijken met gerechten over de hele wereld en muzikaliteit. De vaardigheid om muziek te kunnen waarderen met eetlust.
11: Ja. Ik moet toch even naar een onderzoekje om een kleine nuance misschien aan te brengen. Er is een paar jaar geleden onderzoek gedaan onder 5000 mensen in 48 samenlevingen. En wat bleek toen? Dans- en slaapliedjes, die worden er wel uitgepikt door iedereen en alles. Herkend als zodanig. Dan zou je zeggen van ja, dat is toch ook een universeel gegeven dan.
10: Ja, het is een heel mooi onderzoek. Je kan er allerlei, ik ga er niet kritisch over zijn, maar wat het mooie is laat zien, dat als wij Nederlanders een wiegeliedje hoort uit Ghana of uit Japan, weten we dat dat een wiegeliedje is. Terwijl we die muziek helemaal nog nooit gehoord hebben. Als een Ghanees dansmuziek uit Nederland hoort of uit Frankrijk, noem maar wat, dan kunnen ze dat ook over het algemeen statistisch gezien horen. Dus er zit iets in de muziek waardoor we kunnen horen wat de functie is van die muziek. De onderzoekers hebben ook gekeken, ligt dat nou, zijn het specifieke melodieën die we herkennen? Zijn het specifieke ritmes die we herkennen? Dat is niet een verklarende factor. Dus er is iets anders. We horen aan de intonatie, aan het ritme, aan de dynamiek, de bouwstenen van muziek. We horen iets wat de functie is van die muziek. Ja. En dat lijkt een universeel iets te zijn.
11: Ten slotte even naar de toekomst. Het globalisme heeft ook zijn grip gekregen op de muziek. Overal en ergens hoor je de westerse muziek opdoemen. Maakt niet zoveel uit welke cultuur het is. Kunnen we dan zeggen dat we over pakweg 200 jaar wel een soort universele muziek hebben, omdat we eigenlijk allemaal naar hetzelfde luisteren, zoals we ook in Bhutan nu een hamburger kunnen eten?
10: Ja, maar ik weet niet of ik ga maar eens naar een McDonald's in India of naar een McDonald's in Texas. Je ziet dat die cultuur altijd invloed heeft. Dus het lijkt, het wordt nooit universeel in die zin. Er is zoveel lokale invloed van wat mensen aan voorkeuren hebben. Die ook weer door allerlei andere dingen komen die muziek niet kan besturen. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Cultuur verandert ook altijd. En
11: eigenlijk is het heel mooi, hè, dat er zoveel diversiteit is als het gaat om muziek, beleving. En dat het nooit misschien eigenlijk een universele taal is. Want Mark, dat is het dus niet. Het is geen universele taal.
3: Gelukkig, nee. En als het een universele taal wordt, hoop ik dat we niet alleen maar naar slaapliedjes luisteren, maar ook af en toe nog naar dansliedjes.
8: Ja, of bulldozers op de achtergrond.
4: Spraakmakers.
8: Menigeen hield in ons land zijn hart vast toen de rechtsradicale Giorgia Meloni in september 2022 de eerste vrouwelijke premier van Italië werd. Zijn die zorgen terecht geweest? Inmiddels is Meloni 3,5 jaar premier en is ze op weg met haar kabinet het langst zittende kabinet uit de Italiaanse geschiedenis te worden.
12: Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre!
13: Het is de meest rechtse regering die Italië heeft gehad sinds de Tweede Wereldoorlog.
12: Sono Italiana! Sono Cristiana! Non me lo togliere!
13: Haar partij heeft een post-fascistische oorsprong.
14: Je crois que Mussolini, c'était un bon politicien.
15: Zie ik er zeer naar uit om met z'n tweeën ook ervoor te zorgen dat we dat motorblok zijn.
16: Ah, die Mark Rutte, sì, mi mancherà moltissimo, Mark.
17: Relations suddenly cratered.
18: The clash started after Meloni's government failed to support the attacks in the Middle East.
19: Fossero inaccettabili.
20: Buddy that turned us down, we do not have the same relationship.
8: Ja, die laatste was natuurlijk Trump. Fijn hoe zij Mark Rutte.
7: Ja, dat klinkt opeens veel exotisch, hè?
8: Ja, leuk. Rosa van Gol hoort u, voormalig Italië-correspondent voor de Volkskrant. Voordat we verder gaan naar uw vragen, eerst nog even over gisteren, toen die Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, op bezoek was bij de paus. Om misschien, niet misschien, maar gewoon te redden. Wat er te redden viel nog, en plooien gladstrijken. In hoeverre heeft Meloni daar eigenlijk invloed op gehad? Was dat bezoek voor haar ook van belang? Zij
7: Rubio
8: was kritiek ook op Trump.
7: Ja. En Rubio is ook bij Meloni geweest, hè? Dus er moest echt iets gerepareerd worden in die relatie. Ja, in hoeverre dat gelukt is, dat is moeilijk te zeggen. Maar er is vorige maand wel echt iets gebroken tussen Trump en Meloni. Ja.
8: U kunt bellen met vragen over Meloni en de Italiaanse politiek. 0800-1101. Greetje van der Veer, goedemorgen.
21: Ja.
8: Ik begrijp dat u al 40 jaar in Italië woont en werkt. Wat doet u daar?
21: Ja,
19: Ja, meer dan 40 jaar. Vooral in Zuid-Italië, in Midden-Zuid-Italië.
8: Ja, wat doet u voor werk?
19: En ik ben werkzaam in de protestantse kerk in Italië, in de Chiesa Evangelica Valdese. En op het moment in Palermo, waar veel, in een wijk waar veel migranten wonen.
8: Ja, ja, oké. En wat is uw vraag?
19: Mijn vraag is, ja, er wordt gezegd over de stabiliteit van Meloni. Maar volgens mij is dat een fictieve stabiliteit. Want er zijn een heleboel schandalen geweest waar men geen stapje terug doet, terwijl in andere landen daar gewoon een stapje terug gedaan zou zijn. En de situatie in Italië is helemaal niet zo goed. Dus zoveel stabiliteit wordt hier niet gezien. Mm-hmm. Want er zijn een heleboel negatieve effecten. Minder aandacht voor burgerrechten, maar ook een zwak sociaal vangnet. En economisch gaat het alles behalve goed. En nu op het laatst ook nog is er steeds de neiging tot concentratie van de politieke macht. Dus ook in de publieke opinie gaat de regering Meloni achteruit.
8: Mm-hmm. Oké, okay. Dus u heeft het idee dat het eigenlijk vooral, dat wij hier zeg maar in het buitenland, dus niet in Italië, dat beeld hebben dat het stabiel is, maar dat het eigenlijk in de praktijk helemaal niet het geval is. Klopt dat, Rosa?
7: Nou, dat is best ingewikkeld om te zeggen. Kijk, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de peilingen, de goedkeuring, hè, hoeveel Italianen zijn er blij met Meloni, dan is dat eigenlijk vrij stabiel. Vorige week nog heeft Ipsos een peiling gepubliceerd en dat zit rond de 40-42%. Dat is al zo sinds 2022.
8: Oké, okay, ja.
7: Dus haar kiezers die zijn, die lopen niet, niet massaal weg.
8: Nee, dat ook weer niet.
7: Het is natuurlijk waar dat het bijvoorbeeld economisch ook niet bijzonder goed gaat in Italië. Daarbij moet je wel zeggen, dat is geen nieuw probleem. Dat is met name in Zuid-Italië natuurlijk een heel diep gewortelde situatie. Dus die is ook niet helemaal eerlijk om dat helemaal op het bordje van Giorgia Meloni te schrijven. En ik denk dat het zeker waar is dat Meloni niet heel veel verandert in Italië. En dat het sowieso heel moeilijk is om door middel van politiek veel te veranderen. Omdat Italië een heel, heel statisch land is.
8: En waar zit hem dat in, dat statische?
7: Ja, dat zit hem in een hele grote verdeeldheid. Binnen, je hebt natuurlijk beroemde Noord-Zuid verdeeldheid. Maar je hebt ook, in Italië is heel veel op lokaal niveau geregeld. Op regionaal niveau, op provinciaal niveau. Kijk, als je de macht over al die niveaus gaat uitsmeren, dan wordt het heel moeilijk om ergens om beslissingen te nemen. En ook kun je wel een besluit in Rome nemen. Maar landt dat dan ook op de grond in Palermo of in Zuid-Tirol of in, Milaan, noem maar op. Dat heel vaak is die praktijk best wel weerbarstig. En je zou ook kunnen zeggen dat dat een soort verzekering is. Want wie je daar ook in Rome neerzet, uiteindelijk zijn de veranderingen niet heel radicaal. Het is geen land van radicale verandering. En dat, ik denk dat je dat ook nu ziet. Natuurlijk is het tegelijkertijd waar dat Meloni een beetje twee gezichten heeft. Hè? Ze heeft gezicht naar het buitenland, dat is gematigder. Ja. Ze heeft gezicht in Italië, dat is radicaler, wat we net ook hoorden. He, die beroemde toespraak van haar, ik ben een vrouw, ik ben een christen, enzovoort.
8: Ja.
7: Daar laat ze echt haar conservatieve gezicht zien. En dat laat ze ook in het thuisland meer zien dan op het internationale toneel.
8: Ja, daarin hebben wij een wat gematigder beeld van haar dan. En is ze daar ook, doet ze dat bewust ook?
7: Ik denk wel dat dat een bewuste strategie is.
8: Om internationaal met iedereen door een deur te kunnen? Of hoe moet ik dat dan rijmen?
7: Ja, ze is
8: dikke maatjes met Mark Rutte, toch? Is,
7: ja, die hadden echt een bijzondere relatie. Ik heb ook een bezoek meegemaakt van Rutte aan Rome. En dan zag je ook gewoon chemie tussen die twee. Ze vonden elkaar aardig. Ja. En dat helpt natuurlijk. En daar is Meloni ook heel sterk in. Kijk, ze is een relatief jonge vrouw van 1,63 meter. Ze is heel klein. Mm-hmm. Ze valt een beetje uit de toon tussen al die wereldleiders. Maar ze is al sinds haar 15e politiek actief. En ze is super sterk. Wat je verder van haar politieke idee ook vindt, is heel goed in het vak politiek. Dus ze is heel sterk op de relatie. Ze kan goed onderhandelen. Ze kan goed mensen aan haar kant krijgen.
8: Ja, ze heeft de vaardigheden.
7: Ze heeft de vaardigheden, ja, absoluut.
8: Oké. Okay. Ja. Hartelijk dank, mevrouw Van der Veer. Fijn dat u mee wilde doen met zijn er nog vragen. U kunt bellen 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Lisbeth Kesseler, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
8: U had een vraag over wat Meloni tot nu toe heeft gepresteerd.
2: Eigenlijk in vervolg zeg maar op het feit dat toen zij werd gekozen en aan de macht kwam, dat ik in Nederland heel erg de sfeer merkte van gaat dat wel goed, radicaal rechts, ja, enzovoort. Vervolgens is het inderdaad, zoals daar net ook al wel werd benoemd, is het in het buitenland vrij rustig rondom haar. Hè. Het beeld naar buiten toe is dat het allemaal wel goed lijkt te gaan. Nou, dat is door uw correspondent ook al wel bevestigd. Trouwens, ik heb nog even een klein vraagje over wat ze daar net over zei. Maar goed, dat roept dan bij mij de vraag op van wat doet ze goed? Hè? Wat is zeg maar haar persoonlijke grootste verdienste voor Italië?
8: Ja, Rosa van Gol.
2: En de kleine opmerking bij wat er net werd gezegd over dat radicale, zeg maar, als zij zichzelf neerzet als van ik ben vrouw, ik ben christen. Uh-huh. Ik denk dat er wel andere dingen zijn waar misschien meer radicaliteit uit spreekt. Ik vind op zich het christen zijn, vind ik nou niet per se een toonbeeld van radicaliteit, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Maar goed, dus inderdaad gewoon, wat heeft Meloni zelf nou echt
8: voor elkaar gekregen?
2: Precies. Zegt, nou, dat gaat goed. Je hoort bijvoorbeeld heel weinig meer over Lampedusa. Ik noem maar eventjes een voorbeeld. Ik weet niet of dat iets is, maar misschien dat er nog andere dingen zijn waar
8: Rosa van Gol
2: meer over kan zeggen.
7: Ja, dit is natuurlijk een hele goede vraag. Wat heeft ze nou echt voor elkaar gekregen? En ook een hele moeilijke, ik zei het net al, een beetje politieke veranderingen in Italië. Overal, maar zeker in Italië, gaat heel traag, is heel moeilijk. Als we kijken naar iets concreets, wat heel belangrijk was tijdens de campagne, was dat migratie, asiel. Als je kijkt naar de cijfers, dan is het niet zo dat met het aantreden van deze regering opeens een enorme breuk in de bootjes die naar Italië zijn gekomen met vluchtelingen en migranten, dat die enorm zijn afgenomen. Dat is niet zo. Sterker nog, 2023 was een enorm recordjaar. Dat laat ook zien dat dat een probleem is, of in ieder geval een dossier is, waarop het gewoon heel moeilijk is om dingen te veranderen. Dus je kunt daar hele grote dingen over roepen. Ja. Meloni had tijdens de campagne over een zeeblokkade. Ja, ze wist zelf ook wel dat dat niet mogelijk was. En dat is ook niet mogelijk. Dus je ziet dat er niet heel veel verandert. Ik denk wel dat die stabiliteit, hoe mager dat in Nederland misschien ook mag klinken,
8: Al heel wat is,
7: ja precies, want je kunt je wel voorstellen dat mensen daardoor iets meer voorspelbaarheid hebben in wat gaat de politiek doen. Ja. Voor ondernemers is dat natuurlijk belangrijk. Dus je zou kunnen zeggen dat dat haar grootste verdienste is. En ik ben het helemaal met mevrouw eens dat zeggen ik ben een christen, dat dat niet radicaal is.
8: Nee, maar dat zijn wel uitingen die je vaker ziet bij rechtsradicalen.
7: Nou, en het is ook een beetje de context van die speech. Ja. Hè. Ze zegt dan ook heel erg van dat mag niemand van me afpakken. En dat was het was een vrij radicale speech.
8: Oké, hartelijk dank Lisbeth Kesseler. Tot zover deze rubriek. Zijn er nog vragen op deze vrijdag? Maandag zijn we er uiteraard weer. En dan hebben we het over een heel ander onderwerp. Dan gaat het namelijk over dak- en thuislozen. Tienduizenden mensen in Nederland hebben geen vaste verblijfplaats. En dat aantal neemt toe, maar we hebben eigenlijk heel slecht of onvoldoende in beeld wie dat dan precies zijn. Dus ik ben benieuwd of u daar vragen over heeft, over dakloosheid. Dakloosheid is bijvoorbeeld ook als je bij vrienden of kennissen op de bank slaapt. Het hoeft niet per se dat je in een portiek ligt. U kunt mailen spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon. En reageren via de NPO Luister-app voeg ik er ook nog even aan toe. En dan moet ik kiezen voor Radio 1. We zijn zo bij u terug. En dan gaan we het hebben over de macht van het Engels. Als taal dan, hè, vooral. Toch, Mark?
21: Zo is het, Dorp.
22: NPO Radio 1 zit bovenop de sport. Voetbal. Aanstaande zondag om 16:45. Tijdens de op 1 na laatste speelronde van de Eredivisie. Alle wedstrijden. Tegelijkertijd. De clubs bovenin strijden nog flink om deelname in de Europese competities. En er worden buitengewoon spannende wedstrijden gespeeld om degradatie te voorkomen. De op één na laatste speelronde van de Eredivisie. Zondag om 16:45. In NOS Langs de Lijn.
0: Wie luistert, weet meer. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
21: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
25: Pap, die moeten we hebben!
24: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
26: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
28: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: NPO Radio 1, 11 uur.
0: Johan de Zwart.
8: Engels is de taal die de meeste mensen wel spreken in meer of mindere mate. En dat is fijn, want dan kan je elkaar tenminste verstaan. Maar hoe eerlijk is dat nog als je ingewikkelde onderhandelingen moet doen? En Engels is niet je moedertaal, maar wel die van je opponent. Hoogleraar academische communicatie en spraakmaker Mark van Oostendorp heeft daar wel iets over te zeggen. In het Nederlands zometeen. Nu het NOS Journaal met Jennifer Okkerloen.
31: Meerdere Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo's hebben de studie-app Canvas geblokkeerd. Die app wordt wereldwijd veel gebruikt door onderwijsinstellingen en werd gisteren opnieuw getroffen door een cyberaanval. Hackersbende Shiny Hunters heeft naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van miljoenen studenten en medewerkers en eist nu geld van de onderwijsinstellingen. Door hun systemen los te koppelen van Canvas hopen de scholen dat de toegang van de hackers tot gegevens van studenten en medewerkers beperkt blijft. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar dat wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. Het laat de onvrede onder de Britten zien over zijn regeerperiode, zegt correspondent Arjen van der Horst.
32: VK heeft al jaren diepgaande problemen, een economie die stagneert, groeiende ongelijkheid, de gezondheidszorg die op zijn gat ligt, hè, met die lange wachtlijsten. Labour beloofde dat allemaal beter te maken, maar op geen van die vlakken heeft deze regering echt grote vooruitgang geboekt. En aan het roer staat ook een weinig charismatische premier, Keir Starmer, die, laten we zeggen, de kiezer niet echt weet te inspireren en wiens gezag ook grote deuken heeft opgelopen de afgelopen maanden door die hele affaire rond Peter Mandelson.
31: De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt en er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken, die worden nu allemaal geïnspecteerd. Premier Jetten noemt de aanslag op het D66-kantoor in Den Haag een kansloze actie. Hij zei dat politici zich er niet door laten intimideren. Gisteravond werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Volgens Jetten en zijn partij is het gissen wat de bedoeling was. De Nederlandse stewardess die in het ziekenhuis lag met symptomen van het Hantavirus is niet besmet. De vrouw was in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess zelf lag met milde klachten in het Amsterdam UMC, maar is dus niet besmet met het Hantavirus. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100 jaar. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Dat komt voor een deel doordat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete gekregen van 100 miljoen euro van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa. En daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zeggen de autoriteit persoonsgegevens. Paus Leo XIV is vandaag precies 1 jaar paus. Het eerste jaar begon rustig voor de paus, maar dat veranderde een maand geleden, zegt correspondent Andrea Vreda.
1: Maar hij is opeens in de, laten we maar zeggen, mainstream media, de grote niet-katholieke media in de hele wereld, op de radar gekomen toen rond Pasen president Trump het nodig vond om hem persoonlijk aan te vallen. Aantijgingen, beschuldigingen, ja, eigenlijk zelfs ronduit scheldpartijen. En dat was toch wel heel uitzonderlijk. Leo de paus reageerde daar buitengewoon rustig en beheerst op. En dat zette hem opeens op de kaart. Hij zag ook hoe hij dingen benoemde, hoe hij tegen oorlog zich uitsprak, hoe hij het had over dialoog, over onderhandelingen, vooral vrede natuurlijk, dat is zijn grote ding. En zag dat hij geen politicus is, maar wel een geestelijk leider die boven de partijen probeert te staan.
31: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog, het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook iets warmer, maximaal 22 graden.
8: Voor de verkeersinformatie moeten we bij Erik Evengroen zijn. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Naast een paar korte files, 3 opvallende op dit moment. Op het begin de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook vandaag nog dicht. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam richting Breda. Bij Hendrik Ido Ambacht stond een vrachtwagen in brand bij een benzinestation. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht, dat kost je 10 minuten. En tenslotte nog een ongeluk op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt de Markizaat is dat gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je ruim 20 minuten.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Karel-Johan de Zwart.
8: Ruim 6 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En in aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de iconische Ferrari uit welke tv-serie bracht bijna $380.000 op? Nou, niet zo heel ingewikkeld, denk ik. Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800-1101. En dan, voor u het weet, zit u hier bij mij in de studio. En dat is gezellig. Ooit spraken wij allemaal dezelfde taal. Maar toen bouwden we de toren van Babel die tot de hemel moest raken. En strafte God ons voor zoveel hoogmoed. En de straf? We konden elkaar niet meer verstaan. Zo gaat in elk geval de Bijbelvertelling. Maar we hebben nu alweer enige tijd een gemeenschappelijke taal gevonden. Het Engels. Nou, helemaal top, zou je zeggen. Maar daar is wel wat op af te dingen. Vindt ook spraakmaker, hoogleraar Nederlands en academische communicatie Mark van Oostendorp. Meneer van Oostendorp, u zag een paar ontmoetingen tussen Trump en andere wereldleiders. Mm-hmm. En daar zag u iets en dat baarde u zorgen.
2: Ja, of dat zit in ieder geval aan het denken. Dus het was eerder dit jaar dat Macron, dus op zichzelf is het opmerkelijk dat een Franse president zich heel goed in het Engels kan uitdrukken.
8: Ja.
2: Maar dat Trump hem belachelijk maakte om zijn Frans

0: accent. En dat heeft hij zelfs een paar keer gedaan. En dat brengt dan tegelijkertijd ook weer in beeld de dramatische bijeenkomst van Zelensky vorig jaar met Trump en fans en andere Amerikaanse leiders, waarin Zelensky ook weer op een bewonderenswaardige manier volgens mij Engels sprak. Ja. Maar ja, dat is toch nooit goed genoeg om niet door een moedertaalspreker voorkomen te worden overruled.
1: Ja, bij Macron ging Trump hem echt ook, hè, die begon hem belachelijk te maken echt vanwege die taal. Was dat bij Zelensky ook een taalding of was dat meer een soort algehele intimidatie?
0: Bij Zelensky ging het niet over de taal, nee. Niet expliciet, maar het was duidelijk dat werd mij daar in ieder geval heel duidelijk dat iemand die daar niet zijn moedertaal sprak, gewoon minder kans had, kansloze actie was.
1: Met 2-0 achterstand
0: eigenlijk al. Omdat
1: te
0: gaan praten met allerlei mensen. Dus je kunt je veel makkelijker natuurlijk uitdrukken in je moedertaal.
1: Zeker.
0: Je kunt je veel soepeler. Dus als je ruzie krijgt, daar komt het op neer, dan wordt het natuurlijk opeens een probleem dat je met iemand moet praten die zijn moedertaal spreekt.
1: Ja.
0: En dat zou je misschien kunnen zeggen over dat Engels. Dus die Amerikanen, die waren onze vrienden heel erg lang. En dan kun je dat makkelijk accepteren. Maar nu kun je daar een beetje over na gaan denken. En gisteren was Lula uit Brazilië op bezoek bij Trump. En ik las in Braziliaanse kranten, dat Lula had bevolen aan al zijn mensen, ook de mensen die goed Engels spraken, om alleen maar Portugees te spreken daar in dat bezoek.
1: Ja.
0: Dus er zijn mensen die dat ook wel aanvoelen, dat taal is nooit helemaal neutraal. Er zit altijd ook in je keuze van je taal iets van macht.
1: Ja. Ja.
0: En ja. Dus dat het Engels is, dat heeft duidelijk natuurlijk ook met macht te maken. Dus het is Engels niet omdat het Engels nou daarvoor zo ontzettend geschikt is, maar omdat we ooit het Britse Rijk hebben gehad. En op het moment dat dat begon in te storten, Amerika opkwam met zijn economische macht, zijn militaire macht en vooral ook natuurlijk zijn ontzettend machtige populaire cultuur.
1: Precies, en daarmee ook qua taal dominant zijn geworden. Maar dat kwam er dan achteraan natuurlijk. Rosa van Gogh, hoe zit het met het Engels van Meloni eigenlijk?
2: Dat is behoorlijk goed.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja.
1: Maar wel,
2: ja, ze heeft ze geleerd van Michael Jackson. Ze is een enorme Michael Jackson.
1: Oh, echt waar?
2: Ja,
1: ja, ja. Mark van Oostdorp, u heeft een opiniestuk in Trouw geschreven. U wilt dat we hier ons bewust van worden. Waarom eigenlijk? Ik bedoel, ook een voldongen feit dat Engels de taal is internationaal.
0: Ja, dus of het een voldongen feit is. Ik bedoel, wat is een voldongen feit nog in deze wereld? En ik denk dus dat het op zijn minst inderdaad zinnig is om daar een keer goed over na te denken.
1: Ja.
0: Dus wat Lula doet, lijkt mij helemaal niet zo'n slechte keuze. Dus gewoon erover na te denken en niet over je heen te laten lopen. Kijk, onze eigen Mark Rutte, die zijn Engels is ook bekend. Is natuurlijk eigenlijk ook heel goed, maar heeft wel duidelijk een Nederlands accent.
1: Ja.
0: Ja, je hoort dat daddy-citaat, hoor je overal terug.
1: Ja, maar dat is weer niet per se een taalding, toch?
0: Dat is een taalding.
1: Wel?
0: Want dat daddy heeft voor moedertaalsprekers van het Engels eigenlijk een minder goede connotatie dan wat hij waarschijnlijk bedoelde.
1: Ja,
0: hij
1: bedoelde
0: echt vader, vaderlijke figuur.
1: Hmm.
0: En aan daddy zit wel iets licht smoezeligs.
1: Ja, maar ook misschien wel iets ironisch. Waardoor Trump wel weer wat, hoe zeg je dat? Waardoor je wat minder onderdanig overkomt. Misschien.
0: Nee, maar hij komt juist op een moedertaalspreker net iets net anders over dan die waarschijnlijk
1: bedoelde. Ik snap het. Dat is een ander accent, ja.
0: En dus niet eens door het accent, maar ook gewoon door de woordkeuze. Het zijn super subtiele dingen, hè, in taal altijd. En we kunnen vanaf nu zeggen, we geven Starmer, zolang die er nog zit, en Trump, die geven gewoon altijd dat voordeel. Die hoeven nooit een taal te leren. Wij doen wel ontzettend ons best om hun taal te leren. En vervolgens worden we door hen uitgelachen. Waarom niet? Allemaal prima.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook zeggen, misschien kunnen we nadenken over hoe het allemaal anders kan.
1: Maar als we daar dan over gaan nadenken, waar zou dat toe moeten leiden? Dan, want ik snap het hoor, het is iets, het is zo.
0: Ja.
1: Nou, word je je er bewust van en dan?
0: Ja, dus dan ga je nadenken over de alternatieven. Ik denk dat veel mensen nu denken dat een alternatief misschien is de techniek. Dus waarom nemen we niet, krijgen we dadelijk niet oortjes en dan hoor je de ander in diens eigen stem in jouw taal praten. Ja, als het gaat over taal en macht, heb je daar wat mij betreft eigenlijk een beetje hetzelfde soort probleem. Namelijk, dat gaat allemaal dan via grote Amerikaanse bedrijven die al die data leveren.
1: Die ook weer Engels zijn inderdaad.
0: Ben je dan voor ieder gesprek afhankelijk van dit soort techniek? En dus ik was er eigenlijk gewoon over aan het nadenken. Nou heb ik een achtergrond in Esperanto.
3: Ja.
0: En dus
3: even uitleggen wat dat is.
0: Ik heb dat als kind ooit geleerd. Het is een taal die bedacht is in de 19e eeuw. Het eerste boekje verscheen in 1887. Van Leiza Zamenhof uit Warschau, een oogarts.
1: Ja, een Poolse Jood.
0: Een Poolse Jood die een taal wilde maken waarin iedereen gelijkwaardig met elkaar zou praten. In een toespraak, zijn eerste toespraak voor een groot internationaal congres in het Esperanto, zei hij: wij spreken hier niet als Russen met Polen of Engelsen met Fransen, maar als mensen met mensen.
3: Ja.
0: En dat vind ik, persoonlijk vind ik dat heel, dat spreekt mij enorm aan.
3: Ja.
0: Dus dat idee. Dus je spreekt altijd, als wij met een Amerikaan spreken, spreek je toch altijd als een Nederlander met een Amerikaan.
3: Ja.
0: En dat idee van we moeten iets zoeken wat gelijkwaardig is. En of dat nou precies Esperanto moet zijn zoals dat nu is, dat is nog weer een andere vraag. Maar dat, ook dat optimisme, echt 19e eeuws optimisme, zou je kunnen zeggen van we hebben een probleem. En we gaan er iets bedenken om het op te lossen.
1: Ja, ja, want dat Esperanto is natuurlijk, daarvan kun je dan ook weer zeggen, dat is in Europa dus bedacht. Daar hebben ze in Azië weer, kunnen ze daar niks mee.
0: Ja, nee, dus je zou allerlei dingen hierover kunnen zeggen. Het is heel duidelijk, Esperanto, daar zit esper in, dat betekent hoop. Dat begrijp je als je een Romaanse taal spreekt.
1: Even dat Esperanto, hoe klinkt dat? Kunt u een stukje...
0: En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voco.
1: Wat zei u zojuist?
0: En la mondo venis nova sento, in de wereld komt een nieuw gevoel. Tra la mondo iras forta voco, door de wereld gaat een sterke roep.
1: Wat is de basis van dat Esperanto? Dat klinkt een beetje hier en daar. Ik versta er best wat van. Dus
0: ja,
1: dat is eigenlijk
0: dus de meeste. Kijk, Zamenhof was een 19e eeuwer. En die nam het Latijn als een soort model. Dus een heleboel van de woordstukjes, zou je kunnen zeggen, zijn daaruit ontleend. Alleen heeft hij vervolgens geprobeerd allemaal zo regelmatig mogelijk te maken. Dus geen uitzonderingen, zo min mogelijk woorden. Dus forta betekent sterk, maar dan betekent zwak. Malforta.
3: Mm-hmm.
0: En juna betekent jong en dan betekent oud maljuna.
3: Ja.
0: Enzovoort. Zodat het zo eenvoudig mogelijk zou zijn. Dus het is, je zou het kunnen zien als Latijn dat simpel is in de ogen van een 19e-eeuwse Oost-Europeaan.
1: Ah ja, precies. Rosa van Gol, je hebt klassieke talen gestudeerd.
2: Klopt, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het heel interessant. Ik ben het heel erg eens met heel veel van wat Mark zegt. Maar ik geloof niet zo heel erg in het Esperanto. Omdat ik denk dat een taal toch heel erg verbonden is met wie je bent. Je leert een taal van je ouders.
1: Ja, zijn Italianen, daar kan ik me iets bij voorstellen. Die zijn vrij trots toch op hun taal.
2: Zeker.
1: Dat is echt wel onderdeel van hun identiteit.
2: Zeker,
1: ook.
2: En die taal is ook ontzettend belangrijk. En dat is mij ook enorm opgevallen. Ik ben natuurlijk verhuisd naar Italië, ik heb daar gewoond. En iedereen spreekt gewoon Italiaans tegen je. Ook omdat heel veel mensen niet heel goed Engels spreken. Maar uiteindelijk helpt dat je ook enorm. Want daardoor integreer je veel meer dan heel veel expats die naar Nederland verhuizen, waar iedereen Engels begint te spreken. Dus ik zou zeggen, misschien moeten we juist van onderop beginnen en ook wat meer Nederlands spreken met ook die mensen, ook al komen ze maar een paar jaar naar Nederland. Het is niet een soort van dat je hun daarmee buitensluit. Het is eigenlijk juist, in mijn ogen is dat juist veel inclusiever.
3: Mm-hmm.
2: Je moet er soms ook een beetje geduld voor hebben, want ja, mensen spreken het nog niet zo goed, maar de enige manier waarop ze het leren is...
1: Nou, en de wil moet er ook wel zijn, toch?
2: De wil moet er ook zijn, absoluut. Maar bijvoorbeeld Italianen die naar Nederland verhuizen, die zeggen dan vaak tegen me, ja, het Nederlands is zo moeilijk. Dan denk ik, ja, het Nederlands is net zo moeilijk voor jullie als het Italiaans voor mij.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat kan allemaal gewoon. En ik denk dat door je moedertaal met iemand te spreken, laat je ook iets van jezelf zien.
3: Mm-hmm.
2: Betrek je mensen ook bij jezelf. Terwijl als je een andere taal gaat spreken, meestal het Engels, dan zet je alles ook veel meer op afstand.
1: Ja, en het is de weg van de minste weerstand misschien wel. Mark van Oostendorp, maakt het eigenlijk nog uit dat die gedachte even in de redenering doorpratend. Of een Noor en een Nederlander samen in het Engels praten, dan is het van allebei niet de moedertaal. Ja, is het dan wel oké?
0: Zeker, nou ja, dan is het wel oké. Okay. Je moet gewoon over dat.
1: Ik zeg niet dat je zo streng bent.
0: Iedereen mag alles praten met iedereen. Maar dus het gaat inderdaad meer eigenlijk over het stelsel dat je hebt. Hè, dus het systeem dat je hebt.
1: Nou, en ongelijke verhouding.
0: En dus ongelijke verhoudingen. En natuurlijk, dus als een Nederlander met een Noor Engels spreekt, dan doet die ongelijke verhouding zich niet voor. Kijk, er is natuurlijk nog een oplossing die er in Europa wordt gekozen. En dat is de oplossing van het alle talen tolken in alle andere talen. Mm-hmm. Ja, jij zegt ja, maar dat zou als je 24 talen hebt, moet je dus 24 keer 23 verschillende tolken.
1: In het Europees parlement bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld in het Europees parlement. Ja, dat is het, waar dat uiteindelijk altijd toe leidt. Want dat is toch veel gedoe. Want dan praat je dan met een Roemeen en een Nederlander en een Pool. Dat leidt dus tot heel veel verschillende tolken. Dat leidt uiteindelijk tot dat iedereen Engels praat, omdat dat dan toch makkelijker is.
1: Ja. Je kunt namelijk ook concluderen, het Engels heeft gewonnen. Good for them. Laten we alles op alles zetten om iedereen zo goed mogelijk bij te spijkeren, dat we geen achterstanden meer hebben.
0: Ja, kijk, ja, je kunt zeggen, de Amerikanen hebben sowieso gewonnen. Laten we ons tot de 51ste staat van de Verenigde Staten.
1: Dat gaat nog wel veranderen.
0: Kijk, ik ben er in het algemeen wel voor dat je over dingen nadenkt en probeert na te denken of er niet alternatieven zullen zijn. En nogmaals, ik weet eigenlijk ook niet precies hoe de ideale wereld er wat dat betreft uit zou zien. Mm-hmm. Maar precies die houding van, nou ja, het is nou eenmaal zo, daar heb ik eigenlijk een broertje dood aan.
1: Ja, wat is dat dan?
0: Ja, het is natuurlijk niet eenmaal zo. We hebben toch wel wat te zeggen. We kunnen er toch zelf wat aan proberen te doen.
1: Ja, maar je hebt ook, heel veel mensen zijn hartstikke trots op hoe goed hun Engels is. Hè? Jongeren bijvoorbeeld zijn totaal op het Engels ingesteld.
0: Dat
1: is ook de toekomst.
0: Dat vind ik ook. Dus ik ben ervoor dat mensen heel veel verschillende talen spreken, om te beginnen.
1: Ja.
0: En dus dat Nederlandse jongeren heel goed Engels spreken, dat op zichzelf. Het enige bezwaar dat ik daartegen heb, is dat ze daardoor veel minder goed andere talen spreken. Dus dat Frans en Duits daardoor bijvoorbeeld in de verdrukking
1: Frans
0: raken.
1: Was ooit trouwens toch de wereldtaal? Of van de elite hier?
0: Ja, maar kijk, zoals het Engels nu, is er nooit een wereldtaal geweest. Het Frans was wel heel erg de taal van de elite.
1: Ja.
0: En bijzonder aan het Engels nu is dat het bijvoorbeeld in onze samenleving heel breed wordt gedragen. He, dus dat je eigenlijk als je op straat iemand aanspreekt in het Engels, bijna iedereen kan antwoorden in het Engels. En dat het ook echt niet alleen maar een elite kwestie is. Dat als een kind Kevin heet, dan is dat juist eigenlijk meestal niet een kind van beter gesitueerde ouders.
1: Nee.
0: Die noemen hun kinderen eerder Floris, moet ik zeggen.
1: Ja, of Michelle.
0: Precies. Maar dus dat Engels wordt door ons. Het is ook de taal dus van de populaire cultuur. Dus het is de taal van iedereen. En het is ook veel meer dan dat Frans bijvoorbeeld ooit. Of Latijn, dat natuurlijk ook een soort functie ooit heeft gehad. Echt een wereldwijd fenomeen. In ieder geval voor een heel groot deel van de wereld. Dus Europa, dus Macron zei ik daarnet al. Nou, Meloni dus ook. Dat was 20. Berlusconi sprak er echt helemaal niet zo goed Engels. Mm-hmm. Dus dat is, in Europa heeft het eigenlijk veroverd. Maar ook in Azië en allerlei delen van andere delen van de wereld vind je sprekers van het Engels.
1: Ja, goed. De wens is dus bewustwording. Misschien ook wel een oproep dat iemand een goede neutrale taal ontwikkelt.
0: Nou, kijk, ik heb dat Esperanto ooit geleerd omdat ik het interessant vond hoe zo'n taal in elkaar zit. Maar ik ben altijd op de een of andere manier links of rechts verbonden gebleven aan die gemeenschap.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik daar interessant aan vind is dat het een soort heel klein, het is natuurlijk heel klein, maar het is een soort klein model van hoe het ook kan. En nogmaals, die taal, ik denk eigenlijk meer, en volgens mij is Zamenhof die het bedacht heeft, daar ook mee eens zijn, als er dan eenmaal genoeg mensen zijn die van dat idee overtuigd zijn, dan bedenken we wel hoe dat dan verder precies in elkaar moet zitten. Hè. Dus het woord voor boek is libro. Ja, dan noemen we dat in plaats van libro, noemen we dat kitabo. Want dat komt uit het Arabisch. En zo bedenken we allerlei andere woorden. Dat komt wel goed. Dat is alleen maar techniek.
1: Ja. Goed, vooralsnog gaat het om een stukje bewustzijn, om het maar even lelijk te formuleren.
0: Ja, dat vind ik nou wel jammer dat het eindigt met een lelijk geformuleerde frase. Maar we houden het erop.
1: Bewustzijn, toch?
0: Ja, zo is
1: dat we er even bij stilstaan.
0: Heel goed.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Stefan de Boer uit Apeldoorn, goedemorgen. Welkom.
4: Een hele goede morgen.
1: Even kijken, 84 punten staan nog op het scorebord. Neergezet door Ron Hermes uit Moergestel. Jij woont in Apeldoorn dus, je hebt een eigen bedrijf in e-commerce. Je houdt van hardlopen en klussen aan je oude auto.
4: Dat is helemaal juist.
1: Of wat is het er voor één?
4: Een Peugeot 205. Oh. Ik ben er vandaag ook mee. Een cabriolet. Ja.
1: Oké, en dat gaat helemaal goed en veilig?
4: Rijdt als een zonnetje.
1: Ja, echt waar? Ja. Hoeveel tijd besteed je eraan?
4: Maar net hoeveel werk ik eraan heb. Ja. En hoeveel tijd ik heb.
1: Oké. En zit er een radio in die auto of niet?
4: Zeker, met Bluetooth.
1: Oké.
4: Dat dan wel.
1: Oh, wauw. Ja. En dan luister je ook Radio 1 of niet? Want Radio 1 luisteren veel mensen in de auto.
4: Nee, niet in de auto. In de auto is meer hard rock.
1: Oh, oké. Past heel mooi bij de Peugeot. Even kijken. We gaan dus even kijken of jij wat kunt doen aan die 84 punten. Dus ik stel voor dat we aan de slag gaan snel.
4: Ja.
5: Er is een explosie geweest bij het partijkantoor van D66 in Den Haag.
6: Er was een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid.
7: We hebben dit eerder meegemaakt rondom de grote anti-immigratierellen in Den Haag.
8: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien.
7: Maar dit gaat natuurlijk alle perken te buiten.
9: Op dat moment van de aanval waren er meer dan 30 mensen binnen. Niemand raakte gewond, maar het gebouw raakte wel beschadigd.
10: Na de explosie is een man aangehouden.
1: Partijkantoor van D66 in Den Haag was dus gisteravond het doelwit van een aanval met een vuurwerkbom. Vraag 1. Er waren op dat moment zo'n 30 D66'ers aanwezig in het pand. Van welke afdeling waren zij?
4: Van de jongerenafdeling.
1: Ja, Jonge Democraten. De lokale jongerenafdeling hield daar een lezing. Vraag 2. Politici buitelden over elkaar heen om de aanslag te veroordelen. Een laffe daad. Aanslag op de democratie. Kansloos. De fractievoorzitter van welke partij sprak de daders persoonlijk aan en noemde ze hufters?
4: Forum voor Democratie.
1: Nee, ChristenUnie. Fractievoorzitter Mirjam Bikker zei letterlijk: democratie gaat eraan als je met geweld de ander intimideert. Van een partijbureau blijf je dus af. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
11: Maar een grote brand in een datacenter.
12: 101 bedrijven bewaren hun digitale hebben en houden in dit datacenter.
13: We proberen te voorkomen dat die overslaat naar een ondergrondse dieseltank die naast het pand ligt.
14: Het zorgt voor enorme rookwolken die tot ver in de...
1: Dus je hebt een eigen bedrijf in e-commerce, je houdt van hardlopen en klussen aan je oude auto.
4: Dat is helemaal juist.
1: Of wat is het er voor één?
4: Een Peugeot 205. Oh. Ik ben er vandaag ook mee. Een cabriolet. Ja.
1: Oké, en dat gaat helemaal goed en veilig?
4: Rijdt als een zonnetje.
1: Ja, echt waar? Ja. Hoeveel tijd besteed je eraan?
4: Maar net hoeveel werk ik eraan heb en hoeveel tijd ik heb.
1: Oké. En zit er een radio in die auto of niet?
4: Zeker, met Bluetooth.
1: Oké.
4: Dat dan wel.
1: Oh, wauw. Ja. En dan luister je ook Radio 1 of niet? Want Radio 1 luisteren veel mensen in de auto.
4: Nee, niet in de auto. In de auto is meer hard rock.
1: Oh, oké. Past heel mooi bij de Peugeot. Even kijken. We gaan dus even kijken of jij wat kunt doen aan die 84 punten. Dus ik stel voor dat we aan de slag gaan snel.
4: Ja.
5: Er is een explosie geweest bij het partijkantoor van D66 in Den Haag.
6: Er was een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid.
7: We hebben dit eerder meegemaakt rondom de grote anti-immigratierellen in Den Haag.
8: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien.
7: Maar dit gaat natuurlijk alle perken te buiten.
9: Op dat moment van de aanval waren er meer dan 30 mensen binnen. Niemand raakte gewond, maar het gebouw raakte wel beschadigd.
10: Na de explosie is een man aangehouden.
1: Partijkantoor van D66 in Den Haag was dus gisteravond het doelwit van een aanval met een vuurwerkbom. Vraag 1. Er waren op dat moment zo'n 30 D66'ers aanwezig in het pand. Van welke afdeling waren zij?
4: Van de jongerenafdeling.
1: Ja, Jonge Democraten. De lokale jongerenafdeling hield daar een lezing. Vraag 2. Politici buitelden over elkaar heen om de aanslag te veroordelen. Een laffe daad. Aanslag op de democratie. Kansloos. De fractievoorzitter van welke partij sprak de daders persoonlijk aan en noemde ze hufters?
4: Forum voor Democratie.
1: Nee, ChristenUnie. Fractievoorzitter Mirjam Bikker zei letterlijk: democratie gaat eraan als je met geweld de ander intimideert. Van een partijbureau blijf je dus af. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
11: Maar een grote brand in een datacenter.
12: 101 bedrijven bewaren hun digitale hebben en houden in dit datacenter.
13: We proberen te voorkomen dat die overslaat naar een ondergrondse dieseltank die naast het pand ligt.
14: Het zorgt voor enorme rookwolken die tot ver in de omgeving te zien zijn.
1: De brandweer is gisteren vrijwel de hele dag bezig.

0: past heel mooi bij de Peugeot. Even kijken. We gaan dus even kijken of jij wat kunt doen aan die 84 punten. Dus ik stel voor dat we aan de slag gaan snel.
1: Ja.
2: Er is een explosie geweest bij het partijkantoor van D66 in Den Haag.
3: Er was een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid.
4: We hebben dit eerder meegemaakt rondom de grote anti-immigratierellen in Den Haag.
5: Ja, als een kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien.
4: Maar dit gaat natuurlijk alle perken te buiten.
6: Op dat moment van de aanval waren er meer dan 30 mensen binnen. Niemand raakte gewond, maar het gebouw raakte wel beschadigd.
7: Na de explosie is een man aangehouden.
0: Partijkantoor van D66 in Den Haag was dus gisteravond het doelwit van een aanval met een vuurwerkbom. Vraag 1. Er waren op dat moment zo'n 30 D66'ers aanwezig in het pand. Van welke afdeling waren zij?
8: Van de jongerenafdeling.
0: Ja, Jonge Democraten, de lokale jongerenafdeling, hield daar een lezing. Vraag 2. Politici buitelden over elkaar heen om de aanslag te veroordelen. Een laffe daad, aanslag op de democratie. Kansloos. De fractievoorzitter van welke partij sprak de daders persoonlijk aan en noemde ze hufters?
8: Forum voor Democratie.
0: Nee, ChristenUnie. Fractievoorzitter Mirjam Bikker zei letterlijk: democratie gaat eraan als je met geweld de anderen intimideert. Van een partijbureau blijf je dus af. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
9: Maar een grote brand in een datacenter.
10: 101 bedrijven bewaren hun digitale hebben en houden in dit datacenter.
11: We proberen te voorkomen dat die overslaat naar een ondergrondse dieseltank die naast het pand ligt.
12: Het zorgt voor enorme rookwolken die tot ver in de omgeving te zien zijn.
0: De brandweer is gisteren vrijwel de hele dag bezig geweest met een brand in een datacenter. Vraag 3. In welke plaats woedde die brand?
8: In Almere.
0: Ja, voor de bluswerkzaamheden kon de brandweer gebruik maken van gespecialiseerd materieel van vliegveld Lelystad en Schiphol. Vraag 4. Welke instantie blijft vandaag helemaal gesloten vanwege de gevolgen van de brand?
8: Universiteit Utrecht.
0: Ja. Toegangspassen werken niet en verslagen kunnen niet worden geüpload, omdat het systeem waarmee dit moet worden gedaan plat ligt. In vraag 5 komt er weer een fragmentje voorbij. De vraag is nu, wie horen wij hier? Wie is hier aan het woord?
13: Ik schrik hier niet van. Ik vind dat iedereen zijn eerlijke aandeel moet betalen. Burgers, dat doen ze al, maar ook grote bedrijven.
8: Van der Horst.
0: Nee, het was Jesse Klaver, de leider van de grootste oppositiepartij PRO, het vroegere GroenLinks PvdA. Bij de volgende vraag kun je een extra punt scoren. Ik heb een moeilijke en een makkelijke variant in de aanbieding. De makkelijke variant levert uiteraard maar 1 punt op en de moeilijke 2 punten. Dus aan jou de keuze.
8: De moeilijke vraag.
0: Oké. De moeilijke vraag, daar is ja. Klaver wil extra belasting op de overwinst van energiebedrijven die door de oliecrisis grote winsten maken. Dat is niet uniek. In welk jaar deed het kabinet dat eerder?
8: 2016.
0: Nee, 2022. Destijds was de energiecrisis, die ontstond door de Russische inval in de Oekraïne, de aanleiding. Bij de volgende vraag zijn weer wat meer punten te verdienen dan 1. En dan moet je wel eigenlijk vrij snel het antwoord weten op wie wij zoeken uit het nieuws. Daar krijg je namelijk cryptische aanwijzingen over, ook wel hints geheten. Dus de vraag is even over wie gaat dit? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten. Daar komt ie.
14: 4.
15: Heb ik dan misschien toch het eeuwige leven?
8: David Attenborough.
0: Die kwam snel, zeg. Voor 3 punten is de aanwijzing. Op deze prachtige planeet leven meer wonderlijke wezens met mijn naam. Voor 2 punten, ik ben veel meer dan alleen een stem. En voor 1 punt, vandaag vier ik mijn 100ste verjaardag met een speciaal concert en een documentaire. Nou, inderdaad, dan komen wij uit bij Sir David Attenborough. Een factor van 7 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 13 vragen in de tweede ronde goed moet hebben. En dat is haalbare kaart. We gaan kijken of het ook gaat lukken.
16: De Nationale Nieuwsquiz.
0: De partij van welke Britse politicus lijkt de grote winnaar te worden in de lokale verkiezingen?
8: Reform UK.
0: Welke politicus zoek ik?
8: Pas.
0: Farage. Hoe heet de studie-app die gisteren opnieuw is gehackt?
8: Canvas.
0: Dat is goed. Wie zegt na zijn veroordeling in hoger beroep in cassatie te gaan?
8: Ali B.
0: Dat is goed. De president van welk Zuid-Amerikaans land was gisteren op bezoek in het Witte Huis?
8: Argentinië.
0: Brazilië. Welke reality-tv-ondernemer moet de cel in vanwege belastingfraude?
8: Peter Gillis.
0: Ja, dat is goed. De iconische Ferrari uit welke tv-serie bracht bijna $380.000 op door een veiling?
8: Magnum PI.
0: Ja, vertrekkend Feyenoord-directeur Te Kloes heeft een nieuwe baan. In welk land?
8: Duitsland.
0: Mexico. Wie sprak er gisteren 2,5 uur met de paus?
8: Rubio.
0: Dat is goed. Welke wielerronde gaat vandaag van start in Bulgarije?
8: Giro.
0: Ja, hoe heet de president die zegt geen duur kaartje voor het WK voetbal te willen kopen?
8: Donald Trump.
0: Dat is goed. Bij welk vak beginnen vandaag de VMBO-eindexamens?
8: Engels.
0: Wiskunde.
8: Helaas.
0: Jammer.

0: Het zijn het er 13 of niet?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee, het is net te weinig. Je hebt er 7 goed. Dat betekent dat je 49 punten hebt. En je had er 84 nodig, want die werden neergezet door Ron Hermes eerder deze week. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die tweede ronde was wat minder spannend, hè? Het eerste dacht ik nog, nou, het kan nog wel even moeilijk worden.
2: David Attenborough knalde er heel snel uit. Dus ja, precies. Ik denk, oh, dat gaat wat worden.
0: Pats, 4 punten. En toen moest die tweede ronde nog komen. Nou, maar je bent duidelijk de winnaar. Dus nou, daar kun je trots op zijn. Maar je krijgt ook 100 euro.
2: Kijk, dat is altijd mooi om van de verliesleidende NPO nog wat geld afhandig te maken.
0: Oeh, daar klinkt heel veel in door in deze opmerking.
2: Nee, want ik wil graag jullie het geld besparen, hoor. Als ik een keer lekker de uitzending mee mag presenteren, dan wil ik nog 100 euro terugkrijgen van jullie.
0: Nou, we gaan in ieder geval die 100 euro niet naar je opsturen. Nee hoor, wat ga je ermee doen?
2: Ik denk dat ik mijn lokale omroep ga ondersteunen waar ik voor werk.
0: Oké, en welke is dat?
2: MTV, Moergestel TV.
0: Kijk, MTV. Oh, leuke MTV, ja. Geniet vooral van de eeuwige roem, zou ik zeggen. Want het was inderdaad echt een goede score, hoor. En een fijn weekend nog, maar dat zal dus wel lukken met
2: deze. Dat gaat zeker goed komen.
0: Dit op zak. Ik ga hartelijk danken Rosa van Gol voor haar aanwezigheid hier. Over het Italië van Meloni hebben we het gehad. Mark van Oostendorp over de dominantie van het Engels. En dat niet altijd zo fijn is. En dat we ons daar bewust van moeten zijn. En zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
3: Goedemorgen, Carl-Johan. Zorgen bij verkeersvliegers. Waarover hoor je zo als ik ga praten met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Ruud Stegers. Zometeen dus in Sven op 1.
0: En dat hoort u na het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. Wij zijn er maandag weer.
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website waren beelden te vinden van vrouwen die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. Ook bevatte het kinderporno. Na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur werd gisteren bekend dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM is daarom een verkennend onderzoek gestart. Na de hack van de studie-app Canvas hebben Nederlandse onderwijsinstellingen de app geblokkeerd. De app wordt wereldwijd veel gebruikt door studenten. Met de blokkade hopen de scholen dat er niet nog meer gegevens gestolen worden. De Britse premier Starmer zegt dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen in Engeland. Op de plekken waar de stemmen al zijn geteld verliest Labour fors ten gunste van de rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party. Starmer zegt desondanks niet van plan te zijn af te treden. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt ook veel rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten.
7: ANWB verkeersinformatie. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files, maar de meeste hebben hoger zo'n 5 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar bijna een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 1 dag is de linkerrijstrook daar dicht. Vertraging 25 minuten. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij Markezaat zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Gebeurde daar een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Toenemende zorgen bij piloten. Nu de oorlog in het Midden-Oosten maar doorsluimert. Er waren ondanks het bestand gisteravond toch weer beschietingen. Vanochtend ook weer een gedoe. De ruimte in de lucht om naar het oosten te vliegen is daarmee wel behoorlijk beperkt geworden. Dus wordt al het vliegverkeer als het ware in een soort smalle corridor gepest. Maar dat begint wel een erg drukke bedoeling te worden. En juist op die route wordt ook het GPS-signaal nogal eens verstoord. Dat GPS-signaal is een van de instrumenten waarmee een vliegtuig zijn koers kan bepalen. Als dat wegvalt, is het dus lastiger voor vliegers om te bepalen waar ze precies zijn en waar ze naartoe gaan. En dan zijn er toenemende zorgen over de hoeveelheid kerosine, met name in Azië natuurlijk. En dan kreeg een KLM-vliegtuig in Johannesburg ook nog eens een passagier, een Nederlandse passagier, weliswaar kort aan boord, die later het bleek te zijn besmet met het Hantavirus. De vrouw moest van boord overleven. week later. De stewardess die in contact is geweest met de betreffende vrouw werd na terugkomst in Nederland opgenomen met lichte klachten in het ziekenhuis. En vanochtend kwam naar buiten dat zij negatief heeft getest op dat virus. Een zorg minder dus. Ruud Stegers is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Zelf ook captain bij de KLM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Om met het laatste nieuws te beginnen. Slaken jullie dan een zucht van verlichting dat er met die stewardess niks aan de hand is?
1: Ja, uiteraard. Sowieso omdat een collega is. Maar toen het eerste nieuws van het virus kwam, dan denk je toch voorzichtig wel weer van, oh shit, gaan we weer een COVID-achtig scenario in.
3: Ja?
1: Maar als ik nu kijk van drie mensen die nu getest zijn en volgens mij allemaal negatief, dan heb ik weer voorzichtig hoop dat het wat positiever is.
3: Ja, en dus, er zijn ook mensen die positief hebben gezegd, maar niet in dat vliegtuig voor zover ik weet. Daar is wel bron- en contactonderzoek bezig. Ja. Zojuist laat minister Hermans van Volksgezondheid weten bij de inloop van de ministerraad alle mensen die aan boord waren van dat KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus kortstondig aanwezig was, worden in de gaten gehouden. Er wordt gemonitord of er klachten ontstaan.
1: Ja, dat geeft wel vertrouwen, moet ik zeggen, hoor. Dat, daar lijken we wel geleerd te hebben van COVID, dat in ieder geval heel proactief en snel in ieder geval monitoring plaatsvindt. Ja, hopelijk is genoeg.
3: Ja, uw collega's voorin in dat vliegtuig, maken die zich nog zorgen voor zover u weet?
1: Nee, op dit moment niet.
3: Nee. Dan is er ook nog sprake van al die passagiers op dat schip, die moeten worden geëvacueerd. En die worden straks vanaf Tenerife, als vliegtuigen zijn binnengevlogen, met diezelfde de vliegtuigen weer weggevlogen. Is dat nog iets waar uw leden van zeggen, moeten we dat wel op deze manier doen?
1: Nou, op dit moment is helemaal niet bekend hoe dat gaat plaatsvinden. Eerdere evacuatievlucht, zoals we die hebben gezien, dat was inderdaad met helemaal beschermende kleding.
3: Ja, ik zag allemaal mensen met witte pakken uit een private jet stappen.
1: Ik ga ervan uit dat er op dat moment door de gezondheidsorganisaties goed wordt gekeken wat verantwoord is om te doen. En dan zullen wij ook gewoon vanuit de techniek kijken, kunnen wij dat veilig aan boord doen? En we hebben natuurlijk een aparte luchtvoorziening aan boord. Apart voor de cockpit, apart voor de cabine.
3: Ja, dat zijn twee gescheiden systemen.
1: Dat zijn min of meer gescheiden systemen. In ieder geval,
3: als er gedonder is achterin, al is het maar brand, dat je in de cockpit geen rook krijgt.
1: Dat is hoe het werkt. Dus vanuit de cockpit kunnen we dat aan. Maar er zal natuurlijk, moet dit niet over de wereld gaan verspreiden als het inderdaad zo is. Maar vooralsnog ben ik optimistisch dat het misschien wel met een sisser kan aflopen. Dit.
3: Ja, dus houd in de gaten. Geen reden tot acute zorg, maar waakzaam bent u wel.
1: Zeker, dat is het.
3: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dan naar het Midden-Oosten, want daar is dus die corridor tussen Pakistan en andere landen ten zuiden van Pakistan. Vroeger vlogen jullie altijd over Iran richting het Verre Oosten, Azië, Aziatische landen. Dat kan natuurlijk nu niet meer, want het luchtruim is daar gesloten. Bovendien vliegt de KLM niet over gebieden waar oorlog plaatsvindt, toch?
1: Ja, en het was niet alleen over Iran, maar ook over Rusland. Hè. Dus eigenlijk was er een heleboel mogelijkheden om richting Azië te vliegen. En eerst Rusland gesloten vanwege de oorlog natuurlijk die daar heerst. En nu ook Iraans luchtruim dicht. Hou je uiteindelijk bij de Caspische een heel dunne corridor over om naar Azië te komen. Of je moet helemaal langs het zuiden om Jemen heen, wil je het Midden-Oosten vermijden.
3: Ja, dus eigenlijk een vrij smalle snelweg, om het zo te zeggen, waar heel veel vliegverkeer doorheen moet.
1: Ja.
3: Een soort trechter.
1: Het is zeker een trechter, ja.
3: Hoeveel gaat daar doorheen vandaag? Vandaag,
1: ik zou het niet weten.
3: Dagelijks, maar ik echt, zou het echt niet heel weten. Veel. Als
1: ja, het is gewoon eigenlijk alle verkeer die vanuit Europa, die moet daar langs. Want omvliegen kost natuurlijk veel meer brandstof.
3: Ja.
1: En dat is, het is een smalle corridor. We zorgen er wel voor dat die op verschillende hoogtes vliegen. Dus naar het oosten en naar het westen heb je verschillende even en oneven hoogtes. Dus dat voorkomt al een hele hoop onzekerheid.
3: Dat is overal zo.
1: Dat is overal zo, maar dat helpt daar ook. Hè. Er zit minstens 300 meter verticaal ruimte tussen. Maar ja, als je dicht op elkaar vliegt, dat vereist aandacht, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, maar als je, laten we zeggen, van het westen naar het oosten vliegt, want daar hebben we het hier over als je naar Azië wil, heb je dan ook een soort vliegend flatgebouw, als het ware, van vliegtuigen die op verschillende hoogtes naar het oosten vliegen, en dan dus eenzelfde flatgebouw daartussendoor op de oneven hoogtes.
1: Die terugvliegen,
3: Die terugvliegen.
1: Ja.
3: En hoeveel vliegtuigen kun je kwijt in zo'n corridor?
1: De onderlinge afstand is over het algemeen tenminste 18 kilometer. Tussen vliegtuigen horizontaal en verticaal moet er altijd 300 meter tussen zitten, 1000 voet.
3: Ja, maar dan moet je wel precies weten of je die hoogte ook kunt bepalen.
1: Nou, de hoogte kunnen we altijd bepalen.
3: Want je hebt een hoogtemeter aan boord.
1: Dat gaat op luchtdruk,
3: ja.
1: Dat kan niet gestoord worden. Maar de precieze positie die is natuurlijk met de GPS-jamming en spoofing die er is wel een stuk lastiger.
3: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Jamming is dat het signaal wordt verstoord en dat je het niet meer kunt gebruiken. En spoofing is dat je wordt misleid.
1: Daar wordt een nepsignaal gestuurd alsof je op een andere positie zit. En dat is natuurlijk eigenlijk nog veel linker voor ons.
3: Want hoe vaak is er sprake van spoofing en jamming in die corridor?
1: Ik denk altijd.
3: Altijd?
1: Ja, daar ontkom je niet aan. Dus in de praktijk zetten we ook gewoon de GPS uit in die corridor, want dat heeft geen zin om die te gebruiken.
3: Nou heeft een vliegtuig verschillende systemen om te bepalen waar je vliegt en waarheen je vliegt. Ja. Het zijn er drie toch?
1: Ja, je hebt de bakens op de grond.
3: Ja? Dat zijn de radiobakens, ja. Die zenden een radiosignaal, een morsecode.
1: Exact,
3: uit.
1: Ja, inderdaad. En daar, als je weet waar die liggen, en dat weet de computer, dan kun je ook kijken, nou, die ligt rechts voor me en die andere ligt achter me, dan moet ik hier zijn. Dus dat is de eerste. De tweede manier is dat een traagheidsnavigatie, noemen ze dat. Dus die vanaf de beginpositie telt hij eigenlijk alle bewegingen op en dan zegt hij, nou, je bent hier begonnen, je hebt zoveel bijspreken stappen naar rechts, naar voren gedaan, dan moet je nu hier zijn. Maar dat wordt met de tijd wordt dat langzamer onzekerder. Maar daar hebben we al jaren mee gevlogen voor GPS.
3: Ja.
1: En de derde is GPS. En de computer bepaalt uit de mix van die drie waar je daadwerkelijk bent. En als er eentje wegvalt,
3: ja,
1: dan doen de andere twee het nog.
3: Ja, en de computer is, laten we zeggen, het navigatiesysteem van het vliegtuig.
1: Precies. Ja.
3: Dat zijn die toetsenbordjes bij de knieën van vliegers. Ja. Met een schermpje waar je de route in toetst als
1: exact,
3: het ware.
1: Ja, precies. En die, ja. En die bepaalt dan waar we zijn. En daarom zetten we ook de GPS uit. Dat we in ieder geval niet een vals signaal krijgen. Wat door die computer wordt gebruikt om deel van die positie te bepalen.
3: Ja, maar als dat andere systeem dat optelt. IRIS heet dat, geloof ik.
1: Ja.
3: En dat is dat een beetje vergelijkbaar met hoe in kleine vliegtuigen. Als je met een kaart vliegt en je van het ene navigatiepunt naar het andere vliegt op een bepaalde koers en je weet je snelheid, dan kun je een stopwoordje indrukken en dan op een gegeven moment zou bij het verstrijken van de tijd het volgende doel in zicht moeten zijn.
1: Exact.
3: Dat is het toch?
1: Ja, waarbij het gelukkig wat nauwkeuriger is, want als je die stopwoord, dan kun je nog door de wind weggeblazen worden en dat zul je nooit weten.
3: Nee.
1: En omdat alle bewegingen gemeten worden, wordt hier ook de wind en zo heel netjes in meegenomen. Dus het zijn best goede systemen, maar uiteraard wel minder nauwkeurig dan de GPS.
3: Ja, en u zei net, daar hebben we altijd opgevlogen vroeger, maar toen waren er ook wel wat minder vliegtuigen in de lucht laten staan, allemaal bij elkaar geperst in zo'n corridor.
1: Ja, nee, zeker. Het wordt drukker en daarom zijn we ook gewoon gaan vertrouwen op GPS. Ook voor waarschuwingssystemen zoals of je te dicht bij de bergen komt. En die zijn ook direct afhankelijk van GPS.
3: Ja.
1: Die gebruiken dat traagheidsnavigatie niet.
3: Ja.
1: En je gaat daar ook in diezelfde omgeving, ga je over de bergen bij Afghanistan. Ja, dan wil je dat systeem wel hebben. Niet als je gewoon netjes op hoogte vliegt, maar als je bijvoorbeeld een decompressie zou krijgen en naar beneden moet, dan zijn dat toch wel systemen die je eigenlijk heel graag wil hebben.
3: Ja.
1: Maar goed, dat is ook een kwestie van het bewustzijn van die vliegers en erop trainen.
3: Ja.
1: Dat je in ieder geval weet wat je mist. Maar ideaal is het niet.
3: Nee, maar je zou zeggen, als het daar heel erg druk wordt, en ik proef een beetje uit uw woorden dat de grens een beetje is bereikt daar in die corridor. Hoeveel je erin kwijt kan, klopt dat of niet?
1: Nou, hoeveel er precies nog bij kan, weet ik niet. Maar het wordt wel steeds meer een punt van zorg. Hoeveel daar doorheen moet en wat er ook gebeurt, van dat is een ander punt.
3: Ja.
1: Wat nou als die dicht gaat? Ja, want aan de bovenkant zijn we Rusland, aan de onderkant Iran.
3: Ja.
1: Ja, als die corridor dicht gaat, dan hebben we helemaal geen manier meer om naar Azië te komen.
3: Nee.
1: Tenzij we helemaal via het zuiden omvliegen.
3: Dan moeten we omvliegen, maar daar kom ik zo op. Eerst maar even, is het dan nog wel veilig om te vliegen? U gaat natuurlijk altijd zeggen ja, want als het niet veilig is, vliegen we niet.
1: Dat is precies hoe het is.
3: Maar maakt u zich zorgen dan over het moment dat het niet meer veilig wordt? Kijk, als je niet meer weet waar je zit, de hoogte weet je dan misschien wel, maar je koers niet helemaal. En het sterfte van het vliegverkeer boven, onder, links, rechts, achter en voor. Dan kan ik me niet voorstellen dat het de veiligste manier is uiteindelijk.
1: Nee, maar het is natuurlijk niet zo dat we daar vliegen alsof we op een grote parkeerplaats allemaal kriskras door elkaar. Dus het zijn wel rijtjes achter elkaar. Inderdaad, met z'n allen naar het oosten, met z'n allen naar het westen. Dus dat geeft al dat we in ieder geval niet. Want het is een corridor. Je gaat van oost naar west, je gaat niet van zuid naar noord.
3: Ja.
1: Dus dat maakt het in die zin veiliger. Maar het vereist wel veel van de vliegers. En uiteindelijk, als ze met z'n allen zouden denken dat het te druk wordt, dan zullen we dat moeten reduceren.
3: Ja.
1: Het aantal verkeer. Of anders in de tijd leggen. Ja. En je hebt natuurlijk ook altijd instrumenten zoals TCAS en verlichting die je aan kan doen.
3: TCAS is een waarschuwing dat als er een vliegtuig op je afkomt, strikt genomen dezelfde hoogte, dan krijgt de ene de waarschuwing om hoger te gaan vliegen en de andere lager. Om te voorkomen dat ze tegen elkaar aanklappen.
1: Exact. Maar goed, het zijn uiteindelijk allemaal vangnetten. En je wil natuurlijk eigenlijk het vanaf het begin zo veilig mogelijk hebben. Dus dit is wel echt een ding wat wij goed in de gaten houden of wij het nog verantwoord vinden. Vooralsnog is dat zo.
3: Ja, maar u maakt zich daar wel zorgen om.
1: Dus. Ik maak me er zorgen over.
3: Over de veiligheid daar in die corridor op termijn.
1: Op termijn.
3: Ja.
1: Dat wil ik wel benadrukken. Op dit moment kunnen we daar prima vliegen. Maar als dit drukker en drukker wordt en ook de meer dreigingsgebieden daar komen, dan kan het misschien nog smaller worden. En daar zit bij ons wel een algemeen punt van zorg. Waar we
3: als we het volgende systeem treffen, namelijk ze gaan die grondradiostations, die VOR, zoals ze dat heet, die bakens, als ze die onklaar gaan maken, dan heb je nog een systeem minder.
1: Ja.
3: Dan wordt het ingewikkelder, denk ik.
1: Ja, hoewel we dat natuurlijk normaal gesproken, als ze boven zee vliegen, hebben we ook geen bakens. Dus Op zich zijn de systemen daar ook toegerust, maar je mist wel weer een extra redundantie erin.
3: Het wordt wel steeds moeilijker.
1: Het wordt moeilijker en juist, het is zo veilig geworden door de tijd, door allemaal nieuwe technologie die we hebben ingebracht, nieuwe training. Ja. En je ziet dat in dit soort gebieden dan minder wordt.
3: Ja, en nogmaals, bij jamming valt het signaal weg. Ja. En bij spoofing kan je opeens een melding krijgen dat je boven Siberië vliegt, terwijl je eigenlijk boven Irak zit.
1: Ja, of nog vervelender, dat waarschuwingssysteem denkt dat je vlak bij de grond zit, terwijl je eigenlijk op 10 kilometer hoogte zit. Dat hebben we ook al gezien. En dan krijg je dus waarschuwing dat je moet klimmen, terwijl dat helemaal niet aan de orde is.
3: Maar dan wordt het echt levensgevaarlijk.
1: Dan wordt het gevaarlijk, want daar zitten dus wel weer andere toestellen. Dus en daarmee, en dat internationale vliegenvereniging hebben dat ook al, die Valpa heeft dat ook al geconstateerd, ja, dat het niet werken van dit soort systemen wordt het nieuwe normaal. Ja. En daar zit uiteindelijk het echte risico voor ons. We vertrouwen op dat systeem. En als je op een gegeven moment denkt, maar die systemen die zijn toch niet betrouwbaar. Ja, totdat ze wel een keer nodig zijn. En dan denken vliegers misschien ook, ja, maar het zal wel niet. Ja. En daar zit eigenlijk het voor ons ook wel echt een risico in.
3: Ik kende ooit een captain, hij leeft niet meer, maar die vloog nog met een sextant. in de jaren 60 en 70 op de oceaan. En een sextant, zoals bij de grote scheepvaart, namelijk sterretjes schieten.
1: Ja.
3: Dat doen jullie niet meer, toch?
1: Nee, dat doen we niet. En ik denk ook dat de IRS nauwkeuriger is dan dat ik met een sextant zou kunnen.
3: Ja.
1: Maar mooie technologie van toen, zeker.
3: Ja, ja, we gaan niet terug naar de tijd van de sextant.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar wie weet, hè?
3: Ja. Overigens, u zei net, als je niet meer door die corridor kan, moet je misschien om gaan vliegen. Dan kom je bij Afrika terecht, Tanzania zo'n beetje, toch?
1: Dat je nog langs de Rode Zee kan vliegen, Egypte. Ja. En dan om Jemen heen. Maar dat hangt er vanaf hoe groot het conflict is, inderdaad. Maar je komt inderdaad al behoorlijk Afrika.
3: Ja.
1: En dat, is weer
3: en dat betekent dus meer brandstof meenemen aan boord. Ja. Dus duurder. En je doet er langer over. Dus dan betekent ook in het uiterste geval misschien meer vliegers aan boord. Ja. Want je zit met de rusttijdenwet.
1: Precies.
3: En dan kom je in Azië. En dan is de tank leeg. Dan moet je ook nog terug. En als het dan geen kerosine meer is dat een zorg die bij jullie toeneemt?
1: Niet op individuele vluchtniveau, want daar zorgen de bedrijven voor dat ze van tevoren weten dat de brandstof er voor ons is om terug te komen. Ja. Dat is natuurlijk erg belangrijk, anders sta je daar met een toestel en een crew en dan kun je niks. Maar in zijn algemeenheid zien we wel dat vooral Azië heel erg afhankelijk is van de olietoevoer vanuit het Midden-Oosten.
3: Ja.
1: En dat ligt natuurlijk behoorlijk stil. En je ziet dan die voorraden slinken. Je ziet dat er ook wel weer andere routes komen waarop olie en kerosine bij landen terechtkomt.
3: Ja.
1: Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat blijft en dat we op alle bestemmingen kunnen blijven vliegen.
3: Ziet u dan het aantal bestemmingen als de situatie blijft zoals u is of erger wordt? Namelijk dat de tekorten aan kerosine, vliegtuigbrandstof in het Verre Oosten teruglopen weer opnieuw. Dat er minder vluchten die kant op gaan?
1: Ja. Potentieel wel. Op dit moment is daar nog geen sprake van. Ik weet wel dat er al landen zijn die uitbreiding van vluchten bijvoorbeeld niet meer toestaan.
3: Mm-hmm.
1: Maar er was bijvoorbeeld in India sprake van mogelijke tekorten.
3: Ja.
1: En dan wordt er natuurlijk ook gekeken, waar gaat beschikbare kerosine heen? Gaat dat eerst naar de lokale markt? Of gaan we dat aan andere buitenlandse bedrijven geven die er ook op vliegen?
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel veel politiek wat erachter zit. Maar dat raakt natuurlijk wel het verdienmodel van bijvoorbeeld een KLM in Nederland. Maar ook gewoon überhaupt de verbinding tussen Europa en Azië staat daarmee potentieel wel onder druk op termijn. Ja.
3: Ja. Nou ja, wij maken natuurlijk kerosine in eigen land, namelijk in de Rotterdamse haven. Mm-hmm. De minister zegt, we hebben voor 5 maanden nog aan reserve. Dat zei hij ongeveer een kleine maand geleden, dus er zijn er nog ruim 4 van over. Als er niks is bijgekomen in de tussentijd, ziet u het opdrogen in de zin van dat de bodem van de tank op een gegeven moment in het zicht komt, of niet?
1: Nou, volgens mij waren toen die oorlog begon en die crisis begon, waren de eerste signalen dat over een paar weken ging. Nou, die weken zijn voorbij en het is nog niet op. Je ziet in de praktijk ook dat er natuurlijk weer nieuwe bronnen worden aangeboord in de zin van.
3: Er komt
1: van
3: nog steeds olie vanuit Amerika ook in de Rotterdamse haven.
1: En
3: maken ze ook
1: meer uit Amerika dan voorheen. Ik geloof dat 30% van onze productie zijn van het Midden-Oosten afhankelijk. Maar dat verschuift ook. Dus er vinden ook aanpassingen plaats. Ik maak me het minste zorgen in het grote plaatje over de Nederlandse en Europese situatie. Juist omdat we zelf die raffinaderij hebben. We zijn zelfvoorzienend, dat is heel goed.
3: Mm-hmm. Moet terug.
1: Maar je moet op een gegeven moment terug. En daar zit het. Dan kunnen we hier bij wijze van spreken voldoende hebben. Maar ik kan niet heen en weer het meenemen, want dat past gewoon niet.
3: Nee. Zijn er, laten we zeggen, in de dagelijkse of maandelijkse operatie, dus vooruitkijkend ook naar de zomer en daarna, wordt er bij jullie al over gesproken over het schrappen van extra vluchten richting Azië dan?
1: Nou, niet dat ik weet, nee. Daar heb ik geen gesprekken over. En ik denk dat het ook echt voorbaardig is, want we weten niet hoe de situatie dan is. Volgens mij worden er in het algemeen net gewoon naar scenario's gekeken, maar ik geloof niet dat er nu al gedacht wordt over het schrappen van vluchten.
3: Ja, u bent gezagvoerder, u bent captain. Uiteindelijk is het aan de captain om te bepalen of je gaat of niet.
1: Ja, zeker.
3: Dus dat betekent ook dat als je niet zeker bent als captain dat er brandstof is, of je vertrouwt het niet helemaal, dan de captain kan zeggen: we gaan niet.
1: Dat kan, zeker. Nou zie je wel dat met name de aanwezigheid van brandstof op je bestemming, dat heeft natuurlijk een enorm belang. En daar hebben afdelingen voor binnen alle bedrijven die zorgen dat die contracten er zijn. Zodat je, nou, dat zou de laatste reden voor mij persoonlijk zijn om te zeggen, nou, ik ga niet.
3: Nee.
1: Dat zit hem echt vooral in veiligheid, weer, dat soort zaken.
3: Ja, maar dan over veiligheid gesproken. Er kan onderweg altijd iets gebeuren.
1: Ja.
3: U gaat zich omscholen tot captain op een 787,
1: ja, een Dreamliner. De lange afstand in.
3: Dus dan gaat u ook weer lange afstanden vliegen. Die toestellen vliegen ook, geloof ik, die kant op, als ik
1: zeker,
3: niet vergis.
1: Dus,
3: stel, u bent boven het Midden-Oosten en er is een medisch noodgeval aan boord.
1: Ja.
3: Of u hebt een motorstoring, of er gebeurt iets.
1: Ja.
3: En u besluit uit te wijken naar een ander vliegveld. Om te kunnen landen moet je vaak wat brandstof kwijt. En dat hoeft niet per se, maar dat gebeurt nog wel eens, toch?
1: Ja, precies. Waarschijnlijk als je tegen de tijd dat je daar vliegt niet meer. Want dan zijn we al zoveel kwijt. Maar inderdaad, dat zou kunnen. Ja.
3: Ja, en dan moet je toch weer gaan bijtanken om de bestemming uiteindelijk. Ja. En als er dan op bij die tussenlanding geen brandstof voorhanden is, wat dan?
1: Ja, dat is informatie die we van tevoren hebben.
3: Ja.
1: Dan krijg je van het bedrijf ook te horen, daar kun je geen brandstof krijgen.
3: Ja.
1: Dat kan ook om andere redenen zijn. Maar de selectie van een uitwijkhaven, ook in zo'n geval, is sowieso een vrij complex geheel. Want ook, u noemt een medisch noodgeval. Lang niet alle ziekenhuizen op dat soort routes kunnen ook gewoon de zorg bieden die we willen bieden. Dus dan kan het best zijn dat we op medische gronden. Er zijn een heleboel redenen, weer medische voorzieningen, veiligheidssituatie op de grond, brandstof.
3: U hebt verschillende opties
1: ik heb een heleboel verschillende
3: om uit te wijken als het moet.
1: Ik heb verschillende opties, maar ik heb ook verschillende redenen om ergens niet heen te gaan.
3: Okay. Dus het is een bedacht bezwaar dat eigenlijk in de praktijk niet bestaat.
1: Nee, en dat is ook ons werk om daar rekening mee te houden.
3: Ja. Veiligheid staat hoog in het vaandel, zegt u altijd. Hè? Als het niet veilig is, vliegen we niet. Dat brengt ons bij de rusttijden van vliegers. Ja. Jullie mogen voorin 13 uur achter elkaar vliegen.
1: Klopt, met z'n tweeën.
3: En met z'n tweeën voorin. En dan moet je toch echt je ogen dicht gaan doen.
1: Ja.
3: Nu is er in de Tweede Kamer op twee momenten komende weken een debat over een luchtvaartverdrag met Azië.
1: Ja.
3: Daar maakt u zich zorgen over.
1: Zeker.
3: Waarom?
1: Wat we hebben in de wereld is dat Europa, buitenlandse bedrijven, buiten-Europese bedrijven, die vliegen naar Europa en wij willen daarheen vliegen. En daar moeten luchtvaartverdragen voor gesloten worden. En het ASEAN-akkoord is daar één van.
3: Mm-hmm.
1: En wat wij daar heel belangrijk vinden is dat er een level playing field is. Dus dat de regels die voor Europese maatschappijen gelden, ook voor die buitenlandse maatschappijen gelden. Want die vliegen bij ons in de lucht met onze passagiers op onze velden.
3: Ja, over welke maatschappijen hebben we het hier?
1: Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan willekeurige maatschappijen vanuit Azië, maar ook Portugal.
3: Waar begint Azië in dit verband?
1: In dit geval is dat Zuidoost-Azië, moet u aan denken.
3: Ja.
1: Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld Thailand, dat soort landen.
3: Maar ook landen uit het Midden-Oosten?
1: Dat is een ander verdrag, Qatar.
3: Ja.
1: Dat is ook zo'n verdrag en die krijgen ook vrije rechten hier. Of die hebben dat al. Het verdrag is nog niet geratificeerd, maar wel al gedeeltelijk ingegaan.
3: Ja, maar wat is er tegen zo'n luchtvaartverdrag? Want er zijn er meer van.
1: Nee, dat is heel goed. Ja. Wij zijn daarvoor. Alleen wat je ziet is dat wij stellen in Europa best wel zware eisen. En terecht denk ik aan milieueisen, aan werkomstandigheden, aan veiligheid, werk- en rusttijden.
3: Ja.
1: En je ziet dat daar in dat soort verdragen, daar staat er we werken samen of we gaan ons best doen om. Maar er staat niet, zoals we dat bijvoorbeeld bij voedselveiligheid doen, je moet hier en hier aan voldoen.
3: Mm.
1: En dan zie je bijvoorbeeld bij Qatar hebben we dat gezien. Die hebben dat inmiddels aangepast. Maar dat zien we ook bij bedrijven uit Thailand. Die hebben dan werk- en rusttijden die lijken op wat we in Nederland doen.
3: Mm.
1: En in Europa doen. Maar die zeggen dan bijvoorbeeld, maar je mag in een maand wel veel meer uren maken. 1,5-2 keer zoveel uur als wat we hier doen. Dus de rust tussen de vluchten is veel korter daar. En dat beïnvloedt ook die veiligheid. Want daar hebben we juist in onze regelgeving hebben we iets opgenomen.
3: Ja, ze zullen daar zeggen, maar je vliegt met z'n vieren, je rouleert, je slaapt toch aan boord. Het zijn misschien niet de meest comfortabele bedden daar direct achter de cockpit, maar je kunt wel je ogen even dicht doen.
1: Dat kan ook absoluut. Maar als je vervolgens thuis komt en na 1,5 dag, terwijl je nog een tijdsverschil in de kleren hebt, weer de andere kant op gaat vliegen, daar gaat die op mis. En dat geldt, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld die milieuregels. Wat we niet kunnen hebben is dat we over 10, 15 jaar twee soorten maatschappijen in Europa hebben vliegen. De buiten-Europese maatschappijen die aan lage eisen moeten voldoen en de Europese maatschappijen die juist Die daar heel strikt aan moeten voldoen. Dan maken we onze eigen maatschappijen maken we kapot.
3: Ja.
1: Gaat ten koste van de veiligheid.
3: Ja.
1: En daarom zeggen wij, die verdragen, stuur alsjeblieft de minister terug naar Europa om dit stukje te repareren. We hoeven niet van het verdrag af, maar hier moeten we gewoon meer zekerheden met elkaar creëren.
3: Dus uw oproep aan de Tweede Kamer is Vincent Karremans, want dat is de minister voor Infrastructuur en Waterstaat, die moet dus naar Brussel
1: ja.
3: Om dit...

0: luchtvaartakkoord te repareren.
1: Ja, ten eerste repareren, dan ratificeren.
0: En wat wilt u dan precies hebben gerepareerd, die rusttijden?
1: Dat er op de eisen, op milieu, op arbeidsomstandigheden, op veiligheid, lees de werk- en rusttijdenregelingen, ja, dat daar gelijkwaardige eisen gesteld worden als die we kunnen stellen aan Europese eisen, maar ook toekomstige eisen. Hmm. Bijvoorbeeld, we hebben nu Fit for 55 in Europa voor reductie van uitstoot.
0: Ja.
1: Maar dat is erin gekomen nadat het Qatar-akkoord is gesloten.
0: Hmm. Ja,
1: dat staat er dus niet in.
0: Nee, dus u wilt een gelijk speelveld, maar dat geldt ook voor heel veel industrie en zo. Hè? Het hele Nederlandse bedrijfsleven vraagt om een gelijk speelveld.
1: Precies,
0: richting de politiek. Maar hier zit ook dus een veiligheidsaspect aan vast.
1: Want ja, zeker.
0: We weten uit eerdere gevallen waar het is misgegaan in de lucht en waarbij menselijk handelen een rol speelde, met name van de vliegers in dit verband, dat not fit to fly. Dus
1: vermoeidheid is absoluut een grote factor bij heel veel ongelukken die we in de praktijk zien.
0: Ja.
1: En dat wil je dus niet binnenhalen. Die vlieg je gewoon boven ons en op onze vliegvelden stappen onze passagiers in.
0: Ja.
1: Dan wil je gewoon een minimumnorm hebben en die moeten we kunnen afdwingen. En die afdwingbaarheid missen we momenteel in de verdragen.
0: Waarmee dus de veiligheid niet gegarandeerd is met dat nieuwe luchtvaartverdrag met Azië.
1: Ja, daar zijn wij ontzettend huiverig voor, ja, zeker.
0: Ja, dat het niet gegarandeerd is.
1: Dat het niet gegarandeerd is en dat we ook niet via het verdrag die landen erop aan kunnen spreken dat ze dat moeten veranderen. Dat is hoogstens je kan het ter sprake brengen, maar dan ben je afhankelijk uiteindelijk van de goodwill van de andere partijen. En we hebben bij Qatar, ik ben zelf bij de Qatar joint meeting geweest over het Qatar-akkoord. Dan zie je dat het gewoon niet werkt. Dan zeg je, we vinden dit belangrijk. En in de praktijk verandert er dan niks. Of krijg je ontwijkende antwoorden. Daar zijn we al jaren mee bezig.
0: Ja. Met andere woorden, Karremans moet naar Brussel.
1: Ja, heel graag.
0: En die moet daar zorgen dat die garantie erin komt te staan.
1: Dat is het, zeker.
0: En anders dan maakt u zich zorgen over de veiligheid.
1: Dan maken we ons zorgen over de veiligheid. En als ik gewoon heel naar de Nederlandse luchtvaart kijk. We maken het onszelf wel heel moeilijk met kosten. Natuurlijk de belastingen die ontzettend hoog zijn. Per 27 nog meer omhoog. Schiphol is duur, hoewel die gelukkig nu met de kosten in het Midden-Oosten wel een klein stapje terug hebben gedaan. Dus dat wordt erg gewaardeerd.
0: Havengelden.
1: En dan als ze dan ook nog dit ongelijk speelveld, waardoor zij uiteindelijk veel meer uit vliegers en cabine kunnen halen, minder milieuregels, waardoor ze ook nog eens goedkoper op onze markt kunnen. Ja, we maken echt onze eigen economie stuk. En laten we alsjeblieft die hoogwaardige industrie die we hebben en dat vliegen, wat heel gaaf is.
0: Ja.
1: En wat we ook goed doen, denk ik, ook qua milieu, gewoon in Nederland zelf doen.
0: Zijn jullie er al met de CEO eigenlijk?
1: Bijna. Er is dinsdag zijn er weer besprekingen. Ja. En ik heb goede hoop dat we daar elkaar weten te vinden. Maar het moet nog wel even gebeuren. Dus het is
0: dit een Trumpje in de relatie tot Iran, zou ik maar zeggen?
1: Dat gaan we dinsdag zien, hè. Ja. Maar ik ben optimistisch. Maar
0: u hoopt dat er dinsdag
1: Er wordt dinsdag weer gesproken. En we zijn in goed gesprek met het bedrijf. Maar er moeten nog echt wel wat barrières beslecht worden.
0: Ruud Stegers, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat Lambert de Bruin verder met een vandaag, dames en heren. Ik zie u vanavond graag in Café Kokkelman 5/9 NPO 2. En anders wens ik u een goed weekend en tot maandag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Hoe vervuilend is een tank?
4: Defensie is om het land te verdedigen, niet om het klimaat te redden.
3: Maar oorlog is wel slecht voor het klimaat.
5: De totale uitstoot van de oorlog in Oekraïne na 4 jaar is hetzelfde wat een land als Frankrijk in een jaar uitstoot.
3: De krijgsmacht stelde zichzelf klimaatdoelen.
6: Op het moment dat we moeten kiezen tussen meer slagkracht of meer duurzaamheid, op dit moment de slagkracht belangrijker is.
3: Zijn de doelen nog haalbaar nu we ons voorbereiden op oorlog?
7: Gaat het snel genoeg? Nee. Dat zal ik zeker niet ontkennen.
3: Human en VPRO met Argos. Morgen om 2:00.
8: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart.

0: Hart van de natuur, sinds 1926.
1: Stiel, sterk werk.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer.
1: Stiel, sterk werk.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: NPO Radio 1. 12 uur.
11: Lammert de Bruin.
12: Goedemiddag. Storingen bij de Kamer van Koophandel, banken als ABN AMRO, openbaar vervoerder Transdev en bij verschillende huisartsenposten. De Universiteit Utrecht is vandaag zelfs helemaal dicht. Hoe kan één brand in één datacenter zulke grote gevolgen hebben? Vragen we aan de directeur van de Dutch Data Center Association. Zometeen in één vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. Met Jan van der Putten.
13: Pornosite Motherless is door het Openbaar Ministerie uit de lucht gehaald. Op de site waren beelden te vinden van vrouwen die werden misbruikt of die stiekem waren gefilmd. En het OM kwam in actie naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis. Het OM wilde eerst nog niet veel laten weten over wat ze nou gingen doen. Nou hebben ze de site toch offline gehaald. Wat zeggen ze daar nu verder over?
14: Nou, inhoudelijk nog niet heel veel. Wel dat er inderdaad verkennend onderzoek wordt gedaan. De servers zijn ook offline gehaald. Sinds gisteravond 10:30 is die site echt 100% uit de lucht. Echt alle servers zijn onbereikbaar. Maar wat het nou precies heeft veranderd, dat weten we niet. We weten wel dat het inderdaad echt naar aanleiding kwam van alle publiciteit gisteren.
13: Ja, want jij zat hier ook over op de radio om te vertellen. Vertel nog eens, waarom was het zo noodzakelijk dat die site offline moest?
14: Nou ja, bijvoorbeeld hulporganisatie Help Wanted, dat slachtoffers van seksueel misbruik bijstaat, kreeg klachten over die site omdat er video's opstaan van, dat hebben we zelf ook gezien, van vrouwen die in hun slaap worden misbruikt bijvoorbeeld. Er staan beelden op van, beelden op van vrouwen in douchehokjes. Er was soms zelfs ook kinderporno op te vinden. Nou, dat laatste, dat werd dan wel verwijderd, die kinderporno. Maar ja, voor de rest stond die site zo'n beetje alles toe. Echt heel anders, een heel ander karakter dan de gemiddelde, legitiemere porno-site. En dat is waarom ook bijvoorbeeld Kamerleden en ook het OM nu toch echt wel actie wilden.
13: En dat bedrijf dat die servers dan liet runnen, dat kon niks doen?
14: Nou ja, ze hebben gisteravond wel nog op de site een brief gepubliceerd die ze aan Motherless hadden gestuurd, waarin ze die site ook om uitleg vroegen en ook wel echt actie wilden. Dat is dus ingehaald door de tijd, want sindsdien heeft het OM die site uit de lucht gehaald. En waarschijnlijk is dat ook, hebben zij simpelweg dat Nederlandse bedrijf gevraagd om de stekkers eruit te trekken.
13: Ja, nou ja, 100% nu uit de lucht, maar is dat nou definitief of komen ze nog ergens anders weer terug misschien?
14: Ja, wat we ook zien is dat inderdaad dat offline halen, dat gebeurde echt. Dat is technisch best eenvoudig nog om te achterhalen. Dat offline halen gebeurde echt op de servers, in het datacenter van die Nederlandse partij, van het Nederlandse bedrijf. Maar de website van die pornosite, die staat niet in Nederland. Of tenminste de domeinnaam moet ik zeggen. Het .com-adres. En die zouden ze dus ook weer aan andere servers kunnen knopen. Maar goed, die site is ook al sinds 2024 in Nederland actief. Het is ook maar de vraag hoe goed ze backups hebben gemaakt en hoe snel weer ergens anders up and running kunnen zijn.
13: Dankjewel, tegenredacteur Joost Schellevis. Meerdere Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo's hebben de studie-app Canvas geblokkeerd. Die app wordt wereldwijd veel gebruikt door onderwijsinstellingen en werd gisteren opnieuw getroffen door een cyberaanval. Hackersbende Shiny Hunters heeft naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van miljoenen studenten en medewerkers en eist nu geld van de onderwijsinstellingen. Door systemen los te koppelen van Canvas hopen de scholen dat de toegang van de hackers tot gegevens van studenten en medewerkers beperkt blijft. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats, dat zegt de politie. Er wordt nog onderzocht of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht stond een vrachtwagen en een bestelbusje stonden in brand. Die voertuigen stonden op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen werd uit voorzorg gestopt. Bij de brand kwam veel rook vrij en de afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht werden daarom afgesloten. Een vulkaanuitbarsting op de Molukken in Indonesië heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Ondanks waarschuwingen voor een uitbarsting waren er 20 klimmers op die vulkaan, de Dukono. Het zoeken naar slachtoffers is nog in volle gang. In een bank in Zinzig in het westen van Duitsland is een gijzeling aan de gang. Correspondent Charlotte Waiers in Duitsland, wat weten we tot nu toe over die gijzeling?
3: Dat de politie vanmorgen om 9 uur een melding binnenkreeg dat er inderdaad een gijzeling gaande is in die bank. En dat is in een klein plaatsje ten zuiden van Bonn. Het is filiaal van de Volksbank. Ja, eigenlijk heel klein op een begane grond in wat eruit ziet als een woonhuis aan een echt klein pleintje in de binnenstad. Verder heeft de politie er nog weinig info over vrijgegeven. Maar Duitse media melden dat er vanmorgen een geldtransportwagen zou zijn voorgereden voor die bank. En dat de bestuurder daaruit is gestapt en een man op hem af is gekomen. En dat zij nu beide in de kluis van de bank zouden zijn. En dat de wagen nog voor de deur staat. En het lijkt erop dat zij niet de enige zijn die hierbij betrokken zijn. Dat er dus mogelijk meerdere gijzelnemers en gijzelaars zijn. Onder wie dus ook die bestuurder van die geldtransportwagen. Maar dat is allemaal nog niet bevestigd door de politie.
13: En een grote politieinzet?
3: Ja, de politie is groot uitgerukt. Er is ook een helikopter die nu boven het plaatsje cirkelt. De binnenstad is afgesloten. Tegelijk benadrukt de politie dat er buiten de bank geen gevaar zou zijn voor de rest van de bewoners. En hoeveel mensen er op dit moment in de bank zijn, hoeveel gijzelnemers er echt zijn, dat heb ik al gezegd, dat is nog niet te zeggen. En de politie zegt dat ze ook om tactische redenen daar verder nu nog niks over willen zeggen. Ook bijvoorbeeld niet of ze bewapend zijn of niet. En dat daar meer informatie volgt als de situatie volledig onder controle is, aldus de politie.
13: Gaan we van jou horen dan ook weer over die gijzeling in Duitsland. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Het is 6:12, het weer nog, zon en wolken, het blijft droog. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer. Het wordt maximaal 22 graden.
15: En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen bij de AWB. Goedemiddag.
16: Aai, goedemiddag. Je hebt wat voorzichtig aan, al wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. 3 files vallen erop. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is vandaag nog de linkerrijst ook dicht. Morgen is de situatie weer normaal. Hou nu wel rekening met een half uur vertraging. A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Markezaad gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een klein kwartier. En tenslotte is het ook druk op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. En de controles 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
19: Ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emeljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door ons

0: de reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want met de

0: anders doet.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
6: Je zit ineens zonder elektriciteit, belt een noodnummer en wordt vervolgens voor duizenden euro's opgelicht door malafide klusjesmannen. Het overkomt mensen volgens de politie steeds vaker, zometeen een slachtoffer die ons waarschuwt. En Julia, solliciteren zonder te weten wat je verdient.
7: Ja, bij heel veel vacatures staat geen salarisindicatie, blijkt uit nieuw onderzoek. We gaan zo kijken waarom dat nou is.
6: Nu eerst bedrijven op slot.
8: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
6: En dat komt allemaal door een ongekend grote brand in de facilitaire ruimte van een datacenter. Het gaat om Noordzee in Almere en de brand heeft grote gevolgen voor hun klanten, zoals bijvoorbeeld ABN AMRO, ASR en de Universiteit Utrecht, die vandaag helemaal dicht is vanwege de brand. Directeur Stijn Grove van brancheorganisatie Dutch Data Center Association, goedemiddag.
9: En goedemiddag.
6: Geen goede dag voor uw branche, lijkt me zo.
9: Nee, en dit is een uniek iets wat er gisteren gebeurde. Wij en ik ken geen groot incident de laatste 30 jaar op deze schaal. Dus dit heeft heel veel impact.
6: Inderdaad, en dan vraag je toch af, hoe kan dat dan gebeuren?
9: Ja, een datacenter is eigenlijk gemaakt om dit soort zaken eigenlijk te voorkomen. Maar het is techniek, dus je kan alles proberen uit te sluiten. Procedures in werk te hebben, sensors, overal. Maar ja, dan zie je toch dat het toch een keer misgaat. Maar nogmaals, dit is de eerste keer in dat ik dit zie. Dus vaak gaat het wel goed.
6: Ja, kunt u uitleggen wat er in dit geval dan misgaat? Want het is ontstaan in de facilitaire ruimte. Wat gebeurt daar?
9: Nou, de facilitaire ruimtes zijn de ruimtes waar de koeling voor een datacenter staat, de noodstroomvoorzieningen die de elektriciteit regelt als het uitvalt, de verdeelpanelen voor de elektriciteit. Dus niet de servers, de ICT-apparatuur waar eigenlijk de data op staat en de applicaties. Nou, die facilitaire ruimte, daar is iets gebeurd. Daar zijn ze nog aan het uitzoeken wat dat is. Maar ja, daar is dus die brand ontstaan en in één helft van het datacenter, de andere helft van het datacenter kon gewoon door blijven draaien.
6: Oké, dus die is gewoon ook niet van het net af geweest, zal ik maar zeggen.
9: Die is niet, zeg maar, offline gegaan.
6: Nee. De brand is nu volgens mij geblust. Wat gaat het datacenter nu doen? Hoe snel kunnen ze weer up and running zijn?
9: Nou, gisteravond heeft de brandweer het pand weer vrijgegeven. En daar zijn nu sinds gisteravond teams binnen die kijken hoe ze zo snel mogelijk weer de stroomtoevoer kunnen herstellen naar de datacenterzaal waar de IT staat. En ja, hopelijk kunnen ze tot oplossingen komen waardoor die systemen weer online kunnen komen. Nogmaals, de datacenter is niet de eigenaar van die ICT-systemen, die zijn van de klanten zelf. Ja. Maar daar wordt dus nu heel hard aan gewerkt.
6: En het datacenter beheert wel dat namens die klanten, of moeten die nu ook allemaal naar Almere toe om te kijken wat er met hun service is gebeurd?
9: Nou, die klanten die gaan dus inderdaad over het ICT-stuk. Dus daar is heel veel contact tussen het datacenter en die klanten over wat zij moeten doen. Uiteraard zijn er natuurlijk heel veel klanten die daar ook hun eigen scenario's op loslaten en plannen. Want je kan niet een universiteit langere periode sluiten. Dus daar is voor heel veel mensen een heel lang weekend werk.
6: Ja, Julia, jij sprak met security expert Fleur van Leusden over de gevolgen.
7: Ja, zij heeft het over de gevolgen en hoe bedrijven risico's inschatten.
10: Op zich zijn branden als deze, met name van deze grootte, zijn zeldzaam. Maar het is niet dat het nou nooit voorkomt. Ze hebben de kans dat het gebeurde, denk ik, te laag ingeschat, of in ieder geval onderschat wat de impact zou zijn.
7: Ja, en de gevolgen ervan zijn voor veel mensen merkbaar. Zo kunnen klanten bij ABN AMRO niet bij diverse hypotheekgegevens. Maar ook bij ASR kregen klanten een bericht. En dat was door een brand in de datacenter Noordzee in Almere zijn momenteel enkele systemen niet bereikbaar. We werken hard aan een oplossing. huisartsen die niet meer bereikbaar zijn, maar ook het Centraal Bureau voor de Statistiek en vervoersbedrijf Transdev hebben vandaag en mogelijk langer last van de storing. Ja, en de toegangspasjes doen het niet meer op de Universiteit Utrecht.
10: Het is wat dat betreft een beetje zoals riolering in een gebouw, hè? IT is wat dat betreft daar wel mee te vergelijken. Je wil er niet te veel over nadenken en het moet vooral werken. En zolang het werkt is iedereen blij, maar op het moment dat de riolering het even een dag niet doet in je gebouw, nou, dan wordt het heel snel heel vervelend. En dat is met IT eigenlijk net zo. Je merkt pas hoe afhankelijk je ervan bent als het niet meer werkt.
6: Ja, Stijn Groven van de Dutch Data Center Association. Wat zegt dit over de afhankelijkheid van de digitale infrastructuur?
9: Nou, dit is een heel erg grote impact geeft het. Een zeldzaam incident, maar het geeft wel aan hoe afhankelijk we zijn van die digitale wereld. En dit is dan nog maar een half datacenter. Er staan 200 grotere datacenters in Nederland die eigenlijk de hele samenleving, de hele economie draaiende houden. Ja, je moet er niet aan denken dat meerdere datacenters uitvallen. Dus ik denk dat het besef ook hierdoor denk ik wat groter wordt.
6: Een soort wake-up call.
9: Ja, een wake-up call. En heel veel bedrijven die hebben en instellingen die hebben natuurlijk toch nog niet goed genoeg daarover nagedacht. En die zullen hier zeker lering van trekken en actie nemen om te gaan kijken van kunnen we het op een tweede locatie een backup ICT-apparatuur neerzetten, zodat we kunnen doordraaien in dit soort calamiteiten.
6: Want bent u daar verbaasd over dat grote bedrijven als ABN AMRO of de Universiteit Utrecht dat blijkbaar niet hebben?
9: Nou, ik denk dat alle bedrijven hier wel over nadenken. Maar ja, het is ook een risicoafweging van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Dus er zijn de netbeheerders, de banken, de waterschappen hebben allemaal meerdere datacenters waar meerdere backups van apparatuur zijn. Alle ziekenhuizen hebben backups in Nederland. Omdat zij kritieke diensten leveren. En die moeten gewoon continu kunnen doordraaien. Maar je zal altijd zien van ja, dan vallen er sommige applicaties uit. Dat is een afweging. Ik denk dat zeker om de zoveel tijd wordt heroverwogen. En nu ook na dit incident.
7: Ja, hoe wenselijk is het eigenlijk om ook nog weer een backup te runnen? Want je wil eigenlijk niet dat het hele land vol datacenters komt te staan, toch? Het worden er al steeds meer.
9: Ik denk dat je moet ook afvragen, het is de afweging, hè, van een ziekenhuis moet continu draaien. Dus die heeft sowieso één backup of soms wel twee backups, systemen, applicatielandschappen draaien. Want het is belangrijker dan dat de patiëntengegevens continu aanwezig kunnen zijn en de applicaties kunnen draaien in een ziekenhuis, dan dat er een extra ruimte moet worden gehuurd. Dus die afweging wordt continu gemaakt en ja, hoe belangrijker IT wordt, hoe belangrijker de digitale diensten wordt, ja, hoe meer datacenters erbij komen. Het een kan niet zonder het ander.
6: Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren voordat bedrijven weer bij hun data kunnen?
9: Nou, er wordt dus nu gekeken van wat de situatie is. De mensen zijn in het pand aan het kijken. Afhankelijk van wanneer het of kan het worden aangesloten opnieuw weer. Ja, daar wordt dus gekeken van hoe bedrijven daar dan mee om kunnen gaan. Aan de andere kant denk ik ook dat veel bedrijven zelf al initiatief hebben genomen om nog een alternatief daarvoor te regelen. Maar ja, dat wordt op dit moment dus druk bekeken.
6: Dank u wel, Stijn Groven, directeur van Dutch Data Center Association. Een zwarte doos, een ander remlicht en een camera die je constant in de gaten houdt. Nieuwe auto's moeten vanaf 1 juli al deze dingen aan boord hebben. Maar gaat dat niet een beetje ver? Hebben we het zo meteen over.
8: Eén vandaag.
6: Ja, want we gaan eerst naar ons salaris, Julia. Dat staat heel vaak niet genoemd in vacatures.
7: Nee, klopt. En dan staat er iets vaags zoals marktconform of goede beloning. In maar 48% van de vacatures staat dus een indicatie van het salaris dat je gaat verdienen, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed. En dat terwijl het vanuit de EU binnenkort verplicht wordt om dit soort informatie wel vooraf te geven.
6: Oh, maar waarom doen bedrijven daar zo geheimzinnig over?
7: Ja, nou dat willen we graag weten. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
7: Waarom zijn bedrijven nou zo terughoudend met het geven van zo'n salarisindicatie?
0: Ik weet niet of ze zo terughoudend zijn, maar het is denk ik tot op heden heel ongebruikelijk om een concreet bedrag in een advertentietekst te noemen. Dus dat zie je ook nog niet heel veel gebeuren. Ik denk dat dat de verklaring is.
7: En wat is het voordeel voor bedrijven om dat niet te doen?
0: Nou ja, op het moment dat je een salarisindicatie neerzet, dan geef je misschien ook al iets van de onderhandelingenprijs over de hoogte van het salaris. Dus misschien speelt dat bij bedrijven een rol. Wat ook zou kunnen is dat collega's van mensen die al vergelijkbare functie vervullen, het misschien onhandig vinden dat hun salaris in de krant staat. We zijn in Nederland toch een beetje geheimzinnig over ons eigen salaris.
7: We willen ons niet blootgeven, ja. Niet prijsgeven. En wat denkt u, hè, als u hoort dat het loon dus nog niet eens voor de helft van de vacatures erin vermeld staat?
0: Ja, kijk, er is een regel die binnenkort van kracht is en die verplicht werkgevers om vooraf, dus dat hoeft niet in advertentie, dat kan ook bij de sollicitatie, maar voordat je daadwerkelijk praat over de functie, inzicht geven in de hoogte van het salaris. Nou, die regel die moet nog wel een beetje inbedden. Dat leid ik daar wel uit af.
6: Ja. Ja. Julia, hoe doen we het zelf eigenlijk?
7: Ja, ik heb even gekeken op de vacaturesite van AfroTros.
6: Oké.
7: Ja, en dan zie ik bijvoorbeeld bij de vacature voor redacteur bij Radar, hè, als voorbeeld, dat de functie wordt ingedeeld in schaal G, conform het CAO voor het omroeppersoneel. En dan lees je daaronder wel de voorwaarden die bij de CAO horen. Maar ja, dat is nog niet echt concreet, toch, meneer Verhulp?
0: Nou, dat is wel voldoende concreet, want die CAO is gewoon openbaar toegankelijk. Dus die kun je vinden en je kunt gewoon kijken wat salarisschaal G precies impliceert.
7: Ja.
0: Dus dan heb je wel een duidelijke indicatie.
7: Maar je hoeft dus niet te vermelden van tussen dit bedrag en dit bedrag kun je verwachten.
0: Ja, uiteindelijk wel, maar dat mag ook tijdens de sollicitatie. Dus je moet voordat de arbeidsovereenkomst tot stand komt, moet je dat inzicht hebben gegeven. En dat hoeft dus niet per se in de advertentietekst, dat mag ook later. Maar je moet wel een bedrag noemen.
7: Okay.
0: Bedragen noemen.
7: Ja, en als we kijken, bijvoorbeeld tandartsen en data-analysten, die zien bijna nooit een loon vermeld in vacatures. En over het algemeen wordt bij lager betaalde banen meer indicatie gegeven. Kunt u dat verschil verklaren?
0: Ik denk dat het iets te maken heeft met cao's. De meeste, in ieder geval data-analysten, tandartsen, ik weet niet of daar een cao voor geldt, maar dat denk ik niet. En dan zie je dus ook dat er eigenlijk helemaal geen indicatie is van het salaris. Er is geen vaste bandbreedte. En dus is er meer onderhandelingsruimte. Vaak zijn, maar dat is wel generaliserend, de salarissen in een lagere range geregeld bij cao. En dat is toegankelijker.
7: Hmm.
0: Dus is het ook minder erg om te vermelden wat het salaris is. Vaak ben dat dus minder erg.
7: En we hadden het net al over Nederland en niet prijsgeven wat je salaris is. Maar toch zijn we in Europa niet het enige land dat het slecht doet. Hè? Duitsland en Spanje vallen daarin ook op. En het zorgt dus voor ongelijkheid. En de EU wil dit aanpakken. Kunt u dat uitleggen?
0: Ja, nou ja, kijk, in Nederland, vooral in Nederland, maar ook wel in andere Europese landen, is een enorm loonverschil tussen mannen en vrouwen dat volstrekt onverklaarbaar is, anders dan door discriminatie. Ja, dus we weten dat vrouwen echt achtergesteld worden. De geheimzinnigheid die we met z'n allen hebben over salarissen leidt ertoe dat die achterstelling ook eigenlijk makkelijk in stand blijft. De Europese Unie heeft nu vastgesteld dat er heeft een richtlijn vastgesteld. Die richtlijn moet in Nederland worden geïmplementeerd. En die leidt ertoe dat in Nederland werkgevers transparant moeten zijn over de wijze waarop het loon tot stand is gekomen en welke bedragen dat betreft. Zodat vrouwen gewoon kunnen controleren of ze vergelijkbare salarissen met die van mannen met vergelijkbare functies verdienen.
7: Ja.
0: En op die manier kun je natuurlijk heel makkelijk inzicht hebben in de vraag of je achtergesteld wordt of niet.
7: Ja, dus we allemaal voor
0: we
7: meer.
0: We weten dat het gebeurt. Hè? We weten ook dat het gebeurt. Dus dat er iets moet gebeuren staat eigenlijk wel vast. En dan is dit misschien wel een hele goede regel.
7: Ja, allemaal meer transparantie. Nou, de wet die wordt over 2 weken behandeld in de Tweede Kamer. Dank u wel, Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht.

0: Man I Need van Olivia Dean. Morgen staat ze in de Ziggo Dome. Helaas wel helemaal uitverkocht. Ja, niet schrikken, maar zo kan jouw auto mogelijk gaan klinken na 1 juli 2026. Want nieuwe Europese veiligheidsregels verplichten een zwarte doos, een slim remlicht en zelfs een camera. Zo wordt jouw rijgedrag straks flink in de gaten gehouden. Ja, is dit nu de toekomst van het autorijden?
1: Huh? Ah.
0: Autojournalist Carlo Bransen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is toch niet meer leuk om zo'n auto te rijden met al die dingen?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, ze zeggen wel eens hoe slimmer de auto, hoe dommer de bestuurder. Ja, het klopt wel een beetje.
0: Ja, maar wat gaat er per 1 juli nou allemaal veranderen?
2: Ja, Europa heeft bedacht dat het minder moet met de verkeersongelukken en met name de verkeersdoden. Nou, dat is een mooie constatering. En daarom hebben ze een aantal systemen in het leven geroepen, of liever gezegd omarmd, want systemen waren er al. Waarin de kans dat jij bij een ongeluk betrokken raakt, kleiner wordt. Nou, dat is mooi. Je kan je wel inderdaad weer afvragen van, is het geen betutteling natuurlijk?
0: Ja.
2: Met name de camera die vanuit het dashboard op jouw gezicht gericht staat.
0: Ja.
2: En die registreert dat jij toch net even te veel zit te kletsen met je bijrijder. Of je ogen vallen half dicht.
0: Ja.
2: Omdat je een mooie avond hebt gehad. Ik noem maar even wat. Dan gaat die camera jou waarschuwen.
0: Nogmaals. Hoe gaat hij dat doen? Met signalen en
2: ja, dan krijg je of je krijgt een trilling in het stuur of in het gaspedaal. Of wat dan ook. Ja. Of gewoon een piep. Maar goed, ja, weet je, aan de andere kant, veel auto's hebben het al. Ik reed 10 jaar geleden al in auto's die een kopje koffie in het dashboard zetten op het moment dat de auto dacht van, hij kijkt toch een beetje te veel naar links of naar rechts.
0: Ja.
2: Dat is dan weer wel zo.
0: En een hele sterke koffie.
2: Ja.
0: Maar er komt ook een nieuw remlicht. Wat is dat dan voor? Wat is daar anders aan? Een remlicht is een remlicht.
2: Nou, ik vind wel een heel goed systeem. Dat hadden ze al veel eerder moeten doen. Dat is dus als je hard remt, een soort noodstop maakt, dan normaal heb je dan gewoon een remlicht wat aangaat, of een derde remlicht wat aangaat. Deze gaat knipperen dan. Dus die zegt, jongens, er is nu echt paniek. Dus, en dat is kostbare informatie voor degene die achter jou rijdt. Natuurlijk.
0: Ja, dan weet je dat je hard op de rem moet trekken.
2: Dus ja, daar doe je niemand kwaad mee, lijkt me.
0: En die zwarte doos ook op zich niet, natuurlijk. Want die komt pas in blikken als je een ongeluk hebt gehad.
2: Ja. Ja. Nou, een aantal auto's hebben het al, hoor. Dus ook dat weer. De black box, daar is hetzelfde. Vergelijkbaar met een vliegtuig.
0: Ja.
2: Is vergelijkbaar liever gezegd, daar merk je niks van, zolang het niet misgaat. Maar het is wel een ding wat alles in de gaten houdt. Het toerental, je rembewegingen, je, de, of je je gordels om hebt, noem maar op.

0: En op het moment dat er een crash is, dan zijn die data die in die black box zijn opgenomen, die zijn dan uitleesbaar voor de politie.
1: Ja, ja, ja.
0: Je krijgt een veel snellere, als het goed is, veel snellere schadeafhandeling en dergelijke.
1: Ja.
0: He, want het, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo, en daar maakt men zich zorgen over, van ja, die data, allemaal leuk en aardig, die zijn formeel van de automobilist.
1: Mm-hmm.
0: Als het nodig is, mag de politie ze hebben, want dan is er sprake van een crash geweest.
1: Ja.
0: Hoe
1: dat wettelijk zit.
0: Wat gebeurt er op termijn als bijvoorbeeld jouw verzekeringsmaatschappij daar ook in mag?
1: Ja, ja, ja, precies.
0: En die zegt van ja, maar.
1: U rijdt als een gek met de hoge toerentallen. Ja.
0: En je hebt nu al systemen hoor. Met name wagenparkbeheerders en zo. Die kunnen al zien hoe voorzichtig of onvoorzichtig hun mensen rijden. Bijvoorbeeld van de bezorgdienst of wat dan ook.
1: Oké. Okay.
0: Dus het, nogmaals, het meeste bestaat al.
1: Maar dit is alleen voor nieuwe auto's, toch? Dit hoeft niet in mijn oude Volvo.
0: Nee, het hoeft zelfs niet in een auto die je na 1 juli koopt. Het gaat echt om de auto's die nu voor het eerst uit de fabriek komen en waarvoor een typegoedkeuring wordt aangevraagd.
1: Voor echt nieuwe type auto's die nu nog op de tekentafel liggen.
0: Na-inbouw is ook lastig, want het zit natuurlijk vertakt in alle elektronica en toestanden en computers van je auto. Dus dat prik je er niet zomaar eventjes achteraf in.
1: Nee. Dankjewel, autojournalist Carlo Bronsen.
0: Tot je dienst.
1: Straks proberen we met Tom van het Einde president Trump beter te begrijpen. Hij sprak ervoor met iemand die met Trump kan lezen en schrijven.
2: NPO Radio 1.
1: Met het nieuws, Jan van der Putten.
3: In het westen van Duitsland is al uren een gijzeling aan de gang in een bankgebouw. Dat is ten zuiden van Bonn. De politie gaat uit van meerdere daders en gijzelaars. Een van die gijzelaars is vermoedelijk de bestuurder van een geldauto. De verdachte die werd opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zegt de politie. Er wordt nog onderzocht of hij alleen handelde en wat zijn motief was. De omstreden porno-website Motherless is uitgeschakeld. Gisteravond laat greep justitie in. Rond Motherless was de laatste tijd ophef. Er stond kinderporno op en ook beelden van vrouwen die waren gedrogeerd en misbruikt. En de vulkaanuitbarsting op de Molukken in Indonesië heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Ondanks waarschuwingen voor een uitbarsting waren er 20 klimmers op de vulkaan, de Dukono. Het onderzoek naar slachtoffers is nog in volle gang.
1: Erik Evengroen bij de AWB, waar staat het vast?
4: Nou, op langzaam maar zeker steeds meer plekken, want het wordt drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. 2 vallen erop, beide in de grensstreek met Duitsland, rond het begin van de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijst ook vandaag nog dicht. Morgen is de situatie weer normaal. Maar nu staat er nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles daar ook een half uur oponthoud.
5: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
6: And I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO, because NATO has done absolutely nothing. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger.
1: Ja, keer op keer haalt de Amerikaanse president Trump uit naar de NAVO. Op een goede dag blijft het bij dit soort opmerkingen, maar op slechte dagen dreigt hij er zelfs uit te stappen, of nog erger, NAVO-bondgenoot Groenland bijvoorbeeld in te nemen. Maar hoe moeten we nu omgaan met een partner die zich na een relatie van bijna 80 jaar ineens zo grillig opstelt? Tijd voor relatietherapie. Amerika-verslaggever Tom van het Einde, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Hoorde je al even binnenkomen net?
7: Ja, sorry, er was iemand zijn jas vergeten. Ik dacht, ik zal er even achteraan rennen.
1: Maar jij dacht, ik kan wel wat relatiebemiddeling gebruiken.
7: Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben elke dag bezig met de Verenigde Staten. En elke keer schieten we hier in een enorme paniek als Trump hier iets geks roept. En ik word er een beetje moedeloos van. Na 1,5 jaar zitten we nu in Trumps tweede termijn. Het blijft maar doorgaan. En de vraag is een beetje, na 80 jaar zitten we opeens in een hele toxic relatie.
1: Ja.
7: Hoe moeten we nou omgaan met deze president? En ik weet het eigenlijk ook niet meer.
1: Nee, en toen dacht je, ik moet naar een relatietherapeut. Ja. Bij wie ben je terechtgekomen?
7: Nou, misschien niet de meest voor de hand liggende man. Ik ben namelijk terechtgekomen bij iemand die ik al wat langer ken. John Bolton, dat is de oud-nationaal veiligheidsadviseur van president Trump. Was een hele belangrijke man in Trumps eerste termijn. En hij is iemand die precies weet hoe Trump werkt, hoe die denkt. En ook weet hoe je op de achtergrond een beetje met hem om moet gaan om hem de goede kant op te krijgen. Nou is John Bolton niet de meest lieve man op aarde. Hij staat in Amerika bekend als een hardliner. Is een echte gepokt en gemazelde republikein die eigenlijk bekend staat als een oorlogshitser. Maar ik dacht, voor wat relatieadvies kan ik misschien toch wel het beste terecht bij deze John Bolton.
1: Ja.
7: Ik durf wel. En hij had een goed advies. Trump heeft altijd maar een hele korte aandachtspanne.
5: Well, I think it's performance more than anything else. Trump has a short attention span, and you have to keep that in mind too. He can blow up at Mark Rutte on a Wednesday and be blowing up at Iran on Friday, which is what is happening as we speak.
1: Ja, maar Tom, ja, wat hebben we daaraan als Trump toch elke keer dan opnieuw dreigt om de NAVO te verlaten en dat de dag daarna weer vergeten is?
7: Nee, precies. En 2 dagen later begint hij er toch weer opnieuw over. Dat zei ik ook tegen hem. Hij zei, maar laat je nou niet gek maken, het is veel retoriek. Je moet pas opletten als er echt daden bij komen. Dus dat was de eerste tip van John Bolton. Jongens, schiet nou niet meteen in die paniek als hij weer wat geks roept. Maar hij zei ook, want hij was in 2018, werkte hij voor Trump. Nou, toen stond Trump echt op het punt om de NAVO te verlaten. Toen omdat al. Wij toen de NAVO-norm niet haalden. Ja. Van 2%, hè? Ja. Mind you, dat was toen nog maar 2%. Die haalden we toen niet eens. Nu is hij omhoog gegaan naar 3,5%. Maar John Bolton zegt wel, ja, het is Trump wel menens als hij dreigt om de NAVO te verlaten.
5: Trump has never understood NATO. He thinks it's an alliance where we defend Europe. Europe doesn't pay for it and we don't get anything out of it. He came very close to withdrawing from NATO in his first term, as I describe in my book at the 2018 NATO summit, and it could still happen.
1: Dus hij begrijpt echt het belang van de NAVO niet.
7: Nee, Trump heeft die gaat echt uit van het recht van de sterkste. En een bondgenootschap, hè, waarbij je met elkaar een beetje samenwerkt. Hè, hij met kleinere landen. Dat snapt hij eigenlijk niet. Trump dringt eigenlijk in 3 grote aandachtssferen. Je hebt China, Rusland en de Verenigde Staten. En die verdelen met z'n drieën eigenlijk de koek. En alle andere landjes, en Frankrijk en Duitsland vind je ook eigenlijk maar niks. Die moeten gewoon doen wat hij wil. Daar komt het in de wereld van Trump een beetje op neer.
1: Ja, en hoe moeten we dan met president Trump omgaan?
7: Ja, nou dat is dus gewoon eigenlijk een beetje meeveren. Hij noemde Rutte ook als een heel goed voorbeeld van iemand die gewoon niet overal maar op ingaat. Die zit dan naast Trump in die Oval Office, hebben we een paar keer gezien. Nou, je ziet Rutte, er komt heel veel onzin uit Trumps mond. Rutte laat heel veel gewoon gaan. Die reageert niet overal op, die probeert niet alles te herstellen. En dat is volgens Bolton een hele goede manier om ermee om te gaan. En hij zei ook nog iets anders. Het is ook niet de eerste keer dat de NAVO onder druk staat.
5: Well, I think people have got to grit their teeth and not respond to the schoolyard bullying and taunting that they hear from Trump. A friend of mine once said the best way to put up with Trump is when he's on television, just turn the sound off.
1: Ja, just turn the sound off.
7: Hey, dat is makkelijk.
1: Dat is wel heel makkelijk gezegd natuurlijk.
7: Ja, maar
1: kijk, de president van Amerika, als hij iets zegt, heeft dat toch wel een bepaald gewicht in de schaal.
7: Ja, maar dat is iets anders wat John Bolton me ook vertelde daar in Washington DC. Ik heb uitgebreid met hem gepraat. En hij zei ook, jongens, onderschat nou niet dat Trump een eenling is. Hij staat hier echt alleen in de Verenigde Staten. Hij is niet verkozen met de belofte aan zijn kiezers om uit de NAVO te stappen en om overal op de wereld oorlog te beginnen. Trump is gekozen met eigenlijk maar 2 beloftes. De prijzen naar beneden krijgen van de boodschappen in de supermarkt, heel simpel. En migratie aan de zuidelijke grens naar beneden. Maar al die andere dingen die hij nu doet, daar heeft hij eigenlijk van zijn kiezers geen mandaat voor gekregen. En John Bolton zei ook, Trump is niet de Verenigde Staten. Hij staat niet voor Amerika. Hij zit er nog maar 2 jaar. Als hij weg is, komt er een andere president. En volgens Bolton gaat hij echt niet de NAVO verlaten. Dus het is ook even de tijd uitzingen.
1: Oké, ja, maar intussen maken wij ons hier natuurlijk wel allemaal zorgen. Elke keer als hij weer over die NAVO begint, dan zijn de rapen gaar. Want wij denken, dat is toch wel heel uitzonderlijk dat een president van Amerika dat zegt.
7: Ja, en daarvan zegt John Bolton dus ook, Trump heeft geen filosofie, hij heeft geen ideologie. Hij roept maar wat, hij schiet ook de hele tijd uit de heup. Vaak is het ook als afleiding. Als bijvoorbeeld er weer aandacht is voor Epstein. Opeens komt hij dan weer met de NAVO tevoorschijn of wil hij weer Groenland inlijven. Dus het is ook heel vaak een afleidingsmanoeuvre. Heeft Trump veel met de NAVO? Het antwoord is nee. Maar gaat hij er ook echt uit? Nee, want dat kan hij ook niet. Hij heeft een 2/3 meerderheid in de Senaat nodig.
1: Ja, maar wij denken echt dat dit uitzonderlijk is. Dat een Amerikaanse president zegt dat we uit de NAVO stappen. Zijn de spanningen wel vaker zo opgeleid binnen de NAVO?
7: Kijk, we denken natuurlijk altijd, onze tijd, dat is uniek. Wat we nu meemaken, dat is nog nooit gebeurd. Nou, John Bolton, die loopt al langer mee. Die zit al tientallen jaren in de Amerikaanse politiek. En die kan zich wel meer momenten herinneren dat de NAVO en Amerika recht tegenover elkaar staan.
5: There have been a lot of problems with NATO over the years. There was enormous conflict during the Vietnam War, when other American presidents felt that NATO was not being helpful. Our Pacific allies were helpful because Vietnam was in the Pacific. And Europe wants us to be helpful in Ukraine because Ukraine is in Europe.
1: Ja, Tom, dit is toch wel heel bijzonder dat je deze man te spreken hebt gekregen.
7: Zeker, en dat hij ook gewoon uitgebreid de tijd voor ons nam. En dat was volgens mij ook wel met een reden, want hij weet heel goed dat Mark Rutte een Nederlander is. Dus dat wij dan van de Nederlandse televisie bij hem langs willen komen.
1: Dutch hij... Royal TV, zeg je toch
7: ik zeg, ja, het was heel erg, maar toen hij de hotelkamer in kwam, heb ik ook even gezegd, Mr. Bolton, thanks for having us, Royal Dutch Television. Vond hij heel erg grappig, hij weet wel beter.
8: Wat doet hij nu eigenlijk? Want hij is toch vervolgd door...
7: Zeker. Hij is niet meer in een goede relatie met Trump. Sterker nog, ik heb hem 2-3 jaar geleden ook gesproken. Toen werd hij nog zwaar beveiligd door de Amerikaanse Secret Service, omdat Iran hem wil liquideren. Oh. Omdat hij al langer vindt dat de Amerika ten strijde moet trekken tegen Iran. Nou, toen had je nog echt Secret Service. Die kwamen ook voor het interview de hotelkamer in die we hadden moeten boeken in een veilig hotel voor John Bolton. Om dat helemaal uit te zoeken of we geen bommen mee hadden of wapens. Nou, die Secret Service agent die stond er ook de hele tijd bij. Ja, Trump heeft die clearance ingetrokken. John Bolton heeft geen beveiliging meer van de Secret Service. Terwijl er nog steeds een prijs op zijn hoofd staat vanuit Iran. En heeft nu een soort, ja, het zag er heel lullig uit, een particuliere beveiliger die wel met hem meeloopt. We moesten nog steeds in hetzelfde hotel wel ergens een veilige kamer boeken. Maar hij zit in een hele rare positie, want hij heeft dus kritiek gehad op Trump. Ja, als je kritiek hebt op Trump, niet loyaal bent aan Trump, dan lig je eruit. Dat heeft John Bolton aan de lijve ondervonden. Sterker nog, president Trump heeft zelfs de FBI op zijn huis afgestuurd om daar een huiszoeking te doen. Dus die twee die kunnen niet meer heel goed met elkaar door één deur.
1: Oké, dankjewel Tom van het einde. Vanavond horen we meer van Bolton tijdens 1 vandaag vanaf 6:30 op NPO 1. Straks, hoe kunnen planten helpen bij eindexamens?

0: really do.
1: Ja, een klassieker uit 1991. Shanice met I Love Your Smile. Op 4 middelbare scholen in Nederland staan deze examenperiode opvallend veel planten in de examenzaal. Het groen is geschonken door een stichting die de Nederlandse bloemen- en plantensector promoot. Maar waarom? Onze verslaggever gaat kijken wat er groeit en bloeit op het Amsterdams Lyceum.
2: Tom van Veen, rector van het
3: Amsterdams Lyceum.
2: We gaan nu naar de zaal der zalen.
3: Zeker, we gaan nu naar de zaal der zalen, want er zijn 2 gymzalen waarin examens worden afgenomen. Maar we zijn in de gelegenheid gesteld om 1 gymzaal op te frissen. Op een positieve manier een andere vibe krijgt van alleen maar ernstig en serieus en spannend en stressvol. Maar ja, je ziet het hier.
2: Ja, we komen binnen, want dit is normaal de gymzaal, maar die is helemaal omgetoverd tot een examenzaal.
3: En nu hier op aan de kant waar de kinderen naartoe kijken, ja, is eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, een jungle gecreëerd.
2: De basket hangt in het midden en als je een beetje fantasie hebt, dan zou je kunnen denken van nou, dit is een jungletuin.
3: Kijk, achterwand van de zaal is helemaal bekleed met planten. Met grote bananenplanten noem ik het dan maar ik ben geen biologe. Die echt heel hoog rijken in de zaal.
2: Margot van Hout van de Plants and Flower Foundation Holland. En dat is een stichting. En jullie hebben dit allemaal geregeld. Het is hier in Amsterdam, ja, maar het is in Utrecht en in Rotterdam.
4: En in Breda.
2: En waarom hebben jullie die scholen deze planten aangeboden?
4: Eindexamens is natuurlijk een behoorlijke stressvolle tijd.
2: Planten hebben.
4: Nou ja, ik moet zeggen, ik loop hier de zaal binnen en ik denk wel, oh ja, zo was het. Maar ik stond er redelijk oké voor. Dus ik had niet enorm veel stress. Maar het is natuurlijk altijd wel een spannende gebeurtenis als je het ineens zo formeel in een zaal moet doen. En om te helpen bij die stressreductie, we weten uit onderzoek dat planten zorgen voor stressvermindering, wilden we dus eigenlijk scholen die eindexamenklassen hebben aanbieden om daarbij te helpen. Uit onderzoek blijkt dat als je na 40 seconden kijken naar een plant, kun je al stressreductie ervaren. Ja.
2: En dan word je al zen.
4: Ja, dat is inderdaad het idee. Ja, bij de ene is dat natuurlijk sneller dan bij de ander, maar dat is het gemiddelde.
2: Zijn dat bananenplanten of bomen? Ik weet het eigenlijk niet.
4: Het is een mix van verschillende planten die verschillende effecten bieden. Dus de ene is wat meer luchtzuiverend, de ander draagt nog weer meer bij aan stressvermindering. Dus het is een bewuste mix van planten. En dit is een pilot, dus we gaan kijken hoe de scholen hierop terugkijken. Wat ze ervan vinden, hoe ze het hebben ervaren, hoe de leerlingen het natuurlijk hebben ervaren. En dan gaan we kijken of dat we het wellicht volgend jaar nog een keer kunnen doen.
2: Wat is de stress op dit moment binnen de school?
3: Nou, dat kun je beter misschien aan leerlingen vragen dan aan mij. Ik heb geen stress over die examens, want wij hebben zulke goede leerlingen. Dat komt helemaal goed.
2: Hoe bereid je je dan voor als het gaat om stress? Doet de school daar ook iets aan?
3: Nee, niet heel specifiek. Behalve dat ik denk dat gedurende die 6 jaar in de mentorlessen is natuurlijk ook wel aandacht voor welbevinden. En ik denk ook dat wij als school een sterke gemeenschap zijn. Dus wij doen meer dan alleen maar lesgeven. Wij hebben ook heel veel activiteiten buiten de lessen om. En die maken wel heel sterk volgens mij dat de leerlingen zich veilig en thuis voelen op school. Stress in ieder geval te reduceren.
2: Hoe heb jij dat gedaan toen je examen deed? Had jij stress?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik had stress in mijn examenjaar na de eerste schoolexamenweek. Want toen bleek plotseling dat het moeilijker was dan ik gedacht had. Maar toen heb ik mezelf in de kraag gevat en bij de centrale examens ging het eigenlijk allemaal helemaal voorbeeldig.
2: Cum laude.
3: Nee, dat dan weer niet. Dat kwam door die eerste slechte week, hè.
2: Deed de school er iets aan ook, als
3: toen
2: het gaat, ja?
3: Nee, volgens mij, dat is echt iets van deze tijd, die stressbeleving. En ik heb soms ook wel de indruk dat met hoe meer je erover praat en hoe meer aandacht je eraan geeft, die stress ook wel weer lijkt toe te nemen. Want ja, je wordt er doorlopend mee geconfronteerd. Je moet erover nadenken. In mijn tijd, maar even voor de duidelijkheid, dat is dus 40 jaar geleden dat ik examen gedaan heb. Toen was dat helemaal geen onderwerp. Het was wel spannend. Maar stress was niet een woord, denk ik, dat erbij gebruikt wordt. Het was gewoon spannend.
2: Elena en Kees.
5: Met een K.
2: Met een K ook nog eens een keer. Waar hoop je te zitten hier in de gymzaal?
6: Een beetje aan de zijkanten en wel een beetje zicht op die muur. Het is best wel grappig eigenlijk om te zien nu zo.
2: Want jullie komen hier ook voor het eerst zo binnen?
6: Ja, we hadden hem vanaf boven, kan je hem ook zien. Maar als je er nu zo voor staat, is het toch wel een heel ander gezicht. Om dat zo in één keer een soort van jungle binnen te lopen.
2: Wat gevoel kijk jij hier naar?
5: Het is veel minder saai en kil zoals de gymzaal normaal gesproken is.
6: Ja, ik denk ook iets van bananenbladeren of zo. Die vind ik ook wel heel mooi.
5: Ik denk dat het wel een goed effect gaat hebben op de toetsen.
2: Ben je ontspannen?
6: Het is bij mij wel meer spanning dan bij Kees, denk ik.
2: Want?
6: Gewoon een paar vakken dat ik wel denk van oeh, die wordt pittig van natuurkunde, denk ik.
5: Ik ben bang dat ik dus tijdens mijn examen dan bijvoorbeeld blaadjes ga tellen. Als ik dan even iets wat antwoord niet weet. Dat wel een afleidend kan zijn. Maar dat is natuurlijk moeilijk nu te zeggen zonder dat ik hier het examen heb gehad.
6: En dan moet ik zeggen dat ik toch liever naar dit kijk dan naar gymspullen.
5: Daar sluit ik me volledig bij aan inderdaad. Dit is ook al qua uitzicht veel mooier.
6: Helemaal zen. Geen stress meer, weet je. Maar ja, die muur die redt mijn hele leven.
5: Als je 3 uur lang hier zo zit, ga je nooit 3 uur lang naar je papiertje achter elkaar kunnen staren. Ook bijvoorbeeld als je met een vraag die je niet weet, dan zit je van, oh, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ga even omhoog kijken om mezelf ervan af te leiden. En dan ga ik een andere vraag door. Dus ik denk dat het toch al heel erg veel nut gaat hebben.
2: Dus examens maken eigenlijk wel leuk?
6: Nee, daar kan je niks leuks over zeggen. Maar het klaar zijn met examens lijkt me wel heel fijn.
1: Een verslag was dit van Joris Kreugel.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga jullie zo meteen laten zien hoe jij een oude vrouw makkelijk kan oplichten. Ik ga mijzelf echt als oplichter spelen. Ik moet hier een buitenkraantje aanleggen voor haar. Dus zij heeft de prijs niet gevraagd. Zomaar, hè? Kom maar. Snap je? Dus dan ga ik een prijs, gewoon een overdreven prijs, hè? Dus 1500 euro voor een buitenkraan. Ik ga jullie laten zien hoe makkelijk kan dat, hè? Misschien de volgende keer ga jij voor haar doen. Ga jij die loodgieter bellen en ga jij bij haar blijven.
1: Een waarschuwing van TikToker en loodgieter Ramsen Amaro, die gehuld in een Super Mario Park laat zien hoe makkelijk het is om slachtoffer te worden van malafide klusjesmannen. Want wie met spoed een elektricien, loodgieter of dakdekker zoekt, loopt steeds vaker in de valkuil van oplichters. Zowel de fraude helpdesk als de politie ziet een flinke stijging in de meldingen over nepklussers, die ook nog een steeds geraffineerder te werk gaan, Julia.
7: Ja, volgens de fraude helpdesk steeg het aantal meldingen vorig jaar al met 75% naar 1300 meldingen. En in het eerste kwartaal dit jaar waren er al bijna 500 meldingen. Ook de politie kreeg de afgelopen maanden ongeveer 400 aangiften. 2 keer zoveel als het vorig jaar.
1: Ja, het gaat vermoedelijk slechts om een fractie van het werkelijke aantal slachtoffers, omdat lang niet iedereen aangifte of melding doet. Edith Kastelein is een van de velen die dit overkwam. Goedemiddag, Edith.
8: Goedemiddag, Lambert.
1: Ja, we kennen elkaar, dus we mogen elkaar tutoyeren.
8: Ja, ja.
1: Jij bent een paar maanden geleden opgelicht toen je problemen had met de elektriciteit. Wat gebeurde er toen?
8: Nou, wat aan de hand was dat ik zat al een paar dagen in het donker. En het gebeurde eind december, 29e, dat ik dus dacht, ik kan zo niet doorgaan. En ik heb toen Stedin gebeld, want dat staat in mijn meterkast, Stedin, die ik bellen. En die zeiden van, nee, daar kunnen wij u niet mee helpen. U moet gewoon een elektricien moet u opzoeken. Nou, toen ben ik dus naar mijn computer gegaan en ben ik gaan niet de eerste de beste gewoon gaan zoeken. En ik zag steeds techniek. Die denk, nou, die zal wel goed zijn dan.
1: Ja.
8: Fix techniek. Pardon. En dat heb ik dus gedaan. En dan kreeg ik een mevrouw aan de telefoon. En zei, mevrouw, ik heb een probleem. Ik woon in Soest, dat ik dus iemand nodig had.
1: Ja.
8: Toen zei ze van, oh ja, dat kan. Ik zal zorgen dat binnen 2 uur iemand bij u staat. En het was niet iemand, het was 2 mannen waren het.
1: En die waren er inderdaad ook binnen 2 uur. Dus jij dacht van, nou, ja, dat is perfect.
8: Eerder.
1: Oh, eerder al.
8: Eerder zelfs, ja. Dus, nou, het leek me of ze erop zaten te wachten.
1: Ja.
8: In elk geval, ik kon ook niet, ze konden de deur wel ook niet gebruiken, want alles was, alle elektriciteit was uit. Dus ik had al een papier op de deur gedaan van bonk op de deur.
1: Ja,
8: dan kon ik dat in elk geval horen.
1: Ja.
8: Enfin, zo kwamen we binnen en je kent mij. Dus meteen van, wilt u een kopje thee, een kopje koffie of een limonade?
1: Ja.
8: Nou, dat hebben ze toen genomen. Hebben ze gekeken. En in mijn meterkast uiteraard. Want daar zat dus het probleem. En die andere man, die ging met mij mee. En die ging naar de stopcontacten kijken hier in de huiskamer.
1: Oh.
8: Ik heb natuurlijk, maar ik vond het wel een beetje vreemd. Hij ging met zo'n schroevendraaier kijken. En dan weer de volgende. Maar het was een beetje geprutst.
1: Ja.
8: Toen nog even in de studio. Dit doe ik ook nog buiten de studio. Kortom, ik kwam terug. Ik denk dat ze die tijd nodig hadden, achteraf gezien.
1: Ja, want wat zeiden ze tegen jou? Wat was er aan de hand volgens hun?
8: Ja, nou komt het. Dus die man die had een kastje had hij eruit gehaald. Die andere. En die zei, mevrouw, we hebben u echt gered nu. Want kijk maar eens, die draadjes die eraan zitten, die 4 draadjes, 2 naar beneden, 2 naar boven. Hij zegt, die zijn al bijna helemaal verbrand.
1: Oh.
8: Nou, achteraf denk ik, want ik heb het op televisie ook een keertje gezien, dan doen ze dat eventjes met een lucifer of doen ze dat zelf.
1: Oh, met een aansteker.
8: Juist.
1: Ja.
8: Nou, maar ja, dat wist ik natuurlijk niet. Hè,
1: nee, jij dacht ik ben gered en toen kwam de rekening.
8: Nee, kortom, die man die ze heeft toen een nieuw kastje neergeplaatst en toen had ik weer licht. Ik helemaal gelukkig.
1: Ja.
8: Ja, en toen moest ik meteen betalen. Dat heb ik dus gedaan. Het is bijna 5000 euro. Ik vond ook heel veel geld.
1: Ja.
8: Op 200 euro, nou was 5000 euro. En nou ja, wat te doen, ik moest het doen. Ik was toen alleen in huis. Dus ik heb betaald en de volgende, en ik was er nog blij mee ook. Ik denk, ik kan weer werken, ik kan weer van alles nog wat doen wat ik wil.
9: Ja.
8: Kortom, ja, nou ik...
9: Je dacht daarna toch, er is misschien iets niet in de haak met zo'n groot bedrag.
8: Ja, eigenlijk pas de volgende ochtend.
9: Ja.
8: Toen dacht ik, het zit vast niet goed. Laat ik die mevrouw eens bellen en vragen of, want wat hadden ze gezegd, u krijgt van ons de rekening morgenochtend.
9: Ja.
8: Via de, want ik had alles gegeven, dus via e-mail. En dan kunt u ook naar uw verzekering gaan dat u dit betaald krijgt.
9: Aha.
8: Dus ik dacht prima, maar ik hoorde niks, zag niks. Dus ik denk, ik zal die vrouw verbellen. Ik denk erom, bel nooit, dat zeg ik nu tegen iedereen, nooit een 085 nummer.
9: Okay.
8: Want dat is heel gevaarlijk door het hele land. Kortom, die vrouw gebeld en ik zeg, u spreekt met Indy. Uw collega's zijn gisteren bij me geweest. Boom, haak erop. Meteen. Dus ik heb toen een collega van me gebeld. Gevraagd of hij eens eventjes wilde bellen. Ook meteen haak erop.
9: Ja.
8: Nu functioneert de telefoon helemaal niet meer, hoor.
9: Nee. Dat nummer hebben ze al veranderd.
8: Precies.
9: Ja, Julia, Edith is absoluut niet de enige die dit is overkomen.
7: Nee, klopt. Slachtoffers die blijven vaak zitten met torenhoge rekeningen. De totale schade door deze praktijken bedroeg vorig jaar ruim 2 miljoen euro. In 2022 registreerde de fraude helpdesk nog voor 800.000 euro aan schade door misleidende klusdiensten. Dat is een ruime verdubbeling dus in 3 jaar tijd.
9: Ja, Edith, je hebt contacten opgenomen met de politie. Wat hebben die tegen jou gezegd?
8: Ik ben er meteen naartoe gereden, hier in Baarn. En toen zei, nou, je kan niet meer praten met de politie, want je moet het allemaal via de computer doen. Via e-mails.
9: Ja.
8: Dus toen ben ik weer naar huis gegaan, alles op e-mail gezet en verteld hoe of wat. En toen kreeg ik wel een e-mailtje terug. En van, nou, we zullen dat opschrijven. Toen heb ik geschreven van, ik heb ook een muts van een van de heren gevonden.
9: Oh.
8: En ik zeg dus, dan zit daar DNA op. Dus misschien is dat wel heel goed dat die, een van die oplichters, dat daar DNA. Want misschien komt u eens een keer tegen, dan weet u dat hij ook hier geweest is.
9: Ja.
8: Nou, daar heb ik niks meer van gehoord. Dat was
9: een
8: beetje beloning. Ja, niks.
9: Nee, wat zou jij mensen willen adviseren?
8: Nou, in elk geval, in nood. Ik moet eventjes zeggen hoe dat komt. Die mensen gebruiken dus gewoon een naam van een zaak.
9: Van een bestaande zaak.
8: Van een bestaande zaak.
9: Ja.
8: Want ik kreeg een paar dagen later had ik iets met de riolering. Toen kwam er uit Soest iemand van de riolering. En toen vertelde ik dat verhaal. Toen zegt hij, heeft hij soms een 085 nummer gebeld.
9: Ja.
8: Zeg ja. Hij zegt, ja, wij zijn ook gebruikt door dat soort mensen. Ons bedrijf.
9: Dus goed kijken, geen 085 nummer bellen en het liefst een lokaal bedrijf. Dat je weet wie er voor de deur staat.
8: Absoluut.
9: Heel veel dank en veel sterkte. Dank je wel voor je openheid om andere mensen hiervoor te waarschuwen. Edith Kastelein. Het dakloze probleem in ons land is veel erger dan we denken. De cijfers van het CBS geven namelijk geen volledig beeld. Hoe dat precies zit, horen we straks.
10: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof.
11: Ik hou ervan om een beetje met mensen te dollen.
10: TV-maker Raven van Dorst over dienstprogramma's Parels voor de Zwijnen en Nachtdieren USA.
11: Ik heb ook altijd heel erg een drive gehad om dingen te maken. Hè. Dat heeft mij denk ik wel heel mijn leven op de been gehouden.
10: En Amerika-correspondent Maral Nosyat-Sharifi over haar nieuwe boek Maral in Magaland.
12: Ik heb nog geen feitelijk bewijs om zelf angstig te moeten zijn. Ik vind het in een bepaald opzicht eigenlijk leuker geworden. Ik ben nu echt de journalistiek aan het bedrijven.
13: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
14: Ster. Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
14: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar k-smit.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: NPO Radio 1. 1 uur.
10: Lammert de Bruin.
9: Het is al niet leuk om te betalen, maar nu is ons belastingstelsel ook nog eens het meest complexe van Europa. Werd gezegd bij Dit is de Dag, maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 vandaag. Na het NOS Nieuws. Met Jan van der Putten.
19: De omstreden porno-website Motherless is door het Openbaar Ministerie gesloten. Gisteravond kwam het OM in actie na een berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk, dat de servers verhuurde, zag geen reden om de site uit de lucht te halen. Meerdere Nederlandse onderwijsinstellingen hebben de studie-app Canvas geblokkeerd voor studenten en medewerkers. De app werd gisteravond opnieuw getroffen door een cyberaanval. Hackersgroep Shiny Hunters heeft naar eigen zeggen de gegevens van miljoenen studenten en medewerkers buitgemaakt en eist nu geld van de onderwijsinstellingen. Verslaggever Noortje Deutenkom staat bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe hebben de leerlingen daar op de universiteit er last van?
20: Ja. Die hebben er allemaal hier wel echt behoorlijk last van. Als je hier zo rondloopt op de campus rondom de universiteit, dan gaat alles natuurlijk gewoon zoals het altijd gaat. Ze komen en gaan van studenten naar college, van college. Sommigen zitten al lekker in een pilsje, op een terrasje aan een pilsje in de zon. En dat zal er ook wel mee te maken hebben, omdat ze dus simpelweg hun werk niet kunnen doen. Hier lijkt het allemaal heel relaxed, maar binnen in de collegezalen, daar is echt wel wat meer paniek. 30.000 studenten zitten er hier op de Vrije Universiteit en die maken bijna allemaal gebruik van dat Canvas platform. Daar vinden ze bijvoorbeeld informatie over hun lessen, over hun lesstoffen, over de opdrachten, over de deadlines. Ja, en als je niet bij je stof kan en je weet ook niet precies wanneer je deadline is, dan zorgt dat toch wel heel veel voor onrust bij studenten, bij docenten die ik gesproken heb. En wat ze allemaal zeggen is, ja, het is ook wel weer relaxed, hè? We hoeven nu niet zo erg in actie te komen. We maken er maar een beetje een chill dagje van. Tegelijkertijd zitten ze ook de hele tijd die app te refreshen. Toch maar in de hoop om iets van informatie. Want wie weet halen ze die deadline anders toch echt niet.
21: Nee, dan krijg je deze melding van, ja, ik heb hem in het Engels maar, oops, something went wrong.
22: Je komt er niet in.
20: Kunnen jullie überhaupt aan het werk vandaag?
22: Ja, het kan wel, maar we kunnen gewoon niet onze stof, zeg maar, bereiken. Dus
21: zelfstandig werken. De docent heeft dan gewoon een PowerPoint al op haar laptop staan. Ja. Dus dan doen we het gewoon klassikaal. Want normaal werken we een beetje in groepjes, maar dat kan nu niet.
22: Ze print ook alles uit. Ja, dus, cool.
20: Dus er wordt wel over nagedacht hoe dit...
22: Ja, zeker.
20: Dus het kan wel gewoon nu doorgaan, alleen je bent een beetje om de hand.
23: Eigenlijk wel, maar als we nu bijvoorbeeld aan school zouden willen zitten, dan kan dat eigenlijk niet.
21: Nee, dat kan niet, nee.
20: Hoe nu verder?
21: Ja, wacht tot we erin kunnen. Ik hoop wel echt voor zondag. Want we hebben zondag een deadline.
23: Oh, klopt.
20: Voor wat?
21: We moeten een verslag schrijven. Want wij studeren psychologie, dus we moeten een verslag schrijven. Moet zondag worden ingeleverd. Maar als Canvas niet doet, dan kunnen we het niet inleveren.
19: Problemen dus door die app die het niet doet. Cyberaanval. Verslaggever Noortje Deutenkom, hoorde u. De verdachte van de aanslag op het D66-kantoor in Den Haag is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Gisteren werd er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. De politie kan nog niet zeggen over een motief. Bij een felle brand bij een tankstation vlak naast de A16 is niemand gewond geraakt. Om 9:30 brak bij Hendrik Ido Ambacht brand uit in een vrachtwagen en die brand sloeg over naar een bestelbus. In verband met de brand waren enkele rijstroken van de A16 richting Dordrecht dicht. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach toen Maarten Martens was ontslagen. En onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. En de Alkmaarders bereikten ook de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. De stemmen worden nog volop geteld in Schotland.

0: Wales en in de 136 gemeenteraad in Engeland waar gisteren verkiezingen waren. De uitslag, ja, werd al gevreesd, lijkt rampzalig te worden voor de Labour-partij van premier Starmer. Correspondent Arjen van der Horst, wat is de stand tot nu toe?
1: Ja, dat klopt wel. Nou, ongeveer een kwart van de uitslagen van die gemeenteraadsverkiezingen in Engeland zijn bekend. We zien groot, dramatisch verlies voor Labour. Ook vrij fors verlies voor de conservatieven. Dus ja, de twee dominante partijen die al zo lang de dienst uitmaken in de Britse politiek, krijgen grote klappen. Reform UK, hè, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, is met afstand de grote winnaar. Die pakt zetels van zowel Labour als de conservatieven. En er is ook winst voor de liberaal-democraten en de Green Party. Nou, voor die laatste is de winst nog relatief bescheiden. Maar het is wachten op de uitslagen in Londen en in de hoofdstad hopen de Groenen hun grote slag te slaan. Eén opvallende uitslag uit Londen is al wel binnen. In het Oost-Londense stadsdeel Hackney, wat ja, traditioneel een Labour-bolwerk is, is zojuist bekend geworden dat de Green Party de burgemeestersverkiezingen heeft gewonnen. En het is voor het eerst in de Britse politieke geschiedenis dat de Groenen een burgemeester leveren.
0: Ja, wat zijn de gevolgen nu we dit allemaal al weten?
1: Ja, twee belangrijke gevolgen. We zien een fragmentatie van de Britse stem. Dus niet langer die twee partijen die domineren, maar de stem van de Britten die zich nu verspreidt over 5, 6 partijen. En dat betekent dat in veel gemeentes er niet één partij meer is die de absolute meerderheid heeft, wat de Britten normaal wel zo gewend zijn. En dat betekent dus ook dat politieke partijen iets moeten doen wat ze niet zo gewend zijn, en dat is coalities vormen. Dat zit niet echt in het DNA van de Britse politiek. Ander belangrijk gevolg, of tenminste dat moeten we nog zien, maar er zijn natuurlijk nu wel steeds meer vragen over de positie van premier Starmer. Met deze dramatische nederlaag van Labour, gaat dit leiden tot een opstand binnen zijn partij? Nou, vooralsnog neemt zijn fractie in het Lagerhuis nog een afwachtende houding aan. De premier zelf, ja, die kwam vanochtend al vrij vroeg met een reactie. En daarin zei hij dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor deze nederlaag, maar dat hij geenszins van plan is om af te treden als premier.
0: En ze blijven doortellen. Correspondent Arjen van der Horst. Dan gaan we naar een bank in Zinzig in het westen van Duitsland. Daar is een gijzeling aan de gang. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden er mensen gegijzeld. Een van de slachtoffers is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Degene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. En de twee zouden nu in de kluis zijn. In Zinzig dus, in West-Duitsland. Het is bijna 7:07. Het weer nog zon en wolken. Het blijft droog. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden.
2: Voor het verkeer naar Erik Evengroen.
3: Ja, het wordt langzaam zeker steeds drukker op de weg. Inmiddels bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende drie wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is nog altijd de linkerrijstrook dicht. Dat geldt alleen al vandaag. Morgen is de oude situatie weer normaal. Of is die weer in een normale situatie teruggebracht, kan ik beter zeggen. Vertraging nu nog 3 kwartier. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht 4 kilometer file rijden met 40 minuten oponthoud. En tenslotte is het ook druk in het zuiden op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de grenscontrole staat bijna 3 kwartier vertraging over.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Hoeveel daklozen zijn er? Niemand die het precies weet en daarom wordt er geteld. Hoe, dat horen we zo. Julia, jij duikt voor feit of fictie in ons belastingstelsel.
5: Ja, want wij zouden het meest complexe stelsel van Europa hebben. Dat werd gezegd in Dit is de Dag en we gaan kijken of het klopt.
2: Nu eerst, waar was Ali B?
6: Vraag 1 vandaag.
2: Ja, die is namelijk in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar voor tweevoudige verkrachting. Maar zelf was hij gisteren niet in de rechtszaal tijdens die uitspraak. En daar heeft Marusha Peresonius uit Amsterdam een vraag bij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: U vindt het gek dat hij er niet bij was?
7: Ja, ik vind dat vreemd. Ik vroeg me af wat de juridische basis is onder het feit dat verdachten niet bij hun eigen rechtszaak aanwezig hoeven te zijn. En ook zelfs bij de uitspraak.
2: Ja, want heeft u hier zelf ook eigenlijk ervaring mee met dit onderwerp?
7: Wel met daders. Ja. Ik heb een documentaire gemaakt waarin ik daders spreek. Maar niet zozeer met rechtszaken.
2: Oké, maar waar ging die documentaire over?
7: Mijn documentaire heet Generatie Bachwan en die staat op NPO Start. En Ja, dus dat is een ander onderwerp. Maar
2: het gaat wel over daders die ook hun verantwoordelijkheid ontlopen. En dan zou je kunnen zeggen, als je niet bij de uitspraak bent van je rechtszaak, dan is dat ook een beetje weglopen daarvoor.
7: Misschien. Vind ik wel. Ik vind het ontzettend onsympathiek om daar nou niet bij te zijn. En het verbaast me gewoon dat het mag. Als ik de regels zou schrijven, zou ik misschien zeggen, je moet daar gewoon bij zijn. En zeker bij de uitspraak.
2: We leggen uw vraag voor aan strafrechtadvocaat Maartje Schaap. Goedemiddag.
8: Hallo, goedemiddag.
2: Komt het vaak voor dat verdachten zelf niet in de rechtszaal aanwezig zijn bij de uitspraak?
8: Bij de uitspraak zeker. Komt dat eigenlijk geregeld voor? Ik hoorde net in de vraag, ik vind het een vorm van het ontlopen van je verantwoordelijkheid. Er moet een onderscheid gemaakt worden in het aanwezigheidsrecht bij de inhoudelijke behandelingen. Ali B. is natuurlijk zowel bij de rechtbank als in hoger beroep is hij gewoon ter zitting verschenen. Hij heeft vragen beantwoord die de rechters aan hem konden stellen. En ook het Openbaar Ministerie, daar heeft hij zijn verweer gevoerd. Maar ook dat is zelfs niet altijd verplicht. Een verdachte is verplicht om in persoon op de zitting te verschijnen. Mm-hmm. Enkel en alleen wanneer hij zich in voorlopige hechtenis bevindt in verband met de zaak die behandeld wordt. Dus als je preventief vastzit.
2: Okay.
8: Of wanneer je je in detentie bevindt in verband met een andere zaak. En dan ook alleen maar wanneer het gaat om hele ernstige feiten. En als het gaat over ernstige feiten, dan hebben we het over ernstige feiten waarop 8 jaar of meer gevangenisstraf staat. Dan is een verdachte verplicht om inhoudelijk bij de inhoudelijke zitting aanwezig te zijn.
2: Ja.
8: Maar de wet geeft niet aan dat er een verplichting is om ook bij de uitspraak aanwezig te zijn.
2: Nee, en Ali B. die koos er dus gisteren voor om niet bij die uitspraak aanwezig te zijn.
8: Ja.
2: Waarom zou die dat gedaan kunnen hebben, denk je?
8: Ik had uit de media in ieder geval begrepen dat er een mogelijkheid zou zijn dat hij al in Dubai bijvoorbeeld zou zitten. Sommige mensen kiezen ervoor om niet aanwezig te zijn en bijvoorbeeld naar het buitenland te vluchten om daarmee mogelijk tegen te houden dat ze ook gevangen gehouden worden of meegenomen worden, zodat je dan op een veilige plek zit. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn, want ook weer bleek uit de media dat hij gesignaleerd zou zijn in Nederland.
2: Ja.
8: In dat geval kan een reden natuurlijk zijn dat hij, op zo'n zitting word je natuurlijk geconfronteerd met de uitspraak. En dat is natuurlijk voor een persoon, kan dat heel heftig en emotioneel zijn, net zoals dat ook voor de slachtoffers is. En kan het ook een reden zijn om dat juist in beperkte kring aan te horen en niet in het oog van alles en iedereen.
2: Ja, mevrouw Peresonius, is uw vraag zo beantwoord?
7: Die is helemaal beantwoord. Ik zou het alleen zelf wel willen wijzigen, maar dat...
2: Dat is, en u heeft daar ook een goede reden voor gegeven.
8: Wanneer er genoeg... dat is denk ik misschien nog wel goed om te vertellen, dat natuurlijk de rechten van slachtoffers en nabestaanden in het strafrecht steeds meer onder de loep liggen, als in dat er vanuit de maatschappij aandacht wordt gevraagd voor dit soort onderwerpen. Het aanwezigheidsrecht, de verplichting om aanwezig te zijn bij een zitting, maar ook om misschien wel aanwezig te zijn bij een vonnis. Wanneer dit allemaal in de maatschappij speelt en in de politiek terechtkomt. Dat is ook de manier waarop wetten natuurlijk ontstaan. Dus als het zoveel mogelijk onder de aandacht wordt gebracht en mensen vinden dat en het wordt in de politiek ter discussie gesteld, dan kan het natuurlijk uiteindelijk leiden tot een wetswijziging bijvoorbeeld.
2: Ja, dank u wel voor uw uitleg, strafrechtadvocaat Maartje Schaap. En ook bedankt voor de vraag, Marussia Peresonius. Heeft u zelf ook een vraag? Ga dan naar onze website eenvandaag.nl/chat of stuur hem in via de NPO Luister-app. Oh, ik dacht dat we iets gingen horen, maar...
9: Ik ben zelf dakloos geworden voor bijna een week nu momenteel. Ik liep een beetje achter met de huurachterstand. Ik ben de ziektewet ingegaan. Toen ben ik echt de shit ingegaan, ja.
2: Ja, zo kan het ineens gaan. De groep daklozen in Nederland is divers en groeit ook. Maar is ook groter dan de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek ons geeft. Julia, hoe zit dat precies?
5: Ja, het CBS geeft met de monitor dakloosheid een schatting van het aantal dakloze mensen. En de laatste cijfers die bekend zijn komen uit 2024. En daaruit blijkt dat het zou gaan om ongeveer 33.000 mensen. Maar deze cijfers gaan alleen over mensen tussen de 18 en de 65 jaar die op straat of in een opvang verblijven. Het werkelijke aantal ligt dus een stuk hoger.
2: Ja, en om een en ander nu beter in kaart te brengen, doen 96 gemeenten dit jaar mee met de dakloze telling. Een van die gemeenten is Zwolle. Laura Pruik, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: U bent beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle en vorig jaar ook al betrokken als regionaal coördinator bij de daklozentelling daar. En volgende week voor het eerst de hele regio Midden-IJssel. Waarom besloot uw gemeente vorig jaar om mee te doen?
10: Ik denk nog even een kleine correctie. Wij doen nu mee voor de telling in Midden-IJssel, dus voor de gemeente Deventer. En vorig jaar hebben we dat inderdaad in Zwolle gedaan. Waarom hebben we gekozen in de regio om mee te doen? We hebben natuurlijk gehoord over de eerdere tellingen, dus de vierde etelstelling. Ja, het geeft beter beeld van de dak- en thuisloosheid, zodat we ook gerichte actie kunnen nemen ja, op de verbeteringsacties breed in de dak- en thuisloosheid. Dus daarom is het in de regio besproken en besloten om ons aan te melden.
2: Ja, de term ethosstelling die valt. Julia, waar komt die term vandaan?
5: Ja, het Kansfonds doet samen met de Hogeschool Utrecht jaarlijks de telling met de ethosmethode. En dat is een afkorting voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. Deze Europese methode is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven. En Eva Mos van het Kansfonds legt het uit.
11: En die telling is op een aantal manieren anders dan de huidige statistieken. Dus we zien met de telling kun je veel beter mensen die bijvoorbeeld in hun eigen netwerk verblijven op de bank bij familie of vrienden in beeld krijgen of in een auto. Daarnaast is de telling in staat om ook kinderen en ouderen in beeld te brengen. Die blijven nu vaak ook buiten beeld in de statistieken. Tot slot is de telling ook anders en bruikbaar voor gemeenten omdat het cijfers geeft op echt lokaal niveau. Dus hoeveel mensen zijn in jouw gemeente daadwerkelijk dakloos en wie zijn dat dan?
5: Ja, de telling werkt als volgt. Op één dag wordt er in één gemeente of regio geteld hoeveel mensen dak- of thuisloos zijn. Iedereen die met deze mensen in contact komt, vult die dag een vragenlijst in. Denk aan gemeenten, opvangorganisaties, maar ook huisartsen, scholen, sociaal werkers, politie, GGZ en woningcorporaties. En zo worden ook mensen meegeteld die dus normaal minder snel in beeld zijn.
2: Ja, mevrouw Pruik, die telling hanteert dus een brede definitie van mensen zonder eigen huis of thuis. Om hoeveel mensen in Zwolle gaat dat dan precies?
10: Ik denk dat er nu zijn er 130 organisaties aangehaakt voor Deventer. En als je kijkt inderdaad voor de telling van vorig jaar in Zwolle, waren dat 706 personen.
2: 706 personen die eigenlijk eerder niet meegeteld werden. Wat doen jullie daar dan vervolgens als gemeente mee, nu jullie dat dan weten?
10: Ja, er is veel actie of aandacht ook geweest vanuit de raad. We zijn bezig met een actieplan en het verkennen van wonen eerst. Maar ook aan het kijken of we meer doorstroomplekken kunnen realiseren, zodat mensen zo kort mogelijk in de opvang kunnen verblijven.
2: Want hebben jullie die daklozen dan ook echt letterlijk met naam en toenaam in beeld en waar ze zich bevinden? Of is het meer een abstract cijfer?
10: Gedeeltelijk. Het is pseudo-anoniem, dus je hebt niet in beeld wie het is. Maar om dubbeltellingen eruit te kunnen halen, hebben we wel bepaalde gegevens nodig die Hogeschool Utrecht dan ook weer daarna verwijdert. Dus wat je in beeld hebt in rapport is de aantallen per categorie. Dus hoeveel mensen verblijven er op straat, hoeveel in de opvang en hoeveel noodgedwongen bij vrienden, familie, et cetera.
2: Julia, zijn er eigenlijk groepen die vaker dakloos raken dan andere groepen?
5: Zeker. Uit landelijke cijfers van het Kansfonds blijkt dat 20% van de groep dak- en thuislozen in Nederland jongeren zijn tussen de 18 en 27 jaar. En daarom geeft Eva Mos van het Kansfonds direct ook tips voor gemeenten.
11: Dan kun je natuurlijk veel gerichter, ook met het organiseren van huisvesting bijvoorbeeld, kijken, oké, kunnen we jongerenhuisvesting bijvoorbeeld sneller voor elkaar krijgen. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld weet, het gaat om heel veel gezinnen in onze gemeente en we willen als gemeente dat geen enkel kind dakloos is in onze gemeente, dan kun je denken, oh ja, hoe kunnen we nou die gezinnen sneller uit de dakloosheid helpen, bijvoorbeeld door een makkelijkere urgentie te geven voor sociale huur. Dus het maakt wel echt heel veel uit dat je precies weet ook om nou, hoeveel mensen het gaat, maar ook om wie specifiek.
2: Ja, mevrouw Pruik, jullie gaan dus weer opnieuw tellen. Wat verwachten jullie van deze telling te leren over dak- en thuisloosheid in de hele regio Midden-IJssel of in Deventer?
10: Ja, ik denk, je brengt niet alleen de omvang van het probleem beter in kaart, maar de telling geeft ook een gerichte oorzaken aan waarom mensen in de problemen zijn geraakt. Komt het door overlijden, echtscheiding, verslaving of geldproblemen? Als je daar meer inzicht in krijgt, kun je ook gerichter beleid maken. Stel dat er heel veel mensen zijn met geldproblemen, dat je daar op preventief gebied ook extra op gaat inzetten om ja, het echte probleem te achterhalen, zodat mensen niet meer dakloos worden.
2: En om het zo te voorkomen. Dank u wel, Laura Pruik, beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle over de daklozentelling.

0: Dominic Fike was dat met White Keys.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, Julia, leuker kunnen we het vandaag niet maken, maar wel makkelijker.
2: Ja, dat gaat over belastingen natuurlijk. Ja. Volkskrant-columnist Peter de Waard die zei daarover het volgende bij onze collega's van Dit is de Dag.
3: Een nieuw belastingssysteem is nooit simpel.
4: Nee, maar nou, dat is wel een stuk simpeler dan wat het nu is. We hebben nu het meest complexe stelsel van Europa.
0: Ja, ik heb het vaker gehoord, maar het is nogal een uitspraak natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus kijken of het ook klopt. Te beginnen bij de vraag, waarom heffen we eigenlijk belasting? Hoogleraar internationaal belastingrecht, Stefan Wegel, is dat, die legt het uit.
5: De twee hoofddoelen van belastingheffing zijn enerzijds zorgen dat je geld hebt om je begroting sluitend te hebben. En de ander is herverdeling in de maatschappij.
0: En dient het Nederlandse systeem dan ook echt die twee doelen?
2: Nou, volgens hoogleraar fiscale economie, Peter Kavelaars, valt dat te bezien.
6: Daar speelt in beginsel maar één doelstelling, namelijk geld binnenhalen voor de overheid. Dat inkomensverdelingsvraagstuk, dat is beperkt. Omdat onderzoek ook wel uitwijst dat als je echt inkomens wil herverdelen, dan is het inkomstenbelasting daar alleen niet voldoende voor. En moet je ook vooral via het sociale zekerheidssysteem dat oplossen. Dat is natuurlijk een hele andere kant, want dat is de uitgavenkant.
0: Oké, interessant. Maar is ons stelsel nou dan echt zo ingewikkeld?
2: Nou, Van Wegel vindt van wel, maar dat is blijkbaar ook logisch.
5: Als je een volwassen maatschappij hebt met mondige burgers en een parlement dat mondig is, dan ontkom je er niet aan dat je complexe fiscale wetgeving hebt.
0: Ga mij even iets te snel.
2: Nou, gelukkig maakt Kavelaars het graag nog iets concreter. Hij legt uit dat belastingen in Nederland op verschillende manieren worden ingezet.
6: Wat doen we in Nederland dan wel heel erg sterk is het zogenaamde instrumentalisme. Dat komt er eigenlijk op neer dat we het gedrag van belastingplichtigen, dat kunnen burgers zijn, maar dat kunnen ook bedrijven zijn, willen sturen door middel van het fiscale stelsel. En dat betekent sturen, ze laten doen wat je wil als overheid, en maar ook tegelijkertijd dat mensen of bedrijven iets niet doen wat je als overheid niet wil.
2: Ja, maar of dit in de praktijk ook werkt?
6: In Nederland blijkt dat het een weinig doelmatig en doeltreffend middel in het algemeen is.
0: Nou, dat lijkt me dan duidelijk. Versimpelen die handel.
2: Nou, dat zou de overheid ook graag willen, maar blijkt heel lastig in de praktijk, al dus Van Wegel.
5: Wat denk ik ook wel door de regering regelmatig onder ogen is gezien, is dat je niet zo 1, 2, 3 belastinguitgaven, zeg maar gunstige regelingen voor een groep, zomaar kunt schrappen uit de wet. Als je een begunstigende regel schrapt, dan is er altijd wel ergens een belangengroep te vinden die daar moeite mee heeft en die dan de weg weer naar het parlement weet te vinden.
2: Ja, het is trouwens ook niet zo dat alle facetten van ons stelsel nodeloos ingewikkeld zijn.
6: De inkomstenbelasting, waar de meeste mensen mee te maken hebben, die is relatief gesproken niet zo heel erg ingewikkeld. Waar kun je dat bijvoorbeeld dan afmeten? Aan het feit dat heel veel mensen gewoon hun eigen aangiftes, die vooringevulde aangifte, zelf kunnen doen. Die hebben helemaal geen hulp nodig, die kunnen prima hun aangifte doen. Zit binnen de inkomstenbelasting natuurlijk wel lastige systemen, lastige regelingen, maar dat zijn meestal regelingen die wat bijzonder zijn.
0: Goed, oké, allemaal heel interessant, maar dit is feit of fictie, Julia. De hamvraag is het systeem nergens in Europa zo complex als hier? Dit is je kans om het belastingstelsel helemaal tot de grond toe af te branden.
2: Gelukkig hebben we daar de experts voor. Volgens Van Wegel is dat niet.
5: Ook Duitsland heeft een heel complex stelsel. Frankrijk, Engeland, Italië niet te vergeten. Daar komt in het geval van Italië ook nog eens bij dat je heel regelmatig wetswijzigingen hebt. Ook in de wijze waarop dividenduitkeringen door vennootschappen aan aandeelhouders worden behandeld. Dus je moet ook steeds nog kijken op welke periode een stuk wettekst betrekking heeft.
0: Ja, oké. Dan ben ik toch even benieuwd hoe we het dan doen in vergelijking met de rest van Europa. Zijn er Europese landen die het allemaal dan veel eenvoudiger hebben geregeld?
2: Ja, die wel slim bezig zijn. Nou, Kavelaars kan ze zo gauw niet bedenken.
6: Ik heb geen voorbeeld daarvan en het lijkt mij eerlijk gezegd ook niet erg waarschijnlijk. Zeker niet wat we noemen de westerse wereld. Omdat je daar ziet dat die belastingsystemen vrij sterk zijn afgestemd op de ontwikkeling van de maatschappij. Kijk, als je naar buiten Europa gaat, dan hebben we een voorbeeld van Afrika. Daar zal je zien dat er veel meer wordt gegeven via indirecte belastingen, zoals accijns en btw. En dat is veel eenvoudiger.
2: Ja, dus helaas, wij beoordelen de uitspraak van Peter de Waard als fictie. Het Nederlandse belastingstelsel is niet het meest ingewikkelde van heel Europa.
0: Dankjewel. Het is inmiddels 13:55. Straks hier op NPO Radio 1. Chris Keijne met Bureau Buitenland. Ja, Chris, jullie kijken vast naar het Verenigd Koninkrijk.
7: Dat heb je helemaal goed geraden, Lambert. Ja, ik hoorde een BBC-journalist vanochtend zeggen, ja, bij Labour zeggen ze, je moet nooit tijdens de vlucht de piloot vervangen. Maar misschien toch wel als het vliegtuig inmiddels neerstort. Nou, dat Labour-vliegtuig met Keir Starmer aan de stuurknuppel gaat inmiddels loodrecht op de grond af. We gaan zo meteen alles analyseren.
0: Dankjewel, we gaan luisteren. Ja, Julia.
6: Aan het feit dat heel veel mensen gewoon hun eigen aangiftes met die vooringevulde aangifte zelf kunnen doen. Die hebben helemaal geen hulp nodig. Die kunnen prima hun aangifte doen. Zit binnen de inkomstenbelasting natuurlijk al lastige systemen, lastige regelingen. Maar dat zijn meestal regelingen die wat bijzonder zijn.
0: Goed, oké, allemaal heel interessant, maar dit is feit of fictie, Julia. De hamvraag is het systeem nergens in Europa zo complex als hier? Dit is je kans om het belastingstelsel helemaal tot de grond toe af te branden.
2: Gelukkig hebben we daar de experts voor. Volgens Van Wegel is dat niet.
5: Ook Duitsland heeft een heel complex stelsel. Frankrijk, Engeland, Italië niet te vergeten. Daar komt in het geval van Italië ook nog eens bij dat je heel regelmatig wetswijzigingen hebt. Ook in de wijze waarop dividenduitkeringen door vennootschappen aan aandeelhouders worden behandeld. Dus je moet ook steeds nog kijken op welke periode een stuk wettekst betrekking heeft.
0: Ja, oké. Dan ben ik toch even benieuwd hoe we het dan doen in vergelijking met de rest van Europa. Zijn er Europese landen die het allemaal dan veel eenvoudiger hebben geregeld?
2: Ja, die wel slim bezig zijn. Nou, Kavelaars kan ze zo gauw niet bedenken.
6: Ik heb geen voorbeeld daarvan en het lijkt mij eerlijk gezegd ook niet erg.

0: de wijze waarop dividenduitkeringen door vennootschappen aan aandeelhouders worden behandeld. Dus je moet ook steeds nog kijken op welke periode een stuk wettekst betrekking heeft.
1: Ja, oké. Okay. Dan ben ik toch even benieuwd hoe we het dan doen in vergelijking met de rest van Europa. Zijn er Europese landen die het allemaal dan veel eenvoudiger hebben geregeld?
2: Ja, die wel slim bezig zijn. Nou, Kavelaars kan ze zo gauw niet bedenken.
3: Ik ken geen voorbeeld daarvan en het lijkt mij eerlijk gezegd ook niet erg waarschijnlijk. Zeker niet wat we noemen de westerse wereld. Omdat je daar ziet dat die belastingsystemen vrij sterk zijn afgestemd op de ontwikkeling van de maatschappij. Kijk, als je naar buiten Europa gaat, dat we even een voorbeeld nemen van Afrika. Daar zal je zien dat er veel meer wordt geheven via indirecte belastingen. Zoals accijns en btw. En dat is veel eenvoudiger.
2: Ja, dus helaas, wij beoordelen de uitspraak van Peter de Waard als fictie. Het Nederlandse belastingstelsel is niet het meest ingewikkelde van heel Europa.
1: Dankjewel. Het is inmiddels 13:55. Straks hier op NPO Radio 1. Chris Keijne met Bureau Buitenland. Ja, Chris, jullie kijken vast naar het Verenigd Koninkrijk.
4: Dat heb je helemaal goed geraden, Lambert. Ja, ik hoorde een BBC-journalist vanochtend zeggen, ja, bij Labour zeggen ze, je moet nooit tijdens de vlucht de piloot vervangen. Maar misschien toch wel als het vliegtuig inmiddels neerstort. Nou, dat Labour-vliegtuig met Keir Starmer aan de stuurknuppel gaat inmiddels loodrecht op de grond af. We gaan zo meteen alles analyseren.
1: Dankjewel, we gaan luisteren. Ja, Julia, zijn wij er bijna. Wat is er nog?
2: Nou, we volgen de berichten over het Hanta-virus natuurlijk. En de afgelopen dagen werd een besmette opvarende van het cruiseschip opgenomen in het LUMC. Ja. En één in het Radboudziekenhuis. Mm-hmm. Maar waarom worden deze patiënten nou niet in hetzelfde ziekenhuis ondergebracht, vroeg ik me af.
1: Ja.
2: We belden het RIVM hierover en de woordvoerder gaf aan dat ze echt heel druk zijn ook op dit moment bij het RIVM. En dat ze per virus bekijken wat er nou nodig is. En de behandeling voor het Hanta-virus is vrij intensief. En om overbelasting bij een ziekenhuis te voorkomen, worden de besmette patiënten verdeeld over de verschillende ziekenhuizen.
1: Nou, dan is je vraag beantwoord.
2: Ja, dat
1: is
2: fijn, hè?
1: Ja. Ja, dankjewel. Dit was het. Online vindt u ons op evandaag.nl. Kunt u ook chatten met de redactie en vragen stellen over het nieuws. Onze tv-uitzending is vanavond om 19:30 op NPO 1. En hier dus zometeen Bureau Buitenland. Een hele fijne middag verder.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Ster.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
14: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
15: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
14: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
16: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
14: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar...

0: eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
3: Bij een bank in Sinzig in het westen van Duitsland is een gijzeling aan de gang. Volgens de politie zijn er meerdere daders en slachtoffers. Een van de slachtoffers is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Degene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De twee zouden nu in de kluis zijn. Er is bij de bank veel politie op de been, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Er is ook een helikopter die nu boven het plaatsje cirkelt. De binnenstad is afgesloten. Tegelijk benadrukt de politie dat er buiten de bank geen gevaar zou zijn voor de rest van de bewoners. En hoeveel mensen er op dit moment in de bank zijn, hoeveel gijzelnemers er echt zijn, dat is nog niet te zeggen. En de politie zegt dat ze ook om tactische redenen daar verder nu nog niks over willen zeggen. Ook bijvoorbeeld niet of ze bewapend zijn of niet. En dat daar meer informatie volgt als de situatie volledig onder controle is, aldus de politie.
3: De binnenstad van Sinzig is afgezet. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op die website waren beelden te vinden van vrouwen die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. Ook bevatte het kinderporno. Na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur werd gisteren bekend dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. Het OM is daarom een verkennend onderzoek gestart. De problemen met de drinkwatervoorziening in Amersfoort en omgeving van begin dit jaar hadden te maken met schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Daardoor was lekkage ontstaan. Dat stelt drinkwaterbedrijf Vitens na onderzoek. Omdat het water vervuild was, moesten zo'n 85.000 inwoners wekenlang het kraanwater koken. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Daardoor kan het sociale mediaplatform voortaan alle berichten meelezen. Opsporingsdiensten wereldwijd probeerden moederbedrijf Meta al langer te overtuigen om de versleuteling te verwijderen. Zij betoogden dat criminelen anders ongezien hun gang konden gaan.
5: ANWB verkeersinformatie. De meeste files die er nu ontstaan hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen. De A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd zojuist. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een half uur. A12, Duitsergrens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 8 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. En dat is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Daar is de linkerrijstrook dicht. En daardoor ook veel vertraging op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Van tussen Latem en de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
2: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijnen.
6: Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Ik moet u waarschuwen, het woord historisch gaat het komende half uur misschien wel vaker vallen dan gemakkelijk is. Want pas 2 jaar nadat de Britse Labour-partij de landelijke verkiezingen won in een landslide, worden ze nu met een even grote aardverschuiving weggevaagd in de lokale verkiezingen in Engeland en de nationale in Schotland en Wales. Althans, alle eerste resultaten wijzen in die richting. En omdat het conservatieven ook overal verliezen ten gunste van de extreemrechtse Reform en de uitgesproken linkse Groenen, lijkt dat zowel een historische verandering van het Britse tweepartijenlandschap als een historisch bewegelijk, om niet te zeggen grillig, electoraat. We brengen u de actueelste cijfers en de analyse. En we vertellen iets over brommers in Italië. We gaan weer veel grenzen over deze uitzending, letterlijk en figuurlijk. Het is tijd voor Buitenland.
7: They are the elections promising to change the face of British politics.
8: Polls have closed in the past few minutes in voting that could shape a new kind of politics.
9: It's been the Reform show so far.
10: There's a clear winner. Here they are. It's Reform UK.
11: The effect of these elections will have wide ramifications in Westminster, no doubt.
9: Labour's looking at the worst local election performance this century.
6: Ja, het slechtste resultaat voor Labour deze eeuw. Het politieke landschap gaat definitief veranderen in Engeland. De uitslagen van de lokale verkiezingen druppelen gestaag binnen. Met inmiddels iets meer dan een derde van de uitslagen daar geteld. En in Schotland en Wales moet nog geteld worden. Maar het beeld doemt op. Reform, de anti-immigratie en ooit Brexit-partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Keir Starmer's Labour de grote verliezer, met de conservatieven als goede tweede. Terwijl de Groenen en de Liberaal-Democraten ook winnen. En er dus een vijfpartijenlandschap opdoemt. Ik ga erover spreken met correspondent Anne Sane in Londen. En bij mij aangeschoven Hieke Jippes, VK-kenner en oud-correspondent in het ooit machtige Albion. Welkom Hieke.
12: Dank je.
6: Dag Anne.
12: Hallo.
6: Ja, ik zei het, de eerste uitslagen lopen al binnen, de hele ochtend al. En de hele rest van de dag en eventueel morgen ook nog zal dat doorgaan. Wat weten we op dit moment?
12: Nou ja, op dit moment is ruim een derde van de stemmen geteld. Meer dan 5000 gemeenteraadzetels zijn er tijdens deze lokale verkiezingen te verdelen. En wat we nu zien is dat de radicaal-rechtse Reformpartij van Nigel Farage als winnaar uit de bus lijkt te komen. Ja. Op dit moment staat zijn partij op winst met 434 zetels. Terwijl regeringspartij Labour wordt afgestraft. Zij verliezen ruim 270 zetels. En ook ja, die andere gevestigde partijen, de conservatieven, die staan op verlies. Meer dan 200 zetels verliezen ze nu. Dus ja, zoals het er nu voor staat, lijkt Reform als winnaar uit de bus te komen. Betekent overigens niet dat Reform in veel gemeenteraden het ook echt voor het zeggen gaat krijgen. In sommige raden is het namelijk slechts een deel van de zetels tegelijk verkiesbaar. Vaak een derde. Dus deze eerste resultaten zijn nog niet geven nog niet een volledig beeld van de nationale politieke verhoudingen. En ja, zoals je al zei, later vandaag volgen er nog honderden uitslagen. Ja. Waaronder ook burgemeestersverkiezingen en de regionale races in het parlement in Schotland en Wales.
6: Ja, dit zijn lokale verkiezingen. Dus de uitslagen die binnenkomen zijn over het algemeen de kleinere gemeenten. Hè, de grote steden moeten allemaal nog komen. Wat zijn de gebieden waar Reform tot nu toe zo goed doet?
12: Nou, vooral zijn ze sterk in een aantal verschillende gebieden. Voornamelijk het traditionele Labour-bolwerk in het noorden van Engeland. Mm-hmm. Dat gebied wordt ook wel de Red Wall-gebieden genoemd. Yeah. Voormalige industriesteden, hè, waar vroeger massaal Labour werd gestemd. Daar boekt Reform grote winsten. En je ziet hetzelfde gebeuren in conservatieve buitengebieden. In de kleinere steden, maar ook in sommige Londense buitenwerken. Dus ja, wat vooral ook opvalt, is dat Londen ook traditioneel een Labour-bolwerk is en nu dus ook die buitenwijken lijkt te verliezen. Kort samengevat, Reform trekt momenteel veel weg bij zowel Labour als de conservatieven. Ja. En dat geeft toch wel aan dat er een verschuiving plaatsvindt in het Britse politieke landschap.
6: Ja, dit was voorspeld, niet te min. Nu gebeurt het ook echt. Wat is de sfeer in Londen? Is de paniek toegeslagen in Westminster vanochtend?
12: Enigszins. Maar ja, het zat eraan te komen. Hè. Er is al maanden werd er naar deze verkiezingen uitgekeken om te zien hoe het ervoor stond. Ook vorig jaar tijdens de lokale verkiezingen zagen we al een verschuiving naar Reform. Ook toen al heerste die onvrede. En ja, die onvrede onder de Britse kiezers, die heerst nog steeds. En die onvrede gaat het dan dus vooral over de traditionele partijen. Die hebben daar een grote rol in. Veel kiezers vinden dat zowel Labour als de conservatieven er de afgelopen jaren gewoon niks van gebakken hebben. Ja. Er zijn nog overal tekorten op allerlei gebieden. In de gezondheidszorg, scholen, prijzen stijgen van boodschappen, brandstofkosten. Dus ja, de armoede stijgt en Reform profiteert van dat protestgevoel.
6: Ja, Hieke Jippes, het regent woorden als historisch en politieke aardverschuiving. Nou, het lijkt me in dit verband niet echt overdreven. Welk gevoel heb jij bij deze uitslagen?
13: Dat er toch wel inderdaad wezenlijk iets aan het veranderen is. De vanzelfsprekendheid waarmee je kon aannemen dat bepaalde gebieden misschien in zo'n tussentijdse lokale verkiezingen wel eens op lokale onderwerpen afvallig zouden worden van hun natuurlijke partij, of Labour of de conservatieven. Dat hebben we al vaker meegemaakt. Maar dit is van een omvang en een diepte die we nog niet eerder hebben gezien. En het lijkt er dus ook, zelfs Labour-parlementariërs vragen zich af of ze hiervan, van deze totale vernedering, ooit nog wel eens terug zullen komen.
6: Ja, ik hoorde vanochtend bij de BBC iemand een appje citeren van een Labour-vertegenwoordiger die anoniem wilde blijven, uiteraard. Die zei, this is the death of the Labour Party, als we niet van leider veranderen.
13: Ja. Nou, er zijn ook veel Labour-MP's die zeggen dat ze nog nooit zo'n ongelofelijke animositeit tegen Keir Starmer op de drempel zijn tegengekomen. Hè, als ze daar met pamfletten langs gingen met de vraag, wilt u alstublieft op Labour stemmen? Mm. En dat dus de hoogte en de diepte van het verlies, dat nauw samenhangt met de persoon van Starmer. Die wordt gezien als een wijfelaar, als een kamergeleerde die achter zijn stukken zit, die weinig voeling heeft met de partij, en die gewoon niet heeft willen luisteren en er ook niet in geslaagd is om in bijna 2,5 jaar alle beloften die hij heeft gedaan om de levensomstandigheden van de kiezers beter te maken, gestand te doen.
6: Daar zometeen nog wat meer over, maar eerst ook even naar waarom Reform misschien gewonnen heeft. Anne, jij sprak een man die altijd op de conservatieve partij heeft gestemd, maar deze keer anders doet.
14: I mean, I've always been a conservative voter in the UK because I've always thought they were good for businesses. If they help me, it helps me with my staff. The last thing I want to be doing is laying people off because of the costs of running a business. But you know, for me personally, you know, I'd like to support the people that have run businesses and not just gone from university into politics. You know, because them type of people, they haven't got a clue about manufacturing. So, yeah, it's, you know, for me, it's definitely going to be Reform this year, definitely.
6: Ja, kennelijk gaat het hier ook over de afstand tussen de politiek en de gewone man. Hè? Wie is deze man, Anne, en waar staat zijn verhaal voor?
12: Ja, eerder deze week bezocht ik het stadje Walsall. Dat ligt in het ten noorden van Birmingham. Dat is een voormalige mijnwerkersstadje ook weer. En daar dat stadje staat bekend om zijn zadelmakerijen. Opvallend genoeg zijn daar ook nog heel wat zadelmakers te vinden. Maar zoals de man die we net hoorden, Adam Ellis, hij heeft zijn eigen fabriekje. Ook al zei, het wordt steeds moeilijker om je hoofd boven het water te houden als zelfstandige ondernemer. Stijgende kosten ook weer spelen daarbij een rol, stijgende belastingen. En daar geeft hij direct ook politici op lokaal, maar ook op nationaal niveau de schuld van. En hij heeft het gevoel inderdaad niet gehoord of gezien te worden door geen van de politici. En zo'n zelfstandige heeft invloed op zijn stemgedrag. En dat zie je dus ook, dat mensen die misschien jarenlang Labour hebben gestemd of de conservatieven op de gevestigde partij hebben gestemd, zich nu dus afkeren van die traditionele partijen en gaan stemmen op de andere optie dan maar. En dat is Reform, die zich natuurlijk ook profileert als de stem van het volk.
6: Ja. Nou, en die, vooral de stem van Nigel Farage is ook. Laten we even luisteren wat hij vanochtend zei.
15: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by Reform in many of their most traditional areas. And what you're going to see later on today is the Conservative Party being wiped out in their heartlands like Essex. So London goes a bit against.
6: Ja, hij zegt, we zien Labour wordt in zijn traditionele gebieden weggevaagd en we zullen dat bij de Conservatieven ook gaan zien. Je zei het al, het gaat deze verkiezing over kosten van levensonderhoud, over gezondheidszorg, over onderwijs, over openbare voorzieningen.
13: Over immigratie?
6: Over immigratie, ja. Maar wat heeft een anti-immigratiepartij als Reform te bieden op die andere gebieden als het gaat om die praktische dingen, levensonderhoud, onderwijs, gezondheid? Ik zie in hun programma er eigenlijk weinig over.
13: Nou, dan moet je denken aan een, als ik het zo mag zeggen, een Trumpiaans programma. Wij gaan dit land runnen als een business. Wij gaan besparen op al die onzin dingen als woke en speciale voorzieningen voor transgenders. En he, dat is het plaatje wat ze ongeveer schetsen. Je zult zien, wij gaan gewoon op elke penny letten die wordt uitgegeven. En dan houden we tonnen met geld over, mijn woorden, mijn interpretatie ervan. En dat geld dat kunnen we dan besteden aan het verbeteren van de leefomgeving.
6: Goed, nou, we zullen zien of dat zo is en wat daarvan terechtkomt. Nu wordt Starmer dus zwaar afgerekend op het feit dat hij niet heeft gedaan wat hij beloofde 2 jaar geleden. Namelijk precies dat, kosten voor levensonderhoud terug, betere gezondheidszorg, betere onderwijs. De economie is er sinds Brexit en COVID niet op vooruit gegaan. Hoeveel ruimte had Starmer eigenlijk de afgelopen 2 jaar?
13: Om die economie te verbeteren? Nou, hij heeft een puinhoop geërfd, dat kunnen we economisch gezien kunnen we rustig zeggen. Hè. De conservatieven hebben er echt weinig van gebakken, zoals Anna al zei. En het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat als je zoiets erft, zo'n dieptepunt, dat je niet meteen van de ene dag op de andere dat kunt verbeteren. Hij zit nu dus bijna op de helft van een mandaat van 5 jaar. En zijn grote verweer is dus nu ook: jullie hebben niet gemerkt wat we alle goede dingen hebben gedaan.
6: Ja.
13: En geef ons nou die volgende 2,5 jaar ook. Want je zult zien, ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat die levensstandaard wel omhoog gaat. En wat ik zelf vind, is dat je heel erg kunt merken, en dat is natuurlijk ook logisch, lokale verkiezingen gaan over naar binnen kijken en naar binnenlandse dingen. Maar als je ziet wat deze regering ook buitenlands over zich heen heeft gekregen. We hebben natuurlijk Oekraïne, Iran, kosten van levensonderhoud verbeteren door dichter tegen de EU aan te gaan schurken, waar Keir Starmer mee bezig is.
6: Ja.
13: Dat zijn allemaal dingen die ook enorm veel tijd en energie van hem gevergd hebben.
6: En dus zegt Starmer ook vanochtend weer: ik laat me niet wegjagen.
16: To be clear, you are not going to resign. No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges, and that's what we will do.
6: Ja, Anne, ik zag vanochtend ook al diverse Labour-parlementariërs die eigenlijk dit ook zeggen. De mensen die iets anders vinden zullen misschien niet meteen naar buiten komen. Wat is zijn positie op dit moment?
12: Nou, wankel. Er is hier natuurlijk stond Starmer zijn positie al eerder ter discussie. In februari bereikte dat een hoogtepunt. Toen heeft hij nog met zijn op het laatste moment zich vast weten te houden aan het premierschap. Dat had toen te maken met het Mandelson-schandaal. De ambassadeur voor Amerika die banden bleek te hebben met Epstein. En Starmer zou daarvan geweten hebben. Nou, dat heeft hij af weten te wenden. Vervolgens gebeurde de oorlog in Iran. Dus de aandacht verzwakt weer wat. Maar ja, in de achtergrond bleef deze lokale verkiezing wel spelen. En er gingen inderdaad gaan nog steeds stemmen op binnen de Labour-partij die zeggen: als Starmer deze verkiezingen inderdaad echt zo dramatisch doet, dan moeten wij mogelijk gaan kijken naar een andere leider. Want het leiderschap van Starmer geeft niet wat de Britten willen, wat we nodig hebben. Een doortastend leider. Starmer is inderdaad, zoals al gezegd, te twijfelachtig, te wankel. En hij heeft ook de uitstraling, een beetje een saaie, grijze uitstraling. Dat staat de Britten ook niet heel veel aan. Die hebben een daadkrachtig leider nodig, zeggen ze. Nu is er nog steeds wel een trouwe groep parlementsleden die Starmer nog altijd steunen. Er staan wat kandidaten te trappelen in de coulissen al om het stokje van Starmer over te nemen. En ja, het is nu nog moeilijk te voorspellen hoe dit verder uit zou gaan pakken. Dat is wel echt glazen bol. Voorspellingen zijn dat.
6: Ja, laat ik het toch tot slot even aan Hieke. Ze houden enorm van wedden in Engeland. Als jij nu wat op Starmer zou moeten zetten, zou je er nog wat op zetten?
13: Eerlijk gezegd, ik denk het. Nee, ja, 50-50 is natuurlijk flauw. Ik dacht eerst, nee, hij zet wel, na die verklaring van vanmorgen, hij zit wel door. Maar ik denk dit weekend, al die Labour MP's gaan met elkaar bellen en konkelen. Het zou best kunnen zijn dat hij dan volgende week weet dat hij op weg naar de uitgang is.
6: Ja, ik hoorde in ieder geval iemand zeggen, hij haalt in ieder geval de zomer niet. Goed, we gaan het zien. Hartelijk dank, Anne Sane en Hieke Jippes. En zondagavond is het Bureau Buitenland op televisie. En daarin aandacht voor Amerikaanse wapens. Raken de Amerikaanse wapens op? En wat als Trump zijn troepen echt uit Europa terugtrekt? En waarom liggen die wapens eigenlijk verspreid over de hele wereld? Terwijl Amerika zich niet altijd met de rest van de wereld bemoeid heeft. Defensie-expert Michel Haas en historicus Geert Mak gaan dat allemaal uitleggen. Kijken dus zondagavond 9:55 op NPO 2.
2: Bureau Buitenland. Chris Keijnen.
6: En dan nu de vraag, verdwijnt een cultureel icoon uit het Italiaanse straatbeeld? Toch niet zo heel lang geleden was het de droom van elke puber, de 50cc bromfiets voor je verjaardag. En dan knetterend op de Piaggio Ciao of Vespa door de stad en door het leven. Maar de jongeren van nu willen geen brommers meer. Reportage van onze correspondent Angelo van Schaik.
17: Non funziona ancora?
18: Perfetto.
17: Fammelo sentire allora. Een bijeenkomst van de Piaggio Sea Club in Ceprano, net ten zuiden van Rome. Zondagochtend, koffie, broodjes en knetterende uitlaten. De Piaggio Sea is een legendarische brommer uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Een plat buizen frame, trappers en 50cc. Hij zet de benzinekraan open en hij trekt aan een hendel, want het is niet met een knop dat je ding aanzet, maar je moet echt aan een hendel trekken en zeg ik. Voor het eerst sinds een jaar dat ik hem aanzet. En in één keer start hij. Onvoorstelbaar. Veel Italiaanse wordt het niet. Op een Vespa na misschien. Maar die was meestal te duur. Dino Mattei is voorzitter van de Piaggio Sea Club in Ceprano. En de trotse eigenaar van maar liefst 2 Piaggio Sea. Wat maakt die brommer nou zo bijzonder?
19: Non è che qualcosa speciale, che riprende i nostri anni, come ripeto, 80, 90.
17: Hij zegt, het is eigenlijk een beetje uit nostalgie. De brom op zichzelf is misschien niet zo erg speciaal, maar voor mij staat het voor mijn jeugd, mijn pubertijd. Dat ik zelf met die dingen de buurt onveilig maakte. En dat is de reden waarom ik nog steeds van bromfietsen hou. Un senso di libertà?
19: Sì, un senso di libertà. E quindi ancora mi ricordo che non era obbligatorio neanche il casco.
17: Hij zegt, ja, ik reed je wat eerder op dan 14 jaar. Ook al mocht dat niet. Maar uiteindelijk toen ik 14 was, mocht ik dus inderdaad met het ding de straat op. Er was nog geen helmplicht. Er was ook geen verzekering. Dus we reden hier gewoon een beetje rond. En ja, het is gewoon een kwestie van... Ja, van vrijheid, een gevoel van vrijheid. Ik voel aardig wat rook uit dat ding. Voel maar een po, hè?
18: Nee, perché è freddo. È freddo, è normale.
17: Ma che ci sono qua a miscela?
18: A miscela, a 3%.
17: Nostalgie naar walmende mengsmering en het gevoel van vrijheid. Dat zijn dus de belangrijkste motieven om elke zondag met een bromfiets van 40 jaar oud heel Italië af te reizen om gelijkgestemden te ontmoeten. In de jaren 80 en 90 werden er miljoenen 50cc bromfietsen in Italië verkocht. Het was de grootste verjaardagswens van 14-jarigen.
20: In quell'epoca, diciamo, innanzitutto era sicuramente un mezzo di trasporto che serviva a spostarsi, quindi era, diciamo,
17: in die tijd was het vooral een transportmiddel, zegt Gaetano Scavuzzo, journalist voor het online magazine Moto Online. Scavuzzo woont op Sicilië, vandaar dat ik hem via de telefoon spreek. De 50cc had vooral een praktisch nut, maar het was ook een overgangsritueel. Het bezit van een 50cc bromfiets was een statussymbool en de eerste stap richting volwassenheid. Met een brommer was je geen afhankelijk kind meer, maar een onafhankelijke puber. Hoeveel leden heeft de club eigenlijk? Quanti soci ha?
19: Attualmente con il club Piaggio Sea siamo arrivati a 60 iscritti.
17: Met ongeveer 60 leden, allemaal uit het dorp of omliggende dorpen. En wie zijn die leden dan?
19: Abbiamo ripreso i ragazzi di 14 anni fino a...
17: Hij zegt, het is een beetje een mix, hè? Toch wel veel wat oudere mensen. Zegt, ik ben zelf 47. Maar we hebben eigenlijk een hele groep van... Ja, jongeren, 16, 17 tot aan 70-jarigen, die allemaal dezelfde passie hebben voor deze brommer. Natuurlijk heb ik gevraagd of ik ook een rondje mocht rijden op dat ding. Helaas, ze zijn er te zuinig op. En met z'n tweeën op een 50cc, dat mag dan weer niet van de Italiaanse wet. De Piaggio Sea werd in 2001 na bijna 25 jaar uit productie genomen. De De productiestop was een teken aan de wand. Het verval van de bromfiets was ingezet. In het jaar 2000 werden er nog 800.000 bromfietsen verkocht in Italië. In 2024 iets meer dan 20.000. En de schuld ligt bij de ouders van tegenwoordig.
0: Io vado in autobus e metro.
21: Niente motorino allora?
0: No, niente motorino.
21: Perché?
0: Perché i miei non vogliono.
21: I tuoi non vogliono?
0: No. Se no lo prenderei, certo.
17: Tobia is 14, zit op het Mamiami Lyceum in Rome en gaat met de bus naar school. Hij wil wel graag een brommer, maar zijn ouders willen dat niet.
21: Però io ho i cinquantini, non li vedo più, i ragazzi non lo vogliono più.
0: Lo so, ma secondo me è sempre colpa dei genitori. Sono un po' autoprotettivi ultimamente.
17: Het is volgens hem ook niet waar dat jongeren ze niet meer willen. Het zijn de ouders die veel te beschermend zijn.
22: Mijn vader heeft een incident tipo 10 jaar fa e quindi non vogliono che lo compro.
17: Mijn vader heeft ruim 10 jaar geleden een ongeluk gehad, zegt Valerio, klasgenoot van Tobia. Ik was toen een jaar of 2 en hij was zo bang om mij niet meer te zien opgroeien dat hij 2-wielers heeft afgezworen. Ik heb wel een brommer gevraagd voor mijn verjaardag in oktober, maar mijn vader zei geen haar op mijn hoofd. En die ouders hebben niet helemaal ongelijk. In 2024 waren er, alleen al in Rome, bijna 8000 ongelukken met 2-wielers. Dagelijks belanden motorrijders in het ziekenhuis. Toch is de grote kans op ongelukken niet de enige reden dat brommers uitsterven, zegt Gaetano Scavuzzo.
20: I costi, quelli che erano i costi sia di possesso che di manutenzione che di assicurazione, 40 anni fa erano accessibili e praticabili, diciamo, da qualsiasi famiglia. Chiunque se lo poteva permettere.
17: 40 jaar geleden was een bromfiets een redelijk goedkoop vervoersmiddel. Bijna iedereen kon zich er één veroorloven. Tegenwoordig reizen de prijzen de pan uit en ook onderhoud en verzekering zijn niet meer te betalen. En in sommige steden lukt het niet eens om ze te verzekeren. Ook moet je tegenwoordig een rijbewijs hebben om brommer te mogen rijden. En ook het milieuaspect speelt mee. Brommers worden steeds vaker geweerd uit stadscentra. Alles bij elkaar heeft de brommer zijn aantrekkingskracht verloren. Ook de mobiliteit zelf is veranderd. In de grote steden in Italië is het aantal elektrische fietsen en elektrische stepjes explosief gestegen. Vervoersmiddelen die 30, 40 jaar geleden niet bestonden. En dan hebben we nog het fenomeen van de 50cc autootjes. Ook die zien we op steeds meer parkeerplaatsen van middelbare scholen staan.
21: Perché la macchinetta e non il motorino?
0: No, perché mi piace più la macchinetta e ho paura del motorino.
21: Hai paura del motorino?
0: Sì, ho paura di cadere.
17: Elena is bang om op een brommer te rijden. En dus heeft ze haar ouders gevraagd om een klein autootje. Ook al sta je daarmee ook vast in het Romeinse verkeer. Terug naar de Piaggio C Club in Ceprano. De gemiddelde leeftijd van de clubleden ligt rond de 40. Maar er zijn ook jongens als Giuseppe, net 16, die het vuur brandend houden. Een gele Piaggio C met zwarte spaakwielen. Waarom rijdt een 15-jarige op zo'n ding?
23: Perché mi piaceva.
17: Perché ti piace?
23: Perché mi piaceva il motorino.
17: Ik rijd al sinds mijn 8e op zo'n Piaggio C, zegt Giuseppe. Ik heb altijd van brommers gehouden. Ik zou nooit zo'n autootje kopen. Ook van Giuseppe mocht ik niet op zijn brommer rijden. Maar gelukkig heb ik mijn eigen scooter. Een 125cc weliswaar. Maar niet minder leuk.
6: Een reportage van Angelo van Schaik. En dit was ook Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en het NOS Journaal De Rode Draad op vrijdag. En wij zijn er zondagavond op de Treurbuis, NPO 2.
24: NPO Radio 1. Koen Verbraak.
25: Er is een groot tekort aan TBS-plekken. Dat betekent dat gedetineerden met een psychische stoornis soms jaren in de gevangenis op behandeling moeten wachten. Gevaarlijk voor hunzelf en voor de samenleving. Mensonterend, vinden advocaten. Hoe is dit tekort eigenlijk ontstaan? En waarom lukt het maar niet om meer behandelplekken te regelen?
24: Human, de publieke tribune.
26: Morgen om 3:00.
24: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
27: Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs.
1: Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
3: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost, Autotaalglas.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
29: EuropaKinderhulp.nl.
30: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
31: Pap, die moeten we hebben.
30: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
32: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
33: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
34: NPO Radio 1. 2 uur.
35: Natasha Gibbs.
12: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad. Er is weer genoeg gebeurd in de afgelopen week en daar praten we vanmiddag uitgebreid over. Bij mij aan tafel zitten zometeen advocaat Anice Boumagnol, oud-Kamerlid Sharon Gesthuizen en politiek redacteur Wart van Ruiven. En met hen hecht ik de laatste rode draadjes van de afgelopen week aan elkaar. Maar eerst natuurlijk het NOS Journaal van 2 uur met Jan van der Putten.
36: Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Dat heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. Die kelder wordt de komende tijd gerenoveerd en zolang niet gebruikt. De omstreden pornowebsite Motherless is door het Openbaar Ministerie gesloten. Gisteravond kwam het OM in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis.
37: Hulporganisatie Help Wanted, dat slachtoffers van seksueel misbruik bijstaat, kreeg klachten over die site omdat er video's opstaan van, dat hebben we zelf ook gezien, van vrouwen die in hun slaap worden misbruikt bijvoorbeeld. Er was soms zelfs ook kinderporno op te vinden. Nou, dat laatste, dat werd dan wel verwijderd, die kinderporno. Maar ja, voor de rest stond die site zo'n beetje alles toe. Echt een heel ander karakter dan de gemiddelde, legitiemere pornosite. En dat is waarom ook bijvoorbeeld Kamerleden en ook het OM nu toch echt wel actie wilden.
36: En die site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk, dat de servers verhuurde, zag geen reden om de site uit de lucht te halen. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. Het duurde lang voordat het vuur onder controle was, omdat de brandweer de elektriciteitsruimtes niet in kon gaan en daardoor werd het pand alleen van buitenaf geblust. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank al uren een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden, maar geen klanten van die bank. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Sinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. En de Duitse politie omschrijft de situatie als stabiel, maar geeft verder geen informatie. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten bewaarde op een Russische server. Daarmee heeft het Europese privacyregels overtreden... concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen... maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. De lang verwachte schilderijen van Amrita Shergill zijn aangekomen in Assen in het Drents Museum. Die topstukken konden eerder niet afreizen door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Directeur Robert van Lang van het Drents Museum, goedemiddag. Wat waren er voor risico's allemaal aan het transport?
0: De risico's die er waren, is dat er een oorlog tussen de VS en Iran natuurlijk plaatsvond. Waarbij dat voor India toch een iets ander risico ingeschat werd dan dat wij dat eigenlijk met een Europese bril op zouden doen. En ze hebben om die reden gezegd, nou, we stellen het nog even uit, want we vinden het voor ons nationale erfgoed nog niet verantwoord om dat te sturen.
36: Ja, toch hebben ze het gedaan. Ze zijn aangekomen na hoeveel tijd? Na 2 maanden, geloof ik.
0: Ja, fantastisch. Ja. We zijn een beetje euforisch erover. Het is echt dankzij de inspanningen van de ambassade, de Nederlandse ambassade in India, die dit samen met ons voor elkaar heeft gekregen. Want uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie van vertrouwen dat we over en weer moeten hebben. En dan natuurlijk dat de werken hier naartoe kunnen komen en dat het allemaal op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. En dat heeft dus nu plaatsgevonden.
36: Waaruit bestaan die 60 stukken van Amrita Shergill?
0: Nou, zij heeft in haar korte carrière, het was een fenomenale vrouw. Ze is eigenlijk jong gestorven, 28-jarige leeftijd. Ze heeft 179 schilderijen gemaakt en een aantal tekeningen natuurlijk. En die werken, 48 in totaal die we nu laten zien, daar hoeft men niet voor naar India toe te gaan, maar die kan men in Assen komen bekijken. En wanneer zie je nu topkunst uit India in Nederland? Wel nu dus bij het Drents Museum in Assen.
36: Ja. U bent toch wel verzekerd, hè? Want u bent een keer een helm kwijtgeraakt.
0: En die hebben we ook weer teruggevonden.
36: Ja.
0: Het is natuurlijk ook wat dat betreft, alles is helemaal goed. Dat zit helemaal solide in elkaar, zoals het altijd solide in elkaar zat. En dat die gebeurtenissen plaatsvinden, daar kunnen we helaas vandaag de dag niets aan doen. Maar dit is helemaal in orde.
36: De werken van Amrita Shergill, ze zijn dus in Drenthe te bezichtigen. Robert van Lang, ik dank u voor de uitleg. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, kan meelezen. Opsporingsdiensten wereldwijd probeerden Meta al langer te overtuigen om die functie te verwijderen. Ze zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. En het weer, droog, vooral in het noorden zonnig. Temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. En morgen begint zonnig, later komt de bewolking en morgen wordt het maximaal 22 graden.
12: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag. Wat heb je allemaal voor ons?
2: Goedemiddag. Nou ja, de dagelijkse files worden langzaam maar zeker wat langer. Er staat inmiddels 150 kilometer file in totaal. 4 files vallen op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 3 kwartier. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde ook een ongeluk bij Den Hoorn. Maar hier is de weg zojuist vrijgegeven. Vertraging nog wel een klein kwartier. De A12 dan Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is vandaag nog de linkerrijstrook dicht. Dat geeft veel oponthoud, op dit moment 3 kwartier. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 1 kwartier.
6: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl, sterk werk.
14: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad. In de laatste uurtjes voor het weekend nemen we iedere week in de Rode Draad het nieuws van de week door. Zometeen gaan we het onder meer hebben over de 3 jaar die Ali B. na zijn hoger beroep achter de tralies moet gaan doorbrengen. Maar ook over de toegang tot informatie van de overheid die straks samen met jouw DigiD naar de Verenigde Staten verdwijnt. En dat gaan we natuurlijk weer doen met een panel dat zit popelen. Ik zeg van harte welkom tegen Sharon Gesthuizen, voormalig Kamerlid. Nu zelfstandig ondernemer in de culturele sector. En onder andere betrokken bij het Haagse culturele platform Nest.
1: Ja, Nest.
0: Wat voor Nest is dat?
1: Ja, Nest is een cultureel platform waar geëxposeerd wordt. Er is nu een hele mooie expositie, zomerexpositie over de mogelijkheden om op vakantie te gaan of juist niet op vakantie te gaan. Doen heel veel verschillende kunstenaars aan mee. Een platform wat niet te beroerd is om ook controversiële, geëngageerde, echt ja, discussieopwekkende thema's te agenderen.
0: Zoals? Wat voor thema's?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, er is misschien niet zoveel discussie meer over. Maar de vorige expositie, die was net afgelopen. De expositie ging over een jurist die lang geleden leefde. En die heeft eigenlijk een vocabulaire ontwikkeld in zijn tijd voor homoseksualiteit. Want dat was er niet.
2: Oh.
1: Dus en dat is zo waanzinnig interessant. Omdat je daardoor gaat nadenken over, ja, weet je, nu hebben we daar woorden voor.
0: Ja.
1: LHBTIQ. Ja. Maar dat was er natuurlijk ooit niet. En hoe ging je er dan mee om? Zeker als je jurist was.
0: Nou, je wijst dan naar onze andere panel. Misschien even goed om die ook meteen te introduceren. Advocaat Anis Boumanjal.
2: Ja.
0: Als je dit dan hoort, is dat nou een expositie waar jij naartoe zou gaan?
2: Nou, ik moet wel denken, dan mag je eindelijk woorden verzinnen. En dan kom je iets met de LHBTQI. Dan denk ik, ja, ik weet niet wat die... Nou, ik vind
0: iedere letter staat toch voor een woord?
2: Ja, nee, dat snap ik, maar ja. Ik heb er vaak zelf moeite mee, misschien om het uit te spreken.
1: Hij had mooiere woorden verzonnen deze
2: keer. Ja, nou, dat dacht ik al. Dus alleen om die reden al had ik het al bezocht.
0: Oh, dus voor het gemak meer?
2: Voor het gemak,
0: natuurlijk. Begrijp ik.
2: Ik bedoel, LHBTQI en dan struikel ik al over. Plus. Ja, zie je? Dat gaat nu al verkeerd.
0: Plus, dan zit je goed.
2: Ja.
0: Ik heb alles. Ik heb alle letters.
2: Plus.
0: Nou, ik wil zo meteen met jou eventjes hebben. Nou, laten we het nu eigenlijk alleen doen. Want er is best een bommetje ontploft, hè, deze week. Als het gaat om het hoge beroep van Ali B. Ali Bom.
2: Ja.
0: Nou, die gaat dus in cassatie. Zou je het hem hebben aangeraden om in cassatie te gaan?
2: Blind.
0: Ja?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nou ja, dit is zo'n zaak waarbij, als ik het arrest tot mij heb genomen, dat ik denk, nou, het Hof, en dat zeg ik met alle eerbied richting het Hof, het Hof heeft wel de grenzen opgezocht van wanneer steunbewijs daadwerkelijk in de zin van de jurisprudentie ook steunbewijs mag zijn.
0: Mm.
2: Ze hebben vaak ligt de grens bij, het mag niet in een te ver verwijderd verband. Dat is ook zo'n mooi zin, een te ver verwijderd verband. Wanneer is dat? Heel arbitrair.
0: Ja.
2: Maar dat hebben ze wel heel erg opgerekt, is mijn bescheiden mening, zeg ik er gelijk bij. Dus ja, alle reden om de Hoge Raad erover te laten buigen.
0: Oké, gaan we het zo meteen verder uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over een andere bom, namelijk die vuurwerkbom die afging bij het D66-kantoor. Ik kijk even naar onze andere gast, Bart van Ruiven, politiek redacteur van Pauw en de Wit. Bart, welkom. Dit is best heftig, toch? Als je zoiets hoort. Er waren ook gewoon jongeren aanwezig.
3: Volgens mij is iedereen heel erg geschrokken. Het is niet de eerste keer dat het in het partijkantoor van D66 gebeurde. Het was ook al tijdens de asielprotesten in september. Nu waren er inderdaad jongeren van de Jonge Democraten aanwezig voor een lezing. En dat is natuurlijk een vuurwerkbom. Die gaan tegenwoordig zo hard. Dat is echt ongelooflijk.
0: Dat is een ravage eigenlijk.
3: Volgens mij is iedereen van links tot rechts enorm geschrokken. En hebben ook heel veel mensen daar de afschuw voor uitgesproken in de Haag.
1: Het had allemaal mis kunnen gaan, denk ik ook, toch?
0: Natuurlijk had het mis kunnen gaan. Iemand had maar op de verkeerde plek moeten zijn in het gebouw.
2: Maandag is de tarwekampzaak. Ook daar begon het met een bom. En er was 6 doden.
0: Ja.
2: Dus en D66 zit niet in de extreme, dus ik snap het niet.
1: De moderates,
2: dat rechtvaardigt hoor.
0: Maar hoe zit dat eigenlijk, Bart?
3: Er is een man aangehouden van 37, dat is wat ik weet. Wat zijn motief is volgens mij nog onbekend. Wat ik Jette wel hoorde zeggen is, het is niet de eerste keren in de afgelopen weken dat er politici, burgemeesters, maar ook ambulance, personeel, politie met geweld tot zich krijgen. Dus dat ongetwijfeld een politiek motief, zou ik zeggen. Maar goed, dat weten we nog niet.
0: Nee. Goed, we gaan het over al deze zaken en nog veel meer gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Eerst hoor je het resultaat van de zoektocht van Leon Polman en Andy Teerling naar een rode draad in de afgelopen nieuwsweek.
4: Een jaartje erbij voor de ene feest.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. What's another
4: year? Maar een jaartje erbij kan ook een verschrikking zijn.
6: Ali B. moet 3 jaar de gevangenis in. De straf is daarmee zwaarder dan de 2 jaar die hij eerder kreeg.
4: En weer een ander haalt gewoon zijn schouders op.
7: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
8: 12 maanden zitten.
7: Nou, weet je wat?
9: Ja, 18, ja? Waarvan 6 voor
7: 12, ja. What's another year?
4: Toch was het vooral de week waarin de meesten van ons lekker de vrijheid vierden.
10: Ik ben heel blij omdat we nu vrij zijn en ik heb een heel blij gevoel.
11: Ik vind het wel leuk dat Nederland is bevrijd, ja, op deze dag.
4: Maar natuurlijk waren we eerst even 2 minuten stil in mei. Stil
12: in mei. Nee, voor mij is het niet zo belangrijk. Ik heb het zelf niet meegemaakt, dus ik kan er ook niet veel gevoel bij hebben, zeg maar.
4: Gelukkig denken niet alle Brabanders daar zo over.
13: Sta je stil om 8 uur 's avonds?
14: Ja, we zitten wel altijd even een minuutje stil, ja.
15: Ik ben een minuut stil en dan daarna verder met de dag.
4: En dan zijn ze in ieder geval samen 2 minuten stil. Ha, ha, ha. Ook in Weesp vond niet iedereen het nodig stil te staan bij iets van meer dan 80 jaar geleden.
16: Nee, Tweede Wereldoorlog om. Ja, als die er al 80 jaar ligt, dan kunnen ze het ook wel in de nacht doen, lijkt me, neem ik aan.
17: Jij wilt het risico nemen om gewoon door te rijden met de treinen?
16: Als hij al meer dan 80 jaar ligt, dan ga ik er niet vanuit dat hij nu opeens afgaat.
4: Wie ook na 80 jaar nog steeds niet afgaan? De Rolling Stones. Toen David Attenborough 38 jaar werd, hadden zij net hun eerste plaat uitgebracht.
18: To persuade females, he sings the most complex song he can manage. Please allow me to introduce myself. In his attempt to outsing his rivals, he incorporates other sounds that he hears in the forest. Hope you get
4: my name. Deze week kondigden ze in New York album nummer 25 aan in een persconferentie. Fijn voor Amerika-correspondenten, want die verveelden zich daar in dat land natuurlijk stierlijk.
19: Correspondent Rudy Bauma, is er nog iets gezegd over een tour?
20: Nee, is niets over gezegd. Ik heb ze bij vertrek, want ik heb 1,5 uur nog staan wachten bij de uitgang tot ze weggingen, heb ik nog even geprobeerd dat te vragen. Gaan jullie nog toeren? Maar ja, ze liepen toch door en gaven helaas geen antwoord.
4: Het was wel een hele tour om het bekladde monument op de Dam schoon te krijgen. En wat doe je dan als burgemeester?
21: Nou, ik heb even stevig gevloekt toen ik wakker werd en de app aanzette.
4: Op z'n zachtst gezegd een controversiële actie. En er waren er ook meer van deze week. Aanslag op het kantoor van D66. En eindelijk is een andere Donald die de wenkbrauwen deed fronsen.
22: Donald Pols stopt als directeur van Milieudefensie en gaat aan de slag bij Tata Steel.
23: Luut, ik dacht even dat het 1 april was. Ja, opmerkelijk.
24: Zeker aangezien hun heel erg tegen Tata Steel zijn.
25: En ik vind het namelijk een goede set van Tata Steel, want dan hebben ze van die man tenminste geen last meer.
4: En dat allemaal terwijl een paar kilometer naast Tata Steel als een dolle werd geprobeerd een dier te redden.
26: Een gestrande witsnuitdolfijn.
27: I see trees of green.
28: Ze zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat hij niet overhit raakt.
27: I see them blue. For me and you.
4: En nou blaast die dolfijn met de lange witte snuit een taart met 100 kaarsjes uit.

0: Ja, dan kan jullie een goedkeuring wel wegdragen. Ja, ik heb hier wat mensen zien grinniken.
1: Ja, zeker. Ja, prachtig.
0: Ja. Nou ja, minder nieuws voor Ali B. We hadden het er natuurlijk net al over, Anish. 2024 werd er 3 jaar cel geëist tegen Ali B. Hij kreeg er uiteindelijk 2. En nu in hoger beroep eist het OM 2,5 jaar. En heeft het Hooggerechtshof hem 3 gegeven. Dus het is lastig om dit te rijmen. En tegelijkertijd heeft het Hof dat natuurlijk ergens op gebaseerd. Je hebt het vonnis grondig doorgelezen.
2: Ja, ja. Het heel formeel noem je het dan arrest. Vonnis is eerste aanleg. Arrest is hoger beroep. Ah. Even muggenstift.
0: Nee, goed dat je het zegt. Het arrest heb jij
2: maar het arrest heb ik goed gelezen, inderdaad. Ja. En nou ja, beginnen dan bij de strafmaat. Het Hof kijkt er gewoon heel klinisch naar. Die zegt per verkrachting is het gemiddeld 2 jaar volgens de oriëntatiepunten. Alle rechters hebben een soort van afspraken met elkaar. Het kan niet zo zijn dat in het noorden van het land de verkrachting 1 jaar is en in het zuiden van het land 3 jaar. Dus ze willen dat harmoniseren, een richting geven, kaderen. Nou, de gemiddelde verkrachting is dan 2 jaar. Nou, dan er zijn er 2 verkrachtingen. Nou, 2 plus 2 is 4, zegt het Hof. Mm. Alleen ze kijken wel, is er heftig geweld gebruikt? In hoeverre is er sprake van de situatie dat je iemand uit de bos haalt en naar binnen sleurt en dan met heftig geweld verkracht of. Nou, we houden rekening met de omstandigheden van het geval en komen daar onderaan de streep uit op 3 jaar gevangenisstraf. Ja, ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik denk dat natuurlijk maakt het wat uit onderaan de streep, maar uiteindelijk is het niet eens zozeer de 2 jaar, 2,5 jaar of de 3 jaar die hij heeft gekregen, maar gewoon de veroordeling puur sang. Ja. Dat valt hem denk ik heel erg zwaar, waardoor het een zwarte dag voor Ali B is.
0: Ja. Dit is hoe het Hof gisteren het arrest zelf toelichtte.
3: Dan komt het Hof dus tot de conclusie dat zowel de verkrachting van Naomi als die van Ellen kunnen worden bewezen verklaard. De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
0: Ja, Sharon Gesthuis, jij studeerde zelf ook rechten. Ja. Je hebt de zaak ook uitvoerig gevolgd. Wat zegt dit vonnis jou?
4: Ik begrijp de overweging om in cassatie te gaan als je zo stellig beweert er is geen bewijs. Ik denk dat, volgens mij zei Tim Hofman gisteren, het is een goede dag voor alle vrouwen. Dat weet ik zo niet. Maar ik denk dat het een enorme steun in de rug is van iedereen die met seksueel geweld te maken heeft gekregen. Ja? Ja, zeker. Ik weet niet, as we speak is er ook in Engeland bijvoorbeeld die zaak, ik weet niet of jullie die volgen, van Al-Fayed. Jarenlang zijn daar vrouwen die hebben bij de Metropolitan Police aangeklopt.
0: Een melding gedaan, er is niks mee gedaan.
4: Tientallen vrouwen. Ja. Tientallen vrouwen. Ja. Dus als we het hebben over secundaire, of misschien zelfs al tertiaire victimisatie. Uh-huh. Ja, als het zo ver moet komen dat er nu zelfs een onderzoek in Engeland dus wordt ingesteld naar die politieagenten. Dan denk ik, ja, we doen toch echt iets met elkaar niet goed als roofdieren, als ik het zo mag noemen, of roofdiergedrag, laat ik het zo noemen. Uh-huh. Daarmee wegkomen. Dit zegt niets over de zaak van Ali B, maar het zegt wel dat seksueel geweld te vaak onbestraft blijft.
2: Ja, ik heb die discussie woedt de laatste dagen heel erg.
0: Ja.
2: 2 dagen geleden zat ik bij Paul ook over deze discussie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik wil dat beeld, en dat is mijn bescheiden mening, hoor, maar het beeld wil ik gewoon nuanceren. Op de ervaring die ik heb, en ons kantoor doet ook zedenzaken van beide kanten, zowel slachtoffers verdedigen als
0: verdachten.
2: Nee, geen probleem. En ik zie gewoon op het moment dat er een aangifte wordt gedaan, wordt dat gewoon serieus genomen. Mm-hmm. En de rechters, idem, er worden zware straffen. Een aanranding, dan ga je direct al de gevangenis in.
4: Ja, maar
2: in.
4: Kom je voor de rechter?
0: Voordat je daar bent. Ik denk, Sharon, dat jij het eerder hebt voor het traject, voordat het zover is.
2: Ook het traject ervoor. Wordt dat serieus genomen? Je wordt serieus genomen. En wat dat dan gaat, heb ik niet het gevoel. Ik snap wel dat je het niet zo bedoelt. Dus maar die roofdieren, voor zover je het zo kan benoemen, dat ze dan vrij spel hebben.
4: Kan het dan dat Al-Fayed daar zo lang mee heeft kunnen doorgaan? Ja, dat er nu talloze schade. Ik bedoel, ik ben zelf slachtoffer geweest van seksueel geweld. Je werd niet serieus genomen door de politie.
0: En zo kennen wij tal van verhalen van vrouwen die aangeklopt hebben.
2: Ik wil het ook niet weerleggen. Ik zei, ik wil het alleen nuanceren. Geen semantische discussie aangaan. Ik heb gewoon een ervaring waarbij het, als je aangifte doet, of een informatief gesprek, je hebt een hele zedenafdeling, het wordt serieus genomen.
4: Mm. Ja, je zegt het tegen iemand die dus zelf heeft meegemaakt dat dat niet het geval was.
2: Nee, precies.
4: Was, dus ja, maar, ja. En NS1,
2: en dat verlies
4: hè,
2: ik NS1. Natuurlijk. Dat ja. verlies ik natuurlijk, omdat jouw, mag ik dat tutoeren, volgens mij. Jouw ervaring natuurlijk belangrijker is dan mijn ervaring, die het vanuit een juristenbril bekijkt. Ik wil daarmee zeggen, want het grootste probleem wat ik terugzie, waardoor het wat beter kan, is dat er capaciteitsproblemen zijn. Bij de zedenpolitie worden zaken heel lang op de plank gelaten. Geen capaciteitsprobleem, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld inbraken en dat is dus een grote probleem.
4: Financiële recherche, hetzelfde verhaal.
2: Bijvoorbeeld, ja. of cybercrime, ja. of als je BINPAS fraude, dan doen die mensen ook aangifte en die arme mensen zitten ook maar te wachten. Dan trek ik een breder, niet af willen doen aan het gevoel, of jouw gevoel in dit specifieke
4: geval. Het is geen gevoel, het is gewoon een rechtsstaat, het is niet alleen een gevoel, denk ik. Maar.
0: Je voel je in de steek gelaten.
4: Ja, op zo'n moment voel je echt.
2: Dat doelde ik op met gevoel.
4: Ik heb uiteindelijk een klacht ingediend bij de officier van justitie. Ik heb gezegd, ik wil gewoon aangifte kunnen doen. En toen pas mocht ik aangifte doen.
2: Maar dat is van de zotte.
4: Ja, dat is het ook. Maar ik ben niet de enige.
2: Nee, dat beweer ik ook niet.
0: Nee, dus we hebben ergens, hoe goed we het ook met z'n allen bedoelen. Ja. En hoe goed we het ook inrichten. Hebben we toch een falend systeem op sommige plekken.
2: Zeker.
0: Capaciteit. Maar
4: ja, en een criminaliteitsloze maatschappij, dat zullen we denk ik snel met elkaar eens zijn. Bestaat niet, weet je.
2: Nee.
4: En we kunnen ook niet alles.
2: Illusoren om dat te bedenken.
0: Nee. Oké, maar goed, we moeten het er wel over hebben. Want we willen natuurlijk met z'n allen.
2: Vrijkomen.
0: Geld moet vrijkomen.
2: En daar wordt heel erg op bezuinigd. De politie zit met de handen in het haar. Ja, er zijn zaken die ik heb ook zo'n verkrachtingszaak gehad. Als ik een voorbeeld mag noemen. Dan stond ik de verdachte bij dan. En die zaak werd dan in jaar 1 werd de aangifte gedaan. Werd gelijk opgepakt. Ja. En men heeft DNA-onderzoek, et cetera. Men had iemand in het vizier. Dat was dan mijn cliënt. Vervolgens heeft men, en dat staat dan ook letterlijk in het dossier, we hebben uit prioriteitsoverwegingen de zaak even on hold moeten zetten.
0: Nou.
2: En 2,5 jaar later pakken ze het dan weer op. Ja, uiteindelijk is die zaak stuk gegaan.
4: Maar kun je voorstellen dat ik het dan heb over het secundaire victimisatie?
2: Ja, natuurlijk.
4: Je staat er slachtoffers bij.
2: Natuurlijk. Maar ik wil het alleen nuanceren. Dat ik wil ook niet de beeld scheppen. En dat is het enige waarvoor ik hier ook zit. Dat aangeeft in de steek worden gelaten. Dat beeld wil ik rechtzetten in die zin.
0: Juist, maar die secundaire victimisatie waar jij het dus over hebt, daar speelt dus de manier waarop je door die procedure gaat, als daar wel of geen gehoor aan wordt gegeven door wat dan ook, capaciteitsprobleem, et cetera, speelt daar een rol in. Maar de maatschappij speelt daar in zekere zin ook een rol in, lijkt mij. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar een van de slachtoffers, Naomi.
2: Ja.
0: Naomi die liet weten dat ze heel veel haat over zich heen heeft gekregen. Terwijl zij niet eens haar verhaal in de media heeft gedaan. Hoe kan dat eigenlijk, dat ze dat toch zoveel haat over zich heen heeft gekregen?
4: Mensen hebben een mening over alles en iedereen. Toetsenbordridders zijn het erover. Anoniem bellen is heel erg gemakkelijk. Maar wat zij gisteren zelf in het... Ik weet niet of jullie ook het interview hebben gezien... wat Humberto Tan met haar heeft afgenomen.
0: Ja.
4: Zij benoemt daar op een gegeven moment zelf... in reactie op een vraag van Humberto.
0: Hebben we toch een falend systeem op sommige plekken?
2: Zeker.
0: Door capaciteit? Maar
4: ja, en een criminaliteitsloze maatschappij... dat zullen we denk ik snel met elkaar eens zijn. Bestaat niet, weet je.
2: Nee,
4: en we kunnen ook niet alles...
2: Illusoren,
0: nee. Oké, maar goed, we moeten het er wel over hebben. Want we willen natuurlijk
2: geld gewoon vrijkomen.
0: Geld moet vrijkomen.
2: En daar wordt heel erg op bezuinigd. De politie zit met de handen in het haar. Ja, er zijn zaken die ik heb ook zo'n verkrachtingszaak gehad. Als ik een voorbeeld mag noemen. Dan stond ik de verdachte bij dan. En die zaak werd dan in jaar 1 werd de aangifte gedaan. Werd gelijk opgepakt. En men heeft DNA-onderzoek, et cetera. Men had iemand in het vizier. Dat was dan mijn cliënt. Vervolgens heeft men, en dat staat dan ook letterlijk in het dossier, we hebben uit prioriteitsoverwegingen de zaak even on hold moeten zetten.
0: Nou.
2: En 2,5 jaar later pakken ze het dan weer op. Ja, uiteindelijk is die zaak stuk gegaan.
4: Maar kun je voorstellen dat ik het dan heb over het secundaire victimisatie?
2: Ja, natuurlijk.
4: Je staat er slachtoffers bij.
2: Natuurlijk. Maar ik wil het alleen nuanceren. Dat ik wil ook niet de beeld scheppen. En dat is het enige waarvoor ik hier ook zit.

0: Maar één, werd de aangifte gedaan, werd gelijk opgepakt. Ja. En DNA-onderzoek, et cetera. Men had iemand in het vizier, dat was dan mijn cliënt. Vervolgens heeft men, en dat staat dan ook letterlijk in het dossier, we hebben uit prioriteitsoverwegingen de zaak even on hold moeten zetten.
1: Nou.
0: En 2,5 jaar later pakken ze het dan weer op. Ja, uiteindelijk is die zaak stuk gegaan.
2: Maar kun je je voorstellen dat ik het dan heb over het secundaire victimisatie?
0: Ja, natuurlijk.
2: Je staat er slachtoffers bij.
0: Natuurlijk, maar ik wil het alleen nuanceren. Dat ik wil ook niet de beeld scheppen. En dat is het enige waarvoor ik hier ook zit. Dat aangeven ze in de steek worden gelaten. Dat beeld wil ik rechtzetten in die zin.
1: Juist, maar die secundaire victimisatie waar jij het dus over hebt, daar speelt dus de manier waarop je door die procedure gaat, als daar wel of geen gehoor aan wordt gegeven door wat dan ook, capaciteitsproblemen, et cetera, speelt daar een rol in. Maar de maatschappij speelt daar in zekere zin ook een rol in, lijkt mij. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar een van de slachtoffers, Naomi.
0: Ja.
1: Naomi die liet weten dat ze heel veel haat over zich heen heeft gekregen. Terwijl zij niet eens haar verhaal in de media heeft gedaan. Hoe kan dat eigenlijk, dat ze dat toch zoveel haat over zich heen heeft gekregen?
2: Mensen hebben een mening over alles en iedereen. Toetsenbordridders zijn dat erover. Anoniem bellen is heel erg gemakkelijk. Maar wat zij gisteren zelf in het... Ik weet niet of jullie ook het interview hebben gezien... wat Humberto Tan met haar heeft afgenomen.
1: Ja.
2: Zij benoemt daar op een gegeven moment zelf in reactie op een vraag van Humberto. Van, heb je je op de een of andere manier ook... heb je jezelf schuldig gevoeld? En dan zegt zij, ik kreeg ook wel reacties van mensen die zeiden... ja, wat deed je daar in dat huis en dit en dat en je had zelf ook seks. En dit is denk ik wat de rechters nog even los van hoe je precies over het vonnis, over het arrest, wat er in het arrest staat denkt. Maar wat die rechters denk ik heel fijn doen is zeggen... je mag een man, een vrouw, iemand die zich non-binair noemt, wie dan ook... die mag jij niet zeggen... Of daar mag je niet mee doen. Hey, luister, je hebt nu seks met die, dus dan kun je met mij ook wel. Mm. Het is altijd een keus van iemand.
0: Zo is het.
2: Ja. Het is altijd een keus van iemand. Dus als jij bij wijze van spreken een trio hebt met twee kerels en er komt er nog een derde bij en je zegt dat wil ik niet, of een van die anderen, of die kerels zegt ik wil het niet, dat is dus een keus van mensen.
0: Ja.
2: En daar zit denk ik een hele belangrijke grens. Niet een kort rokje, niet een uitdagend décolleté, niet het zoenen met iemand, ook geen dronkenschap. Als je nee zegt, is het nee.
0: Ik dacht dat we die tijd al hadden achter ons
1: maar
0: hadden.
1: Maar dat is dus niet zo, blijkbaar.
2: Ja, ik waarschuw mijn dochter nog steeds.
0: Ja, maar hetzelfde geldt hier ook. Maar dat is... Daar wreekt zich de kloof tussen de rechtsstatelijke werkelijkheid... of de rechtspraak aan de ene kant... en aan de andere kant de daadwerkelijke werkelijkheid.
1: De maatschappij,
0: inderdaad. Want een rechter zou die kijkt gewoon naar SEC, de bewijsvraag.
1: Ja.
0: En in hoeverre, dat zoals bij Marco Borsato, kan je ook reden twisten of er dingen, dat er onethische dingen zijn gebeurd, dat willen we wel aannemen. Ja. Maar daar ligt vaak de kloof.
1: Wat daar ook allemaal een rol in speelt in het geheel, is natuurlijk media-aandacht.
0: Ja.
1: Daar kunnen we lang en breed over doorpraten, maar dat is zo. Deze zaak is heel breed uitgemeten in de media. Wij doen dat in zekere zin nu weer.
0: Ja.
1: Maar we bespreken dus ook dit soort elementen die daaronder liggen. Wat vind je trouwens van die media-aandacht, Sharon? Gebeurt dat goed?
2: Ik vind het over het algemeen vind ik het goed. Ook wel evenwichtig. Relatief weinig op sensatie gericht.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik krijg er niet heel snel rode vlekken van in mijn nek. Heel soms wel. Dan denk ik, het gaat... Dan vind ik het gewoon te sensationeel gebracht soms. Maar ik vond het zoals bijvoorbeeld gisteren, dan is de persrechter er en de advocaat is er. Er is een respectvol interview met een van de dames zelf.
0: RTL bedoel je dan, hè?
2: Ja,
0: RTL had ook gasten.
2: Klopt. En dat is wel een evenwicht, denk ik.
1: Heeft die media-aandacht uiteindelijk ook invloed gehad op de uitspraak, Anies?
0: Dat is best een moeilijke vraag.
1: Ja.
0: Want als het invloed heeft gehad, dan is dat in het onderbewuste geweest.
1: Mm.
0: Rechters zijn mensen. En mensen kunnen gewoon, net zoals dat wij beïnvloed raken door beeldvorming en wat zo meer, kan dat in het onderbewuste ook bij de rechters een rol hebben gespeeld.
1: Mm.
0: Zelf zullen ze zeggen nee.
1: Goed, we gaan praten zo verder. Het is inmiddels al bijna 2:30. En dat betekent dat het tijd is voor het NOS Journaal met Jan van der Putten.
3: NPO Radio 1. Bij de brand in het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het zijn elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Daardoor werkten de servers niet meer van alle

0: allerlei bedrijven in het land. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Modelers offline gehaald. Op die website waren beelden te vinden van vrouwen die werden misbruikt en soms daarbij ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. De dag na de ramp spraken staatsmedia nog over 26 doden. Naar één persoon wordt nog gezocht, 60 mensen raakten gewond. En de oorzaak van de grote drinkwaterproblemen rond Oud en Nieuw in Amersfoort. De oorzaak was waarschijnlijk verouderd beton, zegt waterbedrijf Vitens. In de waterkelder ontstond verontreiniging door lekkage. Door die problemen moesten tienduizenden huishoudens in Amersfoort het drinkwater koken.
1: En dan de ANWB Verkeersinformatie krijg je van Rijn Baartmans.
2: Goedemiddag. Ja, het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Nu zo'n 200 kilometer file. Zo ook op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. Komt door een ongeluk, de weg is weer vrij, maar je doet er zo'n 40 minuten langer over. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade rijdt het langzaam. 10 minuten door een kapotte auto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum een kwartier vertraging. Komt door een gat in de weg en de linkerrijstrook is er afgesloten.
3: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
1: De Nederlands-Iraanse kunstenaar Tina Farifteh verhuisde 4 jaar geleden vanuit Amsterdam naar het Friese dorp Seksbieren. Ze legt haar ervaringen vast en komt hier zo meteen over vertellen over de documentaire serie die dat opleverde. Maar het is vrijdag, dus eerst.
4: Pas op, nu volgt een mening.
5: De Druktemaker.
1: En vandaag is dat Joost Omen.
6: Heus, ik kan een column schrijven over dat we ons niet laten intimideren. En dat dat niet waar is, want er is een vuurwerkbom bij een brievenbus van een partijkantoor naar binnen gegooid en vuurwerkbommen zijn fucking eng. En dat die angst ervoor zorgt dat elk weldenkend mens wel even 3 keer nadenkt voordat hij, zij of die zich in de politieke arena werpt. Waardoor politiek een catwalk voor machtsgeile maloten wordt die niet bang hoeven te zijn voor vuurwerkbommen omdat ze met populistisch gelul de vuurwerkgooiers toch altijd naar de mond praten, maar ondertussen wordt diezelfde politiek nog steeds aangekeken wanneer er oplossingen geboden moeten worden, iets wat die machtsgeile maloten niet kunnen bieden en de paar verantwoordelijken die nog over zijn niet meer durven te bieden uit angst voor vuurwerkbommen en ja, hoe cynisch ook, zetelverlies. Heus, ik zou een column kunnen schrijven waarin ik betoog dat iedereen die met geweld deze carousel een extra zwieper geeft, een schoft is. Tuig. Hufter. Kansloos. Maar ik zou even goed een column kunnen schrijven over iemand die alleen in een zolderkamertje zit. Zonder baan, zonder daglicht, zonder uitzicht op verandering. Hoe zo iemand het idee heeft dat alles buiten hem om wordt geregeld en dat hij in dat idee wordt gesterkt omdat op het internet, zijn internet, iedereen datzelfde zegt. Hij zelf zou het nooit doen, hij zelf niet. Maar dat iemand zo'n vuurwerkbom door de brievenbus propt, hij heeft er wel begrip voor. Mensen willen gehoord worden, reageert hij onder het nieuwsbericht. Mensen zijn wanhopig, mensen willen perspectief. En de subtekst van die uitspraak is dat mensen grip willen. Een handvat ergens op de glibberige wereld. Ik zou een column kunnen schrijven over iemand die constant gewantrouwd wordt of wantrouwen voelt voor het UWV, de gemeente, zijn buren, de dierenarts, de bonus-app, de NOS en natuurlijk alle mensen die hij niet kent en niet begrijpt en dan maar besluit om met een bom zelf een handvat in de wereld te blazen. Heus, ik zou een column kunnen schrijven waarin ik mij in het hoofd van zo iemand verplaats om er iets van te begrijpen, maar dan loop ik het risico om met dat begrijpen iets goed te praten. En dat wil ik niet. Want vuurwerkbommen zijn fucking eng. Maar zonder begrijpen verandert er ook weinig. Dus eerlijk gezegd weet ik niet wat voor column te schrijven. Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat te doen. Het enige wat ik kan bedenken is hippie shit, bijenkasten en buurtbibliotheken, druppels waarmee alle buitengeslotenen 1 voor 1 worden teruggewonnen, maar waarmee ook het idee wordt uitgestraald dat je wel met een schoffel en niet met een bom aan invloed wint. Veel positiever dan iemand tuig noemen en toevallig de afgelopen decennia allemaal kapot bezuinigd. Maar eerlijk gezegd klinkt deze oplossing paternalistisch en bovendien naïef. Je kunt mensen wel 1 keer per week naar een wijkmoestuintje lokken, maar als ze elk ander uur door ellende scrollen, wat maakt dat ene aardappelbloemetje dan uit? Heel veel. Een vriend van mij verzuchtte laatst dat hij de hele tijd in een door mensen gemaakte wereld loopt, maar dat het voelt alsof hij er maar weinig mee te maken heeft. Maar ik zag vandaag 2 vuten met een baby vuut en ik dacht, Ik heb zelf ook een babyfuut. Ik was ooit zelf een babyfuut. Ik ben als die twee futen. En precies dat gevoel is extreem belangrijk om de wereld niet naar de ratsmodee te laten gaan. Dat gevoel moet in de zolderkamers door de brievenbus worden geduwd, maar het gevoel dat je verbonden met de wereld bent en dus verantwoordelijk voor de wereld bent, moet evengoed niet weggeïntimideerd worden bij hen die nog wel de politieke arena betreden. Anders gezegd, iedereen moet zonder angst en met voldoende lucht naar de vuten en de aardappelbloemetjes kunnen kijken. Iedereen.
4: Meer van de Rode Draad?
3: Volg ons op Instagram.
1: Anis, Sharon en Bart, wat weten jullie eigenlijk over Shakespeare?
7: Ligt in Friesland?
1: Ja, ligt in Friesland, inderdaad. Heel goed, goed
6: verder, kom ik ook niet, kom je niet, moet ik heel eerlijk zeggen.
7: Ik vind het wel een hele creatieve naam. Ik ben wel benieuwd hoe die ontstaan
1: Shakespeare,
7: is.
1: Shakespeare, ja. Jij bent er nooit geweest?
8: Nee. Staat er een kerk? Ik denk het wel.
1: Er staat een kerk,
8: ja, dan ben ik er misschien wel eens geweest, ja. Nou. Een soort tour, ja.
1: Ja, wie weet. Nou, leun achterover, want we gaan het er uitgebreid over hebben.
6: Okay.
1: Van de Nederlands-Iraanse kunstenaar Tina Farifteh verhuisde 4 jaar geleden vanuit Amsterdam naar het Friese dorp Shakespeare. En in haar nieuwe documentaire legt ze vast hoe ze met vallen en opstaan haar plek probeert te vinden.
8: Ik woon sinds kort in Shakespeare.
9: Hoi.
8: Het is mooi, fascinerend en verwarrend. Ik ontmoet hier mensen die een totaal ander leven leiden dan ik.
10: Een Shakespeare-mer is wel echt een bepaald type iemand.
8: Ze vormen een hechte gemeenschap. Zelf voel ik me meer ontworteld dan ooit en verlang ik naar een thuis.
11: Ik moet blij wezen dat hij hier in Shakespeare woont en nooit weer weggaan.
1: Ja, maar wanneer ben je ergens thuis en hoe vind je elkaar als je niet dezelfde wortels hebt? Dat vraagt Tina Farifteh zich af en ik ga het er met haar over hebben. Ze is hier aangeschoven. Welkom, Tina.
8: Dank je wel.
1: Fijn dat je er bent. Nou, je hoorde het al hier aan tafel. Weinig kennis over seks. Staat er een kerk?
8: Jazeker.
1: Ja, nou, kijk.
8: Vroeger 2, nu 1.
1: Nu 1. In de film noem jij je verhuizing naar Shakespeare een semi-vrijwillige ballingschap. Daar moet je meer over vertellen. Hoe zit dit?
8: Ja, dat klopt. Ik was net afgestudeerd op de kunstacademie en ik woonde al heel lang in Amsterdam. Ja. En ik heb heel veel dingen gedaan in Amsterdam, ook heel veel dingen georganiseerd. Dus ja, door mensen zoals ik is de stad ook heel leuk, denk ik.
1: Heel goed,
8: maar ik kon zelf eigenlijk niet meer wonen omdat het zo duur was. Dat ik dacht, als ik hier blijf, dan kan ik niet als autonome maker mijn eigen kunstpraktijk opbouwen. Mm. Dus ik stond een beetje voor een keuze om tijdelijk weg te gaan ja, uit de stad waar ik me thuis voelde.
1: Ja.
8: Om eigenlijk te kunnen doen wat ik heel graag wilde doen.
1: Ja. En dan kun je overal naartoe of was de keuze niet zo breed?
8: Nou, wat mij opviel toen is dat heel veel mensen die ik kende, die weggingen uit Amsterdam, die gingen terug naar waar ze vandaan kwamen. Dus vrienden die naar, weet ik veel, Sint-Michielsgest of Krimp aan de Lek gingen.
1: Ja.
8: Maar ik kom uit Teheran en ik kan niet terug. Dat was een best wel harde realiteit. Dat je dan ineens realiseert, er is helemaal geen natuurlijke plek voor mij om naar terug te gaan.
1: Nee.
8: Ja, en dat is eerst heel verdrietig en was ook best wel woedend. Maar daarna denk ik, ja, dan kan je net zo goed naar een willekeurige plek. Met een leuke naam en een mooi uitzicht.
1: Maar hoe kom je dan uit op een leuke naam? Een leuke naam zeker, Shakespeare. Maar hoe kom je daarop uit? Ik bedoel, of heb je gewoon blind gewoon zo vinger op elkaar uit in Nederland?
8: Wat een beetje.
1: Ja?
8: Ja, ik dacht wel van, in plaats van allemaal compromissen te sluiten, ga ik gewoon naar een laatste plek waar ik echt een soort wauwgevoel bij had.
1: Ja.
8: En ik was voor mijn afstudeerwerk langs de watergrenzen van Nederland gegaan om te kijken of we overspoeld werden door vluchtelingen.
1: Want dat wordt vaak gezegd.
8: Ja, dat werk ging over gebruik van watermetaforen in de humanisatie van mensen.
1: Ja.
8: En toen was ik bij de Zeedijk daar aangekomen. En ik was een beetje verliefd geworden op de Waddenzee. En gewoon het idee van zo'n dijk waar je dan op kan klimmen en ineens de zee ziet. Dus ik dacht, ik ga langs die kust zoeken naar een plek met een leuke naam.
1: Ja.
8: En
1: zo kom je bij Shakespeare uit. Ja. En dan ben je op de plek met die leuke naam. Dan kijk je rond. Dan denk je meteen, ah yes, dit is het?
8: Of nee, het is gewoon echt een heel slecht idee. dus ik kan niet.
1: Nee?
8: Nee, het is gewoon natuurlijk best wel, het klinkt gewoon grappig. En de meeste mensen denken, oh ja, grappig, maar die doen het niet. Maar ik ga er dan ook echt heen met al mijn spullen.
1: Ja.
8: Dus dan zit je daar en denk je, oh shit, what the fuck ben ik hier
1: aan doen? Wat ben ik eigenlijk aan het doen?
8: Dat dachten die mensen ook.
1: Ja?
8: Wat is zij hier aan het doen?
1: Maar ja, je maakt wel vrienden. Je wordt al gauw beste vrienden bijvoorbeeld met een 83 jaar. Oude aardappelboer, voormalig aardappelboer, Auke heet hij. Laten we heel even naar Auke luisteren.
8: Yes.
12: Ik heb hier al 82 jaar gewoond, met ontzettend veel plezier. Mijn ouders liggen hier begraven, mijn schoonouders liggen hier begraven, mijn vrouw ligt hier begraven. Ik word hier zelf begraven, zelfs een mooi plekje uitgezocht op het zonnige zuiden. Mijn wortels liggen hier in Zegbierum en die wortelen hier en die zitten hartstikke diep in de grond en die schoppen ze er niet uit. Ik wil hier ook, koste wat kost, niet vandaan. Ze krijgen mij niet uit Zegbierum, niet met 100 paden.
1: Heerlijke, innemende man, die Auke. En waarom klikte jij zo goed met Auke?
8: Ja, het was. Alles is achteraf natuurlijk. Want op dat moment. Het was wel wederzijds een soort opslag verliefd zijn op elkaar, denk ik. Ik denk achteraf, omdat hij voor mij een soort archetype Fries, maar ook een soort opa. En een soort, eigenlijk vond ik hem een soort eigenwijze Sinterklaas.
1: Ja.
8: Hij is heel groot en heel. Ja, het is gewoon. En hij praat heel mooi, heel gearticuleerd. Maar ook, hij had toen een verhaal geschreven, die las hij voor uit zijn hoofd. En ik denk achteraf dat hij ook een verhalenverteller is. En dat ik dat ook ben. En dat we dat heel leuk vinden aan elkaar.
1: Ja, dus dat trok je in hem aan. En jullie hebben veel gesprekken gevoerd. En hij vertelt het ook, hè, net. We hoorden hem vertellen, ja, ze krijgen me hier absoluut niet weg. Is dat ook wat je aantrok in zijn verhaal?
8: Ja, ik denk.
1: Jij wilde eigenlijk ook helemaal niet weg uit Amsterdam.
8: Nee. Ik denk, achteraf denk ik, ja, misschien is het ook een soort verlangen in elkaar wat je aantrekt. En mijn verlangen om te wortelen, denk ik dat je dan inderdaad aangetrokken wordt tot iemand die extreem geworteld is. Ja. En dat is hij natuurlijk.
1: Ja. Ja. Heb je een beetje kunnen wortelen in Zegbierum?
8: Ja, meer dan in het begin. Ik denk dat ik bij Auke wel geworteld ben. Ik heb mijn eigen stoel in zijn woonkamer.
1: Is dat zo dat als je binnenkomt, dan mag
8: zitten?
1: Oh, wauw, wat
8: ja,
1: mooi.
8: Dus dan zitten we zo naast elkaar en kijken we uit het raam en dan bespreken we de nieuwtjes. Dus dat voelt wel geworteld. Ik voel me heel erg thuis in het landschap wel. En dat komt denk ik omdat het landschap eigenlijk geen verschil maakt. Die behandelt ons allemaal op dezelfde manier. Dus als ik daar sta met de wind door mijn haren en ik kijk naar de schapen om me heen, denk ik, oh ja, die krijgen exact dezelfde wind.
1: Juist.
8: Dus wat
9: vindt Auke dan van jouw artistieke vrijheid? Zeg maar, jij hebt zoveel respect voor zijn geworteldheid, maar wat vindt hij van jouw vrijheid?
8: Ik denk dat hij is gewoon heel nieuwsgierig en zelfs op 83-jarige leeftijd zo open om nieuwe dingen te leren. Dus hij vindt het echt smullen. Hij maakt door mij allemaal dingen mee. Hij zegt ook, als jij er niet was geweest, was mijn leven heel saai geweest.
9: En heb je hem wel eens mee in Amsterdam genomen?
8: Ja, hij was gisteren hier. Oh. We hadden een publiekspremière. En Auke was helemaal hier naartoe gekomen. En dat was heel leuk.
1: Ja. Wow.
9: Wat was zijn vak? Nou, was hij
1: aardappelboer.
7: Dus het gaat ook letterlijk over in de aarde.
8: Ja, I know.
1: Exact. Dat is wel heel erg mooi.
8: En hij ging zich op een gegeven moment ook echt introduceren van, ik was vroeger aardappelboer, maar nu ben ik tv-acteur van Tina.
1: Wat een mooie combinatie tussen de twee. Mooi, en wat jij ook benoemde, Wart. Want waarom was hij eigenlijk ook geïnteresseerd in? En dat saai. Hij zegt, ja, maar anders was mijn leven zo saai hier. Is het saai in Zegbierum? Nee, toch?
8: Nee, Auke heeft echt een super actief leven. En ik denk ook dat dat voor mij wel echt iets was wat ik niet wist. Want ik heb altijd in grote steden gewoond.
1: Ja.
8: En mijn vrienden uit Amsterdam zag ook echt allemaal doemscenario's voor mij daar. Die dachten dat ik suicidaal zou worden. Of depressief en werkloos en gediscrimineerd. Dus
1: wat zijn wij randstedelingen eigenlijk? Eendimensionaal, hè?
8: Ja, echt heel erg. Maar toen ik daar kwam wonen, en vooral als ik bijvoorbeeld zo iemand als Auke zie, die zit bij allemaal verenigingen en allemaal commissies. Die zit bij de schoffelploeg van de kerk. Ja. En die doet vrijwilligerswerk. Die is scheidsrechter bij kaatswedstrijd. Dus nee, hij had helemaal geen saai leven. Maar hij heeft nu gewoon extra juice erbij.
1: Ja, hij heeft jou erbij. Wat zeg jij?
7: Geweldige genen ook, zo te horen.
1: Ja, zo, 83 jaar, dat is wel wat. Maar dan zit er nog wel een dingetje. Namelijk het feit, ook al ben je een beetje geworteld, en ook al heb je je eigen stoel bij Auke, je bent en blijft, en dat wordt ook uit de serie duidelijk, importen in Zegbierum. Hoe zit dat?
8: Nou, dat is inderdaad wat ik ook in de serie onderzoek. Dus als ik aan mensen daar vraag van, vertel over deze gemeenschap. En hoe is het? En het woord wat eerst opkwam bij iedereen was Meanskip. Dus de gemeenschap.
1: Ja.
8: En daar zijn ze heel trots op. En die is ook heel hecht en heel levend. Maar ik kreeg ook heel snel te horen dat iedereen van buiten import is. Dus iedereen over de andere kant van de afsluitdijk, dat is import die Hollanders worden genoemd.
1: Oh.
8: En je hebt ook import die naar het land van herkomst wordt genoemd. Dus ik zag ineens al heel snel ook een onderscheid. En dat onderzoek ik ook in de documentaire. is van, oh ja, en waar ligt die grens? Hoe lang blijf je import? Maar zelfs bijvoorbeeld mijn buurvrouw komt uit Vraneker. Dat is een dorp 5 kilometer verderop ongeveer. Ja. En haar man is echt een Shakespeare. Maar zelfs zij wordt...
13: Zij wordt ook import. Als import gezien. Terwijl ze komt een paar kilometer verderop vandaan. Ja, wat moet je dan doen, hè, om geen import meer... als niet meer als import te worden gezien? Nou, dat is niet zo makkelijk. Je hebt dat de Shakespeare's ook gevraagd. Van, ja, wat is er voor nodig om erbij te horen? En zij zeiden dit.
12: In elk geval vind ik... je moet gewoon blijven. Je moet onder de mensen gaan. Je moet ertussen gaan. En meedoen aan een heleboel dingen.
7: Dus samen dingen doen.
12: Samen dingen doen.
14: Ik vind, als je wilt participeren in een meerschip... dan moet je ook je best doen om daarbij te horen. En dat betekent in ieder geval ook de bereidheid te hebben... om die taal te leren, zodat je kunt verstaan.
15: We spreken Fries. We zijn trots op de Friese vlag. We lezen Friese boeken, Friese gedichten... Maar vooral de taal, denk ik. Ik denk dat de taal het meest verbindend is, ja.
13: Ja, je moet je plek dus verdienen, ja. En de taal is dus heel belangrijk. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, toch? Of niet?
8: Ja, ik denk de taal is natuurlijk wel een manier voor mensen om zich te uiten. Ja. En ook hun gevoelswereld te kunnen uiten. En ik wist wel dat dat bestond, maar dat het zo een belangrijk ding was. En ook dat zij Fries echt als hun moedertaal zien. Mm-hmm. En Nederlands als tweede taal, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Ja, ja.
13: En wat vind je van het, je moet je plek verdienen?
8: Ja, dat is natuurlijk niet iets wat ze expliciet zeggen, maar dat klinkt wel door aan alles wat aan alle tips die worden gegeven. Dus het is... deels klopt het natuurlijk ook, want als je de taal spreekt kan je beter verbinden. Als je meedoet kan je beter verbinden. Maar daar zit wel enorm asymmetrie in. Waar mensen denk ik zich niet zo bewust van zijn. Want het is eigenlijk heel vaak de nieuwkomer of de import of whatever, hoe je dat ook wil noemen. Die moet dat doen.
13: Ah, ja.
8: En de gemeenschap die kan een beetje achterover daarin hangen. En ik denk dat ik dat ook altijd zo heb gevoeld. Maar het wordt in de... omdat ik het nu zo expliciet vraag en mensen zo expliciet antwoorden, wordt het ineens heel helder. Oh ja, er is enorme asymmetrie. Oh, wij moeten het doen.
13: Juist, precies. Uiteindelijk gaat de serie over de vraag hoe je elkaar dus wint. Hè? Hoe je het samen doet. Heb je daar een antwoord op gekregen?
8: Ja, ik denk heel veel kleine antwoorden en ook wel grote antwoorden. Ja. Ik denk wat zij zeggen klopt natuurlijk wel. Je moet dingen samen doen. Want wat we eigenlijk hebben in onze samenleving op dit moment is dat we heel veel dingen horen over elkaar. Mm-hmm. Of je nou uit de stad of platteland komt, of je moslim, christelijk of joods bent, of je wit of zwart bent. Je hoort de hele tijd dingen over elkaar. Mm-hmm. Maar we ontmoeten elkaar heel weinig buiten onze eigen bubbels. Dus mensen krijgen daardoor heel weinig kansen en ruimte om hun beeld, die ze niet zelf bedacht hebben, te corrigeren van de ander. En daardoor worden afstanden steeds groter zonder dat je dat kan herstellen. Ja. En ik denk dus wat zij zeggen, samen dingen doen, is wel echt een manier om te denken, oh ja, dit is wat ik over jou heb gehoord, maar jij bent eigenlijk heel anders. Ja. En dat zorgt voor dat de realiteit rommeliger wordt. Het wordt niet meer zo zwart-wit. Maar ik denk dat het daardoor wel helpt om elkaar weer als individuen te zien en niet zozeer als groep.
13: Precies. Anis, zin om
16: ik vind het heel mooi
13: naar Shakespeare om af te reizen?
16: Als ik ga verhuizen, dan ben ik dubbele import. Dus, dubbele importheffingen betalen. Ik geloof in dat het juist verrijkt door het anders zijn. Maar goed, weet je, ik ga niet afdoen aan het gevoel van die mensen daar. Dus ik vind het wel mooi en gedurfd.
13: Ja.
16: Ja. Ga je er blijven, is mijn vraag.
13: Ja,
8: daar kom ik zo op. Maar ik denk dat hun gevoel ook wel is dat het verrijkt. Hè? Op het moment dat het eenmaal gebeurt, zien mensen en voelen mensen ook dat het enorm verrijkt.
16: Ja, daar krijg je de discussie, assimileren, integreren. Die pijnlijke discussie van, maar ik wil dicht bij mezelf blijven. Ja. Maar wel rekening houden met de enorme waarde. Maar ik ben altijd van het integreren en niet van het assimileren. Maar ik wil mijn eigen roots.
13: Je wil nog wel,
16: ik voel me zo rijk.
13: Je wil die wortels houden.
16: Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.
13: Ja. Dus maar ik denk dat dat vice versa is, als ik het goed begrijp. Ja, ook zo'n Auken wil zijn wortels houden, maar hij is ook heel benieuwd.
16: Maar hij hoeft zijn wortels niet prijs te geven. Ja. En ik wel om erbij te horen. Daar ligt beetje het...
8: Ja, en ik denk ook dat ook wel echt... uiteindelijk gaat het ook heel erg over die balans. Is van, je hebt ook bepaalde... je eigen identiteit en wortels nodig om je thuis te voelen in jezelf.
16: Dat snap
8: en
16: ik.
8: Als je dat hebt, dan kan je ook samen kijken van welke deel moeten we aanpassen om met elkaar om te kunnen gaan.
16: Precies.
8: En dat is ook wel echt een van de belangrijkste thema's van de serie.
13: Vind je de taal mooi?
8: Ik vind het mooi, maar ik spreek het nog niet.
13: Nee, okay. Nog niet.
17: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er is toch zo'n zinnetje van boterbrei en green cheese. En als je dat niet kan zeggen, ben je geen oprechte Fries.
8: Dat zit in aflevering 1.
13: Nee, maar je zei net iets, waardoor ik... Wacht even. Je zei net nog niet. Dus blijf je in Seksbierum wonen? Ga je de taal leren? Wat gaat er gebeuren?
8: Dat weet ik nog niet.
16: Wat een moeilijke vraag.
13: Tina van Rieste, dank je wel voor dit gesprek en dit inkijkje. Ja. Tina in Seksbierum is nu te streamen via NPO Start. En volgende week donderdag en die donderdag daarop nog te zien op NPO 3 om 21:05 s'avonds.
18: OO Den Haag.
13: Het was een reces in Den Haag, maar op dit moment zitten de leden van het kabinet om de tafel. De eerste ministerraad is begonnen en bij mij aan tafel zit Wart van Ruiven, politiek redacteur bij Pauw en de Wit. Wart, meestal wat in de ministerraad wordt gesproken, dat is strikt geheim. Hè? Ook de notulen mogen niet uitlekken natuurlijk, het is allemaal geheim. Maar we weten wel wat er op de agenda staat, toch?
9: Ja, en inmiddels is de ministerraad ook afgelopen. En zijn de eerste maatregelen naar buiten gekomen. Als het gaat over de asielmaatregelen. 2 weken geleden, of eigenlijk 2,5 week geleden, zei Jette nadat de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer gesneuveld was. Wij komen binnen 2 weken met nieuwe maatregelen. We zijn 2,5 week verder. Ja. En vandaag heeft de asielminister Van der Brink inderdaad een eerste maatregel aangekondigd. Mm. Dus er zijn stappen gemaakt.
13: Nou hebben we het er vaak over, hè? Ook hier aan tafel. Demonstraties, protesten tegen asielzoekerscentra. In IJsselstein-Loosdrecht was het weer raak. Reces of niet, Haagse Kamerleden gingen zich er ook mee bemoeien.
19: Ik ben vanavond in Loosdrecht om alle mensen uit Loosdrecht hard onder de riem te steken. Zij protesteren hier tegen de komst van asielzoekers naar hun dorp.
20: En als ze hier uiteindelijk wel worden geplaatst, moeten we met z'n allen zorgen dat ze teruggaan naar hun eigen land.
13: Ja, wie en wat horen we hier?
9: We hoorden Mona Keijzer. Ja. We hoorden als laatste Gidi Markesouw. Liedewij de Vos was daar ook nog afgelopen week. Dus eigenlijk de wat...
16: Prominente.
9: De politici die vooral eigenlijk steun betuigen aan de demonstranten die tegen de AZC's zijn. Ja.
13: En stevige taal ook horen we hier.
9: Zeer stevige taal. Zeker vond ik eerlijk gezegd van Gidi Markesouw die het nepvluchtelingen noemt. Terwijl het zijn gewoon asielzoekers die hun procedure aan het afwachten zijn. Mona Keijzer focuste veel meer op de instroom. Moet omlaag. Nou ja, daar zijn natuurlijk allerlei maatregelen voor. Onder andere het Europese Migratiepact wat er aan gaat komen. En die asielnoodmaatregelen waar via verschillende wegen daar maatregelen voor komen. Maar nee, om ze nepvluchtelingen te noemen, dat zijn het niet.
13: Nee. Zouden we kunnen aan iets van opruiende taal?
16: Je zit er al heel snel. Alleen als politicus heb je echt best een brede marge, hoor. Omdat je vrijheid van meningsuiting... Mm. Ik denk alleen, kijk nou jezelf eens een keer aan in de spiegel. En er zal maar echt een asielzoeker. En dat weet je niet. Wat hij net zegt. Hè? Je kan niet op voorhand al zeggen dat iemand een nepvluchteling is. Mm. Je zal maar de oorlog echt ontvlucht zijn. En dan zo... Ik moet op mijn woorden, letten. Ik kan er heel slecht tegen.
13: Sharon, als jij dit hoort.
21: Ja, ik ben 7 jaar woordvoerder immigratie en asiel geweest in de Kamer. De haren reizen me nog steeds te bergen. Ja. Maar ik zie ook dat het draagvlak enorm is afgekalfd. En met name in de politiek. Mm. Het aantal politici wat zich steeds feller en ook wel in, toch vind ik, onheuse bewoordingen uitspreekt tegen vluchtelingen is groeiend. En de mensen die er echt voor op de bres gaan staan, dat aantal wordt toch kleiner. Ja. Dus dat is pijnlijk.
9: En tegelijkertijd is er volgens mij in de samenleving een grote meerderheid voor strengere asielmaatregelen. Ja. Premier Jette, die al 2 weken geleden de kans om met zijn D66 in ieder geval toch een aantal maatregelen door te voeren. Vind je dan dat hij dat D66 er goed aan heeft gedaan om die asielnoodmaatregelenwet niet te steunen? Of zeg je van, had het eigenlijk misschien wel moeten zijn, wat was de angel eruit geweest?
21: Ja, dat ging over...
16: Het is genuanceerder, hè?
21: Ja, het punt was dat de illegaliteit erin was gevist. Ja. En daar zat
16: strafbaarheid van illegaliteit.
21: Precies, sorry, inderdaad. Nee, en daar ga je toch achter een grens over. Ik bedoel, wat ik net herken en wat jij net ook zei, is... wanneer wordt iets opruiend? Nou, eigenlijk kun je dat pas over een paar jaar kun je dat pas bepalen.
13: Als je de effecten ervan hebt gezien.
21: Ja, precies. Want ik las afgelopen week ook een column ergens in een landelijk dagblad. En weet je, als je het ophitsen zit ook niet alleen in woordkeuze, maar ook in waar geef je mensen allemaal de schuld van? Is het de schuld van de vluchtelingen dat we straks een watertekort hebben? Mm. Ja. Je maakt de geest te rijp voor iets. En dat vind ik echt super link. En daarom snap ik wel dat je zegt, we gaan niet zover dat we die strafbaarheid van illegaliteit nu toch, we zijn er principieel op tegen. Mensen zijn niet zomaar strafbaar. Dus ik snap die grens wel.
9: Goed, er was natuurlijk een novelle ingebouwd waarmee die strafbaarstelling van illegaliteit enigszins beperkt zou worden. Ja. Er komen dadelijk nieuwe maatregelen aan.
21: Enigszins beperkt.
9: Er komen nu dadelijk nieuwe maatregelen aan. Daar hoor je al veel over. Dat er nieuwe maatregelen komen. Ja. Die terugkeerfrustreerders, zo noemt asielminister Van der Brinkse, alsnog.
16: Maar die zijn al strafbaar.
21: Ja.
16: Ik heb dat. Ik doe veel ook in dit soort zaken. Je bent al strafbaar op het moment dat je een terugkeerbesluit krijgt en je voldoet niet aan dat besluit. Dat is vaak 48 uur of 4 weken of noem maar wat. En dat zijn vaak de recidiverende, de hardcore illegale bij wijze van spreken. Vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf. Het woord illegale ga ik daar zelf ook over nemen. Dat wil ik helemaal niet. Maar die zijn al strafbaar. Dan krijg je een inreisverbod. De schending van een inreisverbod levert alle gevangenisstraf op van 2 maanden tot 6 maanden. Het is allemaal voor de bühne. Mm-hmm. En ik snap, gek genoeg, ergens wel de zorgen van de mensen van niet zozeer dat ze anti-asiel zijn, maar kan ons land het aan om zoveel asielinstroom op te vangen?
13: Nou ja, dat is ook meteen de vraag. Hè? Want de Eerste Kamer die stemde voor het reces tegen de strengere asielwetten die ooit dus uit de koker van PVV-minister Faber kwamen. En dan zou je inderdaad deze conclusie kunnen gaan trekken. Zijn de gevolgen deze protesten, zijn dat de gevolgen hier dan van? Dat mensen toch zoiets hebben van, zie je wel, ze doen er niks mee.
9: Dat je niet één op één kunt naast elkaar kunt leggen. Wat de burgemeester van Loosdrecht wel zei, is dat hij, het gebeurde op het gelijke moment. Zij zei, het broeit in de samenleving en dit kan wel een druppel zijn die de emmer misschien nog een keer doet overlopen. Dus in die zin, het onbehagen wat er is over hoe Den Haag aan de ene kant met de opvang van asielzoekers omgaat en de instroom beperkt, et cetera. En aan de andere kant wat er gevraagd wordt van de samenleving door het plaatsen van nieuwe AZC's. Daar zit wel een discrepantie misschien. En daardoor blijft het broeien.
21: Ja. Dus ze zeggen het is heel gevaarlijk, het is vreselijk, maar we willen wel
13: exact.
21: Dat kan niet. Ja. Ja. Ze hitsen het zelf op.
13: Goed, na het nieuws praten we verder in de Rode Draad. Veel te bespreken in ieder geval.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
2: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
1: Hit Me Hard and Soft, de tour.
3: I will always stand up for you and I will always fight for you.
1: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harbour van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
4: Die domme Amerikanen.
1: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
4: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont, krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Natasha Gibbs.
13: Welkom terug bij de Rode Draad. Morgen is het 9 mei en dan is het Europa-dag. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord. Maar op die datum staat ons werelddeel stil bij de dag waarop de allereerste aanzet werd gegeven tot de oprichting van wat het nu is, de Europese Unie dus. Of er nog wat te vieren valt, nou, dat hoor je na het NOS-journaal van 3 uur met Jan van der Putten.
14: Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin ook dit Nederlandse vrouw zat, die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk verdwenen ze direct nadat ze de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9:00 kreeg de Duitse politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was onduidelijk hoeveel. Het zou onder andere gaan om een chauffeur van een geldtransportwagen. Het is niet bekend of bij de gijzeling in Zinzig iets is buitgemaakt. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Dat heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege die verontreiniging moesten zeker 80.000 huishoudens in de regio Amersfoort wekenlang hun kraanwater voor gebruik koken. Lennart Bloemhof van Vitens, wat was er nou precies aan de hand met die kelder?
15: Ja, na zorgvuldig onderzoek hebben we dus inmiddels vastgesteld dat het beton in een van onze drinkwaterreservoirs in Amersfoort aan de Hoge Weg, dat was verouderd. En daardoor was het reservoir kwetsbaar voor lekkages via bijvoorbeeld regenwater. En dat hebben we dus ook aangemerkt als de meest waarschijnlijke oorzaak voor deze verontreiniging. En ja, daarom hebben wij dit reservoir nu ook buiten bedrijf gesteld. En wordt die gerenoveerd, zodat die nou nog heel veel jaar weer mee kan.
14: Ja, 50 jaar was die kelder oud. Hoe vaak wordt zo'n ding geïnspecteerd?
15: Ja, dat is volgens de regels van de inspectie, de ILT, die op ons toezicht houdt. En ook volgens onze eigen onderhoudsbeleid om de 8 jaar ongeveer. En tijdens zo'n inspectie wordt dan ook de inschatting gemaakt of we bijvoorbeeld onderhoud naar voren moeten halen. Of of dat we hem überhaupt wel buiten bedrijf kunnen stellen. Want elke Rijnwaterkelder, zoals we dat noemen, dat speelt zijn eigen belangrijke rol in de drinkwatervoorziening. En we hebben niet altijd de luxe om die buiten gebruik te zetten. Want ja, drinkwater moet ook uit de kraan blijven komen. Dus het is op dat vlak gewoon voortdurend keuzes maken en risico's inschatten. En in het geval van deze Rijnwaterkelder moet je het een beetje vergelijken met een auto die dus probleemloos door de APK komt, maar waar er wel een sluimerend probleem in zit, waar je geen weet van hebt. En dat probleem pakken we nu dus aan.
12: Ja, dan ga je toch vaker wat controleren, zou ik zeggen.
15: Nou ja, dat neemt dus niet weg dat we ook van dit soort voorvallen inderdaad leren. En we zijn nu aan het onderzoeken of we misschien die onderhoudsmethodiek van ons moeten aanpassen. En daar gaan we nu naar kijken.
12: Dan moesten mensen wekenlang hun water koken in Amersfoort en omgeving. Run op water uit de supermarkt. Hebben jullie nog officiële schadeclaims ontvangen als Vitens?
15: Nou ja, het is belangrijk om te benadrukken dat wij dit soort kookadviezen ook erg vervelend vinden om af te geven. Want we begrijpen het ongemak. En als het gaat om schadeclaims, die krijgen we vaak wel na dit soort kookadviezen. Dat zagen we bijvoorbeeld ook na het kookadvies begin november in Utrecht, in de regio daar. Toen kregen we er ongeveer 20. Het is hierbij wel belangrijk om te benadrukken dat Vitens bij dit soort kookadviezen wel drinkwater levert. Het is na koken gewoon veilig om te gebruiken of te consumeren. En om die reden vergoedt Vitens bij een kookadvies bijvoorbeeld ook geen flessen water of zo, of iets dergelijks. Soms vergoeden we het wel hoor, maar dat heeft te maken als je voor meer dan €40 water hebt moeten koken. En in de meeste gevallen wordt dit bedrag niet gehaald.
12: Ja, goed. De oorzaak van de storing is in elk geval duidelijk van het ongemak. Dankjewel Lennart Bloemhof van Vitens. Minister Van Veel van Justitie en Veiligheid noemt het hartstikke goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat is pas gebeurd na publiciteit van de NOS, Nieuwsuur en NRC, maar dat noemt Van Veel niet erg. Soms hebben media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties bleek dat de porno-website sinds gisteravond onbereikbaar was. Eerder zag het bedrijf Enforce dat Motherless in de lucht houdt geen aanleiding om die site uit de lucht te halen. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Volgens de brandweer gaat het om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten. Meerdere organisaties hebben servers in dat datacentrum staan, zoals de Universiteit Utrecht. En die kampen nog steeds met de gevolgen van de brand. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. En ook bereikte de Alkmaarders de kwartfinale van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend bij AZ voor 2 jaar. De eerste grote ronde van het wielerseizoen begint vandaag. De Ronde van Italië. 1000 kilometer van huis, want de Giro start in Bulgarije. Commentator Sebastian Timmerman, vandaag de eerste rit. Wat is dat voor parcours?
16: Het is een vlak parcours vanuit Nessebar naar Burgas. Dat ligt aan de Zwarte Zee, helemaal in het oosten dus van Bulgarije. En daar zullen normaal gesproken dus de sprinters gaan strijden om de eerste roze trui. Want ook al is het ver van huis, de trui, de leiderstrui, is gewoon nog steeds roze. Ook daar in Bulgarije. Dylan Groenewegen behoort tot de kanshebbers. Een van de 17 Nederlanders die meedoet aan deze editie van de Ronde van Italië. En ook Casper van Uden is een sprinter die gestart is in het peloton. Dat zijn de 2 Nederlandse sprinters die actief zijn. Concurrentie gaat komen vanuit bijvoorbeeld de Italiaan Jonathan Milan, de Australiër Caden Groves en ik verwacht ook wel wat van de Deen Tobias Lund. Maar Groenewegen en Van Uden, ja, die kunnen dus wellicht over 1,60 km gaan sprinten. Er zijn 2 koplopers, maar die rijden maar 1,5 minuut voor het peloton uit.
12: Nou, 3 weken ronde van Italië, daar gaan we. Wie zijn de grote favorieten voor het eindklassement?
16: Ja, er is eigenlijk 1 grote favoriet en dat is de Deen Jonas Vingegaard. Hij is aanwezig in deze Giro. Geen Tadej Pogacar, wel Vingegaard. 2-voudig winnaar van de Tour. Vorig jaar won hij de Ronde van Spanje. En hij wil de club van 7 gaan uitbreiden tot de club van 8. Namelijk de renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen in hun loopbaan. Dat is het doel van de Deen. Er komt concurrentie voor wat betreft dat klassement van bijvoorbeeld het Italiaanse talent Pellizzari. En wellicht ook wel van de Nederlander Tijmen Arendsman, want ook hij doet mee in deze Ronde van Italië.
12: Dankjewel, Sebastian Timmerman. U krijgt het weer nog. Zon en stapelwolken vanmiddag. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon. Dan wordt het 19 tot 22 graden.
13: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Rijn Baartmans, wat heb je allemaal voor ons?
17: Nou, het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Zo staat er file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Oudijk en Arnhem-Noord doe je er 3 kwartier langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En daardoor staat er ook file op de N338. Doesburg richting Westervoort. Tussen Lathem en de aansluiting met de A12, 30 minuten. Dan nog de A27, Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam doe je er een half uur langer over.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
19: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
20: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
27: Dynamisch.
26: Maar in de winter wil ik zekerheid.
28: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
29: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
0: NPO Radio 1.

0: Welkom bij de tweede helft van de Rode Draad. In 1985 won de film Amadeus van Milos Forman maar liefst 8 Oscars, waaronder die voor beste film, beste regisseur en ook beste acteur. Nou, de film is nu terug in de bioscoop en straks hoor je waarom je naar de muziek van Mozart moet blijven luisteren. En mijn panel is er natuurlijk nog steeds. Zie je een beetje?
1: Zeker.
0: Er komen straks borrelhapjes aan enzovoort, dus het wordt alleen maar gezelliger. Het is vrijdagmiddag en kijk eens wie er hier is aangeschoven. Stefan Komduur, goedemiddag Stefan.
2: Goedemiddag Natasja.
0: Ja, het is weer tijd hè, om de macht te bevragen. En dan begrijp ik dat er iets te vieren valt.
2: Ja, er valt wat te vieren. Dat is ook wel eens leuk bij die machtbevraging. Je zei het al net even om 3:00. Het is namelijk morgen Europadag.
0: Ja.
2: Fantastisch.
0: Nou ja, hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Ik had ooit een date en die was heel negatief over Europa. Dus het is maar net...
2: Nou, laten we hem positief insteken en allemaal even gaan staan.
3: Maar daar is hij niet mee getrouwd.
0: Jij kent de tekst, toch, Anis? Ja, heel goed.
1: Helemaal. En dit is Beethoven, toch?
2: Ja, zeker. 9 mei, dat is het morgen. En dat is overigens niet willekeurig gekozen op deze dag. In 1950 stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voor om de productie van kolen en staal gemeenschappelijk te beheren om zo'n oorlog tussen Frankrijk en Duitsland te voorkomen. En dat samenwerkingsverband dat wordt gezien als de verre voorloper van die Unie zoals we hem nu kennen.
0: Ja, maar we zeiden het in het begin al, hè, feestje. Maar is het ook echt een feestje? Valt er wat te vieren als het gaat om de macht van Europa?
2: Ja, daar ben ik deze week voor ons ingedoken. Ja. En je hebt natuurlijk verschillende soorten macht. Laten we met het positieve verhaal beginnen. Economische macht.
0: Economische macht, oké. Okay.
2: Want als je naar de economische macht kijkt, dan staat de Unie nu derde wereldwijd achter de VS en China. En dat komt onder meer, ik weet niet of jij dat kende, maar het Brussels effect.
0: Het Brussels effect, nee, wat is dat?
2: Nou, dat is omdat dus Europa een grote markt is, kan de Unie ook bedrijven met regelgeving dwingen goed te letten op bijvoorbeeld data privacy en milieubescherming. En die bedrijven die willen toch wel graag tot die markt toegelaten worden. Dus ze passen maar steeds die regelgeving aan voor hun bedrijven.
0: Ja, hebben we dat ook een beetje bij Meta gezien, bijvoorbeeld?
2: Precies.
0: Ja, niet dat het wat heeft uitgehaald.
2: We hoorden vandaag weer dat die berichten anders verlopen, inderdaad. Ja. Maar goed, dit is dan de positieve economische macht.
0: De economische macht. Hoe zit het militair?
2: Ja, dat voel je dan natuurlijk een beetje aankomen. Dat is de zwakke plek van Europa. Ondanks miljarden aan defensieuitgaven kan Europa zichzelf momenteel gewoon nog niet volledig verdedigen. Europa heeft nog steeds die steun van de Verenigde Staten, van de NAVO nodig. Alleen die steun is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. We horen hier even Trump en daarna de Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth.
4: One of the presidents of a big country stood up said, well sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
5: We're also here today to directly and unambiguously express that stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe.
2: En dus is de Unie nu ook hard bezig een defensie-Unie te worden.
0: Ja, een Europees leger?
2: Ja, daar zitten ze aan te denken.
0: Zoiets, ja, ja.
2: Partijen in Nederland zien dat volgens mij wel zitten, een aantal.
0: Nou, Sharon?
6: Ja, dat is een lang discussiepunt. Een aantal zullen er zeer zwaar op tegen zijn. En een aantal zullen zeggen, nou, daar zijn we altijd al voor geweest. En ik denk dat je langzaam getrechterd wordt in dat je wel iets zult moeten.
0: Je moet wel, ja. Ja. Nou bestaat de Europese Unie uit 27 lidstaten. Wie is daarin het machtigst? Of misschien de leider? Ik weet niet, want de leider hoeft niet altijd machtigst te zijn.
2: Dat klopt, ja. Maar sinds de oprichting zijn dat toch nog steeds wel Duitsland en Frankrijk. Er wordt vaak gezegd, als Parijs en Berlijn het niet met elkaar eens zijn, dan gebeurt er in de rest van Europa ook niks. Je hebt toch die twee landen nodig.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook wel interessante ontwikkelingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Polen, die zijn mede door oorlog in Oekraïne steeds verder uitgegroeid tot een belangrijke speler als het gaat om de veiligheid van Europa. Bijvoorbeeld aan de oostgrens van de Unie.
0: Mm-hmm.
2: En interessant, sinds de Brexit is Italië de derde economie van Europa geworden. En doordat ze die derde economie zijn, hebben ze ook steeds meer invloed gekregen.
0: Juist. Dus de leider hoeft inderdaad niet altijd machtig te zijn. Ja. Wow, goed, het is bijna een weekend. Hey, ik hoorde je trouwens Nederland niet noemen. Hoe zit het daarmee? Waar staan wij?
2: Ja, Nederland heeft natuurlijk uiteindelijk weinig invloed. We zijn een klein landje, maar we worden wel diplomatiek in Europa gezien als een belangrijke bruggenbouwer tussen alle Europese lidstaten. Ja. Nederland is de vijfde economie. We hebben wel Schiphol, we hebben die belangrijke Rotterdamse haven. En we zijn een van de koplopers als het aankomt op klimaat.
0: Kijk. Hebben we toch, toch...
1: We hebben een Trump-fluisteraar.
0: We hebben een Trump-fluisteraar, zeg je, Anies?
1: Ja,
6: secretaris van de generaal.
2: Ja, precies. Mark Rutte. Die vinden we dan nog
1: geloof ik geen bal van, maar laten we het beeld vooral in stand houden.
3: Ja, maar het is toch interessant, denk ik, inderdaad, hoe lang Europese leiders zitten. Een type als Macron heeft natuurlijk zit heel lang. Rutte zat er heel lang. Mm-hmm. Merkel zat er heel lang. Als je er lang zit, dan ken je de paden. Dus dat zal ongetwijfeld je macht vergroten.
0: Dat is het dus, gewoon lang blijven zitten. Stefan, jij moet alweer weg. Jij blijft niet lang zitten.
2: Nee, ik mag wel hoor. Geen borrelhap.
0: Mag wel. Jawel.
2: Nee, maar kun je om half vier hier nog
0: kun je de borrelhapjes eens kijken hoe het daarmee staat?
2: Ik kijk door het raam. Je mag wel erin mee.
0: Goed zo. Dankjewel voor dit overzicht inderdaad alvast. Ik ga verder praten over de macht van Europa wereldwijd. En dat doe ik met Laurien Krum, buitenland-expert, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Laurien, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, Laurien, begin deze week was er een Europese top, hè, op uitnodiging van Armenië. Daar was de VS trouwens niet bij, maar NAVO-baas Mark Rutte, hij werd net al genoemd, wel. Is dat een goed of slecht teken, Laurien?
7: Nou, dat is wel een goed teken. Dat was een heel saillante top. Een soort NAVO, wel met de NAVO-secretaris-generaal, maar zonder de Verenigde Staten. Voor het eerst was er bij een top van de Europese politieke gemeenschap ook een niet-Europees land uitgenodigd, namelijk Canada. Dus dat toont aan dat de Europese landen, en niet alleen EU-landen, dus ook Turkije was erbij, en niet te vergeten het Verenigd Koninkrijk, want die hebben echt keihard nodig als het om veiligheid gaat, ook na de Brexit. Die waren er allemaal ook. En met Canada erbij zie je dus dat die Europese landen zoeken naar een soort transatlantische samenwerking, maar dan zonder de VS, om in de toekomst ook zonder de Verenigde Staten, die niet echt langer onze bondgenoot kan noemen, de broek omhoog te houden en onze defensie op orde te krijgen. Mm. En daarnaast was het in Armenië in de Russische invloedssfeer, een land in de Russische invloedssfeer, maar aan de grens met Iran. Dus dat was ook een duidelijk statement, zowel richting Poetin als richting Trump, waarbij je toch ziet dat Europa, en dan bedoel ik dus niet de EU, maar Europa in bredere zin, een wat meer onafhankelijke koers begint te varen.
0: Maar stel dat Laurien, Europa hardop uitspreekt dat de VS geen bondgenoot meer is, hè? Wat zou dat dan betekenen voor de oorlog in Oekraïne?
7: Ja, in de wandelgangen hoor je dat diplomaten inmiddels al zeggen. Hè? En hardop vinden ze het nog een beetje eng, omdat ze inderdaad bang zijn van, goh, als we Trump te veel tegen ons in het harnas jagen, dan raken we die Amerikaanse steun in de oorlog in Oekraïne kwijt. Ik vind dat zelf een drogredenering. Er is geen enkel financieel of militair steunpakket richting Oekraïne goedgekeurd onder het bewind van Trump. Alle steun die er nog is aan Oekraïne vanuit de VS is hetzij goedgekeurd onder Biden, hetzij betaald door Europese landen. En daarnaast zijn er in twee dagen oorlog in Iran, hè, de eerste twee dagen, meer Patriots de lucht ingeschoten en gebruikt dan in 4 jaar oorlog in Oekraïne. Dus de Verenigde Staten hebben ervoor gekozen om in 2 dagen Iran 800 Patriots te gebruiken en in 4 jaar oorlog in Oekraïne 600. Mm. Dus dat zegt wel iets over de prioriteiten van de Amerikanen. Los van het feit dat de Amerikanen echt al zeker 10 keer het afgelopen jaar Oekraïne in de uitverkoop hebben gedaan richting Poetin. Dus ik denk dat Europa zich niet langer moet laten gijzelen over die angst over de oorlog in Oekraïne. Ik denk juist dat het voor Oekraïne goed is als Europa een zelfstandiger koers gaat varen en een vuist maakt, niet alleen richting Poetin, maar ook richting Trump.
0: En welke positie heeft Nederland dan binnen dit geheel in Europa? Stefan noemde Nederland een bruggenbouwer. Ja. Is dat het dan?
7: Ja, Nederland is van oudsher een bruggenbouwer. Het is ook wel een klein land, niet zozeer onder het kabinet Schoof, maar wel weer onder het huidige kabinet Jetten, dat boven zijn gewicht bokst in de EU. Hè. Dat betekent dat het eigenlijk als klein land relatief veel in de melk te brokkelen heeft. Er zit nu een behoorlijk pro-Europese Nederlandse regering in het zadel. Dus je merkt dat er in Brussel Nederland wel eens weer een grotere rol begint te spelen. En Nederland heeft zelfs onder het kabinet Schoof natuurlijk altijd bovengemiddeld veel steun verleend aan Oekraïne. Dus Nederland is zeker geen onbelangrijke partner, integendeel. Maar Nederland is ook een partner die van oudsher heel erg pro-Atlantisch, dus pro-Amerikaans is. En je merkt ook dat het huidige kabinet, met name dan de VVD, het lastig vindt om die verbanden met de VS door te snijden. Terwijl ik denk dat we daar ook echt als Nederland toch nog een heel stuk assertiever in zouden moeten optreden.
0: Sharon? Kijk heel even naar mijn panel hier, hoor, Laurien.
7: Ja, helemaal
0: want
7: goed.
0: Want ik zag Sharon Gesthuizen net een klein beetje het hoofd schudden.
6: Ja, ik wat, vraag wat, me wat,

0: going on?
1: Ja, politiek gezien snap ik natuurlijk. Ik bedoel, kun je de VS op dit moment nog echt een functionerende democratie die voor dezelfde waarden strijdt als de Europese Unie noemen? Nou, dat is misschien op dit moment heel wat op af te dingen. Maar economisch gezien zijn die bonden natuurlijk wel echt enorm sterk nog. Mm. Hoe zie je dat dan?
0: Laurien?
2: Nou, de banden zijn economisch sterk, maar we vergeten denk ik vaak dat die twee kanten opgaan. Hè? Dus de VS heeft de EU ook keihard nodig. Dat zag je ook in zaken Groenland toen Trump dacht ik ga Groenland even annexeren. Was de dreiging van die handelsbazooka vanuit de EU, hè? Dus het sluiten van de interne markt voor de VS, eigenlijk voldoende om Trump toch weer op zijn schreden terug te laten keren. We hoorden net ook dat de EU de derde economie is in de wereld. Dus ik denk juist dat de EU zijn rol als handelspartner van de VS ook veel meer kan uitbuiten om niet langer maar alsmaar naar die pijpen van Trump te dansen, maar ook zelf die economie als instrument te gebruiken om te zorgen dat die betrekkingen met de VS weer wat gelijkwaardiger worden.
1: Ja, precies, maar dan streef je dus eigenlijk naar om dat bondgenootschap eigenlijk juist weer te versterken, want er komt hopelijk ooit ook weer een andere president en daar gebruik je eigenlijk je economische macht voor om eigenlijk gelijkwaardig te zijn in dat huwelijk, zullen we het niet noemen. Maar
0: ja, je zegt, nou, je noemt niet drie elementen, toch? Laurien, wat is jouw reactie hierop?
2: Nou, ik hoorde net, werd het woord bondgenootschap genoemd. En dan denk je aan de NAVO. Ik denk wel dat we een paar dingen naast elkaar moeten zien. Dus het ene is, hoe opereer je als Europa op zo'n manier dat je je weer onafhankelijker opstelt richting de VS en je niet door de VS laat gijzelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Dat is het één. Daarbij kan de economie van Europa als troefkaart gespeeld worden. Het andere is, hoe stel je je op veiligheidsgebied onafhankelijker op? En ik denk dat we wat dat betreft ook wel eigenlijk ons rekenschap moeten afleggen van het feit dat de NAVO zoals we die kennen in ieder geval echt wel passé is. En dat de VS gewoon niet meer een betrouwbare militaire bondgenoot is. Dus dat militaire verhaal is natuurlijk verweven met het economische verhaal. En je kan de Europese economie als troefkaart gebruiken, ook om op het veiligheidsgebied weer iets meer zekerheid te krijgen en iets onafhankelijker te zijn van de VS. Maar tegelijkertijd zijn dat ook weer aparte schaakborden.
0: Ja, maar die aparte schaakborden zijn ook heel interessant. Waar ik er eentje van wil uitlichten zo meteen, gaan we het er uitgebreid over hebben. Namelijk onze veiligheid en dan op het gebied van data. Als we naar onze DigiD bijvoorbeeld kijken, wat ook indirect weer in Amerikaanse handen komt. Laurien Krump, ik wil je voor nu heel even bedanken. Je hebt enorm veel toelichting gegeven. Dan gaan we heel even laten bezinken hier ook bij het panel, neem ik aan. En wij praten in de studio nog even verder over afhankelijkheid van de Verenigde Staten dus. Ja, want ik wil het toch wel echt eventjes hebben. We hadden het over die schaakborden, we hebben het over de economie, we hebben het over bondgenootschap en we hebben het over veiligheid. En bij veiligheid denk je toch ook echt aan onze privacy. Toch?
3: Ja, nice. Zeker.
0: Ja. Dus ik dacht, DigiD, dat contract met Solvinity, dat is nu onlangs met 2 jaar verlengd, dus tot 2028. Sharon, woensdag had ik hier een gesprek over met Jurjen van den Berg van die lobbyorganisatie De Goede Zaak. Ja. Zij maken zich ernstig zorgen over het feit dat deze dienst in handen komt van Amerikaanse of in handen van Amerika. Deel jij die zorgen?
1: Ja, zeker. Ja? Absoluut. Ja, ja. Eigenlijk zou je dan de Amerikanen als voorbeeld moeten nemen. Zij hebben namelijk al heel erg lang de commissie CFIUS. Ik heb daar toen ik zelf Kamerlid was veelvuldig voor gepleit. Mm. Zorg er nou voor dat je... Ik had het toen met name over kritieke infrastructuur. Toen hadden we nog niet... Ja, deze DigiD was er eigenlijk nog niet eens. De handel in data was echt stond nog op een lager pitje. Maar kritieke infrastructuur is bijvoorbeeld ook... Nou, je kunt denken aan je energie, maar je kunt ook denken aan je telecombedrijven bijvoorbeeld. Wil je dat allemaal? Wil je dat buitenlandse investeerders, of ze nu uit de VS of uit Rusland of waar dan ook komen, wil je dat dat soort kritieke infrastructuur die je gewoon als land nodig hebt, wil je dat die in handen komt van anderen? Ja. En zorg er nou voor dat je eigenlijk een soort commissie opricht naar Amerikaans voorbeeld, waarbij je dat soort investeringen heel kritisch kunt wegen. Nou,
0: maar dat wordt toch gedaan door de landsadvocaat onder andere op dit moment?
1: Inmiddels is er een wet. Ja. Inmiddels is er een wet waar je op kunt beroepen. De wet FIFO is dat. Ja. Maar die is er nog maar 2 jaar. Mm-hmm. Die is ook nog niet heel vaak van stal gehaald. En je hebt dat soort bescherming echt nodig. Hè? We zijn wat dat betreft in 15 jaar tijd wel echt wakker geworden naar... Nee, alles moet zo open mogelijk en we vertrouwen iedereen naar... Nee, wacht eventjes, we hebben wel ook echt iets te verliezen, dus we hebben iets te beschermen.
0: Ja, want je wil niet dat dit soort dingen in handen komt van bijvoorbeeld een land wat er hele andere

0: racisme. Volgens mij hebben ze een kort geding gestart tegen de staat.
1: Ze probeerden de contractverlenging deze week. Maar dat is dus verloren, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Je gaat, een rechter gaat niet op de stoel zitten van een minister met wie hij wel of geen contract
1: heeft. Dus jij had, je had ze al kunnen aanraden van dit gaat toch niet slaan?
0: Nee, net zoals cassatie. Hier had ik gezegd, doe dat niet. Zonder van je tijd. Alhoewel ik de wanhoop wel ergens voel en begrijp. En invoelbaar ook. Dat je denkt, nou dan probeer ik het maar bij de rechter. Maar dat is een kansloze exercitie. Mm. Gebleken ook. Maar dat wist ik ook van tevoren. Achteraf is makkelijk.
2: Maar dat overnemen door Kindrel. Hè, daar is nog wel echt een kans, denk ik. En daar moeten we denk ik gewoon niet naïef in zijn. Dus je kunt...
0: Hoe bedoel je precies?
1: Ja. Nou, even voor de duidelijkheid. Ja. Kindrel is dus dat Amerikaanse bedrijf. Ja. Inderdaad, dat nu Solvinity overneemt. Ja. Overigens voorheen in handen van een Brits bedrijf.
2: Ja.
1: Dus ik begrijp ook niet waarom we daar dan toen geen probleem van hebben gemaakt. Ja. Hoe zat dat dan?
0: Ja. Met zijn lakenpakken gebeuren. Ja.
2: Ja. Maar, ik denk eerlijk gezegd een van de redenen waarom de klokkenluider inmiddels, ik weet niet of hij op non-actief is gesteld of dat hij echt is ontslagen. Maar een van de dingen die daar denk ik niet goed is gegaan, is dat er ook binnen dat departement te lang is gewacht. Mm. Dingen zijn onder de pet gehouden. Misschien, ik kan niet in de hoofden van die mensen kijken, ze hebben het misschien onderschat.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook nu het probleem. Erik van den Beurs zegt, ja, we kunnen nu het contract wel niet gaan verlengen, maar we hebben geen alternatief.
1: Nee, want dan zitten we met een continuïteitsprobleem, want DigiD moet natuurlijk blijven functioneren.
0: Ja, en dat zou moeten geanticipeerd worden.
3: Precies, dus eigenlijk zijn we een discussie aan het voeren die we volgens mij een hele tijd geleden hadden moeten voeren.
2: Ja. Precies. Ja. Maar goed, die overname zou nog geblokkeerd kunnen worden. Het contract is verlengd, maar de overname zou geblokkeerd kunnen worden.
1: Als er misstanden worden
2: Kindrel heeft het heel slecht gedaan. Het nieuws van de afgelopen week was dat ze ontzettend slechte jaarcijfers, dus het bedrijf wat het Solvinity wil overnemen, heeft ontzettend slecht gepresenteerd. Twee van de topbestuurders zijn daar weg. Eigenlijk kun je gewoon op puur economische gronden zeggen, ja, dat is te groot risico.
1: Ik had ook begrepen dat er wat Nederlandse bedrijven zich nu hadden aangeboden.
2: Ja,
1: ook,
2: inderdaad.
1: Ja, dus er ligt een alternatief.
0: Maar wisten hoe concreet...
2: Misschien toch die wet, FIFO.
1: Bart, jullie hebben bij Pauw en de Wit nog geprobeerd, hè? De staatssecretaris Erik van der Burg aan de tand te voelen. Hoe zit dat?
3: We proberen natuurlijk als het over dit soort onderwerpen gaat om daar de betrokken bewindspersonen bij te ontvangen. In dit geval heb ik dat ook gevraagd aan de staatssecretaris van, joh, kom nou uitleggen hoe dat nou zit. Want ik bedoel, als je er heel diep in investeert, dan begrijp je volgens mij best dat hij nu heeft gezegd, dat contract, dat moet ik tekenen, want anders komen er andere problemen. Mm-hmm. Maar als je denk ik de media volgt en je volgt inderdaad, je luistert naar zo'n klokkenluider of zo'n kort geding, dan denk je, wat zijn ze aan het doen in Den Haag? Ja. Dus op dit soort momenten vind ik het fijn om een bewindspersoon in de media te zien die dat hoort. Maar goed, het was ook een succes. Ze kan ook niet in zijn agenda kijken, maar het lukte niet.
1: Nee, hij is er bijna altijd. Hij is er bijna altijd bij jullie, toch?
0: Niet als het precair wordt.
3: Nee, nou goed, ik kan niet in zijn agenda kijken, maar het lukte niet om aan te schrijven. Maar op dit soort momenten denk ik wel van,
2: heel netjes.
0: Diplomatiek, hè?
3: Kom uitleg geven.
2: Hij moet nog een keer komen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Roep hem gewoon op, kom even aanschrijven.
3: We zijn heel blij met
1: Dave
3: van den Burg. Als hij te gast is vaak. Nee hoor,
2: heel goed.
1: Goed. Even iets anders, want we hebben het dus eigenlijk. Het probleem is veel groter. Het is niet alleen maar Solvinity. Het is niet alleen onze DigiD. In Europa zijn er ook allerlei andere overnames gaande. Mythos bijvoorbeeld. Dus dat bedrijf, daar maak jij je zorgen over, of niet?
2: Ik denk dat iedereen zich daar zorgen over maakt. En dit is ook niet een exclusief Europees probleem. Nee. Ik denk dat waar Europa vooral gefrustreerd over is, is dat er nu een heel klein select groepje bedrijven is wat al wel met Mythos mag werken.
1: Ja.
2: Mag ik iets vertellen wat mij een maand geleden heel erg opviel?
1: Maar dan vertel ik eerst eventjes, voordat je dat gaat doen, even wat Mythos is. Hè? Ja. Een nieuw AI-model van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Ja. Dat model is dus in staat om in razendsnel tempo allerlei kwetsbaarheden in software op te sporen. Dus even goed voor de duidelijkheid. Ja. Klinkt positief, maar er zijn zorgen. Vertel.
2: Ja, klopt. Ja, wat zij eigenlijk doen is een exploit chain gebruiken om ervoor te zorgen dat hele kleine kwetsbaarheden, die normaal niet meteen een enorme zero-day is een nieuw ontdekte kwetsbaarheid. Als je die vindt en je bent een niet-ethische hacker, dan kun je daar misbruik van maken. Zeker als het een grote kwetsbaarheid is. Maar zij kunnen eigenlijk met die taal die ze hebben ontwikkeld, kunnen ze allerlei kwetsbaarheden aan elkaar knopen.
1: Ja.
2: Waardoor allerlei kleine kwetsbaarheden in één keer tot een mogelijke grote inbreuk zouden kunnen gaan leiden. En die taal is zo goed dat er dus tientallen jaren oude kwetsbaarheden opeens blijken. Ja. Nou, wat had ik nou vorige week? Dit is even theorie van de koude grond hoor. Een maand geleden dacht ik, waarom moet ik in één keer 2-3 keer achter elkaar mijn iPhone updaten? Maar Apple is dus een van die bedrijven, dacht ik, in één keer toen ik over Mythos ging lezen. Ik dacht, verrek, zij zijn met dat Mythos aan het werken. Misschien is het wel zo

0: dat ze gewoon allerlei kleine kwetsbaarheden hebben gevonden en dus nu razendsnel aan het updaten zijn. Ja. Dat is dus het verschil. Mythos wordt door een klein select groepje bedrijven al wel getest.
1: Maar dat klinkt, wat ik al zei, positief. Ja. En toch maak je zorgen.
0: Het is precies. Het is namelijk digitaal gezien een kernwapen. En daarom is er, ik vergelijk het ook echt met de non-proliferatie. Dat hebben we met kernwapens, hebben we dat. Dat is zo krachtig en potentieel zo gevaarlijk. Je kunt het defensief inzetten, maar ook offensief. Dat het dus nu, ja, er wordt echt gekeken van ja, wanneer kunnen we deze tijger loslaten? Dus het is aan de ene kant is het heel spannend en heel mooi. Mm-hmm. En aan de andere kant denken mensen, ja, dit gaat een bom worden. Banken maken zich echt vreselijk grote zorgen.
1: Maar goed, vooralsnog mogen alleen Amerikaanse bedrijven gebruik van maken. Hè? Dus in hoeverre hebben wij hier...
0: Even ook naar de dag van Europa.
2: Precies, ja.
0: We hangen achteraan.
2: Ja, maar goed, daar zit altijd een spagaat. Hè? Ik bedoel, ik heb in mijn klinieken tellen ook hackers gehad die helaas de bank zover hebben kunnen krijgen om geld losgetrokken te krijgen. Ja, die worden daarna weer benaderd door justitie of ze toch voor hen willen komen werken. Ja.
0: Doen ze dat?
2: Ik heb daar niet op doorgevraagd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze zijn wel benaderd, vaak ook niet. Maar daar zie je dat ethiek en onethische gebruikers of hackers, dat vloeit door elkaar heen.
1: Hey, jongens, ik moet een einde aanbreien voor nu. Hè. We gaan straks nog verder praten. Oh. Want er is net een hele belangrijke man binnengekomen met een belangrijke boodschap, namelijk de bitterballen. Toch, Jan van de Putten?
3: Ja, ze staan inmiddels
1: daar. Maar je hebt nog veel meer, namelijk het NOS-journaal. Jan van de Putten.
4: NPO Radio 1.
5: Het kabinet wil snel een aantal maatregelen invoeren om het asielbeleid aan te scherpen. Minister Van der Brink wil bestaande wetten zo aanpassen dat asielzoekers die iets strafbaars hebben gedaan, dat die sneller worden aangemerkt als ongewenst. En wie vervolgens niet vertrekt, kan een jaar de gevangenis in. Een Spaanse vrouw uit Alicante heeft symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig naar Johannesburg, waar ook de Nederlandse vrouw in zat die later aan het virus overleed. Een Nederlandse stewardess had ook symptomen, maar zij heeft het Hantavirus niet. De vermoedelijke gijzeling in een bank in Zieltzig in het westen van Duitsland is voorbij. De politie viel binnen, vond twee mensen in een afgesloten ruimte, maar de dader of daders waren verdwenen. De Duitse politie weet niet of er iets is buitgemaakt. En de oorzaak van de grote drinkwaterproblemen rond Oud en Nieuw in Amersfoort was waarschijnlijk verouderd beton, zegt waterbedrijf Vitens. In de waterkelder ontstond verontreiniging door lekkage. Door de problemen moesten tienduizenden huishoudens in Amersfoort het drinkwater koken.
1: Nou, we hebben verkeersinformatie krijgen van Rijn Baartmans.
6: Ja, het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Zo ook de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. De combinatie van de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug en een ongeluk zorgen voor ruim een uur vertraging daar. Dan de A15, Europoort richting Rotterdam, tussen Spijkenisse en Rotterdam-Heijplaat, 20 minuten. Ook dit komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er een half uur langer over.
4: NPO Radio 1.
1: De Rode Draad. Ik kom naar jou door. We zitten hier even te vechten om die bak met de borrelhapjes. Inmiddels is het laatste half uur. Kan je erbij?
7: Survival of the fittest.
1: Ja, maar Jan van de Putten heeft dat expres gedaan. Gewoon die bak, gewoon hier in het midden. En wij zijn allemaal te kort om erbij te
2: komen. Dat gaat niet lukken.
1: We tekenen tijd dus voor de borrel. Maar we gaan ook belangrijke verhalen bespreken.
8: Amadeus Mozart. The man you accuse yourself of killing. Is it true? The most famous composer in Europe until he came. This man had written his first concerto at the age of 4. He was playing music for kings.
9: Here is our court composer, Maestro Salieri.
8: Is talent like that written on the face? Why would God choose an obscene child to be his instrument?
1: Heerlijk.
0: Ik dacht, ik kan me niet gek herinneren.
1: Ja, dat is echt een hysterische film, inderdaad. Ja, weten jullie waar we het over gaan hebben?
0: Mozart,
1: ja, natuurlijk. Het tragische verhaal van de wereldberoemde excentrieke componist Wolfgang Amadeus Mozart. Werd in 1984 verfilmd. Jij hebt hem dus gezien, als ik het goed begrijp, Sharon. 8 Oscars kreeg die film. Na 40 jaar is de film weer te zien in de bioscoop.
0: Wauw.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Heerlijk.
1: En ik heb iemand die daar ook heel enthousiast over is, namelijk artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest, Marcel Mandels. Hallo.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Hey Marcel, jij bent groot fan, hè, van Mozart.
3: Ja, klopt. Ik was 14, lang geleden. Toen was ik helemaal Mozart-fan. Mijn broer luisterde naar Sleet en Mutt en de Stones. Ik naar Mozart. Ik was helemaal obsessief met Mozart.
1: Ja, waar kwam dat dan door? Waarom was je zo verliefd?
3: Ja, de melodieën, de harmonische wisselingen, de akkoorden, de prachtige melodieën. Het was echt, ik was helemaal verslaafd. Ik heb 6 jaar lang een soort verslaving geleefd van Mozart.
1: Wat heerlijk. Was het een lekkere verslaving of was het problematisch?
3: Nee, het was een lekkere verslaving.
1: Goed zo.
3: Dat heeft ook heel veel gebracht. En ja, weet je, als je Mozart wil. Kijk, ik had best veel over Mozart gelezen en dan maak je je eigen beeld. En ik wist dat het een raar mannetje was. Maar opeens dan zie je die film, ja, is het toch een nog rader mannetje dan je eigenlijk zelf had bedacht met zijn rare stem.
1: Oh,
3: maar je moet wel denken, hij had Jules Latourette. Dus hij in zijn brieven die hij geschreven heeft, staan de meest, ik ga het niet hier op de radio zeggen, maar de meest vreemde, bijzondere, rare dingen. Maar de film vond ik echt een evenement om mijn grote held te zien. Ik, voor mij is het namelijk ook, en ik wil niemand beledigen, is gewoon Prins, de Mozart van nu.
1: Oh, is dat zo? Dat moet je even uitleggen. Prins is nu, is de Mozart van nu. Prins is ook inmiddels al lang overleden. Dus dat,
3: ja, helaas wel. Nou, qua vernieuwing, qua wat hij heeft betekend voor de muziekwereld. Kijk, Mozart heeft eigenlijk het hele barokmuziek in de prullenbak gegooid. En is er een nieuwe stijl ontstaan uit klassicisme. En Prins heeft ook allerlei grote vernieuwingen doorgebracht in de popwereld. Dus het zijn grote kunstenaars.
0: Enorme muzikaliteit allebei,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja.
3: Kijk, de film is natuurlijk geen documentaire. Er zitten een hele hoop dingen in die totaal niet kloppen. Ja. Bijvoorbeeld het einde. In het einde wordt de suggestie gewekt dat Salieri het Requiem, zijn laatste werk, van hem aan het afpakken was.
1: Ja.
3: Dat is niet zo, want zijn leerling, Soesmeijer, heeft het Requiem afgemaakt. Er was zoveel haast om dat Requiem af te maken, omdat er was een graaf, een welgestelde graaf, die wilde graag de ere van het de nagedachtenis van het overlijden van zijn vrouw na 1 jaar een Requiem uitvoeren en dan zeggen dat hij geschreven had.
1: Ja.
3: Dus er zijn heel veel onwaarheden, maar dat maakt de film niet minder indrukwekkend en leuk.
1: Nee, want vind je, de film kan nog steeds jouw goedkeuring wegdragen?
3: Ja, ik vind het een enige film die toch wel tijdloos is.
1: Ja.
3: En het huwelijke de grote kunstenaars is, Mozart leefde dus in de 18e eeuw, 1756 tot 1791. Hij keerde zich af van het katholieke geloof. Dat was dus een moedige daad. Hij werd vrijmetselaar.
1: Mm-hmm.
3: Maar als je niet bij de adel of de geestelijkheid hoorde, dan was je eigenlijk outcast en telde je niet meer mee.
1: Oh, ja.
3: En daarom is hij straatarm gestorven.
1: Ja, want dat is ook een ding, hè. Ik heb de film ook gezien en ik heb er ook wel van genoten. Maar wat mij heel erg opviel was een beetje de hysterie. Dat ik dacht, doe nou eens even rustig aan.
0: Maar ze liepen allemaal met pruiken, ja. Dat is op zich al hysterisch.
1: Alles was hysterisch, man. En dan eindigt zijn leven enorm tragisch. Had het anders kunnen aflopen als hij naar andere keuzes had gemaakt, denk jij?
3: Ja, tuurlijk. Als hij zich bij de katholieke kerk was blijven aangesloten, was het anders afgelopen. Hij was ook excentriek, hij was raar, hij had een rare stem, hij had Jules Latourette. Hij zag er niet uit, hij was totaal verpokt, zeg maar. Maar ja, als hij andere keuzes had gemaakt. Maar hij is wel zo zuiver aan zijn eigen ziel geweest dat hij niet wilde schrijven in opdracht. Hij wilde autonoom kunstenaar zijn en niet schrijven wat de geestelijkheid leuk vond.
1: Kijk. En daar zijn we hem voor eeuwig dankbaar voor. Maar nu hangt er ook een soort mythisch verhaal, hè, rond zijn begrafenis. Hoe zit dat?
3: Nou, hij is begraven op 6 december 1791, zeg maar de dag dat Sinterklaas die toen nog niet bestond. En
2: was... Nu wel, hè?
1: Nu wel.
7: Ja, ja, zeker. Al heel lang.
1: Wel. Sinterklaas bestaat heel lang, toch? Ja. Toch, Marcel?
3: Heel slecht weer, enorm slecht weer in Salzburg. En hij had een arme begrafenis, een armoedebegrafenis. Dus dat betekende dat hij geen begrafenis was. En ze hebben hem gewoon op een huifkar gegooid in zijn bodybag, zeg maar.
1: Ja.
3: En buiten de poorten van Salzburg hebben ze hem gewoon in de sloot gegooid. Dat was Mozart. Nee.
2: Och,
0: maar hij is dus wel. Hij is geboren in Salzburg. Ik ga de komende zomer naartoe. Ga ik naar de festspielen. Naar een opera, Lucio Silla van Mozart.
1: Wauw.
0: Maar hij heeft toch heel lang in Wenen gewerkt? Is hij wel in Salzburg overleden?
3: Hij heeft in Salzburg en in Wenen gewerkt. En in Praag, wat toen ongeveer de culturele hoofdstad van Europa was, zijn heel veel opera's naar hem in première gegaan.
1: Ah, kijk.
0: Maar is hij teruggegaan om te sterven in Salzburg dan eigenlijk?
1: Of was het toevalligheid?
3: Die vraag kan ik even niet beantwoorden. Moet ik even
0: zoeken we op.
1: Oh ja. Wat is dat toch, Marcel? Dat Mozart mensen 4 eeuwen later, hè, Sharon is er ook druk mee bezig. Ik ben daar ook best wel gefascineerd door. Bart, kan dit jou...
3: Geniale muziek is. Als je überhaupt Mozart wil begrijpen, Mozart was echt een zangcomponist, een operacomponist. Dus als je naar zijn vioolconcerten of naar zijn pianoconcerten of naar zijn sonates wil luisteren, moet je die echt beluisteren uit of het allemaal gezongen wordt, of alles een zangstem is. Dan begrijp je de muziek echt nog beter.
1: Oké, dat is een goede aanrader om dat in ieder geval doen, die opera's te beluisteren. Is die oude verslaving bij jou ooit verdwenen, die Mozart-verslaving?
3: Ja, hij is wel verdwenen. Ik mag met plezier naar Mozart luisteren, maar zeker niet meer iedere dag. Ik heb nu ook hele andere muziekvoorkeuren waar ik met plezier naar luister.
1: Ja, precies. Nou, de film Amadeus is nu weer te zien in de bioscoop. Nog even een klein stukje zangstem, die van de Koningin van de Nacht.

0: Dat is wel even lekker, hè, Marcel?
1: Echt prachtig.
0: Marcel Mandels, dankjewel voor je toelichting.
1: En, fijne dag.
0: Ja, jij ook. Geniet ervan. Ja, en hier zie ik jullie eventjes zo dromen.
2: Radio 4, ja. We zitten opeens op Radio 4.
0: Ja, maar zo gaat dat gewoon hier bij de Rode Draad. Wij kunnen alles. Alles. Ja, en van Mozart gaan we natuurlijk, want we moeten niet vergeten, we blikken terug op afgelopen week. Er is veel gebeurd afgelopen week. We hebben het al gehad over de vuurwerkbommen, de uitspraken in allerlei zaken. Laten we het ook even hebben over 4 en 5 mei. Ja, afgelopen week. Hoe hebben jullie hierbij stilgestaan?
3: Wil maar beginnen. Nou ja, goed, bij mij is het altijd even toch stilstaan. Ook mijn kinderen. En mijn kinderen toch even kort bespreken wat het dan is. Eén minuut stilte heb je natuurlijk. Ik vind het wel van belang om terug te kijken. Maar ook weer, zeg ik ook altijd, ook tegen mijn kinderen, ook weer vooruit te kijken. Wat eigenlijk uitsluiting met de mens kan doen.
0: Mm-hmm.
3: In micro- of macroniveau.
0: Ja.
3: Dus wat dat er gaat, is het altijd weer een wake-up moment.
0: Ja.
3: Dat je dan denkt van nee.
0: Maar ben jij dan ook echt om 8 uur bijvoorbeeld ergens speciaal?
3: Nee,
0: of
3: nee dat, ik zou liegen als ik dat zou zeggen. Nee, dat heb ik niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat. Soms laat mijn agenda het gewoon simpelweg niet doen. Ben ik gewoon te druk.
0: Ja.
3: En wat dat er gaat, als we eenmaal buiten zitten, of ik kom van een vergadering of iets dergelijks, van een zitting, dan stop ik wel eventjes.
0: Tuurlijk, ja.
3: Als mee meegemaakt dat ik dan in het verkeer dan even stop zit. Dat is alweer een hele tijd geleden.
0: Ja. Wart?
4: Ik was maandagavond aan het werk voor Pauw en de Wit.
0: Ik voel me trouwens net zo verhoorder. Waar was jij om 8 uur? Ja, 4 mei.
3: Zwijgrecht.
4: Ik vind het op een gekke manier ook altijd een. En dat zeg ik met alle respect, ook een soort inspirerende dag. In die zin dat ik was bezig met de voorbereiding van de uitzending. En ik sprak Gerdy Verbeet en Ruben Brekelmans. En we hadden eigenlijk een hele tafel vol, een hele uitzending lang over dat ene thema. Hoe herdenken we met z'n allen? En ik vind het toch ook heel mooi dat je op zo'n moment echt met elkaar stilstaat, dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn over allerlei thema's, maar dat je wel met elkaar bewust bent van wat we aan het doen zijn in de samenleving met elkaar. En dat zijn altijd uitzenddagen waarop ik wel graag bezig ben met de uitzending, met de voorbereiding van de uitzending.
0: Ja. Brengt je dus echt eventjes weer bij bewustzijn van wat is nou belangrijk.
4: Ja,
0: elkaar, die verbinding. Ja. En jij, Sharon?
5: Ik ga eerst zeggen wat ik heel goed vind aan herdenken. En dan komt er de naam Maar.
0: Ja, maar ik wil eerst van jou weten. Waar was jij?
5: Ik was thuis aan het studeren.
0: Je was aan het studeren?
5: Ja, ik was aan het studeren.
0: Wat studeer je?
5: Ja, rechten dus.
0: Rechten?
5: Ja,
0: ik hoop binnenkort
5: mijn bachelor af te ronden.
0: Oh,
5: ja,
0: oké. Okay.
5: Ja. Ja.
0: Spannend nou.
5: Wat ik heel goed vind aan het 4-5 mei-comité... überhaupt aan het stilstaan... is dat er heel erg wordt geprobeerd om het ook... in het hier en nu te plaatsen.
0: Ja.
5: Er zijn mensen die vinden, en daar hoor ik eerlijk gezegd wel bij... dat nog niet genoeg gebeurt.
0: Mm-hmm.
5: En ik zei net al, ik ben lang woordvoerder vluchtelingen geweest. Als je veel met vluchtelingen te maken hebt gehad... en veel vluchtelingenkampen bent geweest, dan weet je heel goed... er was niet één oorlog. Er is niet dé oorlog die we kunnen herdenken. Mm-hmm. Er is iedere dag oorlog. En mensen doen elkaar wereldwijd nog steeds echt... iedere dag de verschrikkelijkste dingen aan.
0: Waar Anis dus ook aan refereerde, ja, wat hij zijn kinderen mee.
3: En met oorlogen moet je niet wedijveren, vind ik. En dat gebeurt ook wel eens.
5: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, dus eerlijk gezegd, ik laat het... Ik sta daarbij stil. Ik bedoel, mijn opa is overleden in de oorlog. De vader van mijn moeder. Dus zij is zonder haar echte vader opgegroeid. Haar biologische vader opgegroeid. Het heeft diepe wonden geslagen in die familie. Maar ik heb er echt moeite mee met het wedijveren. Misschien is dat wel het goede woord. En de focus erop.
0: Mm.
5: Dus ik denk, als je nou echt wil bijdragen aan het voorkomen van oorlog... dat je het veel meer bij de generaties die nu opgroeien... dat je het veel meer ook moet zoeken in... hoe ga je nou eigenlijk om met conflicten? Hoe ga je om met een stevig verschil van meningen? In de jaren dat ik directeur was van een kunstacademie... ging ik ieder jaar alle eerste klassen langs.
0: Mm.
5: Kunstacademies zijn tegenwoordig heel geëngageerd. Ik ging ieder jaar alle eerste klassen langs om te zeggen... jullie verschillen van mening, jullie komen mensen tegen hier op school... met andere achtergronden, met andere ideeën... die sterk geloven in waar ze voor staan... Je mag met elkaar van mening verschillen, je mag met elkaar discussiëren, maar je gaat niet van die ander eisen dat hij jouw mening overneemt.
0: Ja.
5: Dat, weet je, dat, ik, ik, We hebben dat nodig. Ja. We hebben echt verbinding nodig.
0: Ja. Wat vond je er dan van dat er demonstranten met bordjes nooit meer is nu erbij waren?
5: Ja, het waren A4'tjes. Ik heb een foto gezien. Ik ken van Frank van der Linden wel een beetje. Het is een beroepsdemonstrant. Dat zal ik onmiddellijk. Dat zeg ik eerlijk. Maar ik vind het niet nodig om mensen die met zo'n A4'tje omhoog staan dan te verwijderen.
0: Ja, want ze werden verwijderd.
3: Maar je maakt het dan groter op dat moment.
0: Nou, dat viel eigenlijk wel mee, vond ik.
3: Nee, ik bedoel door het weg te halen, aan te houden. Volgens mij. Zijn ook demonstranten aangehouden. Kijk, op het moment dat je geluid gaat maken, je gaat verstoren, dan ben je aan het verstoren. Ben je
0: ze stonden stil met die A4'tjes, hadden ze met de tekst nooit.
3: Ik denk dat 99% van de mensen daar het niet eens had gezien. Nee. En dan ga je er zoveel aandacht, media komt erop en dan denk ik, ja, dat is een averechts effect. Maar als iemand het op die manier wil kanaliseren en zich binnen de kaders van de regels houdt, ja, laat dat dan.
5: Nooit meer is nu.
3: Ja, het is niet een boodschap waarvan ik denk, nou, och, wat erg dat je dat zegt.
5: Nee.
4: Het is natuurlijk wel interessant van waar ligt dan de grens van wat wel mag op zo'n 4 mei herdenking. Als we die 2 minuten stil zijn, als er de volgende dag een groter protestbord staat of met een andere boodschap waar mensen misschien meer aanstoot aan geven.
5: Ja, wanneer het andere hindert, denk ik. Maar dit hinderde.
3: Maar 2 minuten stilte is dat het stil moet zijn.
4: Ja, precies.
3: En wat je dan aan hebt, hoe je erbij staat, et cetera, dan heb ik daar persoonlijk wat minder moeite mee. Tenzij je hele gekke dingen gaat doen. Kijk, wat Sharon net ook zegt, het wordt een soort van weggekaapt. Kijk, als je gaat aan herdenken, dan herdenk je. Dan snap ik best dat het zwaartepunt ligt bij de mensen die het is overkomen. Dat snap ik tot op zekere.
0: Dat is ook een stukje respect, toch?
3: Ja, zo is het ook. En bij die kamp hoor ik ook. En dan denk ik van, de Holocaust heftig geweest, dat is voor de Joden heftig geweest. En die mensen herdenken we nu eventjes. En de Roma's overigens. Maar goed, daar gaat het. Dat is nu niet mijn punt. Mijn punt is wel, herdenken alleen is een lege huls. Maar dan kom je niet verder. Dat is respect. Maar je wilt juist ervoor zorgen. En daarom vind ik dat 4 mei, 5 mei tweeledig moet zijn. Je kijkt terug en je kijkt weer vooruit. Ja. En door vooruit te kijken, kijk je naar het hier en nu. En er is echt wel wat mis in het hier en nu.
0: Ja, want dat arresteren, of het arresteren eigenlijk, de politie die dan kwam naar die mensen met die A4'tjes. Dat gebeurde allemaal in stilte. Ik vond het eigenlijk heel fascinerend om te zien. De demonstranten zelf, die zorgden ook niet voor overlast. Nee. Dus die waren stil en die bordjes werden naar beneden gehaald. Die 2 minuten stilte heeft iets heiligs, lijkt wel. Hoe ervaren jullie dat?
4: Nou, wat het voor mij heel duidelijk is dat het we doen dit met de hele samenleving.
0: Exact,
4: en natuurlijk zijn er een paar mensen die minder interesseert. Maar het hele grote meerderheid van de samenleving vindt dit heel belangrijk. En juist om heel even, ook al ben je het niet met elkaar eens, of zie je de manier waarop we vrijheid invullen met elkaar misschien net even iets anders. Of denk je op zo'n in die 2 minuten net iets anders. Je doet het met elkaar. En daar zouden we wel wat vaker even dat gevoel mogen hebben.
5: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja. Ja. Is dat in de loop der tijd, denken jullie, ook veranderd?
3: Ja, het is alweer 80 jaar geleden, hè? Dus het moet wel veranderd zijn. En ergens is dat ook goed, begrijp me niet verkeerd. Daarmee wil ik niet afdoen aan het feit dat je moet blijven herdenken. Komt er een kantelmoment, vraag ik mij dan af. Dat we niet meer herdenken. Ja. Dat is geen gekke gedachte.
5: Ja, als je het dus te veel alleen maar focust op, het was toen een verschrikkelijke tijd.
3: Ja.
5: En daar gaat het om. Nee, het gaat erom dat je
3: het moet
5: je realiseert.
3: Ook.
5: Precies. En mijn vader is 91, die heeft de oorlog wel bewust meegemaakt. Is ook geëvacueerd geweest.
3: Ja.
5: Ja. Over 15 jaar, durf ik nu wel te zeggen, zal hij er niet meer zijn.
3: Nee.
5: Ja, hoe geef je dat door? Door je ook op andere manieren bewust te zijn van de verschillen van de oorlog.
3: Ja, daarom die tweeledigheid. Die vind ik zo relevant. En er zijn mensen die dat wegkapen. Die zeggen, nee, we willen het eendimensioneel houden. Ja. We willen het alleen maar hebben. En dan denk ik, dan vraag
5: me af. Sterft het straks.
3: Nou, niet alleen dat, maar zijn je motieven dan nog wel zuiver? Daar zit ik dan een beetje mee.
0: Dat linkt meteen ook aan hetgeen wat voor de herdenking is gebeurd. Hè? Dat heb je natuurlijk ook allemaal meegekregen. Bekladding van het monument.
3: Ja.
0: Dat moest snel worden schoongemaakt. En nou zei historicus Nadia Boeren, als die zei, het zou van moed en realiteitszin hebben getuigd als de nationale herdenking door was gegaan met besmeurd monument als tastbare herinnering aan de belofte die politici stelselmatig naast zich neerleggen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ik vind hem
0: spannend, hè? Ja.
3: Ik vind het gewaagd. Ik vind hem bungelen aan de grens. Toch snap ik wat ze wilt zeggen. Dus ik snap wat ze bedoelt te zeggen. Ik weet niet of ik het voor die bewoording had gekozen. Mm. Maar ik snap wat ze wilt zeggen. En wat dat dan gaat, leven we in een tijd. En ja, sorry dat ik het aanstip. Maar ook nu wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En in Israël, in de Gaza. Dat zijn ook dingen en verhalen die door merg en been gaan. En dan snap ik dat men op een gegeven moment bungelt aan. En dat het wat schijnheilig aanvoelt soms. Dat moet de herdenking niet wegkapen. Het een moet een parallel samenleven, maar het moet elkaar versterken.
4: Wat ik heel moeilijk vind aan die besmeuring op zo'n moment, ik denk dat de naald ook staat voor, het is een gedenkplek. En een gedenkplek van wie dan ook. Mm. Zeg maar, het ene leed is het andere leed niet. Je hoeft dat niet met elkaar te vergelijken. Ja. En ik denk dat het bestaat naast elkaar. Het is allebei heel erg verschrikkelijk. Maar ja, op het moment dat je een gedenkmonument van één iemand gaat besmeuren, maakt het je eigen leed niet minder. En die aandacht voor wat er plaatsvindt in het Midden-Oosten is heel belangrijk. Maar dit voelt ook wel echt pijnlijk, vind ik.
0: Mm. Sharon?
3: Alleen, ja, sorry.
5: Ja, ik denk dat je toch met zo'n bekladding je doel voorbij schiet. Je jaagt gewoon meer mensen tegen je in het harnas. Dus ik zie het als het is iets emotioneels. Ik denk dat het goed is dat ze het wel hebben weggehaald.
0: Ja, en de belofte die politici dus stelselmatig na zich neerleggen. Hè?
5: Ja, dus eigenlijk het internationaal recht wat steeds iedere dag wordt geschonden. Ja. En dat we ons heel hypocriet opstellen in de ene oorlog en dan vervolgens het andere.
3: Nou, in de VVD in de Tweede Kamer. Ik heb zelden met zoveel verbijstering zitten luisteren naar, ja, daar, maar voor de Gazanen, voor de Palestijnen geldt er kennelijk een ander, is het leven net iets minder waard.
5: Maar dat is natuurlijk, kijk, wat ik wel eens moeilijk vind is dat het, ik ging hier dus ook wel eens discussie over aan met studenten en dan krijg je de beschuldiging van, ja, dat is whataboutism en dat klopt ook wel, maar de oorlog in Soedan, weet je, er zijn zoveel.
3: Oh, die is belangrijk.
5: Ja, precies, ja. Weet je, dus het is ook wat ik wel, waar ik mezelf wel eens over bevraag is van, ja, maar verwacht je niet ook te veel van mensen als je zegt, ja, je moet veel meer herdenken. Want dit hoort ook bij cultuur. We hadden het net over wortelschieten en over hoe dat is in Sixbierum. Ja, die worteling en je kunnen vereenzelvigen met een bepaald stukje cultuur is ook heel erg belangrijk.
3: Ja, maar
5: belangrijk.
3: Soedan is een bananenrepubliek, zou je bijna kunnen zeggen. Maar dat is Israël niet. Ja. Die pretendeert de beste democratie van het Midden-Oosten.
0: Wat bedoel je met een bananenrepubliek?
3: Ja.
5: Gewoon in een incorrupt regime.
3: Nou ja, dank je. Nou, maar het is niet dat je zegt, nou, dat daar is de beste democratie, daar zijn de mensenrechten zo.
0: Maar is dat in Israël beter geregeld?
3: Nou, dat pretenderen ze. Hmm. Het is een bondgenoot van ons. Ja. Wij heulen met Israël. En tot op zekere hoogte mag je dat doen. Maar daar hoort een prijskaartje aan vast. En die prijskaartje is dat we het internationaal recht niet schenden. En dat we niet ervoor zorgen dat er ellenlange rijen zijn voor mensen die gewoon voedsel komen brengen. In mensen die dat nodig hebben. En daar wringt wat mij. En ik snap best dat een Gidi Marcus Sauer of en Mirjam Bikker, die dan. Ik ben even kwijt wat voor geloof ze nou heeft. Want het lijkt wel alsof ze eerder Joods is dan christen. Maar die snap ik nog. Dat zijn de excessen, noem ik ze altijd in die discussie. Maar de VVD ook? En dan ook zo met droge ogen beweren zonder enige vorm van gêne. Ja, dan denk ik, het is hier en nu. Mm. En het gaat nu heel erg ver. En dan zou ik die 4 en 5 mei juist willen aangrijpen. Eerst herdenken. En dan zeggen politici, mensen, samenleving, maatschappij. Mm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit nooit meer krijgen?
5: Ja, en dat vind ik dus wel, zoals ik het werk van het 4-5 mei-comité zie, is dat ze proberen dat wel heel erg. Ze proberen het heel erg te verbreden.
0: En er zijn natuurlijk ook nog alternatieve herdenkingen. Ja. Die vinden ook plaats.
3: Ja.
0: Denken jullie dat we ooit tot een moment zullen komen dat al deze alternatieve herdenkingen, jouw kinderen die je dan de geschiedenis meegeeft,

0: Ja, Sharon, jij ook, die je inzet. Dat we met z'n allen dichter bij elkaar komen uiteindelijk.
1: Oh, ik zou ervoor tekenen.
0: Kan dat?
2: Ja, we hebben net het Europees volkslied. Alle mensen werden Brüder.
0: Ja, dat is waar.
3: Ik weet niet of we daarmee gaan redden.
0: Gaan we het daarmee redden? Dus,
2: ik denk eerlijk gezegd dat we de muziek en de cultuur heel hard nodig hebben.
1: Zeker, zeker. Ja, maar als je kijkt naar voetbal bijvoorbeeld. Ja. Nou, het is nu dan toevallig in...
2: ik ga mee. Voetbal, als het over voetbal gaat.
4: Nou, maar het heeft wel iets verbindend.
1: Ik heb toch wel een achterban.
4: Ik ben absoluut geen voetbalfan.
2: Nee, maar moet ik even heel hard
1: Ja, maar het is helaas dat het in Amerika is. Dat is dan weer het bittere.
0: Hey, je zei toch kunst en cultuur, dat verbindt toch?
1: Ja, dat
0: zei
1: je. Dat is geen minuut, hè?
0: Laten we dat
4: is
0: gaan
4: ook
0: doen.
4: Voetbal, is ook voetbal.
0: We sluiten elke vrijdag de Rode Draad af met een cultuurtip van een cultuurkenner. Welke tentoonstelling, film of concert moet je dit weekend absoluut gaan checken? Nou, dit zijn de tips van theatermaker en zangeres Merel Polat.
5: Op vrijdag is de opening van het Koerdisch Filmfestival. En dat is ieder jaar een prachtig weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag. Vol films van Koerdische makers. Documentaires. Er komen fantastische artiesten optreden. In het Ketelhuis, in de Westergasfabriek. En... mijn tweede tip zou zijn, Anne Vee Kops komt met haar nieuwe album. Ja, dat is een album wat gaat over moederschap, over vrouw zijn, over woede. En zij is een waanzinnige zangeres. Dus vrijdag is haar release show in Paradiso. En dat waren mijn twee culturele tips voor dit weekend.
0: Ja, dat was de zangeres Merel Polat met mooie culturele tips. Er mag ook voetbal gekeken worden,
1: hoor.
0: Zo is dat
1: ook. Die is
0: absoluut, hoort ook bij cultuur. Dit was in ieder geval de Rode Draad voor vandaag. Veel dank aan mijn panel van vandaag. Anis Boumandjal, Sharon Gesthuizen en uiteraard aan Wart van Ruiven. Hier zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Dielke Teerstra. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Dag.
6: BNN VARA. NPO Radio 1.
7: Dr. Keldrenko.
8: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met de Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké. Okay.
7: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
9: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere
8: OPEC. Zou het gezellig worden, morgen?
9: Dus morgen is niet gezellig.
7: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Is die koude oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
10: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
6: Avro Tros.
7: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
7: Dielke Teerstra.
6: Het NOS Radio 1 Journaal.
17: Goedemiddag. Universiteiten, hogescholen en mbo's blokkeren een studie-app omdat die opnieuw is gehackt. Zometeen de Universiteit Twente over wat dit betekent voor het onderwijs. Eerst het nieuws, Sif van der Linden.
3: Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin eerst ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. Minister Van Wil van Justitie noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de porno-site Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Wil niet erg. Soms hebben media een triggerfunctie, zegt hij.
14: Dat vind ik nooit zo verkeerd als wij actie ondernemen naar aanleiding van berichten in de media. Ik denk dat dat ook een belangrijke functie is van de media om dingen aan de kaak te stellen die we anders misschien niet voor het voetlicht hadden gekregen. En dan zouden we wel gek zijn als we daar niet op zouden reageren.
3: Na de publicaties werd de porno-site gisteravond uit de lucht gehaald. Op de website waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Rusland en Oekraïne blijven elkaar beschieten, ondanks een oproep van Rusland tot een kort staakt het vuren. Morgen is in Moskou de belangrijke viering van de overwinning op Nazi-Duitsland. President Poetin wil geen verstoringen door Oekraïnse drones. Bij de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het zijn elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Daardoor werkten de servers van allerlei bedrijven in het land niet meer. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die een Turkse maffiabende zouden vormen. Ze zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar dat wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. Starmer noemt de uitslag een grote teleurstelling.
18: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
3: Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijk mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Met maximaal 22 graden wordt het de warmste dag van de week.
19: En bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, Dioeke. De meeste files staan op dit moment in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar staat het vast tussen Culemborg en Zaltbommel. Het komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op ruim een half uur vertraging. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Benelux. Door een ongeluk ook met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bedraagt 10 minuten. Dan de A15, Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg Centrum en Rotterdam Heijplaat. 3 kwartier vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En dan nog de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er een half uur langer over en dit komt door gaten in de weg.
19: Zometeen, hoe reageert het kabinet op de vuurwerkbom bij D66? Zometeen hoort u premier Jetten.
21: Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
25: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
26: Beste DGA.
0: Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
25: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
17: De eerste etappe in de Giro d'Italia loopt op zijn eind. Sebastian Timmerman, hoe ver is het nog?
1: Voor een voltallig peloton. We hebben een tijdje in deze eerste etappe, die trouwens plaatsvindt in Bulgarije. Twee koplopers gehad, maar Tarozzi en Sevilla zijn teruggepakt. Jagend peloton, jagend op de eerste dagzegen en natuurlijk die eerste leiderstrui. Misschien wel Dylan Groeneweg of Casper van Uden, de Nederlandse sprinters dit jaar in de Giro.
17: Universiteiten, hogescholen en mbo's hebben last van een hack door shiny hunters. Verslaggever Noortje Deutekom is bij de Vrije Universiteit. Noortje, gaan de lessen gewoon door?
2: Ja, die lessen die gaan gewoon door, maar normaal gaat het allemaal echt niet. Ze hebben heel veel last van de hack hier.
17: Maar nu eerst de vuurwerkbom bij D66. Een dag nadat hij bij het kantoor van D66 werd gegooid, kwam de ministerraad net weer bij elkaar. Breed klinkt de afschuw over wat daar is gebeurd. Er is een verdachte aangehouden, maar het is nog onduidelijk wat het motief was voor de aanval. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, wat voor reactie hoor je van het kabinet?
4: Ja, een reactie vol afschuw. Premier Jette noemde het een kansloze actie wat daar gisteren gebeurd is bij dat D66-kantoor. Wij politici laten ons niet het zwijgen opleggen door mensen die met vuurwerk gooien, zei hij vandaag. Er is iemand aangehouden. Het lijkt anders dan de vorige keer toen het D66-kantoor werd aangevallen. Dat was toen rond een anti-asielprotest. Nu lijkt het meer een eenling te zijn, zei Jette. Maar hij noemde het een laffe daad waar de politiek vandaag dus zich breed tegen uitsprak.
5: Vuurwerkbom die door een brievenbus van het D66-partijkantoor werd gegooid. Een laffe daad van intimidatie waar we ook in de ministerraad bij hebben stilgestaan. Maar ik wil het eigenlijk vooral breder trekken, want we zien bijna elke week wel ergens iets in het land aan de hand waarbij sommige mensen denken dat ze met geweld en intimidatie hun punt moeten kunnen maken. Bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. Dus daar zie je een veel breder probleem, dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel.
4: Ja, je hoort bij Jette dus meteen ook de zorgen die breder zijn over intimidatie van bijvoorbeeld lokale bestuurders, wethouders, burgemeesters, raadsleden, toenemende polarisatie waarbij geweld steeds vaker een middel is om toch de democratie aan te tasten.
17: Ja, en in die gevallen gaat het vaak over asielopvang. Hoe reageert het kabinet daarop?
4: Met veel zorg, maar ook wel gesterkt in de aanpak die ze nu hebben gekozen. Dat de asielopvang op orde moet worden gebracht, want dat was het de afgelopen jaar niet. Het moet eerlijker verdeeld worden met die spreidingswet dus. Daar wil het kabinet gewoon mee doorgaan. En tegelijkertijd aan de andere kant ervoor zorgen dat er minder mensen naar Nederland komen. Het asielbeleid strenger maken. Nou, je weet het, 2,5 week geleden werd nog een deel van die asielwetten weggestemd in de Eerste Kamer. Het kabinet wil zo snel mogelijk alsnog dat repareren, dat ook die onderdelen die toen weggestemd zijn nu alsnog worden ingevoerd. Ook als signaal dus richting die mensen die zich nu zorgen maken. Willen ze laten zien dat ze daar echt iets aan doen, zegt asielminister Van der Brink vandaag.
9: Nou, het is de boodschap die dit kabinet vanaf het begin consequent afgeeft. En die boodschap is, wij doen twee dingen tegelijkertijd. Wij werken dag en nacht aan de beperking van de instroom. Ik gebruik alle juridische ruimte die daarvoor is. Ik werk dag en nacht aan het realiseren van terugkeer. Maar ik werk ook dag en nacht aan het tot rust brengen van de opvangproblematiek. Daar is de afgelopen jaren te weinig aan gebeurd. Dus moet ik helaas gemeente ook vragen om met spoed noodopvanglocaties te komen. Want we hebben met elkaar de mensen op te vangen die er in Nederland zijn. Maar we zullen altijd en instroom beperken en opvang tegelijkertijd beet moeten pakken.
4: Ja, die beide kanten dus wat laten zien, daadkracht laten zien. Daarmee hoopt het kabinet dat de geest weer een beetje in de fles gaat. Het is maar de vraag of dat lukt.
17: Maar het kabinet komt dus wel met die extra asielmaatregelen vandaag. Welke?
4: Er komen meer mogelijkheden om de binnengrenzen strenger te controleren. Dat was het nieuws van vandaag. En verder het snelle ongewenst verklaren van vreemdelingen. Dat was een onderdeel wat weggestemd is in die asielnoodmaatregelenwet 2,5 week geleden. Het gaat dus om mensen die in ons land asiel hebben aangevraagd, maar ook strafbare feiten hebben gepleegd. En dan moet het gaan om strafbare feiten waar 2 jaar op staat, 2 jaar celstraf. Die mensen die worden dan ongewenst verklaard en kunnen dan uitgezet worden. Dat is wat Van der Brink vandaag aankondigde.
9: Het gaat dus uiteindelijk om alle mensen die zo'n misdrijf plegen. Laten we hopen dat natuurlijk mensen die misdrijven niet plegen. Dus er zijn niet exacte cijfers te geven over hoeveel mensen dat gaan worden in de toekomst. Maar we weten wel dat de mensen die een misdrijf hebben gepleegd, die waar 2 jaar voor staat en die in Nederland asiel hebben aangevraagd, in de toekomst ongewenst verklaard gaan worden.
4: Nou, dit gaat dus zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer. En als dan dat voorstel besproken wordt, wil het kabinet ook een voorstel van SGP in Ja 21 over de dwangsommen voor de IND meteen meenemen. Ook een onderdeel uit die asielnood. Maatregelenwet. De IND moet nu vaak hele hoge dwangsommen betalen omdat ze veel te lang doen over asielaanvragen. Dat willen ze afschaffen, zodat dat de overheid minder geld gaat kosten.
17: Maar Ewout, dat hele hete hangijzer, die strafbaarstelling illegaliteit, daar hoor ik nog niets over, hè, wat dat zou moeten vervangen.
4: Nee, dat klopt. Dat gaat toch wel meer tijd kosten. En dat heeft ook wel mee te maken dat amendement met die strafbaarstelling illegaliteit, wat in die wet was gefietst, dat was juridisch niet goed onderbouwd. Dat moet nu beter. En het ligt politiek heel gevoelig, die strafbaarstelling illegaliteit. En dat moet dus eigenlijk teruggebracht worden tot terugkeerfrustreerders, zoals Van der Brink dat noemt. Mensen die zich dus meerdere malen echt verzetten tegen het terugkeren naar land van herkomst. Dat moet dan strafbaar worden. Daar zou D66 ook mee kunnen instemmen. Heeft het dus een meerderheid. Maar om dat helemaal goed op te schrijven in een voorstel, dat gaat langer duren. Dat wordt na de zomer. Dus dat gaat inderdaad dus langer duren voordat dat voorstel er ook komt. Het moet er wel komen. Uiteindelijk wordt daarmee dus al die voorstellen van minister Faber worden dan wel alsnog doorgevoerd. Maar het neemt dus wat langer de tijd.
17: Dankjewel, Ewout. En dan gaan we weer naar Sebastian Timmerman, naar de Giro. Want Sebas, komt er inderdaad een massasprint aan daar in Bulgarije?
1: Daar heeft het wel alle schijn van. Ja, Bulgarije inderdaad. Ja. 11 kilometer nog te rijden richting Burgas aan de boorden van de Zwarte Zee. De plaatjes die we ze nu en ook krijgen zijn schitterend. Asfalt ziet er wel aardig goed uit op de meeste plekken. Mooie brede wegen rijdt het peloton op dit moment op 11 kilometer van het einde ook over. Maar ja, een wielencultuur in Bulgarije is er niet. Maar ja, alles om het geld, hè. En als een land als Bulgarije graag de start van de grote ronde wil hebben en daar geld voor op tafel legt, dan is de Giro wel genegen om dat te doen. En dus 3 dagen lang fietsen in Bulgarije. Vandaag, morgen en zondag. Peloton met Dylan Groenewegen, met Casper van Uden. 2 Nederlandse sprinters die naar voren worden gebracht door hun ploeggenoten, terwijl klassementsrenners als bijvoorbeeld Jonas Vingegaard helemaal achterin het peloton zich op dit moment bevindt. Peloton redelijk lang gerekt op weg naar het spandoek van de laatste 10 kilometer. Weinig stress te bespeuren in deze eerste etappe waar we heel lang 2 koplopers hebben gehad. De Italiaan Tarozzi en de Spanjaard Sevilla. En dat ging vooral voor de aandacht, de publiciteit en om de eerste bergtrui. Nou, die is gepakt door die Spanjaard, door Sevilla. 10 kilometer nog te gaan op weg naar de aangekondigde massasprint als het ware dus in Burgas. Sprinters naar voren. Gelukkig op dit moment geen calamiteiten in deze eerste etappe van de Ronde van Italië. Die, zoals altijd, een grote ronde natuurlijk 3 weken duurt. Vingegaard maakt zich nog niet druk. Hij zit achterin dat peloton.
7: Tot 6 uur.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Een groot deel van de universiteiten en hogescholen en mbo-instellingen hebben de studie-app Canvas geblokkeerd voor hun studenten en medewerkers. Die app werd gisteravond opnieuw getroffen door een cyberaanval. Hackersgroep Shiny Hunters heeft naar eigen zeggen de gegevens van miljoenen studenten en medewerkers wereldwijd en eist nu geld van de onderwijsinstellingen. Verslaggever Noortje Deutekom is bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.
8: De Vrije Universiteit ligt in een mooi zonnetje hier vandaag. De studenten lopen af en aan. Energie hangt er in de lucht. Canvas, meiden, als ik dat zeg, wat denken jullie dan?
10: Heel problematisch, want vandaag kon onze docent ons niet bereiken. Want zij was te laat. En wij kunnen dus helemaal niks nu, omdat alles ligt eruit. Dus gisteren konden we ook onze deadlines niet inleveren. En het is gewoon heel onhandig. Alles staat er eigenlijk op.
8: Wat staat er dan op?
10: Al onze documenten, ons zeg maar inleverplatform, leerstof, de PowerPoint, eigenlijk alles. Dus ook ons contact met de docent.
11: Alles waar ik op zit, Odido is gek, Biscuit is gek. Ze hebben me geeft al, dus ik maak me daar niet zo... ik maak me er echt niet heel...
12: Jij bent slachtoffer geworden van Odido-hack, van de Basic Fit-hack en nou ook nog Canvas?
11: Ja, klopt. Ja, ik merk er eigenlijk niet zo heel veel van.
12: Het is ook misschien gewoon toch een extra dagje vrij, of niet?
11: Nee. Wij moeten
10: gewoon naar school ook. We moeten nog steeds naar school. En we kunnen ons niet eens afmelden. Omdat dat gaat via Canvas. Maar ze kunnen ook onze absentie niet invoeren, want dat gaat ook via Canvas. Dus hé,
12: brengt weer op ideeën.
10: Hé, spijtboel. Nee, grapje. Nee, niet doen.
12: Eens even kijken. Jongens, kunnen jullie op Canvas?
13: Nou, ik zal even kijken. Nope, je kan niet op Canvas. Gewoon helemaal niks, denk ik. Nee, helemaal niks.
12: Nee, want het is een witte pagina, zie je, met rode letters, ja, something went wrong.
13: Dat is alles. Ik kan niks inleveren in ieder geval.
12: Jullie komen net aan, hè, hier.
14: Ja. Wij gaan samen studeren. We zijn studeermaatjes.
12: Is nog maar de vraag of dat allemaal gaat lukken met studeren.
14: Ik hoop het wel. Ik heb nu niet per se Canvas nodig, maar...
13: Trouwens, nu ik over nadenk, ik moet vandaag een opdracht inleveren. Dus dat zou nog wel eens vervelend zijn als dat niet kan, zo meteen.
12: Wat is het voor opdracht? Vertel eens.
13: Nou, het is een eerste versie van mijn scriptie. Over een heel interessant onderwerp, over database, educatie. Ja, echt heel top.
12: Data, nou dit onderwerp gaat ook over data.
13: Dat is zo. Dat is inderdaad zo, ja.
12: Als je dit dan allemaal zo hoort, weer zo'n hack, weer al jullie data ook op straat.
13: Ja, persoonlijk over mijn... Canvas data maak ik me niet heel veel zorgen. Ja, het is wel vervelend dat ze je e-mail hebben.
14: Nou, ik denk dat al mijn data sowieso online staat. Dus ik maak me ook niet heel erg zorgen om mijn Canvas data. Maar
12: je bent al verloren.
14: Ja, ik ben al verloren. Ik heb al genoeg dingen geklikt waarvoor ze me gewoon mijn data hebben gepakt. Dus.
12: Dat weet ik niet.
14: Meestal zijn het geheime dingen, ik weet het niet. Maar ik denk dat al mijn data toch online staat. Dus het maakt mij sowieso niet heel veel uit.
17: Zij de studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemiddag, Machteld Roos.
15: Goedemiddag.
17: U bent vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente. Is dit ook een beetje wat u bij u op school hoort van studenten?
15: Ja, bij ons op de campus hoor je inderdaad geen grote onrust, maar wel veel ongemak natuurlijk. Want het Canvas is wel echt een belangrijk learning management systeem. Er staat van alles in, zoals deze studenten ook al zeiden.
17: Ja. Gisteravond bleek dat die hackersgroep weer heeft toegeslagen. Hoe ging dat toen bij u? Besloten jullie direct om offline te gaan?
15: Ja, dat ging inderdaad heel snel. Dus er was een zwarte pagina zichtbaar met berichtgeving waarop stond dat deze van de hackersgroep zou zijn. En ook nog een link daarbij. Dus wij hebben daar heel snel contact met elkaar gezocht. Ons crisisteam is natuurlijk actief, dat zullen jullie begrijpen. Mm-hmm. Ook landelijke crisisteams zijn actief. Dus dan wordt er heel snel geschakeld. En in het kader van veiligheid voor studenten en ook onze medewerkers moesten we helaas... zo snel mogelijk besluiten om het systeem offline te halen.
17: Want wat zagen jullie op die zwarte pagina?
15: Ja, daarin geven zij informatie dat zij dus nog steeds in het systeem zitten. Stellen zij allerlei eisen en andere zaken. Hm. Ja.
17: U zegt net, Canvas is belangrijk op school. Een belangrijk learning management systeem noemde u het. Wat betekent dit voor het onderwijs, dat Canvas nu dus offline is?
15: Ja, we hebben toen we dat gisteravond natuurlijk constateerden, niet alleen het systeem offline gehaald, maar we hebben ook direct de communicatie voorbereid om snel uit te kunnen doen naar studenten en docenten. Onze stelling is, het onderwijs moet natuurlijk doorgaan. En dus het betekent heel veel, want dat vergt echt flexibiliteit van zowel onze docenten als ook onze studenten.
17: Want waar gebruiken jullie Canvas allemaal voor?
15: Ja, er worden cursusmateriaal in gedeeld, syllabi. Er staan deadlines in, opdrachten, leesteksten om door te nemen. En er wordt ook inderdaad in samengewerkt. Dus het geeft eigenlijk een heel overzichtelijk beeld voor studenten wat er aan de orde is. Ja, en wat zij moeten doen. Ja.
17: En hoe vangen jullie dat nu op?
15: Veel communicatie verloopt tot dit moment via mail, Teams, groepsapps, andere platforms ook. Er worden ook veel files gedeeld via veilige filesenders. Dus we vragen ook onze studenten om vooral hun e-mail goed in de gaten te houden. En we zien ook dat mensen dat gelukkig doen. Ja.
3: Nou ligt dit probleem bij Canvas, niet bij de universiteit. Zelf kunnen jullie er niks aan doen. Weet u hoe lang dit nog gaat duren?
15: Helaas, dat weten wij nog niet. We zijn er natuurlijk met iedereen mee bezig. Alle crisisteams zijn actief om ervoor te zorgen dat in ieder geval het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. En ondertussen zijn we ook natuurlijk bezig met contact buiten de organisaties om te kijken hoe we ook weer actief van een LMS gebruik kunnen gaan maken.
3: Het learning management systeem,
15: ja,
3: bedoelt u daarmee?
15: Ja,
3: het leersysteem, het Canvas systeem. Want die hackersgroep zegt dus jullie hebben tot 12 mei om contact op te nemen, hè, als onderwijsinstellingen en om te onderhandelen. Anders worden al die gegevens openbaar gemaakt.
15: Ja, wij zijn niet rechtstreeks benaderd door de hackers. Ik denk dat belangrijk is om te vermelden. Zij hebben in dat bericht ook gezegd dat zij contact hadden gezocht met de leverancier. Dat is Instructure van Canvas.
3: Nou ja, dus u houdt zich daar afzijdig van voor nu?
15: Ja, zeker.
3: Ja, ja. Bij wie komt uiteindelijk, want dit is dus een heel grote operatie eigenlijk voor jullie ook, om dit allemaal anders te organiseren, bij wie ligt de rekening?
15: Ja, dit kost ongelooflijk veel tijd en energie, zoals u zult begrijpen. Op dit moment zijn we dus ook zoveel mee bezig dat we daar nog niet eens over nadenken waar die rekening ligt. Maar op dit moment kost het vooral heel veel tijd van ons en van onze medewerkers en studenten.
3: Ja. Eerst organiseren. Dank, Machteld Roos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Rijn Baartmans, hoe gaat het op de weg?
16: Nou, het is een drukke spits die vroeg begon, zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Zo staat er een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en je vertraging is ruim 40 minuten.
3: Sebastiaan Timmerman, hoe is het bij de Giro? Slotfase van de eerste etappe.
1: Nu toch wat hectischer geworden. Het ging allemaal heel goed tot de straten van Burgas. Die stad in Bulgarije, waar dus gefinished wordt aan de Zwarte Zee. Helemaal in het oosten van Bulgarije. Het ging allemaal heel goed en het relatief rustig tot dan de buitenwijken werden bereikt. En daarna is het bochtiger geworden. Nu wel over een hele brede weg. Maar in het draaien en keren, 2 kilometer nog te rijden, richting het einde van de eerste etappe, is de nervositeit wel enorm toegenomen en is er een enorm elleboogwerk gaande tussen al die sprinters die natuurlijk okselfris zijn. Eerste etappe van een grote ronde die 3 weken duurt. Iedereen in optima forma aan de start en allemaal willen gaan strijden om die eerste roze trui. Want daar gaat het natuurlijk ook om. De winnaar van deze etappe is ook de eerste leider in het algemeen klassement. Wordt het misschien wel Dylan Groenewegen. De Nederlandse veteraan mag ik toch inmiddels al wel zeggen, want hij rijdt al heel wat jaren mee. Succesvol geweest in de ronde van Frankrijk in het verleden, nog nooit een rit gewonnen in de Giro. Casper van Uden, ja, die houdt hij niet van het werk wat nu allemaal gebeurt. Dat ellebogenwerk, duwen en trekken. En het gaat maar net goed nu ook aan de linkerkant van de weg, als een aantal dranghekken daar een beetje naar binnen komt. Geen spoor van Uden op dit moment. Wel vooraan van een ploeggenoot van de Deen Tobias Lund. Dit seizoen doorgebroken. Jonathan Milan zit goed. De Fransman Paul Manier zit goed. En vanuit het achterveld, zo vanaf positie 20, laatste kilo, is begonnen. Probeert ook Dylan Groenewegen zich weer een weg naar voren toe te banen. Maar hij moet van ver komen als de laatste ploeggenoot van Manier. Nu op 800 meter van de finish. Even over zijn linkerschouder kijkt. En de sprint probeert om aan te gaan. Aan de binnenkant komt ook een ploeggenoot van Jonathan Milan naar voren. De Italiaan, sterke jongen. En er is er een valpartij. Zo rond 7e, 8e positie. En dat is een massale valpartij. En dan zijn er eigenlijk nog maar zo'n 10 renners die voor die val zaten en die nu met elkaar doorrijden. En zit daar Groenewegen nog bij? Ik zie wel een renner in het tenu, maar het is moeilijk om te zien of dat Groenewegen is. In ieder geval wel ook Jonathan Milan in 4e positie. Die Italiaan, vorig jaar meerdere keren succesvol in de ronde van Frankrijk, pakte daar ook de groene trui. Milan gaat nu de sprint aan. Het lijkt me toch ook Groenewegen die daar nog verscholen achter Milan bij zit. Maar de sprint vooraan gaat gewonnen worden door Manier of Lund. Manier of Lund, het wordt Paul Manier, de Fransman die de eerste etappe op zijn naam schrijft van de Ronde van Italië. Ontsierd door die massale valpartij wint Paul Manier de etappe. En hij is dus ook de eerste leider in het algemeen klassement.
3: Ja, we hebben er even op moeten wachten, maar daar is hij dan, Sid van der Linden. Wat melden andere Nederlandse media?
18: De klanten van verzekeraar Reaal zijn akkoord met een schikkingsvoorstel in de Woekerpolis-affaire, meldt onder meer nu.nl. Meer dan 90% van de mensen die meededen met een massaclaim is akkoord met een compensatie van tenminste enkele honderden euro's. Woekerpolissen waren beleggingsverzekeringen met veel verborgen kosten. Eerder schikten ook klanten van onder meer ASR en Nationale Nederlanden. Investeerders krijgen steeds meer grip op de tandzorg in Nederland. Volgens Follow the Money kopen zij door het hele land praktijken op om die samen te voegen tot ketens. Deze journalist legt uit waarom.
19: Door schaalvoordelen kunnen ketens goedkoper inkopen en efficiënter werken dan kleine praktijken, waardoor er meer geld overblijft voor de aandeelhouders.
18: Ja, die winsten leiden niet tot goedkopere tandartsrekeningen. Volgens de onderzoeksjournalisten is de markt voor tandzorg verstoord, maar grijpt de overheid amper in. Een grote groep Nederlanders kan de tandarts niet eens meer betalen. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn vanochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig uitgebrand, is te horen bij RTV Dordrecht. De chauffeur van de bestelbus vertelt wat er gebeurde.
20: Wij stonden hier met de bus, we waren hier klaar met maaien. En die vrachtwagen die komt eruit, die zet me stil. En hij zegt tegen hem, jongen, hij rookt. En die chauffeur die blijft zitten, later komt hij er wel al snel uit, omdat hij eruit begon te roken. Ja, toen stond hij al in de brand.
18: En extra wrang is dat de chauffeur van de vrachtwagen zijn eerste werkdag had.
3: Nee.
18: Ja, hij is voor zover bekend niet gewond geraakt. Bezoekers van de concerten van Harry Styles in Amsterdam komen moeilijk van hun kaartjes af, dat schrijft RTL. Toen de kaartverkoop begon, was er een enorme hype over het concert.
3: Dat weet ik nog wel.
18: Ja, ja, fans hadden er alles voor over. Dat zegt een muziekjournalist ook tegen RTL. Maar nu de shows niet uitverkocht raken en mensen van extra kaartjes af willen, stort de prijs in en worden ze dus voor bodemprijzen doorverkocht.

0: rekeningen. Volgens de onderzoeksjournalisten is de markt voor tandzorg verstoord, maar grijpt de overheid amper in. Een grote groep Nederlanders kan de tandarts niet eens meer betalen. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn vanochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig uitgebrand, is te horen bij RTV Dordrecht. De chauffeur van de bestelbus vertelt wat er gebeurde.
1: Wij stonden hier met de bus, we waren hier klaar met maaien. En de vrachtwagen die komt eruit, die zet me stil. En hij zegt tegen hem, joh, hij rookt. En die chauffeur die blijft zitten, later komt hij er wel snel uit, omdat hij eruit begon te roken. Ja, toen stond hij al in de brand.
0: En extra wrang is dat de chauffeur van de vrachtwagen zijn eerste werkdag had.
2: Oh, nee.
0: Ja, hij is voor zover bekend niet gewond geraakt. Bezoekers van de concerten van Harry Styles in Amsterdam komen moeilijk van hun kaartjes af, dat schrijft RTL. Toen de kaartverkoop begon, was er een enorme hype over het concert.
2: Dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja, fans hadden er alles voor over. Dat zegt een muziekjournalist ook tegen RTL. Maar nu de shows niet uitverkocht raken en mensen van extra kaartjes af willen, stort de prijs in en worden ze dus voor bodemprijzen doorverkocht.

0: Ja, een extra wrang is dat de chauffeur van de vrachtwagen zijn eerste werkdag had.
1: Nee.
0: Ja, hij is voor zover bekend niet gewond geraakt. Bezoekers van de concerten van Harry Styles in Amsterdam komen moeilijk van hun kaartjes af, dat schrijft RTL. Toen de kaartverkoop begon, was er een enorme hype over het concert.
1: Dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja, fans hadden er alles voor over. Dat zegt een muziekjournalist ook tegen RTL. Maar nu de shows niet uitverkocht raken en mensen van extra kaartjes af willen, stort de prijs in en worden ze dus voor bodemprijzen doorverkocht.

0: Supremes, Where Did Our Love Go? Sebastian Timmerman, ze zijn gefinished dus in Burgas. Maar wie lagen er nou allemaal bij die valpartij?
1: Ontzettend veel renners. Nou, ja, het gebeurde zo rond positie 10. Vlak voordat Paul Monnier dus die eerste etappe zou winnen. Zo te zien was het de Noorse sprinter Blikra die het wiel raakt van zijn voorganger nadat er een aantal andere renners al moest uitwijken. Hij gaat als eerste tegen de grond. Groves aan de rechterkant van de weg ook als een van de eerste. En dan vliegt er een fiets echt van rechts naar links dwars door het peloton. Waardoor veel renners echt heel over de hele breedte van de weg onderuit gingen. Dylan Groenewegen vol in de remmen, maar klapte daar toch nog overheen. Ik dacht dat hij nog net voor de valpartij zat in eerste instantie. Maar ik verwarde hem met de Estse kampioen Mads Mikkels. Die draagt namelijk dezelfde kleur helm als Dylan Groenewegen. Dus, en die heeft een beetje hetzelfde postuur. Die zat er uiteindelijk nog wel net voor. Paul Monnier wint de sprint. Trouwens belangrijk om te zeggen dat alle renners die ten val zijn gekomen, voor zover we dat nu kunnen zien, wel op eigen kracht vervolgens de finish hebben weten te bereiken. Dus ook Dylan Groenewegen. Monnier wint de etappe en is de eerste leider in de Ronde van Italië. Tobias Lund zat voor de valpartij. De Deen sprint naar de tweede plaats. Wordt eigenlijk net voor de streep nog voorbijgereden door Monnier, want het was een close finish tussen die twee. Ethan Vernon, de Brit, eindigt als derde. En Jonathan Milan, toch ook een van de grote favorieten, komt niet verder dan de vierde plaats. In Burgas, eerste dag van het drieluik in Bulgarije. Je zit er dus op. Morgen een heuvelrit. Dat gaat geen massasprint worden in die tweede etappe van de Ronde van Italië.
0: Zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Voor het eerst is er een speciale lijn voor scholieren die stress ervaren door de eindexamens die weer zijn begonnen. Ster.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen.

0: Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet de...
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 2:05. Hier is Sid met de hoofdpunten.
6: De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen daarachter. In de omgeving van de Oekraïnse kerncentrale Tsjernobyl staat 1100 hectare natuur in brand. De brand zou gisteren zijn veroorzaakt door Russische drones. 40 jaar geleden was in de centrale een kernramp en raakte een groot gebied radioactief besmet. Gevreesd wordt dat die radioactiviteit zich door de brand verder verspreidt. Peter Gillis van Massa is Kassa gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onbekend. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor de Mongoolse Gambatar. De tweevoudig Nederlandse kampioene Shannon van den Meeberg veroverde in de klasse tot 57 kilo het brons. Ze versloeg daarvoor de Braziliaanse Lima.
5: Weervrouw Roosmarijn Knol is hier. Roosmarijn, het bleef wel lang grijs vandaag, hè?
7: Dat had wel even tijd nodig. Ja. Al waren er ook wel plekken waar het in de ochtend al behoorlijk was opgeklaard. Maar zeker in het westen en in het zuiden van het land duurde het lang voordat die bewolking was verdwenen. Toen dat eenmaal gebeurde, begonnen er stapelwolken te ontstaan. En die zijn inmiddels ook weer een beetje aan het uitsmeren. Waardoor het zeker ook weer in het midden en in het zuiden van het land op dit moment ook wel weer aardig bewolkt is geworden. Met heel af en toe nog een beetje zon. Alleen in het noorden zie je nog een strak blauwe lucht. De temperatuur is nu zo'n 17 of 18 graden. Maar als je net onder zo'n uitgesmeerde stapelwolk zit en de wind uit het oosten, dan is het voor het gevoel wel echt een stuk kouder buiten.
5: En blijft dat dit weekend ook zo?
7: Dit weekend gaan er ook wel weer stapelwolken ontstaan, maar mijn inschatting is wel dat het dit weekend wel echt een stuk zonniger gaat zijn. Zeker de zaterdag. Temperaturen zijn dan ook wat hoger op veel plaatsen. Gaat het wat warmer dan 20 graden worden. In het zuiden misschien wel 22 graden. En zondag komt er wel geleidelijk een omslag. Is er al iets meer bewolking. En aan het eind van de dag gaat er dan in Limburg wat regen vallen. En dan na het weekend is het een stuk wisselvalliger en gaat de temperatuur ook echt flink omlaag. 14, 15 graden, dan gaan we echt wel merken dat het flink is afgekoeld. En dan gaat het dus ook weer vaker regenen als die buien over ons land trekken.
5: Rijn Baartmans, is het nog steeds zo druk op de weg?
8: Ja, het is nog steeds druk. Er staat 450 kilometer file in totaal. Vooral in de zuidelijke helft van het land. Zo ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Borren en afrit Maastricht Airport. Een klein uur vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem, bij de IJsselbrug een half uur oponthoud. De A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum. 3 kwartier vertraging door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum zitten gaten in de weg. Reken hier op een half uur vertraging.
9: Dielke Teertstra, het NOS Radio 1-journaal.
5: Scholierenplatform LAX heeft voor het eerst een stresslijn geopend tijdens de examens. 200.000 leerlingen moeten dit jaar eindexamen doen en dat is een spannende tijd. Sinds 2:00 vanmiddag kunnen leerlingen die stresslijn bellen. Roel Pauw, jij bent bij het LAX. Zijn er veel klachten binnengekomen?
10: Ja, er zijn echt al heel veel klachten binnengekomen. Hier op, bij het LAX komen vooral klachten binnen die te maken hebben met herrie, die te horen is in het examenlokaal. Of onbegrijpelijke vragen, dat soort dingen. En dat is inmiddels een hele verzameling geworden, heb ik me laten vertellen. Op een andere plek komen klachten binnen, of vragen binnen, over de stress die examen doen met zich meebrengt. Staatssecretaris Judith Thiele is hier ook aangekomen. Ze gaat zo meteen ook nog even de telefoon opnemen als het nodig is. Kunt u zich daar iets bij voorstellen dat er zo'n stresslijn nodig is voor scholieren die, nou ja, het misschien even niet meer trekken?
4: Ja, examens geven natuurlijk altijd spanning. En als het goed is, is dat gezonde wedstrijdspanning. Maar je kan je ook voorstellen dat het voor sommigen echt wel een beetje te veel wordt. En dan is het heel fijn dat je daar een luisterend oor voor kan vinden. Of gewoon tips kan krijgen over hoe kan je omgaan met die spanning. Ze doen het voor het eerst dit jaar echt een stresslijn. Dus ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar wat er allemaal voor verhalen en klachten en stressproblemen binnenkomen.
10: En om dat belang te onderstrepen, bent u ook hier vandaag?
4: Ja, sowieso. Vandaag zijn echt alle centrale eindexamens begonnen. De praktijkexamens waren al begonnen voor het VMBO. Maar nu is het ook voor MAVO, HAVO, VWO ook de schriftelijke examens. Dus het is een bijzondere dag. En het is helemaal bijzonder om van scholieren zelf te horen wat er ook niet zo goed ging en waar ze ook mee te kampen hebben.
10: Ja, voor u is het alweer iets langer geleden dat u examen heeft gedaan, 1990. Ik heb het even opgezocht. Wat was uw stress hotline?
4: Dat waren mijn ouders. Mijn vader was zelf docent, dus die was vaak ook thuis, als ik thuis kwam na een examen, daar kon ik even op leeglopen. Maar ik vond het eigenlijk best wel een fijne, spannende periode. Behalve het wiskunde B-examen. Daar heb ik geloof ik best wel lang van uitgepuft en gevloekt misschien wel.
10: Ja. Als je een beetje om je heen vraagt, dan krijg je wel de indruk dat we nu in andere tijden leven. Dat jonge mensen die ook nog examen moeten doen, wel extra worden belast.
4: Ja, dat zien we in heel veel onderzoeken die we ook regelmatig doen. Hè. Nou, hoe gaat het met de mentale gezondheid van iedereen, maar met name ook van jonge mensen? En dan zien we dat er toch wel inderdaad wel heel veel druk gevoeld en ervaren wordt. En dat heeft met heel veel te maken met school natuurlijk en met toetsen en met examens. Maar ook heel veel dingen waar studenten en scholieren mee te maken hebben als het gaat over online druk. Anderen die jou druk opleggen. Nou, heel veel verschillende dingen. Ja. Examens zijn daar één ding van, maar goed, dat allemaal met elkaar moet wel te dragen zijn natuurlijk.
10: Ik hoorde net de telefoon gaan. Volgens mij wordt u tot uw taak geroepen. Succes daarmee. Dank u wel, mevrouw Thiele. Voor scholieren is er dus die speciale stresslijn. Nou, als je nu het LAX belt, dan is dit wat je hoort.
11: Hoi, je belt met de LAX eindexamenklachtenlijn. Toets 1 om een klacht in te dienen over je examen. Heb je last van stress, prestatiedruk of wil je gewoon even met iemand praten? Toets dan 2 om een vrijwilliger van in je pool te spreken.
10: Inas Jagoer is bij het LAX verantwoordelijk voor de klachtenlijn en dus ook voor deze nieuwe examenstresslijn. De afgelopen jaren was al gebleken dat daar behoefte aan is.
12: Ja, we zagen inderdaad in de afgelopen eindexamen klachtenlijnen die we organiseerden dat er ontzettend veel klachten binnenkwamen die gingen over stress en prestatiedruk. Dus leerlingen die aangeven dat ze niet zo goed meer slapen, dat ze echt wel kampen met verwachtingen van thuis uit, maar ook school. En natuurlijk die ontzettende maatschappelijke druk die echt wel hangt op dat eindexamen. Die prestatiedruk was in 2001 16% onder de jongeren en dat is in 2025 is dat 61%. Dus dat is over de afgelopen 20 jaar is dat verdrievoudigd. En daarom vinden we het belangrijk dat die leerlingen zich niet alleen beoordeeld voelen in deze periode, maar ook gehoord.
13: Even kijken, Marcanti College.
10: Als je last hebt van stress, word je dus doorgeschakeld met mensen van Injebol. Dat is een koepel van organisaties die zich bezighouden met het mentale welzijn van jongeren. En Roline de Wilde is van Injebol.
14: Dat klopt, getrainde vrijwilligers.
10: Wat komen die vrijwilligers tegen?
14: Nou, die gaan dan met jou in gesprek over wat jou op dat moment bezighoudt qua stress over je examen. En kijken dan met jou wat je kunt doen en wat jou weer rustig zou kunnen maken.
10: En wat zou dat kunnen zijn?
14: Nou, het is vaak een opeenstapeling van dingen die stress veroorzaakt op dit moment. Horen wij heel veel aan de lijn. En dat is een combinatie eigenlijk van prestatiedruk in zijn algemeenheid. En dat kan van ouders komen, maar ook vanuit de peergroepen, social media en dat soort zaken. Concentratieproblemen. Omdat jongeren afleiding hebben door de telefoon en allemaal dingen. En het heel moeilijk vinden om zich te concentreren. En dan in combinatie met gewone onrust over het tentamen. Ja. En dat kan een best wel giftige cocktail voelen. als je in een examenperiode zit. En dan is het heel fijn als je A, merkt dat er iemand naar je luistert, die geen belang bij jou heeft, die dus ook niet zenuwachtig wordt als je vertelt dat jij zenuwachtig bent. Hè? En dat die persoon met jou kijkt van, joh, wat helpt jou nou op dit moment, zodat je zelf ook leert hoe je jezelf weer rustig kunt krijgen. En dat kan echt heel verschillend zijn. Hè? Dat kan zijn dat je even moet gaan mediteren of even wil gaan sporten of juist gaat dansen, even bij je ouders weggaat, omdat dat helpt. Of dat je afspraken met jezelf maakt om je telefoon één keer in het uur maar 5 minuten aan te zetten en de rest even weg te leggen.
5: Dat was een verslag van Rob Pauw. Voor veel Cubanen is het dagelijkse leven al zwaar. Een maaltijd per dag is lang niet meer haalbaar voor iedereen. En nu voeren de Amerikanen de druk verder op met nieuwe sancties op bedrijven. De buitenlandminister van Cuba, Rodriguez, waarschuwt dat deze sancties vanuit de VS kunnen leiden tot een bloedbad. Correspondent Nina Jurna, dat is nogal wat, een bloedbad. Waarom kiest hij voor dat woord?
13: Ja, ik denk dat hij door het kiezen van deze woorden vooral alarm wil slaan en de urgentie wil benadrukken en zich vooral ook richt op de internationale gemeenschap, hè, op de situatie in Cuba. Hij wil hier eigenlijk mee zeggen van met deze sancties wordt vooral de bevolking geraakt, ja. Maar hij kiest grote woorden.
5: Ja, en wat voor sancties zijn dit?
13: Nou, het zijn eigenlijk sancties die worden opgelegd richting een organisatie, een conglomeraat kun je zeggen. Dat bestaat uit het leger, de regering. En zij hebben een groot deel van de economische sector in Cuba in handen. Denk bijvoorbeeld aan het toerisme, de hotels, maar ook winkels. Maar ook mijnbouw, een groot nikkelbedrijf bijvoorbeeld. En daarmee werken ze samen met Canada. En een groot deel van de buitenlandse valuta die binnenkomt in Cuba, ja, die wordt beheerd door dit conglomeraat. En door ze sancties op te leggen, hopen ze dus eigenlijk dat, dat er van binnenuit eigenlijk het machtscentrum gedestabiliseerd wordt. Dat is eigenlijk het plan van de Verenigde Staten, kun je zeggen.
5: Dat is de hoop, dat is het plan van Amerika. Maar gaat dat ook gebeuren? Raken deze sancties ook het regime?
13: Ja, misschien een aantal individuele machthebbers. Maar ja, die weten altijd wel weer een manier te vinden om hun geld veilig te stellen. Ik denk dat je ziet dat het in het grotere plaatje het vooral toch de bevolking is die hieronder lijdt. Want er is dan nog minder geld om het land draaiende te houden. Denk aan de gezondheidszorg. En wat je ook ziet is dat op het moment dat er sancties zijn, dat het regime eigenlijk floreert, want er komt een zwarte markt. Dat zijn vaak individuelen binnen zo'n regime die dat dan beheren. En die, als je dan connecties hebt, dan weet je wel waar je brandstof vindt. Maar de gewone Cubaan niet. En die leidt er dan uiteindelijk onder. Dus uiteindelijk zullen zij ook getroffen worden.
5: Ja. En zij zijn al een tijd getroffen. De Cubaanse economie is al ingestort, hè, door het olieembargo van de VS. Wat blijft er nog over?
13: Ja, dat is dus eigenlijk het gevaar ook. Hè? Nog meer sancties. Ja, het land wordt verder afgeknepen. En we zien dat dit natuurlijk al heel erg lang duurt. Hè? Dit is de langste blokkade. Want we hebben het eigenlijk over een blokkade vanaf de jaren 60 al. Die nu verhevigd is onder Trump. En zeker nu met deze oliesancties die dan al heel lang duren. En dat wordt dan nu ook alleen maar verergerd. Dus uiteindelijk, ik was er laatst en toen zag ik al dat bijvoorbeeld in ziekenhuizen de situatie heel erg cruciaal is. Dus ja, je kunt je hart vasthouden wat er natuurlijk verder gebeurt. Tegelijkertijd zijn ook veel jonge mensen die zeggen van ja, wij worden nu ook al onderdrukt en het is hier nu ook al heel erg slecht. Dus ja, laat Trump maar komen, laat het maar instorten. We willen van deze leiders af. En die zien het ook als een kans. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die zeggen van, het is aan onszelf om die verandering, het moet hier veranderen. Maar we zitten niet te wachten op een buitenlandse mogendheid die hier aan de macht komt. Dus het zijn verschillende visies. Maar je ziet wel dat als het zo doorgaat, dat de situatie in Cuba alleen maar erger wordt.
5: Ja, en die buitenlandse mogendheid in kwestie, de Amerikanen, die maken er natuurlijk ook geen geheim van. Wat ze willen, hè? Minister Rubio heeft ook al wel gezegd, nou, dat regime moet gewoon verdwijnen. Ja, blijft het hierbij of gaan we nog veel meer zien?
13: Nou, dat is natuurlijk wat op de achtergrond speelt. Het wordt gebracht als we willen de bevolking helpen om van hun communistische onderdrukkende regime af te komen. Maar er spelen echt ook andere belangen. Bijvoorbeeld inderdaad Rubio, je noemde hem al. Rubio heeft zijn politieke carrière vooral te danken aan een groep hele machtige Cubanen in de diaspora in Miami, die veel macht hebben. Het zijn mensen die gevlucht zijn destijds na de revolutie van Fidel Castro in 1959. Zij willen het regime weg. En ook hun kinderen, nazaten, zijn opgevoed met het idee: het regime moet weg. We horen wel dat sinds Trump er is en Rubio, dat die druk dus wordt opgevoerd. Maar dat er ook wel degelijk op de achtergrond gesprekken gevoerd zouden worden tussen de VS en Cuba. Het lijkt erop dat Trump heel erg uit is op een soort scenario à la Venezuela, wat we begin dit jaar hebben gezien. De huidige president wegwerken en dan wel met kopstukken van hetzelfde regime zaken doen. Misschien is dat ook het idee voor Cuba. De vraag is of dat werkt in Cuba. Het is een ander land, heeft een andere geschiedenis. Maar het is duidelijk dat Amerika er alles aan doet om dit eiland op de knieën te krijgen.
15: Dankjewel, correspondent Nina Jurnaam. Zit, wat melden media in het buitenland?
6: Er zijn nog altijd veel vragen rondom de gijzeling in de Duitse stad Sinzig, meldt de omroep SWR. Zo is het onduidelijk wie de politie vanochtend gealarmeerd heeft en of de daders er met een buit vandoor zijn gegaan. Van de vermeende gijzelnemers ontbreekt ook ieder spoor en over hun motief is ook niets bekend. Het stadscentrum van Sinzig is inmiddels weer vrijgegeven door de politie. Bij de VRT ging het over het opsporen van de bron van het Hantavirus. Dat zal heel erg moeilijk worden, denken experts. Wetenschappers zullen op zoek moeten naar de plekken waar de eerste besmette mens allemaal is geweest. En daar zullen ze ratten moeten vangen, zegt deze viroloog.
16: Voor dit Andes Hantavirus is geweten dat ratten het reservoir zijn en meer specifiek rest ratten. En ik vermoed dat op die plaatsen zullen gespecialiseerde teams aan dat veldonderzoek opstarten.
6: Die rijstratten moeten dan het liefst levend onderzocht worden en daarna zou er pas een match gevonden kunnen worden. De viroloog omschrijft het als zoeken naar een speld in een hooiberg. En toen met corona lukte dat natuurlijk ook niet, ondanks alle onderzoeken daarnaar. En intussen vaart dat cruiseschip waar het virus uitbrak richting een haven op Tenerife. Bij de Spaanse omroep RTVE is te zien dat havenwerkers daartegen protesteren. Zij eisen strenge veiligheidsmaatregelen als dat schip aankomt, omdat ze bang zijn dat het virus zich zal verspreiden. Volgens de havenwerkers is er nog niets afgesproken over bijvoorbeeld beschermende kleding die zij moeten dragen. Zangeres Bonnie Tyler ligt in coma, dat staat in The Guardian. Ze moest met spoed een darmoperatie ondergaan in Portugal, waar ze een huis heeft. Die operatie ging goed, maar afgelopen nacht hebben artsen haar in coma gebracht, zegt deze journalist.
17: They say this is to aid her recovery. Now she's 75 years old. She never stops working. She's always touring. She's got gigs that she's supposed to be doing later this month. I would think that's unlikely.
6: Ja, eind mei zou Bonnie Tyler op Malta beginnen aan een nieuwe tour, maar het is dus onzeker of dat door kan gaan.
15: Rijn Baardmans bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
8: Nou, de meeste files staan nu nog in de zuidelijke helft van het land. Zo ook de A50, Os richting Eindhoven. Daar loop je verreweg de meeste vertraging op tussen Veghel en Sint-Oederode. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2.

0: Met een stem uit duizenden neemt hij al generaties lang kijkers mee naar de diepste oceanen, de dichtste jungles en verste uithoeken van de aarde. Sir David Attenborough is vandaag 100 jaar geworden.
1: The blue whale, the biggest creature that exists on the planet.
2: These dancing lights around me are produced by fireflies.
0: Wat maakt dat generaties hiermee zijn opgegroeid? Ga ik over praten met Ruben Smit, natuurfilmmaker en ecoloog. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is het nou dat zijn documentaires wereldwijd zoveel mensen weten te raken?
3: Ja, dat is ongelooflijk knap. Ja. Het is natuurlijk, punt 1 is ongelooflijk hoge kwaliteit. Dus dat, hij heeft de toon gezet. Hij heeft eigenlijk al bijna 30, misschien wel 40 jaar lang, is hij degene die echt de lat heel hoog heeft gelegd voor het maken van hele goede natuurfilms met heel veel beeldmateriaal wat mensen nog nooit gezien hebben. En er komt bij dat hij natuurlijk als kenner, als verteller, het op een hele intieme, emotionele wijze dicht bij de kijker brengt.
0: Ja, en waar zit die kwaliteit dan in? Is dat inderdaad het beeldmateriaal?
3: Ja, nee, het is een combinatie. Hè. Ze hebben natuurlijk ze hebben hele goede scriptschrijvers. Dus ze weten ook heel goed wat ze willen hebben. Ze zoeken over de hele wereld naar verhalen. Of het nou zeesterren zijn onder het ijs, of het verhaal van de berggorilla's in Rwanda. Ze weten precies wat ze willen hebben. En daarin gaan ze heel ver. En daarin hebben ze ook nog eens een wetenschapsteam waarmee ze samenwerken. Dus ja, het is en kwaliteit van de camera's, maar ook een hele goede verhaalvertelling.
0: Ja, en ook nog eens een heel goede stem.
3: Ja, nou weet je, die stem, dat wordt niet voor niks wel eens de voice of God genoemd. Ik stel me ook wel eens voor, weet je, als je dan toch gaat hemelen, dan staat de Sir David Attenborough bij de poort, denk ik wel eens. Zo ziet hij er ook een beetje uit, weet je. En nu is hij ook nog eens 100 geworden, dus hij lijkt ook nog eens onsterfelijk. Ja. Dus, nee, het is geniaal.
0: Maar wat maakt iets nou een echte Attenborough-documentaire? Waar herken je die meteen aan? Ook als je die stem zou weghalen?
3: Ja, want dat is wel een goeie, hè? Want die stem doet heel veel. Daarnaast worden de verhalen van de BBC vaak toch wel gekenmerkt door heel veel kennis van het gedrag, de etologie. Dus heel veel van die verhalen gaat over specifiek gedrag. Of het nou krabben zijn op Christmas Island of termieten. Het gaat altijd over het gedrag van dieren binnen een soort of samen. En dat maakt wel, in combinatie met fantastisch natuurbeeld natuurlijk, en dat maakt het meteen, waarin ik meteen kan zien, oh, dit is door de BBC gemaakt.
0: Mm-hmm. Wat vind jij
3: en
0: zelf?
3: Niet zozeer over de, ja, het gaat niet zozeer over de ecologie. Dat is iets waar ik zelf wat meer mee bezig hou. En dat is ook een kant waar ik ook wel eens gedacht heb van, goh, die kant kun je ook op gaan. Godzijdank hebben ze dat niet gedaan. In de laatste jaren doen ze dat wel wat meer. Maar ecologie gaat natuurlijk veel meer over hoe leven dieren en planten en landschappen samen. En hoe zijn die op elkaar afgestemd? En dat is een andere manier om een film te maken. En ieder gelukkig zo zijn eigen niche.
0: Ja, en welke impact heeft Sir David Attenborough, maar ook de BBC, daarmee gehad op hoe wij de natuur zien?
3: Nou, dat is echt ongelooflijk. Die man die verdient echt meer dan een standbeeld. Je moet je bedenken dat die producties echt over de hele wereld zijn uitgezonden. Hè? En er zijn dus hele volkstammen met mensen opgegroeid met het idee dat er natuur is. En dat er hele bijzondere dingen zijn. En daar heeft hij echt voor gezorgd. Dus door zijn hele hoge kwaliteit van filmen en verhaal vertellen. En ook door zijn buitengewoon charismatisch voorkomen. Het is dus, hij is bijvoorbeeld bij de klimaatconferentie, ik weet niet wanneer het was, geloof ik. Ik dacht dat het in Glasgow was, maar daar heeft hij ook gesproken voor het grote publiek. En dan zie je wat voor een power die man heeft. Zelfs toen was hij al in de 90. En ja, dat is. Dus alles hangt wel heel erg van hem en met hem samen. Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want hij valt natuurlijk een keertje weg. Ja. Alhoewel, tenzij die echt onsterfelijk blijkt.
0: Ja. Maar je zegt echt wel, mensen voelen zich wereldwijd meer verbonden
3: gekend
0: met de planeet.
3: Ik zou het zelfs willen omdraaien. Ik denk, en dat is echt, dat is een enorm groot compliment aan deze man en zijn team natuurlijk, is op het moment dat Attenborough er niet zou zijn geweest met zijn producties bij de BBC, dan denk ik dat natuurbescherming en natuurbehoud en met name natuurbesef op een veel lager pitje zou staan. En dus ook natuurbeschermingsorganisaties veel minder leden zouden hebben. Dus deze man, ja, weet je, dit is... geef die man alle credits die hij kan hebben. Het is fantastisch wat hij heeft gedaan.
0: Veel dank, Ruben Smit, over de 100-jarige Sir David Attenborough, voor wie niets belangrijker is dan onze planeet.
2: After a lifetime of filming our planet, I'm sure that nothing is more important.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Voetbal.
4: Aanstaande zondag om 16:45. Tijdens de op 1 na laatste speelronde van de Eredivisie. Alle wedstrijden.
5: Tegelijkertijd.
4: De clubs bovenin strijden nog flink om deelname in de Europese competities.
5: En
4: er worden buitengewoon spannende wedstrijden gespeeld om degradatie te voorkomen. De op 1 na laatste speelronde van de Eredivisie.
5: Zondag om 16:45.
4: In NOS Langs de Lijn.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
8: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
11: Ah, ik ben uit!
10: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
12: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
13: Ga je weg, man.
10: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
17: Dielke Teerstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Pornosite Motherless is offline gehaald. Op die site stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. Straks waarom het OM nu wel die site uit de lucht kon halen. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
18: De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer er controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen rond die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De plannen werden vorige maand weggestemd door de Eerste Kamer. Een van de andere onderdelen is dat asielzoekers die iets strafbaars hebben gedaan sneller worden aangemerkt als ongewenst. Drinkwaterbedrijf Vitens gaat de kelder waar rond de jaarwisseling een enterokokkenbacterie is gevonden renoveren. De bacterie in het drinkwater zorgde voor een wekenlang kookadvies in de regio Amersfoort. Ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. Bij een inspectie was dit niet eerder opgemerkt, zegt een woordvoerder.
19: Tijdens zo'n inspectie wordt dan ook de inschatting gemaakt of we bijvoorbeeld onderhoud naar voren moeten halen. En in het geval van deze rijnwaterkelder moet je het een beetje vergelijken met een auto die dus probleemloos door de APK komt, maar waar er wel een sluimerend probleem in zit, waar je geen weet van hebt. En dat probleem pakken we nu dus aan.
18: Vitens stelt ook vast dat de communicatie naar de getroffen huishoudens niet vlekkeloos verliep. Een Spaanse vrouw uit Alicante heeft symptomen van het Hanta-virus. Ze zat in het KLM-vliegtuig naar Johannesburg, waar ook de Nederlandse vrouw in zat die later aan het virus overleed. Een Nederlandse stewardess had ook symptomen, maar zij heeft het virus niet. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onbekend. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was kansloos voor de sprint. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij de huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Na 2 maanden zijn kunstwerken uit India toch aangekomen in het Drents Museum in Assen. De expositie zou oorspronkelijk eind maart beginnen, maar het transport van de stukken werd uitgesteld. Volgens India vanwege geopolitieke spanningen. De werken van schilder Amrita Sher Gill worden beschouwd als nationaal erfgoed en verlaten India zelden. Daarom zijn ze er bij het Drents Museum erg blij mee, zegt de museumdirecteur.
11: Ja, fantastisch. We zijn een beetje euforisch erover. Het is echt dankzij de inspanningen van de ambassade, de Nederlandse ambassade in India, die dit samen met ons voor elkaar heeft gekregen. En wanneer zie je nu topkunst uit India in Nederland? Wel nu dus bij het Drents Museum in Assen.
18: Het is voor het eerst in 20 jaar dat de collectie te zien is in Europa. In de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. De documenten en beelden waren tot nu toe geheim, maar op verzoek van president Trump zijn de eerste ruim 160 dossiers vrijgegeven. Het gaat om veronderstelde UFO-waarnemingen, waarvan sommige al uit de jaren 40 stammen. Er zit ook een melding bij uit Nederland, uit 1948, toen zou er aan de kust een UFO zijn gesignaleerd. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Met maximaal 22 graden wordt het de warmste dag van de week.
0: De verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
13: Er staat nu zo'n 380 kilometer file in totaal, vooral in de zuidelijke helft van het land. Zo staat er file op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoog, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Op de laatste dag van de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, 40 minuten vertraging. Dan de A13, Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. 20 minuten, de weg is inmiddels weer vrij van een ongeluk, maar je doet er alsnog 20 minuten langer over. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum zitten gaten in de weg. Hier is de vertraging ruim een half uur en de linkerrijstrook is er dicht. Dan nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en Made, 30 minuten door een ongeluk. En het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
0: Hoe lang houdt het broze bestand tussen de VS en Iran nog stand? Zometeen onze correspondent. Ster.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: NOS Radio 1-journaal.
1: Het WK voetbal start volgende maand en op Curaçao willen inwoners een nieuwe trainer. Dick Draaier, wie willen ze?
2: Dick Advocaat, uiteraard. De naam is niet meer weg te denken na het huzarenstukje van de kwalificatie. En met Dick komt het allemaal goed en durven mensen hier op Curaçao zelfs te dromen van een tweede ronde.
1: De voorlopige verkiezingsresultaten in het Verenigd Koninkrijk beloven weinig goeds voor de regeringspartij van premier Starmer. Correspondent Arjen van der Horst, kan je dit nou een politieke aardverschuiving noemen?
3: Voor het eerst trekken de kleine partijen op de linker- en rechterflanken samen meer stemmen dan Labour en de Conservatieven, de twee grote partijen die al 100 jaar de dienst uitmaken in het VK. Maar dat tijdperk lijkt nu voorbij.
1: Maar eerst het broze bestand in het Midden-Oosten. Dat blijft van kracht, ondanks aanvallen op Amerikaanse marineschepen en Iraanse militaire doelen. Maar de vraag is, hoe lang? De Amerikanen hebben een nieuw voorstel gedaan voor hun bestand en wachten op een reactie van Iran. En die moet uiterlijk morgenochtend onze tijd binnen zijn. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Dat voorstel dat staat op een A4'tje, begrijp ik. Wat weten we over wat daarop staat?
4: De exacte inhoud kennen we niet, maar er zouden 14 punten op staan. Een echt akkoord betreft natuurlijk heel veel meer details dan wat op dat ene A4'tje past. Daarvoor zou dan daarna nog weer 30 dagen zijn om te praten. Dit is natuurlijk niet de eerste keer de afgelopen weken dat we zo zitten te wachten zonder uiteindelijk resultaat. We weten eigenlijk ook niet of de Iraniërs zich aan de door Amerika gestelde deadline zullen gaan houden. Ze hebben net vanmiddag gezegd dat ze het nog altijd aan het bestuderen zijn. En in de tussentijd zien we dus vandaag weer aanvallen over en weer, inclusief Iraanse raketten die zijn afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten vanmiddag.
1: En wat weten we over de belangrijke punten voor Iran? Wat zijn voor dat land de zogenoemde rode lijnen?
4: Nou, er zijn zeker vier belangrijke punten. Het nucleaire programma natuurlijk. Die details passen zeker niet op een A4'tje. Want dat is natuurlijk fameus gedetailleerd. En iets waar we al heel lang over gepraat hebben. En waarschijnlijk nog heel lang over gepraat moet gaan worden. Dan heb je de sancties en de bevroren Iraanse tegoeden in het buitenland. Ook wil Iran graag garanties zien dat er niet nog weer zo'n oorlog komt waarbij Israël en of de Verenigde Staten aanvallen. De vraag is wel, hoe zien ze dat soort garanties dan eigenlijk voor zich? Terwijl het wederzijdse wantrouwen natuurlijk alleen maar is toegenomen. En dan is er natuurlijk het opheffen van de blokkade in de straat van Hormuz. De vraag is in hoeverre je dat kan afspreken en dat dan echt ook permanent is.
1: Vier belangrijke punten, vier omvangrijke punten. Kan Iran wel tot een standpunt of een positie komen? Want we horen ook vaak dat er niet echt duidelijk leiderschap meer is in dat land, hè, na de dood van de Ayatollah.
4: Ja, dat is inderdaad wat we vaak horen, dat Iran in een machtscrisis verkeert, waarin op dit moment geen grote beslissingen unaniem kunnen worden genomen, dat er een vacuüm zou zijn. En we weten natuurlijk, heel wat politieke en militaire kopstukken zijn geliquideerd tijdens deze oorlog. Dat zal zeker de nodige impact hebben. Maar ik sprak deze week twee vooraanstaande Iran-deskundigen die van mening zijn dat we die fragmentatie ook weer niet moeten overdrijven. Dat het vooral ook iets is wat Trump graag de wereld inbrengt. En dat als je Iran beter kent, dat niet per se is wat we hier zien. En dit zegt Sanam Fakil van Chatham House daar bijvoorbeeld over.
5: But I think it's important to see decision making in Iran as much more unified. It's not as fragmented as President Trump continues to portray it to be. The system, the decision makers are aligned and trying to obtain a deal.
4: Ja, dit is wat we heel veel uit Washington horen, zegt zij over dit onderwerp. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zien dat besluitvorming in Iran niet zo gefragmenteerd is als president Trump het doet voorkomen, zegt zij. De besluitvormers zitten echt wel op één lijn en proberen tot een deal te komen, denkt zij. Maar er zijn rode lijnen waar ze niet aan voorbij zullen gaan.
1: Maar ze denkt dus dat ze proberen tot een deal te komen. Denkt ze ook dat we dichtbij zo'n deal zijn?
4: Nou, ze denkt wel dat we erg voorzichtig moeten zijn, omdat we de afgelopen 70 dagen natuurlijk wel al veel vaker hebben gehoord dat het bijna zover is en dan toch niet. We hebben natuurlijk op die gesprekken in Islamabad in Pakistan gewacht, die uiteindelijk, die tweede ronde die nooit plaatsvond. Dus haar advies was ook, hou nog even je adem in, want dit kan net zo goed weer misgaan. En ook sprak ik professor Mehran Kamrava van Georgetown en die zei het volgende.
6: At any moment, developments could go either way. At any moment, we could have a declaration of peace, while at the same time, we could also have an accidental eruption once again of the war.
4: Hij denkt dat er achter de schermen heel wat vooruitgang is geboekt en dat het dus wel zou kunnen lukken, maar dat het net zo goed ook wel weer kan klappen. De Amerikanen willen graag een snelle flashy deal, zoals hij dat noemde. De Iraniërs nemen de tijd, willen veel meer in de details duiken. Dus het blijft heel spannend, zei hij, want ondanks dat beide kanten een deal lijken te willen, zijn de verwachtingen over en weer zeer uiteenlopend, wat het ook echt nog heel erg moeilijk maakt. En brengt hij in herinnering, de Iraniërs zijn ook nog niet vergeten dat vorige keren tijdens onderhandelingen er toch plotseling weer werd aangevallen.
1: Dankjewel, correspondent Daisy Moore.
0: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Het Openbaar Ministerie heeft de pornosite Motherless offline gehaald. Aanleiding is de berichtgeving van NOS en Nieuwsuur. Gisteren kwam naar buiten dat die site Motherless vanuit Nederland het internet opging. En op die site stonden op grote schaal beelden die duiden op seksueel misbruik, soms zelfs kinderporno. Heftige dingen dus, zal in dit gesprek ook over heftige dingen gaan. Binnenlandredacteur Isa Huizing is hier bij mij in de studio. Isa, jij deed hier onderzoek naar. Waarom kan er nu wel ineens worden ingegrepen?
7: Ja, dat motherless offline is, dat verbaasde ons eigenlijk vanochtend ook. Want dat leek eigenlijk de hele tijd onmogelijk. Maar toch is het gelukt. En het Openbaar Ministerie die heeft tegen ons gezegd, naar aanleiding van de berichtgeving van gisteren, hebben we actie kunnen ondernemen. Ja, dat leek daarvoor niet te kunnen. Maar dus toch, op zwart. Zij zijn een verkennend onderzoek gestart. Dat wil zeggen dat zij bevel hebben gegeven om die site offline te halen. Maar verder dan dat kunnen zij ook niet delen. Wat goed is om te weten dat Motherless, die website, die huurt dus bij een bedrijf ruimte om op het internet te komen. En dat is Enforce, bedrijf wat in Nederland staat. Mm-hmm. Nou, Enforce, die zagen eerder ook geen aanleiding, gisteren ook niet, om die site op zwart te halen. Na al het nieuws, nu grijpt het OM alsnog in. Maar ja, en wij hebben ook gekeken dat sinds 10:30 gisteravond inderdaad offline is. Maar op basis waarvan, op basis van welke wettelijke bevoegdheid, dat weten we niet. Maar het is op zwart.
1: En het is ook niet dat gisteravond voor het eerst berichten over die site naar buiten kwamen, hè? Want die site die is al langer omstreden. CNN, de Amerikaanse nieuwsorganisatie, die kwam er vorige maand nog mee. Die hadden onderzoek gedaan, die vonden 20.000 video's waarop te zien was hoe mannen hun vrouwen misbruikten in hun slaap. Had die site niet eerder op zwart kunnen gaan?
7: Ja, dat was ook continu de vraag die de hele tijd bleef hangen. Want met zoveel bericht inderdaad van een site waar content op staat van vrouwen die stiekem in strandhokjes gefilmd worden, maar ook vrouwen die gedrogeerd zijn en vervolgens misbruikt worden door een eigen man. Steeds kwam die vraag inderdaad op van waarom staat dit nog online? Ja. En wij zijn er op een gegeven moment achtergekomen dat die site dus vanuit Nederland in de lucht wordt gehouden. En daar zijn we nu al een paar weken mee bezig. Dus we hebben continu contact ook gehad met autoriteiten hierover. Van hey, waarom doen jullie hier niks mee? Wat is jullie verantwoordelijkheid? Maar er gebeurde niks. Wat we terugkregen is, volwassen porno is moeilijk. Is moeilijk te bewijzen. Kinderporno, ja, dat is super streng. Gewoon offline mag niet. Maar bij filmpjes die op Motherless stonden, wat echt heftige content was, had je misschien ook elke keer wel de vraag van, ja, het zou in scène gezet kunnen zijn. Maar met zoveel beelden, zoveel materiaal, zeiden experts ook, dit zijn genoeg signalen om iets offline te halen. Maar ja, het OM zei, op basis van welk strafbaar feit, het kwam eigenlijk, dat dilemma, dat bleef de hele tijd hangen. Ja. Maar nu, alsnog offline, na die berichtgeving van ons. En we hebben ook aan de verantwoordelijke minister Justitie en Veiligheid van Wil gevraagd van waarom is er nou gewacht met ingrijpen totdat dat nieuws naar buiten kwam?
8: Nou, je weet nooit of daar een een-op-een relatie zit in het wachten. Tijdens het wachten wordt natuurlijk ook continu gekeken. Hoe ontwikkelt zich dat? Halen we de drempel voor het offline halen? Hebben we genoeg om er een zaak van te maken? Dat zijn allemaal afwegingen die het OM zelfstandig maakt. Maar natuurlijk is de triggerfunctie van de media soms belangrijk.
9: Maar waren al die meldingen daarvoor dan niet genoeg?
8: De actie is nu ondernomen. Nu heeft het OM geen drempelwaarde gezien. En daar ben ik blij mee.
10: Ja. Isa, dat bedrijf, dat hostingsbedrijf, dus het bedrijf dat die site vanuit Nederland in de lucht hield, zag eerder dus nog geen aanleiding ook om Motherless offline te halen. Hoe reageren ze op dit nieuws?
7: Dat zeiden ze inderdaad. Ze hebben ook gezegd tegen ons dat ze de site offline hebben gehaald naar aanleiding van aanwijzing van autoriteiten, ja, oftewel het Openbaar Ministerie. En wat ze ook wel zeggen is een beetje vaag. Dus zij zeggen dat ze die stekker eruit hebben gehaald. Wel zeggen ze dat ze hebben vernomen dat het mogelijk weer opgestart kan worden. Maar dat zij zelf wel hebben besloten als bedrijf van hey, wij doen onderzoek naar die website. We gaan dit zelf ook even helemaal onder de loep leggen. En tot die tijd blijft die site sowieso onbereikbaar. Maar toen kregen wij ook de vraag van ja, wat bedoelen ze daar nou mee? Kan dat dan zomaar weer opgestart worden? Dat hebben we ook voorgelegd aan het OM. Die wil daar niks over kwijt. Want die zeggen het is te vroeg in het onderzoek op dit moment. En ook zij gaan niet in op de vraag van kan die website dan wel weer online komen op een gegeven moment?
10: Ja, want de kans bestaat dus ook dat die site ergens anders weer oppopt.
7: Ja, dat is dus wel denkbaar. Ja. Dat Motherless via een andere weg online komt. Want Motherless zelf, gewoon die domeinnaam, die website, die is niet Nederlands. Zij kunnen naar een andere plek gaan, naar een andere server in het buitenland. En vanuit, ja, in theorie dus weer het internet opgaan op die weg. Maar het is ook nog wel de vraag wie hen nog wil hosten.
10: Ja. Dankjewel, Isa Huizing, voor het gesprek en jouw onderzoek. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
11: Als laatste provincie is ook in Zuid-Holland voor het eerst een wolf gezien, meldt persbureau ANP. 3 weken geleden zag iemand het dier lopen in Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam. Op basis van filmbeelden daarvan bevestigen experts van de zoogdierenvereniging dat het een wolf was. Sinds de terugkeer van de wolf in Nederland werden ze in alle andere provincies alles gezien of zijn er sporen van het dier gevonden. Onderzoek naar videobeelden van een mishandeling door fans van Maccabi Tel Aviv op Amsterdam Centraal heeft geen nieuw bewijs opgeleverd. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen AT5. Het slachtoffer vertelt tegen de Stadsomroep wat er voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Maccabi gebeurde.
12: Ik werd bespuugd door 1 jongen en door 1 iemand werd ik geraakt op mijn schouder. Toen dacht ik dus dat ik veilig was, maar kwamen er dus nog 2 dames achter mij aan die toen heel hard aan mijn haar trokken. Die heb ik toen heel hard van me afgeduwd. Toen ben ik snel van het station weggegaan.
11: De mishandeling blijkt niet op beelden te zien en er zijn geen getuigen, dus het onderzoek naar de mishandeling lijkt nu te stranden. Het gaat beter met het busvervoer in de provincie Utrecht, schrijft RTV Utrecht. Sinds deze week is busvervoerder Transdev begonnen met een nieuwe dienstregeling met minder busritten. Daardoor vallen er ook minder ritten uit en is er minder vertraging.
10: Ja, maar dan rijden er dus ook minder.
11: Ja, dat zegt reizigersvereniging Rover dus ook. Het is niet meer die chaos die we eerder dit jaar zagen, maar ja, de uitval is eigenlijk nog steeds te hoog. En nog slecht nieuws voor gamers, waar BNR over schrijft. Door chiptekorten wordt ook de Nintendo Switch 2 een stuk duurder. In Europa kost de populaire gameconsole straks €500. Dat is €40 meer dan voorheen. Ook andere spelcomputers worden duurder door dat chiptekort. Zo is de PlayStation 5 van Sony ook €100 duurder geworden.
10: Rijn, hoe gaat het op de weg?
13: Nou, het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel zorgt een kettingbotsing op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en afrit Maastricht Airport voor flinke vertragingen. De weg was dicht, inmiddels is hij weer vrij, maar reken op ruim een uur vertraging.

0: something I want to talk about.
1: Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Curaçao wil Dick Advocaat terug. Met hem als bondscoach plaatste Curaçao zich voor het eerst voor het WK voetbal. En dat heeft Advocaat op het eiland ontzettend populair gemaakt. Zijn opvolger, Fred Rutte, heeft tot nu toe nog niet één keer met het team gewonnen. Correspondent Dick Draaier, hoe groot is de roep om Advocaat?
2: Ja, die roep is groot hoor, vooral ook onder supporters en uiteraard ook bij de spelersgroep die hem op handen draagt.
1: Ja.
2: En dat laatste vooral ook omdat Dick tijdens de kwalificatiereeks en na de komst van wat grotere spelers zoals Bazour en Obispo beloofd heeft geen nieuwe spelers op te roepen en het met dit groepje doet, zou gaan doen. Advocaat is uiteraard populair vanwege de kwalificatie, maar ook omdat hij toch heeft laten zien dat hij met deze jongens en met Curaçao overweg kan, dat hij dat goed begrijpt. En de schok was dan ook wel erg groot toen hij er uiteindelijk de brui aan gaf. En ja, bijna iedereen ziet hem toch als de man die verantwoordelijk is voor wat er voor dat geflikte kunstje, zou
1: maar
2: zeggen.
1: Ja, maar je zegt dat hij er de brui aan gaf. Hij had daar wel een goede reden voor, hè? Want hij heeft zich teruggetrokken omdat zijn dochter ziek is of was. Hoe staat hij erin? Wil hij terug?
2: Advocaat heeft zich daar in het publiek in ieder geval nog niet over uitgelaten. En volgens kennis hier van het Curaçaose voetbal komt die lobby voor een terugkeer van Dick Advocaat, dus niet van hemzelf. Er wordt uitdrukkelijk hier verwezen naar de rol van Johan Derksen en Voetbal International en de Telegraaf, die het onderwerp de afgelopen weken eigenlijk al een aantal malen sterk hebben aangejaagd. En in Curaçao leeft het gevoel dat vanuit die hoek druk wordt opgebouwd om Advocaat terug te laten keren. Maar belangrijk is dat de Advocaat dus zelf nooit publiekelijk dat heeft gezegd en wat daarnaast meespeelt. Officieel stopte hij vanwege de situatie rond zijn zieke dochter. Maar bronnen hier rond het elftal zeggen dat het ook vooral een financiële issue was bij de kwalificatie. Ja. En dat de discussies met de voetbalbond daar dan een rol bij hebben gespeeld. Ook al omdat Cor Pot, de assistent, en Kasper Lodewijks, de andere assistent, gelijktijdig vertrokken. En dat gebeurde plotsklaps in overnight. En dat heeft wel vragen opgeroepen hier of het alleen maar om de familieomstandigheden van Advocaat ging.
1: Maar als daar meer zou spelen, zit de voetbalbond dan wel te wachten op een terugkeer?
2: Nee, absoluut niet. Ik heb vanochtend nog even met de voorzitter gesproken die daar officieel dan niks over wilde zeggen, maar hij heeft in het verleden al duidelijk aangegeven dat het bestuur de zaken bepaalt en niet de spelersgroep en zeker niet de supporter. De kans dat zij Rutte alweer laten gaan na twee wedstrijden, dat is wordt toch wel heel klein geacht. En je vergeet ook niet dat Advocaat eigenlijk zelf tijdelijk inviel voor Rutte, want dat was keuze nummer 1 destijds in 2023. En toen was hij niet beschikbaar. En de bond houdt zich op dit moment in ieder geval nog stil. En dinsdag, als er een persconferentie is, dan zullen we meer weten.
1: Ja, en hoe ligt Rutte bij de spelersgroep?
2: Niet slecht, maar de spelersgroep is wel verdeeld. Er is na het vertrek van Advocaat een splitsing ontstaan. Een deel van de spelers die wil namelijk vooral genieten van de WK-kwalificatie en de bestaande groep daarbij eigenlijk intact houden. Terwijl een andere groep met wat grotere namen, zoals Richently Bazour en Justin Obispo en Sontje Hansen, die vindt dat Curaçao juist de sterkst mogelijke selectie moet meenemen naar het WK. En dat is iets wat Fred Rutte al vanaf het begin heeft aangegeven. Hij wil bijvoorbeeld een speler als Tommy Santiago van KV Mechelen aantrekken. En daar zitten sommige spelers niet op te wachten, want die zijn bang dat hun positie uiteindelijk aan gaat tasten. Maar goed, Rutte wordt technisch wel beter geacht dan Dick Advocaat. En een deel wil toch echt met hem verder. En daaronder zeker de bond die hem heeft aangetrokken.
1: Ja, maar het wordt wel tijd om hier een beetje orde op zaken te stellen en één lijn te trekken, lijkt me. Want dat WK is al bijna.
2: Ja, ik bedoel, dit doet natuurlijk geen goed aan de voorbereidingen. We noemen dat hier op Curaçao bomboshi.
1: Bomboshi?
2: Commotie, onrust, bomboshi noemen we dat. En ja, soms kunnen we daar heel goed wel bij varen, maar in dit geval lijkt het me niet verstandig dat dit op dit moment gebeurt. De nieuwe generatie wil gewoon door en de oudere generatie heeft daar dan wat meer moeite mee. En die ruzie, die zal dat niet in het voordeel beslechten van geen van beiden. Denk ik dan.
1: Dankjewel, correspondent Dick Draaier. Vandaag worden de stemmen geteld van de lokale verkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk. En nu is al duidelijk dat er een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Zometeen onze correspondent.
2: de zaken bepaalt en niet de spelersgroep en zeker niet de supporter. De kans dat zij Rutte alweer laten gaan na twee wedstrijden, dat is wordt toch wel heel klein geacht. En je vergeet ook niet dat advocaat eigenlijk zelf tijdelijk inviel voor Rutte, want dat was keuze nummer 1 destijds in 2023. En toen was hij niet beschikbaar. De bond houdt zich op dit moment in ieder geval nog stil. En dinsdag, als er een persconferentie is, dan zullen we meer weten.
1: Ja, en hoe ligt Rutte bij de spelersgroep?
2: Niet slecht, maar de spelersgroep is wel verdeeld. Er is na het vertrek van advocaat een splitsing ontstaan. Een deel van de spelers die wil namelijk vooral genieten van de WK-kwalificatie en de bestaande groep daarbij eigenlijk intact houden. Terwijl een andere groep met wat grotere namen, zoals Richently Bazour en Justin Obispo en Sontje Hansen, ja, die vindt dat Curaçao juist de sterkst mogelijke selectie moet meenemen naar het WK. En dat is iets wat Fred Rutte al vanaf het begin heeft aangegeven. Hij wil bijvoorbeeld een speler als Tommy Santiago van KV Mechelen aantrekken. En daar zitten sommige spelers niet op te wachten, want die zijn bang dat hun positie uiteindelijk aan gaat tasten. Maar goed, Rutte wordt technisch wel beter geacht dan Dick advocaat. En een deel wil toch echt met hem verder. En daaronder zeker de bond die hem heeft aangetrokken.
1: Ja, maar het wordt wel tijd om hier een beetje orde op zaken te stellen en één lijn te trekken, lijkt me. Want dat WK is al bijna.
2: Ja, ik bedoel, dit doet natuurlijk geen goed aan de voorbereidingen. We noemen dat hier op Curaçao bomboshi.
1: Bomboshi?
2: Commotie, onrust, bomboshi noemen we dat. En ja, soms kunnen we daar heel goed wel bij varen. Maar in dit geval lijkt het me niet verstandig dat dit op dit moment gebeurt. De nieuwe generatie wil gewoon door. En de oudere generatie heeft daar dan wat meer moeite mee. En die ruzie die zal dat niet in het voordeel beslechten van geen van beiden. Denk ik dan.
1: Dankjewel, correspondent Dick Draaier. Vandaag worden de stemmen geteld van de lokale verkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk. En nu is al duidelijk dat er een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Zometeen onze correspondent.

0: eigenlijk intact houden. Terwijl een andere groep met wat grotere namen, zoals Richently Bazour en Justin Obispo en Sontje Hansen, ja, die vindt dat Curaçao juist de sterkst mogelijke selectie moet meenemen naar het WK. En dat is iets wat Fred Rutte al vanaf het begin heeft aangegeven. Hij wil bijvoorbeeld een speler als Tommy Santiago van KV Mechelen aantrekken. En daar zitten sommige spelers niet op te wachten, want die zijn bang dat dat hun positie uiteindelijk aan gaat tasten. Maar goed, Rutte wordt technisch wel beter geacht dan Dick Advocaat. En een deel wil toch echt met een verder en daaronder zeker de bond die hem heeft aangetrokken.
1: Ja, maar het wordt wel tijd om hier een beetje orde op zaken te stellen en één lijn te trekken, lijkt me, want dat WK is al bijna.
0: Ja, ik bedoel, dit doet natuurlijk geen goed aan de nee. voorbereidingen. We noemen dat hier op Curaçao bomboshi.
1: Bomboshi?
0: Commotie, onrust, bomboshi noemen we dat. En ja, soms kunnen we daar heel goed wel bij varen. Maar in dit geval lijkt het me niet verstandig dat dit op dit moment gebeurt. De nieuwe generatie wil gewoon door. En de oudere generatie heeft daar dan wat meer moeite mee. En die ruzie, die zal dat niet in het voordeel beslechten van geen van beiden. Denk ik dan.
1: Dankjewel, correspondent Dick Draaier. Vandaag worden de stemmen geteld van de lokale verkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk. En nu is al duidelijk dat er een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Zometeen onze correspondent.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zane van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 6:01. Hier is Sit met de hoofdpunten.
7: Het kabinet komt met compensatie voor de vuurwerkbranche en trekt daar in totaal €100 miljoen voor uit. Komende jaarwisseling moet het verbod ingaan, waar al jarenlang voor wordt gepleit. De vuurwerkbedrijven vroegen om bijna €900 miljoen compensatie, maar het wordt dus €100 miljoen. Het is nog altijd onduidelijk wat er aan de hand was in het bankgebouw in Duitsland. In de plaats Sieglis bij Bonn zouden vanmorgen mensen zijn gegijzeld. Vanmiddag deed de politie een inval, maar trof alleen twee mensen aan in een afgesloten ruimte. Gijzelnemers waren er niet. De Haarlemse fotograaf Remco de Waal is de winnaar geworden van de Zilveren Camera Publieksprijs. Hij fotografeerde prinses Amalia op werkbezoek bij de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort. Amalia met roze rode jurk en hoed zit tussen allemaal militairen op de foto. En David Attenborough, de wereldberoemde maker van natuurdocumentaires, heeft een bijzondere felicitatie ontvangen. Attenborough werd vandaag 100 jaar en is van alle kanten bedolven onder gelukswensen. Op X krijgt hij ook felicitaties van Jonathan, de beroemde schildpad op het eiland Sint Helena. Jonathan is bijna 200 jaar oud.
1: Weervrouw Roosmarijn Knol, wat voor weekend krijgen we?
8: Een weekend met best wel wat zon, zeker op zaterdag. Dan begint de dag heel erg zonnig en in de loop van de middag gaan er dan wat stapelwolken ontstaan. Heel af en toe schermen die de zon wel even af, maar ik verwacht dat het niet zoveel zal zijn als vandaag. Want vandaag in de loop van de middag hebben die stapelwolken toch nog wel voor een behoorlijk grijze lucht gezorgd af en toe. En dat gaat morgen echt wel een stuk minder zijn, ook wat hogere temperaturen. Zo'n 15 graden in het noorden en in het zuiden, 20 of misschien zelfs wel 22 graden. Het blijft ook droog en het gaat morgen iets minder hard waaien. Dus al met al een hele lekkere lentedag. Zondag ook nog wel temperaturen van 20 graden, maar dan echt alleen in het zuiden. In het noorden begint het dan al af te koelen naar een graad of 10. Komt iets meer bewolking en helemaal aan het eind van de dag kan er in Limburg dan een beetje regen vallen. En dat is toch wel een kantelpunt naar heel ander weer wat we na het weekend gaan krijgen.
1: Ja, want hoe gaat dat eruit zien?
8: Ja, de temperatuur gaat echt flink omlaag, 14, 15 graden en een heel wisselvallig weerbeeld. Vaak buien, tussendoor ook wel wat zonneschijn. Maar de wind gaat aantrekken en met die lagere temperaturen gaat het af en toe dan ook wel weer een beetje guur aanvoelen. Dus het contrast met het weekend is wat dat betreft wel heel erg groot.
1: Rijn Baardmans, waar staan de files?
9: Nou, het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste files staan nu in de zuidelijke helft van Nederland. Zo ook op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Meersen, 40 minuten, komt door een ongeluk. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam.

0: half uur vertraging door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum zitten gaten in de weg. Je doet er hier een half uur langer over, omdat de linker rijstrook dicht is. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Reken op 20 minuten vertraging. Dan nog de A73, tot slot Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg is je vertraging 20 minuten.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg? Of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Dielke Teertstra.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Een politieke aardverschuiving in het Verenigd Koninkrijk. De Labour-partij van de regerende premier Keir Starmer wordt zwaar afgestraft en ook traditionele conservatieven verliezen veel zetels bij de lokale verkiezingen. Starmer voelde zich vanochtend al genoodzaakt om met een verklaring te komen.
16: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And the voters have sent a message. Frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges. And I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
15: Ik kan het niet mooier maken dan het is, zegt Starmer, maar ik ben nog niet van plan om voortijdig te vertrekken. Correspondent Arjan van der Horst. Starmer zei dit al toen nog lang niet alle stemmen waren geteld. Sterker nog, toen pas een kwart van de stemmen pas de uitslag bekend was. Hoe staat het er nu voor?
17: Ja, die uitslagen komen nu in golven binnen, maar dan moet ik meteen bij zeggen dat nog lang niet alle stemmen geteld zijn. We zitten pas op de helft nu. Maar ja, het is wel duidelijk welke kant het uitgaat. Zwaar verlies voor de Labour-partij van Keir Starmer. En de prognose is nu dat zij meer dan 60% van hun gemeenteraadszetels verliezen die bij deze verkiezingen op het spel stonden. Nou, normaal is het dan zo dat die andere grote partij in de Britse politiek daarvan profiteert, hè, de conservatieven. Maar die vlieger gaat niet meer op, want ook zij staan op fors verlies. En de overduidelijke winnaar van deze verkiezingen is Reform UK van Mr. Brexit, Nigel Farage. Die komt als grootste partij uit de bus. En we hoorden dan ook vandaag een hele blije Farage.
18: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by Reform in many of their most traditional areas. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
15: Ik hoor Farage dus ook zeggen, Arjen, dat Labour verliest op plekken waar die partij normaal gesproken altijd wel zetels haalde. Heeft hij gelijk?
17: Ja, daar heeft hij wel gelijk in. Om een paar voorbeelden te geven. In Wigan, hè, dat is een oude industriestad in Noord-Engeland, echt arbeiderstadje, al vele decennia een traditioneel Labour-bolwerk. Daar heeft Labour nu alle raadzetels verloren. En die zijn allemaal op één na naar Reform UK gegaan. Maar Reform UK pakt niet alleen stemmen van Labour, maar ook veel zetels en stemmen van de conservatieven. Neem Essex, een graafschap in Oost-Engeland. Daar hadden de conservatieven tot gisteren al meer dan een kwart eeuw de absolute meerderheid in de gemeenteraad. niet langer meer. Vanuit het niet-Sparks Reform UK daar de absolute meerderheid. En we maken dan ook iets bijzonders mee in de Britse politiek. Een historische mijlpaal. Voor het eerst trekken de partijen op de linker- en rechterflanken meer stemmen dan Labour en de Conservatieven. De twee partijen die al bijna 100 jaar de dienst uitmaken in het VK. Maar dat tijdperk lijkt nu voorbij.
15: We hebben het nu gehad over Engeland, maar er zijn ook verkiezingen in Schotland. Wat zien we daar gebeuren?
17: Ja, daar claimt de Schotse onafhankelijkheidspartij SNP de overwinning. Ook hier ten koste van Labour vooral. Ja, daar koersen ze af op een absolute meerderheid in het Schotse parlement. En dat kan grote politieke gevolgen hebben, want de SNP zal dit aangrijpen ongetwijfeld om een nieuw onafhankelijkheidsreferendum voor Schotland uit te schrijven.
15: Wat er ook natuurlijk nog bij hoort, Wales, valt ook al op, hè?
17: Ja, ook hier een historische mijlpaal. Wales is natuurlijk maar een piepklein deel van het VK met maar 3 miljoen inwoners, maar wel een plek met grote symbolische lading voor Labour. De geschiedenis van Labour is intens verbonden met die van Wales, want daar zijn ze al 100 jaar lang onafgebroken de grootste partij. Maar ook aan dat tijdperk komt nu een einde, want de onafhankelijkheidspartij Plaid Cymru is daar voor het eerst de grootste. En nu hebben we de unieke situatie dat nationalistische partijen in alle delen van het Verenigd Koninkrijk de grootste zijn. Plaid Cymru dus in Wales, de SNP in Schotland, Reform UK in Engeland en de pro-Ierse nationalisten van Sinn Féin in Noord-Ierland.
15: Ja. En dan heb je dus meerdere partijen aan de flanken. Reform UK noemen we hier dus al een paar keer. Maar hoe zit het eigenlijk met de Groenen?
17: Ja, ook die doen het goed, hè. Ook al is hun winst wel een stuk bescheidener dan die van Reform UK. Maar ja, ook bij de Britse Groenen kun je van mijlpalen spreken. In Manchester kwamen ze als grootste partij uit de bus. In Hackney wonnen ze de burgemeestersverkiezingen. En het is voor het eerst dat de Green Party nu een burgemeester mag leveren, een gekozen burgemeester. Nou, alle hoop van de Green Party was gevestigd op Londen. Daar denken ze hun grote slag te slaan. Maar ja, daar zijn de meeste uitslagen in Londen. Die moeten nog binnenrollen. Maar ook de leider van de Green Party, Jack Polensky, spreekt al van een historische verkiezing.
7: This is a historic victory. This is the first time the Green Party have ever won a directly elected mayor. And two-party politics is not just dying. It is dead and it is buried.
17: Ja, tweepartijenstelsel is dood. Daar heeft hij ook wel gelijk in. Want dit gaat grote gevolgen hebben voor de manier van politiek bedrijven. De Britten zijn ook op lokaal niveau, net zoals in het Lagerhuis, gewend dat één partij de absolute meerderheid heeft. Nou, nu heb je in tal van gemeenteraden dat er geen enkele partij de absolute meerderheid heeft. En nu moeten de politieke partijen iets doen wat ze helemaal niet gewend zijn. Coalities vormen. Ja, en dat zit niet echt in het DNA van de Britse politiek.
15: Nederlandse taferelen daar.
17: Ja, hier spreken ze ook al soms van een Dutchification.
15: Oh ja?
17: Of van de Britse politiek. Ja. Dus een versplintering van het politieke landschap. Misschien met nog niet zoveel partijen in Nederland. Maar dit is wel welke kant het uitgaat op dit moment.
15: Ja. En welke kant gaat het uit met Starmer? Want we horen hem dus net zeggen, ik ben nog niet van plan om voortijdig op te stappen. Maar is dat vol te houden?
17: Nou ja, het is wel tekenend, hè, voor zijn positie dat hij vanochtend al de noodzaak voelde om dat te zeggen. Terwijl op dat moment nog geen kwart van de stemmen was geteld. Het rommelt al heel lang in Labour. Er is grote onvrede over zijn leiderschap. Op dit moment zie je bij Labour dat iedereen nog een afwachtende houding heeft aangenomen. Iedereen wil eerst die definitieve uitslag afwachten. En die verwachten we pas morgen. Maar ja, daarna zal het me niet verbazen als het weer opnieuw gaat rommelen. En dat de partij misschien zelfs wel in opstand komt tegen hun eigen partijleider.
15: Dankjewel, Arjan van der Horst.
14: NOS NTR.
13: Elke werkdag van 4 tot 6.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Het kabinet heeft nieuwe asielmaatregelen gepresenteerd. Premier Jette wees tijdens die presentatie van die plannen op de agressie die niet alleen D66 gisteravond ervoer, maar waar steeds meer politici, gemeenten en hulpverleners mee te maken hebben.
19: We zien bijna elke week wel ergens iets in het land aan de hand waarbij sommige mensen denken dat ze met geweld en intimidatie hun punt moeten kunnen maken. Bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. Dus daar zie je een veel breder probleem dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel.
15: Afgelopen week waren in meerdere gemeenten agressieve protesten tegen de komst van een asielzoekerscentrum. VVD-burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem is voorzitter van de adviescommissie asiel en migratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
15: Was het tijd dat de premier dit zei?
20: Ja, en ik denk dat hij dat ook nog wel even vol moet houden, want ik verwacht nog niet dat het einde in zicht is. En het is ook belangrijk dat de premier het zelf doet. Dus ik denk ook belangrijk dat dit breed in het kabinet gedeeld wordt. Dus ook de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, vanzelfsprekend de minister van Asiel en Migratie. Mm-hmm. En we moeten dit ook volhouden, want er ligt hier een grote opgave, denk ik. De afgelopen 2 jaar is er heel veel rumoer ontstaan op het asiel. Dossier. En dat is natuurlijk niet zomaar van de een op de andere dag weg.
15: Nee. We moeten het ook volhouden, zegt u. Maar hoe was het de afgelopen weken toen die woorden er nog niet waren? Maar we wel die protesten zagen, Loosdrecht, Apeldoorn, IJsselstein. Voelde gemeente zich gesteund?
20: Nou ja, ik denk dat gemeenten eigenlijk al een jaar of twee op zoek zijn naar duidelijke steun vanuit Den Haag. We staan in de frontlinie soms, letterlijk en figuurlijk. Mm. Nou, dat heb je deze week ook weer gezien. Ja, dan heb je het nodig dat er ook in Den Haag breed uitspraken komen dat het onacceptabel is. Kijk, je mag natuurlijk in Nederland alles vinden wat je wil. Dat is een democratisch grondrecht. Daar mag je ook over demonstreren. Maar geweld is nooit acceptabel. En wat we in IJsselstein hebben gezien in Loosdrecht, maar vorig jaar op zoveel plekken in Nederland. Ja. Er moet echt een halt toegeroepen worden. En het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien. Ja,
15: maar is het tot nu toe te weinig geweest?
20: Ja, ik denk dat het eerder had moeten komen. Maar in alle eerlijkheid is dat natuurlijk al in de periode van kabinet Schoof ontstaan, dat we ons daar zorgen over maakten. Ik ben blij dat de premier zich vandaag duidelijk uitspreekt. Ja. Ik vind ook heel goed dat hij zegt dat het niet alleen een asielvraagstuk is. Er ligt natuurlijk een diepere laag aan problemen onder. Vraag breed kabinetsbeleid te gaan. Want er is onzekerheid in de samenleving over wonen, over bestaanszekerheid, over veiligheid. En als je daar ook niet mee aan de slag gaat, dan blijft dit escaleren op asiel en migratie.
15: Ja. Vandaag zei de premier niet alleen deze woorden, maar er kwamen ook nieuwe asielplannen. Hè, die werden gepresenteerd. Die moeten het beleid aanscherpen. Gaat dat helpen?
20: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook belangrijk is. Er zitten een aantal aspecten in die hij vandaag heeft genoemd. Bijvoorbeeld waar heel veel gemeenten mee kampen is zwaar overlastgevende vluchtelingen. Bijvoorbeeld die uitgeprocedeerd zijn, die niet weggaan. Ja, die geven heel veel overlast. Die kleuren ook het beeld van veel Nederlanders over vluchtelingen, wat onterecht is. Maar als je dat niet aanpakt, ja, dan doe je dus ook niks aan dat beeld. Nou, daarvan hebben ze nu gezegd, gaan we echt mee aan de slag.
15: Ja.
20: Dat is denk ik belangrijk.
15: Mensen kunnen de cel ingaan, zeggen ze.
20: Bijvoorbeeld. Ja. En daarmee hoop ik ook dat het draagvlak voor opvang van echte vluchtelingen, mensen die voor hun leven vrezen in het buitenland, dat we die gewoon welkom blijven heten in dit land. En dat die ook mee kunnen doen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Daar hebben ze ook dingen over gezegd.
15: Ja.
20: Snel meedoen, participeren, mensen actief betrekken. Ja, dat zijn denk ik belangrijke uitgangspunten die ons ook als land verder kunnen helpen.
15: Wat mist u nog?
20: Nou ja, wat denk ik nu belangrijk is, is boter bij de vis. Nu ook gewoon laten zien dat het werkt. Hè? Dus het is een belangrijke stap om iets te willen. Maar nog belangrijker is om het in de praktijk te laten zien. En dit is niet makkelijk. Dit is een lange adem. Dit is volhouden. Daar moet het kabinet ook steun voor vinden in de Tweede Kamer. Dat we niet weer die toestanden krijgen van de afgelopen weken. Dat de Eerste Kamer eigenlijk onnavolgbare besluitvorming doet. Ja, dat kan nu niet. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Er moet nu gewoon beleid worden gemaakt wat ook op brede steun in de politieke arena in Den Haag kan rekenen.
15: Ja, dat gaat over de asielmaatregelen. Maar kijk, premier Jette keurde wel de agressie en het geweld dat we hebben gezien van AZC-protestgroepen af. Maar echt maatregelen tegen die groepen, ja, die hebben we niet gehoord. Wat verwacht u van het kabinet als het daarom gaat?
20: Ja, dat is goed dat u daar nog even op wijst. Kijk, Ons beeld is dat een groot deel van de Nederlanders doet dit natuurlijk gewoon niet. Het overgrote deel. Dus het is een relatief kleine groep die volgens de veiligheidsdienst wel wat groeit. Maar het blijft een kleine groep. En dat is een groep die je dus ook kunt aanpakken. Je mag demonstreren, je mag overal wat van vinden. Maar als het gewelddadig wordt, moet je opgepakt worden en bestraft. Het is geweld tegen politieke ambtsdragers. Ja, pak ze aan en ga over tot strafvervolging. Dat moet je snel doen. We kennen het Nederlands systeem van snelrecht. Politie inzet, mensen oppakken. Want dit is natuurlijk uiteindelijk ook voor de politie in Nederland onhoudbaar, deze situatie. Je kunt niet iedere dag van de week ergens in Nederland of op meerdere plekken dit soort demonstraties aanpakken. Dus ik hoop echt dat daar serieus werk van wordt gemaakt. En daarom is het ook belangrijk. Premier is belangrijk, minister van Asiel en Migratie, maar ook de minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken hebben hier iets te doen als het gaat om de lokale democratie veilig gaan werken en laten doen. En ook zorgen dat dit niet meer gebeurt.
15: Dank, burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem. Het sportnieuws zit.
0: Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er een klein clubje over. Daarin was Magnier de snelste en dus pakt hij ook de roze trui.
21: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position and then in the final I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar raakte verstrikt in die valpartij. Botik van de Zandschulp heeft op het grote tennistoernooi van Rome de derde ronde gehaald. Hij won in een spannende wedstrijd van Kovacevic uit Amerika met een tiebreak in de derde set. Leroy Echtelt blijft trainer van AZ. In januari volgde hij de ontslagen Martens op en kreeg hij AZ weer op de rit. Met als hoogtepunt het winnen van de KNVB-beker vorige maand. Echtelt deelde het nieuws vanochtend met zijn spelers.
22: Ze hebben geapplaudiseerd, ze waren blij.
23: Maakt dat je ook trots?
22: Zeker, want dat is wat je wil. Je bent trainer-coach geworden omdat je graag die spelers wil helpen in hun carrière. En dat eigenlijk de tijd dat je met ze werkt, dat ze zich goed ontwikkelen. En dat de basis wordt gelegd voor hun carrière.
0: Echtelt heeft een contract voor 2 jaar getekend. En dat Shakira een succesvolle WK-hit kan maken, dat weten we natuurlijk wel, hè? Cause this is Africa. Je bent meteen weer terug in 2010, het WK voetbal in Zuid-Afrika. Ook voor het komend WK is ze de studio ingedoken samen met Burna Boy. Op Instagram heeft ze een stukje laten horen.

0: Die Die heet die, de officiële WK-song.
1: Nou, weten we vast wat we de hele zomer in ons hoofd hebben zitten.
0: Zo is het.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, de files beginnen af te nemen. Wel is het nog erg druk rond Tilburg. Op de A58 richting Breda, daar staat file tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Reken op een half uur vertraging door een politieonderzoek na een ongeluk.
1: Woensdag waren er al protesten en vandaag is er zelfs een 24-uur staking op de Biennale van Venetië. Meer dan 10 paviljoens bleven gesloten. Zelden was het zo onrustig in aanloop naar de officiële opening van de internationale kunsttentoonstelling. Correspondent Angelo van Schaik vanuit Rome, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat heeft zich daar allemaal afgespeeld vandaag en de afgelopen dagen in Venetië?
3: Nou, er waren protesten. Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af en protesteerden tegen de aanwezigheid van Rusland. Er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde. En vandaag dus ook de staking afgelopen gisteren en vandaag in totaal. Jij zei 10, maar volgens mijn informatie waren er ruim 20 paviljoens die gesloten waren uit protest. En waaronder ook het Nederlandse paviljoen. Omdat Rusland er is. Dat is de grootste oorzaak van deze protesten. Afgelopen twee keer in 2022 en 2024 waren ze er niet bij. En dit jaar lieten de Russen weten dat ze wel graag erbij wilden zijn. En dat geeft dus een enorm gedoe. En dat hebben we dus de afgelopen dagen gezien.
1: Ja, en is het alleen de aanwezigheid van Rusland?
3: Voornamelijk de aanwezigheid van Rusland. De internationale jury, die inmiddels is afgetreden, wilde ook Israël uitsluiten van de prijzen. Omdat zij, zoals ze zelf schreven, geen eer wilde bewijzen aan landen van wie de leiders aangeklaagd zijn bij het internationaal strafhof wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dus Poetin en Netanyahu. Maar goed, wat ik al zeg, die jury is afgetreden en dat is eigenlijk allemaal verleden tijd. Maar de voornaamste protesten, de voornaamste reden voor de protesten van de afgelopen dagen is de aanwezigheid van Rusland.
1: Ja. Afgelopen jaren ontbrak Rusland op de Biennale. Mochten ze toen niet meedoen?
3: Nee, het is niet een kwestie van niet mogen. De Russen hebben zichzelf eigenlijk uitgesloten van deelname aan de Biennale de afgelopen 4 jaar. In 2022 hadden de Russische kunstenaars en de curator zelf besloten niet deel te nemen aan de Biennale uit protest tegen de invasie in Oekraïne. En in 2024 stuurde Rusland zelf geen afvaardiging. Ze hadden hun paviljoen uitgeleend aan Bolivia, want die paviljoens zijn van de landen zelf. En het Nederlandse paviljoen is van Nederland zelf, heeft dat zelf gebouwd. En dus Rusland kon dat uitlenen aan Bolivia. Ze zijn nooit echt uitgesloten van deelname. Ze hebben zelf besloten niet mee te doen.
1: Angelo, dankjewel. En je zegt al, die paviljoens zijn van de landen zelf. Want voor wie het niet weet, de Biennale is in een park in Venetië. Daar staan paviljoensgebouwen waar inderdaad de namen van de landen op staan. Een van die paviljoens is van Nederland. En de opdrachtgever van dat Nederlandse paviljoen is Ilko van der Linge. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U bent u heeft ook besloten om het paviljoen te sluiten, hè? Waarom?
4: Nou, in ons geval was dat heel eenvoudig. We hebben inderdaad een paviljoen. In dat paviljoen is een architectonische ingreep geweest. Het paviljoen wordt eigenlijk dichtgemaakt met hele grote rolluiken. En 5 keer per dag is er een performance. En de performance kunstenaars die staken. Dus is geen performance
1: niks te
4: organiseren
1: laten zien.
4: Zonder. Nee. Dus hebben we het voor vandaag maar dicht gedaan. Ja. Want er is niemand om de performance uit te voeren. Nee.
1: Heeft u ook in de aanloop overwogen om helemaal überhaupt niet op te starten, omdat Rusland meedoet?
4: Nee, en dat is eigenlijk misschien ook wel omdat wij een bijdrage hebben van Dries Verhoeven, die eigenlijk over al die zaken die op dit moment misgaan in de wereld, dat daarop reflecteert en de relatie van de kunstwereld daarmee. En we vonden het vooral heel belangrijk dat die stem gehoord wordt. Dus dat was ons belang.
1: U wilt het juist aan de kaak stellen door de tentoonstelling te laten zien.
4: Ja, ik denk zeker op het moment dat er stemmen van landen zijn waarbij de democratie wat minder goed beveiligd wordt en waar freedom of speech en artistieke vrijheid geen gemeengoed zijn, dat het belangrijk is dat wij een stem laten horen waarin dat wel kan.
1: Veel dank, Eelco van der Linge, opdrachtgever van de Nederlandse paviljoen. En dan ga ik nog even terug naar Angelo van Schaik. Angelo, want wat hoor je verder voor reacties hierop?
3: Nou ja, er is kritiek, heel veel kritiek van de kunstenaars zelfs dus. Maar ook van de Italiaanse regering. De minister van Cultuur, Julie, is fel tegen de aanwezigheid van Rusland. En heeft dat ook aan de directeur medegedeeld. En heeft zelfs een inspectie naar Venetië gestuurd om de directeur op andere gedachten te brengen. Overigens heeft hij er wel bij gezegd dat de Biennale zelfstandig is en dat ze dat dus uiteindelijk zelf mogen beslissen. Nou, daarnaast hebben de ministers van cultuur van 22 landen, waaronder ook Nederland, een protestbrief ondertekend. En ook de Europese Unie als geheel is kritisch. Brussel heeft zelfs gedreigd de subsidie voor de komende 2 jaren, en dat is zo'n 2 miljoen euro, in te trekken, omdat de aanwezigheid van Rusland de internationale sancties die tegen het land gelden overtreedt. Dus er is heel veel kritiek. Maar directeur Buttafuoco, wat je zou kunnen vertalen als stokenbrand, heeft gezegd dat dat Rusland dus niet formeel is uitgesloten en dat hij het ook niet van plan is om te gaan doen. Hij noemt de Biennale een soort VN van de kunst. Ja. En vindt dat geen enkel land uitgesloten moet worden van de culturele dialoog. Ja. Eigenlijk ook een beetje wat Eelco van der Linge ook zegt. Ja.
1: Op die manier ook juist zegt, erover kunnen hebben met elkaar, denk ik. Dankjewel, correspondent Angelo van Schaik.
5: Vanavond
1: start de Pride in Den Haag. Den Haag is naar eigen zeggen de eerste stad die het Pride-seizoen aftrapt. De Haagse Pride duurt een week. Wordt vanavond geopend door burgemeester Jan van Zanen met een speech en het hijsen van de regenboogvlag. En de voetbalsters van PSV kunnen voor het eerst landskampioen worden. PSV speelt straks om 8 uur tegen ADO Den Haag. En commentator Frank Wieraert gaat die wedstrijd volgen. Goedenavond, Frank.
6: Goedenavond.
1: Het kan dus een bijzondere dag worden voor Eindhoven. De mannen zijn natuurlijk ook kampioen. Wat denk jij, gaan die vrouwen het ook doen?
6: Ja, daar lijkt het allemaal wel op. Want als PSV dit seizoen 1 ding goed gedaan heeft, dan is het tegen de kleintjes de volle winst pakken. En ADO is, met alle respect, in de Eredivisie een kleintje. Die vechten nog tegen mogelijke degradatie. Dus die hebben wel degelijk iets om voor te spelen. En die zullen dus uit alle macht proberen om PSV tegen te houden. Maar juist tegen de kleintjes doet PSV dit jaar in ieder geval voldoende om wedstrijden te winnen. Al gaat het de laatste weken moeizaam. Het wordt ook spannend. Voor de allereerste keer landskampioen worden, dat brengt wat druk met zich mee, dus ja. Maar het gaat lukken, denk ik.
1: En zelfs als het niet lukt vandaag, dan is er later nog een kans, hè?
6: Ja, ze moeten winnen. Om te beginnen, dan hebben ze alles volledig in eigen hand. En dan anders volgende week winnen uit bij Twente. Dat is wel het hol van de leeuw, maar een gewonde leeuw. Want ja, daar zijn wat geblesseerden. Dus het zou dan alsnog kunnen. Dan hoeven ze niet per se te winnen, maar dan is wel een resultaat belangrijk. Dus vanavond thuis in eigen huis, dat zou natuurlijk het mooiste scenario zijn.
1: Frank Wielaert, dank je wel. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze vrijdagmiddag. Morgenochtend dan zijn we er weer, ben ik er ook weer. Zometeen krijgt u nog het uitgebreide NOS Journaal van Sid. Ik wens u een heel fijne avond. En alvast een weekend.

0: NPO Radio 1. Koen Verbraak.
1: Er is een groot tekort aan TBS-plekken. Dat betekent dat gedetineerden met een psychische stoornis soms jaren in de gevangenis op behandeling moeten wachten. Gevaarlijk voor hunzelf en voor de samenleving. Mensonterend, vinden advocaten. Hoe is dit tekort eigenlijk ontstaan? En waarom lukt het maar niet om meer behandelplekken te regelen?
0: Human, de publieke tribune.
2: Morgen om 3:00.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
8: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet de...
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
2: NPO Radio 1. 6:00.
0: Margje Fixen.
12: Dit is de dag waarop blijkt dat een uitspraak van het Europese Hof van Justitie gevolgen kan hebben voor de manier waarop de politie in Nederland de identiteit van verdachten vaststelt. Daarover zometeen meer, maar eerst het NOS Journaal van 6:00. Met Sit van der Linde.
13: Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raakten. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Onder meer een grote raffinaderij op zo'n 700 kilometer van de Oekraïnse grens werd geraakt. De grenscontroles in Nederland gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer er controles nodig zijn, zegt premier Jetten.
14: In de eerste plaats heeft de ministerraad vandaag besloten de grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee te verlengen tot en met 30 september van dit jaar. Zo willen we voorkomen dat migranten illegaal de grens oversteken en onrechtmatig in ons land verblijven.
13: De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Naast de grenscontroles ging het in de ministerraad ook opnieuw over het sneller ongewenst verklaren van vreemdelingen in de toekomst, zegt minister Van den Brink.
15: Het gaat dus uiteindelijk om alle mensen die zo'n misdrijf plegen. Laten we hopen dat natuurlijk mensen die misdrijven niet plegen. Dus er zijn niet exacte cijfers te geven over hoeveel mensen dat gaan worden in de toekomst. Maar we weten wel dat de mensen die een misdrijf hebben gepleegd, die waar 2 jaar voor staat en die in Nederland asiel hebben aangevraagd, in de toekomst ongewenst verklaard gaan worden.
13: De asielplannen werden vorige maand weggestemd door de Eerste Kamer. Een van de andere onderdelen is dat asielzoekers die iets strafbaars hebben gedaan sneller worden aangemerkt als ongewenst. In Duitsland zijn ze nog op zoek naar de daders van een mogelijke gijzeling. De politie in Zinzig bij Bonn viel vanmiddag een bankfiliaal binnen, na berichten dat daar een gijzeling gaande zou zijn. Correspondent Charlotte Waiers vanuit Duitsland. Charlotte, wat heeft zich daar afgespeeld in dat bankfiliaal?
4: Om 9:00 vanmorgen kreeg de politie een melding dat er een gijzeling gaande was in een filiaal van de Volksbank. In dat kleine plaatsje Zinzig inderdaad. En zijn vervolgens groot uitgerukt. En het centrum van het plaatsje, wat vrij overzichtelijk is helemaal afgezet. En vervolgens bleef de politie lang terughoudend met informatie, ook in het geval dat gijzelnemers zouden meeluisteren met een livestream bijvoorbeeld. Dus het was ook onduidelijk of er één of meerdere daders waren. Maar Duitse media die berichten dat er 's morgens vroeg al een geldtransportwagen voor het filiaal is voorgereden. Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand. Onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
13: En heeft de politie ook gijzelnemers gevonden daar?
4: Ja, dat is dus opvallend. Die waren weg. En er is nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld ook of het daadwerkelijk een gijzeling was. Want bij een gijzeling dan hebben de gijzelnemers doorgaans eisen. En willen dat die ingelost worden, zodat zij dan de mensen bevrijden die ze vast hebben. Ja. Maar het is onduidelijk of die mensen überhaupt zijn vastgehouden. Of er wat gestolen is en wat de motivatie is geweest. Er is ook tot de inval door de politie geen contact geweest met niemand in de bank. En er is ook geen beschrijving bekend van die gijzelnemer of gijzelnemers. En zoals je zegt, er wordt dus nog naar ze gezocht, of naar hem of haar.
13: Ja, en er zaten dus 2 mensen vast in die ruimte, dat weten we zeker. Hoe gaat het met hen?
4: En zij zouden niet gewond zijn. Hoe zij er psychisch aan toe zijn, dat is niet helemaal duidelijk. En verder waren er ook geen medewerkers aanwezig tijdens de actie vandaag. En hoewel natuurlijk nu niet bekend is of wat er is buitgemaakt en of er iets is buitgemaakt, lijkt het in die zin natuurlijk dan voorlopig goed afgelopen, omdat niemand echt gewond is geraakt.
13: Dankjewel voor de uitleg. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. De Belgische politie denkt een Turkse maffiabende te hebben opgerold. Die was vooral actief in Belgisch Limburg en zou zeer gewelddadig zijn geweest. Er zijn 18 mannen opgepakt en 26 huiszoekingen geweest. Daarbij werden onder meer vuurwapens gevonden, waaronder een Kalashnikov en ook stapels contant geld. De problemen met de drinkwatervoorziening in Amersfoort en de omgeving begin dit jaar hadden te maken met schade aan het beton van de drinkwaterkelder. Daardoor was een lekkage ontstaan, dat stelt drinkwaterbedrijf Vitens vast na onderzoek. Omdat het water vervuild was, moesten zo'n 85.000 inwoners wekenlang het kraanwater koken. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht, bij apotheken in Limburg en bij de veerdienst in Friesland. Wie nu met de veerboot naar Vlieland of Terschelling wil, moet aansluiten in de rij in Harlingen. Het ticketsysteem is verstoord, zegt rederij Doeksen.
16: We hebben heel veel handmatig werk gecreëerd hierdoor. Normaal gezien zouden we mensen inchecken door middel van scanners of die automatische poortjes die we gebruiken. Op een QR-code of een streepjescode via de telefoon of een pasje. En door deze storing werkt dat niet meer, waardoor we alle passagiers handmatig moeten afvinken op een passagierslijst. Dus daar hebben onze mensen die daar bij de poortjes staan, hebben daar behoorlijk wat extra werk van. Ja.
13: Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en bij de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening is hersteld. Voor het eerst is er ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Daarom is het niet zeker of de wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. In Nederland leven de laatste jaren weer steeds meer wolven. In alle provincies zijn ze nu wel eens gezien. Ze hebben zich met roedels gevestigd in Utrecht, Gelderland, Friesland, Drenthe en op de grens van Noord-Brabant en België. Wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Femenina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. En dan het weer. Vanavond is het helder en droog. Het koelt vannacht af naar 4 tot 9 graden. Morgen is er veel zon, maar er zijn ook stapelwolken. En het wordt maximaal 22 graden.
12: Gaan we naar de ANWB. Verkeersinformatie met Rijn Batemans.
17: Goedenavond. Ja, het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Zo ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Hierdoor rij je 20 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het raak tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. 40 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum zitten gaten in de weg. Reken hier op 20 minuten extra. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. En dan tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt De Baars en Tilburg is je vertraging 40 minuten. Het komt door politieonderzoek na een ongeluk.
18: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
19: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
20: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
19: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
21: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
19: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
23: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
2: NPO Radio 1. EO.
0: De dag. Margje Fixen.
12: Een hele goede avond. Bij een crimineel die een roofoverval pleegt, een auto in de fik steekt of iemand mishandelt, is het een van de eerste dingen die de politie doet. Vingerafdrukken afnemen om te kijken of die persoon wel is wie hij zegt dat hij is. Maar het Europese Hof van Justitie zegt dat precies dat nu niet meer standaard gedaan mag worden. Wat nu?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Ja, dat wat nu, dat ga ik bespreken met David Wendt, universitair docent strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. Patrick Fluit, bestuurslid van politievakbond ACP. Paul Jansen, voormalig coördinator identiteitsmanagement bij de politie. Een hele goede avond. Paul Jansen, over identiteitsfraude maakten mijn collega's bij de EO de podcast Het Verkeerde Oordeel. Daarin laat u zien hoe dat nou eigenlijk gaat. Die vingerafdrukken afnemen op het politiebureau. Laten we even luisteren.
24: En dan moet ik ze één voor één moet ik ze rollen.
12: Oh joh.
24: Ja, dat is vaak het minst leuke werk. Want ja, je moet zien, wij zitten hier nou in een normale setting.
12: Ja.
24: Maar normaal gebeurt het op de cellengang. Ja, die mensen zijn al niet blij dat ze zijn aangehouden. En dan moeten ze van alles nog doen. En dan moeten ze nog een keer die vinger afdrukken. Één voor één rollen.
12: Ja, meneer Jansen, dat bent u. Dat is inderdaad, dat klinkt inderdaad als een best lastige situatie. Dat afnemen van die vingerafdrukken, dat rollen, wat u dan ook zegt, dat gebeurt dus in een speciaal kamertje op het politiebureau, de cel. Moeten alle verdachten langs die cel? Echt alle verdachten?
25: Niet alle verdachten. Verdachten verdacht van een feit waarop voorlopig hechtenis staat.
12: Aha.
25: En ja, die worden ook ingesloten. Dus,
12: en dan denk ik aan.
25: Ja, de inbraak, mishandeling, vernielingen, noem het maar op.
12: Oké, en die moeten
25: diefstal.
12: Langs. Ja. Meneer Wendt, die aanpak waar meneer Jans het over heeft, die komt dus op losse schroeven nu te staan door een gerechtelijke uitspraak van het Europese Hof. Wat heeft het Hof precies besloten?
26: Ja, het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een aantal vragen beantwoord die door een Frans gerecht waren gesteld. En het Hof heeft daarin eigenlijk gezegd, een regeling waarin je geen discretionaire bevoegdheid hebt als politieagent om te bepalen of je die vingerafdrukken gaat nemen. Dat is in strijd met het unierecht. En het is ook in strijd met het unierecht om dat dan niet toe te lichten waarom je dat doet.
12: Even heel simpel gezegd, je mag eigenlijk dus niet meer gewoon standaard, systematisch vingerafdrukken van verdachten afnemen.
26: Het mag inderdaad niet op de automatische piloot.
12: Ja. En wat gaat het betekenen voor Nederland? Heel concreet, hoe moet dat dan straks?
26: Dat is inderdaad een goede vraag. We zien nu in de wetgeving dat het juist wel automatisch gaat. En daarna worden ze ook verwerkt. Gelukkig zit net het wetboek in een moderniseringsoperatie. Die gaat als het goed is in 2029 in. Daar worden nog een aantal wetten aan toegevoegd om de puntjes op de i te zetten.
12: Ja.
26: En dat is eigenlijk een perfecte mogelijkheid om dit aan te passen.
12: Maar wat betekent het concreet voor de politieman?
26: Voor de politieman betekent het, als je de uitspraak van het Hof leest, dat hij eigenlijk met de verdachte die dus inderdaad wordt aangehouden voor zo'n voorlopige hechtenisfeit, dat zijn feiten waar 4 jaar of meer op staat, dat hij in ieder geval zelf moet overwegen of het strikt noodzakelijk is om die vingerafdruk af te nemen.
12: Maar die denkt gewoon ja, het is strikt noodzakelijk.
26: Dat is inderdaad een begrijpbare gedachte. Maar dan krijg je dus inderdaad, als in elk geval de politieagent denkt het is strikt noodzakelijk, dan wordt het een vrij leeg criterium.
12: Ja.
26: Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar de oplossing voor gaat zijn die OM en politie daarvoor gaan zoeken in het beleid.
12: Want moet je dan als politieagent heel duidelijk kunnen motiveren of zelfs op papier zetten waarom het is gedaan?
26: Ja, is dat wel wat je uit die uitspraak kan halen. Dat er gemotiveerd moet worden door een politieagent. Okay. Zodat de verdachte dat later ook kan terugzien. Waarom dat gedaan is. Denk bijvoorbeeld aan de ernst van het strafbare feit. Of iemands precedenten. Of die eerder is veroordeeld. Of bijzondere omstandigheden van een feit.
12: Meneer Jansen, terug nu. Een extra handeling voor de politie. Kan het er nog bij?
25: Nou ja, als ik hoor dat hier dan één criteria zou zijn als die betrokkenen eerder veroordeeld is. Ja, hoe weet je dat dan? Misschien dat hij een verkeerde naam opgeeft en een valse naam opgeeft die niet veroordeeld is. Ja. Dan kom je er dus niet achter. Met vingerafdrukken kom je er wel achter. Dus dan denk ik van ja, en weer een handeling. Nou, dan kan je daar doen denken. Aan de andere kant denk ik, in een aanhoudingsverbaal zou je daar een zinsnede kunnen maken van wat dan noodzakelijk is, wat de noodzaak is om de vingerafdrukken af te nemen. Dus ja, aan de ene kant is het wel een uitbreiding, maar je zou hem ook kunnen vereenvoudigen. Maar ja, dit is voor later.
12: Ja, we constateerden vorige week in dit programma, en dit is de dag ook al tijdens het gesprek, dat het dus te weinig gebeurt, het afnemen van goede vingerafdrukken. Dus er is al, er zijn al problemen mee, meneer Jansen. Wat vindt u in dat licht dan van deze nieuwe ontwikkeling?
25: Ja, weet je, je legt het op het bordje van de politieman, politievrouw. En dan denk ik van, oké, die gaat dus bepalen of de vingerafdrukken worden afgenomen. Ja, dat vind ik nogal een aardige verantwoordelijkheid.
12: Ja,
25: ga je missen? En de waan van de dag, maar ook de verantwoordelijkheid bij die persoon leggen. Ja, dat vind ik nogal wat.
12: Ja, en zal de politieagent dan eerder voor wel of niet kiezen bij het afnemen?
25: Want dat ga je dus krijgen. Ja, juist. Kijk, dit is niet het enige wat ze doen. Hè. Ze komen om in het werk.
12: Ja.
25: Iedereen wil wat van ze. En dan willen wij ook nog eens een keer hebben dat zij gaan beslissen of de vingerafdrukken worden genomen. Nou, dan zie ik het even doemdenken, zie ik het al gaan. Van ja, luister, het is druk. En de meldkamer die verwacht dat ik daar ben en daar ben. Nou, laat dan maar zitten.
12: Ja,
25: ja en wat dan is, ga je denk ik alles voorbij.
12: Ja, en dan ga je alles voorbij. Dan heb je dus die vingerafdruk niet. En wat zou dat tot gevolg kunnen hebben?
25: Nou, dat je dus een verkeerde persoon een procesverbaal daarvan opmaakt. Of dat er een dossier komt op een verkeerde naam. Of ja, dat hij dus de dans ontspringt.
12: Ja, ja ik zie meneer Wendt daarbij knikken. Dit zijn dus lastige situaties.
26: Dat zijn inderdaad
12: zelfs misschien wel situaties met verstrekkende gevolgen. Dat er identiteitsfraude plaatsvindt.
26: Dat is inderdaad een kant die daar in de praktijk potentieel bij kan komen spelen. En je ziet heel erg dat zo'n uitspraak van het Hof eigenlijk voortkomt uit het startpunt van het mensenrecht privacy. En heel erg vanuit die gedachte is het begrijpelijk dat je niet bij het minste of geringste, zomaar overal je vingerafdruk moet afgeven aan de overheid. Nou, er zit er natuurlijk een grens aan, hè, dat het standaard is bij voorlopige hechtenisfeiten, maar dat is dus ook de winkeldief. Of bij de gemiddelde vechtpartij op een zaterdagavond in het uitgaansleven. Daar is het nu dus verplicht om ze af te geven. Ja. Zowel voor de draaideurcrimineel als de 20-jarige jongen die voor het eerst in een vechtpartij terecht is gekomen.
12: Ja. Maar goed, als dat dus inderdaad, als je dat goed moet motiveren, dan kan dus heel goed gebeuren wat meneer Jansen aangeeft. Het is hartstikke druk. Dit is al heel irritant om te moeten doen. Nou, laat dan maar zitten. Meneer Fluit, u bent bestuurslid bij politievakbond ACP. Ziet u het ook zo somber in als meneer Jansen?
1: Ja, ik zie het toch ietsje met respect genuanceerder. Ik denk dat iedere politieman die een verdachte aanhoudt ook wil dat de verdachte is die zegt dat hij is. Zodat ook recht kan aangeworden aan het feit dat het is gepleegd. Politieagenten hebben nu al ruime discretionaire bevoegdheden. Mm-hmm. En ik vertrouw op het vakmanschap van mijn collega's dat zij in staat zijn om de juiste afweging te maken wanneer ze wel en wanneer ze geen vingerafdrukken nemen. En als je nu een bekende veelpleger hebt waar je bijna op voornaambasis bij bent, dan kan ik me voorstellen dat de collega een andere keuze maakt als iemand die een zwaar vergrijp pleegt en totaal onbekend is.
12: Ja, maar zoals ik in de podcast het verkeerde oordeel ook gehoord heb, het gebeurt toch echt dat er identiteitsfraude plaatsvindt. Bent u daar dan niet bang voor?
1: Nou ja, ik ben er een groot voorstander van dat degene die wordt aangehouden zegt en blijkt te zijn wie hij zegt dat hij is.
12: Ja.
1: Dus ik vind het wel op gespannen voet staan. En ik denk ook dat de wetgever een uitdaging te wachten staat hoe we die twee dingen in balans gaan houden. Dus het recht op privacy en je persoonlijke levensbeheer versus het recht op rechtdoening.
12: Ja. Maar u denkt niet van nou straks, zoals Paul Jansen uitlegt, is die politieagent druk. Die avond, er moet van alles. Dan moet ik ook nog motiveren dat dit echt nodig was. Laat maar.
1: Nou, we hebben natuurlijk al meer afwegingen en motivaties. Als je bijvoorbeeld iemand als hulpofficier in verzekering stelt, dan heb je ook een aantal gronden aan te geven. En die kun je heel eenvoudig aanvinken in het formulier wat daarvoor is. En als ik er een beetje over nadenk, dan denk ik dat het inderdaad zo'n vinkjesoefening gaat worden. Wat geen automatisme moet zijn.
12: Ja,
1: je zet een aantal vinkjes bij zwaarwegend belang, dat soort dingen meer. En daarmee rechtvaardig je eigenlijk de reden waarom je die keus maakt.
12: Ja. Meneer Jansen, meneer Fluit ziet het wat rooskleuriger in.
25: Ja, ik ga niet voorbij aan het vakmanschap van de politieman, politievrouw. Daar geloof ik heilig in. Alleen, mijn ervaring is nu al dat 30% het niet gedaan wordt.
12: Oh,
25: nou, dat is nogal wat. En aan de andere kant, je bent wel de rest van Nederland aan het beveiligen door de verdachte goed vast te leggen.
12: Ja.
25: En ja, dan kan hij ook geen misbruik maken van andermans naam.
12: Ja. Ja.
25: Dus het mes snijdt volgens mij aan twee kanten. Ja. Je weet wie je hebt en je beveiligt de rest van Nederland.
12: Ja. Toch zal hiermee gedeeld moeten worden, want die uitspraak is er nu eenmaal. Meneer Wendt, wij hebben ook even een aantal advocaten gebeld om te vragen hoe kijken jullie naar de uitspraak. Advocaat Michael Bernsen zegt dan bijvoorbeeld: ik maak sinds deze uitspraak bij elk verhoor bezwaar tegen het afnemen van vingerafdrukken in de hoop dat mijn cliënt daar profijt van heeft zodra duidelijk wordt hoe we hier in Nederland mee omgaan.
26: Dat verbaast mij niets.
12: Nee, dus een advocaat gaat er gebruik van maken.
26: Absoluut. Dit is echt voer voor de strafrechtadvocaat. Omdat het anders is dan de Nederlandse praktijk. En als zo'n Europese rechter dan een uitspraak doet, dan zullen de advocaten zijn geweest die de dag daarna een dergelijk verweer op zitting hebben aangevoerd. Daar zullen inmiddels ook in uitspraken, zullen rechters daarover hebben moeten oordelen. En dan gaan dat nog veel meer doen. En het is altijd zo'n spannende tussenperiode om te kijken hoe dat dan uit gaat pakken, totdat er waarschijnlijk nieuw beleid gaat komen, ook vanuit OM en politie.
12: Maar

0: En waarom zou een cliënt er eigenlijk dan sowieso nu een probleem van maken?
1: In theorie zou het dan kunnen, als achteraf wordt vastgesteld dat het niet had gemogen, het afnemen van die vingerafdruk, dat het wordt gezien als een vormverzuim. Daar kunnen gevolgen aan worden verbonden. Daarbij zeg ik wel, dat kan. Want heel vaak wordt het ook geconstateerd zonder dat je er echt iets aan overhoudt.
0: Okay, ja. Meneer Jansen, denkt u dat advocaten hun cliënten standaard dit gaan adviseren om straks dwars te gaan liggen bij het afnemen van vingerafdrukken?
2: Ja, u noemt het dwarsliggen, maar dat zijn uw woorden. Maar dan zeg ik oké, vingerafdrukken. Maar dan moet de identiteit op andere wijze worden vastgesteld. Ja. Nou, kan dat niet? Ja, dan zit je toch aan die vingerafdrukken. Dus dan zijn de overwegingen daar. Dus ja, komen toch wel die vingerafdrukken.
0: Ja.
2: Dus daar ontkom je niet aan dan.
0: Ja, en meneer Wendt, komende tijd, we zitten dus in zo'n tussenfase. Hè? En komende tijd moet dus helemaal duidelijk worden hoe de Nederlandse politie met die Europese uitspraak om moet gaan. Hoe gaat dat dan heel praktisch in zijn werk?
1: Dat heb je de afgelopen jaren ook gezien als het gaat om onderzoek aan telefoons die in beslag worden genomen. Toen kwamen er ook uitspraken uit Europa die zeiden, wat mag je op welk moment als politieagent, als officier van justitie of als rechtercommissaris doen. Destijds is eigenlijk door een kernteam vanuit het OM en de politie overlegd over hoe we dit moeten vertalen in beleid. En op basis daarvan nieuw beleid voorgesteld en ingevoerd. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat iets soortgelijks momenteel gaande is.
0: Ja.
1: Dat ook vanuit de praktische kant, vanuit de politie wordt bekeken van ja, wat kan er wel, wat kan er niet. Want je kan inderdaad niet na elke afname van een vingerafdruk een kwartier die motivering gaan opschrijven. Nee.
0: Dit kan me dus voorstellen dat mensen die het horen dus weer typisch denken, ja hoor, daar zijn we weer met Europa, met allerlei regels waardoor wij en in dit geval de politie in de knel komt te zitten, veel meer werk eraan heeft, typisch Europese regeltjes.
1: Ja, een klassieke strijd tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming. Hè? We willen de boeven vangen, maar als wij als boef worden gezien, willen we niet dat ze zomaar alles bij ons mogen doen. En die spanning zie je ook zeker hier terug.
0: Ja. Meneer Fluit, jullie gaan het vast op de voet volgen.
3: Oh, met grote interesse.
0: Ja. De politie hebben wij ook benaderd. Kon op dit moment nog niet reageren op de gevolgen van deze uitspraak voor de identiteitsvaststelling. Bedankt voor dit gesprek, zeg ik tegen David Wendt, universitair docent strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht, Paul Jansen, voormalig coördinator identiteitsmanagement bij de politie, en Patrick Fluit, bestuurslid van politievakbond ACP.
4: Dit is de Week van Diederik.
0: Ja, het is zover. Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit.
5: Ja, vandaag zijn op de middelbare scholen de eindexamens weer begonnen. Dat is altijd een heerlijke tijd. Behalve voor de eindexamenleerlingen natuurlijk. Maar scholierenorganisatie LAX heeft weer de bekende klachtenlijn, waar je klachten kunt doorbellen over je examen. En dit jaar heeft het LAX voor het eerst ook een stresslijn, waar scholieren met iemand kunnen praten over de stress die ze ervaren. Overigens zijn beide lijnen te bereiken via hetzelfde telefoonnummer. En dat is vooral handig als je een klacht hebt over je eigen stress. Maar die nieuwe stresslijn, daar was behoefte aan, omdat scholieren veel prestatiedruk ervaren. En volgens mij is dat helemaal niet nodig. Dus ik zou graag vanaf deze plek tegen alle eindexamenleerlingen willen zeggen, geen stress. Het komt goed. Je kunt het. Wees niet gestrest. Trouwens wel even belangrijk, gestrest schrijf je dus met 1 S op het eind en niet met 2. Het zelfstandig naamwoord stress is wel met 2 S op het eind, maar gestrest is dus met 1 S op het eind. Maar goed, waar was ik? Oh ja, geen stress. Laat die mitochondriën in je cellen gewoon hun werk doen. En je weet wat die doen, hè? Goed zo. Juist als je voor grote opgaven staat, moet je cool blijven. Een beetje de mentaliteit die Otto von Bismarck had in februari 1864. Als je snapt wat ik bedoel. Geen stress, je kunt dit. Je hebt stalen zenuwen. Staal is trouwens een legering van koolstof en, hè, het element met atoomnummer 26, maar dit weet jij allemaal al. Geen stress. En het geeft ook niet als je voor sommige vakken een iets lager cijfer haalt. De grafiek van het leven is geen verticale asymptoot. Snap je? Teleurstelling hoort bij het leven. Of zoals de Duitsers zeggen, himmelhoog jachtsen zum Tode betrübt. Of zu Tode betrübt, dat vergeet ik altijd. Maar jij niet, want jij kunt dit. Geen stress. Dat geeft alleen maar cortisol. En je weet welke organen cortisol aanmaken. Precies. Dus blijf gezond, blijf kalm, blijf rustig. De Romeinen wisten het al. Festina lente en mens sana in corpore sano. Succes met je examens. Dit was de Stresslijn van Radio 1. Goedenavond.
0: Dankjewel, Diederik. Ja, ik ga dit absoluut, Diederik, integraal laten horen aan mijn dochter, die vandaag begonnen is. Met inderdaad Nederlands. Met veel stress. Dat over mijn dochter. Maarten Keulemans, daar gaan we straks mee praten. Die bracht het nieuws dat het ergste klimaatscenario van de baan is. De reacties van links en rechts aan zijn adres waren niet mals. En hij is dus zometeen hier. Eerst het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Met Jeroen Tjepkema.
6: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Het datacentrum in Almere verwacht na de brand van gisteren binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Die vielen uit wat problemen veroorzaakten bij klanten in het hele land. Volgens het bedrijf in Almere zijn door de brand geen data verloren gegaan. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens gezien. Of de wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, dat weet de provincie niet. En wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe, een bergetappe.
0: Ja, ik denk dat Rijn Baardmans daar nog is bij de ANWB.
7: Dat klopt inderdaad. En we gaan naar de laatste files van de avondspits. Zo staat er op de A2 Eindhoven richting Maastricht file tussen Born en afrit Maastricht Airport. Komt door een ongeluk en je vertraging is 10 minuten. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Houd rekening met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een klein half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ongeval.
8: Dit is de dag. Marge Fixen.
0: Het is vandaag precies een jaar geleden dat er witte rook uit de schoorstenen van de Sixtijnse kapel kwam. Met inderdaad Nederlands. Met veel stress. Dat over mijn dochter. Maarten Keulemans, daar gaan we straks mee praten. Die bracht het nieuws dat het ergste klimaatscenario van de baan is. De reacties van links en rechts aan zijn adres waren niet mals. En hij is dus zometeen hier. Eerst het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Met Jeroen Tjepkema.
6: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Het datacentrum in Almere verwacht na de brand van gisteren binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Die vielen uit wat problemen veroorzaakten bij klanten in het hele land. Volgens het bedrijf in Almere zijn door de brand geen data verloren gegaan. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens gezien. Of de wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, dat weet de provincie niet. En wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe, een bergetappe.
0: Ja, ik denk dat Rijn Baardmans daar nog is bij de ANWB.
7: Dat klopt inderdaad. En we gaan naar de laatste files van de avondspits. Zo staat er op de A2 Eindhoven richting Maastricht file tussen Born en afrit Maastricht Airport. Komt door een ongeluk en je vertraging is 10 minuten. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Houd rekening met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een klein half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ongeval.
8: Dit is de dag. Marge Fixen.
0: Het is vandaag precies een jaar geleden dat er witte rook uit de schoorstenen van de Sixtijnse kapel kwam. Paus Leo die zetelt dus nu een jaar op de troon.

0: 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Die vielen uit, wat problemen veroorzaakte bij klanten in het hele land. Volgens het bedrijf in Almere zijn door de brand geen data verloren gegaan. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens gezien. Of de wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, dat weet de provincie niet. En wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe, een bergetappe.
1: Ja, ik denk dat Rijn Baardmans daar nog is bij de ANWB.
2: Dat klopt inderdaad. En we gaan naar de laatste files van de avondspits. Zo staat er op de A2 Eindhoven richting Maastricht file tussen Born en afrit Maastricht Airport. Komt door een ongeluk en je vertraging is 10 minuten. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Houd rekening met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Een klein half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. Een half uur vertraging door politieonderzoek na een ongeval.
3: Dit is de dag. Marge Fixen.
1: Het is vandaag precies een jaar geleden dat er witte rook uit de schoorstenen van de Sixtijnse kapel kwam. Paus Leo die zetelt dus nu een jaar op de troon van de heilige Petrus. En we weten nu, hij schuwt het conflict met die andere machtige Amerikaan niet. Wat valt er op na een jaar Paus Leo? Dat dus straks. Maar eerst huge, hallucinant en krankzinnig. Dat zijn typeringen van de wetenschapsredacteur van de Volkskrant, Maarten Keulemans, over een besluit van het IPCC. En dat is dan weer de wetenschappelijke organisatie van de VN. Die is opgericht om klimaatverandering in kaart te brengen. Dat IPCC heeft nu een besluit genomen om het meest en het minst extreme scenario voor de opwarming van de aarde te laten vallen. De reacties van links en rechts aan het adres van redacteur Maarten Keulemans waren niet mals. En hij is nu hier bij mij. Hartelijk welkom. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Jij schreef op X dat je alle klimaatactivisten en alle klimaatontkenners aan je broek had. Wat voor reacties kreeg je zoal bij de hoeken?
4: Het is weer gelukt om ze allemaal in de bomen te krijgen.
1: Ja,
4: ja, ik kreeg van de terrechterzijde aan de ene kant heel veel gejuich, heel veel gejubel. Goh, het hoogste klimaatscenario is geschrapt van het IPCC. Ik zal straks uitleggen wat het allemaal inhoudt.
1: Ja.
4: En daar krijg je dan gekibbel mee. Je hebt altijd ook reacties van de rechterkant van mensen die helemaal niet geloven dat het klimaat überhaupt verandert door toedoen van de mens. En die bespringen mij altijd. Want ik ben klimaatverslaggever bij de Volkskrant, dus daar heb ik altijd mee aan de stok. Ja, en dit keer ook aan de linkerkant. Daar heb je dan mensen die zich heel bezorgd maken over het klimaat. Die vonden het helemaal niet zo leuk dat wij op de voorpagina van de krant het nieuws hadden dat allerergste scenario eraf was gevallen.
1: Ja.
4: Iemand schreef ook een brief aan de Volkskrant van nou staat eigenlijk de klimaatcrisis een keertje voor op de voorpagina. En dan gaat het weer om een relativerend bericht dat het best wel meevalt.
1: Ja, nou sterker nog, op jouw X-account schreef je in hoofdletters haast alles wat u las over de klimaattoekomst klopt niet.
4: Ja, dat is
1: nou,
4: inderdaad wel heftig. Ja, dat gaat om dat hoge scenario. Je moet je nagaan. Het IPCC werkt met scenario's. Wat voor toekomst kunnen we verwachten? En daarvoor gaan zij in zee met een club rekenaars. En die gaan een beetje inschatten van wat voor CO2 gaan we uitstoten. Hoe hoog wordt die opwarming in de toekomst? En daar zat altijd een heel hoog scenario bij. Het 8.5 scenario. Want het is wetenschap. Alles gaat met cijfers en getallen en codes. 8.5. En in dat 8.5 scenario gingen ze ervan uit van nou, we gaan helemaal niets doen aan verduurzaming. We gaan nauwelijks zonnepanelen bouwen. We gaan geen windparken bouwen. We gaan alleen maar heel gulzig meer steenkool oppompen. Steeds meer steenkool. En dat was echt het 8.5 scenario.
1: En dan was het idee, als we dus niks doen, waar gaat het dan met onze aarde heen en met onze zeespiegel?
4: Ja, want het is heel logisch. Je wilt gewoon weten wat zou er gaan gebeuren als we helemaal geen klimaatbeleid gaan voeren.
1: Maar nu blijkt dat dat dus allemaal meevalt, omdat we het heel goed hebben gedaan, dus we kunnen rustig gaan slapen.
4: Niet heel goed. We hebben wel iets gedaan. We hebben natuurlijk klimaatbeleid gevoerd. En kijk om je heen, die zonnepanelen en die windparken, die zijn er.
1: Net nog dat er een zonnepaneel op een mevrouw was gevallen die onder een stellage doorliep waar ze zonnepanelen aan het plaatsen waren. Maar dat geldt er zijn.
4: Ja, nee, inderdaad. Dat geeft wel aan dat de duurzame transitie wel bezig is.
1: Ja.
4: En om op dat 8.5 scenario te komen, zou je eigenlijk alle windparken weer moeten afbreken. Alle zonnepanelen weer van het dak halen. De gesloten kolencentrales weer moeten openen. We zouden onze elektrische auto's weer moeten gaan inleveren. Dus dat kan niet meer.
1: Nee.

0: De tijd schrijdt voort. En dus is dat, heeft het IPCC gaat nu zeggen, in zijn volgende rapport gaan ze zeggen van, nou ja, luister, dat scenario gaan wij gewoon nu maar eens niet meer serieus nemen.
1: Nee, en wat zijn dan concrete gevolgen van deze aanpassing?
0: Nou, concreet zijn de gevolgen helemaal niets. Want de opwarming van de aarde gaat gewoon door zoals hij gaat. Maar dit heeft echt te maken met het uitzicht op de toekomst. En wat wel heel interessant is, kijk, dat 8.5 scenario is de afgelopen tijd, de afgelopen 15 jaar sinds dat bestaat, is het omarmd door echt het KNMI, door allerlei clubs die zich bezighouden met risico's van klimaatverandering. En ook door allerlei media. Ik heb 5 jaar geleden heb ik eens een keertje een onderzoekje gedaan. Heb ik voor de krant, voor de Volkskrant heb ik gekeken naar tientallen klimaatberichten die op nu.nl hadden gestaan, die gewoon het nieuws hadden gehaald. Ik ben bij al die klimaatberichten ben ik gaan kijken, waar is het op gebaseerd? 80% ervan, dat bleek gebaseerd te zijn op dat hele hoge 8.5 scenario.
1: Oké, en dat 8.5 scenario, dat gaat er toch vanuit dat je in 2030 op een bepaald, dat de zee een flink stuk gestegen zou zijn.
0: Ja, het 8.5 scenario ging ervan uit. Nou ja, je kunt je niet voorstellen wat een helle wereld dit zou zijn, wat hij schetst. In het jaar 2100 zou de temperatuur op aarde 5 tot 6 graden zijn gestegen. De zeespiegel zou als een speer omhoog gaan. We zouden echt in het jaar 2100 al meer dan een meter zeespiegel stijgen.
1: Ik zei 2030, maar dat is in
0: het jaar. Nee, ja, precies, het jaar 2100.
1: Maar dat zou een soort hel op aarde worden.
0: Ja, precies. Mark Linus, dat is die heeft een heel bekend populair wetenschappelijk boek geschreven over 6 graden opwarming. En hij schetste, ja, bij 6 graden krijg je het fenomeen dat de zeeën zich gaan ontgassen. Er komen methaanbellen uit de zee omhoog. Die gaan ontbranden in de atmosfeer. Rampspoed. Okay. Je zou niet meer kunnen. Het Zuid-Europa zou een soort woestijn worden, dat soort taferelen. Ja,
1: maar nou gaat dat dus niet gebeuren.
0: Nee, dus dat is eigenlijk gewoon heel goed nieuws. We doen toch nog iets goed met het klimaatbeleid. Ja. Want we gaan weliswaar over die 1,5 graad heen die we hadden afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Maar toch, ja, er gebeurt wel iets. En dat iets, dat houdt in dat we niet meer op die koers liggen voor dat hele rampzalige, verschrikkelijke doemscenario.
1: En dat zal dus ook niet meer gaan gebeuren als we zo goed doorgaan.
0: Nee, nou, dat is natuurlijk de vraag, want je weet nooit. Niemand kan in de toekomst kijken. Nee. Die scenario's zijn geen toekomstvoorspellingen. Het zijn gewoon manieren om na te denken over de toekomst.
1: Ja, ja.
0: En wat natuurlijk ook nog zou kunnen gebeuren, is dat wij op een gegeven moment in het jaar, ja, in de loop van deze eeuw zeggen van, nou ja, weet je wat, we stoppen helemaal met al het klimaatbeleid. We breken alsnog de windturbines af.
1: Ja.
0: En dat zou kunnen. Dat is ook een van de scenario's waar dit IPCC nu rekening mee gaat.
1: Maar jij zegt al, er is heel veel op gebaseerd. Alles wat wij hier hebben gehoord en inderdaad wat het KNMI noemt, wat we in de media hebben gebracht. En het heeft ook gevolgen, deze verandering, voor bepaalde rechtszaken.
0: Ja, dat is nog een beetje de vraag. Wat echt wel opvalt, is dat een hele hoop van die klimaatrechtszaken die we de laatste jaren hebben gezien, die noemen getallen. En die getallen die zijn ook stevast afkomstig uit dat 8.5 scenario. Want ja, heel logisch. De rechter kijkt voor de cijfers naar de KNMI. Het KNMI baseert zich op die 8.5 scenario's. En dus komt de rechter aan met cijfers uit het 8.5 rapport. Ja. Een heel actueel voorbeeld is de rechtszaak Bonaire. Nou, daar is nu de staat heeft aangekondigd om daar tegen in beroep te gaan. Ik heb dat vonnis eens gelezen. En dan, ja, gewoon, als je gewoon met een beetje een kennisblik gaat kijken van waar komen eigenlijk die cijfers vandaan. Ja, zij noemen dus een zeespiegelstijging. Die hoort bij dat, ja, daar gaat hij weer, het 8.5 scenario.
1: Ja, maar nou snap ik het wel. Althans, ik kan me heel goed voorstellen dat inderdaad mensen als Mona Keijzer, die reageerden, geloof ik, hè, op de socials, zeggen, nou, zie nou wel. En wat een onzin is het allemaal geweest. En
0: daar zijn we vanaf.
1: Daar zijn we vanaf. Laten we nou een realistisch beleid voeren.
0: Ja, ja, ja. En dat is dus een hele onbegrijpelijke reactie.
1: Waarom?
0: Nou, kijk, wat zij deze mensen vergeten. Ik snap, hè, je hebt gewoon mensen met zorgen over het klimaatbeleid. En die willen eigenlijk gewoon af van elk klimaatbeleid. En die zeggen nu heel hard, nou, zie je wel, dit IPCC kletst uit zijn nek. Klopt helemaal niks van. Het zijn maar modellen. Zie je wel, ze geven het toe. Ze zaten ernaast.
1: Ja, of sterker nog, het is allemaal conspiracy geweest.
0: Het is allemaal samen. Ja, inderdaad, samen de verantwoordelijken moeten voor het gerecht, heb ik al zien langskomen. Dat soort opmerkingen. Maar zo zit het ook weer niet. Want het is niet zo dat er niets aan de hand is. Nee, het enige wat er aan de hand is, is dat het allerhoogste doemscenario, dat gaat van de tafel. Maar daaronder zit een scenario wat meer realistisch is, wat gewoon meer de richting aangeeft waar we wel op zitten. Ja, en dat is nog steeds een scenario dat gaat af op iets van 3,5 graad eind deze eeuw.
1: En waarom waren de mensen op Blue Sky, dus dat is weer een wat linker, behoorlijk links sociaal media platform zou je kunnen zeggen. Daar schreven mensen dus dat ze de Volkskrant hadden gemaild om je ontslag te vragen. Ze noemen je gevaarlijk. Waarom schreven zij dat dan?
0: Nou ja, als je heel bezorgd bent om het klimaat, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je heel snel zorg maakt over, ja, straks wordt ineens het klimaat van de agenda afgevoerd.

0: gebeurt. Zo kan het worden opgevat. En weet je, het is zo, dit nieuws is gewoon een cadeautje aan de ene kant voor de rechterkant, voor de mensen die nu kunnen roepen van, zie je wel, het klopt allemaal, er is niks aan de hand.
1: Ja.
0: En aan de andere kant pak je ook iets af bij mensen die heel hard hebben geroepen van, jongens, het gaat helemaal verkeerd met de wereld.
1: Ja, je schreef, de boodschappen moet het dan ontgelden, zou je kunnen zeggen. Je schreef op X, om eerlijk te zijn, CC persveilig, schreef je erbij, vind ik het activisme van links enger dan de toetsenbordhelden op rechts die mijn galgjes sturen. Ervaar je dat echt zo?
0: Ja, dat ervaar ik wel echt zo. Het komt ook een beetje omdat, ik vind eigenlijk alle bedreigingen en alle vervelende opmerkingen naar journalisten vind ik gewoon niet kunnen. Ik doe gewoon mijn werk. Ik schrijf gewoon het nieuws in de krant. En ik heb daar geen persoonlijke boodschap te vertellen. Ik heb geen persoonlijke agenda of zo. Ja, en ik denk, zowel aan de linker als de rechterkant van het politieke spectrum, dan heb je natuurlijk mensen die heel hoog in hun emotie zitten. Mm-hmm. Die heel erg, die kunnen misschien uit de bocht vliegen. En ik maak dat wel eens mee als ik praatjes hou in het land. Of als ik gewoon op verjaardagen kom of zo. Dat mensen gewoon heel emotioneel tegen me tekeer gaan. Ja, ik denk altijd van, zo moet het niet gaan natuurlijk. Hè?
1: Nee, en daar is echt geen enkele reden om dit te mogen doen bij journalisten. Aan de andere kant dacht ik wel toen ik zag hoe jij het plaatste, zou je dat nou wel doen? Je zegt, je plaatste online allerlei nieuwskoppen die gebaseerd waren op het oude scenario, zoals over 20 jaar geen wintersport meer.
0: Ja.
1: Klimaatverandering bedreigt 37% van alle soorten landplanten. En daar plaats je dan een rode streep door en emojis van een prullenbak.
0: Ja.
1: Is dat dan slim?
0: Ja, you caught me. Nee, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk. En ik speel natuurlijk het spel ook. En ik ben ook.
1: En wat is het spel?
0: Ik vind het ook spannend om dit soort dingen, dit soort nieuws te brengen. En ik vind het ook wel tot mijn taak horen om het gewoon, jongens, kom eens kijken wat hier allemaal gebeurt. Want ik vind het ook werkelijk een van de spannendste klimaatnieuwsen die ik de laatste jaren heb verslagen.
1: Is dat ook nodig om mensen naar je artikel te trekken?
0: Nee, dat vind ik niet. Ik denk, weet je, het gaat niet zozeer om mijn artikel, maar het gaat wel om, ik denk wel dat het heel belangrijk is om te beseffen dat het allerlaagste klimaatscenario hem niet gaat worden. Dat we gewoon voorbij die 1,5 graad gaan. En dat ook dat die doemverhalen van de wereld vergaat. Ja. En we wonen straks op een onleefbare planeet. Wat mensen uit de activistenhoek altijd zeggen. Dat ook niet zo is.
1: Of is het dan gewoon puur een soort enthousiasme van, kijk eens wat voor nieuws ik heb, en dat je dan met die emojis en die prullenbakken.
0: Ja, er zit enthousiasme in. En ik vind het ook leuk om gewoon dingen die ik voor de krant doe, om dat ook op een Twitter manier uit te leggen op social media. En daar gooi je met emojis en soms met hoofdletters en zo. Dus dat is natuurlijk, dat is daar een beetje het spel.
1: Ga je dat nou minder doen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, kijk, weet je, ik zit nog steeds op sociale media, omdat ik het gewoon ook wel een interessant medium vind om in contact te treden met mensen. En heel vaak gaat dat hartstikke leuk, want je moet niet vergeten dat veruit de meeste mensen op sociale media zijn gewoon hele normale mensen waarmee je een heel normaal gesprek kunt voeren. Ja, en daar hoort ook bij dat je dan uitwassen krijgt en dat je beledigingen krijgt en doodshoofdjes naar je hoofd krijgt en zo. Dat hoort er helaas bij. En daar blijf ik ook op wijzen.
1: Ja, daar blijf je op wijzen. We spraken nog vandaag Detlef van Vuren, klimaatwetenschapper en hoofdauteur van het artikel waar die nieuwe klimaatscenario's worden beschreven. Ja. En die zei nog wel, als je dingen schrijft als haast alles wat u las over klimaattoekomst klopt niet, dan is dat simpelweg niet waar. Het feit blijft namelijk dat klimaatverandering tot enorme impact kan leiden als we er niets aan doen. Dat geldt voor het nieuwe hoge scenario, maar ook voor klimaatverandering bij huidig beleid. Te suggereren dat dit anders is, is simpelweg wetenschappelijk niet verantwoord. Dat kan. Dat is niet oké voor de wetenschappelijke redacteur.
0: Nee, ik snap het. Dat is gewoon een beetje van, wat vind je precies niet waar? Ik denk, als 80% van nieuwsberichten niet blijkt te kloppen, dan kun je best wel zeggen van, het meeste wat u heeft gelezen, dat is niet waar. Aan de andere kant, en dat is wel heel belangrijk, het is niet zo dat er niets gebeurt. Het is wel degelijk zo dat de aarde opwarmt. En dat heeft ontzettende gevolgen. Want we gaan af op die 3,5 graad.
1: Ja, dat snap ik. Maar
0: en dat, heeft, als hij en dat zegt, heeft een hele hoop gevolgen. Het zal dan niet betekenen dat, laten we zeggen, weet je wel, dit gaat over uitspraken van 50% van de soorten gaat uitsterven. Een derde van de landplanten gaat uitsterven. Ja. En dat is dan minder. Het zijn minder veel, maar er gaan wel degelijk natuurlijk soorten uitsterven.
1: Maar als jij dus schrijft, alles wat u las over klimaattoekomst klopt niet, dan zegt hij, dat is wetenschappelijk niet verantwoord om dat te schrijven.
0: Nee, want de aarde warmt op. Ik snap zijn redenering. Maar ik zeg dus van ja, nee, wat hebben mensen gelezen? Dat is niet de wetenschappelijke papers in Nature. Dat zijn niet de IPCC-rapporten.
1: Nee,
0: mensen lezen gewoon het nieuws. Mensen
1: maar is het dan niet juist heel belangrijk om heel precies te zijn?
0: Ja, maar ik denk dat bij dat heel precies zijn ook hoort dat je toch aangeeft van wacht eventjes, al die verhalen die we hebben gehoord over, nou ja, de helft van de diersoorten sterft uit. Het bier wordt twee keer zo duur, al dat soort dingen. Ja, wacht eventjes, dat ligt veel genuanceerder.
1: Ja, ja, maar het is dus niet zo dat haast alles wat u las over het klimaat niet klopt.
0: Het is wel zo dat alles wat u las over het klimaat veel genuanceerder ligt.
1: Veel genuanceerder, nou, oké. Okay. Ja. Dan had het zo opgeschreven moeten worden. Nog even, vind je het nou op zichzelf goed dat het IPCC dit heeft bijgesteld?
0: Ja, zeker. Kijk, weet je, het geeft gewoon een wat meer realistisch beeld van waar we eigenlijk op afgaan. Het is interessant. De klimaatontkenners die kunnen niet meer zeggen dat niks aan de hand is. Want ja, weet je, het gezaghebbende IPCC-rapport stelt nu gewoon vast van nee, ja, we gaan over die 1,5 graad heen. De opwarming is gaande, het komt door de mens en dit gaat heel ernstige gevolgen hebben. Het is nog maar net begonnen, de opwarming. Dus dat is een hele belangrijke boodschap. En die andere belangrijke boodschap is eigenlijk net zo belangrijk. Van ja, jongens, verhalen over dat we straks dat de dampkring in de fik vliegt, letterlijk. Dat kunnen we ook vergeten.
1: Mark,
0: daar moet je ook niet angst is een slechte raadgever.
1: Luisteraar Mark heeft daar nog een vraag over. Hoe zit het dan met die 50% kans op omslaan golfstroom?
0: Dat is een hele interessante. Dat ligt vrij dicht in de toekomst. En ik heb Henk Dijkstra, de onderzoeker die hierover gaat, heb ik ook nog eventjes gebeld deze week. En ik heb hem gevraagd van, nou, maakt het nou eigenlijk uit? En het interessante is dat voor die scenario's maakt, weet je, in de nabije toekomst lopen de scenario's nog niet zo ver uit elkaar. Dus om een indruk te geven, hij vertelde mij van, nou ja, in zijn berekeningen zo rond het jaar 2060 gaat de golfstroom omklappen. En in het heftige RCP 8.5 scenario gaat dat zo ergens eind 2050 gebeuren. Dus dat geeft wel aan, het scheelt een paar jaartjes. Maar het is niet zo dat de golfstroom niet omslaat.
1: Nee, en laten we er vooral bij zeggen, dit zijn dus modellen. Het kan ook in de toekomst nog weer veranderen.
0: Nee, de modellen die kloppen wel. Het gaat er wel erg om wat je in de modellen stopt. Als we straks verder gaan en we gaan steeds duurzamer leven, we gaan steeds meer verduurzamen en dus ook minder CO2 uitstoten, dan zal je zien dat er weer een bijstelling komt en dat er weer wat nachtmerrie scenario's eraf gaan.
1: Ja, gewoon niet, toch niet gaan vliegen. Ik hoor het al. Bedankt voor dit gesprek. Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij De Volkskrant.
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Een jaar geleden besteeg Leo XIV de pauselijke troon en dat vierde hij met een bezoek aan Pompeji en Napels. Hoewel paus Leo zijn rol aanvankelijk bedachtzaam en voorzichtig invulde, raakte hij onlangs toch in conflict met de Amerikaanse president.
3: He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapons so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo.
1: Nou, het is duidelijk dat Trump geen fan is van Pope Leo. Maar hoe doet Leo het? Is zijn optreden te politiek? Kan je ook afvragen. Het is allemaal aan de orde vanavond. Goedenavond zeg ik tegen de nieuwe gelovige Aafke Romeinen. En goedenavond zeg ik tegen Vaticaan-correspondent Hendro Munsterman. Aafke, jij hebt je vrij recent laten dopen in de katholieke kerk. Wat betekent de paus voor jou?
4: Nou, kijk, een fijne paus, dat is gewoon heel handig als je katholiek bent. Want dan heb je iemand die een fijn visitekaartje is voor waar je zelf voor staat. In die hoedanigheid is paus Leo een hele prettige persoon om als paus te hebben, denk ik. Omdat het is vrij lastig om het niet met hem eens te zijn momenteel. Dus dat scheelt qua PR gewoon een hele hoop. Zowel persoonlijk als voor de kerk.
1: Ja, je kan er dan ook goed voor uitkomen. Ik ben katholiek met zo'n paus. Hendro, als je het moet uitdrukken in conservatief-progressief, welke koers heeft deze paus dan eigenlijk gekozen?
5: Dan zeg ik allereerst, die termen zijn natuurlijk heel ingewikkeld. Ook ja. termen als links en rechts. Maar hij zit heel duidelijk op de lijn van Paus Franciscus. Als het gaat over geopolitiek beleid. En dan zit hij natuurlijk ook meer op de progressieve kant. En ook over het binnenkerkelijk beleid. Dus die kerkhervormingen die Paus Franciscus heeft ingevoerd. Mm. En dan gaat het met name over inspraak van gewone gelovigen. Dat is echt vernieuwend. Dat is echt, en daar zou je dus het stickertje progressief op kunnen plakken. Als je dat zo graag wil.
1: Ja, nou dat hebben we dan bij deze gedaan. Laten we het even hebben over die aanvaring met president Trump. Dat is natuurlijk iets van de laatste weken. De paus had de oorlog in het Midden-Oosten veroordeeld. Opgeroepen tot dialoog en vrede. Trump noemde dat zwak. Afgelopen maandag voegde hij daar nog aan toe dat de paus het prima vond, blijkbaar, als Iran een atoombom had. Hendro, een paus die oproept tot vrede en dialoog in het Midden-Oosten. Dat klinkt eigenlijk als een hele normale paus. Voor de hand liggend.
5: Ja. Het is voor de hand liggend, het is heel traditioneel. Pausen doen eigenlijk niets anders dan oproepen tot vrede sinds, in ieder geval sinds de late middeleeuwen. Wat Trump zegt is natuurlijk, zegt veel minder over de paus dan over Trump zelf. Het is natuurlijk, zoals bij Donald Trump altijd het geval is, het is altijd om zichzelf in de pitje te werpen. En het waarheidsgehalte daarvan is betrekkelijk en heel gering.
1: Maar het is toch opmerkelijk dat met zulke uitspraken waarvan je kan zeggen, ja, die zijn heel gewoon, toch een soort het politieke spel leek te gaan bepalen.
5: Ja, dat was natuurlijk het bijzondere van het hele geval. Paus Leo, die sinds 8 mei vorig jaar aan het hoofd van de katholieke kerk staat, was eigenlijk onzichtbaar in de grote media. Het heeft heel lang geduurd voordat ook de media hem een beetje ontdekte. Na Franciscus, die constant in de media kwam, omdat hij met die rake uitspraken de media wist te halen en mensen wist te interesseren, was Leo een beetje saai. Ja, en toen kwam die oorlog en toen kwam Paus Leo, die op de eerste avond van zijn verkiezing begon zijn pontificaat met de woorden: de vrede zijn met u allen, met jullie allen. Die paus ging tegen die Israëlische en Amerikaanse aanval op Iran in. Nou, en toen werd Trump gek. En het is dus eigenlijk een beetje dankzij Donald Trump dat deze paus uit de verf komt. Dat deze paus op de bühne verschijnt en dat ineens zijn wat saaie, zijn wat gewone manier van spreken en ook wat terughoudende manier van spreken ineens verfrissend wordt. Okay, in een wereld waarin natuurlijk populisten het voor het zeggen hebben.
1: Aafke, werkte dat voor jou ook zo uit? Dat hij toch wat verfrissender werd dan je in eerste instantie dacht?
4: Nou ja, ik volg pausen op de voet. Dus voor mij was hij sowieso wel in beeld. En wat ik wel gemerkt heb eigenlijk vanaf het begin van zijn aantreden, van zijn aanstelling, verkiezing, is dat hij het gewoon heel goed doet op sociale media. Dus even los van de traditionele media. Voor een deel heeft dat natuurlijk mee te maken dat Engels zijn moedertaal is. Dus hij praat gewoon handig, soepel. Hij is ook echt een goede spreker. Hij heeft een sympathieke uitstraling. En hij is, wat ik dan noem, memeable. Dus hij, hij houdt van sport. Hij houdt van goede sneakers. Weet je wel. Hij heeft gewoon dingen die heel erg aansprekend zijn, ook voor een jongere generatie. Dus ik heb op sociale media wel het idee gehad dat hij echt vanaf het begin eigenlijk al, gewoon veel aandacht kreeg en het en goed deed ook.
1: Ja, op politiek vlak is hij dus actief, hij is memeable. Maar de paus is er natuurlijk ook voor kerkelijke zaken. Aafke, wat hoopte jij eigenlijk dat de paus zou doen voor de kerk en de geloofsgemeenschap?
4: Ik zelf persoonlijk, ik hoop eigenlijk altijd op de meer iets vooruitstrevendere zaken die Franciscus voor een deel ook wel heeft ingezet. Dus dingen als zegening van homostellen, een grotere rol voor vrouwen in de kerk, grotere rol voor de gewone gelovigen tussen aanhalingstekens in de kerk. Dat zijn zaken waar ik mezelf voor probeer in te zetten.
1: Ja.
4: Het was even afwachten, want Paus Franciscus was in dat opzicht wel echt een vernieuwende paus. En iemand die heel veel aanzetten heeft gedaan tot dingen. En ik heb het idee, kijk, Leo komt nu vooral in het nieuws vanwege de geopolitiek. En ik vind dat ontzettend waardevol en ontzettend goed. Want dat is volgens mij precies wat een paus kan zijn in deze wereld. Namelijk iemand die simpelweg oproept tot vrede en daarmee blijkbaar al polariserend is. Nou, dat zegt heel veel over de wereld, denk ik. Maar achter de schermen merk ik eigenlijk recent pas dat hij ook wel de lijnen van Franciscus wil voortzetten wat betreft vernieuwing in de kerk. En dat vind ik zelf wel heel hoopgevend.
1: Ja, Hendro Munsterman?
5: Ja, mee eens. Dus je moet je voor... Je moet je voorstellen, dus dat die vernieuwing eigenlijk in de jaren 60 is begonnen. Dus in de jaren 60 dacht de katholieke kerk, wij moeten, laten we maar zo zeggen, herbronnen. We moeten terug naar de wortels van het christendom. En we moeten even kijken of we nog op dat goede spoor zitten. Nou, die vernieuwing is ingezet in de jaren 60 met wat de katholieken het Tweede Vaticaans Concilie noemen. Maar die vernieuwing is ook een beetje gestopt in de jaren 70 en 80. Nou, Paus Franciscus, 12 jaar geleden, werd gekozen, een Argentijnse paus. En hij zegt, we gaan die vernieuwing weer oppakken. Nog niet alles wat toen gezegd en geschreven is, is geïmplementeerd. We moeten daarmee verder. Er zit nog wat in het vat. En hij is daarmee begonnen. En Paus Leo gaat dan eigenlijk op diezelfde voet voort. Ja,
1: maar ik heb ook wel eens gehoord dat je niet moet gaan denken dat de paus ineens, zeg maar, op medisch-ethische thema's bijvoorbeeld, ineens heel links gaat worden of heel progressief gaat worden.
5: Nee, natuurlijk niet. Dit is ook altijd de grap van de katholieke kerk. Dus je zou bijna kunnen zeggen, als ik wat chargeer, op sociaal-economisch vlak is de katholieke leer altijd links. Mm-hmm. En op bio-ethisch vlak, waar je het net ook over hebt, over zeg maar de seksuele moraal, is de katholieke kerk conservatief en rechts, als je dat zo zou willen noemen. Nou, maar dat is erg gechargeerd en dat ligt natuurlijk allemaal veel ingewikkelder. Wat vooral gebeurd is dat onder Paus Franciscus, en Leo zit dus op diezelfde lijn, is dat de kerk zich steeds meer is gaan zien als iemand die mensen moet begeleiden op de plek waar ze staan. Op de positie waar ze zijn en hoe ze zijn en wie ze zijn. Dus kijk naar je geweten, ga naar binnen, laat je begeleiden, stel je de goede vragen in het licht van het evangelie natuurlijk. En ook als je misschien homoseksueel bent of hertrouwd gescheiden of ik weet ik veel op welke manier je niet helemaal binnen de katholieke lijntjes kleurt, is er altijd de mogelijkheid om in de kerk thuis te zijn. En dus deze kerk is van iedereen. Todos, zei Paus Franciscus. En Leo gaat daarmee door. Hij doet het wat voorzichtiger, wat minder uitgesproken. Maar als je kijkt naar wat hij zegt, dan zit hij helemaal op die lijn van een inclusieve kerk die de leer niet loslaat, maar wel iedereen welkom wil heten.
1: Maar en dat moet dan samengaan. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld voor jou, Aafke, dat wat jij graag zou willen zien op kerkelijk vlak, gaystellen die gewoon kunnen trouwen en zo, dat ook weer niet van vandaag of morgen gebeurt.
4: Nee, maar dat is een beetje, zeg maar, de paradox waar je in terechtkomt als je op zoek bent naar een beweging die wel echt wereldwijd is, echt globaal is en één stem heeft en op die manier een hele positieve kracht in de wereld kan zijn.
1: Ja.
4: Dan heb je altijd te maken met een soort mammoetanker die inderdaad niet in één van het een op ander moment van richting te veranderen is. Maar wat ik wel zie, ook binnen de katholieke kerk, het is één kerk, maar weet je, er zijn zoveel verschillende katholieke gemeenschappen en parochies. En als je gewoon op zoek gaat naar een parochie die bij jou past en bij jouw waarde, dan is er ontzettend veel mogelijk.
1: Ja. En de paus moet dan dus toch laveren en alles bij elkaar zien te houden. Hendro, hij was in Napels en Pompeji, hè, vandaag.
5: Ja.
1: Is dat waar je de paus had verwacht voor de eerste pauselijke verjaardag?
5: Nou, niemand had eigenlijk iets verwacht. Dus we zaten allemaal een beetje te kijken, wat gaat hij doen? Ja. Nou, en hij ging dus hier naartoe. Dat heeft te maken met Pompeji, omdat het een Maria-bedevaartsoord is. En het is vandaag ook, zeg maar, de feestdag van de heilige, de Onze Lieve Vrouwen van Pompeji. Dus daar zit een beetje een deel. En het is natuurlijk ook een paus die dicht bij mensen wil zijn. Hè. Dus hij had in Napels een prachtige ontmoeting, een hele sterke toespraken ook over hoe zo'n stad, waar het niet altijd even gemakkelijk is, ook niet vanwege de maffia, hoe zo'n stad toch daaruit kan komen, samen moet zijn. Dus een hele inspirerende toespraak. En je merkt ook dat hij het laatste jaar toch wat losser is geworden. Het is een bescheiden man. Zijn broer zei ooit, als ik jou een vraag stel, dan kan ik eerst beginnen te koken. En als het eten klaar is, dan ben je nog aan het formuleren wat het antwoord is. Dus er is iemand die de tijd neemt. En dat zie je ook tijdens dit eerste jaar wel. Maar hij wordt wat losser. En hij voelt zich ook wat gemakkelijker. makkelijker in die witte jurk, geloof ik. Dus ik ben heel benieuwd naar het tweede jaar. Volgens mij gaan er echt een aantal leuke dingen gebeuren het komende jaar.
1: Wij kijken mee. Hartelijk dank, nieuwe gelovigen Aafke Romeijn en Vaticaan-correspondent Hendro Munsterman. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren, zeg ik dan. Zometeen hier het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 9:00, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot die tijd een hele fijne avond gewenst. Veel plezier bij het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En ik zeg tot aanstaande maandag.

0: van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
1: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
2: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
3: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
2: Hit Me Hard and Soft, de tour.
4: I will always stand up for you and I will always fight for you.
2: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harber van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
5: Die domme Amerikanen.
2: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
5: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
2: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
8: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
10: Trulies met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
1: NPO Radio 1, 7 uur.
0: Maaike Timmerman.
13: Straks in het Misdaadbureau. Het is makkelijker dan ooit om aan een wapen te komen. Je bestelt het online, je laat het uit je 3D-printer rollen... of je profiteert van oorlogstuig uit Oekraïne dat in het criminele circuit belandt. Officier van Justitie Zlatko Trokic maakt zich zorgen. Hij schuift aan samen met journalist Sinan Chan... die eerder de docuserie De Wapenroute maakte. En ook bespreken we natuurlijk de veroordeling van Ali B... Dat allemaal straks. Na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.
14: Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tevreden.
15: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
14: Of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Zinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die de kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanochtend. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlogen. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. De Biennale van Venetië, de belangrijkste tentoonstelling voor hedendaagse kunst, is begonnen met felle protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Vandaag waren zeker 6 tentoonstellingen van kunstenaars niet te bezoeken uit protest tegen de aanwezigheid van Israël. Ook Nederlandse en Belgische kunstenaars staakten.
16: We hebben daar eigenlijk onderling allemaal besloten dat vrijdag de deuren heel de dag sluiten. Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocide Staat.
14: Het Russische paviljoen zou vermoedelijk na vandaag dichtgaan, meldt persbureau AP. Het was voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne dat het land weer vertegenwoordigd was op de biennale. Wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe, een bergetappe. De voetbalclub Real Madrid heeft 2 spelers allebei een boete gegeven van €500.000 voor een vechtpartij. De Fransman Tchouaméni en de Uruguayaan Valverde raakten gisteren slaags met elkaar in de kleedkamer. Valverde liep daarbij een hoofdwond op en is zeker 10 dagen uitgeschakeld. De spelers zouden een dag voor het incident ook al ruzie hebben gehad. Ze hebben allebei excuses aangeboden aan de club, teamgenoten, de staf en de fans. Het weer, het klaart op steeds meer plaatsen op en vannacht is het overwegend helder. De minima liggen tussen 5 en 8 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden.
17: Voor de situatie op de weg, Rijn Baartmans van de ANWB, is nog druk?
18: Nou, het is niet druk meer. Wel staat er een grote file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Del en afrit Kerkdriel is je vertraging ruim 3 kwartier door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Dan de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug een kwartier vertraging. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Noemansdorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En dan nog de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West is de politie bezig met een onderzoek na een ongeluk. Je doet er hier 20 minuten langer over.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
21: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Vanavond in Meldpunt Actueel. Wie als gepensioneerde samenwoont krijgt een lagere AOW. Maar is die korting wel terecht als de partner geen inkomen heeft of intensief aan mantelzorg doet? AOW-kortingen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
23: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
28: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
29: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
30: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: NPO Radio 1. Boont.
0: Het Misdaadbureau.
2: Maaike Timmerman.
3: Goedenavond. In het criminele circuit zijn ze gek op recyclen. Wapens overleven generaties. Soms blijven pistolen wel 100 jaar in omloop en gaan ze van hand tot hand. En er wordt ook wel eens flink aan zo'n tweedehands exemplaar geknutseld, met alle gevolgen van dien.
4: Kanté.
5: Ze lopen eruit gevlogen. Je ziet dat de huls is ook gescheurd.
6: Ja.
3: We duiken vanavond in de wereld van omgebouwde alarmpistolen, waar ook regelmatig tieners mee rondlopen. En in oorlogswapens uit Oekraïne die in de Nederlandse onderwereld dreigen terecht te komen. Ik bespreek de zorgen daarover met officier van justitie Zlatko Trogic en met journalist Sinan Can, die eerder de serie De Wapenroute maakte. En je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Luister-app. Straks meer over illegale wapenhandel. Eerst neem ik met mijn collega Noah het opvallendste misdaadnieuws van deze week door.
2: Het Misdaadbureau.
3: We moeten het natuurlijk hebben over Ali B. Hij gaat de geschiedenisboeken in als vrouwenverkrachter. De voormalig knuffelmarokkaan moet 3 jaar de cel in voor 2 verkrachtingen. En ik heb me ontzettend geërgerd.
7: Ik wou zeggen, jij hebt een onwijze ergernis, hè?
3: Ja, mensen die zeggen dan, nou, ik vind het zo oneerlijk dat Ali B. is veroordeeld, terwijl Marco Borsato is vrijgesproken.
7: Ja.
3: En dan suggereren dat dat misschien dan ook met afkomst bijvoorbeeld te maken heeft. Terwijl, als je een beetje verdiept in de zaken, ze lijken in helemaal niets op elkaar. Het is onvergelijkbaar. Ik snap niet dat je die vergelijking maakt.
7: Behalve ik denk dat mensen vergelijking maken, omdat het toch alles, er hangt een soort zweem van de Voice of Holland overheen. Dat dan misschien de reden is dat men. Maar goed, het is echt appels met peren vergelijken.
3: Ja, het is gewoon misplaatst.
7: Ja.
3: Nou, die ergernis had ik vandaag. Wat ook blijkt, is dat het heel erg veel losmaakt. Hè? Dat veel slachtoffers zich nu melden.
7: Ja, bij het Centrum Seksueel Geweld, dat meldt de Telegraaf echt net. Zij zeggen dat het vrijdag echt veel drukker is dan normaal, dat er een flinke piek te zien is in de hulpvragen sinds de veroordeling van Ali B. Ook gisteren op donderdag liepen er echt al meer mensen het kantoor binnen met hulpvragen, of werden er telefoontjes gepleegd naar het CSG.
3: Ja, en Abel, jij gaat hier zo meteen iets vertellen over jouw documentaire. Gaat heel ergens anders over, maar toch, die straf, Ali B., 3 jaar...
6: Ja, oog laag, hè, denk je, voor 2 verkrachtingen.
3: Ja, jij zegt ik vind laag.
6: Ja, je zou denken als je 2 vrouwen verkracht en dat is bewezen, dat het laag is, toch, 3 jaar.
3: Ja. En nu gaat hij natuurlijk nog in cassatie. We hebben hier een officier van justitie aan tafel die zich met andere zaken bezighoudt, hoor. Maar cassatie, kan dat nou nog echt iets opleveren uiteindelijk?
8: Ik zou het niet weten welke vragen aan de Hoge Raad worden gesteld, maar in principe gaat het om de beantwoording van de rechtsvragen.
3: Ja. Dus of het proces goed verlopen is, hè? En niet zozeer dat dan een zaak helemaal opnieuw wordt gedaan natuurlijk.
8: Nou ja, of juridische vragen allemaal goed zijn beantwoord.
7: Ja, en de advocaat van Ali B., Bart Sfeer, die zegt, ja, ze zijn op sommige verweren, het gerechtshof is op sommige verweren van mij niet ingegaan, onder andere op dat steunbewijs, en daar willen ze dan wel een punt van gaan maken waarschijnlijk.
3: Nou ja, over dat steunbewijs, daar hebben wij natuurlijk vorige week een podcast ook over gemaakt, met ook advocaat Peter Plasman, nemen we eigenlijk alle beschuldigingen door. Wil je er meer over weten, zoek dan het Misdaadbureau op in je favoriete podcast-app. Noah, heb jij je vaatwasser al wel eens even heel goed bekeken en doorzocht op gekke apparatuur?
7: Nee, niet op gekke apparatuur, wel op een muis. Ik had een poosje geleden een muis. Dus toen heb ik onder de plint en onder de vaatwasser gekeken of die daar misschien zat. Maar niet ik vond niks.
3: Niet toevallig een opnamesetje, een microfoontje gevonden.
7: Nee, ik verwacht het. Ik verwacht het ook eigenlijk niet in mijn vaatwasser.
3: Nee, maar jij bent dan ook niet de zus van Bolle Jos, voor zover ik weet.
7: Nee. Niet Bolle Noah.
3: Maar de zus van Bolle Jos, die werd dus afgeluisterd via de vaatwasser. Dat bleek deze week toen de vader, de moeder en de zus van Bolle Jos, de meest gezochte drugsbaron van ons land, voor de rechter moesten verschijnen in verband met witwassen dan weer. En toen dacht de recherche, ja, witwassen.
7: Vaatwasser. Logisch, daar plaatsen we apparatuur in, inderdaad. Ja, ze zijn heel lang geobserveerd en ook gevolgd. En dat gaat natuurlijk ook om de vraag of Bolle Jos dan misschien contact op zou nemen met de familie. Ze worden dus verdacht van witwassen. En eigenlijk met name het gebruik maken van die goederen. Hè.
3: Dus het profiteren van het geld wat hij verdiend heeft met drugs. Volgens mij kreeg die vader een peperduur horloge voor de kerst.
7: Philippe, €110.000. Rosé goud met allerlei diamanten. Ja, mooi horloge.
3: Ja.
7: Zelf ontkent hij dat overigens hoor. Hij zegt dat horloge dat had ik in 2017 al een keer omgeruild voor een oude Rolex.
3: Ja. En die moeder en zus zouden nog meer. Daar gaat het ook echt om appartement in Dubai, Bentleys,
7: dure auto's, inderdaad. Dure tassen. Ja, ja. Nou was het zo. Die zouden eigenlijk dus ook terecht staan deze week. Alleen, vanwege een van de twee had geen advocaat en die zaken hangen heel erg samen. Dus is alleen de zaak van de vader van Bolle Jos behandeld.
3: Ja, en Bolle Jos zelf is natuurlijk nog, op de vlucht.
7: Op de vlucht, in Sierra Leone waarschijnlijk.
3: Waarschijnlijk. Van klimaatactivisten op de A12 tot anti-AZC-demonstraties en voetbalwedstrijden. De mobiele eenheid draait tegenwoordig overuren. Hoe houdbaar is het nog? En moeten ME dan uitgerust worden, bijvoorbeeld met zwaardere wapens, om harder in te kunnen grijpen? Poons collega Abel Bijlsma maakt er een documentaire over die komende maandagavond wordt uitgezonden op NPO 3 en NPO Start. Abel, jij mocht zelf ook stenen gooien naar de ME. Heb je ervan genoten?
6: Blokjes hout waren het, want de ME's, de cameraman die was een keer bij zo'n ME-training geweest, oude Hagenees, Daan Alkema, en die vertelde van je wordt helemaal in elkaar gebeukt en het is

0: echt geen grappen. Kom ik daar aan, is het inderdaad met stootkussens en houten blokjes naar de ME gooien.
1: Het viel jou tegen.
0: Het viel eigenlijk mij tegen, maar desalniettemin, het is wel leuk om een keer houten blokjes naar de ME te gooien, toch?
1: Ja, maar dat was dus een training, hè? Dus er waren ook andere figuranten.
0: Klopt.
1: En hoe ver mocht jij dan ook daarin gaan? Want oké, het zijn houten blokjes, maar is het dan ook schelden en agressief doen en zo?
0: Ja, het is schelden, het is agressief doen, maar het blijft wel een rollenspel. Dus je zal niet geblesseerd raken, zowel als acteur niet als ME'er niet. Maar het gaat erom dat die ME kan trainen. Dus ze proberen de situatie zo echt mogelijk te maken. Er staan echt containers met prints van huizen erop. En ze proberen echt een situatie na te bootsen.
1: Ja, maar dit is natuurlijk een training. Maar in een echte situatie krijgen ze ook veel te maken met agressie.
0: Zeker.
1: Een agent vertelt in jouw documentaire bijvoorbeeld over de UvA-rellen, waarbij ook ammoniak gegooid werd richting de ME.
2: Het geeft ook een onveilig gevoel ergens, maar je bent daar wel aan het optreden. Het is ook niet dat je zomaar weg kan rennen. Dus ja... Het kan echt wel impactvol zijn en er kunnen heel veel verschillende emoties bij komen.
0: Ja. Is het niet gewoon heel kut dan op dat moment?
2: Ja, dat zijn jouw woorden. Ja, maar daar komt het denk ik wel uiteindelijk op neer. Het kan soms een hele vervelende situatie zijn.
1: Ja, het was dus toch best wel kut. Maar een vervelende situatie. Ja, wat jij volgens mij ook aangeeft in de documentaire is, als we misschien nog wel eens vergeten dat het gewone politieagenten zijn die dit ernaast doen. Hè? Het is een nevenfunctie.
0: Klopt. Ik denk dat de meeste mensen het überhaupt niet weten. Dat ME'ers zijn gewoon de agent die je op straat ziet en die dan opgetrommeld wordt op het moment dat het nodig is.
1: Maar het betekent dus ook dat als zij ingezet worden en steeds veelvuldiger als ME, dat er ander werk blijft liggen.
0: Exact. En dat is wat je ziet gebeuren. Dus dat is inderdaad een groot maatschappelijk probleem.
1: En hoe vaak worden ze nou ingezet?
0: Hele goede vraag. Weet jij het?
1: Nee. Nou ja, ik weet dat er heel veel meer demonstraties zijn. Maar
0: er is niemand die het weet. Het hangt ook meewerkt met een flexconcept. Dus het is niet zo dat je het ene moment agent bent en het andere moment ME'er. Dus de politie zelf weet zelf eigenlijk ook niet hoe vaak die inzetten zijn. Maar het is echt veelvuldig. Denk aan demonstraties, inderdaad voetbalwedstrijden, grootschalige evenementen, Koningsdag, Oud en Nieuw. De ME is heel vaak actief.
1: En dat moet natuurlijk echt heel veel geld uiteindelijk ook kosten.
0: Ja.
1: Die inzet.
0: Ik heb het aan iedereen gevraagd. De politie, ook dat weten ze niet, omdat het gewoon niet te meten is. Want je hebt natuurlijk apparatuur, mankracht.
1: Ja.
0: Maar, wat mij wel is gemeld door de politie, de ME-inzetten kosten in ieder geval minder dan 8,3 miljard per jaar.
1: Zo.
0: Want dat is de hele begroting van de politie.
1: Ja.
0: Dus het zal een fractie daarvan zijn, een deel.
1: Ja, maar toch. Ja, het zal veel zijn. Je zwengelt ook aan de discussie of de ME nou escalerend of de-escalerend werkt. Waarom vond je het belangrijk om het daarover te hebben?
0: Nou, omdat ik herken dat gevoel. Ik sta dus op die demonstraties als Po-nieuwsverslaggever. En ik zie gewoon het gevoel bij mensen op het moment dat de ME ten tonele komt met de volledige uitrusting, dus met schild, lange lat, helm op, dat op bepaalde groepen echt escalerend werkt. Want die voelden zich altijd tekort gedaan. Die voelen zich altijd in een hoek gedreven. Die vinden het altijd machtsvertoon. En ik vroeg me af of de ME zich daar ten alle tijden bewust van is.
1: Ja, jij vraagt ook een demonstrant daarover. En die zegt het volgende in jouw documentaire.
3: Mensen die voelen zich zwaar onveilig. En ME die begint altijd met slaan en gewelddadig doen. Ja, dan worden mensen boos.
4: Heb je nou echt het idee dat ze komen om even lekker te rammen?
3: Ja, soms ook met cocaïne. Ja, moet je eens even kijken naar die ogen.
4: De agenten?
3: Ja.
4: Die hebben cocaïne op.
3: Ja, je ziet ook echt wel echt gewoon dat die ogen gewoon niet nuchter zijn van deze agenten als ze ons komen neppen.
1: Maar wat is dan jouw indruk, Abel? Want je bent inderdaad vaak bij dit soort demonstraties, ook als verslaggever.
0: Ja, je hoort mij ook een beetje lachen. Ik denk niet dat gebeurt. In ieder geval niet op grote schaal. Politie werken 67.000 mensen, dus er zal vast wel een keer iemand drugs gebruikt hebben. Mm-hmm. Maar ik geloof niet dat ME'ers op grote schaal met cocaïne op demonstranten komen inrammen.
1: Nee, maar het is wel ook die discussie een beetje het kip of ei eigenlijk. Hè? Van is de agressie er eerst en moet de ME dan ingrijpen? Of zoals de demonstranten het dan ook vaak zeggen, nou zodra de ME komt, dan wordt het pas grimmig. Want dat is natuurlijk ook wat vaak bij voetbal...
0: Moeilijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, ga er maar aan staan als ME.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook niet alleen de discussie van, oh, ze rammen er te hard op. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, schijpen niet hard genoeg in.
0: Nee, klopt. En eigenlijk, wat mij is opgevallen tijdens het maken van dit programma, is dat de beoordeling van de inzet van de politie is eigenlijk bijna volledig politiek geladen. Dus op het moment dat een agent een moslima schopt, dan vindt de PVV vindt die agent een held. Alle moslims vinden die agent een racist. Op het moment dat de ME optreedt bij Extinction Rebellion, vinden de demonstranten het altijd grensoverschrijdend en dienen ze altijd klachten in. En de rechtse stemmen die een hekel heeft aan Extinction Rebellion vindt dat ze er gewoon vanaf geramd moeten worden. Dus dat is zo politiek beladen en dat gaat ook zo snel tegenwoordig. Doxing is echt echt een heel groot probleem.
1: Ja, en met doxing bedoel je natuurlijk dat bijvoorbeeld de adresgegevens van de ME'ers of dat hun foto's rondgaan, hè, gedeeld worden, dat ze bedreigd worden.
0: Het zit niet in de uitzending, maar ik heb het gewoon gezien tijdens de uitzending, dat tijdens een demonstratie er gewoon een foto van een ME'er, die liet dat zien, met zijn hoofd met wanted bounty €250 of zo. Terwijl je gewoon je werk aan het doen bent. Het is best heftig natuurlijk.
1: Zeker, ja. En wat zeggen die ME'ers zelf? Zeggen zij, we kunnen ook genoeg doen? Bijvoorbeeld, we hebben de juiste bewapening?
0: Ja, als je het als de camera loopt, zijn ze allemaal super blij met het korps en met de korpsleiding. En in mijn onderzoek achter de camera is er echt wel veel kritiek. Ze voelen zich vaak niet gesteund door de korpsleiding. Dat is een term dat heet handelingsverlegenheid. Die treedt eigenlijk op bij ME'ers omdat ze bang zijn onder andere voor de doxing, maar ook voor juridische consequenties op het moment dat ze hun wapenuitrusting gebruiken. Dus dan kan je wel zeggen, we geven ze meer wapens. Maar als die agenten ze niet eens durven te gebruiken, ja, dan kan je ze meer wapens geven. Maar ja, daar schiet je nog steeds niks mee op. Er is daar wel echt een probleem binnen die politieorganisatie. Dat durf ik wel te stellen na het maken van dit programma.
1: In dit programma test jij ook een wapen dat misschien door de ME gebruikt kan worden in de toekomst. Wat is dat nou voor wapen?
0: Dat wapen heet een FN-303. En ik heb er even over nagedacht hoe je dit op de radio kan uitleggen. Maar stel je gewoon een Marseille C-persoon voor op Schiphol.
1: Die grote.
0: Zo'n wapen moet je inbeelden. Gewoon een mitrieur. Gewoon een standaard soldatenwapen. Het enige verschil is dat er een heel klein gasflesje aan de zijkant zit. Want het is een luchtdrukwapen. Dus het is niet een vuurwapen. Het is een luchtdrukwapen en daarmee kunnen verschillende soorten kogels op bijvoorbeeld demonstranten, railschoppers of andere ordeverstoorders geschoten worden.
1: En je kreeg het toch voor elkaar? Jij mocht het zelf proberen.
5: Heb je wel eens met een schoudervuurwapen geschoten? Ja. Ja? Oké, nou goed. Precies, je wang er tegenaan. Oké, probeer maar. Zo, geen slecht schot. Voilà, dat is wat dit wapen doet.
6: Maar dit is toch wel meer dan een blauwe plek, als je dit op je krijgt?
5: Dit blik is ongeveer de limiet van wat je als mens kunt hebben, zonder dat het meteen dodelijk wordt. Laten we het zo zeggen.
6: Okay. Die was top.
0: Wat zegt u? Is het een goed idee om dit te gebruiken bij rellen, escalaties, demonstraties waar het totaal uit de klauwen loopt?
5: Het is bruikbaar. Het is een van de opties. Ik zou liever hebben dat ze naar ze toe gingen met een kopje thee om te praten. Maar dat lukt vaak niet. Dus dit is een van de opties die je hebt. Dit is, laten we het zo zeggen, de laatste optie voor het vuurwapen.
1: Klinkt wel echt als zwaar geschut in ieder geval. Is het nou aannemelijk dat dit er komt? Lopen daar dan nu onderzoeken naar of zo?
0: Nou, de politie is bezig met de pilot. Dus dat is eigenlijk de fase voordat het echt getest gaat worden in het veld. Maar er zijn stemmen, zoals bijvoorbeeld de politiebond, die willen echt dat dit wapen voor de aankomende Oud en Nieuw is geïmplementeerd.
1: Zo, dat is ook echt al heel snel.
0: Om het hoofd te kunnen bieden aan al die gekken die vuurwerk naar de ME gooien.
1: Ja. Goed, meer daarover in jouw aflevering van Point of View. Maandagavond om 8:55 op NPO 3 en natuurlijk ook op NPO Start. Dankjewel, Abel. Tot zover opvallend misdaadnieuws van deze week. Nu de illegale wapenhandel.
7: Het Misdaadbureau.
1: Liquidaties in Nederland zijn vrijwel allemaal gepleegd met wapens afkomstig uit de tijd van de Balkanoorlogen. Nu ontstaat de zorg dat ook het oorlogstuig uit Oekraïne in het criminele circuit zal belanden. De zorgen daarover bespreek ik met officier van justitie Zlatko Trogic en met journalist Sinan Chan, die eerder de serie De Wapenroute maakte. Eerst naar mijn collega Noah, voordat we in die oorlogswapens duiken, eerst de wereld van omgebouwde alarmpistolen.
8: Ja. Ja, want uit de cijfers blijkt dat die het vaakst worden aangetroffen. Elk jaar worden er naar schatting ongeveer 6000 wapens onderschept door de politie. En 40% daarvan is dus een omgebouwd alarm- of gaspistool.
1: Ja, en zo'n alarmpistool is in principe een wapen waar je losse flodders mee kunt schieten, om het maar even zo te zeggen. Maar als die omgebouwd is, dan kun je er wel echte kogels mee afvuren, Sinan.
9: Ja.
1: Is dat nou makkelijk of heel moeilijk om zoiets om te bouwen?
9: Het was heel makkelijk. Die ombouwwapens zijn ook veranderd. Dus ik heb een aantal producenten in Turkije gesproken. Ze waren heel makkelijk om te bouwen. Je hoeft er een gat in te maken en dan kon je er eigenlijk gewoon kogels in doen of de loop te veranderen. Dat is nu wel veranderd, maar ook ondanks dat het veranderd is, kan het nog steeds omgebouwd worden. Alleen iets minder makkelijk.
1: Ja, want ze hebben nu meer de plicht om die wapens op zo'n manier te bouwen dat dus niet dat geboord kan worden.
9: Ja, het zit hem dus in die lopen. Want daar moet je dus nu echt flink in boren. Want daar zit eigenlijk een soort pin in. En dat krijgen ze dus niet helemaal goed. Maar je zou kunnen zeggen dat je er een nieuwe loop op zet. Of andere. En wat ze heel. En ze waren hier heel erg bewust van in Turkije. Dat dit heel makkelijk om te bouwen was. Het was namelijk een goede business ook. Want je kan voor 150 euro kun je zo'n ding kopen. Ja, zo'n gas- en alarmpistool. Ja. En voor een paar tientjes heb je hem omgebouwd. Dus voor 200 euro heb je een werkend wapen. Die ook niet geregistreerd is. Dus daar hoef je ook verder geen zorgen om te maken. Dat daar nog een serienummer of iets op staat. Er staat wel een nummer op, maar die krassen ze dan helemaal weg.
1: Dus ook moeilijker te traceren.
9: Moeilijker te traceren. En gewoon toegankelijk, gewoon goedkoper. Ja. Dus je hoeft niet meer, zoals in mijn jeugd, in de jaren 90 naar een loese café. En dan op zoek naar iemand die een wapen verkocht. Die ombouwers die zaten ook allemaal op Signal en dat soort dingen.
1: Al die online diensten waarschijnlijk. Maar jij was natuurlijk dus in die fabriek in Turkije. Ja. Hè? En je zegt eigenlijk wisten ze daar ook donders goed dat het ook hiervoor gebruikt wordt. Want in sommige landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, zijn ze het alarmpistool, niet de omgebouwde variant, legaal. Ja. Maar je zegt ze weten ook wel dat het daar ook voor gebruikt wordt.
9: Ja, ja, ik had met de fabrikant gesproken waar het wapen vandaan kwam, waar Peter R. de Vries mee is vermoord. Mm-hmm. En die man was oké. Die, wat mij verraste is dat hij er dus niet van wist, van die moord. Dat het dus met een wapen was gebeurd wat uit zijn fabriek kwam. Maar hij zei van ja, de reden waarom wij aan de lopende band dit soort wapens verkochten is omdat ze wisten dat je het kon ombouwen. Dus er waren heel veel orders vanuit Oost-Europa ook. Bulgarije, maar ook Slowakije, noem maar op. En hij zei, wij wisten, hij is makkelijk om te bouwen. En daarom verkopen we er ook zoveel van.
1: Ja, maar dat ombouwen is niet zonder gevaar. In jouw docuserie De Wapenroute horen we ook hoe je zo'n omgebouwd wapen test.
10: Wat ik net heb gezien, hier zit geen sperretje meer in. Dus die sper die erin, die loop zat, die is weg.
9: Is dit een nieuwe loop?
10: Of? Dit, als ik dit zie aan de dikte van die loop, is dit gewoon een hele nieuwe loop. Maar wat ik hier zie, al dat het niet helemaal netjes is afgewerkt. Dus het zou me niks verbazen als hier iets geks mee gaat gebeuren. Dat zou zomaar kunnen.
11: Nou, we gaan kijken wat er gebeurt. René, klaar?
12: Ja.
11: Komt-ie.
10: Kijk, de loop is eruit gevlogen. Je ziet dat de huls is ook gescheurd.
9: Ja.
10: Zie je, die hoort natuurlijk intact te zijn. Maar dat is gewoon uit elkaar gegaan. Dit is er helemaal afgebroken. Dit hoort hierin te zitten, zo aan die kant. Dus dit is echt heel slecht.
9: En waar is de kogel?
10: Ja, dat is een goede vraag. Daar gaan we nog eens even naar kijken. Maar de kogel zit er nog in.
1: Die zat er nog in. Ja, en Noah, ooit heeft ook een jonge jongen zichzelf per ongeluk doodgeschoten met zo'n omgebouwd wapen, toch?
8: Ja, dat gebeurde in 2014. Een 14-jarige jongen uit Amsterdam, die had thuis een omgebouwd alarmpistool. Die had eigenlijk dat als hobby om daar ook mee in de weer te zijn. En die heeft dat per ongeluk op zichzelf afgeschoten en is daarbij om het leven gekomen.
1: We hebben hier de officier van justitie aan tafel zitten die zich heel veel met dit onderwerp natuurlijk bezighoudt, ook vanuit het landelijk parket. Zlatko, zo'n omgebouwd alarmpistool, zien jullie dat dus heel vaak opduikt en ook steeds vaker wellicht?
13: Nou ja, jullie hebben dat al genoemd. 40% van de in beslag genomen wapens zijn de omgebouwde gas- en alarmpistolen. Populair en aantrekkelijk. Zoals Sinan ook zei, wegens de relatieve lage prijs. Ja. En heel makkelijk verkrijgbaar.
1: En ook jonge tieners nog, dus die ermee rondlopen?
13: Nou ja, je kan ze bestellen via internet.
1: Ja.
13: Dus je kan ze per post laten bezorgen. Dat is geen nieuw fenomeen. Dat is een probleem waarmee wij al een aantal jaren te maken hebben. Ja. Er zijn zoveel gas- en alarmpistolen in Europa aangekocht nog in Turkije voor de wetswijziging in Turkije 2021. En dan zie je wat de gevolgen daarvan zijn. Als je relatief voor weinig geld aan zo'n wapen kan komen, als je die relatief makkelijk in je handen krijgt, zonder onderdeel uit te maken van een crimineel netwerk, dan, als je die eenmaal hebt, dan is dat een duurzaam product. Dus dan heb je die.
1: Mm-hmm.
13: Een goed voorbeeld die Noan noemde, het is niet zonder gevaar om die om te bouwen. Zo'n wapen is niet gemaakt om met scherpe munitie te schieten. Ja. Dus dat heeft voor de gebruiker zelf ontzettend veel gevaar in. Ja. Want een harde knal en een scherpe munitie, daar zit gewoon een heel groot verschil in. En ja, Turkije heeft wel de technische eisen gesteld aan die wapens. Maar die technische eisen zijn ook gewoon heel makkelijk te omzeilen.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk iets wat eigenlijk al heel lang speelt. Hè. Het is echt niet iets van de laatste tijd. Het is bijvoorbeeld alweer 12 jaar geleden. Toen reed ik als verslaggever naar Duitsland om te kijken hoe gemakkelijk het was om aan zo'n alarmpistool te komen.
12: We zijn nu net bij Arnhem de grens overgegaan naar Duitsland. En op 1,5 uur rijden van Amsterdam vind je al de eerste gunshop. Waar ze, zoals de Duitsers het noemen, sportwaffen verkopen.
14: Goedendag. Spreken ze ook Nederlands? Ah, kijk. Wat fijn.
12: En hij zit in een koffertje. Kijk, dit is hem. Ik heb er ook patronen bij gehaald. €174 was ik kwijt. Ik heb geen paspoort hoeven laten zien. Dat ging allemaal heel erg soepel.
1: Heel jong stemmetje, overigens. Gek om terug te horen. Maar ja, ze spraken dus zelfs Nederlands. Omdat er zoveel Nederlandse klanten waren. En dan denk ik, dit is 12 jaar geleden. Toen zijn er ook kamervragen over gesteld. Dat moest toch allemaal niet zo gemakkelijk kunnen. Zijn we iets opgeschoten nu?
13: In principe mogen de gas- en alarmpistolen binnen de Europese Unie, volgens de Europese richtlijnen, alleen verkocht worden met registratie of verlof. En wat wij zien binnen de Europese Unie, dat toch die Europese richtlijnen op verschillende manieren worden toegepast. Ja. Door deelstaten van de Europese Unie. En helaas is het zo dat, en dat is gewoon een bekend fenomeen, dat men over de grens heel makkelijk aan een gas- en alarmpistool kan komen, zonder dat de winkelier het moet registreren.
1: Ja, want Sinan, dat lukt dus eigenlijk dan nog steeds niet om het zelfs met eigen buren het niet op zo'n manier te regelen dat het een beetje gelijk is.
9: Nee, maar dat is wat Zlatko ook zegt. Hè? Dus er is wel een richtlijn, maar iedereen geeft er een andere invulling aan. En wat je dan krijgt binnen die lidstaten, ja, dat iedereen toch de ene wat soepeler is.
13: In. En ja, Turkije heeft wel de technische eisen gesteld aan die wapens. Maar die technische eisen zijn ook gewoon heel makkelijk te omzeilen.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk iets wat eigenlijk al heel lang speelt. Hè. Het is echt niet iets van de laatste tijd. Het is bijvoorbeeld alweer 12 jaar geleden. Toen reed ik als verslaggever naar Duitsland om te kijken hoe gemakkelijk het was om aan zo'n alarmpistool te komen.
12: We zijn nu net bij Arnhem de grens overgegaan naar Duitsland. En op 1,5 uur rijden van Amsterdam vind je al de eerste gunshop. Waar ze, zoals de Duitsers het noemen, sportwaffen verkopen.
14: Goedendag. Spreken ze ook Nederlands? Ah, kijk. Wat fijn.
12: En hij zit in een koffertje. Kijk, dit is hem. Ik heb er ook patronen bij gehaald. €174 was ik kwijt. Ik heb geen paspoort hoeven laten zien. Dat ging allemaal heel erg soepel.
1: Heel jong stemmetje, overigens. Gek om terug te horen. Maar ja, ze spraken dus zelfs Nederlands. Omdat er zoveel Nederlandse klanten waren. En dan denk ik, dit is 12 jaar geleden. Toen zijn er ook kamervragen over gesteld. Dat moest toch allemaal niet zo gemakkelijk kunnen. Zijn we iets opgeschoten nu?
13: In principe mogen de gas- en alarmpistolen binnen de Europese Unie, volgens de Europese richtlijnen, alleen verkocht worden met registratie of verlof. En wat wij zien binnen de Europese Unie, dat toch die Europese richtlijnen op verschillende manieren worden toegepast. Ja. Door deelstaten van de Europese Unie. En helaas is het zo dat, en dat is gewoon een bekend fenomeen, dat men over de grens heel makkelijk aan een gas- en alarmpistool kan komen, zonder dat de winkelier het moet registreren.
1: Ja, want Sinan, dat lukt dus eigenlijk dan nog steeds niet om het zelfs met eigen buren het niet op zo'n manier te regelen dat het een beetje gelijk is.
9: Nee, maar dat is wat Zlatko ook zegt. Hè. Dus er is wel een richtlijn, maar iedereen geeft er een andere invulling aan. En wat je dan krijgt binnen die lidstaten, ja, dat iedereen toch de ene wat soepeler is dan de ander. Ik was bijvoorbeeld heel verbaasd hoe makkelijk in Polen je

0: open. Guten Tag. Spreken Sie auch Niederländisch? Ah, kijk. Wat fijn. En hij zit in een koffertje. Kijk, dit is hem. Ik heb er ook patronen bij gehaald. 174 euro was ik kwijt. Ik heb geen paspoort hoeven laten zien. Dat ging allemaal heel erg soepel. Heel jong stemmetje, overigens. Gek om terug te horen. Maar ja, ze spraken dus zelfs Nederlands. Omdat er zoveel Nederlandse klanten waren. En dan denk ik, dit is 12 jaar geleden. Toen zijn er ook kamervragen over gesteld. Dat moest toch allemaal niet zo gemakkelijk kunnen. Zijn we iets opgeschoten nu?
1: In principe mogen de gas- en alarmpistolen binnen de Europese Unie volgens de Europese richtlijnen alleen verkocht worden met registratie of verlof. En wat wij zien binnen de Europese Unie, dat toch die Europese richtlijnen op verschillende manieren worden toegepast door deelstaten van de Europese Unie. En helaas is het zo dat, en dat is gewoon een bekend fenomeen, dat men over de grens heel makkelijk aan een gas- en alarmpistool kan komen zonder dat de winkelier het moet registreren.
0: Ja, want Sinan, dat lukt dus eigenlijk dan nog steeds niet om het zelfs met eigen buren het niet op zo'n manier te regelen dat het een beetje gelijk is.
2: Nee, maar dat is wat Slatke ook zegt, hè? Dus er is wel een richtlijn, maar iedereen geeft er een andere invulling aan. En wat je dan krijgt binnen die lidstaten, ja, dat iedereen toch de ene wat soepeler is dan de ander. Ik was bijvoorbeeld heel verbaasd hoe makkelijk in Polen je aan een wapen kan komen. Ook aan een echte wapen kan komen. Dus dat je gewoon een wapenvergunning kan krijgen. En dat die man tegen mij zei, die wapens verkocht, ja, je kan makkelijker aan een wapenvergunning komen dan aan een rijbewijs hier in Polen. En hij was ook heel trots. Hij zegt, wij zijn de Texas van Europa. En wij hopen dat we dat ook zo blijven. Ja, het is natuurlijk ook, er is een richtlijn in Turkije, maar er is natuurlijk nog steeds heel veel wapens in de omloop. En het is gewoon een heel duurzaam product. Ik bedoel, ik ben heel vaak in Afghanistan geweest. Ja, die Taliban die zaten daar met Kalashnikovs die 70, 80 jaar oud waren en die nog veel werden gebruikt.
0: Ja, je bedoelt, die gaan generaties mee.
2: Die gaan heel lang mee. Kijk naar
0: de circulaire economie hebben ze wel uitgevonden in die onderwereld.
2: Zeker. Ja. Kijk naar de moord op Peter R. de Vries. Dat waren twee wapens. Dus de ene was een ombouw en de andere was een hele oude Heckler & Koch. Hè? Die was bijna 80 jaar oud. Zo, ja. En die was in Duitsland geproduceerd voor het Britse leger, via het Britse leger in de oorlog in Joegoslavië terechtgekomen. Dan een aantal jaren van de radar geweest. En uiteindelijk dus in dat schuurtje in Alphen aan de Rijn. Aan het team wat Peter R. heeft vermoord, aan hun verkocht. En dat ding deed het, ze hadden alleen de verkeerde munitie in gestopt. Dus dat wapen had het ook gewoon gedaan eigenlijk, als ze de juiste munitie in hadden gedaan. En het is ook niet zo dat ik bijvoorbeeld in Oekraïne ook aan mensen heb gevraagd, van als die oorlog straks afgelopen is, wat gaan jullie met al die wapens doen? Gaan die naar een ijzersmelterij? Of gaan ze door naar een volgend conflict ergens in de wereld?
0: Ja, we komen zo nog even te spreken, ook over de wapens uit Oekraïne. Toch nog even over die omgebouwde alarmpistolen. Want Noah, de voorbeelden zijn er hier natuurlijk ook volop, dat ze gebruikt worden.
3: Ja, zeker. Ook al als we kijken naar bijvoorbeeld Cendric S., de serieschutter uit Rotterdam. Hij schoot eind 2024, begin 2025 drie mensen dood. En de dag voor de eerste moord kocht hij via Snapchat een omgebouwd wapen. Ja. En hij is uiteindelijk veroordeeld voor 40 jaar cel en tbs. En degene die het wapen leverde is ook veroordeeld. Maar zo makkelijk gaat het dus. Ja. Je koopt via Snapchat een wapen en de volgende dag pleeg je er een moord mee.
0: We praten zo door. Dan ook dus over die wapens die uit Oekraïne komen en welke zorgen daar ook over zijn bij het Openbaar Ministerie. Maar dat doen we allemaal na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkma.
4: NPO Radio 1.
5: Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Zinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die de kist zou hebben meegenomen. Bij de gijzeling werden twee mensen vastgehouden. Ze werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Het datacentrum in Almere verwacht na de brand van gisteren binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Die vielen uit wat problemen veroorzaakten bij klanten in het hele land. onze bedrijf.

0: in Almere zijn door de brand geen data verloren gegaan. En in de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. Daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens gezien. Of de wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, dat weet de provincie niet.
1: Voor de situatie op de weg, Rijn Baartmans van de ANWB.
2: Er staan een paar files die opvallen, zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A58, Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. Vanwege politieonderzoek na een ongeluk doe je er hier 10 minuten langer over.
3: Het Misdaadbureau.
1: Welkom terug. We hebben het hier over de illegale wapenhandel. Van omgebouwde alarmpistolen, 3D-printers en wapens uit oorlogslanden die hier in de onderwereld terechtkomen. De zorgen daarover bespreek ik met officier van justitie Zlatko Trogic en met journalist Sinan Can, die eerder de serie De Wapenroute maakte. Zlatko, sowieso worden er soms natuurlijk wapens echt als een soort bouwpakket deze kant op gestuurd, waar ze dus allerlei onderdelen verzamelen vanuit het ene land waar ze dan wel legaal zijn. Hoe zit dat?
4: Laat ik nog alleen maar iets zeggen over gas- en alarmpistolen. Gas- en alarmpistolen en invoer van die pistolen en bezit is in Nederland strafbaar. En tot 1 juli was de maximale straf 4 jaar. En na 1 juli 2026 had die maximale straf na 8 jaar. En ik vind dat wel belangrijk om te benoemen dat besef in Nederland wel gegroeid is dat we niet te maken hebben met de speelwapens, maar de wapens die mensenlevens kosten, die hartstikke gevaarlijk zijn. En dan kom ik op de samengestelde wapens. En dan komen we op dezelfde problematiek van de lacunes in de primair Europese wetgeving en daarna de internationale wetgeving.
1: De mazen in de wet die gezocht
4: klopt,
1: worden.
4: Waarin je zonder registratie of verlof een onderkast kan bestellen in Oostenrijk en bovenkast bestelt in de Verenigde Staten. En dan heb je nog een loop en dan heb je een Glock.
1: Dan stel je zelf je Glock samen.
4: Klopt. Dus dat betekent, ik wil een wapen hebben. Ik ga even op zoek en dan kan ik uit de verschillende landen verschillende onderdelen bestellen. En dan heb ik een samengesteld wapen.
1: Ja. Nou ja, een voorbeeld van iemand die zich daarmee bezig hield. Dat was Noah, de 21-jarige Kevin H. uit Hilversum.
5: Ja, hij deed het dus ook echt op deze manier. Hij bestelde verschillende onderdelen uit verschillende landen en zette op die manier zijn eigen Glocks in elkaar. Maar ook echt op grootschalige wijze. Hij heeft daar echt heel veel geld mee verdiend.
1: Zlatko, jij vervolgde hem ook. Een 21-jarige jongen. Waarom deed hij dit?
4: Hij wilde een luxe leventje leiden en geld verdienen. En motieven om wapen te hebben zijn verschillend. Sommige mensen willen geld verdienen en anderen vinden dat een statussymbool. Anderen gebruiken dat als betaalmiddel. Met wapens kun je drugs kopen en vice versa. De anderen willen graag indruk maken in de wijk, in de groep.
1: Ja, mensen van die leeftijd die studeren of die gaan voor een studie. En hij zat met de post al die onderdelen in elkaar te
4: dat
1: zetten.
4: Zou je wel denken. De praktijk is anders. Er zijn heel veel jongeren die toch gewoon heel stoer vinden om zo'n wapen te hebben, helaas. Maar Hageman, die wilde graag geld verdienen.
1: Ja, en hij heeft uiteindelijk, want hij eiste volgens mij 7 jaar cel. Hij heeft 4 jaar gekregen.
4: Klopt.
1: Ja, wat vind je ervan?
4: 21 jaar zonder strafblad, dus ik kan dat wel volgen.
1: Ja.
4: Ik vind alleen maar gevolgen voor de samenleving groot. De impact voor de samenleving is groot, want hij heeft voor 2 ton aan wapenonderdelen ingevoerd en een minderjarige is ingeschakeld om die wapens samen te stellen.
1: Ja. Is het iets dan waar jij je zorgen over maakt, die jonge leeftijd? En niet dat ik zeg, de jeugd van tegenwoordig vind ik ook altijd zo, maar is het echt anders nu?
6: Nee, maar het is ook heel zorgelijk. En ik bedoel, wapens zijn van alle tijden en liquidaties ook, maar

0: We hebben het de hele tijd over die gas- en alarmpistool gehad. Hè? Als je dan kijkt, Dirk van Weersum, Peter R. de Vries. Als je weet dat die man die mijn collega Tim Hofman wilde omleggen, dat hij in zijn tas ook een omgebouwde gas- en alarmpistool had. De jongen die door de politie is doodgeschoten, die minderjarige.
1: 15-jarige Jerrison bij de McDonald's.
0: Had ook een omgebouwde...
1: 15 jaar, ja.
0: En ik weet het niet hoor, maar dat moet nog allemaal naar buiten komen. Maar die jongen die bijvoorbeeld die twee Syrische jongens heeft doodgeschoten.
1: Ja, die prank.
0: Ja, ik was daar... Meteen dacht ik van, god, het zal toch geen omgebouwd wapen zijn. Wat die jongen... Dus het is ernstig en het is, je ziet ook, en dat weet Zlatko nog veel beter, ook steeds jonger mensen die daaraan komen. En dat is heel zorgelijk. Ik bedoel, in mijn puberteit, wat lang geleden is, was het al stoer als je een vlindermes of een boksbeugel had. Maar dat er nu 15, 16-jarigen zeg maar aan zo'n wapen kunnen komen. En het is echt toegankelijk. En we hebben het nog niet eens over de printwapens gehad. Hè?
1: Bedoel, nee, we gaan ook nog 3D.
0: We hebben de samenstelling. Ja,
1: we gaan ook nog 3D printen zo. Maar even inderdaad hoe gemakkelijk het is, Noah. Jij appte mij vanmiddag, nou ik heb een Kalashnikov in mijn mandje.
2: Ja, nee, maar het is echt... Ik schrok zelf van hoe kipsimpel het is. Want ik zat eerst gisteren zelf een beetje op Snapchat. Nou ben ik daar dus niet zo heel erg in thuis, in Snapchat. Maar toen ben ik vandaag gaan kijken of ik op het dark web kan komen. Nou, dat is sowieso vrij simpel. En vervolgens had ik oprecht, ik denk binnen 5 minuten... allerlei websites gevonden waar ik dus een AK-47 en een Kalashnikov in mijn mandje kon stoppen. Nou, verder dan dat ben ik niet gegaan. Dus of ze ook daadwerkelijk bezorgd zouden worden en zouden werken, dat weet ik allemaal niet. En dat wil ik ook helemaal niet weten.
1: Kijk maar uit of ze zitten.
2: Precies, daar ben ik dus gestopt.
3: Noteer dat alvast.
1: Straks heb jij je ook afluisterapparatuur in je vaderzus.
2: Dat was volle Josse-zus. Ja. Nee, maar dus ik weet niet of het daadwerkelijk ook binnen was gekomen. Maar zo binnen 5 minuten had ik een website met allerlei wapens. Voor $980 zag ik daar staan.
1: Zlatko, is daar überhaupt, daar is eigenlijk nog helemaal niet tegenop te werken ook?
4: Jawel. Als we in staat zijn om dat te benoemen, dan zijn er heel veel acties die worden ondernomen om in ieder geval heel veel hobbels te zetten. Nou, we hadden over gas- en alarmpistolen, daar worden steeds strengere technische eisen gesteld.
1: En de straffen omhoog, ja? Ja.
4: De straffen gaan omhoog. Nederland heeft echt wel een hele rigide wetgeving als het gaat om de wet wapens en munitie. En we hebben ook de regering die daadwerkelijk ook met andere deellidstaten om de tafel gaat om via de diplomatieke weg te bewandelen. Dat die Europese richtlijnen in ieder geval op een duidige wijze overal worden toegepast. Mm. En dat helpt echt wel... ontzettend. We hebben het probleem niet vandaag opgelost. Maar alle stapjes die we maken zijn de stapjes wel in de goede richting.
1: Nou had Sinan het net natuurlijk al even over het wapen waarmee Peter R. de Vries om het leven is gebracht. Dus ook die hele zoektocht die jij ook aflegt in jouw documentaire. En Noah weet inderdaad dus dat ook een omgebouwd wapen was inderdaad.
2: Ja, inderdaad. En in de docu van Sinan vertelt misdaadjournalist Jan Meijers over het omgebouwde wapen. Die wel echt heel erg leek op een echte Glock.
5: De jongens die dat pistool hier gaan ophalen, die denken dat ze een Glock hebben gekocht. Een Glock is een Oostenrijks wapen. Veel gebruikt.
6: Een goed wapen.
5: Een goed wapen, ook dienstwapen van de politie. Ja. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar wel geweest. En die Zoraki die lijkt heel erg op die Glock. En wat vervolgens de ombouwers hebben gedaan, die hebben dus allerlei markeringen en merknamen in die omgebouwde pistolen gegraveerd. Zodat het ook echt, als je niet beter weet, dan is het een Glock.
0: Nee. Maar het waren dus geen kenners. Het klinkt als een beetje amateuristisch.
5: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, wat misschien ook gewoon is, wat je natuurlijk toch hebt in de georganiseerde misdaad. Ja, je hebt een crimineel te maken. Dus oplichting is nooit ver weg, zou ik haast zeggen. Dus eigenlijk zou kunnen zeggen, misschien is dit wel een gevalletje oplichting.
1: Ja, zo kom je ineens oplichting tussen boeven terecht.
0: Ja. Nou ja, het wrang eigenlijk is dat dus waar Peter de Vries mee is vermoord, dat het een slecht omgebouwd wapen was. Daar hebben ze 5 keer mee kunnen schieten en toen is hij vastgelopen. Ze hebben 2 keer Peter geraakt. Eén in zijn heup of in zijn dij en één in zijn wang. Dus zelfs met een slecht omgebouwde wapen heb je iemand vermoord. En dat is het wrangen aan en dat ze dan eigenlijk iets kopen wat ze dus niet weten. En, maar dus ook met dat tweede wapen, met die Heckler en Koch, dat ze dan ook de verkeerde munitie gebruiken.
1: Ja, want er is ook een automatisch wapen gevonden. Ja. Hè? En die is als ik het goed begrijp, na de Balkanoorlog in het criminele circuit beland. Hoe is dat gegaan? Hoe is die route dan verlopen?
0: Nou, er is natuurlijk, als er een conflict is ergens in de wereld, en dit was natuurlijk een conflict hier om de hoek, namelijk in Joegoslavië, waar een verschrikkelijke burgeroorlog was, zijn natuurlijk heel veel wapens naartoe gegaan. Legaal, illegaal, eigenlijk op allerlei verschillende manieren. Mm-hmm. En op een gegeven moment is die oorlog natuurlijk voorbij. Maar dan heerst er natuurlijk wel een gevoel van onveiligheid bij mensen die denken, stel dat er straks weer een burgeroorlog komt, ik moet een wapen thuis hebben. Dus er zijn ook echt mensen die nog steeds in voormalig Joegoslavië een wapen thuis hebben met het idee, stel dat de vijand weer voor de deur staat, dan heb ik wel een wapen. En een deel is dat omdat het zo duurzaam is en het geld oplevert, is het natuurlijk in het crimineel circuit terechtgekomen. Wat je dus ook heel vaak ziet, ook in andere conflicten. Hè, wapens die IS gebruikte, kwamen ook deels uit het criminele circuit.
1: Oh, dus ook vice versa weer. Ja.
0: Ik begreep van een Turkse onderzoeker die heel veel onderzoek naar wapens wereldwijd heeft gedaan, dat als een wapen geproduceerd wordt, dat die binnen 8 jaar wordt die gebruikt. Dus dat geldt voor elk wapen. Dus het kan nog een hele lange aanloop hebben, maar hij wordt een keer gebruikt.
1: Vroeg of laat.
0: Ja, of dat nu in een oorlog is, in een conflict, in een beroving, in het bedreigen van iemand. En hij zei, ja, een gemiddeld wapen gaat toch makkelijk 50 tot 60 jaar mee. En zeker als je hem heel goed onderhoudt ook.
1: Ja, en we zien dus ook dat liquidaties in ons land ook vaak gepleegd worden met wapens die bijvoorbeeld uit die tijd van de Balkanoorlogen komen. En dat, hoe komt dat, Zlatko? Is het zo gemakkelijk ook dat dan ook dus helemaal hier in Nederland terecht komt?
4: Wij zien pas in Europa aandacht voor illegale vuurwapens na de aanslagen in Parijs in 2015. Voor die tijd was er niet of nauwelijks gericht aandacht op illegale wapenhandel.
1: Dus tot die tijd was het eigenlijk een blinde vlek.
0: Dat is 11 jaar geleden. Ja. Ik bedoel, het is echt fascinerend. Ja. Dit. Ja.
4: En dan heb je een oorlog in het centrum van Europa, waar heel veel wapens zijn gebruikt. En dan is het oorlog afgelopen en dan is er geen enkele afspraak gemaakt over de technische vereisten om die wapens onklaar te maken. Los daarvan was er geen enkele registratie van de wapens.
1: Dus er werd ook niet goed bijgehouden welke wapens zijn er precies, waar bevinden die zich. Dus dat was een chaos eigenlijk.
4: Een totale chaos. Ja. Wil men overleven en na de oorlog denkt men, goh, misschien heb ik toch nog wat om geld te verdienen.
1: Ja.
4: En als je dan over de grote hoeveelheden hebt, ik vind dat zelf indrukwekkend dat je 30 jaar na dato nog steeds ziet dat de ernstige strafbare feiten worden gepleegd met die wapens. En dat zijn echt wel zware wapens. Wij vinden geleden 2 jaar nog een stash in België,
1: een opslag,
4: met allemaal automatische wapens vanuit de West-Balkan. Dat zijn zware wapens die burger in Nederland gewoon op geen enkele wijze mag hebben.
1: Mm-hmm. Ja, en dat komt dan toch weer, dat duurzame, dat ze dus jaren in omloop blijven. En jullie vrezen ook wel dat het hetzelfde kan gebeuren met de oorlog natuurlijk die in Oekraïne wordt uitgevochten, waar natuurlijk ook heel veel wapens zijn, dat die uiteindelijk ook in de onderwereld terechtkomen en ook deze kant uit.
4: Nou, laten we voorkomen dat we dezelfde praktijk krijgen wat wij in voormalig Joegoslavië hebben gezien. Mm-hmm. En daarom vraag ik wel aandacht voor de wapens die naar de Oekraïne worden geleverd. De situatie is iets anders. Die wapens die naar de Oekraïne gaan worden wel geregistreerd. Mm-hmm. En Oekraïne is wel verplicht om de registratie bij te houden en wel melden als die wapens buit worden gemaakt.
1: Ja.
4: Je kan zich allerlei vragen stellen in hoeverre dat in de oorlogssituatie mogelijk is.
1: Of dat lukt.
4: Je kan vragen stellen, wat doen al die buitenlandse groepen die in Oekraïne ook meevechten? Hoe streng is die monitoring, hoe streng worden die regels meegemaakt? Mm. En misschien nog de belangrijkste vraag is, wat gebeurt er dan met de wapens als de oorlog in Oekraïne stopt.
1: Ja, Sinan zei al net, omsmelten alles. Maar ja, kan dat?
0: Het kan. Ja, je kan ze naar een smelterij brengen. En dan kun je misschien muziekinstrumenten van maken.
1: He, dus het is mooi symbolisch. Ja.
0: Maar in Oekraïne, dat zei Zlatko ook, het is anders. Het wordt geregistreerd. Dus als wij, ik zeg maar wat, als er vanuit Italië 1000 Berettas worden gestuurd, dan worden ze geregistreerd van deze serienummer sturen we naar jullie. En die soldaten of de vrijwilligers die daar vechten, als ze een wapen krijgen, moeten ze dus ook zich identificeren. En krijgen ze dus ook die serienummer achter hun naam.
1: Maar ze raken natuurlijk ook wapens kwijt. Dat zien we ook in jouw documentaire.
0: Ze verkopen wapens. Af en toe worden er wapens gestolen. Dat heb ik ook gehoord. Ik heb een bron gesproken. Die vertelt dus dat hij 50 Berettas, wapens, handwapens, heeft uitgeladen en dat ze de volgende dag niet waren. Dat hij ook nog een keer Georgische criminelen heeft gezien die raketwerpers hadden gekocht.
1: Ja.
0: Dus ja, dat blijft natuurlijk. Waar geld te verdienen is, zal er altijd wel mensen zijn die denken, dat kan hier. Daar is natuurlijk ook, en dat is natuurlijk ook een ander probleem, wapens worden geregistreerd, maar mensen die daar binnenkomen, daarvan wordt niet gekeken van, joh, welke achtergrond je hebt. Ik bedoel, daar lopen kartelmensen rond, hè? Van ja, Mexicaanse en Colombiaanse drugskartels.
1: Echt van die drugskartels. Ja. Die komen daar eigenlijk gewoon op af, omdat die wapens daar ook zijn, onder andere.
0: Omdat die wapens daar zijn, omdat er misschien nog een andere drugsroute is.
1: Ja.
0: Want in chaos en een oorlog, ja, heb je natuurlijk andere dingen aan je hoofd. Dus ze vertelden me bijvoorbeeld ook dat ze de rivier de Donau gebruiken voor drugs. Maar wij waren best eigenlijk verrast dat ik bedoel, ze zeiden niet dat ze kartellid waren. Maar
1: stond niet op hun voorhoofd.
0: Maar ja, dan vraag je wat voor achtergrond heb je dan in het Colombiaans leger of in het Mexicaans leger. En heel langzaam pel je het af. En dan merk je toch ja, dat iemand uit Sinaloa district komt. Ja, wat deed je daar dan? Ja, ik zat in de beveiliging. En nou, vervolgens, als je dan nog verder praat zonder dat de camera aan is, kom je er toch achter dat het kartel mensen zijn. En die zeggen, ja, de wapens zijn hier ook makkelijk te krijgen. En waar ik me wel zorgen om maak, ik bedoel, dat kan gebeuren, maar dat ze vanuit Oekraïne zelf ook geen plan hebben van, stel als de oorlog afgelopen is, wat gaan we met al die containers met wapens doen? Hoe? En hoe zorgen we dat niet handelswaar wordt, verkocht wordt? Hoe hou je corruptie tegen? Dat soort dingen allemaal. En daar hebben ze niet echt over, in ieder geval nog niet over nagedacht.
1: Nee, dus dat is wel echt ook, lijkt me, een hele grote zorg, dit.
4: Dat is zeker een zorg, omdat er tot op heden nog in ieder geval mij niet bekend is dat er afspraken zijn gemaakt wat te doen met de wapens als de oorlog in Oekraïne is afgelopen.
1: En zegt u ook, we moeten ook oproepen dat we daar nu wel die gesprekken al over voeren voordat het dus al te laat is. Nou, ik weet niet of ze ook al hier in Nederland getraceerd zijn.
4: Dat zou ik van harte aanraden.
1: Ja, want nu op dit moment zijn er nog geen wapens uit Oekraïne hier in ons land ontdekt, toch?
4: In ons land is nog onbekend. Simpelweg omdat je ook gewoon een markering kan weghalen. En als je markering weghaalt, dan kun je dat niet vaststellen. Want elke wapen die buiten gemaakt wordt, als je daar de markering weghaalt, ja, dan is het heel moeilijk vast te stellen van, komt dat nou wel uit Oekraïne of niet Oekraïne? Maar binnen de Europese Unie zijn de wapens wel aangetroffen en in beslag genomen. En wapens ook
1: Spanje,
4: bij misdreven gebruikt die uiteindelijk geleverd zijn aan de Oekraïne.
0: Ja, Spanje, ja.
1: Ja. Nou ja, en we zien natuurlijk ook dat in de oorlog in Oekraïne dat er drones gebruikt worden. Is het ook iets wat we vroeg of laat in het criminele circuit gaan zien, denk je?
4: Nou, daar maak ik me wel zorgen over, omdat de technologische ontwikkelingen vooruit gaan. Dat is een nieuwe trend die we zien ook met ontwikkeling van de 3D-wapens. En 3D-wapens zijn nog steeds, datgene wat we aantreffen is nog marginaal naast de conventionele wapens, maar die ontwikkeling is wel gaande. Elke dag is productie van 3D-wapen beter, omdat de technologie gewoon beter gaat. Het is een kwestie van de tijd. Als je kijkt naar de internationale problematiek en de conflicten internationaal waar de drones worden ingezet, wanneer de drones ingezet worden, en daarin vind ik, moet je ook gewoon wel participeren.
1: Ja, en die drones worden bijvoorbeeld, nou je had het al net over die kartels, maar dat wordt ook nu ook al gebruikt, toch?
2: Ja, zeker. Soms. De Mexicaanse kartel zet dat ook al in. En ook daar worden kartelleden naar Oekraïne gestuurd om daar te trainen met die drones.
1: Ja, ja.
0: Ja, gratis training, hè? Ik bedoel, dat als je erover nadenkt, dat mensen melden zich daar aan. Je krijgt een training met wapens, je krijgt een wapen, je kan een drone training krijgen.
1: Allemaal ja, kennis, wapenkennis kennis, over...
0: Min of meer gratis, tussen haakjes. Ja, en met die kennis ga je dan terug. En dat zie je dus nu ook in Mexico met liquidaties. Dat die drones dus wel echt worden ingezet. En ze zijn super effectief.
1: Het is
0: je
1: toch kan doodeng precies... het idee dat je dat misschien hier ook gaat krijgen. Niet om angst aan te jagen. Maar het idee dat er met een drone gewoon aanslagen gepleegd worden. Explosief ondergangen worden.
0: Ik was bij de politie bij de illegale vuurwapens. En zij lieten mij een aantal 3D geprinte wapens zien. En ik was erg onder de indruk van de kwaliteit. Maar ook hoe het eruit zag. En het is echt wel serieus knutselen, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, ik heb echt een paar exemplaren gezien waarvan ik dacht, jeetje.
1: Nou, ik ben nog niet zo heel lang geleden bij het Nederlands Forensisch Instituut geweest. Want daar printen ze ook van dit soort wapens. Dan niet natuurlijk om ze te gebruiken, ja, maar om te bestuderen. Ja, ik vond dat ook bizar om te zien.
3: Kijk, dit is een beetje een ouder model. Dus als je zegt 4, 5 jaar geleden begon met deze hobby of werk, wat je ervan vindt, dan zag het er meer zo uit. En we zijn inmiddels aan de volgende generatie, die staat aan deze kant. Dat zijn gewoon afgesloten dozen. En dat lijkt meer op een klassieke printer, waarbij het gewoon allemaal netjes afgesloten is, redelijk geluiddicht, beter controleerbaar. En je ziet dat hij nu een deel van een vuurwapen aan het printen is.
6: Want wat is het?
3: Dit is een slede van een vuurwapen. Je ziet dat het best wel snel gaat. Het
1: deurtje gaat nu open. Ja, hij gaat heel snel, ja. Echt hele kleine bewegingjes en dan komt er steeds een laagje bij.
3: Zeker, dus met printen van een voorwerp, maakt niet uit wat, je doet steeds een nieuw laagje ergens opmaken. Dat kan kunststof zijn, dat kan een ander soort kunststof zijn. Maar door die laagopbouw kun je driedimensionale voorwerp maken.
1: Een laagje voor laagje en binnen de kortste keren lag er een wapen.
0: Ja, het is echt ongekend. Ik heb dus ook een aantal wapens gezien die het ook gewoon deden. Die zijn ook getest. En dat ik dacht, jezus, ja, het is nog niet heel makkelijk om het te doen. Je moet echt verstand van zaken
1: echt
0: hebben.
1: Ja, echt wel iets meer dan Lego in elkaar kunnen zetten. Ja. Hè?
0: Maar op een gegeven moment zal er ook een moment komen waarin het dus wel heel makkelijk gaat. En à la Lego je het in elkaar kan zetten.
1: Ja, en iedereen kan het in theorie op je zolderkamer hebben. Best anoniem, want je hebt er dan helemaal niemand voor nodig. Die 3D-wapens, zien jullie dat nu ook meer opkomen? Of zijn daar meer zorgen over als je naar de toekomst kijkt?
4: Die vraag is heel lastig te beantwoorden, maar het is maar de vraag hoeveel je in beslag neemt. Wat je ziet is wel een lichte stijging. Dat betekent ook wel dat we dan meer gewoon bewust zijn en meer weten als we ergens binnenkomen. Oh ja, dat is geen speelgoed, dat is een 3D-wapen. Dus daar ben ik wel blij om. En tegelijkertijd is het gewoon zorg, omdat je geleden een paar jaar nog had je toch metalen onderdelen nodig om dat werkend te maken. En tegenwoordig, anno 2026, zie je dat die metalen onderdelen bijna niet meer nodig zijn. Ja. Dat je steeds meer kan printen. Maar dat de gevaarzetting van dat wapen is ontzettend. Ook omdat je ze vaak aantreft bij de personen die niet bij de politie of zorgpartners bekend zijn.
1: Nee, precies. Nou, zo hebben wij in sneltreinvaart een heleboel zorgen en wapens besproken. Ik wil jullie beiden danken voor jullie komst naar de studio. Hier gaat Stand van Nederland verder met Martijn de Geven deze keer. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer op hetzelfde tijdstip. En dan meer over het Pieter Paan Centrum. Heel graag, tot dan.
7: NPO Radio 1.
8: De Taalstaat met Ilouska Meulens.
9: Daniel Lohu staat volgende week voor het eerst in Carré.
10: En de mens maar lachen. En de wind maar leeg.
9: Bij ons komt hij praten over zijn laatste album, Jager. Als taalschat De Eeuwige Jachtvelden van Nanne Tepper. We bespreken deze roman met Lodewijk Verduin, Teppers biograaf. Taalhistoricus Ewout Sanders komt. Hij schreef een boek over de taalontwikkeling van zijn kleindochtertje. Avonturen van Miss Marlowe.
8: NPO Radio 1.
9: Morgen vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
15: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
14: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
20: NPO Radio 1. 8 uur.
21: Martijn de Greven.
22: Het was de meest spraakmakende transfer van de afgelopen maanden. Donald Pols, de man van Milieudefensie. Hij ruilde zijn baan in voor Tata Steel. En hij gaat daar naartoe om het verschil van binnenuit te maken. Logisch of naïef? U hoort het zo meteen in de Stand van Nederland. Dan nu het nieuws met Jeroen Tjepkema.
23: Bij de gijzeling in de bank in Duitsland, in Zinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de dader of daders is nog geen spoor. De gijzeling begon vanochtend bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
24: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
23: De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die zou de kist met geld hebben meegenomen. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor de servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. Voor onze bedrijven in Almere zijn door de brand geen data verloren gegaan. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Daarom is het niet zeker of de wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. In Nederland leven de laatste jaren weer steeds meer wolven. In alle provincies zijn ze nu wel eens gezien. Ze hebben zich met roedels gevestigd in Utrecht, Gelderland, Friesland, Drenthe en op de grens van Noord-Brabant en België. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in een vuurwerkbunker vindt het terecht dat er compensatie komt.
25: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
23: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe, een bergetappe. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood en dat ze jarenlang deed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer, het klaart op steeds meer plaatsen op en vannacht is het overwegend helder. De minima liggen tussen 5 graden en er staat weinig wind. Tussen 5 en 8 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden.
0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
20: NPO Radio 1. WNL.
5: Van Nederland. Martijn de Greve.
17: Goedenavond, nog één weekje geen Sam Hagens, maar ik mag de honneurs waarnemen. U luistert naar de Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. En vandaag, in hoeverre moeten persoonlijke idealen meespelen bij de carrière die je kiest? Die vraag stellen we natuurlijk niet zomaar. Maar omdat Donald Pols zijn baan als directeur van Milieudefensie inruilt voor een baan bij Tata Steel. Daar wordt hij directeur duurzaamheid en chef woordvoering, oftewel de baas van de communicatie. En volgens critici verkoopt hij zijn ziel aan de duivel. Hij zelf denkt van binnenuit juist het verschil te kunnen maken. Misschien wel meer dan in zijn vorige functie. Hoe moeten we dit zien? Dat ga ik bespreken met mijn zeer gewaardeerde gasten aan tafel. En mijn collega naast mij ook. Want de gasten zijn niemand minder dan Joris Luijendijk. Hij was in een vorig leven, oftewel tot zeer voor kort, journalist. Hij heeft die functie aan de wil gehangen. En dat heeft alles te maken met zijn idealen en zijn principes. In het huidige leven is hij fondsenwerver. Gaat hij zo direct toelichten. En Faiza Oulassen. Zij is voorheen was zij activist bij Greenpeace. En is nu directeur duurzaamheid, zo moet ik zeggen, bij het gerenommeerde advieskantoor KPMG. En de huisvriend hier van de show is niemand minder dan Jean Domijs, journalist van het Financieel Dagblad. En houdt zich met dit soort zaken ook onder andere bezig. En natuurlijk zit naast mij de vaste collega Erik de Vries Lens. Welkom alle. Meepraten kunt u natuurlijk als luisteraar ook via de NPO Luister-app. En dat doet u via het chat-icoontje rechts onderin. Dan kun je jouw vraag stellen en dan wordt wellicht uw vraag hier nog zelfs live in de uitzending ook nog behandeld. Ik heb ze denk ik 30 seconden geleden overvallen met de semi-spontane vraag. Namelijk, wat was de meest immorele baan, vanuit je eigen perspectief, die je ooit gehad hebt, Jean Domen?
21: Ja, daar ben ik toch rustig over na aan het denken.
17: Dan krijg je nog 10 seconden ervoor. Ik ga heel snel naar Faiza. Faiza Oulassen, zij is dus de voormalig Greenpeace-bestuurder, moet ik zeggen. En dus nu directeur duurzaamheid bij KPMG.
26: Mijn meest immorele baan, jeetje, dan denk ik een van mijn bijbaantjes als student, toen ik in een callcenter heb gewerkt en internetverbindingen verkocht.
17: Oké. Okay. Hm. En wat was het immorele eraan?
26: Nou ja, je vraagt wat is mijn meest immorele baan. Dus dan moet ik een lijst gaan maken en gaan ranken.
17: Oké. Okay. Ja, heel goed. Joris Luijendijk?
27: Nee, ik ben echt zo'n principieel baasje dat ik...
17: Hou op.
27: Ja, dat ben ik.
17: Echt waar? Ja. Altijd geweest ook?
27: Ja.
17: Ook niet een flexibele periode met al je principes?
27: Nee.
21: Ik heb iets gevonden, misschien om even de aandacht af te leiden.
17: Krijgt Joris nog 5 seconden bedenktijd. Ja, Jean, kom erin.
21: Ik heb ooit op een rommelmarkt in Monnikendam heb ik wafels voor gebakken. En die waren eigenlijk niet voor menselijke consumptie geschikt. Die waren zo hard dat ik mensen, denk ik, in de tandarts toe heb gekregen. Het waren frisbees inderdaad. Dus ik denk dat was wel immoreel, ja, terugkijkend. Ik heb ze gewoon verkocht voor €1 per stuk.
17: Keurig panel tot nu toe. Dus Joris, ja, moet het van jou hebben als het om immoraliteit gaat.
27: Nee, dan ben je echt aan het verkeerde adres.
17: Hij heeft toch wel eens iets gedaan.
27: Ja, maar niet als baantje.
17: Nee?
27: Nee. Nee, ik kan je niet helpen. Okay. Want ik weet dat je nu heel...
17: Ja, zeker. Erik de Vries Lentje, dit moet voor jou hebben dan, hè?
1: Ja, nou ja, het meest immorele was dat ik mensen probeerde over te halen aan de deur om sponsor te worden van een goed doel. Nou, dat is juist moreel eigenlijk. Maar je hoopte vooral dat die mensen dan vergaten om het op te zeggen. Want niemand had er ooit zin in. En dan hoopte je van, nee, maar het is heel makkelijk om het op te zeggen. En dan hoopte je dat ze dat toch niet deden. Nou, dat was het randje eraan.
17: Ik had gehoopt dat ik allerlei immoraliteit nu langs te krijgen voordat ik bij mezelf aan de beurt was. Ik heb er eigenlijk twee. Ik heb zeker anderhalf jaar rondleiding gegeven op de Wallen. Dus dat was voornamelijk toeristen langs prostitutieramen geleiden. Tegen betaling, commercieel. En ik heb ooit ook een keer vanuit journalistiek oogpunt aan de andere kant rondgelopen. Ik ben ooit woordvoerder geweest van de Amsterdamse wethouders. Dat zou je vanuit journalistiek perspectief ook een beetje de dark side kunnen noemen. Ik zie niemand hier nu wit wegtrekken, Joris Luijendijk.
27: Nee, maar de voordiging is toch een eerbaar beroep?
17: Nou ja, het is wel, ja.
27: Ja, dat moet er echt wel zijn. Ik bedoel, we kunnen niet allemaal de minister bellen.
17: Even, we gaan zo direct, want de aanleiding is natuurlijk die veelbesproken transfer. Ik geloof dat niemand in Nederland wist wie meneer Pols was tot een week geleden. Maar het ging natuurlijk niet om hem als persoon, maar het gaat om iemand die dus op een morele positie zit en dus vervolgens op een andere plek verschijnt, wat toch tot commotie, teleurstelling, soms zelfs woede, leidt. Joris Luijendijk, even gewoon, daarna gaan we het afpellen ook even, maar wat dacht jij toen je het las?
27: Wat ik vooral dacht toen ik al die verontwaardiging zag, dacht ik, wauw. Dus ik zie die verontwaardiging niet over klimaatverandering, maar het wordt dan persoonlijk en tot een persoon, en dan kan het eruit komen, maar... De echte reden om verontwaardigd te zijn is dat we nog altijd zo ontzettend weinig doen tegen klimaatverandering. Ja. In een land onder de zeespiegel.
17: Dus je vond het eigenlijk een soort rare verontwaardiging die afleidde van de kern.
27: Maar het is wel heel begrijpelijk, want zo werkt het menselijk brein. We hebben personen nodig om conflicten helder te krijgen. En dat maakt klimaatverandering zo moeilijk, omdat het is niet echt een slechterik. Dat zijn wij eigenlijk, maar met z'n allen, dat snappen we niet. Je kunt geen James Bond maken over klimaatverandering.
17: Dus jouw duiding is ook dat hij voor een deel de maatschappelijke verontwaardiging in zijn nek gekregen heeft, juist door het ontbreken van die fysieke tegenstand.
27: Ik kan me wel voorstellen dat bij heel veel mensen die accepteren in hoeveel gevaar we nu zijn door klimaatverandering, er een soort opgekropte verontwaardiging zit over dat er zo weinig aan gebeurt. En dat het dan voor een deel uitkomt. Maar dat staat los van natuurlijk de vraag of dit een verstandige stap is.
17: Faisal, wat dacht jij? Bij jou is het natuurlijk interessant. Dat is een van de redenen waarom we je natuurlijk gevraagd hebben ook. Want jij hebt ook een groene geschiedenis.
26: Ja. Ja, ik heb heel lang bij Greenpeace gewerkt. En toen ben ik ook overgestapt naar het bedrijfsleven. Ja. Naar KPMG. Ja. En wat ik heb in die tijd heel veel reacties gekregen. Dus dat is nu 2 jaar geleden. Heel veel mensen waren stom verbaasd.
17: En teleurgesteld. En boos.
26: Sommigen waren ook teleurgesteld. Maar ik moet zeggen, dat was echt wel marginaal. Zeker als ik het vergelijk met de reacties nu. Dan was mijn overstap roze geur en maneschijn qua reacties. Ten opzichte van wat ik nu zie over Donald Pools van Milieudefensie naar Tata Steel.
17: En we gaan straks met jou er ook uitgebreid over doorpraten. Maar even plat, ik ga toch maar even vragen. Hoe groot is het salarisverschil tussen Greenpeace en KPMG?
26: Hoe groot het salarisverschil is?
17: Ja.
26: Dat ga ik nu niet zeggen.
17: Ja, maar dat is wel voor het gesprek wel vrij belangrijk, zou ik zeggen. Want je moet een verhouding maken tussen allerlei punten, actoren.
26: Wat ik wel kan zeggen is, bij Greenpeace had ik een heel fatsoenlijk salaris.
17: En nu een heel goed salaris. Wat zei je
26: nu? Bij KPMG ook.
17: Ook?
26: Ja.
17: Oké, ik hoef geen getallen, maar ik mag toch aan een beetje fors op vooruit bent gegaan?
26: Nee, niet fors. Ik ben er iets op vooruit gegaan.
17: Oké. Jean Dome? Hoe duid jij even, want we gaan zo direct praten over de arbeidsmarkt.
21: Wat ik denk is dat naarmate de polarisatie rond een onderwerp groter is, dan is de morele verontwaardiging dus ook groter op het moment dat iemand overstapt van het ene kamp naar het andere kamp.
17: Ja.
21: En ik werd er zelf niet echt boos over. Ik dacht vooral van, wat hier op het spel staat is zijn reputatie. Op het moment namelijk, hij is met bepaalde verwachtingen en doelstellingen overgestoken naar Tata Steel. Als die niet kan waarmaken, dan ligt zijn reputatie aan diggelen. Dus wat dat betreft ligt de bal denk ik echt bij hem. Ik begrijp overigens, ik las een aardig stukje van quote over geld gesproken. Die hadden berekend dat hij inclusief pensioenvoorziening bij zijn oude werkgever 135.000 euro verdiende. En bij Quote geloof ik kwam tot de directieleden bij Tata Steel staat op 1,1 miljoen. Ik heb dat zelf niet gecontroleerd, maar ik weet ook niet of hij dat gaat verdienen. Maar ja, als je reputatieschade afzet tegenover salaris, dan is de schade van reputatieverlies eigenlijk groter, denk ik. Dus in dat opzicht ben ik ontzettend benieuwd. En ja, weet je, die vraag of je, want dan gaat het uiteindelijk toch om, waar kun je meer bereiken? Dat zal hij dus moeten aantonen. Wat ik link vind aan wat hij doet, is dat hij niet alleen op duurzaamheid zit, maar ook op communicatie. En dan moet je toch his master's voice naar voren brengen. En het vooralsnog tot nader orderen staat als Tiel een bedrijf dat heel veel CO2 de lucht in stoot.
4: De grootste uitstoter.
21: Ja, 70% van het landelijk totaal.
4: We gaan direct uitgebreid doorpraten even over wat je nodig hebt qua eigen motivatie voor een baan, maar ook waar de grenzen liggen. Qua moraliteit, qua principiële grenzen, qua misschien wel mondiale inschatting waarvan je denkt, daar ben ik het meest nodig. Dat zometeen. Eerst gaan we naar Erik de Vries Lens met het belangrijkste nieuws van, ze moet zeggen, afgelopen week moet ik dan zeggen eigenlijk.
6: Ja, van de week.
4: Ga je gang.
1: Om te beginnen een oer-Hollandse vakantietraditie. Een handdoekje leggen op je op het strand of hotelbedje om zeker te zijn voor een plekje. Deze traditie die staat onder druk. Want er was een gezin dat op vakantie een dagje aan het zwembad steeds misliep. Omdat alle bedjes constant waren geclaimd door andere mensen. En dit gezin heeft recht op een schadevergoeding. Dat oordeelde een Duitse rechter. En om dit soort claims nou te voorkomen, nemen steeds meer hotels maatregelen tegen dat claimen van de bedjes. Dus sommige hotels leggen bordjes op de handdoeken waarop staat van, als je hier 30 minuten lang je handdoek laat liggen en er komt niemand, dan gaan we uw handdoek weghalen. Het meest opvallende hieraan, Jean Dome, aan mij is, je hebt blijkbaar juridisch recht op dat zwembadstoeltje.
21: De uitspraak van de rechter in Hannover was het volgens mij, is dat je wanneer je een pakketreis verkoopt met een zwembad, dat je dan ook eigenlijk de vakantieganger in de gelegenheid moet stellen om van dat zwembad te genieten. En het is een geweldig Duits woord, handtuchkrieg. Nou, dan weet je al hoe laat het is. Ik kan ook zeggen, het is toch, ik ben zelf deel van Duitse komaf, dus ik mag de grap die ik nu maak maken. Het is toch goed dat Duitsers nu over handtuchkrieg spreken en zeker niet over andere vormen van krieg. Dus we gaan er echt op.
4: En het woord blitzkrieg zou je best kunnen combineren, want je moet er vroeg bij zijn.
21: Je moet er vroeg bij zijn. En allemaal van die filmpjes als je zoekt hier op internet. Ja, goed, ik kan nou een heel goedkope opmerking maken over dit type vakanties. Maar inderdaad, er zijn regels voor. En als jou, zeg ik dan vanuit mijn juridische achtergrond, als jou een product wordt verkocht en degene die jou dat verkoopt, die kan niet waarmaken wat hij jou verkoopt, dan kun je naar de rechter stappen.
4: Maar dan moet je dus juridisch hard maken dat je niet van je vakantie hebt kunnen genieten wegens het ontbreken van een strandstoel.
21: Nou, in dit geval hebben die mensen 1.000 euro teruggekregen op een reis van, ik zeg het maar, over 7.000 euro. En 900 zoveel euro. De woordvoerder van de rechtbank had erbij gezegd dat het een individuele uitspraak is, dat er geen recht aan kan ontlenen. Maar ik heb wat doorgezocht en ik zag dat er vaker van dit soort uitspraken in Duitsland worden gewezen. Nou, mondige consumenten zijn we allemaal voor, denk ik.
1: Kijk, voilà. Belofte maakt schuld. Dan nog een nieuwtje over de toeslagenaffaire. Honderden ondernemers die eisen een schadevergoeding van de overheid in verband met de toeslagenaffaire. Zij zeggen dat de uit de hand gelopen fraudejacht van de Belastingdienst niet alleen ouders en kinderen raakte, maar ook ondernemingen. Als de Belastingdienst iemand verdacht van fraude, dan probeerden ze het bedrijf van die persoon ook kapot te maken, zo luidt dan de aanklacht. En de belangengroep gedupeerde ondernemers toeslagen, die is daarom gisteren op gesprek geweest bij de verantwoordelijke staatssecretarissen. En we hebben ook contact met de adviseur van deze belangengroep, Joost Alijn Richier. Goedenavond, Joost.
7: Ja, goedenavond.
1: Hi, goedenavond. Hoe heeft de Belastingdienst volgens jullie schade aangericht aan de bedrijven? Kun je daar een voorbeeld van geven?
7: Nou, er is een onzichtbare fraudejacht geweest op ondernemers via een fraudelijst, geheime fraudelijst, FSV, fraudevoorziening. En zonder mogelijkheid tot verweer dat je erop zat. En die informatie werd als signaal, als waar genomen en gedeeld met allerlei overheidsinstanties, andere instanties, zodanig dat je eigenlijk niet meer je bedrijf goed kon uitoefenen.
1: Wat voor instanties bedoel je dan?
7: Bijvoorbeeld de gemeente, de Kamer van Koophandel, de GGD en in de kinderopvang toeslagen de gemeente die verantwoordelijk waren voor vergunningen. En die konden dan gewoon, als je op de fraudelijst stond, een vergunning intrekken. Een hele mooie manier om een vermoedelijke fraude snel op te lossen in plaats van een normaal fiscaal juridisch traject.
1: Juist. En wat heeft dat dan precies met de toeslagenaffaire te maken, of is dit een ander verhaal?
7: Nou, het is een gedeeld verhaal. Kijk, het is altijd, vanaf 2000 weet ik, altijd een jacht geweest op ondernemers, op burgers, om hun aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. En door de toegenomen digitalisering en steeds minder contact met burgers, kwam het veel verder te liggen van het persoonlijk contact met burgers. En werd er steeds oncontroleerbaarder wat de signalen waren. En werd eerder voor waar aangenomen dat er een fraudesignaal was.
1: Ja, dus en, het komt uit dezelfde cultuur van harde fraudejacht voort, zeg maar. En hoe weet je dan dat de Belastingdienst hier fout zat en niet gewoon echt frauderende bedrijven aanpakte?
7: Nou, omdat wij steeds meer verhalen horen van ondernemers die gedupeerd zijn. En de dossiers zijn er niet. De dossiers worden niet vrijgegeven. En er is geen sprake van een eerlijke strijd. Je kan niet aangeven van nou, dit en dit is gebeurd. Dat maakt het gewoon het gebrek aan openheid heel ondoorzichtig. Je kan je gewoon je gelijk niet bewijzen.
1: Ja. Wat willen jullie nu bereiken met de belangengroep?
7: Nou, we willen allereerst erkenning dat het fout gegaan is. Dat er echt mensen, ondernemers, gedupeerd zijn. En gisteren bij de staatssecretaris werd ook toegegeven van ja, er is wat fout gegaan, we willen het oplossen. Maar die erkenning alleen is niet voldoende. We willen ook stappen dat die gezet worden, dat we ook weten dat het feit dat ze toegeven, er is wat fout gehandeld, dat dat ook eerlijk en gemeend is. We willen ook de dossiers zien. We zijn verwezen naar de belangenbehartiger die onafhankelijk werkt. Maar die geeft ook aan van dat ze op dit moment heel weinig kan doen als er geen dossiers zijn. En we zijn nu echt in afwachting van stappen van de staatssecretarissen om openheid te geven.
1: Openheid en erkenning dus.
7: Erkenning en niet alleen maar van ja, er is wat fout gegaan, maar ook voor de betrokken ondernemers. Feitelijk dat wordt bekeken van hey, wat is er nou misgegaan en waar moeten wij herstellen. Dat blijft nu uit, die openheid. Er is geen gelijkwaardig contact met de overheid. We zoeken ons recht, de ondernemers.
1: Alright. Hartelijk dank, Joost Alijn Richier van de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers Toeslagen. Vanavond. En dan Donald Trump, die dreigt met een tarieven-deadline in de handelsoorlog met de Europese Unie. Vorige week dreigde hij al om de invoertarieven op auto's uit de EU te verhogen, omdat de EU zich niet zou houden aan het handelsakkoord dat afgelopen zomer met de VS is gesloten. Daar heeft Trump nu ook een deadline aangehangen van 4 juli. Dus de EU moet voor die datum alle invoertarieven op Amerikaanse spullen naar nul brengen, zegt hij. Jean Dome, ik kijk even naar jou, want ik vind het allemaal heel verwarrend. De verschillende over- en weer invoertarieven. Wat is er nou afgesproken tussen de VS en de EU?
21: Nou, dat is een akkoord. Toen Trump, je kan je Liberation Day misschien nog herinneren, toen hij daar in de tuin van het Witte Huis stond met een lijst van inmiddels weer voor een groot deel achterhaalde percentages stond. Ook onduidelijk hoe die precies tot stand waren gekomen. Europese Unie is ook getroffen worden. En vervolgens zijn alle landen gaan onderhandelen met de Verenigde Staten. Daar is een akkoord uitgekomen. Dus de Verenigde Staten zouden nog een heffing op goederen van ons houden. 15% zeg ik. En wij zouden die heffingen naar nul brengen. Nou, dat moet geïmplementeerd worden. Die afspraken moet je ook nakomen. Ursula von der Leyen heeft ook gezegd dat gaan we ook doen. Het lastige is natuurlijk in de omgang met Trump, is dat Trump zelf alle dossiers aan elkaar vastplakt. En dat wordt één grote brei. Dus er is vertraging op de lijn gekomen. Er zit enorm veel irritatie aan de Europese kant. Vergeet niet, begin dit jaar dreigde die nog een deel van het Koninkrijk Denemarken te annexeren.
4: Niet dat ik Trump wil verdedigen, maar het punt is dat Europa later levert dan afgesproken is. Heeft Trump daar op dat punt een punt?
21: Ja, maar ik vind dat je niet zo geïsoleerd moet bekijken. Dat erger ik me toch een beetje aan, hoor. Kijk, Trump is zo wispelturig als de pest. Ja. Die schiet alle kanten op. Die lapt afspraken aan zijn laars. Die voert nieuwe heffingen in. Nou, Trump heeft nu gezegd, ik wil dat jullie 4 juli de zaak geïmplementeerd hebben, als de Verenigde Staten 250 jaar bestaan. En dat is ook precies wat van Ursula von der Leyen heeft gezegd. Nou, dat gaan we ook doen. En dan is er dus geen probleem.
4: Het is toch
21: een beetje een
4: wazige fase. Want onderwijl lezen we ook berichten dat de rechter in Amerika heeft bepaald dat die tarieven illegaal zijn. Ja. Er is zelfs een punt waar bedrijven zich kunnen melden om die tarieven weer terugbetaald te krijgen.
21: Ja, en dan zou je, en het is niet voor niets dat die autotarieven dan weer, die heffingen, moet je dan zeggen, op die auto's dan weer. Want daar zou dan weer een uitzondering voor gelden, dat hij die wel kan invoeren. Dus het is inderdaad schimmig. Maar ik denk, kijk, als Europa het spel hard en slim speelt, daar lijkt me alle reden toe in de omgang met de Amerikanen. Trump koppelt alle dossiers aan elkaar. De beveiliging in de straat van Hormuz wordt gekoppeld aan toezeggingen over artikel 5 van de NAVO. Dus dat wij een beetje piano, rustig aankijken hoe de hazen lopen. En natuurlijk moet je afspraken uiteindelijk wel nakomen. Maar ik vind het heeft dus geen zin om dit geïsoleerd uit te pakken en te zeggen, zie je, daar zijn we weer fout. We moeten echt ophouden met die zelfkastijding. Hier is een breed, heel breed geopolitiek hardspel dat wordt gespeeld. En daar is dit een onderdeel van.
1: En hoeveel maakt het uiteindelijk uit eigenlijk? Want Independence Day, zoals het was met Trump, met die enorme lijst, hij kondigde allerlei heffingen aan. Dat leek een enorme economische schok te worden, maar dat viel uiteindelijk best wel mee. Uiteindelijk is er nog steeds best goed gehandeld en geld verdiend afgelopen jaar. Dus stel nou dat hij het dreigement waarmaakt en hij verhoogt de heffingen inderdaad.
21: Ja, weet je, de vuistregel voor de luisteraars zou moeten zijn dat alle vormen van invoerheffingen uiteindelijk collectief welvaart kosten. Dat betekent dus dat we onder de streep minder economische groei, minder welvaart, minder geld in onze portemonnee zouden hebben dan we anders hebben gehad. Dat is een beetje de modus operandi van deze Amerikaanse president aan het worden. Dat hij op heel veel vlakken maatregelen neemt die grote gevolgen voor onze economie hebben. Maar goed, hij heeft een ander afwegingskader. Ja, dus het had inderdaad nog erger kunnen zijn. Alleen uiteindelijk wil je dit soort maatregelen niet en zijn we bij vrijhandel gebaat.
1: Duidelijk.
4: We gaan er naar de volgende weer. Probeer even de laatste, eigenlijk wil ik nu. We gaan dan over Donald Pols. Het lijkt net of we het over een beroemde voetballer hebben inmiddels. Eigenlijk is de naam minder interessant dan de transfer. Hij ging dus van Greenpeace naar Tata Steel. Kortom,
26: van Milieudefensie.
4: Van Milieudefensie, helemaal goed voor de correctie. Kortom, een strijder voor de duurzaamheid, voor de groene samenleving. En hij is nu in dienst, gaat hij treden, want hij is op non-actief gesteld. Over een paar weken bij Tata Steel, de grootste uitstoter. Wat midden in de onderhandeling zit met de overheid. Het gaat om een bedrag van 2 miljard wat ze nodig hebben. Kortom, is dit vals? Is dit slim? Is dit commercieel? Of is het misschien wel een plek waar hij wel een grotere groene impact kan hebben dan in zijn vorige functie? Ik ga toch even Faiza Oelassen. Wat denk jij? Waar kan hij meer impact hebben? Misschien moet ik het eigenlijk met de vraag één vraag terug doen bij jou. Heb je ook zo'n transfer gemaakt. Waar maak jij meer impact? In je huidige functie bij KPMG als directeur duurzaamheid of in je vorige functie?
26: De schaal bij Greenpeace was groter, omdat ik ook op politiek niveau kon opereren.
4: Ja.
26: Dus echt ook kon lobbyen voor beleid. Dus in dat opzicht is de schaal groter, hè, als ik bijvoorbeeld een CO2-heffing voor elkaar
4: heb. De schaal is niet hetzelfde als impact, hè?
26: Nou, de schaal van impact bij Greenpeace was groter. Ik kon bijvoorbeeld ook de staat voor de rechter slepen. En hier is mijn schaal als ik binnenkom bij een bedrijf. Waar ik binnenkom als adviseur. Dus in beide rollen heb ik impact, voor mijn gevoel. Maar de schaal is kleiner als adviseur.
4: Waarom heb je het gedaan destijds?
26: Omdat ik echt een ander perspectief nodig had. Ik ben 13 jaar
4: actief. Waarom was je uitgekeken op het vorige perspectief?
26: Omdat ik 10 keer aan die poorten heb gerammeld. En
4: ook moedeloos werd van rammelen aan de poort zonder effect?
26: Ik werd er niet moedeloos van. Maar ik had voor mijn gevoel het idee, ik heb mijn bijdrage geleverd. En ik moet een keertje ik moet gewoon een keertje in een andere rol stappen. Ja. Ik werd daar wel een beetje moe van.
4: Had je het gevoel dat je hoger op ging?
26: Hoe bedoel je hogerop?
4: Nou, van de ene functie naar de volgende. Kan je salaris hogerop gaan? Je kan ook qua aanzien.
26: Oh, zo.
4: Ben je hogerop gaan? Ben je geklommen op de ladder?
26: Nee, voor mijn gevoel niet.
4: Heb je een horizontale stap
26: gemaakt?
4: Het
26: is echt een horizontale stap. Ja. Ik ben echt van de ene wereld de andere wereld ingegaan.
4: Maar qua salaris zou je wel waarschijnlijk in een paar sporten op de ladder omhoog zijn gegaan, toch?
26: Ja, kijk, ik heb nu een commerciële baan en hiervoor zat ik bij een NGO. Ja, en bij een NGO zijn de salaris natuurlijk wat lager, hè? Ik bedoel, dat is het geld van de donateurs.
4: Wat beduidend, toch?
26: Ja, wel.
4: Maar ik ben er niet tegen. Voordat ik je dat het een raar schimmig gesprek
26: wordt. Nee, maar ik ben daar ook heel open over. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk ben ik er vooruit gegaan.
4: Maar laat ik het anders zeggen. Als het salaris onderbij gelijk was geweest, had je hem dan ook gemaakt, deze horizontale stap?
26: Jazeker.
4: Ja?
26: Kijk, en als het mij om het geld ging, dan was ik al lang al naar de commerciële sector gestapt.
4: Want je had eerder al kansen.
26: Jazeker. Ja? Zeker. Ik heb ook in mijn Greenpeace-tijd ben ik met enige regelmaat benaderd door het bedrijfsleven. Ja.
4: We gaan een beetje hinkstap sprokken, maar het idee is toch wel van dit programma. Hoe zit je in je baan? Waarom doe je het werk wat je doet? Heb je het misschien het gevoel dat je op een andere plek beter je recht komt? Misschien loop je wel tegen grenzen aan van wat jij oorbaar vindt. Principieel, moreel, et cetera. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdporté van deze uitzending. Joris Luijendijk, hier zit in jouw carrière stap zit geen commerciële beweging. Je werd van journalist naar fondsenwerver. Ik kan me niet voorstellen dat je daar enorm op vooruit bent gegaan.
27: Nee, want ik ben ook helemaal freelance. Hè? Dus ik, ja. Nee. Nee, en er is ook geen verschil in idealisme. Want ik ben onverminderd idealistisch over de noodzaak van goede journalistiek. En nu ben ik onverminderd idealistisch over de noodzaak om ons te verdedigen tegen de Russische dreiging. Dus daar is geen verschil. Maar ik dacht, ik ben effectiever bij het bestrijden nu, het beschermen van de democratie door Oekraïne te helpen, dan het beschermen van de democratie door nog als journalist te werken.
4: En zou je Oekraïne niet kunnen hebben geholpen door hele goede journalistieke producties?
27: Ik denk, dit is echt existentieel, daar ben ik van overtuigd. En als je dat gelooft en vervolgens zeg je het en je zegt het nog een keer, dat heb ik vorig jaar gedaan, en dan nog eens een keer, dan wordt het keurig de meest gedeelde podcast van het jaar. en dan is op een gegeven moment, we hebben gekke Henkie weer. En toen dacht ik, ja, maar dit volgt er gewoon heel logisch uit. En we moeten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat Oekraïne valt. En als ik dat echt vind, dan is toch de volgende, de logische stap, dat ik dan ook alle zeilen wil bijzetten. Ik denk dat als ik in 1939 tot de conclusie was gekomen dat Hitler op het punt stond Nederland binnen te vallen, dat ik ook op een gegeven moment had gedacht van, het is niet meer genoeg om dat in journalistieke vorm steeds berichten over zijn laatste speech. Ik moet nu echt gewoon gaan lobbyen. Ja. Dat we bijvoorbeeld.
4: Waarom is het deze? Jij bent een man die een enorme trackrecord heeft. Je hebt voor The Guardian gewerkt. Je bent correspondent in het Midden-Oosten geweest. Dus je hebt nogal wat, nou ja, principiële, morele ellende om je heen gezien. En waarom sloeg je nou op deze aan dat je zodanig zei, mijn identiteit, mijn persoonswezen als journalist, ik laat het los om op een andere manier meer impact te maken?
27: Nee, maar kijk, het is vreselijk, maar als er, ik werk hiervoor in het Midden-Oosten, als daar een land vernietigd wordt, is dat verschrikkelijk voor dat land, maar het heeft geen effect op jou en mijn vrijheid.
4: Dat is het verschil.
27: Dit is existentieel. En ik vind het zo bijzonder. Ik heb soms het idee dat ik dat ik in een kinderboerderij rondloop vol met hobbydieren die ik probeer uit te leggen wat een roofdier is.
4: En ik ben nu het tamme geitje, begrijp ik?
27: Nou, het is, waarom dringt niet tot je door dat ik dit doe? Omdat ik echt denk dat we in gevaar zijn.
4: Ja, misschien kan jij in de reddingsboei even mijn kant op gooien. Wat denk je?
27: Nou, ik denk dat het zo bedreigend is dat wij ook als land al zo lang niet voorgedaan hebben gekregen hoe je reageert op een dreiging, omdat er zo lang geen dreiging was. Dat wij ook een heel erg land zijn van consensus, omdat we de waarde zien van samenwerking. En bij het bestrijden nu, het beschermen van de democratie door Oekraïne te helpen, dan het beschermen van de democratie door nog als journalist te werken.
4: En zou je Oekraïne niet kunnen hebben geholpen door hele goede journalistieke producties?
27: Ik denk, dit is echt existentieel, daar ben ik van overtuigd. En als je dat gelooft en vervolgens zeg je het en je zegt het nog een keer, dat heb ik vorig jaar gedaan, en dan nog eens een keer, dan wordt het keurig de meest gedeelde podcast van het jaar. en dan is op een gegeven moment, we hebben gekke Henkie weer. En toen dacht ik, ja, maar dit volgt er gewoon heel logisch uit. En we moeten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat Oekraïne valt. En als ik dat echt vind, dan is toch de volgende, de logische stap, dat ik dan ook alle zeilen wil bijzetten. Ik denk dat als ik in 1939 tot de conclusie was gekomen dat Hitler op het punt stond Nederland binnen te vallen, dat ik ook op een gegeven moment had gedacht van, het is niet meer genoeg om dat in journalistieke vorm steeds berichten over zijn laatste speech. Ik moet nu echt gewoon gaan lobbyen. Ja. Dat we maar bijvoorbeeld.
4: Waarom is het deze? Je bent een man die een enorme trackrecord heeft. Je hebt voor The Guardian gewerkt. Je bent correspondent in het Midden-Oosten geweest. Dus je hebt nogal wat, nou ja, principiële, morele ellende om je heen gezien. En waarom sloeg je nou op deze aan dat je zodanig zei, mijn identiteit, mijn persoonswezen als journalist, ik laat het los om op een andere manier meer impact te maken?
27: Nee, maar kijk, het is vreselijk, maar als er, ik werk hiervoor in het Midden-Oosten, als daar een land vernietigd wordt, is dat verschrikkelijk voor dat land, maar het heeft geen effect op jou en mijn vrijheid.
4: Dat is het verschil.
27: Dit is existentieel. En ik vind het zo bijzonder. Ik heb soms het idee dat ik dat ik in een kinderboerderij rondloop vol met hobbydieren die ik probeer uit te leggen wat een roofdier is.
4: En ik ben nu het tamme geitje, begrijp ik?
27: Nou, waarom dringt niet tot je door dat ik dit doe? Omdat ik echt denk dat we in gevaar zijn.
4: Ja, misschien kan jij in de reddingsboei even mijn kant op gooien. Wat denk je?
27: Nou, ik denk dat het zo bedreigend is dat wij ook als land al zo lang niet voorgedaan hebben gekregen hoe je reageert op een dreiging, omdat er zo lang geen dreiging was. Dat we ook een heel erg land zijn van consensus, omdat we de waarde zien van samenwerking. En dat als iemand zegt er is een dreiging en de rest zegt het niet, oh jee, geen consensus meer.

0: zeilen bijzetten om te voorkomen dat Oekraïne valt. En als ik dat echt vind, dan is toch de volgende de logische stap dat ik dan ook alle zeilen wil bijzetten. Ik denk dat als ik in 1939 tot de conclusie was gekomen dat Hitler op het punt stond Nederland binnen te vallen, dat ik ook op een gegeven moment had gedacht van, het is niet meer genoeg om dat in journalistieke vorm steeds berichten over zijn laatste speech. Ik moet nu echt gewoon gaan lobbyen. Ja. Dat we maar bijvoorbeeld.
1: Waarom is het deze? Je bent een man die een enorme trackrecord heeft. Je hebt voor The Guardian gewerkt. Je bent correspondent in het Midden-Oosten geweest. Dus je hebt nogal wat principiële, morele ellende om je heen gezien. En waarom sloeg je nou op deze aan dat je zodanig zei, mijn identiteit, mijn persoonswezen als journalist, ik laat het los om op een andere manier meer impact te maken?
0: Nee, maar kijk, het is vreselijk, maar als er, ik werk hiervoor in het Midden-Oosten, als daar een land vernietigd wordt, is dat verschrikkelijk voor dat land, maar het heeft geen effect op jou en mijn vrijheid.
1: Dat is het verschil.
0: Dit is existentieel. En ik vind het zo bijzonder. Ik heb soms het idee dat ik dat ik in een kinderboerderij rondloop vol met hobbydieren die ik probeer uit te leggen wat een roofdier is.
1: En ik ben nu het tamme geitje, begrijp ik?
0: Nou, het is, waarom dringt niet tot je door dat ik dit doe omdat ik echt denk dat we in gevaar zijn?
1: Ja, misschien kan jij in de reddingsboei even mijn kant op gooien. Wat denk je?
0: Nou, ik denk dat het zo bedreigend is dat wij ook als land al zo lang niet voorgedaan hebben gekregen hoe je reageert op een dreiging, omdat er zo lang geen dreiging was. Dat we ook een heel erg land zijn van consensus, omdat we de waarde zien van samenwerking. En dat als iemand zegt er is een dreiging en de rest zegt het niet, oh jee, geen consensus meer. Er stond geen luchtafweergeschut rond Rotterdam in 1940. En daardoor konden de Duitsers in alle rust gewoon daar alles plat gooien. Rond Parijs stond dat wel en dat is heel anders gebombardeerd. Waarom stond er geen luchtafweergeschut rond Rotterdam? Waarom vierden wij nog carnaval toen ze in Noord-Italië al bezweken aan corona? En ik kan echt een hele lijst noemen. Wij zijn als Nederlanders niet goed in het reageren op dreiging. En dus ik denk, daar kan ik echt wat toevoegen hopelijk, dat die mensen die het wel zien, dat die in ieder geval zich gehoord voelen, dat ze mijn podcast kunnen gebruiken om door te sturen. Ik weet van, bij de politie wordt op dit moment, iedere agent moet een gesprek gaan voeren over wat het voor die agent betekent als het straks oorlog is. Zover is de politie al. Hè? De publieke omroep is nog steeds in Nalaland en een consumptiehypnose. Maar zo ver zijn ze bij de politie. En dan denk ik, dat is zo'n gat met wat wij iedere dag via de publieke omroep naar buiten pompen. Van nou mensen, lala, die gekke Joris die denkt dit en die zegt dat. Nou, u denkt u hetzelfde maar van. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is existentieel. En dus moeten we alle zeilen bijzetten.
1: Met dit niet al te vrolijke bericht, wat in ieder geval stemt tot nadenken en over doorpraten, gaan we toch echt richting het nieuws van 8:30. En daarvoor zit klaar niemand minder dan Jeroen Tjepkema.
2: NPO Radio 1.
3: De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin hebben hier nog niet op gereageerd. Bij de gijzeling in de bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten en zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. En journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ook schreef ze vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar.
4: Stand van Nederland.
1: Tot 9 uur luistert u naar de Stand van Nederland bij WNL hier op NPO Radio 1. Trouwens, het Luyendijk-effect was meteen in het nieuws terug te horen. Het was toch een interessant moment even.
0: Ja, fantastisch nieuws als ze die gevangenen ook gaan uitwisselen.
1: Ja.
0: Maar ja, dan staakt het vuur op. Denkt gewoon, dan spaart Rusland zijn raketten op. En dan gooien ze die naar 4 dagen. En dan overweldigen ze de luchtverdediging. Dus.
1: Even, ook qua proces, dat je over jezelf nadenkt, wat voor een baan heb ik? Wat is mijn meerwaarde? Waar maak ik het verschil? Wat was voor jou het kritieke kantelpunt? Dat je zei, ik ga nu echt bewegen, ik laat de journalistiek los, ik word activist, ik word fondsenwerver.
0: Nou, wat echt in mijn hele wereldbeeld op zijn kop zette, was dat Trump de mensen vrijliet die het kapitool hadden bestormd. Weet je, dus dat je sowieso dat je

0: Trump al hernomineert, terwijl die heeft gezegd, ik herken alleen verkiezingsuitslagen waarin ik win. Maar dat je vervolgens mensen die dus het kapitool bestormden in een poging Nancy Pelosi op te hangen, dat je die mensen vrijlaat, dat betekent gewoon dat de Republikeinse Partij is gewoon niet meer voor de rechtsstaat. Maar dat is zo heftig, want wij rekenen al 80, 85 jaar op die twee politieke partijen in Amerika, want die garanderen onze vrijheid. En toen dacht ik, oh, maar dan als wij daar helemaal van afhankelijk zijn en zij zijn niet meer betrouwbaar, dan we're fucked. En toen ben ik ook meegeweest naar Oekraïne. En toen besefte ik opeens van, oh mijn god, maar als we kunnen ook niet op de Amerikanen rekenen dat die dat daar gaan regelen. En wij betalen straks de prijs en die wordt gigantisch. En het gaat zo'n boost geven voor Poetin als hij daar wint. Hij krijgt er 35 miljoen mensen bij, al dat graan, al die IT, al die drone technologie, staat opeens aan de grens bij Polen en ja, die gaat natuurlijk door.
1: Maar ik zit toch.
2: Ga je gang. Ja, als ik Joris hoor praten en ook de termen existentieel, over de boerderijdieren die het roofdier niet zien, dan hoor ik eigenlijk mezelf praten, maar dan vervang Rusland of Oekraïne door de term klimaatverandering. Dus dit is heel erg de passie die ik hoor aan Joris. En wat ik heel herkenbaar vind. Zij het op een ander onderwerp. Wat niet wil zeggen dat ik me trouwens geen zorgen maak over Oekraïne. Want daar maak ik me heel erg veel zorgen over. Maar dat raakt iets zoiets dieps. En dat is gewoon een geweldig grote drijfveer.
1: We gaan een enorme boksprong maken. Het interessante van dit hele gesprek vind ik ook, is dat het tot nu toe is het vaak gegaan over mensen die in een baan zitten, die dan gevangen zijn door de gouden ketens van salaris en pensioenen. En er was altijd de vraag van, wat wil je nou echt? Dat was toch altijd dan de vraag. Dit gaat over iets anders. Dit gaat over, waar maak ik het meeste verschil gezien de grote belangen in de wereld?
0: Ja. En die andere mensen willen gewoon heel graag gevangen zijn door gouden ketens en daar dan over klagen.
1: Ja. Jean Dome?
0: Je moet altijd kijken naar wat mensen doen, niet wat ze zeggen.
1: Nou ja, we hebben die discussie met Bregman ook, met de Institute of Moral Ambition. Nou ja, mensen veel meer moeten, de financiën en andere.
3: Wij hadden in een grote kerstuitgave hadden wij een groot interview met Rutger Bregman. En het Financiële Dagblad wordt goed gelezen in de Zuidas. En de kop was, ik heb hem even opgeschreven, als ik naar de Zuidas kijk, dan denk ik, wat zonde van zoveel talent. Daar zitten enorme, geweldige breinen bij elkaar. En die zouden ook hele andere dingen voor de samenleving kunnen doen. En het grappige was, ik weet, want we hebben natuurlijk veel contact op de Zuidas, is dat tot heel veel discussies tijdens de lunch leidde. Met name bij jonge mensen, die zeiden, ja, oké, we snappen dat we objectief, zoals we dat tegen elkaar zeggen, nuttig werk doen. Maar kunnen we ons brein, onze capaciteiten niet gewoon nog beter inzetten voor andere doelen? Ik denk dat dat soort discussies heel erg goed zijn. We leven in een wereld waar ongelooflijk veel aan de hand is. En het lijkt me dat iedereen die in staat is om bij te dragen een betere wereld en dat ook doet, dat lijkt me alleen maar een pluspunt.
4: Ja, dat gezegd hebben. Op de Zuidas, ze twijfelen daar ook wel vaak aan het nut van hun werk, hoor. Want er zijn veel mensen die denken dat hun baan eigenlijk weinig bijdraagt. Er was een grote enquête ook uit het boek van Rutger Bregman. Gedaan onder 100.000 mensen in verschillende landen. En dan 17% van al die mensen die zegt, nou, ik twijfel of mijn baan eigenlijk wel sociaal nut heeft. En 8% zegt nog eens, nee, mijn baan doet er echt niet toe. En de nuttigste banen zijn dan politieagenten, verplegers, bibliotheekmedewerkers. Dat verbaast mij dan wel een beetje. Maar ongeveer 4 op de 10 bankiers en marketingmensen die zeggen van, nou, ik denk dat mijn baan geen nut heeft of twijfelachtig.
3: Maar dat vind ik dus heel interessant.
1: Dat zijn dus allemaal hoogopgeleide mensen met een groot breed perspectief aan mogelijkheden.
3: En ik wil geen karikatuur maken van al het werk aan de Zuidas en alles en iedereen over één kam scheren. Ik bedoel, er gebeuren ook heel veel nuttige dingen, denk ik. Maar ik denk dat zeker voor jonge mensen geldt. Als je een gevoel hebt van, dit geeft mij geen vervulling. Dit is uiteindelijk niet wat ik zoek. Grijp dan in ieder geval die kans en ga iets doen waardoor je nuttiger voelt. Dus dat vind ik ook bijvoorbeeld.
1: We gaan van deze theorie naar de keiharde praktijk. En daartoe hebben wij aan de telefoon niemand minder dan Joost Lubbers. Dat zal niet meteen een feest van herkenning zijn bij alle luisteraars. Maar dan het komende gesprek denk ik toch wel. Want hij is op dit moment, zeg het maar, meneer Lubbers, wat doet u in het dagelijks leven op dit moment?
5: Op dit moment ben ik grafisch vormgever.
1: Grafisch vormgever. En bij wat voor soort bedrijf doet u dat?
5: Bij een reclamebureau.
1: Ja, en noem even iets, een bekende klant of hoe groot is het bedrijf?
5: Nou, het is een Amsterdams bureau van 30 man. En diverse klanten waar we voor werken.
1: Juist. En de grafisch ontwerpen, ik weet het toevallig, dat is een gewilde baan. Daar kan je alle kanten op, zou ik zeggen. Als je het niet bevalt in je huidige baan, dan kan je ergens anders voor meer hetzelfde werk doen. Maar bij u lag het anders, want u wordt namelijk niemand anders dan ambulancechauffeur.
5: Ja, inderdaad. inderdaad.
6: Wat is er gebeurd?
5: Ja, wat is er gebeurd? Ik ben een tijdje geleden werd ik ontslagen door bedrijfseconomische redenen. En kwam ik voor de keuze te staan, wil ik ditzelfde vak nu eigenlijk nog een keer gaan doen? Of wil ik iets gaan doen waar ik echt het verschil kan maken, zeg maar. En ja, toen zat ik na te denken over bijvoorbeeld ambulancechauffeur. Ja, daardoor.
6: Ja. Maar mag ik even toch even van de gelegenheid gebruik maken? Wat is uw privésituatie? Heeft u een koophuis? Heeft u een gezin? Wat moet u allemaal bedruipen?
5: Ik heb een koophuis en ik heb een gezin. Ik ben getrouwd met mijn vrouw.
6: Kijk aan.
5: Geen kinderen.
6: Dus u moest op een gegeven moment ook naar huis toe gaan met dit brandende ambitie. Waarschijnlijk toch vertellen dat de maandelijkse inkomsten voor het gezin iets omlaag gingen.
5: Ja, dat is inderdaad het jammer aan het geheel. Dat de commerciële wereld altijd nog wel veel beter betaalt als het werk wat ertoe doet, zeg maar.
6: Ja.
5: En, ja, maar je wilt toch ook een beetje je hart kunnen volgen.
6: En is er dan iets gebeurd in uw leven, of heeft u iets gezien of meegemaakt waarom dat uitgerekend deze baan ambulancechauffeur nu de magneet is?
5: Ja, zeker. Het speelde al een tijdje dat ik iets wilde gaan doen waar ik kon bijdragen. En vorig jaar heb ik wat meegemaakt dat een vriend van mij een hartstilstand kreeg in het water tijdens het surfen. En ik heb hem aan de kant weten te krijgen. En dat was allemaal best wel een heftige situatie met reanimatie en noem maar op het strand. Daarbij kwam een ambulance ook en die kwam er eigenlijk zo relaxed en rustig bij. Tot op dat moment sprong echt de vonk bij mij over van ja, ik wil ook op deze manier wil ik het verschil kunnen maken.
6: Ja. Daarom vind ik het interessant begrip het verschil maken. Kijk, ik zou kunnen zeggen, natuurlijk, als je grafisch ontwerper bent, dan zit natuurlijk toch ergens je handtekening in het product. U heeft het ontworpen, dat komt uit uw geest, komt het voor, uit uw inspiratie. Dat zal met een gemiddelde ambulancerit wat minder makkelijk te kwalificeren zijn.
5: Dat klopt, maar na 30 jaar je handtekening onder allerlei dingen te hebben gezet, om het zo te zeggen, gaat het toch een beetje spelen dat het een beetje leeg is, dat het veel van hetzelfde is en dat ik iets wil doen in het vak moet ik best vaak stressen en haasten. En dan denk ik, waarvoor eigenlijk? Laat mij maar stressen en haasten voor iets wat ertoe doet.
6: En is het dan eigenlijk zo dat u eigenlijk al vrij lang een leeg gevoel heeft met uw werk, maar dat u eigenlijk door die ene ambulancerit, wat u net vertelde, dat daardoor eigenlijk de confrontatie met de leegheid ineens duidelijk werd?
5: Het werd me daar wel duidelijk. Ja, zeg maar ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Daar werd het me wel duidelijk door die ambulance. Door wat ik meegemaakt heb, ja, zeker.
4: En meneer Lubbers, hoe is het afgelopen met uw vriend?
5: Ja. Ja, dat gaat helemaal hartstikke goed, gelukkig. Een week later zaten we al bij hem in de achtertuin te proosten op het leven.
6: Mooi. En hoe wordt er in uw omgeving, los van uw gezinssituatie, hoe wordt er in uw omgeving gereageerd?
5: Ja, over het algemeen positief. Dat iedereen onder de indruk is dat ik zo'n stap wil zetten. En dat ik dat overweeg om te doen. Dus ja.
6: Mooi. Ja, ik ga niet naar getallen vragen, maar ik ga het u toch vragen. Want dat zegt ook toch iets over uw motivatie. Kunt u ongeveer een percentage aangeven hoeveel u er nou op achteruit gaat qua inkomsten?
5: Als mijn huidige loon 100 is, dan ga ik nu naar een 70. Een 70 of 60.
6: Dat is substantieel.
5: Ja.
6: Ik dank u ontzettend voor uw verhaal en veel succes met uw nieuwe baan.
5: Ja, dank u wel.
6: Oké, fijn dat u
5: succes
6: bij ons was.
5: Met uitzending.
6: Dank.
5: Ja.
6: Joris Luijendijk, ik zeg het maar even persoonlijk, want niet dat we nou heel goede vrienden zijn, maar we kennen elkaar toch wel lang. Ik bespeurde bij mijzelf toen ik het hoorde bij jou, ik heb een paar podcasten geluisterd en stukken gelezen, echt toch een beetje teleurstelling ook bij mezelf, dat je de journalistiek losliet. Dat is geen veroordeling, maar ik voelde het toch.
0: Ja. Nou, ik kom wel weer terug als we de Russen hebben verslagen. Want als we de Russen niet verslaan, zijn er ook geen journalisten meer dadelijk, lieve mensen.
6: Ja.
0: Dat is de vraag.
6: Ja. Maar dat vind ik ook zo opvallend. Want ik zit je natuurlijk een beetje te beluisteren. En aan de uitzending van vandaag even. Het zijn mijn woorden, maar... heb je je onbegrepen gevoeld, laat ik het zo zeggen, de afgelopen weken en maanden?
0: Nee, man.
6: Nee?
0: Totaal niet. En mensen begrijpen het ook totaal en zeggen, oh, wat goed. En die fundraiser die ik nu doe, is allemaal vrijwilligerswerk overigens. Heel vaak, dan, als je bij Why Donate, dan kan je een berichtje sturen met de donatie. En dan zeggen mensen heel vaak bedankt. Dat is heel raar, want meestal zeg je bedankt als je geld krijgt. Maar deze mensen zeggen bedankt als ze geld hebben gegeven. Dat zijn soms ook stevige bedragen. En dat is dus zo van bedankt dat ik iets kan doen. Dat ik dus uitdrukking kan geven aan dat ook ik zie hoe belangrijk het is dat we daar winnen. Nee, ik heb me helemaal niet op een gegeven moment. En zoveel verandert er ook niet, want ik blijf een praatjesmaker. Alleen, als journalist heb je de verplichting om altijd op zoek te gaan naar de weerlegging van je eigen idee. Je hebt alleen maar hypotheses. Dat is zo belangrijk van de journalistiek, zodat ook rechters die jouw werk lezen en officieren van justitie en bestuurders, dat die ervan op aan kunnen dat jij niet stiekem al een of andere mening erin hebt zitten bakken. En daar wil ik nu van af, want ik heb die mening wel. Het is nog steeds zo, als ik tot de conclusie kom. Hé jongens, valt wel mee. Poetin, eigenlijk een hartstikke aardige man. Moeilijke jeugd gehad. Valt allemaal heel erg mee. Hij bedoelt het eigenlijk heel erg goed. Dan zeg ik dat heus wel. Ga ik weer wat anders doen. Dus ik blijf ook nog wel op zoek naar de weerlegging. Maar zolang ik die weerlegging niet vind, denk ik dat ik meer voor mijn democratie kan doen door te zeggen, jongens, dit is echt een acuut gevaar.
6: Faiza?
2: Ja, hoorde ik het goed? Wat je doet nu voor Oekraïne, de fondswerving, dat doe je vrijwillig.
0: Vrijwillig, ja.
2: Want het gaat nu eigenlijk de hele tijd over verschil maken via je baan. Nou, dat is ook wat we de meneer hoorden die nu ambulance-medewerker wordt. En dat is ontzettend belangrijk. Hè. Ik merk in ieder geval bij de jonge generatie dat daar ontzettend veel behoefte aan is. Ik word ook trouwens ook heel vaak benaderd door mensen van een wat oudere generatie die aan mij vragen, ik ben niet gelukkig in mijn baan, ik wil graag impact maken. Wat moet ik nu gaan doen? En dan denk ik, het liefst maak je impact via je werk. Want onze hele economie moet om, et cetera. We moeten verduurzamen, we moeten democratisch blijven, een vrije samenleving. En tegelijkertijd lukt het niet altijd om dat via je werk te doen. Daar loop je soms ook gewoon tegen grenzen aan. Maar er is ook een wereld erbuiten. Hoe kan je ook die bijdrage leveren via vrijwilligerswerk? Ik bedoel, de meeste mensen met wie ik actie heb gevoerd, die deden dat gewoon vrijwillig.
0: Ja, precies. En het ingewikkelde tussenvorm is dat als je een publieke functie hebt, zoals bij journalistiek, en je hebt altijd de belofte naar je lezers gedaan van, mensen, ik zie af, ik ben zo open mogelijk. En dat het goed is om dat even te zeggen.
2: Dat snap ik. En de meeste mensen zijn ook geen journalist. En klopt, ik denk wel dat er heel veel mensen met de vraag rondlopen, maak ik genoeg impact met mijn werk?
0: En op je werk kan het ook. Hè? Want vergeet niet, je zit in die vergaderingen en er wordt heel vaak, bij zo'n vergadering, je wordt er, iedereen weet dat het niet klopt. En vergaderingen zijn ook heel erg een soort manier dat je dus daarna er niet meer op terug kan komen. Je kan dan ook gewoon zeggen, jongens, we weten allemaal dat dit niet klopt. Of als iemand anders het doet, dat je zegt, ja, dat vind ik ook. Dus er zijn heel veel beslismomenten, ook op het werk, ook op allerlei plekken. En ik weet bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iemand die ik ken, die werkt bij een grote bank. En ik kwam bij een bijlescentrum in de Bijlmerstad tegenover. En ik zei van, hé, dat is die bank. Daar ga ik morgen een praatje houden over de financiële wereld. Ben je er wel eens geweest? Zij zei, nee, ben ik nog nooit geweest. Dan ging ik naar die bank. Zei ik, wist je dat daar een bijlescentrum zit voor kinderen in Zuidoost? Zij zei, nee, dat weten we ook niet. Brengen ze bij elkaar. En vervolgens gaat dus één vrouw bij die bank. Die voert 2 jaar lang oorlog binnen zo'n bank. En zorgt ervoor dat het bijlescentrum gewoon computers krijgt. De huur niet hoeft te betalen. Fantastisch. Ze hebben nu al honderden kinderen in Zuidoost door haar inspanningen. En het nou, dit natuurlijk echt door de inspanningen door Monira Loekman, die dat heeft opgezet. Maar die had dat nooit kunnen doen zonder die bondgenoot bij die bank. Ik denk dat als die mevrouw bij die bank was gaan werken voor een ideële organisatie, dat bijlescentrum er niet was gekomen. Je kan op je werk ook heel veel doen, maar dan krijg je conflict. En daar moet je zin in hebben.
2: En ik vind het wel een mooi voorbeeld, want dat laat ook zien, ook als je op de Zuidas werkt, of je gaat voor een vervuilend staalbedrijf werken, uiteindelijk heb je daar ook wel voorvechters nodig. Mensen met een activistische houding die de wereld een beetje beter willen maken. En dat is wat mij fascineert aan de discussie van de afgelopen dagen met deze transfer van Donald Pols. Dan denk ik, is nou de discussie of je nou wel of niet voor een grote vervuiler mag werken? Of zou de discussie moeten gaan, wat voor mensen hebben we nodig bij dat soort bedrijven die het verschil kunnen maken? Of we nou op de Zuidas
6: zijn. Ik vind het een interessante kwestie die je op tafel legt. Geef eens zelf antwoord op de kwestie. Wat vind je zelf?
2: Ik denk dat we dat soort mensen nodig hebben in het bedrijfsleven. En daarmee spreek ik ook, ik ben 13 jaar actievoerder geweest bij Greenpeace. Alles wat ik heb kunnen bereiken was altijd, als ik een bedrijf een beetje naar links kon bewegen, de groene kant op kon bewegen, dan was het omdat er altijd aan de binnenkant een bondgenoot was. 1 of een paar mensen die dezelfde agenda hadden. En zonder dat had ik dat nooit kunnen bereiken.
0: Dit is zo'n belangrijk punt. Echt zo'n belangrijk.
2: En daar kan ik gewoon voorbeelden van geven. Gewoon een bank bijvoorbeeld, die op een gegeven moment hun investering in kolen hebben uitgefaseerd. Daar hebben we toen jaren campagne op gevoerd. Ik wist dat er mensen in de bank bezig waren om die hele organisatie mee te krijgen. Zonder die paar mensen was het nooit gelukt.
4: Ja, we krijgen hier ook een luisteraarsopmerking van Jeannette. Die zegt, misschien is het een list dat hij bij Tata Steel gaat werken. En komt hij straks met de meest interessante informatie over. Dus misschien is het wel een mol. Maar ja, je hebt hem dus wel aan de binnenkant zo iemand nodig. Een medestander.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Jean Dome, of mensen nou vanuit welk opzicht dan ook twijfelen over hun werkweek. Qua impact, qua moraal, ideaal. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, als er ooit een periode is om een beetje te handelen naar je gevoelens, is het wel nu, hè?
3: Zeker, ja. Ik denk terug aan de jaren 80, toen ik zelf opleidingen volgde. Toen was het alle hens aan dek om überhaupt een baan te kunnen vinden.
1: Ja.
3: En op dit moment, eigenlijk met dank aan de vergrijzing, liggen er enorme mogelijkheden voor jonge mensen en ook voor oudere mensen.
1: Dus plat gezegd, als iemand in het café een beetje moralistisch zit te tetteren, maar dan niet naar handelt op zijn werk, kan je hem eigenlijk zeggen, je bent een hypocriet.
3: Nou, je noemt het werkwoord handelen. Dat is dus heel belangrijk. Mensen moeten ook wel gewoon handelen. Ze moeten op een ochtend wakker worden en zeggen van, ik zet die stappen, ik ga aan de slag.
1: Maar zien wij dit ook, dit soort bewegingen in de arbeidsmarkt, in die hele krappe arbeidsmarkt, waar nog altijd veel meer vacatures zijn dan dat er werkzoekenden zijn?
3: Ik denk dat je wel ziet is dat mensen kritischer worden. Ze worden kritischer op de inhoud van hun werk. Ze worden ook kritischer op werktijden. Ze worden kritischer, en dat geldt zeker voor jonge mensen, om de vraag hoe ze werk en zorg en privé, mantelzorg ook kunnen combineren.
1: Ja, een tijd geleden was ook die discussie van die platitudes. En ze, ja, nee, de nieuwe werknemer die heeft er maar geen eigen auto meer. En het gaat alleen maar om purpose. En dat denk ik, ja, is dat echt zo? Of is er nog steeds een dikke salarisstrook nog steeds leidend?
3: Ik heb met eigen ogen de afgelopen 20 jaar het echt ingrijpend zien veranderen. De hele cultuur, de werkcultuur, ook op journalistieke redacties, is veranderd. Er wordt ook niet meer met typemachines gegooid uit boosheid. Nou, dat scheelt ook.
0: Mooi was die tijd. Wordt
3: niet meer gedronken onder werktijd. Maar er gebeuren ook dus heel veel andere positieve dingen.
2: Ik heb van meerdere CEO's gehoord uit de zware industrie dat als ze geen verhaal hebben op duurzaamheid, dat het veel moeilijker voor ze is geworden de laatste jaren om talenten aan te trekken.
0: Ja, hoor ik ook.
2: Dat heb ik heel vaak gehoord.
0: Ja, jij hebt het over moralistisch tetteren. Maar wat vooral jonge mensen snappen is er van, ja, als je de wereld naar de tering laat gaan, dan woon jij dus in een wereld die naar de tering is gegaan. Dat is niet moralistisch tetteren. Dat is gewoon langetermijn eigenbelang. En mensen moeten kunnen uitleggen aan hun omgeving waarom ze voor zo'n bedrijf gaan werken. En als dat bedrijf gewoon alleen maar negatieve dingen doet, is dat veel moeilijker. En dat is echt veranderd. Dat als je gewoon met mensen van mijn leeftijd praat, die zeggen, ja, nee, dan ging je gewoon ergens werken. En dat was gewoon werken. En dan dacht je niet eens over na. Mijn generatie is wat dat betreft veel kinderlijker. Die gaan er gewoon helemaal van uit dat als je jezelf geen poot uitsteekt, dat de wereld toch wel goed terechtkomt. De trog in de kinderboerderij was toch altijd gevuld.
1: Heb je eigenlijk een plan nu? Je bent dus nu vrijwilliger. Waar, je moet toch ook leven? Waar?
0: Ja, dus ik word nog steeds wel gevraagd voor lezingen over mijn boeken.
1: De 7 vinkjes vooral, hè?
0: Ja, en dat gaat ook onverminderd door. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld ook dat je dus bij, als je mensen wil overtuigen, moet je ze eigenlijk niet van de ene kant naar de andere kant trekken. Je moet ze gewoon een klein stukje laten bewegen. Weet je, als ze gewoon toegeven dat er een probleem is, dat is al een enorme winst. Dan gaan ze niet meteen ook allerlei andere dingen doen. En ik kan ook wel eventjes wat leiden. En ik zie ook wel weer wat eruit komt. Misschien dat ik er een boek van maak. Dus het is ook allemaal, het is geen opoffering of zo. Het is gewoon een herprioritisering gezien de historische tijden waarin we leven.
1: Maar dus, ik vind het wel, dat maakt het dubbel spannend. Dus je doet dit omdat je deze noodzaak nu voelt. Maar je hebt eigenlijk geen uitgewerkt plan van wat dan de vervolgstappen zijn.
0: Heb ik eigenlijk ook niet.
1: Raak je daarvan onrustig?
0: Nee, ik word juist ontzettend onrustig van het idee dat ik over een paar jaar al zou weten wat ik zou gaan doen. Als ik vrienden heb waarvan ik weet, die kunnen gewoon nu al vertellen wat ze op dinsdagmiddag om 2:00 op 23 mei 2029 aan het doen zijn. Dan krijg je
1: Nee, als je het zo dicht kit, dan word ik er ook claustrofobisch van. Maar om een beetje te weten waar de mogelijke inkomsten zitten, dat is wel.
0: En dat is ook heel erg omdat ik een 7-vinkje man ben. Weet je, dus dat is een soort vrijheid die ik daardoor mede heb. Maar het is ook, de 7 vinkjes zijn ook uit dat boek is uiteindelijk ontstaan omdat ik ook gewoon net mijn belangstelling volgde. En opeens dacht, wow, dit is echt heel raar. Je hebt een groep mensen die niet weten hoe het is om je in te vechten en om gediscrimineerd te worden. En juist die groep wordt de baas in Nederland. We moeten van binnenuit die groep gaan begrijpen en ik hoor erbij. Dus je weet wel, het is heel fijn om je leven heel open te kunnen leiden. Maar dat is ook gewoon, ook mede dankzij het feit dat ik het voordeel van de twijfel krijg als ik ergens binnenkom.
4: Nou, ik wil ook nog wel even opwerpen. We hebben nu de hele tijd over ideale keuzes in je carrière. Maar we hebben het over bankiers. We hebben het over mensen die van marketing naar ambulance gaan. We hebben het over een gerespecteerd en een goed verdienend journalist die overgaat naar fondsenwerven. KPMG hebben we hier aan tafel zitten. In hoeverre is iemand met een heel ander soort baan die schoonmaker is? Of ook voor dezelfde keuze gesteld? Kun je dan ook wel zo'n ideale overweging überhaupt maken? Jean, kijk even naar jou. Als je naar de arbeidsmarkt kijkt.
3: Nou ja, je moet natuurlijk uitkijken dat het niet een elitaire discussie wordt. Maar er zijn heel veel mensen, heel veel banen die keuze wel hebben. Ik denk wel, maar dat is meer maatschappelijke ontwikkeling. Je ziet dat steeds meer huishoudens. Hè. Aan de ene kant, we hebben een geweldig stuk emancipatie gehad. Maar de realiteit is ook dat als je een huis wil kopen, dat je alle twee bijna fulltime moet werken. En dat betekent, we hadden het net over vrijwilligerswerk, dat met die enorme druk die daardoor ontstaat, er dus heel weinig tijd voor overblijft. Dus het snijdt eigenlijk aan twee kanten. Het is inderdaad, ja, en niet iedereen kan die keuzes maken. En de mensen die die keuzes wel voor een deel kunnen maken, hebben de tijd simpelweg niet meer.
0: En schoonmakers doen ook gewoon al nuttig werk.
4: Ja.
6: Dus het is een soort welvaarsprobleem voor de hoge opgeleide.
0: Ieder draagt de sterkste schouders draagt de zwaarste last. Als schoonmaker stopt met het werk, is het hier in 3 dagen in Nederland een totale teringzooi. Maar ik heb de mogelijkheid om op die manier meer te doen voor de verdediging van ons continent. Dan doe ik dat. Doen we allemaal wat. Of onze taak.
6: Erik de Vries, Lens. Yes. Mijn gewaardeerde collega, het CBS van NPO Radio 1. En we hebben het ook nog over de aandelen.
4: Ja, zeker. Elke week peil ik de stand op de beurs. Normaal gesproken met een amateurbelegger in het land. Maar dit keer een professionele en activistische beleggersclub. Follow This. Zij kopen aandelen in fossiele bedrijven om die te verduurzamen. En om uit te leggen hoe dat werkt, hebben we contact met de oprichter Mark van Baal. Mark, goedenavond.
7: Goedenavond.
4: Hoe werkt Follow This precies? Wat doen jullie met de fossiele aandelen die jullie hebben?
7: Nou, wij kopen aandelen in fossiele bedrijven zoals Shell. Genoeg om onze punten op de agenda te zetten van die aandeelhoudersvergadering. En dan zorgen we dat grote pensioenfondsen en grote beleggers daarvoor gaan stemmen. En als ze dat massaal doen, dan komt er beweging bij die bedrijven, zoals we bij Shell hebben gezien.
4: Dus het is een beetje alsof je 1 zetel in de Tweede Kamer hebt en dan probeert grote partijen mee te laten stemmen met een motie, zeg maar. Moet ik het zo zien?
7: Ja, daar zou je het wel mee kunnen vergelijken. Ja. Dus we zetten het op de agenda en we zetten iets op de agenda waar niemand tegen kan zijn. En dan gaan ze langzaam daarvoor stemmen.
4: Zoals wat? Waar kan niemand tegen zijn?
7: Nou ja, we hebben in het verleden gevraagd doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Dit jaar vragen we, laat eens zien hoe je straks geld gaat verdienen als de aandeelhouders. Laat zien hoe je straks geld gaat verdienen als de, hoe zeg ik dat, als de vraag naar olie en gas omlaag gaat. Dat gaat gebeuren vanaf 2029. En daar proberen we nu aandeelhouders achter te krijgen. Met het idee dat als we dat doen, dat dan die bedrijven gaan nadenken over een andere toekomst dan alleen maar in olie en gas.
4: Ja. Leveren fossiele aandelen niet altijd nog wel meer geld op dan duurzame aandelen?
7: Ja, dat is een heel groot misverstand. Dat je in schone energie geen geld zou kunnen verdienen. Misschien is dat op dit moment niet zo, omdat de olieprijs boven de $100 ligt. Maar als straks de vraag naar olie en gas gaat afnemen, dan gaat schone energie gaat heel hard winnen. Omdat die steeds goedkoper wordt. De technologie wordt steeds goedkoper. Die olie en gas wordt steeds duurder. We hebben ook gezien tijdens COVID. Toen zakte de vraag maar een heel klein beetje. En toen gingen al die bedrijven opeens verlies maken. En moest Shell zelfs 2/3 van zijn dividend afhalen.
4: Maar Shell maakte gisteren bekend dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar erg lekker hebben geboord. Ze hebben bijna 2 keer zoveel winst gemaakt als vorig jaar. Bijna $7 miljard. Dus ja, dan het lijkt heel goed te gaan met die oliebedrijven.
7: Ja, het gaat nu even heel goed natuurlijk. Want ja, ze maken nu enorme oorlogswinsten. Maar vanaf 2029 zal de vraag structureel omlaag gaan. Ja, en dan hebben ze nog geen plan.
4: Dan nog een laatste vraag. Gewoon even een getal. Hoe groot is het percentage kans dat jij ooit bij een oliebedrijf gaat werken?
7: Nou, dat is 0. Als aandeelhouder heb ik veel meer invloed dan ik als werknemer zou kunnen hebben.
4: Helder, dankjewel.
6: Wij gaan naar het einde. Wij danken onze gasten zeer hartelijk. Joris Luijendijk, voormalig journalist, dus nu fondsenwerver. En dat heeft alles met de oorlog in Oekraïne te maken. En het vooral tegenhouden van Poetin. Faiza Oelensen, zij is voorheen activist bij Greenpeace. En nu dus de directeur duurzaamheid bij KPMG. En Jean Dome, de huisjournalist, zeg maar even. Vooral van het FD, maar ook een beetje van ons bij WNL. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week is Sam Hagens er weer. By the way, Joris Luijendijk, ook aangemeld als reservist al?
0: Nee, want dan kan ik niet naar Oekraïne wanneer ik wil.
6: Jean Dome?
3: Ik ben te oud, sorry.
6: Goed. Wij gaan naar afronden. Ik dank jullie allemaal. Goed weekend. Faiza, ja?
2: Nee, ik ben niet aangemeld.
6: Maar ga je nog?
2: Ik denk er wel over na.
6: Bij deze moeten we afronden. Dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.
8: NPO Radio 1.
9: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van militaire parades.
10: They're getting ready for Victory Day and the annual military parade on Red Square.
9: Transgender pioniers in het Berlijn van de jaren 20.
11: Hirschfeld was ahead of his time, but not everyone agreed with his ambitious reforms.
9: En
12: Wolfgang Amadeus Mozart.
9: Een maniacale Mozart in de gerestaureerde film Amadeus. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
8: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tour?

0: Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
15: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
16: Goedenavond. Na de mannen van PSV kunnen vanavond ook de PSV-vrouwen de landstitel pakken. Voor het eerst, ze spelen thuis tegen ADO. Bij rust staat het 1-0.
17: We volgen de tweede helft in langs de lijn en omstreken. Maar eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjerk.
18: Komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het nieuws dat de wolf nu in alle provincies van Nederland is gezien blijkt toch niet te kloppen. Er is een fout gemaakt in de melding van een wolf bij Barendrecht, maar het ging om een wolf in Limburg. Maurice Slahee van de Zoogdiervereniging, u houdt al die meldingen bij. Goedenavond.
19: Goedenavond.
18: Ja, ja, er was zelfs een persbericht van de provincie Zuid-Holland. Maar hoe is deze fout ontstaan?
19: Ja, het is heel vervelend. Wat er gebeurt met zo'n vaardatumvermelding is een locatie, of is de tag van klopt dat er een wolf op staat op de video of de foto. Die klopte. En de locatietag is gekeken van de omgeving, industrieterrein. Op de kaart leek via Google Maps ook te zien dat daar een industrieterrein lag. Helaas bleek het een ander industrieterrein te zijn elders in Nederland. Daar is misgegaan.
18: En dat was in Limburg dus?
19: Dat was in Limburg inderdaad, ja. Ja, en daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser. Maar ja, het blijft mensenwerk.
18: Ja, hoe vervelend is het dat dit gebeurt?
19: Nou ja, op zich niet heel vervelend, maar het is vooral jammer. We zaten te wachten op de eerste wolf in Zuid-Holland. En als dan tot die bij te kloppen, is dat heel jammer. De melder heeft het nu na het nieuws zichzelf gemeld en gerectificeerd. Ja, en toen is het balletje gerollen. En ze hebben beter gekeken en toen bleek de locatie inderdaad elders te zijn.
18: Ja, ligt het wel in de verwachting dat er ooit nog wel een wolf wordt gezien in Zuid-Holland?
19: Ja, zeker. We hebben al in 11 van de 12 provincies zijn al wolven of een wolf gezien. Dus ook in Zuid-Holland zal vroeg of laat wel een keertje een wolf langskomen lopen.
18: Maar nu nog even niet. Dank voor de uitleg, Maurice Slahee van de Zoogdiervereniging. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor de servers uitvielen. Veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
20: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van

0: van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt en dat duurde wat langer. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste en hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op de roze trui, maar ging onderuit. Het weer, het klaart op steeds meer plaatsen op en vannacht is het overwegend helder. De minima liggen tussen 5 en 8 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: NPO Radio 1. EO NOS.
13: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
14: Goedenavond, de voetbalsters van PSV kunnen tegen ADO voor het eerst de landstitel pakken. Frank Wielaert.
15: Ja, het ziet er goed uit hier op de hertgang in de rust. 1-0 voor PSV en op de andere velden Twente en Ajax nog niet gescoord. Allebei nog op een gelijkspel. Dus eigenlijk gaat het overal heel goed voor PSV. Volgepakte hertgang. Alles in gereedheid om het in de tweede helft af te maken voor de eerste landstitel van de ploeg uit Eindhoven.
16: Een maand voor het WK is het onrustig in de ploeg van Curaçao. Een deel van de spelers wil Dick Advocaat terug als bondscoach.
14: En het kabinet wil stoppen met de grenscontroles die door oud-minister Faber waren ingevoerd. Hoe dat zit horen we van politiek journalist bij EB, Victor Pak.
16: We zijn er tot 11 uur.
14: Het was groot feest op Curaçao in november, toen het land zich voor het eerst plaatste voor het WK voetbal.
17: Corsom is die baboe! I've got no words. I'm so proud of the boys. This is a dream come true. The smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup. Yeah!
14: Maar in aanloop naar dat WK-debuut is het onrustig. Spelers en sponsoren hebben bij het bestuur aangedrongen op een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach, schrijven VI en de Telegraaf. Vlak na de historische plaatsing voor het WK stopte Advocaat vanwege de gezondheid van zijn dochter. Fred Rutte kwam als opvolger. Maar omdat de situatie van de dochter van Advocaat stabiel is, zou Advocaat weer openstaan voor een terugkeer. Maar de bond heeft die wens naast zich neergelegd. Jim van der Del volgde Curaçao tijdens de WK-kwalificatie en maakte een documentaire voor Omroep West. Jim, goedenavond. Jim, goedenavond.
16: We beginnen met een technische storing. Ik hoop niet dat dat veel zegt over de rest van deze twee uur. We gaan ons best doen. Maar inmiddels staat wel de tweede helft op het punt van beginnen. Voor ja, wat een historische avond moet worden, toch Frank, in Eindhoven?
15: Zeker, want in 2012 is PSV met de vrouwenafdeling begonnen. En nu zou het dus 14 jaar later voor het eerst landskampioen kunnen worden. Het heeft al wel eens een KNVB-beker gewonnen, een paar jaar geleden. Vorig jaar greep het net naast de landstitel op doelsaldo. Toen ging het uiteindelijk naar FC Twente. Maar FC Twente heeft nu de problemen die PSV vorig jaar had. Namelijk personele problemen. Een aantal spelers er niet bij. En het loopt niet. Het gaat allemaal uitermate moeizaam de afgelopen weken. Dat gaat het eigenlijk ook met PSV wel. Maar die winnen toch steeds van Heerenveen. Uit, dat was allemaal heel erg lastig. Hera uit, heel erg lastig. Maar het lukte allemaal wel met de hakken over de sloot om daar te winnen. En nu staat het eigenlijk heel geruststellend met 1-0 voor tegen ADO. En de gasten uit Den Haag hebben nog helemaal niets klaar kunnen spelen in een aanvallend opzicht. Dus voor PSV staat alle seinen op groen. Het enige wat nog ontbreekt is de zekerheid. Dus een 2-0. Want voorlopig gaan we zo beginnen aan de tweede helft. Spelers staan weer op het veld. Iedereen zit weer klaar op de tribune. Alle vlaggetjes wapperen. We kunnen weer beginnen.
14: Ja, en volgens mij hangt Jim van der Del nu wel. Jim, goedenavond.
5: Goedenavond, hallo.
14: Ja, hallo. We hadden het net over Curaçao en de roep om advocaat weer als trainer. En nu is dat Fred Rutte. Jij volgde Curaçao deze WK-kwalificatie en maakte een documentaire voor die omroep. West, ja. Was jij überhaupt verrast door het bericht dat die spelers graag weer met advocaat willen werken?
5: Enerzijds niet, want er is echt wel een hecht iets ontstaan tussen advocaat en de spelers. Advocaat heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt door het kleinste land ter wereld naar een WK te brengen. Dat ooit gehaald heeft. Dus nee, daar was ik niet verrast door. Alleen aan de andere kant speelde natuurlijk de rol van de dochter van Dick Advocaat de reden waarom die gestopt was. Zij is ziek. En een grote rol, en dat heeft hij wel overwogen gedaan. Dus lange tijd leek de vraag of Dick Advocaat terug zou komen ook niet realistisch. Want hij heeft gekozen voor zijn dochter. Dus dan heb je wat meer informatie nodig om te kijken of het realistisch is dat Dick Advocaat terug gaat keren. Maar dat de roep er is, zeker na die twee wedstrijden, zeker na de aanstelling van Rutte. En ja. Ik ben in februari ook nog op het eiland geweest. Daar merkte ik ook wel een soort wanhoop bij de supporters, bij de vaste volgers, bij de journalisten van hoe moeten we nu verder zonder Dick? Ik begrijp wel dat die vraag er is.
14: Ja, want hoe populair is Dick Advocaat op het eiland?
5: Ja, enorm populair. Hij heeft hetgeen wat nog nooit gelukt is gepresteerd, namelijk plaatsing voor het WK. Er was in het begin wat hoop dat er misschien met wat geluk, met hogere krachten iets haalbaar was. En die hoop is langzaam overgegaan in geloof, omdat Dick Advocaat liet zien dat je met een bepaalde tactiek en met een bepaald soort spel het wel kan halen. En daar moet natuurlijk bijgezegd worden dat het WK dit jaar meer teams, meer landen kent dan normaal. Dus de kans is ook groter dat een eiland als Curaçao erbij komt. Het wordt ook in die hoek van de wereld georganiseerd, waardoor er meer tickets beschikbaar zijn. Maar dat stukje hoop is langzaam geloof geworden. En dat geloof is uiteindelijk realiteit geworden. Dus ja, de liefde voor Dick Advocaat is immens groot. En ik denk ook dat men op het eiland niks liever zou willen dan met Dick Advocaat naar het WK.
14: Nee, ik zei net al van de spelers en sponsoren die willen Dick Advocaat terug. De grote vraag is natuurlijk, weten we eigenlijk of Advocaat zelf ook terug wil?
5: Nou ja, inmiddels is de situatie van Dick Advocaat zijn dochter stabiel. Dat zet wat meer seinen op groen voor Dick Advocaat. Dus ik kan me voorstellen dat hij zijn klus zou willen afmaken. In de media is er ook al eerder over gesproken van wat als dit scenario zou gaan plaatsvinden. Stapt Fred Rutte dan opzij en geeft hij dan alle credits aan Advocaat om zijn klus af te maken. Advocaat staat er zeker voor open. Zeker gezien de thuissituatie. En ook de relatie die hij onderhoudt met Curaçao, met de spelers, met de sponsoren, met het eiland. Alleen ja, dat is op dit moment niet voldoende.
16: Het is natuurlijk vanuit de kant van Advocaat hartstikke mooi, hè, dat hij zo geliefd is en dat mensen hem terug willen. Maar het is toch heel pijnlijk voor de bondscoach die ze gewoon hebben, Fred Rutte. Want dit is bijna een soort motie van wantrouwen als je iemand zo graag vervangen wil.
5: Is het ook. Het is ook heel pijnlijk voor Fred Rutte. En die zal vanochtend, toen hij al die berichten in de pers heeft gelezen, ook wel enorm geschrokken zijn. Want wat valt er voor hem nog te behalen bij Curaçao op het WK. Op het moment dat hij blijft zitten en ze gaan er roemloos vanaf na 3 wedstrijden... zal iedereen zeggen, ja, had maar Dick Advocaat aangesteld. Dus er is voor hem heel weinig eer aan deze klus te behalen op dit moment. En ik kan me ook echt voorstellen dat hij hiermee in zijn maag zit. Van, wat moet ik doen? En als dan ook in de media nog geroepen wordt van, nou, hij kan als een soort gentleman opzij stappen en dit gunnen aan Dick Advocaat, dan is bijna het antwoord al ingetekend voor hem.
16: Ja, want jij denkt dus eigenlijk,

0: dan houdt hij de eer aan zichzelf en maakt hij ruimte vrij voor advocaat. Want hier heeft hij ook niks meer aan.
1: Nou ja, ik denk persoonlijk gezien dat dat zeker door zijn hoofd zal gaan op dit moment. Aan de andere kant, als je hoort dat de spelers ook dik advocaat als bondscoach willen, dan zijn de spelers waar jij het mee moet doen volgende maand op het WK. Ja, die hebben hun kleur bekend. Die hebben aangegeven wat ze graag willen.
0: Ja.
1: De grootste sponsor op het eiland heeft ook aangegeven wat hij wil. Ja, hoe groot is dan het vertrouwen nog wat je voelt om een klus te klaren met een eiland dat debuteert op het WK, wat sowieso al lastig is. Het is haast een mission impossible. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer iets wat aan Curaçao gekoppeld is, want diezelfde Mission Impossible, die had advocaat natuurlijk ook met het behalen van het WK. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Fred Rutte vandaag en misschien ook wel morgen bij zichzelf te raden gaat van oké, hoe moet ik hier zelf mee omgaan?
0: Ja, het is nog maar een maand tot dat WK, dus we zullen vast snel iets horen. Jim van der Del, dankjewel in ieder geval.
2: Ja, en Frank, hoe is het in Eindhoven op de hertgang?
3: Ja, we zijn weer begonnen, de tweede helft. Die is inmiddels een minuutje of 5 aan de gang. En PSV heeft het na de 1-0, die viel al heel vroeg in de wedstrijd trouwens, in de derde minuut, was een doelpunt van Tjemaili op aangeven van Jansen. En de voorassist was van Strik. En daarna dacht iedereen, zo, als het zo snel gaat, de eerste bal tussen de palen is meteen raak, dan kan PSV er wel eens overheen lopen. Maar niets was minder waar. Er werd wat gas teruggenomen. De vijfmansverdediging van ADO was moeilijk te slechten voor PSV. Zo nu en dan kwam er eens een kansje. Jansen was er dichtbij met een stift na een half uur. En verder was het allemaal niet zo heel goed uitgespeeld. Maar er stelde ADO uiteindelijk niks tegenover. En dus staat die 1-0 zonder al te veel moeite na 50 minuten op het bord. En kan ADO nu gaan uitverdedigen. Maar de eerste keer dat ze echt gevaarlijk kunnen worden voor de goal van PSV, dat moet nog komen. Ze hebben wel een paar aardige schutters in de ploeg trouwens, die best wel een doelpunt kunnen maken. Floortje Bol, 19 jaar, heeft er 7 gemaakt dit seizoen. Dat is niet onaardig voor een ploeg die strijdt tegen degradatie. Want ja, ze staan 10e en de onderste 2 degraderen. Er zijn 12 clubs, die onderste 2 zijn al gedegradeerd. Dat is duidelijk. Excelsior en NAC, zij gaan eruit. Maar ADO staat nog op een plek die ook in gevaar kan komen. Want als de Graafschap de kampioenswedstrijd gaat winnen, ze zijn de winnaar van de najaarscompetitie. Straks komt er nog een winnaar van de voorjaarscompetitie. Dat zal Jong Ajax zijn. En uit de onderlinge wedstrijd tussen die twee komt dan de kampioen uit de eerste divisie. Als dat de Graafschap is, dan gaan ze promoveren naar de Eredivisie. En dan is de nummer 10, de klosser, dat is op dit moment ADO. Maar het zou ook nog Hera kunnen worden. Ja, dan moet ADO vandaag eigenlijk een resultaat halen. Dus voor ADO geldt ook nog wel het een en ander dat belangrijk is in deze wedstrijd. Even kijken, de wedstrijd wordt stilgelegd door scheidsrechter Schoenmaker. Wat er precies aan de hand is, hij wil iemand wegsturen, lijkt het haast wel. Langs de kant, die vindt het vervelend dat daar wat spelers heel dicht langs de lijn aan het warmlopen zijn. Daar heeft de assistent scheidsrechter last van, blijkbaar. En dus heeft hij nu gezegd van ja, dat kan niet daar op dit moment daar warm lopen. Daar lopen jullie in de weg. En dus moeten de spelers daar van PSV die daar lopen inderdaad verdwijnen. Intussen probeert ADO nog steeds uit te verdedigen. En PSV verdedigt vooruit. 1-0 voor PSV. Dat staat het op de hertgang voorlopig dus op kampioenskoers.
0: En Ajax staat inmiddels 1-0 voor tegen AZ, dankzij Danique Noordman. Twente staat 1-0 voor uit bij NAC door Liv Pannock. En dus wordt de druk opgevoerd tegen PSV.

0: Uit de tienerjaren van Guido en van mij, Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald.
1: In de eerste plaats heeft de ministerraad vandaag besloten de grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee te verlengen tot en met 30 september van dit jaar.
2: Dit zei minister-president Jette vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie over de grenscontroles, vooral bij België en Duitsland. Wat er na 30 september gebeurt, daar zei hij niets over. Goedenavond, Victor Pak, politiek journalist bij EW Magazine.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Weet jij wat er gebeurt na 30 september met deze september naar deze grenscontroles?
3: Dan worden ze gemoderniseerd en verbeterd, als we de premier mogen geloven. Deze grenscontroles die er nu zijn, zijn nog ontworpen door minister Faber, toen namens de PVV in het kabinet Schoof. En het kabinet Jette verlengt ze dus, maar kondigt ook in die zin een einddatum aan. En hierna komen er vooral mobielere grenscontroles. En dat is eigenlijk een terugkeer naar de grenscontroles die Nederland al uitvoerde voor het kabinet Schoof. En minister Faber van de PVV die vond juist dat er ook vaste grenscontroles nodig waren om bijvoorbeeld de asielinstroom te beperken. En nu keert het kabinet Jette in die zin terug naar wat het al had, dus na de zomervakantie. Maar belooft het ook dat dat toch een beter middel is om bijvoorbeeld die asielinstroom tegen te gaan.
2: En waarom kiest de minister hiervoor om weer terug te gaan naar het systeem van voor minister Faber?
3: Omdat er toch wel grote twijfels waren over de effectiviteit van de huidige grenscontroles. Dus zoals ze op dit moment en dus nog tot 30 september zijn, zoveel leveren ze niet op. Terwijl het bijvoorbeeld wel heel veel mankracht vraagt. En die is maar beperkt inzetbaar. En dus zouden mobielere grenscontroles toch een efficiënter middel uiteindelijk zijn.
2: Ja, en dus het is eigenlijk een beetje afrekenen met een symboolmaatregel. Of mag ik dat zo niet zeggen?
3: Dat werd Jette onder meer gevraagd. Hij ontkent het. Hij wil zeker niet meegaan in het verhaal dat het symboolmaatregelen zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje wel zo. Zeker als je terugkeert naar iets wat je natuurlijk al had. Wat je al had is dus volgens het huidige kabinet, het kabinet van premier Jette, effectief genoeg om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van Nederland.
0: Het ging op de persconferentie ook hierover.
1: Ik ben blij te melden dat minister Van der Brink vandaag een zogenoemde nota van wijziging naar de Tweede Kamer stuurt, waarmee we de mogelijkheden uitbreiden om vreemdelingen die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen te weren uit ons land door middel van de ongewenst verklaring.
0: Nieuwe maatregelen dus, nadat de wetten van oud-minister Faber 2 weken geleden sneuvelden in de Eerste Kamer. Zijn dit nieuwe plannen ook echt, of zijn dit eigenlijk de wetten van Faber in een nieuw jasje?
3: Toch eigenlijk wel dat laatste. In die wetten van Faber zaten een hele hoop maatregelen die dus voor een deel zijn weggestemd, zijn gesneuveld in de Eerste Kamer. En één daarvan was de ongewenst verklaring en vooral de uitbreiding daarvan. Dat is een maatregel die nu alleen nog geldt voor EU-burgers, dus mensen uit de Europese Unie die in Nederland verblijven en bijvoorbeeld hier een misdrijf begaan. En dan word je ongewenst verklaard en word je dus verzocht het land te verlaten. Anders zou je de gevangenis inkomen. En het kabinet Jette wil dus, of de minister Bart van den Brink, wil dus dat die ongewenst verklaringen worden verruimd. Dat ze breder ingezet kunnen worden. Dat ze ook sneller ingezet kunnen worden. En bijvoorbeeld dus ook mensen die buiten de Europese Unie afkomstig zijn onder dit regime kunnen vallen. Dus als een asielzoeker uit een ander land buiten Europa hier een misdrijf pleegt, dan kan die voortaan ook ongewenst verklaard worden en zo sneller het vliegtuig op worden gezet naar het land van herkomst.
2: Victor, om hoeveel mensen gaat dit?
3: Om een heel klein aantal, enkele honderden per jaar maximaal ongeveer.
2: Oké.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk, bij dit kabinet, komt deze wet dan wel door de Eerste Kamer?
3: Zeer waarschijnlijk wel, omdat deze wet, of de wetswijziging, het wordt toegevoegd aan een wet die nu voor ligt in de Tweede Kamer. En deze wijziging is dus vandaag besproken in de ministerraad, wat betekent dat ook D66, de partij die de wetten van Faber niet steunde, hier nu dus wel achter staat. Oftewel, dat gaat een hele hoop helpen in de Eerste Kamer om er een meerderheid voor te krijgen.
0: Ja, dit is snel nadat die asielwetten waren weggestemd in de Eerste Kamer. Waarom is dat, denk je? Voelen ze druk?
3: ze voelen enorm de druk. Jette stond daar vandaag ook echt uitgebreid bij stil. Er zijn natuurlijk allerlei protesten in Nederland op tal van plekken. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk in Loosdrecht de afgelopen weken, waar er geprotesteerd wordt tegen de komst van asielzoekers. En eigenlijk iedereen geeft in Den Haag aan dat het beeld dat is neergezet over hoe de politiek omgaat met asiel en het terugdringen van de instroom van asielzoekers, dat gewoon op een heel lelijke manier is neergezet door de politiek als geheel. En het kabinet voelt daardoor echt grote druk om te laten zien dat zij ook echt wel degelijk minder asielzoekers in Nederland willen hebben. En dus, Jette had het beloofd dat binnen 2 weken er in ieder geval iets zou komen vanuit zijn kabinet om daaraan bij te dragen. Nou, en dit is dan dat iets wat binnen 2 weken is gelukt.
0: We gaan het in ieder geval volgen. Dankjewel, Victor Pak van EW.
2: En Frank Wielaert, de vrouw van PSV, liggen nog steeds op kampioenskoers.
4: Zo is het. Nog steeds 1-0 voor. We hebben inmiddels een uur gevoetbald. Hoekschop voor PSV met Rijsbergen daar achter de bal vanaf de rechterkant. Uitdraaiend van de goal. En Kalma die probeert daar nog iets van te maken. Hij staat net binnen de lijnen. Is daar binnengekomen. Oeh, een stevige overtreding trouwens van Floortje Bol. En die krijgt daarvoor de gele kaart. De spits van ADO Den Haag. Net binnen de lijnen gekomen voor Renate Jansen. De routinier die vandaag, naar alle waarschijnlijkheid, ik durf het inmiddels wel zo'n beetje te gaan zeggen, weer landskampioen gaat worden. Begon daar ooit mee met die hele reeks aan kampioenschappen die ze heeft binnengesleept bij ADO Den Haag. Dus doet dat vandaag nog een keertje voor de eerste keer bij PSV tegen haar oude club. Maar nu niet meer als speelster, nu even de ploeg aanmoedigend vanaf de bank. En er is een overtreding begaan op, volgens mij was dat Lore Jacobs, door die Floortje Bol. Floortje Bol trouwens heeft een doelpunt gemaakt, alleen ze stond buitenspel. Niet een klein beetje, een metertje of 2. Dat was overduidelijk te zien. Maar ze maakte hem wel goed af. En dat was eigenlijk toch nog wel een waarschuwingsschot voor PSV. Want ADO Den Haag niet of nauwelijks nog voor de goal geweest bij PSV. En de eerste keer dat ze er stonden was het dus ook meteen raak. Alleen wel vanuit buitenspelpositie. En PSV de laatste weken in de tweede helft, ik heb er niet zo heel veel goeds van gezien tot nu toe in aanloop richting de titel. Maar wel steeds gewonnen. Ook al was het met hangen en wurgen. En vandaag is het ook niet heel erg overtuigend. Maar het ziet er nog steeds wel goed uit. We hebben 63 minuten gevoetbald op de hertgang in Eindhoven. Het staat 1-0 voor PSV tegen ADO Den Haag.

0: Harry Styles, hij krijgt zijn reeks concerten later deze maand in de Johan Cruijff Arena niet uitverkocht. Dit was Golden.
1: NPO Radio 1.
2: Het NOS Journaal van 9:30 met Jeroen Tjepkema.
3: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in de bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. Die zouden vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten en werden vanmiddag door de politie bevrijd. En in tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen.
0: PSV speelt ergens voor de landstitel namelijk, maar ADO ook voor lijfsbehoud. Is dat een beetje te zien, Frank?
4: Nou ja, ze proberen uit alle macht om overeind te blijven. En ze hebben het nog steeds een wedstrijd van weten te houden. En het is ook niet zo heel erg gek, want PSV, ja, na rust, ik heb eigenlijk nog niks bijzonders van ze genoteerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. En we zijn toch echt al 67, bijna 68 minuten onderweg in deze wedstrijd. Dus dan is 1-0 ineens, wordt langzaam maar zeker magertjes. En het is wachten op dat ene momentje van ADO. Als het gaat komen, wat gebeurt er dan? Lukt het ze om er iets uit te slepen? Want hun concurrenten Hera achter tegen PEC, de volgende tegenstander van ADO. Dus dat wordt een soort van scherprechter over die tiende plaats. En AZ, ja, die staan achter. En die zouden allebei nog te achterhalen kunnen zijn. En vandaag en volgende week, vrijdag, in die laatste speelronde voor ADO. Om ervoor te zorgen dat ze niet dat ene kan overkomen wat niemand wil. Tiende worden en uiteindelijk dan toch nog degraderen. Omdat de Graafschap erin slaagt om de kampioenschap in de eerste divisie te winnen. En PSV intussen is, ja, ze hebben wel de bal en ze proberen het wel. Maar het ziet er allemaal niet zo heel erg overtuigend uit. Je ziet toch wel, ja, een soort van spanning, denk ik. Dat het allemaal dat het voor de eerste keer is voor een heleboel spelers dat ze kampioen kunnen worden. Dat het moeilijk is om hem uiteindelijk binnen te slepen. Hoewel ze tegen de kleintjes het eigenlijk altijd wel goed gedaan hebben tijdens deze competitie. En vandaag, ja, moeizaam, maar 1-0. Het lijkt best allemaal wel goed te komen, maar er is nog goed 20 minuten te spelen. Oeh, daar is bijna Fena Kalma. Misschien nog uit de tweede lijn. Strik, die het probeert, dan alsnog Fena Kalma.

losheid, bal weggewerkt en dan is het probleem opgelost voor ADO Den Haag. Daar was PSV heel even dichtbij. Het eerste momentje van opwinding en je hoort het ook meteen een beetje terug op de hertgang. 70ste minuut, 1-0 voor PSV nog steeds.

0: Ja, met deze track gaan we richting het WK. 16 jaar na haar iconische Waka Waka deelt Shakira vandaag een teaser van haar nieuwe WK-nummer. En wie nog meer weet hoe je een voetbalhit moet maken, Wolter Kroes. Goedenavond, meneer Kroes.
1: Hey, goedenavond. Ja. Goedenavond, jongens. Hey.
0: Ja, goedenavond. We hoorden net het nummer. En het nummer heet Die Die. Wat is jouw eerste reactie? Zat of stond je te dansen? Of hoe zie ik dat voor me?
1: Het is wel een fantastisch liedje, hoor. Ik heb hem nu net een paar keer geluisterd, want jullie hadden hem al doorgestuurd naar me. Ja, weet je, het is opzwepend. Het is een soort soca-klapper Latin pop stadion sound.
0: Sorry, nog een keer. Een soca-klapper Latin pop stadion sound?
1: Het is eigenlijk een soort soca-plaat. En soca-muziek is het meest gestreamde op Spotify wereldwijd. Een beetje dat Latin pop en stadion sound is het. Weet je, het heeft wel weer alle ingrediënten. Ja, het lijkt toch weer een beetje op Viva Hollandia.
0: Ja, je durft hem gewoon te maken. Nee. Ja. Shakira zingt één deel in het Engels trouwens, Wolter. Samen met de Nigeriaanse artiest en superster Burna Boy. Ja. Gaat dit nummer het WK positiviteit brengen, denk je? Want dat is toch wel belangrijk bij zo'n hit, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want een voetbalhit moet opzwepend zijn. Het moet makkelijk mee te zingen zijn. Ja, en dat die die, dat betekent kom op. Hup, kom op. We gaan ervoor. Nou ja, dat merk je eigenlijk wel aan de plaat. Ja, ik zei het net al. Het moet opzwepend zijn. Het moet het ons gevoel geven. Het moet samen, mensen samenbrengen. En ja, dat merk ik ook wel een beetje aan dit liedje. En als je de clip ziet, ook met al die dansende mensen eromheen. Het geeft wel een positiviteitsgevoel. Nou ja, dat zijn ook een beetje de ingrediënten die wij gehad hebben vroeger met Viva Hollandia. We doen het samen, we doen het met Nederland. Samen vechten voor de leeuw. En als je dan een goede muziek erachter hebt zitten. Ja, dan kan ik alleen bij mij over Viva praten. Padadadadam, patapatapam, pabam.
2: Ja, nou, dan, Wolter, dan kunnen we hem zelf ook misschien even luisteren. Viva Hollandia, dan gaan we die hier ook even aanzetten. Want als je hem zelf gaat zingen.
1: Zet hem even aan.

0: is typisch een ons gevoel, hè?
1: Ja. Wat is eigenlijk het geheim, Walter, van een WK-hit, van een voetbalhit?
0: Ja, het moet vooral de mensen allemaal samenbrengen en het moet mensenmassa's op de vloer krijgen. Dan gaan we weer. FIFA. Elke week zing ik hem nog 5 keer in het land.
1: Ook als er niet wordt gevoetbald?
0: Nee hoor, ook als er niet wordt gevoetbald. Want weet je wat misschien wel de kracht van FIFA was? Het is niet echt een voetbalplaat. We hebben wel een versie uitgebracht van... we houden van het voetbal, we gaan er tegenaan... het legioen laat de leeuw niet in zijn hempje staan. Maar de echte versie gaat over we houden van het leven... de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. En dat maakt die plaat ook buiten de voetbal... dat het een gigantische meezinger gebleven is. En misschien is hij daarom wel zo groot geworden. Hè? Omdat het niet alleen over voetbal gaat.
2: Ja, dus dat, ja, is dan dat is dan het geheim. Want als we denken aan een grote WK-hit... dan denk ik toch aan die volger van Shakira, Waka Waka.
0: Ja, maar gaat dat over voetbal?
2: Nou ja, zeg het maar.
0: Nee. Maar het is wel een verbroederingsplaat.
2: Ja, dus we hebben het geheim eigenlijk gekraakt.
0: We hebben het geheim gekraakt dat het niet per se over voetbal hoeft te gaan. Het is meer het verbinden van het grote publiek van de wereld met elkaar op zo'n liedje. Ja, en dat heeft FIFA ook een beetje gehad.
2: Ik vraag me wel af, heb je al inspiratie voor iets voor deze zomer dan?
0: Nou, ik zou het heel graag willen doen, maar ik word elke keer verslagen door mijn eigen liedje. Dus dat heeft niet zoveel zin, jongens.
2: Oh ja, FIFA. Je hebt al zo'n grote hint geschreven, daar kan eigenlijk niks meer bij. Oh ja, dat was voor Shakira ook geen excuus, Walter.
0: Nee, maar ja, het is wel leuk als je weer 1 keer in de 5 jaar of 6 jaar weer met een... of ik weet niet hoe lang het geleden is van Shakira, dat ze dan nu weer met een goed liedje komt. Maar ja, ik kom zelf niet over FIFA heen. Ik heb al een paar keer een voetbalplaat gemaakt. En dan komt elke keer die FIFA weer op 1 terug. Dus ja, ik hou het gewoon lekker bij FIFA.
1: Ja.
0: En daaromheen maak ik nog heel veel nieuwe muziek, hoor. Echt, elk jaar komen er nieuwe singles uit. Maar de voetbalplaat is en blijft voor mij gewoon FIFA.
2: Nou, we gaan kijken of het Shakira wel lukt om met Dai Dai over Waka Waka heen te gaan. Ja, dankjewel, Walter Kroes.
0: Dat gaat zeker lukken, jongens.
2: Heel goed.

De 2-0 voor PSV. En dit zal de geruststelling zijn. En het leek bij ADO een beetje leeg te lopen allemaal. De benen liepen vol. Ze konden niet meer meelopen tot het allerlaatste. En Kalma had nog frisse benen. En die steekt hem net op tijd uit. Voordat Lorsheid voor de tweede keer in kan grijpen. En dus staat het nu 2-0 voor PSV tegen ADO. Dit gaat de ploeg uit Aandaag niet meer goed maken. Kortom, de landstitel in Eindhoven komt er weer aan. Nu voor de vrouwen.

0: We hebben een Shakira-kwartiertje. Lijkt eigenlijk wel wat op Waka Waka, maar dit is Zoo.
1: Frank Wielaar, 2-0 dus in Eindhoven.
2: Ja, zo is het. En dus kan het feestje hier voorzichtig aan beginnen. We hebben nog wel een kwartiertje te gaan in deze wedstrijd. En er is een viertal wissels geweest bij ADO Den Haag. Ja, die moeten nu natuurlijk. Die hebben op de bank natuurlijk ook doorgekregen dat het met Hera niet zo goed gaat. Dat het met AZ niet zo goed gaat. En dat ze dus volgende week nog wel een kans maken. Zoals het er nu overal voor staat. Ook hier voor hun. Tegen PSV, want een 2-0 achterstand. Ga dat maar eens goed maken tegen de nummer 1 van Nederland. Terwijl je zelf aan het struggelen bent en niet één keer echt voor de goal van PSV bent opgedoken. In een echt kansrijke positie. Ja, één keer een buitenspeldoelpunt gemaakt. Maar dat was al zo overduidelijk dat ze bij PSV ook inhielden op het moment dat ze zelf al door hadden. Leuk deze paas, maar dit wordt uiteindelijk niks. En nu kan PSV proberen deze wedstrijd uit te spelen. En het leek erop alsof ze dat al deden vanaf de derde minuut. Omdat ze geen kansen tegenkregen, weinig risico namen en gewoon geduldig wachten op dat ene moment dat moest gaan komen. Nu Bros, bal over de linkerkant naar Rijsbergen. Kalma bijna. En dan zeggen ze bij ADO achterin allemaal, je mag best vlaggen hoor. Als die bal voor de goal komt richting Kalma en die staat in buitenspelpositie. Maar dat gebeurde niet. ADO heeft wel gewoon de bal. En dus kunnen ze weer gaan opbouwen. ADO zal uit de toch even wat anders de instelling moeten gaan pakken. Alles of niks. Het is nu niks. En voor PSV is het absoluut alles. De eerste landstitel lonkt in Eindhoven. 2-0 voor PSV.
0: En dus is alles dat rest de tweede plek waar je ook mee naar de Champions League voorrondes mag. Ajax en Twente staan allebei ruim voor op dit moment. En gaan dus in de laatste speelronde beslissen wie er ook de Champions League in mag proberen te komen. Iets anders dan een Nederlandse winnaar vandaag in de Vuelta Femenina.
3: Anna van der Brekken, die niet vermoord is door deze klim. Nee. Zij heeft de rest allemaal onder de duim gekregen. Geweldige overwinning voor Anna van der Breggen. En rood er bovenop. En topfavoriet om deze ronde van Spanje te winnen.
0: Want met nog één etappe te gaan heeft Van der Breggen dus de rode trui om haar schouders. De nummer 2 in het klassement Paula Blasi heeft 18 seconden achterstand. Wielercommentator Sebastian Timmerman, goedenavond.
4: Goedenavond, hoi.
0: Ja, ze reed dus weg vandaag op de slotklim, indrukwekkend.
4: Ja, toch zeker wel. Was een lastige slotklim, niet zo superlang. Iets meer dan 3,5 kilometer, maar wel 13,4% gemiddeld. Dus dat betekent een steile slotklim, Les Praeres. En daar deed ze het zoals we Van der Breggen kenden, tot het moment dat ze stopte, eind 2021. Ja, en nu weer zijn gaan kennen in haar tweede loopbaan, want nadat ze dus een aantal jaar was gestopt, ging het toch weer kriebelen, vorig jaar weer begonnen. En nu deed ze het weer op haar bekende stijl. Licht verzetje, zittend in het zadel. Daar kwam ze een paar keer uit, maar eigenlijk het meeste werk echt zittend in het zadel. En met die lichte cadans echt de concurrentie pijnigen. En uiteindelijk dus iedereen weten te lossen. Al moet ik zeggen dat die Blasi, of Blasi, ik ben er eigenlijk nog steeds niet achter hoe je dat nou correct in het Spaans uitspreekt. Ja, heel erg dicht bij haar in de buurt bleef. En daar is ze nog niet vanaf. Maar nee, het was zeker indrukwekkend wat de inmiddels 36-jarige Anna van der Breggen liet zien.
0: Ja, je zegt het al, ze is weer teruggekomen. Ze was vandaag dus eigenlijk weer een beetje de oude, zou je kunnen zeggen. Had je verwacht dat ze weer zo goed zou zijn na haar comeback? Want ze fietst wel alweer een tijdje.
4: Ja, dit is haar tweede volledige seizoen. En vorig jaar, in het seizoen van de comeback, daar wist ze één wedstrijd te winnen. Toevallig ook een rit in de Ronde van Spanje, maar niet met een aankomst bergop. Ja, ook al wel tweede vorig jaar op het wereldkampioenschap tijdrijden. Het derde op het EK, dus ze deed toen ook wel mee. Alleen de victorie bleef op die ene rit in Spanje na uit. Ja, en dit was inderdaad wel weer heel mooi om te zien hoe ze, ja, het oog bij haar altijd stoïcijns richting die ritzegen reed. Moet dan wel zeggen, het is eigenlijk jammer dan dat bijvoorbeeld de titelverdediger Demi Vollering, die vorig jaar deze ronde van Spanje op haar naam bracht, hier afwezig is. Maar goed, doet niets af van het feit dat Van der Breggen dus met een sterke voorsprong die slotrit ingaat.
0: Ja, en dan gaan ze de Angliru op, het beest van Asturië. Ja. Spektakel.
4: Ja. 13 kilometer lang, 13 kilometer klimmen. En dan denk je, ja, 9,7% gemiddeld. Maar dat
0: nou,
4: is
0: ik niet hoor, vooral door ik moet er niet aan denken.
4: Nee, ja, nou, dat gaat nog, maar dat komt door deel 1. Dat is wel te doen. Maar het tweede deel van die Angliru, ja, dat is steile wandrijden. En daar zit een maximum stijgingspercentage in van 21%. Ja, we weten het, hè, procent. Dus bij 100 meter gaat hij dan 21 meter omhoog. Ja, dat is echt steile wandrijden deluxe. Ik ben heel benieuwd. Van der Breggen is de favoriete, maar daar gaan we weer. Blasi staat maar op 18 seconden. En die bleef echt heel lang bij Van der Breggen in de buurt. En dat is die Spaanse vrouw die dit jaar de Amsterdam Gold Race won. En echt is doorgebroken. Voormalig triatlete die zich nu helemaal op het wielrennen richt. Dat is echt een pittige kluif, denk ik, morgen voor Van der Breggen. Dat is Ferrand Prévost, de toerwinnares niet meer. Want die verloor vandaag ruim 2 minuten. En staat al op bijna 2,5 minuut achterstand.
1: Nou, ik ben blij dat we morgen kunnen kijken hoe ze het beest van Asturië mogen bedwingen. Dan gaan we door naar de Giro d'Italia. De eerste grote ronde voor de mannen is vandaag begonnen met een openingsrit in Bulgarije. Dat was een vlakke etappe en het leek een massasprint te worden, maar dat liep door een grote valpartij toch iets anders.
5: Oh, and a huge crash behind. Milan is still in. A massive pile-up with 650 meters to go up the Giro d'Italia.
4: En dan zijn er eigenlijk nog maar zo'n 10 renners die voor die val zaten en die nu met elkaar doorrijden. De sprint vooraan gaat gewonnen worden door Manier of Lund. Manier of Lund, het wordt Paul Manier, de Fransman die de eerste etappe op zijn naam schrijft.
1: Sebas, het was echt een hele grote en massale valpartij. Wat gebeurde er nou precies?
4: Ja. Ja, het was de Giro start trouwens in Bulgarije. En deze eerste etappe was aan de boorden van de Zwarte Zee richting Burgas. Nou, het viel me op tijdens de etappe. Mooie brede wegen, was allemaal goed verzorgd, goed over nagedacht. Want Bulgarije is natuurlijk geen land met een wielertraditie. Tot eigenlijk in de bebouwde kom en eigenlijk in de laatste kilometer. En daar gingen die brede wegen in één keer over in een vrij smalle weg. Ja, eerste etappe, grote ronde, iedereen is nog fit. Veel sprinters die allemaal willen winnen en die eerste leiderstrui aan willen. Dan is het ellebogenwerk. 1 rijden week uit. Kwam terug dat peloton in. Ja, en toen was er geen houden meer aan. En op positie 11, ik had me misrekend, waren er geen 10, maar 11 die voor die val zaten. Ging het helemaal mis. Het was echt breed uit over de hele weg. Ging iedereen omver. Ja, en daardoor, dat ontsierde deze eerste etappe wel.
1: Zijn er al slachtoffers en uitvallers, Sebas?
4: Nou, geen uitvallers gelukkig, maar de grote Nederlandse favoriet Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers, die lag erbij. En uiteindelijk zagen we hem binnenkomen, een beetje met zijn rechterhand rustend op het stuur. Maar de eerste berichten zijn dat de blessures meevallen. In ieder geval geen breuken, vooral wel schaafwondingen. Kneuzingen waarschijnlijk ook niet, en dat hij morgen wel gewoon van start kan gaan. Maar hij viel hard op de rechterkant van zijn lichaam.
1: Oké, dus nog geen, wel een grote valpartij, maar nog geen uitvallers. Paul Manier, die wint hem dus. Is dit zijn definitieve doorbraak als topsprinters? Want er deden wat topsprinters mee, hè?
4: Zeker, Jonathan Milan bijvoorbeeld. In de Giro al vaak succesvol geweest. Vorig jaar groene trui in de Tour. Zat ook voor die valpartij. Gross lag er dan wel bij. Nee, dit is echt Manier's grote doorbraak. 22 jaar jong. Ja, de Fransers hebben die Zijksas. De klimmer, tijdrijder, klassementsrenner. En met Manier ook dus een hele goede sprinter. Tweede grote ronde en zijn eerste ritzegen. En het roze om de schouders. Dit is echt een bevestiging van zijn talent.
1: Hey, en na zo'n eerste dag kunnen we ook meteen even mooi vooruitkijken. Jonas Vingegaard, de grote favoriet voor de roze trui in Milaan. Absoluut. Of zie jij toch nog andere favorieten?
4: Nou, nee, hij is echt wel de topfavoriet. En hij wil de triple behalen als 8e renner in de geschiedenis. Hij heeft de Tour en de Vuelta al gewonnen. Nu nog die ronde van Italië. Pellizzari is erbij, dat is een Italiaans talent. Hindley is erbij, die won de Giro al eens in 2022. Bernal is erbij, tourwinnaar geweest in het verleden. En Tijmen Arendsman is erbij. Daar ben ik echt heel benieuwd naar hoe het gaat met de Nederlander. In het verleden vaak in die eerste week wat problemen gehad. Maar sinds die Tour van vorig jaar, waar die 2 etappes wist te winnen, heb ik echt het idee dat we mentaal gezien naar een andere Tijmen Arendsman kijken. En ik ben heel benieuwd hoe hij door de komende weken gaat komen. Als hij fris en fruitig blijft, zie ik in hem echt wel een podiumkandidaat.
1: Ja, daar zien we ook naar uit. Nog even kort, wie moeten we morgen opschrijven?
4: Misschien wel Caden Groves als hij is hersteld van de valpartij van vandaag. Want het is morgen een heuvelachtige etappe. Te zwaar voor bijvoorbeeld een Dylan Groenewegen. Dus het worden of iemand uit een aanvallersgroep, of het wordt een sprint van een uitgedund peloton.
1: Sebastian Timmerman, dankjewel.
0: Nog 3 minuten en wat blessuretijd. Dan is PSV de vrouwen voor het eerst landskampioen van Nederland. Heb je die glimmende schouw al ergens zien staan?
2: Voor de wedstrijd. En op dit moment zit mevrouw Van Leeuwen even te appen van waar moet ik hem precies ophalen. Maar eerst nog even kijken of het misschien 3-0 kan worden. Nee, dat wordt het niet. Wordt wel een hoekschop voor PSV. Chinies van der Zanden komt tot op de achterlijn en beseft dan ineens, ja, ik ben nu een beetje te ver doorgelopen. Dus ik moet nog even terug. En er stonden ineens 3 ADO-spelers voor de neus. We hebben al wel wat nepschalen gevonden. Die worden nu ook uitgedeeld bij stapels tegelijk, kan ik je melden. Dus die gaan zo meteen driftig getoond worden op het moment dat deze wedstrijd klaar is. Maar die echte schaal, daar gaat het natuurlijk om. Uiteindelijk die echte eerste schaal voor de PSV, voor de PSV-vrouwen. Onder ogen trouwens van Mauro Junior, speler van de mannen. En Perisic heb ik ook al op de tribune zien zitten. Ook speler bij de mannen. Misschien komt er nog wel een 3-0'tje aan. Balval bij de tweede paal. Bij Janice van der Zanden ingevallen in de slotfase. PSV wil nog wel een keertje. Bal voorgebracht, weggewerkt in eerste instantie. In tweede instantie ook. Melanie Bros was nog heel dicht bij een doelpunt. Nou, dat is wel zo'n beetje mevrouw PSV. In deze ploeg. Scoort niet zo heel vaak. Probeerde nog een volley. En lachte daarna breed uit naar de rest. Ja, ik moest het even proberen zo. Bij 2-0 voor. Als laatste goaltje. Vlak voordat we landskampioen worden. Het lukte dus niet. Maar voorlopig is er genoeg gelukt. Vlak voor tijd. 2 minuten nog. PSV op 2-0 tegen ADO.

0: Dit was Cruel World van Holly Humberstone.
1: De laatste minuten van PSV ADO met in het slot ook nog een bijzondere wissel, zag ik, Frank.
2: Ja, Quinnet Hendricks is weer terug binnen de lijnen. Oh, ik zag haar vorig jaar nog. Dat deed echt pijn. Gewoon bij mij zelfs, terwijl zij op het veld lag. Kruisband gescheurd. Het was hemeltergend wat daar gebeurde. Maar ze staat weer binnen de lijnen, Quinnet Hendricks. En mag in de laatste minuten vlak voor de eerste landstitel van PSV nog even meedoen. Werd hartelijk begroet binnen de lijnen. Mooi dat dat op dit moment ook nog eventjes kan. Zo kort voor tijd met die 2-0 voorsprong. Niks aan de hand voor PSV. ADO kan niks klaarspelen in aanvallend opzicht. Het is één richtingsverkeer. PSV probeert nog 3-0 te maken. In de extra tijd van deze wedstrijd nog 3,5 minuut minimaal extra tijd. En dan is PSV echt landskampioen. Nu even de bal rondspelen en afwachten totdat ze zometeen die schaal omhoog kunnen doen.
0: En dat hoor je zo met die heer. We zijn zo terug naar het nieuws.
3: NPO Radio 1.
4: Geen mitrailleur, maar een roffel. Vroege Vogels duikt in de getikte wereld van de spechten. Door klimaatverandering stapt de rosse grutto over op een dieet van slijkgarnaaltjes. Is dat nou goed of slecht nieuws? De gestrande bultrug Timmy maakte enorm veel los. Wat zegt dat over onszelf? En kalfjes niet eenzaam in een kooi, maar met z'n allen op een strand.
5: Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
3: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
0: Welkom terug. De vrouwen van PSV staan op het punt om de landstitel te pakken, wil ik zeggen. Maar volgens mij hebben ze hem, hè, Frank Wielaert?
2: Ja, er is net afgefloten. Ietsje eerder dan gepland. De scheidsrechter houdt op nergens rekening. Helemaal niet met ons. Maar ze zaten echt te popelen op de bank bij PSV om het veld in te sprinten. En nu liggen ze allemaal bovenop elkaar, midden op het veld. Ik weet niet wie er onderop ligt, maar ik heb ermee te doen, eerlijk gezegd. Want die moet nu ergens nog adem vandaan krijgen. Het is één groot hoop feest bij PSV. Bij ADO zijn ze teleurgesteld. Hebben ze zich leeggeknokt. Maar moeten ze volgende week nog even alles uit de kast gooien tegen PEC om van die tiende plek af te komen. En niet nog een wedstrijdje toe te spelen op leven en dood en eredivisieverblijf. Dat staat er voor hun nog op het programma. Onder mij bij PSV knuffelt iedereen elkaar ook met de staf en iedereen die daarmee te maken heeft. De allereerste landstitel van PSV is een feit. 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. Het was billenknijpen de afgelopen weken tegen al die ploegen waar maar net van werd gewonnen. Heerenveen ging ter nauwernood goed. Hera ging ter nauwernood goed. ADO ging vandaag een stuk gemakkelijker goed. De podium wordt opgebouwd en nu kunnen ze op de hertgang met een volle bak eindelijk echt genieten. Vorig jaar ging het bijna goed en ging het mis op doelsaldo. Vandaag ging het helemaal goed. PSV Eindhoven is voor het eerst landskampioen voetballen bij de vrouwen.
1: Zometeen natuurlijk de interviews die jij gaat doen, Frank. En we blikken met Ragnar Niemeyer vooruit op de ene laatste speelronde bij de mannen. Eerst het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema.
9: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht is geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
16: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
9: Volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. Voetbalclub Real Madrid heeft 2 spelers allebei een boete gegeven van €500.000 voor een vechtpartij. De Fransman Tchouaméni en de Uruguayaan Valverde raakten gisteren slaags met elkaar in de kleedkamer. Valverde liep daarbij een hoofdwond op en is zeker 10 dagen uitgeschakeld. De spelers zouden een dag voor het incident ook al ruzie hebben gehad. Ze hebben allebei excuses aangeboden aan de club, teamgenoten, de staf en de fans. In Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
17: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
9: Ook bleven er paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, het klaart op steeds meer plaatsen op en vannacht is het overwegend helder. De minima liggen tussen 5 en 8 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook stapelwolken. Blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden.
18: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: TrueLease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro.
4: de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
1: De vrouwen van PSV zijn voor het eerst landskampioen. De ene laatste speelronde in de Eredivisie zit erop. Zondag is de ene laatste speelronde bij de mannen. Genoeg om op vooruit te blikken met Ragnar Niemeijer.
0: We gaan het hebben over voetbal. Dat is op mijn beste Spaans. Maar journalist Jesper Langbroek reed op zijn motor door voetbalgek Mexico. Hoe beleven de Mexicanen de aanloop naar dit WK in hun land?
1: Nu eerst het sportnieuws.
0: De vrouwen van PSV zijn voor het eerst landskampioen. Een 2-0 zegen op ADO Den Haag dus was zojuist voldoende voor de titel.
2: Ze zaten echt te popelen op de bank bij PSV om het veld in te sprinten. En nu liggen ze allemaal bovenop elkaar midden op het veld. Het is één groot hoop feest.
0: Straks meer reacties uit Eindhoven.
1: Wisselend succes voor de Nederlandse tennissers in Rome. Tellen Griekspoor verloor van Alexander Bloks, het Belgisch talent voor de toekomst. Botik van de Zandschulp plaatste zich wel voor de derde ronde.
0: Novak Djokovic maakt op datzelfde toernooi 2 maanden bestuurtijd zijn rentree in de hoop zich in vorm te spelen voor Roland Garros. Dat lukte niet. Djokovic verloor meteen van Dino Prismic, de nummer 80 van de wereld.
1: De eerste etappe in de Giro d'Italia werd in de slotfase ontsierd door een
8: massale valpartij. En dan zijn er eigenlijk nog maar zo'n 10 renners die voor die val zaten en die nu met elkaar doorrijden.
1: Onder die 10 een paar grote namen, zoals Jonathan Milan, maar hij wint niet.
8: De sprint vooraan gaat gewonnen worden door Magnier of Lund, het wordt Paul Magnier, de Fransman die de eerste etappe op zijn naam schrijft.
1: En daarmee pakt hij ook de eerste roze trui. Daar hoopte Dylan Groenewegen ook op, maar hij lag bij die valpartij. De ploeg meldt dat de schade meevalt.
0: In de Vuelta Feminina heeft Anna van der Breggen de macht gegrepen. Ze won de 6e etappe door op de slotklim weg te rijden bij haar concurrenten. Een loodzware klim, vertelt van der Breggen.
24: Climb like this, I think I never saw before. So it was a hard climb, but also nice. And finishing like this, I'm incredible happy.
0: Morgen is de slotrit, dan start van der Breggen in de Rode Luidenstrijd. Het gat met nummer 2 Paula Blasi is 18 seconden.
1: Leroy Echtold blijft trainer van AZ. In januari volgt hij de ontslagen Martens op en kreeg hij AZ weer op de rit met als hoogtepunt het winnen van de KNVB-beker vorige maand. Echtold deelde het nieuws vanochtend met zijn spelers.
25: Ze hebben geapplaudisseerd, ze waren blij.
2: Maakt dat je ook trots?
25: Zeker, want dat is wat je wil. Je bent trainer-coach geworden omdat je graag die spelers wil helpen in hun carrière. En dat eigenlijk de tijd dat je met ze werkt, dat ze zich goed ontwikkelen. En dat de basis wordt gelegd voor hun carrière.
1: Echtold heeft een contract voor 2 jaar getekend.
0: Een half miljoen euro boete, dat is de straf die Real Madrid spelers Aurélien, Tchouaméni en Federico Valverde hebben gekregen voor hun vechtpartij in de kleedkamer. Valverde heeft door de ruzie een wond aan zijn hoofd en kan daardoor 2 weken niet spelen.
1: Er komt een 3-daags staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat zal vanavond om 12:00 van kracht gaan. De Amerikaanse president Trump maakte het nieuws vanavond bekend via zijn sociale platform Truth Social. Inmiddels bevestigen zowel de Oekraïense president Zelensky als de Russische president Poetin het nieuws. Aan de lijn Laurien Krump, expert internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Goedenavond.
26: Goedenavond.
1: Waarom is er nu opeens een staakt het vuren?
26: Nou, eigenlijk is dit koren op de molen van de Russische president Poetin. Die wilde altijd een staakt het vuren, in ieder geval morgen. Dat is de dag van de grote Russische overwinning, zoals de Russen dat noemen, op Nazi-Duitsland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En Poetin is als de dood dat Oekraïne met zijn lange afstandsdrones Moskou gaat bestoken. Dus Poetin had al een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. En hij heeft ook in een telefoongesprek met Trump vorige week woensdag gevraagd of Trump hem daarin zou kunnen steunen. En zoals wel vaker is het hem gelukt om Trump voor zijn karretje te spannen. En Zelensky is hier op ingegaan, want hij kan moeilijk zichzelf positioneren als degene die geen staakt het vuren wil.
1: Ja, dat begrijp ik. Trump heeft dit dus aangekondigd, voor het karretje gespannen zoals u zegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij op dit moment vooral bezig is met de oorlog in Iran.
26: Ja, dus de timing is natuurlijk saillant. De oorlog in Iran is heel anders gelopen dan Trump aan het begin gedacht had. Hij dacht dat hij net als Maduro te wippen in Venezuela, dat Khamenei zou wippen en dan de overwinning kon verklaren. En nu is de oorlog in Oekraïne en een staakt het vuren waarmee Trump goede sier kan maken op Truth Socials. Dat komt Trump heel erg goed uit om te laten zien van kijk eens, nu ben ik in Oekraïne vrede aan het stichten. Dus die timing is ook voor Trump gunstig.
0: Is dit de eerste keer sinds de uitbraak van de oorlog in 2020 dat er een staakt het vuren komt of...
26: Nee, er zijn meerdere staakt het vuren geweest. En sowieso is er eigenlijk elk jaar rond die dag van de grote Russische overwinning een staakt het vuren geweest. Of in ieder geval is er een staakt het vuren afgekondigd door Poetin. En natuurlijk is een staakt het vuren ook in het voordeel van Oekraïne om even op adem te komen. Dus dit is zeker niet de eerste keer. In feite is Poetin tegen staakt het vuren. Zijn onderhandelingsstrategie is steeds, ik wil meteen vrede en dat is vrede op Poetins voorwaarden. Dat Oekraïne ook stukjes weg moet geven die Poetin nog ineens veroverd heeft. Maar nu komt een staakt het vuren hem prima uit, omdat het wat rust biedt en de veiligheid minder op het spel zet tijdens die feestelijkheden morgen in Moskou. Dus eigenlijk zien we ieder jaar rondom deze dagen in ieder geval pogingen, het ene jaar succesvoller dan de andere, om een staakt het vuren af te kondigen. Dus alleen dit jaar kan Trump mooi met de eerste kijken.
0: Dus dit staakt het vuren zegt niet zoveel of ben ik dan te cynisch?
26: Nou, ik vrees dat u niet te cynisch bent. Natuurlijk is elke staakt het vuren hoopvol. Maar dit komt voort uit een telefoontje tussen Trump en Poetin een week geleden. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Het is ook op de dagen die Poetin altijd wilde, in ieder geval die 9e mei. Hè. Zelensky had eerder deze week al staakt het vuren gewild om de goodwill van Poetin op de proef te stellen. Nou, dat is mislukt. Dus daardoor blijkt dat het Poetin echt gaat over dat hij morgen zijn militaire parades kan hebben. Die zijn wel behoorlijk uitgekleed. Er zijn ook geen tanks morgen. Voor het eerst in 19 jaar, zo bang is Poetin voor die lange afstandsdrones uit Oekraïne. Maar dit heeft dus meer te maken met iets wat Poetin goed uitkomt, waar Trump goede sier mee kan maken en waar Zelensky eigenlijk niet tegen kan zijn dan dat dit vrede in de oorlog in Oekraïne in het vooruitzicht stelt.
0: Dus het is geen start van een nieuwe fase in vredesonderhandelingen of kans op vrede of hoe dat kan gewoon niet.
26: Nou, het enige wat ik nog wel hoopvol vind is dat het ook samenvalt met een bezoek aan Umerov. Dat is de toponderhandelaar van Zelensky, dus de Oekraïner Umerov die nu in Miami is om de oorlog in Oekraïne weer op de kaart te krijgen. Er zouden begin maart trilaterale onderhandelingen zijn tussen Oekraïne, de VS en Rusland, maar die werden op de lange baan geschoven vanwege de oorlog in Iran. En dat staakt het vuren gaat nu ook gepaard met een gevangenisruil van 1000 krijgsgevangenen aan beide kanten. En Zelensky had Umerov naar Amerika gestuurd en met de opdracht om Oekraïne weer eventjes op de kaart te zetten. Maar ook, en onder de aandacht te brengen, maar ook met als plan om in ieder geval als teken van een soort wederzijds heel broos vertrouwen die krijgsgevangenen uit te wisselen. Dat gaat dus ook gebeuren. Dus er zit ook een Oekraïns onderdeel in dit plan. Nou, dat vind ik goed nieuws. Dat betekent dat Trump wel iets meer doet dan naar de pijpendans van Poetin. Maar het feit dat daar een onderhandelaar uit Oekraïne in Miami zit, zonder dat daar toponderhandelaars uit de VS bij zitten, want die zijn allemaal Kushner en Witkoff. Nou, ik vind zelf geen toponderhandelaars, maar het zijn wel Trumps toponderhandelaars. Die zijn allemaal met Iran bezig. Dus het feit dat tussen telefoontjes tussen Poetin en Trump gaat en een gesprekje tussen een Oekraïner en wat Amerikanen in Miami, ja, dat toont al aan dat dit niet om echt serieuze vredesonderhandelingen gaat. En als Poetin serieus vrede had gewild, dan had hij dat staakt het vuren wat Zelensky op 6 mei afkondigde natuurlijk gehandhaafd. En dat heeft hij niet gedaan.
0: We zijn weer helemaal bijgepraat. Dank expert internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit, Laurien Krump.
1: We gaan het hebben over voetbal, de voorlaatste speelronde in de Eredivisie bij de mannen. En daarom is Ragnar Niemeyer weer. Dag Ragnar.
5: Goedenavond.
1: Fijn dat je er bent. Alle wedstrijden tegelijk, dat moet heerlijk zijn voor een voetbalcommentator.
5: Jawel, maar je gaat ook wel wat dingen missen natuurlijk. Want je kunt maar op één plek tegelijk zijn. En je kunt moeilijk tijdens je eigen wedstrijd in een stadion zomaar een iPad of een telefoon of allebei.
1: Laat staan 8.
5: Ja, en ook nog een laptop erbij. En dan nog 5 of 4 apparaten erbij. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Ja, er is wel het een en ander duidelijk natuurlijk. Maar er gaat ook nog wel veel gebeuren. En dat doe ik bijvoorbeeld op de clubs die het niet hebben gered dit jaar onderin.
1: We onderbreken je heel even, want er is een spookrijder. Ik hoop dat wij contact hebben met onze collega's bij de ANWB.
9: Een melding van een spookrijder. Rijd je op de A1, Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en de Lutte een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1, Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en de Lutte een spookrijder tegen.
1: Dank Jeroen. We gaan verder met jou, Rafa.
5: Ja, nou ja, er valt een hoop te winnen, er valt een hoop te verliezen. Dat weten ze bij Ajax nog alles van. Voorlaatste speeldag nu, voorlaatste speeldag vorig jaar.
10: Een stipje voor het doel wordt gekopt en gaat hij binnen. Ja, hij gaat erin. Hij gaat erin. Groningen scoort nog. Het wordt 2-2 in de 99e minuut. En Ajax is zijn koppositie kwijt. Groningen scoort. Het is 2-2.
11: Ragnar.
12: Op mijn rug staan, want iedereen op PSV keek deze richting uit. Twee vingers, nog een keer twee vingers. Ja, het is echt 2-2. Wat een moment is dit, zegt PSV. Het zal toch niet gebeuren, kampioen?
5: Tja, nou ja, inmiddels heeft Francesco Farioli natuurlijk zijn titel binnengehaald. Niet met Ajax uit Amsterdam, wel met FC Porto een paar dagen geleden. Dat was wel een hele dure les voor Ajax toen.
1: En wel een beetje opgedragen aan Ajax.
5: Ja, het schijnt inderdaad, ja.
1: Waar moeten we het meest op letten? Gaat het dan om de strijd om plaats 3, denk je? Of moeten we onderin kijken naar de degradatiestrijd?
5: Ja, ik zou naar allebei kijken, want het is allebei wel echt heel erg spannend. Hè? Die plek 3 met NEC, met Ajax en met Twente. Ja, dat levert heel veel geld op als je het zou redden. Hè? Lukt bijna nooit voor Nederlandse ploegen om die groepsfase Champions League te halen. Of althans die lange lijst van clubs tegenwoordig. Het gaat om veel geld, ook op de televisieranglijst. Hoe hoger je eindigt in de Eredivisie levert weer een paar ton extra op. Ja, dat sprookje van Telstra natuurlijk wat zou kunnen gaan uitkomen. Ja, en wat ik al zei, je kunt ze niet allemaal tegelijk kijken. Dat is zo'n zonde.
0: Hey, laten we eens inzoomen op NEC dat naar FC Groningen gaat. NEC staat 5 punten achter Feyenoord, maar het heeft 1 punt voorsprong op Ajax en FC Twente. De prik lijkt wel een beetje van de cola, zeggen ze dan toch, bij deze ploeg?
5: Ja, bijvoorbeeld bij Dick Schreuders ploeg, hè, bij NEC. Ja, gaan ze die derde plaats nog pakken? Hè, want eigenlijk in een paar weken tijd van plek 2 misschien wel rechtstreeks de Champions League in, daar misschien wel helemaal misgrijpen. 1 keer maar gewonnen in de laatste 6 wedstrijden, inclusief de bekerfinale, die werd verloren tegen AZ. In die wedstrijden 8 keer gescoord, in de 6 wedstrijden daarvoor 12 keer. Dat scheelt toch echt wel een aantal doelpunten. Het is niet te voorspellen. Ja, de play-offs, je moet er niet aan denken voor NEC. De druk neemt natuurlijk wel toe. Hè. En ja, Alfred Schreuder probeert natuurlijk wel te zeggen dat het nog steeds allemaal mogen is. Maar moeten worden toch wel steeds een klein beetje meer. Want hoe vaak heeft een club als NEC de kans om Europees voetbal te spelen? Laten we luisteren naar 2 hoofdrolspelers. Tjaron Sherry en trainer Dick Schreuder. Het hele seizoen zijn ze al overladen met complimenten voor het spel en lang de resultaten. Maar daar koop je niks voor, want nu pas worden de prijzen verdeeld, weet Dick Schreuder.
13: Een competitie bestaat uit 34 wedstrijden, dus daar moeten we kijken waar we staan. En dan kan je terugkijken

0: Maar goed, wat ik bedoel te zeggen is, uiteindelijk als je gewoon ziet hoe we dat met elkaar doen, dan heb ik er alle vertrouwen in.
1: We weten dat we morgen op zondag naar Groningen moeten en ja, gaat een hele lastige wedstrijd worden. Alleen ja, als je mee wilt doen om die prijzen, moet je dit soort wedstrijden gaan winnen. En dan ja, komen twee hele belangrijke finales aan.
2: Ach, elke wedstrijd is een finale. Een van de concurrenten is FC Twente voor die derde plek. Zagen door een late gelijkmaker van AZ vorige week de kans op Champions League voetbal wel slinken. Zondag thuis tegen Sparta. Volgende week moet het naar PSV. Ja.
3: Moeilijk verhaal, hè? Ja, heel laat, 5 seconden voor tijd, toch die goal binnenkrijgen en 2 punten kwijt. Die kwam echt wel even hard aan bij FC Twente, dat zal doorgewerkt hebben. Ja, Sparta thuis dit weekend, nou, dat zal misschien nog wel lukken. Maar ja, dan PSV, slotdag, oké, PSV is uitgespeeld, maar zal het dan toch ook niet weggeven? Zal misschien ook wel de laatste wedstrijd zijn voor wat spelers, hè? Dus ik moet dat zien. Ja, ook nog eens een keer de keeper geblesseerd. Oederstal speelt niet meer dit seizoen, dus dat valt ook al... ja, niet lekker.
2: Over laatste wedstrijden gesproken. Ricky van Wolfswinkel stopt ermee. 37, is dat dan te verwachten?
3: Ja, het zat er wel een beetje aan te komen. Maar ja, hij is fit. Hij is ervaren. Sfeerbepalend. En als ik het ook... Ja, ik heb altijd begrepen, toch ook wel de leider, hè. Binnen FC Twente, 2 interlands gespeeld. Je kreeg een beetje het idee dat als ze het hem heel lief nog een keer en nog een keer hadden gevraagd, dat hij misschien wel had gezegd, ik doe nog een jaar. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. RTV Oost, onze collega's, die merkten echt een stilte op in hun interview toen dit werd opgebracht. Oei. Sporting Portugal gespeeld, Norwich City, Betis gespeeld in Spanje, Saint-Étienne, nog even FC Basel. En ik vroeg Ricky van Wolfswinkel vanmiddag in de NOS voetbalpodcast eigenlijk 2 dingen. Als eerste wat nou zijn mooiste buitenlandse avontuur was, Sporting, heel duidelijk.
4: Ja, Sporting.
5: Wolfswinkel, para marcar o penalti, minuut 72. Tira Wolfswinkel, e o gol. 3-0 para Sporting e Volkswinkel.
4: Nou ja, ik heb gewoon een geweldige tijd gehad. En dat is mijn eerste club in het buitenland geweest. Ja, ik kwam ook wel binnen gelijk bij een enorm grote club. Die daar ook enorm bij mij paste. Dus dan, ja, dat staat mij het meeste bij eigenlijk.
3: En nu single handicapper worden met golf?
4: Ja, ik scherp. Je hebt zeker weten. Ik zit op 9 hoor, dus ik kom eraan. Ik kom je halen. Wij gaan even een keertje rondje.
3: Nou, ik ben benieuwd of dat ervan gaat komen. Zal vast heel gezellig zijn. Ja, interessant. Twente houdt ook de positie van een andere spits in de gaten. En misschien hangt het wel een beetje met elkaar samen. Luc de Jong, kampioen geworden in 2010. Abola, sportkrant in Portugal. Als die het schrijft, dan is het zo. Ja, is geen jonkie of wel. Want hij wordt komend seizoen pas 36. Dus kijk eens aan. Toch wat jonger dan Van Wolfswinkel. Ja, hij werd ook kampioen met 2010. Ik zei het al, Luc de Jong. En ja, ook nog even kampioen geworden trouwens. Met FC Porto een paar dagen geleden. Je zou het bijna vergeten. Want nu geblesseerd, hè. Wat me nog opviel bij Twente. Jan Strooijer gaat daar toch nog blijven. Die heeft al een paar keer afscheid genomen. Maar wordt nu toch weer scout. Belangrijk ook wel voor Erik ten Hag. Misschien wel om nog een beetje op terug te kunnen vallen.
6: Ragnar, we hoorden net hoe Ajax vorig jaar het op het laatste moment verspeelde. Feyenoord, gaan die het nog verspelen, die tweede positie?
3: Ja, je kunt ergens natuurlijk redeneren. Het zou nog in het verhaal van Feyenoord kunnen passen als het dan nog misgaat. Maar ja, 5 punten voorsprong op de rest, dat is natuurlijk wel erg veel. Schaapjes lijken wel op het droge te zijn, hè. AZ is de tegenstander. Ja, dat liep niet allemaal zo lekker op de training, vertelde Leroy Echtold vandaag. Ja, ik denk dat de terugkeer van Trauner wel heel belangrijk is geweest, hè. Die is verantwoordelijk voor rust en stabiliteit. En ook zijn bijnaam is veranderd, zag ik. Want hij was altijd de apotheker. Heb ik nooit helemaal begrepen, maar misschien heb ik iets gemist.
6: De pleister.
3: Maar en inmiddels is hij de generaal. Nou, dat zegt wel wat.
2: Een carrière-switch.
3: Ja, zeker in zijn nadagen. Misschien gaat hij nog wel blijven. Robin van Persie, ja, de tweede plaats is alles waar het om draait bij Feyenoord natuurlijk. Grote ambities aan het seizoen begonnen. Worden ze tweede? Nou, dan is het helemaal geslaagd.
7: Als je kijkt naar hoe dat verlopen is, dan is onze ambitie kampioen worden. Nou, dat hebben we niet gehaald. Maar uiteindelijk is het denk ik fantastisch als we wel de Champions League halen. Hadden we daarin ook verder in de beker willen komen, bekers willen komen, Europees en ook nationaal, ja zeker. Maar als je alles meeneemt, dan voelt dat wel heel erg goed als dat zou lukken.
6: Ja, en deze week meldde het online platform The Athletic dat Feyenoord na het seizoen afscheid neemt van Raheem, zoals sommigen zeggen, de Dream Sterling. Daar reageerde Van Persie vanmiddag op bij het persmoment. Hij zegt van helemaal niks te weten.
7: Pardon? Nou, dat heb ik gelezen. En ik ben daarin gequote. Maar ik heb die mensen niet gesproken. Nou ja, uiteindelijk ga je dan Raheem zitten, met zijn mensen zitten. Wij gaan ook met elkaar zitten. Dat is nog niet gebeurd. Dus dat zou waarschijnlijk volgende week of die week daarna gebeuren. Maar dat is dus niet correct. Dat kan ik bevestigen, dat ik niet met die mensen heb gesproken.
3: Tja, dat aantrekken van Sterling is natuurlijk wel echt een mislukking geworden. Hoe jammer ook, want het was natuurlijk fantastisch geweest als het wel een succes was geworden. Geringe bijdrage, gingen wel meer dingen mis dit seizoen natuurlijk. Het benoemen van de aanvoerder met Stijn, daar begon het eigenlijk allemaal al mee. En binnenkort wordt er dan geëvalueerd. Natuurlijk doen ze dat ook tussentijds, maar dat gaat echt nog wel na het seizoen gebeuren. En opvallend wel, Van Persie zei vanmiddag dat die evaluatie voor een deel ook wel gedeeld zal gaan worden met de buitenwereld.
7: Misschien wel een gedeelte. Misschien is dat wel op een rustig moment wel goed. Ook dat ik daarin een gedeelte deel met jullie. Ja, waarom niet? Ik denk dat die openheid tot op zekere hoogte wat kan. Ik kan ook gewoon simpelweg niet alles delen. Maar tot op zekere hoogte sta ik daar wel voor open. Omdat ik ook niet alleen met jullie praat, maar ook met de supporters. Ja. En met de mensen thuis die ook wel willen weten op sommige onderdelen wat er allemaal speelt.
2: Nou, ik ben benieuwd. Feyenoord speelt tegen AZ. Dat is misschien goed nieuws voor ze. Nummer 5, maar won de KNVB-beker al. Dus het heeft eigenlijk niet
3: meer
2: heel veel voor te spelen. Maar de trainer blijft. Lero Echtold verlengt zijn contract met 2 seizoenen. Was dat een verrassing voor je?
3: Nou, niet meer gezien de laatste periode. En natuurlijk ook het winnen van die beker, wat natuurlijk wel heeft meegespeeld. 2 seizoenen, daar spreekt wel een bepaalde vorm van vertrouwen uit. Je weet nooit wat voor clausules daar natuurlijk in zitten na een seizoen. Een afrekend moment. Niels van Duinen, nieuwe technisch directeur, ja, die gaat zo meteen uitleggen hoe of wat. Begreep overigens dat hij met die cup onder zijn arm zo'n beetje zou binnenkomen bij die contractonderhandeling. Of dat ook echt gebeurd is, weet ik niet. Maar het is wel een sterk statement natuurlijk. Nou, Van Duinen over die contractverlenging.
8: Nou, ik denk dat het bewonderingswaardig is hoe Leroy vanaf januari het stokje heeft opgepakt. En voor duidelijke kaders heeft gezorgd en niet schroomt om spelers te durven confronteren, maar anderzijds ook relaties op te kunnen bouwen, zowel met spelers als met stafleden. Tegelijkertijd ook het gevoel heeft gegeven dat hij het graag samen wil doen. Dat belangrijke aspecten zijn voor een hoofdcoach van AZ.
6: Ja, dit is in de top van de Eredivisie in speelronde 33. Spanning is er ook onderin volop, vooral voor de nummers 15 en 16. Telstar en Volendam, en die spelen ook nog eens op de slotdag tegen elkaar, Ragnar.
3: Ja, dat is interessant, maar er zit nog een wedstrijd voor natuurlijk. Hè. Telstar speelt thuis tegen het al gedegradeerde Heracles. Ja, dan ben je geneigd een eentje in te vullen voor 3 punten. Volendam tegen Excelsior, dat weliswaar 3 punten meer heeft, maar toch wel een beetje moet oppassen nog. Bij Volendam ontbreekt de rest van het seizoen Kane van Oefelen, ging er met een stretcher vanaf vorige week. Een van de steunpilaren toch wel in die selectie. En Bilal Ulcik van Volendam, die zag zijn broer Walid al degraderen met Heracles. Ja, dat wilde hij zelf natuurlijk voorkomen, anders komen ze er thuis misschien ook wel niet meer in, je weet het niet. Voor de microfoon van NH Nieuws klinkt Bilal niet bepaald alsof hij aan stress ten onder gaat.
9: Ik denk dat het voor iedereen zware week is. Zowel voor de jongens die Europees voetbal moeten halen, als de teams die erin moeten blijven. Nee, spanning voel ik niet, ik persoonlijk niet, maar ik zie het ook niet al in de groep. Misschien gezonde spanning, maar we hebben nog 2 wedstrijden. Ik hoop dat we dat halen met die 2 wedstrijden en zo niet dan met de volgende 2. Dus ik maak me geen zorgen.
6: Ja, en dat betekent ook dat er heel veel clubs zijn die nergens meer om spelen en waar we het eigenlijk niet over moeten hebben. Maar jij wilt het toch over hebben?
3: Nou, heel eventjes dan, of een beetje. Heracles, NAC, Utrecht, Heerenveen, Zwolle, Fortuna Sittard, die weten allemaal wel min of meer waar ze straks staan. NAC degradeert, Utrecht, Heerenveen gaan play-off spelen, kan niet anders. Zwolle en Fortuna zullen onderin de middenmoot gaan eindigen. Maar even over die laatste club, Mo Iatare. Wat hebben we het daar vaak over gehad? De een ziet de fluwelen balbehandeling en ja, de prachtige paasjes die hij dan geeft. Klaar voor de subtop, pakweg Utrecht, pakweg FC Twente. En anderen zien nog steeds een speler die te zwaar is, die weinig loopt, die misschien wel de kantjes ervan afloopt. Hè. Nou, ik heb het even in een stukje radio tegenover elkaar gezet. De mannen van de Sittard Alijn podcast over Fortuna Sittard. Kritische volgers, duurt 2 uur lang zo'n aflevering. Je kan van Amsterdam naar Sittard rijden, is hij nog niet klaar. Ja, zij zien hem elke week. Mario Been en Hans Kraaij junior laatst bij Goedemorgen Eredivisie. Hele andere mening. Nou, wie heeft er gelijk? De mannen van Sittard Alijn, zij trappen af.
10: Wie gaat er geld op tafel leggen voor Iatare in deze voetbal?
11: Geen enkele club uit de subtop.
12: Ik denk dat je helemaal niet door moet werden met hem.
13: Als hij in zijn element is en fit is zoals hij nu is, Dan is het alles wat hij doet met dat linkerbeen is mooi.
14: Als je het kapot gaat slaan, ja, hoeveel echt goede wedstrijden van Iataren kun je herinneren?
13: Bij 17 goals betrokken dit seizoen.
14: Het is ook een beetje verneukeratief, want er zit een penaltietje bij. Er zitten een paar supergelukkige assists bij.
15: Ik heb het idee dat hij ook weer een paar kilootjes dikker oogt. Een foto waar ik kreeg doorgestuurd in een restaurant.
13: Ja, ik denk een speler met deze kwaliteiten, die mag niet nog een jaar bij Fortuna spelen. Dat moet beloond worden toch wel naar een ploeg. Als we het over Nederlandse begrippen hebben bij de top 5-6.
14: Er zit dan ook geen enkele analist omheen die daar gewoon dus een realistische spiegel voor houdt bij die jongen.
13: Dit is weer, dan is mijn hele weekend al goed.
3: Ja. Het is echt ongekend.
2: Ja, maar willen ze
3: speler.
2: Hem het gewoon niet kwijt? Misschien denken ze als we hem heel helemaal naar beneden praten, dan wil niemand hem.
3: Ja, maar ik denk dat Hans en Mario, hè, die kennen ze allebei, die hebben aandelen Iataren, denk ik, als ik dit zo hoor. Maar goed, oké. Dat was de podcast. Nou ja, we kunnen nog even de PSV, de landskampioen. Zo goed als uitgespeeld, krijg ik Go Ahead nog op bezoek. Die zijn eigenlijk ook wel klaar. En er zaten vandaag 4 man in het zaaltje bij trainer Peter Bos. Ja, en dan gaat het erover. Je hebt succes supporters. Die sluiten altijd aan als het goed gaat. Je hebt ook succes verslaggevers sinds vandaag. Want een collega van mij die gooide dat vandaag in de groep. En daar moest Peter Bos wel om lachen.
16: Dat is wel mooi, hè? Succesjournalisten. Ja, als ik jou mee mag tellen, en dat mag denk ik, dan zijn het er 4 vandaag. Dat is een diepte-record voor PSV. In ieder geval zolang ik hier ben. Maar dan snappen jullie ook hoe moeilijk het is om je spelers te blijven motiveren, hè? Als de echte professionals het al laten afweten.
3: Ja, dat is de sfeer bij PSV.
2: Ja, deel van de selectie zat trouwens bij de vrouwen op de tribune nog even dit
3: weekend. Niet in het restaurant bij Mooie Tade.
2: Niet in het restaurant, die zagen gewoon nog een titel. Dankjewel, Regner.
17: NPO Radio 1.
18: Het NOS Journaal van 11:30 met Jeroen Tjepkema.
19: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13.
13: Nu is, dan is het alles wat hij doet met dat linkerbeen is mooi.
14: Als je het kapot gaat slaan, ja, hoeveel echt goede wedstrijden van Iataren kun je herinneren?
13: Bij 17 goals betrokken dit seizoen.
14: Het is ook een beetje verneukeratief, want er zit een penaltietje bij. Er zitten een paar supergelukkige assists bij.
15: Ik heb het idee dat hij ook weer een paar kilootjes dikker oogt. Een foto waar ik kreeg doorgestuurd in een restaurant.
13: Ja, ik denk een speler met deze kwaliteiten, die mag niet nog een jaar bij Fortuna spelen. Dat moet beloond worden toch wel naar een ploeg. Als we het over Nederlandse begrippen hebben bij de top 5-6.
14: Er zit dan ook geen enkele analist omheen die daar gewoon dus een realistische spiegel voor houdt bij die jongen.
13: Dit is weer, dan is mijn hele weekend al goed.
3: Ja. Het is echt ongekend.
2: Ja, maar willen
3: speler.
2: Ze hem het gewoon niet kwijt? Misschien denken ze als we hem heel helemaal naar beneden praten, dan wil niemand hem.
3: Ja, maar ik denk dat Hans en Mario, hè, die kennen ze allebei, die hebben aandelen Iataren, denk ik, als ik dit zo hoor. Maar goed, oké. Dat was de podcast. Nou ja, we kunnen nog even de PSV, de landskampioen. Zo goed als uitgespeeld, krijg ik Go Ahead nog op bezoek. Die zijn eigenlijk ook wel klaar. En er zaten vandaag 4 man...

0: gewoon dus een realistische spiegel voorhoudt bij die jongen.
1: Dit is weer, dan is mijn hele weekend al goed.
2: Ja. Het is echt ongekend.
3: Ja, maar willen ze hem niet gewoon niet kwijt? Misschien denken ze als we hem heel helemaal naar beneden praten, dan wil niemand hem.
2: Ja, maar ik denk dat Hans en Mario, die kennen ze allebei, die hebben aandelen Ihattaren, denk ik, als ik dit zo hoor. Maar goed, oké. Dat was de podcast. Nou ja, we kunnen nog even de PSV, de landskampioen. Zo goed als uitgespeeld, krijg ik Go Ahead nog op bezoek. Die zijn eigenlijk ook wel klaar. En er zaten vandaag 4 man in het zaaltje bij trainer Peter Bos. Ja, en dan gaat het erover, je hebt succes supporters. Die sluiten altijd aan als het goed gaat. Je hebt ook succes verslaggevers sinds vandaag. Want een collega van mij die gooide dat vandaag in de groep. En daar moest Peter Bos wel om lachen.
4: Veel mooi, hè? Succesjournalisten. Ja, als ik jou mee mag tellen, en dat mag denk ik, dan zijn het er 4 vandaag. En dat is een diepte-record voor PSV. In ieder geval zolang ik hier ben. Maar dan snappen jullie ook hoe moeilijk het is om je spelers te blijven motiveren, hè? Als de echte professionals het al laten afweten.
2: Ja, dat is de sfeer bij PSV.
3: Ja, deel van de selectie zat trouwens bij de vrouwen op de tribune nog even dit
2: niet weekend. In het restaurant bij Mooie Taren.
3: Niet in het restaurant, die zagen gewoon nog een titel. Dankjewel, Regner.
5: NPO Radio 1.
6: Het NOS Journaal van 12:30 met Jeroen Tjepkema.
7: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. En de voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen en dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen.
5: Langs de lijn en omsteken.
6: Het WK in Mexico staat voor de deur. En als er een wedstrijd is waar de Mexicanen aan denken als ze Nederland horen, dan is het wel die 8e finale in Fortaleza van het WK in 2014.
8: Nee, het is geen penalty. Het is geen penalty. Maar we krijgen hem wel.
9: Hij staat te kijken. Hij spuugt nog 1 keer. En dan staat hij daar. Klaas-Jan Huntelaar. Hij scoort! Ja! Hij scoort! Hij scoort! Hij scoort!
6: Jesper Langbroek, hoe vaak hoorde jij dit? Ging het hierover toen jij met de motor door Mexico reed?
10: Ja, misschien wel 100 keer. Eigenlijk als je zegt dat je uit Nederland komt, dan is het eerst wat ze zeggen, no era penal.
3: No era penal, ja.
10: Dus ik ben het maar toe gaan geven uiteindelijk. Zeg, nee, het was geen penalty. Je moet ook geen ruzie maken met die Mexicanen natuurlijk.
6: Ja, dit zit nog heel diep bij de Mexicanen dus.
10: Ja, is echt een litteken. Omdat ze eigenlijk nooit verder komen dan die 8e finale. En dit was misschien wel hun kans tegen Nederland op dat WK. Ja, en dan vliegt Arjen Robben door de lucht alsof hij doormidden getrapt werd. Dat was volgens hun niet zo. Maar wel slim getimed van Robben natuurlijk. Ja,
6: dus als ik naar Mexico ga, ik ben er nooit geweest, en ik zeg ik kom uit Nederland, dan gaan Mexicanen tegen mij zeggen no era penal.
10: No era penal. Ja. Je kan shirts kopen waar het op staat. Er was iemand op Twitter die het elke dag op Twitter zette.
3: Ja. Ja, dat weet ik nog wel, ja.
10: Ze winnen er niks meer mee, maar ja, ze zijn er wel boos over nog.
6: Ja, je hoort de stem van Jesper Langbroek, moet ik zeggen. Hè? Viva Voetbal, hoe voetbal de Mexicanen laten leven. Schreef het boek en jij weet alles van voetbal in Mexico. Daarvoor zit jij hier vanavond. Welkom. We hebben het net over die panel gehad. Je zegt in het boek, Mexicanen, dat is voetbal.
10: Ja, het leeft enorm in het land. Eigenlijk als je nu kijkt naar de 3 landen die het WK organiseren, is Mexico het meest voetbal. Ja, het voetbal minded land, zeg maar. Qua historie is het Estadio Azteca een uniek stadion, omdat ze daar 2 WK-finales hebben gespeeld. Er is geen ander stadion ter wereld waar dat is gebeurd. De meeste WK-wedstrijden ooit.
6: Het stadion in Mexico stad, hè?
10: Mexico stad, ja. Waar de openingswedstrijd ook gespeeld gaat worden straks in juni. Ja, wat mij betreft hadden ze daar de finale mogen spelen. Want dat is gewoon het stadion op het Amerikaanse continent met de meeste geschiedenis. Maar ja, Trump die maakt er een beetje zijn eigen feestje van. Dat vinden de Mexicanen wel jammer.
3: Zonde toch, hè?
10: Ja, het is wel jammer. Dat had heel mooi geweest in het stadion waar Maradona wereldkampioen is geworden. Pelé, nou misschien Nederland of een Messi of een Ronaldo, noem het maar. Er kan nieuwe historie worden geschreven, maar dat is er niet gegund helaas.
6: Ja. Ja, jij zegt van over die Mexicanen die leven voetbal.

0: dat zie je in Nederland niet zo heel vaak meer, dat je buiten de club om met spelers kan afspreken. Oussama Idrissi, die bij Pachuca speelt, die kwam ook speciaal voor mij naar het stadion. Dus dat geeft denk ik wel aan dat zij het ook leuk vinden om over dit onderwerp te praten. En om in een boek te komen is misschien ook iets anders dan een Mexicaanse roddelsjournalist die sensatie komt verkopen. Ja. Hector Moreno praat bijvoorbeeld niet met de Mexicaanse pers om dat te voorkomen, maar dit vond hij dan blijkbaar wel leuk. En dat waardeer ik dan heel erg ook.
1: En het zijn ook niet de minste namen, hè, die je noemt. Hoe is het niveau in Mexico?
0: Het voetbalniveau zelf is niet echt wereldtop, zullen we maar zeggen. Verre van misschien wel. Het is leuk om het in het stadion te kijken en de trompetten te horen en tussen de fans te zitten. Ja, verder, ik zou het denk ik inschatten als een van de betere competities wel van Latijns-Amerika. Maar Brazilië en Argentinië staan nog wel boven.
1: En vergeleken met de Eredivisie bijvoorbeeld?
0: Ja, dan denk ik dat je hebt een paar topclubs die heel veel geld hebben. Die ook miljoenen salarissen kunnen bieden. Monterrey, Club America, Chivas, waar ook grote spelers spelen. Waar Nederlanders ook spelen die daar naartoe gaan. Die zouden misschien wel in de subtop of top mee kunnen draaien. Maar
1: ja,
0: er zitten ook clubs bij. Ja, die zouden misschien in de KKD zitten eerder.
2: En het Mexicaanse elftal zelf nu? Maar zijn de verwachtingen hoog, laag of wat kunnen zij?
0: Ik ben bang dat ze weer tot de achtste finale komen als deze fan in het stadion zit die ongeluk brengt.
2: De voorkant van je boek staat, ja. Ga je zelf naar het WK?
0: Ja, ik heb accreditatie binnengekregen voor het WK.
2: Oh.
0: En ik heb me aangemeld voor de openingswedstrijd ook in Azteca. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Ja.
0: En dan zou dat zou de cirkel weer rondmaken eigenlijk daar, om dat mee te maken.
2: En hoeveel betaal je daarvoor? Maar jij hoeft niet te betalen, maar hoeveel moet een Mexicaan in Mexico stad betalen voor? Trump zei dat die kaartjes te duur vond.
0: Ja,
2: is dat daar ook zo?
0: De Mexicaanse supporters vinden het ook allemaal veel te duur. Ik heb veel vrienden in Mexico stad die daar wonen die zeggen, ja, ik kan er eigenlijk niet heen, want ik kan het niet betalen.
1: Hm.
0: Dus dat is wel jammer. Maar ik denk dat ook buiten de stadions wel een enorm volksfeest gaat losbarsten daar.
2: Ja, en die openingswedstrijd is 12 juni in dus dat Estadio Azteca in Mexico stad waar we het over hebben. Je zei Pelé, Maradona, die werden daar kampioen. En wat Robben is voor Mexico, was Maradona misschien wel voor Engeland.
3: Maradona trying to drive forward again. Steve Hodges put it in the air. And Maradona jumps. And Maradona scores. England claim handball. All of the England players rushing towards the referee. Fenwick is furious.
4: And the goal is given.
2: Ja, wat horen we hier?
0: De hand van God, historisch natuurlijk.
2: Dat was hier in Mexico, in dit stadion.
0: In het Estadio Azteca, in de halve finale, als ik het goed zeg. Argentinië-Engeland, beladen wedstrijd natuurlijk. Ja, misschien een van de lelijkste goals in de geschiedenis. En hij scoorde in die wedstrijd ook een van de mooiste goals. Die geweldige dribbel. Dus ja, dat maakt die grond historisch. Die beelden kent iedereen.
2: Ja, en dit is natuurlijk wat Mexico is. Voetballand. En dat is allemaal opgeschreven in jouw nieuwe boek, Jesper Langbroek. Dankjewel dat je hier was. En hopelijk kom je nog eens terug om te vertellen over Mexico. En als het WK weer dichterbij is.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel.

0: 6 jaar geleden alweer won Duncan Lawrence hiermee het Songfestival Arcade. Komende week is het Songfestival, maar dan zonder Nederland dat deelname boycott.
1: Dan volgt nu een bericht voor alle mensen in Texel en omstreken. Uw eiland wordt volledig ingenomen door vogelaars. Vannacht om klokslag 12 uur gaat namelijk de Texel Big Day van start. Een wedstrijd met als doel in 24 uur zoveel mogelijk vogels te spotten. Goedenavond, zeg ik tegen Luc Hogestein, bioloog, fotograaf en vogelaar. Want jij staat klaar om mee te doen aan de Texel Big Day, toch?
2: Ja, ik sta helemaal klaar met een team van nog 3 andere vogelaars. En dan gaan we proberen om inderdaad vanaf middernacht op de fiets, heel Texel open te fietsen, op zoek naar zoveel mogelijk vogelsoorten. En dat is echt een spektakel, want er doen wel 27 teams mee. Dus je hebt gelijk, het eiland wordt letterlijk overspoeld door vogelaars.
1: Ja, 27 keer 4, ja. Kan niet heel snel hoofdrekenen, maar dat zijn heel veel fietsen, ja, op zoek naar vogels.
2: Ja, precies. En het is ook lekker weer, dus het zal waarschijnlijk sowieso wel druk zijn op het eiland. Ja. En je kunt ze goed herkennen aan de blauwe hesjes. Als je die ziet fietsen, dan weet je, dat zijn die vogelaars van de vogelrace.
1: Ja. Ik heb hier nooit van gehoord. Neem ons mee, waarom bestaat dit?
2: Nou, het is een initiatief dat is ontstaan ten tijde van het allereerste Waddenvogelfestival. Dat is nu voor de 11e keer wordt het dit jaar georganiseerd. En daar wordt vaak een goed doel aangekoppeld. Het is een vogelfestival met allerlei lezingen en presentaties en excursies. Er gebeurt van alles op het eiland. Maar een van de dingen die er ook is, dat is die vogelrace om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor een goed doel wat met vogels te maken heeft. En dit is nu voor de 11e keer dat het wordt gedaan. En deze keer is het goede doel nachtvogels, uilenbescherming. En dat betekent dat alle deelnemers zijn ook druk bezig geweest met fondsenwerving. En er is wel, hou je vast, €32.000 bij elkaar gesponsord. Gewoon door mensen die het leuk vonden om wat geld te geven. En dat geld gaat allemaal naar het goede doel. Dus het is eigenlijk een race, weliswaar een wedstrijd. Maar het goede doel is eigenlijk de hoofdreden om eraan mee te doen.
1: En neem eens mee naar die, hoe gaat zo'n wedstrijd? Ga je echt 24 uur achter elkaar naar vogels op zoek? Is dat niet gevaarlijk?
2: Het is echt een behoorlijk hilarisch iets. Want op een gegeven moment, om klokslag 12 uur, staan al die teams klaar in de Kokstorp. Allemaal met een fietsje klaar. En
1: echt
2: op een gegeven moment, als het 12 uur is. Echt bij een startstreep. Ja. En dan schieten ze met z'n allen het hele eiland over. En dan proberen ze zoveel mogelijk soorten waar te nemen. Maar in het begin ga je allemaal naar dezelfde plekken toe. Want je weet ongeveer waar de kerkuilen ongeveer zitten. Je weet waar de roerdompen zitten. Dus het is een grote kolonne aan vogelaars die achter elkaar aanfietst. En dan op een gegeven moment, na een paar uur, dan versnippert dat over het hele eiland. En uiteindelijk kom je dan rond een uurtje of 8, 9 kom je weer terug in de Kokstorp. En dan moet je je data inleveren, zeg maar, je lijstje inleveren. En dan gaat de jury kijken of het klopt. En uiteindelijk wordt dan morgen bekendgemaakt, of zondagochtend eigenlijk, wie de grote winnaar is. Maar het is dus vooral, het is behoorlijk intensief. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Ik zet graag hoog in, dus ik begin even met hoeveel vogelsoorten leven er eigenlijk op Texel?
2: Op Texel, nou dat heb je wel, als je alle soorten bij elkaar optelt die ooit hier zijn gezien, zit je wel rond de 400 soorten.
0: Zo.
2: Maar dat is ook met taalgasten erbij en zo. Bijvoorbeeld die brileider, die hele zeldzame, die vorig jaar de boel op stelte heeft gezet hier, waar duizenden vogelaars op afkwamen, die zit er dan ook bij. Maar ik denk als je het heel goed doet, het record in één dag vogels kijken in mei staat op 150 soorten. Dat is het record tot nu toe.
0: En dus gaat dat verbroken worden?
2: Nou, de weersomstandigheden zijn super gunstig, want het is oostenwind. En als de wind uit het oosten waait, dan betekent dat alle vogels die vanavond over Nederland heen vliegen, die worden naar de kust geblazen. En dat zou dus kunnen dat die vannacht gewoon letterlijk landen op Texel en dat wij ze dus morgen kunnen vinden. Dus de wind is heel gunstig. En we denken, de hoop is uitgesproken dat die 150 soorten, dat die eraan gaat.
0: Maar door jullie team is dan de vraag. Ja.
2: Dat hopen we. We gaan ons best doen. Nee, weet je, dat is het leuke van vogels.

0: kijken. Ze houden zich niet aan regeltjes. Ze zijn niet vastgeplakt. Dus je moet een beetje geluk hebben dat je op het juiste moment op de juiste plek bent om bepaalde soorten te zien. Maar aan de andere kant, je weet wel waar de sterren broeden. Dus daar kun je langs gaan. Je weet waar de uilen zitten. Daar kun je langs gaan. Dus een paar soorten kun je altijd wel vinden. Maar het is altijd een beetje... De winnaar heeft een beetje geluk. Laat ik het zo maar netjes formuleren. Die komt de juiste soorten tegen.
1: En vogels hebben geen regels. Maar ik zat een beetje op jullie website te kijken. Jullie hebben wel heel erg veel spelregels. Ook voor deze wedstrijd zag ik. Ik zag een hele lijst staan. Horen en herkennen is tellen onder soorten tellen niet mee als extra soort.
0: Ja.
1: Nou, noem maar wat, zijn heel veel. Kun je gedisqualificeerd worden voor deze wedstrijd?
0: Ja, dat kan absoluut. Want
1: is dat wel eens gebeurd?
0: Ik weet niet zeker of het ooit gebeurd is, maar wat er in het verleden wel is gebeurd, is dat sommige teams zichzelf zo ontzettend serieus namen, dat ze bijvoorbeeld andere mensen in het veld hadden neergezet, of mensen met auto's die te rondrijden. En als die dan een bepaalde vogelsoort waarnamen die heel zeldzaam op het eiland was, dan werden de teams gebeld van, kom hier naartoe, want hier zit die zeldzame soort. En dan heb jij hem wel en de rest niet. Dat is een beetje vals spelen natuurlijk. Dus dat soort dingen mogen ook niet meer. Dus, maar dat is in het verleden wel gebeurd, ja.
2: Nog één vraag tot slot, kort. Als je één soort mag noemen die je per se wil spotten?
0: Oei, eentje, dat zou ik wel graag een lammergier willen zien. Dat zou echt wel heel erg mooi zijn. Dat is een beest uit de bergen en heel af en toe zeilt er eentje af naar Nederland. En die wordt ook wel eens boven Texel gezien. En dat is mijzelf één keer overkomen hier. Maar die zou ik graag nog een keertje willen zien.
2: We schrijven hem op. Nog even dus ruim een uur. En de Texel Big Day gaat van start. Heel veel succes zometeen, bioloog Luc Hogestein.

0: Olivia Dean met Nights to Each Other.
1: De vrouwen van PSV zijn dus voor het eerst landskampioen geworden van Nederland. We gaan luisteren naar aanvoerder Laura Strik.
2: Ja, dit is zo'n mooi moment. Wat je zelf zegt, ik loop hier al 8 jaar rond, kind van de club. Dit is echt de kers op de taart.
3: Als je dan vanochtend opstaat en je weet, oké, we spelen thuis tegen ADO. Dit is het moment. Hoe voel je je dan gedurende zo'n dag?
2: Ja, het is lastig te omschrijven. Ik had wel slecht geslapen, maar ik probeerde zo min mogelijk op social media te zitten. Gewoon rustig doen, normale rituelen, goed eten en dan zie ik wel.
3: Valt de spanning dan na 3 minuten weg als jullie 1-0 voorstaan?
2: Absoluut, ja.
3: Is het dan echt meteen weg?
2: Ja, ik had al geen echte spanning meer, maar gewoon die spanning van welke kant gaat het op in een wedstrijd. Maar als je die na 3 minuten al maakt, dat is zo lekker.
3: Maak je dan ook in de wedstrijd geen enkele zorgen meer, ook al is het maar 1-0?
2: Nee, jawel. Op een gegeven moment hadden we even geen grip meer. Hun gingen met 3 aanvallers spelen. Even geen antwoord, iets omgezet. En toen hadden we het helemaal onder controle.
3: En nu? Want nu moet er ergens nog gefeest gaan worden. Die schaaluitreiking is hartstikke leuk, met de fans is heel leuk. Maar nu begint het.
2: Ja, het is absoluut zo mooi om in zo'n vol stadion hier te spelen. Ik ben de club enorm dankbaar. En straks gaan we lekker een drankje doen.
3: En daar blijft het niet bij. Wat staat er op het programma? Je bent de aanvoerder, je weet het vast.
2: Ja, we gaan straks lekker met de PSV-bus de stad in. En daar in de club, volgens mij komen de bekende zangers. Ik heb geen idee, maar het zal vast wel leuk zijn.
3: En het zal laat worden.
2: Jazeker.
0: Ja, dat wordt een lange avond slash nacht. Voor Renate Jansen is het een bijzondere titel. Ze werd met de meerdere clubs kampioen, maar dat is de laatste, want ze stopt na dit seizoen.
4: Ja, het voelt wel anders. Het is gewoon de kers op de taart. Ik ben super trots dat ik dit nog mag meemaken in je afscheidsjaar nog kampioen worden. Ja, het is verschrikkelijk mooi.
3: Is de spanning er na 3 minuten af of duurt het toch iets langer?
4: Nee, ja, in de warming-up was er een beetje spanning en dat ging eigenlijk verder heel goed. Nou ja, en daarna begin je de wedstrijd en gaan we scoren. En tuurlijk, dat geeft gewoon een positiviteit ja, in het team en in het gevoel. En dan ga je gewoon door en uiteindelijk, ja, zij hebben 1 kans gehad met buitenspelgoal. Maar voor de rest zijn we gewoon niet in de problemen gekomen. En we hebben gewoon keihard geknokt met z'n allen. En nog de tweede ook nog mogen maken. Dus dat is echt, ja, het is echt, ik ben zo trots op iedereen. Het is echt geweldig.
3: Waar zit het kampioenschap nu in? Als je kijkt naar de ploeg, waar zit hem dit in? Heb je vast over nagedacht?
4: Nou, ik kreeg net ook al de vraag. En ik denk dat we gewoon een goed team hebben. Dat we jonge meiden hebben, maar ook ervaren meiden hebben. En het seizoen was niet altijd even sprankelend, maar we hebben wel altijd geknokt. En ook met Shanice en Janice in de winterstop erbij, die brachten iets meer. En dat heeft ons wel stabiliteit gegeven. En daar hebben we gewoon ja, uiteindelijk stabiliteit in gehad in de wedstrijden. En hebben punten gepakt. En ja, dat is het denk ik.
3: Iets meer breedte, iets meer diepte dan vorig jaar. Dat was net genoeg.
4: Ja zeker. Ja.
3: En nu? Feestje, nog 1 keer en dan, ja oké, er komen nog een paar wedstrijden en nog een grote prijs, de beker.
4: Zeker, ja, we gaan vandaag en morgen feesten en dan zondag vrij en dan maandag weer de volle focus op die bekerfinale. Want ja, die willen we net zo goed pakken ik heb gewoon alle vertrouwen in dat we er gewoon weer goed op gaan staan en we gaan ervoor.
0: Ja, dit zei Renate Jansen tegen Frank Wielaert.
1: De tijd zit er bijna op. Morgen zijn we er wat later dan u van ons gewend bent. Want er is natuurlijk geen voetbal van 10 tot 11. Onder andere basketbal van Weer tegen Brussel. De laatste is dat in de Binex-competitie voor hem.
0: Ja, dit was Langs Lijn Omstreken. En hierna zometeen het Oog op Morgen met Simone Wijmans.
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
7: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
8: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
7: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
6: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool, die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ah, ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
14: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
15: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
14: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
16: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
14: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vuurwerkhandelaren krijgen vanwege het vuurwerkverbod 100 miljoen compensatie van het kabinet. Terwijl ze hoopten op 800 miljoen. Niet bepaald een knaller dus. Eerder zo'n treurig sterretje tijdens een regenachtige nieuwjaarsnacht dat halverwege al uitgebrand is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Israël blijft Libanon bombarderen. Een Nederlandse oud-militair van de VN die er nog altijd woont zit er middenin. We staan stil bij de dood van Parool-columnist, journalist en activist Karin Spaink. Premier Jette vertelt over zijn week met onder meer de vuurwerkbom op het D66-partijkantoor. Het nieuwe Hongaarse parlement wordt morgen beëdigd. Wat gaat er politiek veranderen in het land na 16 jaar premier Orbán? En waarom live viool spelen op het komende Eurovisie Songfestival zo opmerkelijk is. U hoort straks eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 8 mei.
3: Dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen.
2: Premier Jette reageerde op de vuurwerkbom die gisteravond afging bij het partijkantoor van D66. Deze jongen was erbij.
4: Wij zaten te luisteren naar een lezing. En toen hoorden we in één keer een keer de klap achter ons. Toen hoorde je glas vallen.
2: De bom werd geplaatst door een man van 37. Over zijn motief is niets bekend. Al durft deze buurtbewoner wel een gok te wagen.
5: Er is een hoop onvrede onder de mensen, omdat de bevolking. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking.
2: Volgens Jette is dit niet de manier om dingen duidelijk te maken.
3: Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: En ook ministers spreken er schande van.
6: Schandalig, een laffe daad.
7: Dit is echt vreselijk.
2: De uitslagen van de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. De Labour-partij staat op een historisch verlies. Deze politiek analist vat het mooi samen.
8: What we can see is a very bad night for the Labour Party.
2: Premier Starmer wint er geen doekjes om.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
2: Maar van opstappen wil hij niks weten.
9: I'm not going to walk away.
2: Veel stemmers zijn overgestapt naar Reform UK. Deze partij van Nigel Farage lijkt de grootste te worden. Farage zelf ziet een politieke aardverschuiving.
10: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Het Verenigd Koninkrijk is geen tweepartijenstelsel meer, zegt deze professor.
11: It's a fragmentation of Britain's two-party system into a five or six-party system.
2: Voor zo'n 150.000 middelbare scholieren begonnen vandaag de eindexamens. Ook op de eerste dag is het al flink stressen.
12: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer.
2: Een beetje stress is op zich goed.
13: Want dat helpt je concentreren en focussen op wat je op dat moment te doen hebt. Maar als het de overhand gaat nemen, dan kan het je echt in de weg gaan zitten.
2: En als dat het geval is, kunnen scholieren bellen met de nieuwe stresslijn van het LAX. Die weten wat je kunt doen tegen de spanning.
14: Tips kunnen zijn een stukje buiten wandelen, iets doen wat je rust geeft.
2: En deze scholier weet wel wat haar rustig maakt.
15: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie.
2: Hoe ging die ook alweer?
15: Ta, ta, ta, ta, ta, na, na.
2: Klopt. Sir David Attenborough werd vandaag 100 jaar. Hij ontving veel felicitaties en dat verraste hem.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Hier in Nederland hebben we onze eigen David Attenborough, Freek Vonk. Waar David de rust zelf is, is dat bij Freek wel anders.
17: Ik ben Freek, ik ben gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ondanks de wapenstilstand blijft Israël Libanon aanvallen. Niet alleen in de hoofdstad Beirut, ook in Zuid-Libanon. Meer dan 20 mensen kwamen daarbij vandaag en gisteren om het leven. Bewoners van verschillende dorpen en steden in het zuiden ontvingen gisteren ontruimingsbevelen van het Israëlische leger. Chris Laarhoven maakte in de jaren 80 deel uit van de VN-vredesoperatie UNIFIL in Zuid-Libanon. Sinds 2007 woont hij af en aan in deze regio. Goedenavond.
18: Goedenavond.
2: Ja, hoe gaat het nu met u?
7: Ja, ook af en aan goed en minder goed.
2: Want hoe is de situatie daar?
7: Het is op dit moment erger dan ik ooit had kunnen bedenken. De oorlogen meegemaakt in 81, 82, 2006... is dit iets wat ik wat niet te bevatten is eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Want beschrijft u eens wat u meemaakt?
7: Evacuatieorders van hier naar daar. Mensen vertrekken, mensen moeten terugkomen. Of moeten niet terugkomen, maar komen terug. Mensen hebben geen geld. Die moeten ergens anders huur betalen. We vertrekken uit de buurt. En de buurt is nu weer leeg. En ik kan niet terug. Ik slaap nu weer in de auto. En het constante bombarderen, intimideren met overflights. Dus laagvliegende vliegtuigen, jagers, zeg maar, die de geluidsbarrière doorbreken en alles doen trillen, maakt niet alleen mensen gek, maar ook dieren, kleine kinderen. De mensen in de straten zijn in een soort wanhoop, ja.
2: En zagen ze deze escalatie in Zuid-Libanon aankomen? Ze zijn natuurlijk oorlog wel gewend.
7: Ze zijn oorlog gewend, maar dit is iets wat ik van iedereen hoor. En van wat ik zelf weet, heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk.
2: En
7: waar
2: trekken de gevluchte bewoners naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe?
7: Ze trekken naar de corniche, aan de boulevard, laat ik het zo maar zeggen. En daar gaan ze allemaal zitten. Als ze geen geld hebben. En de rest trekt naar Saida, naar hoger gelegen gebieden. Het noorden in, eigenlijk, zeg maar.
2: En we zeiden het al, de wapenstilstand die geldt nu. Waarom valt Israël toch nu aan? Wat zit daarachter, denkt u?
7: Ik denk dat net als in 2006. De tiende, nu aankomende tiende, zijn er weer vredesbesprekingen of ceasefire, weet ik wat, besprekingen. Net als in 2006 heeft Israël, of dat hebben ze toen gedaan, en zij houden van een bepaalde symboliek, en dat vinden we altijd terug. Ze gooien nog even al hun oude munitie eruit en voordat het bestand ingaat. Het wordt erger en het gaat erger worden voordat het beter wordt.
2: Ik wil u heel veel sterkte wensen.
7: Dank u vriendelijk.
2: Dank, Chris Laarhoven vanuit Zuid-Libanon. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen.
18: Ja, er waren in Argentinië opvallend veel besmettingen met het Hanta-virus het afgelopen jaar. Sinds vorig jaar juni ging het om ruim 100 gevallen en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Lokale wetenschappers die wijzen naar klimaatverandering als mogelijke oorzaak, meldt het AD.
2: Door klimaatverandering is het land tropischer geworden, zeggen ze. Na de historische droogte van de afgelopen jaren volgde onder invloed van El Niño juist weer extreme regenval. Dat leverde veel groen op en veel zaden, waardoor de knaagdierpopulatie enorm kon groeien. En daarmee dus ook het risico op besmetting en op overdracht van dier op mens.
18: Grote Nederlandse beleggers die zien hun defensieportefeuilles flink uitdijen, kopt het FD. Er gaat de laatste twee jaar veel meer geld naar de defensieindustrie. De waarde van hun posities is in die tijd bijna verdrievoudigd, constateert de krant na een eigen data-analyse.
2: Lange tijd gold het als no-go investeren in defensie, maar dat ligt sinds de oorlog in Oekraïne anders. Toch is het ook weer niet zo dat institutionele beleggers alle bedrijven in de top van de defensieindustrie nu massaal omarmen. Bedrijven als Boeing, Northrop en Lockheed zijn nog steeds weinig populair vanwege hun betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens of kernwapens.
18: Ik leg mijn reputatie in de waagschaal, maar Tata doet dat ook. In de Volkskrant ligt Donald Pols zijn omstreden besluit toe om over te stappen van Milieudefensie, waar hij directeur was, naar de staalfabriek in IJmuiden. En daar wordt hij dan verantwoordelijk voor de verduurzaming, communicatie en natuurlijk ook de lobby van het bedrijf.
19: Veel mensen vinden Pols naïef, maar in de krant pleit hij vurig voor groen staal. Dat is volgens hem cruciaal voor de energietransitie. Zonder staal immers geen windmolens, zonnepanelen of treinen. We moeten er gewoon mee beginnen. Thuis kost het wel de nodige moeite om zijn kinderen te overtuigen, maar ik wil alle critici de komende tijd graag hun ongelijk bewijzen. Het eerste resultaat zal er heel snel zijn, zo belooft hij.
18: Ja, we blinken erin uit, maar of we er nou blij mee moeten zijn? Het Parool schrijft dat Nederlandse plofkrakers inmiddels een steeds groter spoor van vernieling achterlaten in Europa. In ruil voor hand- en spandiensten leren ze buitenlandse criminelen de truc waar Nederland inmiddels patent op lijkt te hebben.
19: Ploffen, zoals het op straat heet, geldt hier bijna als een crimineel ambacht. Inmiddels werkt de politie binnen Europa nu wel intensief samen om dit soort bendes op te rollen.
18: Ja, zondag mist weer de moederdag, maar wat nu als er geen moeder meer is? Hoe leuk is het dan? Je gaat op zo'n dag natuurlijk geen verhalen delen over je dode moeder, zegt een vrouw van 40 in Trouw.
19: In Utrecht wordt er nu voor het eerst dode moederdag georganiseerd. Volgens de initiatiefneemster valt er aan moederdag niet te ontkomen. Overal zijn kortingsacties of reclames om met je moeder te gaan lunchen. We hopen dat we onze overleden moeders zo toch in het zonnetje kunnen zetten.
20: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
19: Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden. Met die woorden kondigde Karin Spaink vandaag haar eigen dood aan op haar blog, getiteld Exit Spaink. Ze is 68 jaar geworden. Spaink was onder meer een van de oprichters van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en columnist bij het Parool. Ze schreef vele boeken en werkte bij het onderzoeksplatform Follow the Money. Medeoprichter en oud-hoofdredacteur van Follow the Money, Erik Smits, was goed bevriend met Karin Spaink. Goedenavond, Erik.
21: Goedenavond.
19: En ze heeft dus zelf het moment van haar overlijden bepaald. Ze had MS, multiple sclerose. Typeerde haar dat ook, die eigen keuze?
21: Ja, volledig. Ja. Totaal in eigen hand nemen van haar eigen lot. Rationeel dat beslissen. En dan ook tot in het kleinste detail dat uitdenken en tot het laatste moment de regie in handen houden. Dat was Karin ten voeten uit. En dat heeft ze vandaag gedaan. En ja, eigenlijk hartverscheurend. Maar omdat je weet dat haar geest nog springlevend was en scherp als altijd en opstandig als altijd. Maar ook zo gedreven om dit te doen, omdat ze dat lichaam van haar, waar ze zoveel mee te stellen had gehad, dat, ja, dat begon steeds meer te bezwijken. En dat moment dat ze daarvan afhankelijk zou worden, wilde ze niet afwachten. Ze heeft echt haar lot in eigen handen genomen. Het kan er alleen maar ontzettend veel bewondering voor hebben. Voor die moed, maar ook de vrolijkheid waarom letterlijk haar laatste adem uitblies.
19: Want dat ging op een toch ook op een vrolijke manier?
21: Ja, nee, echt. Het klinkt misschien gek, maar nou moet ik zeggen dat wij natuurlijk al met een kleine groep mensen van in totaal 6 goede vrienden al een hele lange tijd met haar bezig waren. En waar vaak ontmoeten. Ze organiseerde ook al maandenlang op iedere woensdag een borrel waar ze ook met andere collega's samenkwam. En dus we hebben een hele lange weg gekend naar dat moment toe. Maar op een zeker moment had ze het bepaald. Als je vaak met elkaar samen bent, dan ga je het ook de vrolijkheid daarin van inzien. En je probeert natuurlijk ook dat ook tot het laatste moment te bewaren. En die humor hield zij er ook tot het laatste moment in.
19: Hoe heb je haar ooit leren kennen?
21: Ik kende haar uit de jaren 90 natuurlijk al door het lezen van de krant en het Parool en haar columns. En wat mij vooral, wat ik heel erg opmerkelijk vond in die tijd, toen ik las natuurlijk dat zij het opnam tegen, samen met Access for All, de toenmalige internet service provider, tegen de Scientology kerk. Om publicatie mogelijk te maken. Ze had die stukken online gezet en dat waren volgens haar verwerpelijke stukken. Dat een inzicht bood op hoe dat die kerk te werk ging. En dat werd mogelijk verboden. Dus die kerk begon keihard te procederen. Dat heeft ze jarenlang volgehouden. Dus dat was ik vond dat machtig, omdat ik wist dat deze vrouw multiple sclerose had, MS had en in een rolstoel zat, kwetsbaar was en haar geestelijke kracht die dwong toen al enorm veel respect af. En toen heb ik haar pas op leren kennen in 2018, toen zij aanwezig was in het pakhuis De Zwijg in Amsterdam, waar ik zelf over de knie werd gelegd door een interviewer die mij interviewde over een verhaal wat ik had geschreven. En zij was daar getuige van. En ze vroeg zich af of ik dat, hoe ik dat zou ondergaan. En dat bleek volgens haar ik kwam met een voldoende weg. Want nadien kwamen we met elkaar in gesprek. En ze had het vermoeden dat ik misschien wel een klootzak was. Dat zei ze dan ook gewoon. Maar dat was er alleszins meegevallen. En toen zei ze van ik wil nu wel eindredacteur worden. Ja. Dus het was eigenlijk een soort omgekeerde sollicitatie. Maar ja, ik was natuurlijk sowieso al onder de indruk van haar. En ik wist dat ze een goede schrijfster was. En toen ze zich dus eigenlijk presenteerde als eigenlijk een nieuwe eindredacteur bij ons, die dat kon gaan doen, dat is voor mij niet zo moeilijk besluit om haar ook eigenlijk gelijk aan te nemen.
19: Hoe wil jij je haar vooral herinneren?
21: Als een hele krachtige vrouw, als een radicale vrouw, maar ook een zachte vrouw. Iemand die opstandig was, strijd kon voeren. En wat ook in de intro al uitkwam. Ze heeft natuurlijk meerdere dingen gedaan. Maar ook de strijd met Scientology, maar ook de Bits for Freedom opgericht. Ze is sociaal zo betrokken. En ze heeft voor ons natuurlijk voor Follow the Money heel veel betekend. En ik ben natuurlijk medeoprichter daarvan samen met Arne van der Wal. En wij worden wel als de Godfathers gezien. Karen Spank is de godmother van Follow the Money.
19: Nou, mooie laatste woorden. Dankjewel, Erik Smits. En morgen staat er in het Parool ook nog een afscheidsinterview. Erik Smit, excuus. Morgen staat er ook nog een afscheidsinterview met Karen Spank in het Parool.

0: Mel en Vintage Future, Ballad of Easy Rider. Het meireces is nog niet afgelopen in Den Haag, maar de ministerraad vergaderde wel. En dus was er ook de wekelijkse persconferentie van premier Jette. En Wilma Borgman was daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, gisteravond was het partijkantoor van D66 dus het doelwit van een vuurwerkbom. Hoe kijkt de premier daarop terug?
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond in die persconferenties vanmiddag was dat Jette zei, dit staat niet op zichzelf. Het past in een bredere trend in de samenleving dat verhoudingen verharden en dat mensen ook sneller grijpen naar geweld om hun standpunt duidelijk te maken. Nou, en voor D66 was dit niet de eerste keer dat hun partijkantoor werd aangevallen. En dat gebeurde vorig jaar september ook, toen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. Dus wel twee keer hetzelfde doelwit, maar wel die twee keren waren wel verschillend van karakter, zei Jette vanmiddag.
2: Ja, in de zin van de vorige keer was er een grote demonstratie in Den Haag en zagen we heel duidelijk mensen met vlaggen en het scanderen van leuzen naar het partijkantoor trekken om daar het partijkantoor echt aan te vallen. Nu is het waarschijnlijk een individu die gelukkig wel is gearresteerd, maar waar we nog niet weten wat daar het motief van de dader is. Dus dat moeten we even afwachten. Wat echt niet anders is, is dat de schrik bij de mensen die op dat kantoor werken natuurlijk er behoorlijk in zat. Gelukkig iedereen ongedeerd naar buiten is gekomen. Maar volgens mij ook heel duidelijk werd snel al dat van links tot rechts politici zich ook realiseren, het was nu het D66-kantoor en de volgende keer kan het van een andere partijkleur zijn.
1: Maar u zei vanochtend, deze dader is heel bewust naar het partijkantoor van D66 gelopen, ja, om daar een aanslag te plegen. Het was niet toevallig.
2: Dat klopt, maar ik weet nog niet met welke reden hij heel bewust naar dat kantoor is gelopen.
1: Denkt u dat dit soort aanslagen iets te maken hebben met hoe mensen denken over de politiek?
2: Nou, als je uitzoomt en je kijkt hoe vaker de afgelopen paar jaar met cobra's en andere vuurwerkbommen aanslagen zijn gepleegd, dan zie je dat bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. De kleinste ruzies in het land worden soms met vuurwerkbommen zogenaamd opgelost. Dus daar zie je een veel breder probleem dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. De frustratie van een deel van de samenleving richting de politiek, dat de politiek veel te weinig oplost, ja, die is zeker aanwezig.
1: Ja, want vanochtend zond de NOS Radio's een paar straatinterviews uit met mensen die daar voorbij liepen in de straat waar uw partijkantoor gevestigd is. En die zeiden, ja, een vuurwerkbom is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ja, de prijzen aan de pomp, die zijn ook heel erg hoog. Zij leggen daar een verband. Snapt u dat?
2: Ja, nee. Want ik geloof ook dat echt het merendeel van de Nederlanders het nooit acceptabel vindt dat je welke vorm van geweld dan ook gebruikt om je punt kracht bij te zetten. Dat doen we in dit land echt met woorden en door met elkaar de discussie aan te gaan.
1: Maar ja, dat zijn niet alleen mensen die op straat lopen. Het zijn ook bestuurders in dit land. Want de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, die zei ja, die koppelde de onrust in zijn gemeente aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik kan dat niet los van elkaar zien, zei hij. Liever gezegd van wat er in Den Haag niet gebeurt. Heeft hij daar een punt?
2: Nou, onrust in de samenleving koppelen aan een gebrek dat de politiek de afgelopen 10 jaar veel te weinig heeft opgelost, die koppeling zie ik zeker. Maar ik geloof niet dat ook een burgemeester de link met geweld legt.
1: Nee, maar hij zei wel, Mark Verheijen, die zei wel, ja, 3 kabinetten op rij hebben gezegd, we willen grip op migratie krijgen, maar 3 kabinetten op rij lukt het steeds maar niet. Heeft hij gelijk?
2: Nou, dit kabinet doet er alles aan om dat verschil te maken. Door al in het coalitieakkoord hele uitgebreide afspraken te hebben gemaakt over hoe je die migratieketen op orde krijgt. We hebben daarbij ook meteen gezegd, dat gaat even duren. Want we hebben nogal een hoop op te ruimen met elkaar. En daar zijn we nu volop mee bezig.
1: Maar een van de belangrijke manieren om dat te doen, die asielnoodmaatregelenwet, die werd 3 weken geleden weggestemd door toedoen van uw partij.
2: Nou, de Eerste Kamer heeft daar een meerderheid tegen gestemd. En het kabinet heeft vandaag meteen weer een aantal besluiten genomen om met nationale maatregelen meer grip op migratie te krijgen.
1: De onrust in de samenleving tegen de vestiging van die AZC's gaat heel vaak over de spreidingswet. toen die spreidingswet werd ingevoerd, was er een koppeling aan het beperken van de instroom. Een van de redenen waarom de Tweede Kamer destijds instemde was omdat het kabinet toen had beloofd, ja, wij verdelen de asielzoekersopvang over het land, maar daar staat tegenover dat we de instroom beperken. Van dat laatste is niet veel terechtgekomen.
2: Nee, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Door heel snel het EU-migratiepact in te voeren. Maar ook door nationaal te doen wat we kunnen om daar veel meer grip op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we veel sneller weten wie heeft recht op opvang in Nederland. En hoe organiseer je dat dan goed? Hoe zorg je dat die mensen ook mee kunnen doen? Maar dat je ook streng durft te zijn op mensen die hier niks te zoeken hebt. En ze dan, als het zelfs moet, ongewenst verklaard.
1: Ik hoorde u net wel zeggen, meneer Jetten. Ja, we hebben er niet zoveel van terechtgebracht. Van het beter organiseren van die asielketen.
2: Nee, de afgelopen 10 jaar is het daar hier heel veel over gegaan hier in Den Haag, maar is er weinig veranderd. En dat is ook de reden waarom bij de formatie VVD, CDA en D66 ook met elkaar hebben gezegd, wij stappen alle drie daar over eigen schaduw heen. Om in de volle breedte die grip op migratie voor elkaar te boksen voor een streng en rechtvaardig beleid. En ik ben onder de indruk van hoe de minister van Asiel en Migratie daar vanaf dag 1 mee aan de slag is gegaan om dat ook ten uitvoer te brengen.
0: En Wilma, dat was Jette dus vanmiddag. Hij zegt dat ze over hun schaduw heen willen springen. Maar weet hij dan zeker dat nieuwe asielwetten het de volgende keer wel gaan halen?
1: Nou ja, het gaat dan om precies te zijn op 3 aanvullingen op het Europese Migratiepact. Want daarin staan al wel veel van die plannen die de Eerste Kamer 3 weken geleden nog wegstemde, maar een paar nog niet. En dan gaat het om het afschaffen van de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als termijnen worden overschreden. Die dwangsommen die lopen inmiddels in de tientallen miljoenen en daar wil eigenlijk een grote meerderheid hier vanaf. Het gaat ook om het eerder ongewenst verklaren van iemand die de wet heeft overtreden. En die 2 plannen die gaan het wel halen, verzekerde Jette vanmiddag. En ook snel. Maar een 3e plan is veel meer omstreden. En dan gaat het om een afgezwakte versie van het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet wil dat verbod toespitsen op mensen die hun terugkeer frustreren. Maar dat is juridisch nogal ingewikkeld, dus dat is een onzekere afloop. Wat Jette vandaag vooral duidelijk wilde maken is dat vorige kabinetten vooral ruzie aan het maken waren over asielbeleid, maar dat dit kabinet de koppen bij elkaar steekt als er iets is mislukt en dan snel met alternatieve plannen komt, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. De nu 85-jarige Neil Diamond kreeg in 2018 de diagnose Parkinson. Maar vandaag kwam toch een nieuw album van hem uit, Wild at Heart. Contact met Marcel Mulders, zanger van de coverband Neil Diamond Memories. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone.
0: Heeft Diamond dan, terwijl hij Parkinson heeft, nieuwe nummers opgenomen?
3: Nou ja, dat is het mooie, hè. Neil Diamond is inmiddels 85 jaar gestopt vanwege Parkinson. En eigenlijk veel fans verwachten geen nieuw werk meer. Dus die plaat die voelt een beetje als het laatste hoofdstuk die nog open stond. En dat heeft alles te maken met die albums zijn opgenomen met de producer Rick Rubin. De sessie rond 12 songs in 2005. En Home Before Dark in 2008. Maar dat zijn nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Uh-huh. Dus hij is die nummers weer gaan luisteren. Ze hebben ze een beetje opgepoetst. En uiteindelijk hebben ze daar een nieuw album voor uitgebracht.
0: Dus het zijn eigenlijk planknummers, om het zo maar te noemen.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe gaat het met Neil Diamond op dit moment? Is dat bekend?
3: Sorry, ik had je niet verstaan.
0: Hoe gaat het nu met hem, met zijn gezondheid?
3: Ja, naar omstandigheden goed. We zien af en toe wel eens wat voorbij komen via de socials. En vorig jaar hebben we hem nog een liedje zien zingen. We hebben een paar jaar geleden nog tijdens de musical zijn aanwezigheid gezien. En onlangs die film die uitgekomen, Song Blue, is de acteur Hugh Jackman bij hem thuis geweest. En dat was wel een heel grappig verhaal. Dat kun je ook terugvinden op YouTube. Daar vertelt hij bij dat hij eigenlijk net over de drempel binnen was, een microfoon in zijn handen kreeg en toen riep hij, let's do some karaoke. Dus hij is nog wel helder van geest, denk ik.
0: Toch nog wel.
3: Ja. Ja.
0: Nou, toeren jullie
3: maar goed,
0: zelf
3: nou, van... geest zal het goed staan.
0: Zeker. Nu toeren jullie al zelf 6 maanden door Nederland met de Sweet Caroline Tour. Nou, die bekende hit natuurlijk van Neil Diamond. Heeft hij nog steeds een grote fanbase hier?
3: Ja, absoluut. Wij doen al theatershows sinds 2019 door heel Nederland en heel af en toe in België. En als je dan ziet dat de zalen goed gevuld zijn, dan doet me dat deugd. Natuurlijk worden de fanbase ook een dagje ouder, hè? Dus, maar de mensen die het mogelijk maken om naar theater te komen, die zijn aanwezig. En dat is hartstikke leuk, want na de show dan kletsen we altijd eventjes bij de bar. En dan worden hele leuke verhalen gedeeld. Mensen die echt iets met de muziek hebben van Neil. Dus een speciale betekenis voor hen hebben. Met de muziek zijn opgegroeid. En heel af en toe zit er ook een 40-plusser in de zaal. Die
1: verbaasd om zich heen kijkt.
3: Is met een pap leven gegroeid, hè?
1: Nee. Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren, Marcel? Welk nummer heb je uitgekozen?
3: Nou, ik moet nog eventjes bijvermelden dat wat belangrijk is bij dit album is dat eigenlijk die Rick Rubin ervoor heeft gezorgd dat alle bombast is weggehaald. Dat heeft hij destijds ook gedaan met Johnny Cash, waar hij mee heeft gewerkt. En dan kom je er eigenlijk achter, hè, na al die decennia geproduceerde platen, dat we echt weer horen hoe de singer-songwriter hij was. Hij speelt ook weer meer gitaar. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het ooit is begonnen. Je hoort echt een songwriter, de stem, die kwetsbaarheid. Het is allemaal veel soberder en veel persoonlijker. Dat maakt het zo mooi, dat album. En ja, het liedje wat ik had uitgekozen van het album is You're My Favorite Song. Ja, en dan moet je eigenlijk denken, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat je iemand gaat vergelijken met muziek waar die eigenlijk zegt van jij geeft kleur en betekenis aan mijn leven. Hoe mooi is dat, hè?
1: Marcel Mulders, You're My Favorite Song. Daar gaan we naar luisteren van Neil Diamond. Dank je wel.
3: Dank je.

0: Neil Diamond was dat dus. Vanaf morgen is Péter Magyar officieel premier van Hongarije. Hij won de verkiezingen in april met een 2/3 meerderheid van Viktor Orbán. Europa-correspondent Tijn Sade, goedenavond Tijn.
1: Goedenavond, jongen.
0: Ja, na 16 jaar Orbán aan de macht verwachten de meeste Hongaren dat morgen een nieuw tijdperk aanbreekt, denk ik.
1: Ja, er wordt echt een volksfeest opgetuigd. Het is allereerst ceremonieel. Het begint om 10 uur in dat kolossale parlementsgebouw aan de Donau. Daar worden parlementariërs in gezworen. Rond een uur of 3 zou dan de eedaflegging zijn door Péter Magyar als nieuwe premier. En dat is allemaal buiten op grote schermen te volgen. Daar wordt dan daarna een feest georganiseerd. Concerten aan de oever van de Donau. En dat allemaal op 9 mei. De dag van Europa. Nou ja, wie had dat gedacht, hè? In het Hongarije dat onder de vertrekkende premier Orbán, ja, eigenlijk steeds verder afdreef, juist net, hè, van die Europese Unie. Dus allemaal heel betekenisvol morgen.
0: Het was een hele symbolische dag en een symbolisch spektakel dus, als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is symbolisch. Nogmaals, ja, dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt, dat betekent toch echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen week al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de Commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient, ook al heeft hij nog niks kunnen. Dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt, dat betekent toch echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen week al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient, ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
0: Nou heeft

0: voor die eetaflegging van morgen de afgelopen week al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
1: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
0: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de Commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient, ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
1: Nou heeft Orbán, de voorganger van Magyar, in 16 jaar tijd veel democratische instituties uitgehold. Is al bekend wat Magyar als eerste wil gaan repareren?
0: Ja, hij staat voor een enorme klus. Hij moet allereerst, want dat willen alle Hongaren die voor hem hebben gestemd, zowel de progressieve als de zeer conservatieve, hij moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ook het onderwijs, gezondheidszorg, die allemaal kwakkelen, waar enorme problemen zijn, openbaar vervoer, dat moet hij allemaal gaan aanpakken. Dat wil de Hongaar heel praktisch zien. Maar ja, wat wil Brussel zien? Ja, eerder wat jij net echt zei, hè, juist net, die instituties die een democratie nou eenmaal nodig heeft, die een rechtsstaat nodig heeft, die moeten op orde komen. Dus hij moet, dat is eigenlijk weer de balanceeract dan van Magyar, hij moet die beide kampen moet hij bedienen. Hij moet Brussel tevreden stellen. Ik zal de rechtsstaat weer op orde brengen, maar de Hongaar wil gewoon allereerst dat het gewoon weer wat beter gaat in zijn eigen land. Dus dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor deze nieuwe premier.
1: Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat er Orbán-vertrouwelingen die nu op belangrijke posities zitten vervangen moeten gaan worden.
0: Ja, klopt. Maar dan is er wel een voordeel. Men maakt wel eens het vergelijk met Polen. Hè. Het maakt eenzelfde ontwikkeling door, ook met een Orbán-achtige regering die daarna viel. En daarna gingen de miljarden vanuit Brussel weer naar Polen stromen. Nou, dat lukte niet allemaal meteen, want daar zat een premier met een zwakke positie. Magyar in Hongarije heeft een hele sterke positie. Door die 2/3 meerderheid, je zei het net al, een supermeerderheid. Hij kan daarmee heel veel naar zijn hand zetten. Hij kan de grondwet wijzigen, hij kan allerlei discriminerende wetten die Orbán invoerde, kan hij weer ongedaan maken. Hij kan mensen ontslaan die in justitie, in staatsmedia, in de raad die over de overheidsbegroting gaat, noem maar op, die kan hij allemaal weer gaan vervangen door mensen die gewoon meewerken en die niet, zoals vroeger, de clan van Orbán alleen maar dienden. Dus dat is wel weer het grote voordeel van Peter Magyar, maar het is toch nog wel een enorme klus, hoor.
1: Een ander belangrijk thema, de LHBTI-rechten in Hongarije. Veel mensen herinneren zich die verboden Pride Mars nog in Budapest. Wat zegt Magyar daarover, de LHBTI-rechten in Hongarije?
0: Nou, je moet wel allereerst bedenken dat er met deze Peter Magyar nou niet meteen een enorme progressieve wind gaat waaien in Hongarije, hoor. Het is eigenlijk zelf ook een zeer conservatieve politicus. Als het gaat om migratie, als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne, daar is hij net zo hard in als zijn voorganger. Die mogen er voorlopig niet bij. En als het om LHBTI-rechten gaat, heeft hij weliswaar iets gezegd tijdens zijn overwinningsspeech in de nacht van 12 april, nou, die euforische nacht, toen heeft hij in een bijzin wel gezegd dat hij een Hongarije wil waar iedereen, voor wie die ook gaat, van wie die ook houdt, voor iedereen er respect moet zijn. Nou, met

0: deze ja, wat indirecte formulering moest men het doen. En er steeg toch wel meteen in Boedapest een gejuich op. Dus ja, dat bood wat hoop. Maar ja, nogmaals, het is toch verder wel een hele conservatieve politicus ook.
1: En de restauratie van de democratie is een van zijn beloftes. Maar hij is dus, je gaf het al aan, heel erg machtig. Net zo machtig eigenlijk als Orbán was. Wat is de inschatting? Tot slot, kort, zal hij die macht misbruiken?
0: Nou, daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over, hè? Want ja, Orbán heeft dat ook gedaan. Die heeft de macht naar zijn hand gezet. Gaat deze Magyar dat ook doen? En dan is dus de vraag, wie is hij nou eigenlijk echt? Hij heeft zich natuurlijk voor de conservatieven tot en met de progressieve Hongaar heel positief getoond. Ze hebben hem ook massaal gesteund. Zonder dat ze eigenlijk wisten wat nou eigenlijk zijn agenda is. En dat is nu de vraag. Je hebt eigenlijk een nieuwe premier waarvan je de agenda niet echt kent. Wel wat beloftes. En die heeft een supermeerderheid. Nou, wat gaat hij daarmee doen? En de vraag is vooral, hoe gaat hij, Orbanistan, zoals wel eens gezegd wordt, ja. Hoe gaat hij dat slopen om weer een nieuw land op te bouwen? Zal hij daarvoor misschien ook af en toe dingen moeten doen die eigenlijk een beetje horen bij een autocraat met een tweederde meerderheid die alles naar zijn hand kan zetten? Daar zijn zorgen over. Ja, we weten het simpelweg niet.
1: Vanaf morgen gaan we het zien.
0: Voorlopig het voordeel van de twijfel.
1: Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade.

0: Mikin Haitin was dat van Linda Lampenius en Pieter Parkkonen. Het is de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Want komende dinsdag barst dat weer los. Dan is in Wenen de eerste halve finale. Met daarin een bijzonder optreden van Finland dus. En bijzonder in die zin dat de Finse Linda Lampenius live viool speelt. Sinds het begin van deze eeuw staat namelijk alle muziek op band en worden artiesten niet meer begeleid door een orkest. Dick Bakker was de laatste dirigent die een orkest leidde bij het Eurovisie Songfestival. In 1998 werd hij bij het Nationaal Songfestival door Paul de Leeuw en Linda de Mol nog zo geïntroduceerd.
1: In elk geval weten we van één iemand wel zeker dat hij naar Birmingham gaat, want hij zal daar de dirigent zijn. Vanavond staat hij voor het fantastische Metropoolorkest.
2: En ik vind alles goed, zolang hij maar geen wodka drinkt.
1: Dick Bakker!
0: Ja, goedenavond meneer Bakker. Mooie tijden van vroeger, hè?
3: Goedenavond.
0: Waren dat mooie tijden vroeger, zo met een orkest?
3: Absoluut, ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u daaraan?
3: Nou, het was gewoon heerlijk om echt alles live te spelen. Het ging destijds om een fantastische compositie. En een heel goed gezongen en heel goed uitgevoerd. En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Het staat op een band. En zelfs de koor staat op de band. Alleen de solist die zingt. En dat is natuurlijk toch eigenlijk veel minder.
0: Want hoe kwam het in der tijd bij u aan toen de EBU, dat is de organisator van het festival, dat afschafte, dat live orkest?
3: Nou, we hebben er alles aan geprobeerd om... ik was destijds chef-dirigent van het Metropoolorkest. En ik heb toen aangeboden van kunnen we niet met het Metropoolorkest dit blijven doen. Dan zijn de artiesten ook zeker van dat het is een lichte muziekorkest die dat heel goed speelt. Dus dat ze een fantastische begeleiding hebben. Maar dat is er dus niet gelukt. En het was gewoon... eigenlijk is het in 1998 gewoon de streep er doorheen gekomen. En zijn we gestopt.
0: Maar waarom ging er een streep doorheen?
3: Ja, ik weet het ook niet precies. Ze wilden eigenlijk toch veel meer op beeld werken met allerlei effecten. En het is tegenwoordig is het eigenlijk geen songfestival meer, maar het is een clipfestival geworden. Het is eigenlijk gaat het om de goede effecten die je hebt, de mooie belichting, mooie decors, allerlei beeldeffecten. En er is ook nog een liedje. Zo voel ik dat, hè?
0: Ja, dus visueel is het veel belangrijker geworden dan muzikaal.
3: Ja, dat is echt zo. En ik vind de composities over het algemeen ook een stuk minder dan het. Vroeger hadden we dus echt, dan moest je stukken maken wat harmonisch en melodisch heel erg mooi was. En ook pakkend. En het was dan altijd zo, ik heb dan Dingen Dong gecomponeerd in 1975. Daar zijn 150 versies van, zover ik heb kunnen achterhalen. En door alles, door grote orkesten, koren, ook kinderkoren, allerlei verschillende versies. En dat is nu, als je de nummer 1 hebt van de afgelopen jaren... Daar wordt maar heel weinig andere versies van gemaakt. Het gaat om de clip. En dat is populair. En voor de rest, ja, wat moet je ermee?
0: Want die liedjes gingen in de tijd dus ook een eigen leven leiden.
3: Ja,
0: zo kun je het zeggen.
3: Absoluut, absoluut, ja. Ik heb wel wat een versie, er waren hele slechte versies... maar ook hele goede Kingsingers hebben dat helemaal a cappella gedaan... Er is een zangeres in Zuid-Amerika, die heeft er een bossa nova versie van gemaakt. Maar je had er ook Jan Goris op zijn accordeon met de verkeerde akkoorden.
0: Dat kon ook gewoon. Maar was de prestatie van het live orkest destijds ook belangrijk voor de jury? Kon bijvoorbeeld een valse noot door dat orkest, kon dat punten kosten?
3: Nou, van zijn nood van het orkest, dat komt heel weinig. Dat komt eigenlijk niet voor.
0: Okay.
3: Maar het was wel zo dat, en daar moet ik ook eerlijk over zijn... je komt in een bepaald land en veelal is het een klassiek orkest... of althans een symfonieorkest waar je dus mee moet werken. Maar het is wel lichte muziek. En daar hebben sommige landen wel twijfels over. Van wat krijg ik voorgeschoteld als ik daar kom?
0: Ja.
3: Kan de ritmesectie dat wel spelen? Swingt dat ook? En wat wij met Dingen Dong hebben gedaan... en de tweede, in dat jaar waren de Shadows... die hebben dus toch hetgeen op het podium stond, de drum, bas, gitaar en piano, hebben zij dus op band aangeleverd en de rest allemaal live orkest. Dus dan heb je de zekerheid dat je basis in ieder geval goed is.
0: Mm-hmm. Maar nu heeft Finland dus toestemming om live viool te spelen, een uitzondering. Snapt u dat besluit?
3: Ja, ik denk dat het wellicht een hele lastige partij is moeilijk na te spelen is als het van tevoren opgenomen is. Zo belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is eenmalig iets. En misschien zegt een ander land van, nou, ik wil de gitaarsolo, wil ik ook live spelen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de techniek is nu dat het helemaal aan elkaar gekoppeld zit. Dus de audioband aan de beeld. En dat is alle bewegingen, alles gaat helemaal van tevoren geprogrammeerd. En dan is het lastig als daar plotseling iets live bij zit.
0: Mm-hmm. Maar Finland is natuurlijk wel een van de favorieten. Is het wel eerlijk ten opzichte van andere deelnemers? Op live spelen levert misschien nog wel bepaalde sympathie van de kijkers en de stemmers op.
3: Ja, maar ja, het is één viool. Hè.
0: Nou ja.
3: Ik weet het niet.
0: En een trommel en een fluit, maar.
3: Nee. Nou ja, goed, ik weet ook niet hoe dat zangtechnisch zit. Uiteindelijk is de melodie natuurlijk het belangrijkste. En ik weet niet welke invloed die viool precies heeft en hoe belangrijk die is in de song zelf. Mm-hmm. Maar ja, goed, het zou dus kunnen zijn dat later vragen oproept. Maar. Ja.
0: Zullen we zien.
3: Nou, ja.
0: En dan tot slot nog, Nederland doet deze keer dus niet mee vanwege de deelname van Israël. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik bekijk het eigenlijk van de kant van het muzikale deel en de artistieke deel. En niet over een politiek. En ik vind zelf dat eigenlijk geen rol moet spelen bij het Songfestival. Dus echt, is het een goede song? En welke landen doen mee? Dan gaat het er echt om dat je dus dat artistiek beoordeelt en niet politiek.
0: Gaat u überhaupt kijken?
3: Nou, wellicht. Ik heb eigenlijk na 2000 is het de laatste keer dat ik mee heb gedaan. En dat was eigenlijk heel erg jammer wat er gebeurd is. En ik heb toen gezegd van, nou, voor mij is het helemaal klaar. Dat Songfestival.
0: Dus u heeft al 26 jaar niet gekeken?
3: Ik heb wel eens gekeken. En ik heb ook wel eens een keer voor mezelf punten gegeven. Maar ik begin maar ontzettend te storen aan dat het allemaal niet live gaat. En niet echt is, maar allemaal clips. Hè, clipfestival.
0: Ja, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dank u wel, Dick Bakker.
3: Oké.
0: En met het gesprek met Dick Bakker zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hierna uiteraard Nooit meer slapen. Ik wens u nog een mooie nacht.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1, Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornhaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
2: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
1: Hit Me Hard and Soft, de tour.
3: I will always stand up for you and I will always fight for you.
1: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harbour van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
4: Die domme Amerikanen.
1: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
4: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het is zaterdag 9 mei. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
14: VPRO.
15: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
16: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. We zaten in de tweede klas en er gebeurde helemaal niets in ons leven. We zagen van alles gebeuren, alsof we toeschouwers waren van een spektakel, maar we konden er niet aan deelnemen. We moesten wachten. Dit is een fragment uit Schooljaren, de nieuwe roman van mijn gast van vanavond. Over, nou ja, u raadt het al, de middelbare schooltijd, waar we 5 jongens volgen van de tweede klas tot aan het eindexamenjaar. Over apfelkorn drinken tijdens de les, het overspannen maken van docenten, maar ook over de diepere lagen van het leven. De eerste ervaringen met zowel liefde als dood. Het leverde een even fonkelend als hilarisch coming-of-age verhaal op. En de auteur van Schooljaren is niemand minder dan Ernest van der Kwast. Schrijver, presentator, programmamaker, redacteur. Hij brak in 2010 door met de roman Mama Tandoori, dat in zowel Nederland als Italië een bestseller werd. En gaat over hoe het is om, net als Van der Kwast zelf, een aardige maar ook dominante Indiaanse moeder te hebben. En Ernest van der Kwast werd in 1981 geboren in Mumbai, India. Ernest, welkom. Laten we beginnen. Gewoon even, je hebt toch een mooi boek geschreven, maar meteen met een citaat. Vind je dat goed?
17: Ja, goedenacht.
16: Top. Dit zegt jouw mannelijke jonge hoofdpersoon op een gegeven moment. Belangrijker dan al het andere was dat je haar goed zat. Er was geen periode in het leven waarin je zoveel belang hechtte aan je haar als de middelbare schooltijd. Hoeveel tijd heb jij vanochtend aan jouw haar besteed?
17: Ik moet even bedenken wat mijn eerste afspraak... Oh ja, ik moest mijn zoon, die zijn eerste eindexamen had vanochtend, die moest ik om 7:25 wekken. Ik had een uitslaapdag dat ik eigenlijk, omdat ik de dag ervoor de boekpresentatie had van Schooljaren en redelijk brak was of slecht geslapen had. Dus ik was laat voor mij doen. 7:15 had ik mijn eigen wekker gezet. Ik kan me niet herinneren. Ik ben gaan douchen en toen heb ik mijn zoon wakker gemaakt. Maar ik heb niet bij het afdrogen. Ik droog me af en droog natuurlijk mijn haar een beetje af en dan doe ik 2 keer zo. En dat doe ik zonder in de spiegel te kijken.
16: Ernest haalt zijn handen nu voor de mensen die ons niet kunnen. Ja, ja. Gewoon plat over je haar en dan doe je maar wat eigenlijk.
17: Ja, nou, ik doe wel altijd hetzelfde. Dus ik doe altijd maar wat hetzelfde. En dan check ik wel nog even in de spiegel. Maar wat ik dan check, die milliseconden. Ik ben er niet... Ik vind het ook wel wat hebben als mijn haar gewoon kloten zit of zo. Van denk van, oh ja, dat heeft wel wat. Zo.
16: Waarom?
17: Nou, ja... Ik ben wel ijdel, denk ik. Maar er zit meer in wat ik draag dan. Maar ik heb zoiets van, ja, dit is het ook wel een beetje van. Gaat niet beter of anders. Terwijl mijn kinderen smeren wel dat spul in hun haar en alles. En die staan echt gewoon echt lang voor de spiegel.
16: Maar die zijn natuurlijk nog middelbaar scholier. Hoe was jij dan op de middelbare school? Was het toen wel dat je nog echt met een haarkrultang of gel?
17: Ja, man, dat was zo belangrijk.
16: Wat deed je dan? Wat was jouw koep?
17: Nou, ik had wel dat spul wat ik... de mega hot styling gel, volgens mij. De ene keer had ik groen en de andere keer geel en de andere keer blauw.
16: Je bent uit 1981, dus dat kocht je per halve liter bij... de drogisterij.
17: Ja, het was vrij goedkoop. Ja. Het bestaat nog steeds, hè? Het wordt nog steeds door middelbare scholieren gebruikt, hè?
16: Echt?
17: Dit. Ja. Niet iedereen kan reuzel betalen. daar was ik mee bezig. En ik heb ook wel een keer paniek gehad dat het op was. En dat ik toen uit soort pure wanhoop Colgate in mijn haar heb gesmeerd. Gewoon.
16: En, tandpasta.
17: Ja, tandpasta. Nou, dat functioneert prima als gel zo goed. Dat het echt wel heel lang goed blijft. Maar ook wel dat het dingen aan laat kleven of zo. Je krijgt een best wel stoffige blik.
16: Een van je personages laat jij inderdaad ook bij gebrek aan gel Colgate in zijn haar. En nou, er zitten nog net geen lollies en insecten in. Maar...
17: Nee, dat is daar wel een beetje op geïnspireerd. Volgens mij, het gerucht gaat ook als je sperma in je haar, dat het ook heel goed. Maar dat heb ik nooit geprobeerd, dus.
16: Nog niet.
17: Nog niet, nee.
16: Nog niet.
17: Nou ja, ik gebruik geen gel meer en we hebben er ook vrede mee, dus ik denk nooit.
16: Nee, oké. Voordat het verder escaleert, gaan we lekker naar het boek toe. Wat vind je daarvan?
17: Heerlijk, kom maar. Het is de eerste interview erover.
16: Oh, echt waar?
17: Ja, het is 2 dagen geleden verschenen. Ja. Of gisteren in een boekhandel en 2 dagen geleden de boekpresentatie geweest.
16: Nou, we zitten altijd graag vlak op het nieuws. Schooljaren is een boek over 5 jongens die zichzelf de verwarmingsgroep noemen. Waarom zijn zij de verwarmingsgroep?
17: Op mijn middelbare school, het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, stond altijd een groep leerlingen bij de verwarming. Dat waren de stoere gasten, vormden een groep. Ik stond daar af en toe bij, maar hoorde er de half een beetje bij. Dus het was niet helemaal mijn groep. Ik heb nu ook bij de boekpresentatie gehoord, hey, je hebt onze groep geclaimd. En ik vond dat wel een mooi beeld om te gebruiken, want zij overzagen een beetje in de hal is die verwarming, ook in mijn boek. En zij overzagen alles. Maar ja, het is ook een pose, want je bent 12, 13, 14 jaar oud en je bent volop onzeker over alles, over meisjes, over wat je aan hebt, over hoe je haar zit. En het is ook wel, ja, dat wilde ik een beetje vangen. En het boek gaat ook wel echt over vriendschap. Over ik zie nog steeds eigenlijk mijn 2 beste vrienden ken ik van de middelbare school. En wij spreken elkaar wekelijks. En vanavond ben ik met een andere vriend die ik wat minder vaak zie. Maar en dat is ook op de middelbare school ontstaan. En dat vond ik mooi om te vangen.
16: Ja, en die 5 jongens, die zijn hebben allemaal ook een hele andere achtergrond. Ze hebben allemaal een hele andere persoonlijkheid. Mm-hmm. En toch weten ze elkaar via vriendschap te vinden. Kan je ze voor de luisteraar die de afgelopen 2 dagen nog niet de tijd had om dit boek te lezen, mm-hmm, even kort introduceren?
17: Ashraf is een beetje de leader of the pack. Die stuurt alles aan en reageert ook op alles. En die is van half Egyptische afkomst, zoals de echte Ashraf uit mijn tijd ook was. Mohammed heeft nooit bestaan, maar ja, ik vind Mo altijd wel lekker klinken en goed om. Omdat Erinç erbij zit, dat is een Turks jongen. En op mijn middelbare school was er altijd een beetje ergens tussen Marokkanen en een Turk. Er was een soort spanning en dat vond ik wel mooi. En Dave is een Nederlandse jongen die lijkt een beetje steeds mee te doen. Een beetje te sukkelen soms. Maar goed, misschien is hij toch wel wat slimmer dan de rest denkt. Hij wordt ontzettend verliefd op een meisje. En dan is er nog de naamloze verteller.
16: Met een Indiase moeder.
17: Ja, met een Indiase moeder. En die droomt om schrijver te worden. Oh ja, ja. Dat was ik even vergeten. De Indiase moeder.
16: Ja. Hij doet wel aan iemand denken die in deze ruimte zit. Mm-hmm. Daar wil ik misschien zo meteen op komen. Maar eerst wat ik me afvroeg. We maken hem mee vanaf de 2e klas. Mm-hmm. Waarom niet de brugklas?
17: Ik heb dit boek is een beetje ontstaan, zoals jij ook. Je doet veel lezingen voor de schrijfcentrale, je bezoekt veel scholen. En ik ben daar in 2004, toen ik gedebuteerd ben, mee begonnen. Toen heette het nog Schrijfschool en Samenleving. En dan ga je heel erg, ja, je gaat voorlezen, je gaat nog meer voorlezen. Je probeert die leerlingen zoveel mogelijk, maar die willen dat helemaal niet. En op een gegeven moment kwam ik erachter door zelf wat over mijn middelbare schooltijd te vertellen. Ik ben daar ook begonnen met schrijven en geraakt door literatuur. Mijn docent in Nederlands was een beetje haat-liefde, maar ze wisten me wel te inspireren. En daar kwam het gesprek op gang. En ze vroegen mij steeds meer over mijn middelbare schooltijd.
16: De leerlingen van de scholen die je bezocht.
17: Ja, ja. En ik labelde echt wel leuke, gekke anekdotes. Ik was ook wel echt een verschrikkelijke leerling. Kon echt bloed onder de nagels van mijn docenten. Werd er vaak uitgestuurd. Mijn moeder moest tot haar grote verdriet, de migrantenmoeder die op het gymnasium het gedrag van haar zoon en aan mijn voeteneind kwam ze dan zitten in de nacht. Kun je alsjeblieft dit niet meer doen?
16: Mag even Ernest, hoe vervelend was je dan?
17: Heel vervelend. Ik heb een docent wilde me echt te lijf gaan. Zo vervelend. Had hij niet moeten doen. Maar goed, ik was discuswerper.
16: Je zou je docent meteen het raam uitwerpen?
17: Nou, heb ik niet gedaan. Ik heb me laten vastpakken door hem en uit het lokaal laten gooien. Maar toen heb ik, me aangesteld zoals Neymar zich in het strafschopgebied aanstelt als een tackle op hem wordt uitgevoerd. En toen werd die docent geschorst voor een bepaalde periode. Omdat ik mocht fysiek geweld aanvinken. Zo'n leerling was ik wel, ja.
16: En wat had jij gedaan om dat fysieke geweld uit te lokken? Hoe ver was je gegaan?
17: Nou, volgens mij was het... Ik was piccolo in die tijd bij Hotel New York. En ik was 15 en ik verdiende bij... Ik bracht mensen de koffers naar de kamers. En die Amerikanen die daar kwamen in dat hotel... Die tipten altijd die 5 gulden munt. En dat was ongeveer mijn uurloon aan tip. Maar de mensen uit de provincie, uit Twente bijvoorbeeld... Die begrepen dat hele tippen niet, tipgeld geven. En ik bleef dan... Ik had een knalrood shirt... En ik bleef in die kamer staan, net zolang tot ze dachten... oh, die gozer, hoe komen we daar nou weer vanaf? Misschien moeten we toch een gulden geven. En ik werd er uitgestuurd en ik was wereld door meneer Van Duits, de docent. En ik was wereldkampioen slow motion mijn tas inpakken als ik eruit werd gestuurd. Dus ik ging echt, zo'n ritssluiting kon ik echt zo traag... dat je sluiting voor sluiting in elkaar zag. Heel, heel mooi is dat ook om te zien. En hij kreeg er zo genoeg van dat hij bij de deur ging staan... de deur openhield en toen dacht ik, oh, dat is vriendelijk. Dus toen liep ik snel naar hem toe en pakte een gulden uit mijn portemonnee... en deed hij als dank in zijn borstzakje. Maar ja, toen ontstond er toch kortsluiting bij hem. En het lukte hem ook niet om die gulden uit zijn borstzakje. Hij trilde zo verschrikkelijk. Nee, docenten we hadden hele gekke bloemen gegeven. Dus menggroen voor verjaardag, dat werd kapotgeslagen. Nee, ik schaam me ook wel voor sommige dingen. Maar ook wel een docent die... Dit is alweer tijd geleden dat ik met mijn kinderen waren toen klein. En in de speeltuin kwam ik mevrouw de Kee tegen die Frans gaf. En mijn zoon vroeg dan wat voor leerling ik was. En ze zei heel uitdagend, maar ook inspirerend. Want wat bleek nou, ik was al vergeten dat ik had geklaagd bij Frans dat die taal leren leer je niet in lokaal. Je moet naar Frankrijk, je moet naar Parijs gaan om de taal te spreken. En ze hebben toen de Parijsreis voor het eerst georganiseerd. En dat is een traditie geworden.
16: Oh, wat leuk. En jij was dus de aan.
17: Ja, dus zo'n leerling was ik ook. Maar ik was ook een leerling die bij de Engels, bij mevrouw Pserhof, de luistertoetsen waren toen in de aula met enorme ruimtes en 1 cassetteapparaat. En ik had toen het bandje vervangen door Eye of the Tiger. Dus ze klikte toen in, mevrouw. En toen begon Eye of the Tiger. Zo'n leerling was ik ook.
16: Meerdere mensen hebben dat examen gefaald dankzij jou. Maar de anekdotes zijn gebleven en dat is ook wat waard. Terug naar de verwarmingsgroepen. Mm. Je hebt ervoor gekozen in dit boek om dat dus een hele diverse groep jongens te laten zijn. Eentje is, zoals je al vertelt, half Egyptisch. Eentje half India's. Mm. Nederlands, Turks, Marokkaans, dat zit er allemaal in. Ik bezoek ook veel scholen en ik kom toevallig uit Twente. En ik zat op een school met best wel veel leerlingen van ook Turkse en Molukse komaf. Die mixten eigenlijk nooit. Onze verwarmingsgroep bestond altijd uit homogene gehelen. Dus heb je dit bedacht ook voor je boek dan? Dat het dan toch een beetje wat inclusiever is?
17: Nee, dit was wel zoals bij mij op school was. Dat was zo... Ja, wel ook in de klas zat een briljante Indiase leerling. En die had een soort pact gesloten met Marcus, ik zal zijn achternaam maar niet noemen. Die Duitsstalig, die Duitse ouders had. En hij keek af bij Arvan bij alle exacte vakken. En Arvan was natuurlijk verschrikkelijk slecht in Duits. En die keek af. En ja, er waren enorme deals of pakten gesloten. En wij gingen echt wel die klas. Dat was ook wel mooi om nu bij de boekpresentatie te zien. Er waren toch echt wel veel oud-leerlingen. En daar zag je dat ook gewoon weer. Die kleuren, die afkomsten. En hoe zich dat toch mengde. En misschien, voor een stad als Rotterdam. Ik zat toen op het zwartste gymnasium van Nederland. Zo werd dat genoemd. Dat viel reuze mee hoor. Hoeveel mensen van niet-westerse afkomst. Hoeveel leerlingen daar waren. Maar ja, ik kijk niet terug dat mensen zich uitgesloten of dat het echt aparte groepen waren. Er waren ook gewoon verkeringen tussen er waren zulke mooie Turkse jongens met waanzinnige ogen en een soort haar dat was manen. En daar was Marije, het mooiste meisje van het jaar, ontzettend op verliefd. En die kreeg toen ook verkering. Ja, wauw.
16: Dus dat mengde dus wel gewoon goed met elkaar. Ja. En het zwartste gymnasium van Nederland dus, maar relatief het zwarte school. In je roman heb je op een gegeven moment een jong personage, Ali, die zich schuchter bij deze verwarmingsgroep, bij de grote jongens, toevoegt. En hij Hij krijgt wel opeens te maken, dat is eigenlijk al vrij ver in het boek, met discriminatie. Althans, iemand, docent, maakt hem uit voor niet-wit en ja, allochtoon. Heb je er zelf ervaringen toen ook mee gehad?
17: Ja, helaas. Ja.
16: Toch wel?
17: Ja, ja, ja, nee, nee. Docenten waren echt wel racistisch. Dat was ook wel. Ik heb er niet echt over willen schrijven.
16: Waarom niet?
17: Ja, liever in deze vorm. Ik schrijf er wel over, maar ik raak het dan op een andere manier aan. Omdat ik denk, bij mij racisme is wel echt wel een trauma. Iets wat pijn heeft gedaan. En waar ik ook gewoon een beetje emotioneel van word altijd. Als ik eraan denk, wat dan is gebeurd. En ja, dat dan weer bovenhalen bij mezelf. En dat zijn wel lastige dingen of zo. Ik vind het echt wel. Ik kan ook nu weer dingen bedenken en denk, oh ja, dat is wel gezegd. Dat is wel. Het zal niet altijd met de allerslechtste intentie zijn
16: maar
17: geweest.
16: Maar een leraar heeft dat dus.
17: Ja, ja, ja. Nee, nee. En ik denk ook wel dat best wel veel van die generatie. En ik vrees ook wel dat het nog steeds op scholen. Je ziet ook gewoon wel bij primair onderwijs, dus basisonderwijs, gewoon de hoe kinderen wat voor adviezen ze krijgen. Dat het, als je van niet-westerse afkomst, een moeilijke achternaam of andere ouders hebt dan witte ouders. Dat daar zit gewoon een groot verschil in. Dus ik denk dat discriminatie in het onderwijs is echt wel groot, zoals dat ook gewoon bij de politie is en bij heel veel andere dingen. Maar omdat een heel. Ik heb het dus wel benoemd. En ook wel met een
16: in het boek.
17: Ja, ja. En ook een scène die ook wel echt waar gebeurd is. Van de vraag bij aardrijkskunde. Van dat ging toen over wanneer ben je een Nederlander? Wanneer ben je een. Vroeger had je veel meer dat onderscheid allochtoon en autochtoon. Daar zijn we nu van af. Of daar is iets anders voor verzonnen. En die vraag werd gesteld door een jongen van wanneer ben ik dan een Nederlander? Zijn mijn kinderen dan een Nederlander? Zijn de kinderen van mijn kinderen dan een Nederlander?
16: Ja, de docent in je boek zegt op alles nee.
17: Nee, nee.
16: Is dat jou ook overkomen dus?
17: Nou, mij niet, maar wel een andere leerling. Kijk, ik heb natuurlijk altijd wel ergens dat ik gewoon van de kwast is mijn achternaam.
16: Want je hebt een Nederlandse vader.
17: Ja, ik heb een Nederlandse vader. Door het slechte weer in Nederland kleur ik ook wel een beetje bleekjes. Maar ja, nee, er zijn zat dingen in mijn jeugd voorgekomen. En nog steeds soms. Maar ik kan er goed boven staan. En ik denk ook wel van, goh. Ik had een appwisseling met een docent over de boekpresentatie. De boekpresentatie kwam eraan, hij kwam eraan. En toen hebben we een beetje geschreven hij noemde een docent. Dus toen schreef ik gewoon letterlijk, goh, dat was voor mij wel echt een racist. En toen erkende hij dat ook wel.
16: Wat had deze docent gedaan? Kan je daar toch iets over vertellen?
17: Nou, zij praatte heel slecht over mij in andere klassen. Ze had een. Ik had een spreekbeurt gehouden met David ten Kate. Zijn vader kwam uit Indonesië. En blijkbaar vond ze Indonesië wel bij Nederland horen. Of David, nou ja, goed, die was ook wel iets witter dan ik. En die vader had een geweldig verhaal verteld. Ons geïnspireerd over Indonesië. Voor geschiedenis, die spreekbeurt. En ik had toen al blijkbaar, ik wist het niet van mezelf helemaal, dat talent om dat op te schrijven en dat te vertalen naar een gewoon geweldig verhaal. En het was echt een goede spreekbeurt. En zij zei letterlijk toen van, na afloop van die spreekbeurt, wat heb jij weer mee kunnen liften op het werk van David? En ik geef jullie wel allebei een goed cijfer. Maar kijk, discriminatie is vooral vooroordelen hebben. En toen een jongen was overleden, en daar schrijf ik over in het boek. Dat is verschrikkelijk wat ze toen zei tegen mij. Maar goed, laten we verder gaan.
16: Nou ja, het emotioneert je.
17: Ja.
16: Ja. Want wat zei ze?
17: Nou, wij liepen toen. Kijk, die dood van die jongen, dat was verschrikkelijk.
16: Ja, want zou ik even.
17: Ja. Ja? Ja, dat was op een kamp van school. Dus we waren we waren weg. En het was met Koningsdag. Dus afgelopen jaar is 32 jaar geleden dat het gebeurde. En dat was heel traumatisch. En we waren thuis en toen gingen we weer naar school. En dat was voor mij wel heel erg fijn om weer naar school te gaan. En ik was weer aan het lachen. En toen liep zij achter mij en toen zei zij van, ik begrijp niet dat jij zo vrolijk kunt zijn. Ja, dat vergeet je gewoon niet. Dan denk ik van, jezus man.
16: Zat dus een enorme pik op jou?
17: Ja, behoorlijk. Met alles.
16: Jezus, en heeft ze daar ooit... Durfde jij daar ooit wat van te zeggen tegen de andere leraren? Of?
17: Nee, want als kind weet je ook niet helemaal wat er aan de hand is. Je kunt daar ook niet met je moeder over praten. Want in mijn jeugd zijn meer van dat soort dingen gebeurd, hoor. Dat je beticht wordt van diefstal van een jas in de CNA en de politie. En iemand die echt ervan overtuigd is dat jij in de ochtend daar naar die jas bent gaan kijken. Terwijl je gewoon gesport hebt. En dan jank je als kind en je moeder die neemt je gewoon mee, die schaamt zich ook. Er wordt daar geen ruimte aan geboden daarvoor. En je hebt ook niet helemaal door als kind, weet je. Je bent ook wel gewoon 12, 14 als dit soort dingen tegen je worden gezegd. Je begrijpt het niet helemaal. Van, je denkt op dat moment van die opmerking, waar gaat dit over of zo? Maar achteraf denk je wel van, blijkbaar... Omdat je, ja, die opmerking onthoud je zo lang. Het gaat gewoon in je zitten. En dat maakt het, ja, later pas ga je denken van, oh ja, waarom of zo. En ik zou een lastige scholier zijn geweest, dat zeker. Maar ik geloof niet dat ja, je moet ook leerlingen durven zien wie ze zijn of zo. Ik was ook een bonk energie en creativiteit en dat zat ook in mij. En ik was gewoon slim en ik haalde geen slechte cijfers of zo. Dus ik verveelde me misschien ook wel een beetje bij docenten. Zo.
16: En ik kan me dan, een hele rare vraag. Ik kan me voorstellen dat wanneer jaren later het lampje aangaat, dit was gewoon een racist. Mm. Dat je dan zowel een opluchting kan ervaren, maar ook extra boos wordt.
17: Nee, ik ben niet boos. Nee. Helemaal niet eigenlijk. Nee, dat heb ik niet.
16: Nee?
17: Nee.
16: Maar wel verdrietig.
17: Nou ja, kijk, als ik daarover zou schrijven, zou ik... Om echt die kant op te gaan... Ik wil niet dat de roman ook het thematiek... racisme of discriminatie zou hebben gekregen of zo. Nee? Maar door het één keer te benoemen... Zeg ik niet dat het er niet was of zo. En dat is meer mijn manier om het in te verwerken of zo. Ik denk ook wel, het hoort erbij. Ik schrijf ook gewoon, het is net de samenleving, hè? Een middelbare school. Hè? Maar nee, ik ben niet boos. Eigenlijk ook niet om een paar andere dingen die in mijn jeugd... Ik ben zo blij dat mijn kinderen dat niet hoeven te voelen.
16: Mm-hmm.
17: Want dat wil je niemand meegeven.
16: Nee, dat kan ik me indenken. Racisme, je stipt het aan, is dus niet de complete thematiek.
17: Mm-hmm.
16: Waarom trouwens ook niet? Want het heeft wel blijkbaar enorme indruk gemaakt.
17: Ja, maar... Ja, ik op weg hier naartoe naar deze studio... luister ik een interview tussen Dua Lipa en David Saloy. Ja, over Flash. En hij had in zijn eerdere versie over masculinity... Had hij meerdere passages en heeft het uiteindelijk teruggebracht naar één keer benoemen.
16: David Saloy, de grote schrijver,
17: ja.
16: Die heeft hij hier de Booker Prize nou meegenomen?
17: Ja, volgens mij wel, ja.
16: Ja, de Flash, een boek over een man die zijn weg vindt in het leven.
17: Ja, geweldig gaat mis.
16: Man. Ja. Ja, ja, ja, ga door, sorry.
17: Ja, en hij legt eigenlijk uit van, ja, dat werd dan te veel of zo. Dat verdraagt hij, of dat gaat die roman te veel één kant op sturen. En door het één keer aan te stippen, heb je eigenlijk al genoeg. En ik denk dat ook wel ergens is dat... Laten de jongens wel zien, die inderdaad van verschillende afkomsten zijn... van, hey, er wordt wel gediscrimineerd. Mijn leven is anders dan dat van jou, Dave, bijvoorbeeld. Van, jij hebt hier geen last van. Maar ik denk, als dat de roman, dan ga ik het of uitspelen... of moet het een bepaald effect gaan krijgen van... jongens, laten we boos zijn dat dit bestaat. En dat wilde ik niet.
16: Nee, die thematiek dus niet. Welke thematiek wilde je er wel per se in stoppen?
17: Ontluikende seksualiteit.
16: Zo, hé.
17: Ja, omdat voor mij is dat ook gewoon die middelbare schooltijd. Je komt op je 12e, kom je daar binnen en je speelde nog heel veel buiten en speelt misschien nog heel veel buiten, maar ja, je wordt ook verliefd. Je ziet allemaal meisjes, je ziet meisjes met borsten, je ziet die wat ouder zijn en er gebeurt zoveel. En daar zit alleen maar onhandigheid in. Zo herinner ik mij mijn eigen middelbare schooltijd. Maar ook wel scholieren nu zullen dat zeker herkennen. En daar zit ook wel voor mij de kracht. Daar kun je gewoon met heel veel humor ook nu over schrijven. Dus dat wilde ik zeker erin verweven, ja.
16: Ja, en je stipte het net ook al een beetje aan. Het is eigenlijk een boek dat ook geschreven is voor jongeren, over hen. Mm-hmm. Dat ze denken van, heel leuk, ik ga lezen.
17: Ja. Ja, dat is even die vraag die ik niet helemaal beantwoord. Ja. Waarom niet dat eerste jaar beschreven? Is ook wel omdat ik verhalen heb opgehaald van leerlingen bij die schoolbezoeken. Maar ook, maak het niet te dik, heb ik de afspraak die ik ben aangegaan. Het zou ik te rekenen van, ja, ik wilde wel tot en met 18 beslaan. Dus ik kwam wel op een VWO uit. Maar toen dacht ik, oh ja, hoe kan ik ze tegemoet komen? Oh ja, dat eerste jaar kan ik eruit halen. Want dat is eigenlijk ook wel een beetje cliché. Dat is al veel beschreven van overgang van basisschool naar eerste jaar. En toen dacht ik, oh ja, ik begin gewoon in het tweede, bang. En dan is die ontluikende seksualiteit is dan echt gewoon bang aanwezig.
16: Ik heb wel even nog aan mijn vriend even moeten vragen, want ja, jouw hoofdpersonages, die arme jongens, die krijgt pas en te onpas erecties. Mm. En vooral wanneer ze een hoge berg te moeten aanwijzen tijdens de aardrijkskundeles.
17: Nou ja, dat moment dat je voor de klas wordt gevraagd en je hebt, fuck, je kunt er niks aan doen als jongetje van 13, je hebt gewoon een erectie, omdat, ja, ik weet niet wat er dat gebeurde gewoon continu.
16: Ja.
17: En als je pech had, had je zo'n trainingsbroek aan waar alles in te zien was.
16: Maar Ernst, als ik lesgeef voor jongeren, de trainingsbroek is het traditionele Nederlandse schooluniform inmiddels geworden. Mm. Ja, misschien ligt het aan mij, maar of ze kunnen die erecties heel goed verbergen. Ja. Het gebeurt dus wel.
17: Ja, zeker.
16: Oh, jeetje, die arme jongens ook. Dan ben je dus extra kwetsbaar. Mm. Dus enerzijds die ontluikende liefde, die ontluikende seksualiteit.
17: Ja.
16: Anderzijds, dat vind ik ook heel bijzonder, een vriendengroep op zo'n middelbare school is ook een soort reddingsanker, hè? Je hebt je plek in de kantine, je kan bij elkaar terechtkomen als je ergens mee zit, maar je groeit ook weer uit elkaar.
17: Mm-hmm.
16: Waar zit dat hierin?
17: Nou ja, dat is niet zo vreemd, omdat je bent eigenlijk je bent iemand anders als je die school weer verlaat. Hè? Je stapt erin met echt veel jonger. Dus je is 12 en tussen 12 en 18 zit wel echt wel. Je bent gewoon echt iemand anders. En dat is misschien ook wel gezond. Dat je niet altijd dat 12-jarige, 13-jarige jongetje blijft. En daardoor ga je ook wel een beetje verschillen krijgen en je ontwikkelt ook wel wie je bent, hè? Je persoon. En dat gaat bij de ene, die ik-persoon wil schrijven worden. Nou, die jongens begrijpen daar ook niet zoveel van. De ander wordt verliefd en wil weer meer tijd met zijn vriendinnetje doorbrengen. Dus die hechte vriendschap, daar ontstaan scheuren in. En dat vond ik ook wel mooi om te beschrijven. Maar ze blijven elkaar ook wel weer trouw of zo. Ook vriendschap kan scheuren overleven.
16: En jij ziet dus drie van deze boezemvrienden.

0: vriendinnen van de middelbare school blijkbaar nog steeds.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En voor degene die nu net inschakelt en denkt, hey, wat leuk, middelbare schooltijd, fijn dat je luistert, Nooit meer slapen is dit, waar ik vanavond schrijver Ernst van der Kwast te gast heb, over zijn nieuwe roman Schooljaren, waarin we 5 jongens volgen op hun grote weg door de middelbare school. Met een lach en een traan en vooral heel veel humor. En Ernst van der Kwast werd in 1981 geboren in Mumbai in India. Ik ga je weer eens eventjes citeren, want je zegt iets heel grappigs. Op een gegeven moment is het zover en krijgen de jongens in jouw roman literatuuronderwijs. Mm-hmm. Ik ga je citeren. We moesten dit schooljaar boeken lezen. Literatuur. Het klonk niet alleen saai, het was ook saai. Mitochondriën, de debetzijde van een balans, de tweede naamval. Dat was allemaal nog wel te verdragen. Maar literatuur mepte je meteen in coma. Nou, Ernst, jij moest ook boeken lezen op de middelbare school, maar jij raakte niet in coma.
1: Nou, soms wel hoor. Oh. We moesten in onze tijd moest je 24... boeken voor Nederlands lezen in verschillende tijdvakken, waaronder, nou, dat eerste tijdvak was volgens mij vroeg Nederlands.
0: Ja.
1: Jaromir, dat mepte je behoorlijk in coma. En ook wel wat een beetje de tachtigers, de vijftigers, dat soort, daar had ik ook niet zo heel veel mee. Maar uiteindelijk heeft Hermans, toen wij Nooit meer slapen gingen lezen, dat was in de 4e klas, meen ik me te herinneren, dat de hele klas 1 boek las. Dat gaf al een, dat was al iets vets of zo, van je moest ineens een boek lenen bij de bibliotheek, ik dan, of de iets rijkere onder ons, die kochten zo'n boek. Of die hadden het waarschijnlijk al in de kast staan. Bij ons stonden niet zoveel boeken in de kast thuis. En ja, ik werd wel gegrepen door dat personage van Hermans. En door Hermans zelf, die zo voeterde op alles. En ik dacht, oh ja, er is nog iemand die de wereld haat. Alfred Isendorf of misschien.
0: De hoofdpersoon uit Nooit meer slapen.
1: Ja, of W.F. Hermans zelf. En Jim Koster was ook wel de docent Nederlands. Was een moeilijke docent. Ook een beetje een lastige. Maar ook wel, had ook wel. Er hingen posters aan de muur van schrijvers. Maar ook gewoon de Blues Brothers, de Doors. Dat hingen allemaal. En hij kon een... Hij citeerde uit die roman, wat is wetenschap? Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect om zich uit zijn kosmische isolement te bevrijden door te begrijpen. Ik kan dit nog, misschien heb ik 1 foutje gemaakt, maar ik kan het nog steeds herhalen en ik kan helemaal niet citeren. Maar blijkbaar heeft dit toch zo'n grote impact gehad door dat voor ons in de klas, want we begrepen die zin niet. Hij heeft hem toen opgeschreven en toen dachten we, oh ja, fok, hier gaat het om. Dit is. En het is eigenlijk gewoon een echt goede zin van Hermans.
0: Ja, maar hij heeft wel meer goede zinnen.
1: Mm-hmm. Ik had in de 6e klas, ik was zo Hermans fan geworden. Ik had een t-shirt laten maken met een prachtig portret van Hermans groot. En daaronder dan, dat kan ik weer niet herhalen, scheppend nihilisme, totale misantropie, er zat nog iets tussen of zo. Dat shirt had ik gewoon aan in de 6e klas.
0: Kan je zeggen, dat lijkt me trouwens prachtig voor de rondheid van dit programma, dat je, ben je schrijver geworden door Nooit meer slapen, door roman dan, hè, niet het radioprogramma?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik een jaar eerder ging ik schrijven bij, we hadden een theaterdocent, dat was dus geen, of nou ja, een regisseur in buitenschoolse activiteit, dat was niet binnen het curriculum. En die maakte, ik was een man uit Amsterdam, Jules Terlingen, echt een goede regisseur die ook bij Theater de Appel heeft gewerkt. En zijn eigen gezelschap Wuurt. Die deed dat gewoon om zo'n gezin hebben en wat bij moeten verdienen in de kunsten. En die maakte voorstellingen en dat was een groot gebeuren. Ramzi Nassar bijvoorbeeld is gewoon bij hem is ontdekt of is en heeft geweldige voorstellingen.
0: Zat Ramzi Nasser ook niet op het Erasmus?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dus dat is een paar klassen hoger dan
1: ja,
0: jij?
1: Ja, ik heb Ramzi nooit, want die scheelt 6 jaar volgens mij. Dus we hebben elkaar nooit. Maar Sharif, zijn broer, die zat in hetzelfde jaar of 1 jaar onder mij.
0: Nou, die hadden we een tijdje geleden bij ons bij Nooit Meer Slapen. Ja. Maar deze regisseur uit Amsterdam.
1: Ja, dus die heeft echt wel een hele generatie geïnspireerd. Er zijn meer, Sigur Sloot is daar een andere acteur. Is zat ook op die school en is ook door Jules in al die stukken gezet. Maar ik kon niet acteren. Ik was er niet goed. En dat zag Jules ook misschien gelukkig. Maar hij vond mij natuurlijk ook druk en lastig. Maar hij zei van, ga jij schrijven, zei hij. Van, probeer jij deze scène werkt niet. Zou jij hem kunnen veranderen? En toen, ja, ik herinner me dat moment gewoon. Ik zat in de derde, denk ik. En ging toen die scène aanpassen en schrijven. En ja, ik ontdekte gewoon, hey, er is wel iets wat ik leuk vind. En wat makkelijk afgaat en wat werkte. Hè? Want die scène werd opgevoerd, mensen moesten lachen. Dan dacht ik, wauw, dit is fijn. En we hebben toen een schrijverscollectief gevormd. Want tot dan toe werden altijd de stukken zelf, de Jules, bewerkt. Of werden vertaalde stukken van Shakespeare gespeeld. En toen zei hij, Jules, ja, vorm dan met andere leerlingen een groep. En we hebben toen een groep leerlingen gevormd. Ja, dat was en wij hebben heel die middelbare schooltijd toneelstuk geschreven. Ik geloof 1000 pagina's, 12, 13 stukken. En die worden nog steeds af en toe in Nederland gespeeld. Want dat is ooit gebundeld omdat een van die jongens helaas aan een nierziekte is overleden in de studententijd. En die vader heeft dat laten bundelen als soort eerbetoon. En toen zag ik ineens, wauw, wat hebben we zoveel geschreven. Dus ik ben wel op die middelbare school schrijver geworden, ja.
0: Wat leuk. En je had dus eigenlijk, hij wist dus niet dat je schreef.
1: Wie?
0: Jules.
1: Nee, ik schreef ook niet tot dan toe. Mm. Dus ik heb dat echt daar. Ik heb dat verhaal niet zo willen incorporeren. Omdat ik, ja, het is de particulier. Of ja, moet ik zoveel gaan uitleggen. Dus ik heb een andere vorm. Het is ook niet autobiografisch in die zin, 100%. Maar ik heb wel de ik-persoon ergens door de literatuur, door een boek of door te. Ja, hij is wel geïntrigeerd door de literatuur.
0: Dus via toneeltekst en W.F. Hermans ben je vanavond dus hier in de studio terechtgekomen. Jij gaat, daar hadden we het in de eerste helft van dit gesprek ook al over, langs heel veel middelbare scholen. En ik begreep nu dat aan deze roman die je hebt geschreven ook een heel educatief project verbonden is. Hoe ziet dat eruit?
1: Vanaf volgende week krijgen 5500 vierde klassers in Rotterdam. Dus bijna alle scholen doen mee. Meer dan 40 middelbare scholen in Rotterdam krijgen deze roman. En ik bezoek veel scholen en ga ze inspireren om de roman ook te gaan lezen. Er zit ook een lesbrief bij. En die is best wel goed gemaakt. Zonder dat het al te schools of al te verplichtend wordt. Maar ik wil er vooral voor komen. En als ze dat wel doen, hoort dat er ook bij. Dat de roman op Marktplaats of dat hij in een container komt te liggen. Maar ja, ik zie er eigenlijk wel naar uit. Ik vind het ook wel gewoon geweldig scholen te bezoeken. Je wordt voor de, ja, je bent eigenlijk gewoon de vijand. Dus je wordt voor de leeuwen gegooid. Jij bent de veroorzaker van al die ellende. Jij schrijft boeken. Wij haten boeken. Waar ben je mee bezig? Zo met dat gevoel stap je soms een lokaal binnen. En er zijn schrijvers die ook wel echt wel, ja, die het niet overleven.
0: Dat is zo.
1: Bijna, ja.
0: Maar jij overleeft het echt al volgens mij decennia.
1: Ja, maar soms is het ook wel echt een gevecht voor mij.
0: Ja, maar dat is goed voor je conditie natuurlijk ook. Hè? In deze roman haal je ook een schrijver aan die misschien een beetje op jou lijkt, die ook zo'n school bezoekt. En die zegt op een gegeven moment dood aan het boekverslag.
1: Ja.
0: Wat is er mis met boekverslag?
1: Boekverslag is denk ik echt, ja, dat staat gelijk aan marteling. Kijk, het bestond niet in mijn tijd. En dat heeft iemand later die enorm gefrustreerd was en leerlingen haat, heeft dat verzonnen, denk ik. Mijn kinderen, mijn oudste, die had toen het diner, denk ik, gelezen. Of was het Joe Speedboat? Hij heeft ze beide gelezen. En daar moest hij zijn eerste boekverslag van maken. En ik dacht, leuk, ik ga hem helpen. Dus ik ging heel vrolijk en ik kreeg zo de teringhekel, zoals we het in Rotterdam zeggen, aan het onderwijs, aan die opdracht, aan. Want je kunt het niet doen. Je kunt zo'n boekverslag niet doen als je het al hebt gelezen. Je moet het tijdens het lezen, maar je wil niet tijdens het lezen zo'n opdracht doen. Je wil gewoon tijdens het lezen gewoon een boek lezen en ervan genieten, meegevoerd worden door het verhaal, erom lachen, erom huilen, weet ik veel wat. En toen moest ik bladeren en zoeken en toen ging ik online zoeken en dan kom je al snel op scholieren.com en dan zie je dus al andere mensen die die daar al 20 jaar mee bezig zijn. De leerlingen 20 jaar geleden boekslagen. En dan ga je knippen, plakken. En dan, maar op een gegeven moment denk je, jezus, wat de hel is dit. En, mm-hmm. en toen dacht ik, van, ja, we moeten, als ik één ding ook... Kijk, je hoopt dat leerlingen dit boek met iets minder tegenzin... of dat ze misschien zoals leuk vinden. Want volgens mij lukt dat ook wel met dit boek. Met humor en herkenning wat erin zit. Maar dat ook gewoon dat boekverslag. Laten we gewoon afspreken. 2026... We schaffen het af.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij ook posters hebt laten drukken voor scholen met daarop heel groot dood aan boekverslag.
1: Ja, ik heb A1 posters, magenta, dus het knalt lekker. En gele letters, fluorgeel bijna, dood aan het boekverslag. Mm-hmm. En die breng ik elke keer als ik word geboekt op een school, neem ik een stapel posters mee en zorg dat die in de mediatheek, in de klasse. En in Rotterdam hangt die al overal. Heerlijk.
0: Ik bezoek ook veel scholen. Ook
1: wil je ook posters?
0: Nee, maar ik heb wel een andere vraag. Kijk, het boekverslag was eigenlijk ook tot de uitvinding van ChatGPT toch wel een redelijk middel om kinderen even bij een boek stil te laten staan. Of het een menslievend middel is, laat ik even in het midden. Hoe moeten ze nu met literatuur omgaan? Hoe kan je dat nu onderwijzen?
1: Ik zou veel meer kijken naar de leerling zelf. Wat voor leerling is hij? En ook wel daar.
0: Maar Ernest, er is zo'n tekort bij leraren. Dat zie ik zelf ook. Hè? Klassen van 33 of meer. Mm. Die leraren zijn overbelast en onderbetaald. Mm. Nogmaals de vraag.
1: Ik weet niet of ze onderbetaald zijn. Ik vind het...
0: Het is wel beter geworden.
1: Ik heb toch wel een paar docenten in mijn vriendengroep. Die verdienen gewoon echt wel beter dan ik. En ik hoef niet te klagen. Ik werk ook wel hard als freelancer. Maar...
0: Maar overbelast zijn ze desalniettemin.
1: Ja, misschien komt dat meer door het vergaderen ik weet niet of dat echt. Laten we ervan uitgaan dat ze inderdaad overbelast zijn. Maar ik zou toch wel een boekverslag nakijken. Is een crime, hè? Is gewoon 20, 30 pagina's. Dus je kunt jezelf ook wat makkelijker maken. Ik denk, als ik naar mijn zoon kijk, Finn, de oudste, en die heeft het diner gelezen. Hij kan goed tekenen. Hij kan goed. Dat kan niet goed. Hij kan helemaal niet een boekverslag maken. Daar is hij niet. Dat zit niet in hem. Dus ik zou zeggen, ontwerp een nieuwe cover. Maar schrijf dan ook een nieuwe flaptekst. Okay. En de quotes mogen van jou zijn, wat jij van het boek vindt. En een flaptekst schrijven, een nieuwe, is ook niet zo eenvoudig, hè? Om echt goed...
0: Met daarop heel groot dood aan het boekverslag.
1: Ja, ik heb A1 posters, magenta, dus het knalt lekker. En gele letters, fluorgeel bijna, dood aan het boekverslag. Okay. En die breng ik elke keer als ik word geboekt op een school, neem ik een stapel posters mee en zorg dat die in de mediatheek, in de klasse. En in Rotterdam hangt hij al overal. Heerlijk.
0: Ik bezoek ook veel scholen. Ook
1: wil je ook posters?
0: Nee, maar ik heb wel een andere vraag. Kijk, het boekverslag was eigenlijk ook tot de uitvinding van ChatGPT toch wel een redelijk middel om kinderen even bij een boek stil te laten staan. Of het een menslievend middel is, laat ik even in het midden. Hoe moeten ze nu met literatuur omgaan? Hoe kan je dat nu onderwijzen?
1: Ik zou veel meer kijken naar de leerling zelf. Wat voor leerling is hij? En ook wel daar.
0: Maar Ernest, er is zo'n tekort bij leraren. Dat zie ik zelf ook. Hè? Klassen van 33 of meer. Mm. Die leraren zijn overbelast en onderbetaald. Mm. Nogmaals de vraag.
1: Ik weet niet of ze onderbetaald zijn. Ik vind het...
0: Het is wel beter geworden.
1: Ik heb toch wel een paar docenten in mijn vriendengroep. Die verdienen gewoon echt wel beter dan ik. En ik hoef niet te klagen. Ik

0: stil te laten staan, of het een menslievend middel is, laat ik even in het midden. Mm. Hoe moeten ze nu met literatuur omgaan? Hoe kan je dat nu onderwijzen?
1: Ik zou veel meer kijken naar de leerling zelf. Wat voor leerling is hij? En ook wel daar.
0: Maar Ernest, er is zo'n tekort bij leraren. Dat zie ik zelf ook. Hè? Klassen van 33 of meer. Die leraren zijn overbelast en onderbetaald. Nogmaals de vraag.
1: Ik weet niet of ze onderbetaald zijn. Ik vind het...
0: Het is wel beter geworden.
1: Ik heb toch wel een paar docenten in mijn vriendengroep. Die verdienen gewoon echt wel beter dan ik. En ik hoef niet te klagen. Ik werk ook wel hard als freelancer, maar...
0: Maar overbelast zijn ze desalniettemin.
1: Ja, misschien komt dat meer door het vergaderen ik weet niet of dat echt. Laten we ervan uitgaan dat ze inderdaad overbelast zijn. Maar ik zou toch wel een boekverslag nakijken. Is een crime, hè? Is gewoon 20, 30 pagina's. Dus je kunt jezelf ook wat makkelijker maken. Ik denk, als ik naar mijn zoon kijk, Finn, de oudste, en die heeft het diner gelezen. Hij kan goed tekenen. Hij kan goed. Dat kan niet goed. Hij kan helemaal niet een boekverslag maken. Dat zit niet in hem. Dus ik zou zeggen, ontwerp een nieuwe cover. Maar schrijf dan ook een nieuwe flaptekst. Okay. En de quotes mogen van jou zijn, wat jij van het boek vindt. En een flaptekst schrijven, een nieuwe, is ook niet zo eenvoudig, hè? Om echt goed te maken. En kijk of je op leerlingen een beetje dan. Ja, wat zou jij kunnen? Waar houd je nog plezier bij? En ik ben ook wel van. Zet gewoon een stap naar de leerling toe. In plaats van de leerling een stap naar zo'n docent te laten maken. Van mijn jongens hebben bijvoorbeeld van Hef dat boek gelezen. Dat is door Erik-Jan Harmens geschreven.
0: Omdat een rapper, Hef, ja?
1: Ja, van, ja, hiphopartiest. Wauw, zij zijn er helemaal weg van. Daar kun je dat. Nou, hij is toch best wel vrij. Ik heb het boek natuurlijk ook gelezen als vader en als lezer. En er zit toch wel wat vrouwenvriendelijke dingen in. En laat ze daar dan iets over schrijven of iets over zeggen. Van, maak er een filmpje over als je dat niet wil opschrijven. Maar probeer het ook een beetje origineel te houden. Want ja, die leerlingen nu, die vissen alles inderdaad van dat soort AI-achtige dingen.
0: Ja, je blijft een hartstochtelijk pleitbezorger voor literatuur. Wat hebben jongeren aan literatuur?
1: Nou, ik denk dat, kijk, je taal is een sleutel. En door met taal bezig te zijn, te schrijven, te lezen, dat heb je nodig. Niet iedereen overigens, hè, van BBL-leerlingen die lekker 4 dagen in de week in een fabriek willen werken.
0: En
1: geweldige bijdrage aan die samenleving en zich ook goed voelen. Sommige leerlingen hebben daar echt gewoon niet of weinig aan. Maar ik doe vrijwilligerswerk bij Rotterdamse Douwers. Begeleid jongeren die echt wel in de problemen zitten. En daar zie je zo, soms komen ze van school en hebben ze niks. Behalve heel veel schulden en shit. En een huisontruiming die eraan staat te komen. En die sleutel niet meer hebben of zijn kwijtgeraakt. En daardoor kunnen ze ook niet de deuren van het leven openen om verder te komen. En dan denk ik wel, wauw. Wat als dat taalonderwijs, als dat lezen beter. Want lezen is echt een vaardigheid. En ook een spier die je ergens getraind moet houden. En als je dat al niet doet. En die komen ook vaak met een migratieachtergrond van ouders dan. En als je niet bent voorgelezen. En in de klas is weinig aandacht. Primair onderwijs, basisonderwijs is weinig aandacht daarvoor geweest. Ja, dan is het wel heel... Je mist de boot als het ware.
0: Ja, en ergens zeg je ook dat het niet alleen voor je professionele leven essentieel is of om belastingbrieven te begrijpen. Maar ook, je hebt talige vaardigheden nodig om een beetje ruzie te kunnen maken op een verantwoordelijke manier met je vriendin of vriend.
1: Ja, het is natuurlijk wel de manier. Je moet je kunnen uiten. Hè, je moet kunnen zeggen van wat je dwars zit. En als je dat niet kan, slaat het naar binnen. En blijf je boos. Dat zien we ook wel bij veel jongeren. Of dat ze heel snel. Dat ze iets niet begrijpen eigenlijk. En dat maakt onmachtig. En daar komt ook weer een boze reactie. Ik schrijf best wel vaak een conceptmailtje. Als ze ergens mee zit. Ik zeg van ja, volgens mij kun je het beste zo reageren. Door even een soort stap naar achter te maken. En dat is wel grappig. Dat zijn ook een soort oefeningen door hen te laten zien van...
0: Je zoons?
1: Nee, de jongeren die,

0: En mijn zoons moeten het lekker zelf doen.
1: Lezen ze eigenlijk?
0: Mijn jongens?
1: Ja.
0: Ja, vrijwillig is natuurlijk altijd de vraag voor school. Dan lezen ze. Maar ja, nee, ik zie wel af en toe dat de krant dan wel dat die bewogen heeft sinds ik dat die op een andere plek ligt dan het moment dat ik weg ben gegaan naar het ontbijt. Of ja.
1: Hebben zij dit boek gelezen?
0: De oudste nog niet, maar ik heb de jongste heb ik wel wilde ik hem vragen om mee te lezen. En hij is tot en met hoofdstuk 4 gekomen. En hoofdstuk 5 had ik toen nog niet geschreven. Ik heb hem steeds het hoofdstuk gegeven. Ja, ja. Dus hij leest het eigenlijk vrijwillig, want ik betaal hem er niet voor.
1: Nee.
0: Heb ik wel bij andere leerlingen gedaan in Nederland, hoor. Van, er was een jongen uit Lochem waar ik een les aan gaf. En hij was echt een klier. En hij was echt totaal, hij was of abstoond in de ochtend. Hij was zo moe. Ik zei ook op een gegeven moment, ik maak me best wel zorgen om je. Gaat het wel goed met je? En toen zei, nee, gaat goed. Ik heb gewoon niks met literatuur. Toen zei ik van, ik ben dus bezig met een boek en ik hoop jou dus wel daarmee. Hij zei, nee, geen kans. Ik zei, weet je wat? Wat verdien je? En hij werkte bij de Albert Heijn. Hij verdiende 6,06 euro, geloof ik, per uur. En ik zei van, ik bied jou 10 euro per uur om mijn boek te lezen. Het is niet af. Zou je dat willen doen? En toen zei hij van, oké, waar komt het dan? Want hij was wel slim. Hij zei van, welk bedrag komt het dan uit? En
1: uiteindelijk een offerte.
0: Ja, gewoon een opdracht met duidelijk. Ja. En toen kwamen we uit op 150 euro voor, dus 30 euro per hoofdstuk. Mm-hmm. Dus 3 uurtjes per hoofdstuk, dus en 15 uur totaal. 150 euro. En toen heb ik het via zijn docent, want ik wilde ook wel een beetje voorzichtig dat mijn boek niet voor verschijnen, al online overal misschien zou verschijnen. Dus via zijn docent, die heeft het steeds uitgeprint aan hem. Jelte heet hij, uit Lochem. En echt waar. Binnen, volgens mij, 6 dagen had hij dat eerste hoofdstuk, wat best wel een fors hoofdstuk is in mijn roman, had hij het gelezen. En we hebben toen afgesproken om te gaan bellen. En ik zei van, ik ga je niet overhoren, ik wil gewoon weten wat je ervan vindt. Nou, die jongen kon feilloos vertellen wat hij van het hoofdstuk vond, wat hij grappig vond, wat misschien minder was, of wat hij zou veranderen. En toen dacht ik, zo, oké. Okay. Je hebt helemaal geen hekel aan lezen. Of in ieder geval niet aan mijn boek of zo. En bij hoofdstuk 3, wat misschien het mooiste hoofdstuk is, wat over dat schoolbezoek gaat, maar ook over Bed of Roses, wat wordt gezongen op de culturele avond. En toen zei hij letterlijk, ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Hij was echt, hij zei van, ja, hoe gaat dit dan verder of zo?
1: Oh, dat wil je.
0: En toen dacht ik, fuck, wauw, ja. Je bent gewoon... voorgelezen door je ouders en die zeggen, we stoppen nu met voorlezen, want jij gaat naar bed en je komt dan in actie. Nee, niks van, ik wil weten hoe het verder gaat. En dat was bij die puber die gewoon verschrikkelijk hekel heeft aan lezen. Dus ja, het is vaak gewoon ook een mismatch, denk ik, hè, tussen de boeken die ze moeten lezen. En daar kan misschien wel iets beter. En ik hoop een antwoord te hebben gevonden met dit boek.
1: Ik hoop het ook. Maar nu je dus zegt van, ik wil weten hoe iets is verder gegaan of afloopt. Dit boek is eigenlijk in zekere zin een soort opvolger van jouw grote bestseller, Mama Tandoori. Mm. Hè? Dat gaat zo'n coming-of-age roman van een jonge man met een Indiase moeder en Nederlandse vader die zijn eigen weg in het leven vindt. Mm. Jouw moeder, of de Indiase moeder in dat boek, maar die is een beetje gebaseerd op jouw eigen moeder.
0: Uh-huh.
1: Ja? Voor die ene Nederlander die dit boek niet heeft gelezen. Nou, die moeder die is larger than life. Komt met een deegroller binnen om de docenten aan te vallen die haar zo niet goed hebben beoordeeld. Zij maakt ook weer een kleine cameo in dit boek. En ik vroeg me allereerst af, wat vond jouw moeder van de rol die zij kreeg in Mama Tandoori?
0: Vond ze heel lastig. Ik heb mijn ouders wel betrokken bij het schrijfproces. Zij wonen toen in Toronto, waar ze nog steeds wonen overigens. En ik woonde in Italië en we hadden via Skype regelmatig contact. En ik stuurde dat eerste hoofdstuk door. En toen verwaterde of was er het contact verdwenen of zo. Zij wilde niet meer bellen. En toen heb ik naar de vaste lijn op een gegeven moment gebeld. En toen legde ze uit van, je hangt de vuile was buiten. En dat wil ik niet. En zij was verbolgen daarover. En toen heb ik uitgelegd van dat het wel dat het vetter is. Dat het larger than life. Dat zij dat niet is. En dat het ook wel fictie is. En toen zei ze, ja, dat zie ik ook wel. Maar hoe weten anderen dat? En ik zei, ja, er komt gewoon roman op te staan. Maar dat kocht ze niet helemaal. En bij het tweede hoofdstuk, mijn moeder, Nederlands is haar vierde taal, hè. Punjabi, Hindi, Engels en dan pas Nederlands. Dus ik kan eigenlijk niet zo goed lezen. En mijn vader heeft het dan ook per hoofdstuk voorgelezen. En bij het tweede hoofdstuk werd ze heel boos op mijn vader, want die moest heel hard lachen tijdens het voorlezen. Maar bij het derde hoofdstuk moest ze huilen, mijn moeder, omdat het gaat over mijn oudste broer die een verstandelijke beperking heeft. En ja, dat is altijd heel zwaar geweest voor mijn moeder binnen ons gezin ergens. En dat voel je ook als kind. En ik weet nog wel dat ik als kind echt heb gehuild van waarom mijn broer dan anders is. En dat mijn moeder daar zo onder leidt. En nu, als volwassen man, ik zie hem elke week. Ik vind helemaal goed hoe mijn broer is. Ja, hij is anders. Maar goed, ik kan me voorstellen dat als ouder of als moeder dat het heel zwaar is en moeilijk. Maar ik hou van Asjewat zoals die is. En ik heb dat ergens beschreven. Mijn moeder is echt wel ver gegaan in haar. Ze ging naar Jomanda in Tiel.
1: Om je broer te genezen.
0: Ja, zij bad. Zij is heel religieus. Maar in mijn boek, in Mama Tandoori, staat ook dat ze naar Lourdes is gegaan. En dat is nooit plaatsgevonden. Maar
1: dat is jammer, dat is een hilarische
0: scène. Ja, dat is geweldig. Ja. Ja, echt wel. Echt heel leuk was dat om te schrijven.
1: Maar jouw moeder, die kijk, jij zei bij dat eerste boek over haar. Zegt, nou, staat roman op de voorkant, dus het allemaal bedacht. Toen werd die roman een knaller van een bestseller. Mm. Gelukkig zat ze in Canada, dus niet iedereen vroeg.
0: Nee, maar toen zei om dat derde hoofdstuk ook wel de ontroering. Zij, dat heeft wel iets gedaan. Zij heeft toen wel gezien van, oh, dit kan het ook zijn wat Ernest maakt. Want zij zag ook, ik ben nooit in Lourdes geweest. Oh. En hij weet dat toch zo te schrijven dat het me raakt. En zij heeft toen vanaf dat moment heeft ze ook wel gewoon, ja, schrijf dan ook over deze oom. Die heeft een verhaal. Dus ze heeft allemaal dingen aangevoerd. Maar toen bij dit boek, bij het laatste hoofdstuk, is het laatste hoofdstuk, heet See East Wieder Da. Yeah. Uitgesproken door de docent, een beetje een toespeling op Er is Wieder Da.
1: Ja, dat die weer terugkeert op aarde.
0: Ja, geweldig.
1: Ja. Ik weet niet of je moeder het zo leuk vindt als ze met Hitler wordt vergeleken.
0: Nee, maar ja, ze is ook wel dictatoriaal ergens. Toen Mama Tandoori in Korea verscheen, vroeg mijn Koreaanse uitgever om een quote. En toen schreef ik Kim Jong-un. Was toen aan de macht. Toen zei ik van, jullie zijn bang voor Kim Jong-un. Wacht maar tot je mijn moeder leert kennen. Maar die hebben ze toen niet geplaatst in het boek. Maar ik vond het wel leuk om daar ook wel. Ik zie mijn moeder ook wel een beetje als karakter. Maar toen ze erachter kwam dat zij in het laatste hoofdstuk van Schooljaren voorkwam, heeft ze een voice memo ingesproken in WhatsApp, omdat ze in Toronto zit. En daar dat ze het niet leuk vond en stopt met over mijn armoede te spreken. En dat wil ik niet. Maar ze speelt ook wel ergens. Dus ik weet niet in hoeverre. Ze heeft het niet meer. Ze zat op de derde rij bij de boekpresentatie. En ik zag
1: ze was even
0: stralen.
1: Naar Nederland gekomen.
0: Nee, ze zijn nu langere tijd naar Nederland, mijn ouders. Dus ook omdat ik ze had gevraagd, kunnen jullie hierbij aanwezig zijn? Omdat mijn vader is nooit bij een boekpresentatie aanwezig geweest. En mijn moeder heb ik toen voor Mama Tandoori in laten vliegen. Hier moet je bij. En toen heeft ze geantwoord nee. En ze was boos en dit. En Wilfried de Jong die presenteerde toen die boekpresentatie. En Wilfried ken ik goed. En is heel goed te vertrouwen. En die was in één keer weg. En ik begreep er niks van. En toen kwam hij op, of kwam hij in de kleedkamer en toen keek hij me niet aan, liep hij langs mij en zei ik ga beginnen, zei hij. En toen dacht ik al, er is iets aan de hand. En hij presteerde en we hadden een blokje dat ik werd geïnterviewd en toen gingen de deuren van het theater open.
1: All You Need Is Love, Christmas special.
0: Ja, maar dan echt desastreus. Mijn moeder, maar ook gewoon vol in karakter. Het boek, de eerste zinnen zijn, het begon allemaal met twee koffers. In 1969 kwam mijn moeder uit India. En ze kwam met twee koffers achter elkaar. En ze heeft heel die boekpresentatie gekaapt. Verschrikkelijk was het, maar ook heel leuk. En het was inderdaad All You Need Is Love meets Andy Kaufman meets weet ik veel wat allemaal. Dus zij speelt ook wel daarmee. Dus ik denk ook wel dat ik dat van haar heb. En dat,
1: ja, lijken
0: dat
1: jullie
0: ook wel
1: op elkaar, wou ik eigenlijk vragen.
0: Ja, alleen zij is wel gekker, denk ik.
1: Zijn je zoons dat met jou eens?
0: Ja, jawel. Zij kunnen wel. Ik zeg ook wel, oma heeft wel een gebruiksaanwijzing. En zij zeggen wel, maar jij ook, papa. Dus dat. Maar ja, ik ben wel redelijker, laat ik het zo zeggen. Ik heb niet dat trauma van een vluchteling, achtergrond, honger. moeten migreren naar, of gemigreerd zijn naar Nederland. Misschien ook gewoon op zoek naar geluk. Een kind dat verzwalling beperkt is.
1: Ja, maar je hebt wel, dat zie je in Mama Tandori en in dit boek.
0: Ik heb haar.
1: Nou, ook. Maar je hebt een trauma van het trauma. Dat eeuwige schuldgevoel dat veel migrantenkinderen hebben over de ontberingen. Mm. Die hun ouders hebben doorstaan.
0: Ja, maar ik heb dat wel een beetje van me af kunnen werpen.
1: Ja?
0: Ja, ik ben oké als schrijver. Ik ben.
1: En als zoon?
0: Ja, het is wel. Ik had deze week wel even een moment met mijn moeder. De dag na de boekpresentatie. Ik had in het Veerhuis een afspraak. Het is een huis voor de literatuur in Rotterdam. En daar wonen mijn ouders in de buurt. Of de helft van het jaar dan daar. En de andere helft in Toronto. En ik fietste. En ik dacht, ik ga bij mijn ouders langs om even te vieren. Maar mijn moeder begon weer over allemaal dingen te zeuren en te zeiken. En te dacht, oh ja. En ik dacht, eigenlijk wil ik gewoon horen van je mama. Wat een mooie avond was het gisteren. Hè? Was je ook ontroerd door die schoolband die Bed of Roses speelde, was je ook. Maar ja, dat kon ze gewoon niet uitspreken. Maar ja, vroeger kon ik daar ontstemd door raken. Of misschien zelfs een beetje boos. En nu dacht ik, ja, wat jammer dat je dat niet kan zeggen. Of zo van. Maar dus nee, over dat schuldgevoel ben ik heen. Want ik hoef niks meer goed te maken.
1: Nee,
0: ik ben oké zoals het is. Ja? Ook als dit boek geen succes wordt, ja, I tried.
1: Je zegt tegen het einde iets heel moois. Opgroeien was een pauze, maar dat hield je niet eeuwig vol. Misschien was dat volwassen worden, durven loslaten wie je wilde zijn en worden wie je was.
0: Mm-hmm.
1: Is dat ook wat je nu beschrijft?
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat we heel erg bezig zijn met te worden wie we willen zijn. Daar echt ons best voor doen, heel de tijd. En het lukt me steeds beter, hè? En ik ben er niet en niemand is daar ooit, denk ik, hoor. Misschien als je boeddhist bent of zo. Maar het is wel.
1: Wie wilde je worden?
0: Nou, ik wilde natuurlijk heel de tijd wel de zoon zijn die. Ik ben economie gaan studeren. Hè? Fiscale economie. Dat is het Siberië van de studies, hoor. Dat is echt zo droog. En ja, goed, ik kan goed leren. En dus ik heb mijn bachelor fiscale economie behaald. Maar voor mijn moeder. En het heeft me heel veel tijd gekost om voor dat schrijverschap te kiezen. En ook wel om niet meer. Kijk, schrijven is een vrij solitaire bedoeling. En ook best wel eenzaam. En dat kan ik prima hebben. Maar op dagen die op mindere schrijfdagen hoor je dan toch de stem van je moeder. Ook omdat het niet altijd elk boek loopt en geld oplevert. Terwijl je er wel een jaar van je leven in investeert. Dan hoor je toch de stem van je moeder van. Was je toch maar. Had nou toch je master en was je naar de Zuidas of zo. Ja, maar dat lukt me steeds beter om dichter bij mezelf te blijven.
1: Ik denk dat heel veel leerlingen in Nederland uiterst dankbaar zijn. Dat je niet op de Zuidas zit, maar lekker op de Parnassos der Nederlandse letteren.
0: Dank je.
1: Ernest van der Kwast, hele grote dank voor je komst. Je nieuwe roman Schooljaren ligt nu in de winkels. En u, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Maandag zit Femke er weer en is beeldend kunstenaar Tina Farifte te gast. En zij maakte de nieuwe VPRO-serie Tina in Sexbierum over haar verhuizing naar dit Friese dorp en de invloed daarvan op haar leven. En ik wens u een hele mooie nacht toe.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, zondag en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor de komende dag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en afgelopen nacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor één club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Weten jullie al wat jullie link is? Want we proberen bij Vink altijd twee mensen naast elkaar te zetten waarbij er een link is.
5: Dat waren we zojuist aan het aftasten en aan het bespreken.
4: Ja.
5: Volgens mij gaat het om verzwegen geschiedenissen.
4: Nou, dat helemaal
5: is in
4: goed.
5: Geval de, ja, okay, dat was het. Oké, goed.
4: Koffiezetapparaat gewonnen alsjeblieft.
5: Ja, oké, okay, nice.
4: Ja, had jij dat ook al door, Lisa, of niet?
6: Ik had vrij snel na het luisteren van jouw podcast begreep ik wel van, oké, volgens mij gaat het over ook over het systeem, een overheid en wat voor invloed dat heeft op de mens en ook de nadelen die dat kan hebben voor mensen.
4: Nou, ja. Hartstikke goed.
0: Vink. Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Mischa Blok.
4: Direct na de bevrijding worden zo'n 120.000 Nederlanders opgepakt op verdenking van collaboratie met de Duitsers. Het bureau Bijzondere Jeugdzorg wordt opgericht om zich te ontfermen over de kinderen die hierdoor tijdelijk zonder ouders komen te zitten. Lisa Hucker maakt de podcast De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. En Dossier NAV is de wekelijkse journalistieke podcast van Omroep Zwart, waarin schrijver en antropoloog Sinan Chankaya het nieuws, ik zeg het goed toch?
5: Ja, je zei het goed. Ja.
4: Het nieuws
5: ik hoef je niet te corrigeren, nee, ja, maar je onderbreekt jezelf.
4: Ja, nee, even checken. Het nieuws onderzoekt en laat zien hoe onze samenleving, beleid en instituties echt werken. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 346. Lisa en Sinan, fijn dat jullie er zijn. Lisa, documentairemaker, werkt als regioverslaggever bij Omroep Gelderland. Je eerste podcast?
6: Ja, zeker.
4: En een bijzondere podcast, want eigenlijk ontstaan vanuit je afstudeerproject.
6: Mm-hmm.
4: En wat is er nou mooier dan met je afstudeerproject bezig zijn en er vervolgens achter komen dat je iets, ja, dat je iets ontdekt in je eigen familiegeschiedenis?
6: Ja, nou ja, dat is het mooiste aan een verhaal. Als je een verhaal maakt en dat daar gelijk ook iets uitrolt.
4: Mm-hmm.
6: Iets nieuws. En dat was in dit geval inderdaad mijn afstudeerdocumentaire. Daar kwam ik erachter wat er met mijn opa is gebeurd vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat bleek niet alleen het verhaal van hem te zijn, maar het verhaal van 20.000 kinderen. Weinig mensen wisten daarover, dus ik wist al gauw van, nou, daar moet ik iets mee, daar moet ik iets volledig aan toewijden om dat verhaal aan de man te brengen.
4: Ja, en dan kies je uiteindelijk voor het medium van de podcast.
6: Mm-hmm.
4: Waarom was dat medium juist geschikt?
6: Nou, ja, ik ben documentairemaker, dus in eerste instantie dacht ik, oké, ik moet hier een documentaire over maken. heel lang mee bezig geweest om dat van de grond te krijgen. Dat lukte niet echt. En ik merkte ook dat de familie waar ik dit verhaal mee vertel, daar heerste heel veel schaamte en angst. Die wilde ook eigenlijk niet in beeld. Nou, dan wordt het al heel lastig als je een documentaire wil maken. En toen zei mijn collega bij het productiehuis waar ik werkte van, nou, gooi het eens in een podcastjasje. En dat ging eigenlijk heel erg vanzelf. En nou, dat bood die mensen anonimiteit. En zij konden zich daardoor ook echt heel kwetsbaar opstellen. Dat hebben ze echt zo mooi gedaan in de podcast. Dus zodoende is die vorm ontstaan. Eigenlijk per ongeluk. Maar het heeft echt heel goed uitgepakt.
4: Ook de eerste keer voor jou, Sinan, dat je iets in een podcastjasje gooit?
5: Jazeker. Ja, dit is de eerste keer dat ik een podcast maak.
4: Ja, je bent cultureel antropoloog, schrijver en universitair docent.
5: Klopt.
4: En dus nu ook podcastmaker. Noem je jezelf ook zo tegenwoordig?
5: Nee, nog niet. Nee,
4: het is, dat is wel grappig.
5: Het is een nieuwe identiteit waar ik nog heel erg aan moet wennen.
4: Ja. Je hebt ooit een mooi boek geschreven over identiteiten.
5: Precies, ja.
4: Een mooi bruggetje.
5: Ja. Ontelbare identiteiten. Ja. Nee, en dit is een nieuwe. Ik noem mezelf nog geen podcastmaker. Maar voor mij, kijk, Omroep Zwart die benaderde mij. Ik was wel al aan het denken om ook een podcast te maken. Mm-hmm. Ik wist zelf nog niet helemaal precies wat. Maar voor mij als schrijver en daarvoor nog steeds eigenlijk wetenschappelijk onderzoeker. Mm-hmm. Ik ben ook voortdurend aan het nadenken in welke vorm ik verhalen kan gieten. Want in de allereerste plaats gaat het voor mij om het vertellen van verhalen. En dat kan zijn een wetenschappelijk artikel. Ook dat is een vorm. Dat kan zijn populaire wetenschap. Dat kan zijn literaire non-fictie. Maar dat is ook een podcast.
4: Dus voor jullie alle twee een nieuwe vorm. En hoe bevalt het? Of hoe is het bevallen, deze podcastvorm?
5: Ik word heel erg uitgedaagd.
4: Ja? In welke zin?
5: Het is heel erg out of my comfort zone. Ja, kijk, ik ben iemand die zit dan, als ik in een schrijffase zit, dan ben ik thuis.
4: Ja.
5: En dan zit ik met mijn neus tussen de boeken. En dan ben ik aan het lezen, ben ik aan het schrijven. Heel erg afgezonderd, alleen. Nu werk ik samen met een redactie. En we hebben overleg, we werken samen. Mm-hmm. Vervolgens heb je dat interview. En ik merk gewoon dat ik wel maximaal word uitgedaagd.
4: Samenwerken?
5: Nee, maar ook gewoon de nieuwe vaardigheden. Ja. Het ambacht van interviewen ook, in het bijzonder. Nog even los van podcasts maken. Maar ook hoe word je een goede interviewer?
4: En? Wat zijn je bevindingen tot nu toe?
5: Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw takes. Jij bent enorm bedreven en ervaren. Goede voorbereiding. Dat is wel gewoon een enorm voor de hand liggende. Maar een goede voorbereiding om daar vervolgens van af te wijken. Heb ik ook ontdekt.
4: Mooi, ja. En wat komt er wel natuurlijk qua interviewen?
5: Ja, dat uiteindelijk ben ik toch ook wel gewoon op zoek naar een verhaal.
4: Ja.
5: En dus dat ik ben dan wel aan het doorvragen. Kijk, sowieso, ik ben nieuwsgierig, maar ook kritisch. Dus ik ben wel iemand die gewoon ook doorvraagt als ik gewoon ontevreden ben met het antwoord. En daarbij komt, en dat heb ik ook vooraf heel duidelijk willen maken. Kijk, ik verschuil me niet achter een soort leegte van neutraliteit en objectiviteit. Ik neem ook gewoon stelling als interviewer. En dus als ik soms dingen bullshit vind, dan merk je dat ook wel aan hoe ik mijn vraag stel. Of gewoon ook stelling neem.
4: Ja. Ja, en dat past ook wel bij Omroep Zwart.
5: Dat denk ik ook. Ja, dus in die zin is het een goede match.
4: Ja. Lisa, je bent van huis uit dus documentairemaker. Mm-hmm. Waar moest jij aan wennen qua nieuw medium van de podcast?
6: Je mist de helft van je medium. Dus normaal gesproken heb je beeld en geluid.
4: Ja.
6: En nu heb je alleen maar geluid. Dus dan moet je weer heel anders gaan nadenken over hoe hou je de aandacht van de luisteraar in dit geval erbij.
4: En hoe is dat?
6: Nou ja, wennen, dat was heel anders. Maar tegelijkertijd vond ik dat ook fantastisch. Ik denk dat podcast maken een hele toegankelijke manier van maken is. ik kon een complete wereld creëren, gewoon van achter mijn laptopje in mijn kantoortje. In een half uurtje kon ik de inval van Nederland in 1940 creëren met geluid. Ja, dat heeft me wel een beetje verliefd gemaakt op podcast maken.
4: Ja, kan me voorstellen. Het is een vrij goedkoop medium nog, ja, als je het vergelijkt,
6: ja,
4: met,
6: dat is het wel,
4: met documentaires.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
4: Het begin van de allereerste aflevering van De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg.
7: Dan keek je stiekem en dan zag je dus iemand lopen en die viel op de grond en die kwam niet meer overeind. Dus die was neergeschoten.
8: Direct na de bevrijding worden zo'n 120.000 mensen gevangen gezet op verdenking van collaboratie met de nazi's. Hierdoor komen zo'n 20.000 kinderen tijdelijk zonder ouders te zitten. Wat gebeurde er met die kinderen?
7: Niet gewoon mishandelen, al heel lang geschopt en geslagen. Wij waren zwaar op de voet.
9: Hij heeft zich nooit veilig bij ons gevoeld. Ik vind het heel erg.
10: Het is echt serieus nieuw voor mij dat hij geslagen is. En dat hij het ook nooit verteld heeft.
8: Je luistert naar De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Een podcast over erfschuld en intergenerationeel trauma. Aflevering 1, Op de Vlucht. Het verhaal van Bram.
6: Ah, hallo.
7: Kom binnen.
6: Daar ben ik dan. Zo, goed u te zien.
7: Ja! Kom, binnen in mijn tent. Ik ben Bram, het oudste kind, geboren in 1937 in Oegstgeest.
8: Mijn zoektocht begint vandaag bij Bram. Hij is 88 jaar oud. Bram was het eerste kind van moeder Lena en vader Koos.
7: Mijn vader had een sigarenwinkel.
8: Niet veel later volgden zijn broertjes en zusjes.
7: Ik was veel in de winkel. En daar werd ik ook door klanten die nog wat te roken bij mijn vader haalden. Ja, gepest een beetje. Maar pest met liefde. Op een gegeven moment zegt een van die mannen: lust jij een snoepje? Ja, alsjeblieft meneer. Dus ik moest mijn ogen dicht doen en mijn mond open. En toen deed ze een prop pruimtebak in mijn mond.
6: Ja,
7: en die keels me lachen, ja.
8: Bram zijn eerste jaren zijn zorgeloos. Maar in 1940 komt daar, zoals voor vele Nederlanders, voorlopig een einde aan.
11: En in de afgelopen nacht, door de Duitse Wehrmacht, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
7: Nou, het enige wat ik mij herinner, dat is dat wij op zeker moment, en dat moment is mei 1940... werd geëvacueerd uit het gebied waar wij woonden, omdat dat te dicht lag bij het vliegveld Valkenburg, waar Duitse parachutisten landden.
4: Ja, zo begint De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Prachtig vormgegeven.
6: Dankjewel.
4: Wie heeft het vormgegeven?
6: Ik heb de voormontage zelf gedaan qua sound design. En daarna heeft Richard Grootbot de eindmontage gedaan. En die heeft het naar een veel hoger niveau getild. Dus alle dank voor Richard Grootbot.
4: Is ook goed om af en toe te noemen.
6: Ja.
4: Je zei eerder al van het verhaal van jouw grootvader, van jouw opa.
6: Ja.
4: Hoe ontdekte je dat verhaal?
6: Nou, daar moest ik zelf achter komen lang nadat mijn opa is overleden. Hij is in 2008 al overleden. Ik kwam erachter dat mijn overgrootvader dus NSB'er is geweest. Mijn moeder die vertelde dat zij haar voorstelde op haar 17e op een verjaardag. En er waren ook wat oudere mensen aanwezig. En die sloegen aan op haar achternaam. Die zeiden: oh, wacht eens even, maar jouw opa, dat was er een van de foute kant. Mijn moeder is daar zo erg van geschrokken dat ze vanaf dat moment niet meer met haar achternaam door het leven ging. Dus ze stelde zich alleen maar voor met haar voornaam. Mijn opa wilde absoluut niks vertellen over zijn vader, want die schaamde zich daar enorm voor. Nou, met die gegevens ben ik mijn afstudeerdocumentaire ingegaan. Ik wilde graag weten wat heeft mijn overgrootvader dan nou precies gedaan. Ook wetende dat in 2025 het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging openbaar zou worden. En ik kon dan wel voorspellen dat dat niet zonder commotie zou gaan. En eigenlijk tijdens dat maakproces kom ik erachter wat er met mijn opa is gebeurd. Omdat ik wist, ja, hij is opgevangen na de oorlog. Ja, waarom dan? Daar was mijn oma, die leeft gelukkig nog, die was daar niet heel duidelijk over. Ik ben gaan googlen. En toen kwam ik bij tehuis de Heidepol terecht. Want ik wist, dit heeft ergens in Arnhem plaatsgevonden. Toen heb ik mijn oma opgebeld. Zegt de Heidepol jou wat? Ja, dat zegt mij wel wat. En toen ben ik de archieven ingedoken. Heb ik mijn opa's naam gevonden op een lijst van alle kinderen die daar hebben gezeten. Ja, toen ben ik gaan onderzoeken wat heeft er zich in de Heidepol dan afgespeeld. En de Heidepol is, is wat dat betreft een goede plek, omdat daar heel veel over gedocumenteerd is. En dat is voor heel veel tehuizen is dat helaas niet zo. Maar over de Heidepol is heel veel bekend. En toen ben ik mijn gerot geschrokken wat zich daar allemaal heeft afgespeeld.
4: Ja, want die 120.000 Nederlanders, die zijn dan opgepakt vanwege verdenking van collaboratie met de Duitsers.
6: Ja.
4: Die hadden kinderen en die kinderen, ja, daar moesten we wat mee natuurlijk.
6: Daar moesten we wat mee.
4: Ja
6: en daar waren ze niet op voorbereid in Nederland. Überhaupt niet op al die mensen die dus opgepakt werden, want dat waren er gewoon veel te veel. Die konden niet in de Nederlandse gevangenissen opgevangen worden. Dus daar werd al voor geïmproviseerd. En er waren natuurlijk bewaringskampen en doorvoerkampen die leeg kwamen te staan. Dus daar werden collaborateurs ingeplaatst. Maar ook in lege scholen. En nou ja, alles werd uit de kast getrokken. In uitzonderlijke gevallen kwamen ook kinderen met hun ouders in zo'n kamp terecht. Omdat ja, ze konden gewoon nergens anders heen. Ik heb ook gesproken met een gezin waarvan de kinderen gewoon moederziel alleen achter zijn gebleven in het huis. Die hebben gewoon een maand lang met 5 kinderen, waaronder een baby, in huis gezeten. En de oudste van 8 die moest ja, de eindjes aan elkaar knopen en bedelen voor brood om de kinderen in leven te houden. En die zijn dan uiteindelijk in gastgezinnen geplaatst en ook weer verschrikkelijke dingen meegemaakt.
4: Ja. Want qua tijdsetting kun je natuurlijk voorstellen, toen ik het ook luisterde, dacht ik van ja, het is wel logisch dat deze kinderen van foute ouders, zoals het dan werd genoemd, dat daar niet met heel veel plezier naar werd omgekeken.
6: Nee, zeker niet. Nee, de prioriteit lag niet bij hen wat dat betreft. Nederland lag natuurlijk sowieso in puin.
4: Ja.
6: Dus er moest heel veel gedaan worden. En wat ik zeg, de kinderen van NSB'ers stonden niet hoog op het lijstje wat dat betreft.
4: Sinan, je hebt vast al heel veel vragen nu.
5: Ja, nee, maar ja, ik ben ook gefascineerd aan het luisteren. Ja. Dit is een geschiedenis die ik niet ken.
4: Een verborgen geschiedenis.
5: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk ook wel een verzwegen geschiedenis. Maar het resoneert ook wel met de laatste uitzending die wij hebben gemaakt. Want dat gaat dus over 4 mei en de Nederlandse herinneringscultuur en herinneringspolitiek.
4: Mm-hmm.
5: En daarin gaat het überhaupt over het feit dat er heel weinig bekend is, of in ieder geval heel weinig wordt geschreven over die collaboratiegeschiedenis.
6: Ja.
5: In de eerste plaats.
6: Ja.
5: Ja, laat staan dan met de kinderen van collaborateurs. Ik wist hier niet van. Mm-hmm. Maar wat mij ook wel aan doet denken, nou ja, omdat het er dus echt afgelopen week nog over ging, is dat Joandy Hartendop, zij heeft onderzoek gedaan naar de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van de Holocaust en naar het slavernijverleden. En zij heeft onderzocht hoe daarover wordt geschreven in de geschiedenisboeken. Mm-hmm. En haar conclusie, dus dit zou dan een soort van een kritische vraag zijn.
4: Ja.
5: Haar conclusie is
4: goed
5: dan,
4: dat je hem ook aankondigde.
5: Ja, ja, ja.
6: Ik heb hem geluisterd. Dus,
5: ja, okay. Ja, haar conclusie is dat zij zegt dat in die geschiedenisboeken daders op een gelaagde manier worden omschreven.
6: Ja.
5: Terwijl slachtoffers op heel karikaturale manier worden neergezet als een soort van ultieme willoze slachtoffers.
4: Platte karakters.
5: Hele platte karakters, terwijl daders, die worden, daar wordt ook historisch begrip voor getoond. Zo van, ja, maar in deze omstandigheden zou jij misschien ook wel kunnen collaboreren.
4: En, oh ja.
5: gek genoeg heeft dat natuurlijk ook allerlei gevolgen en effecten.
4: Mm-hmm. Ja, herken je dat, Lisa?
6: Nou ja, met slachtoffers bedoel jij in dit geval ook echt de directe slachtoffers van de Holocaust, denk ik. Hè? Ja, precies.
5: Ja. Ja, nou ja, en dus over het slavernijverleden.
6: Ja, en slavernijverleden. Ja, precies. Ja. Ik herken wel heel erg wat je zegt, dat daders, dat daar heel genuanceerd over wordt gesproken. Dat gebeurt ook in mijn familie. Ik denk dat iets van natuur is, dat je over je eigen familie probeert het in een context te plaatsen. Mijn familie zegt bijvoorbeeld, ja, maar ja, je overgrootvader die zat bij de landwacht en hij stal eten. Maar goed, het was ook de hongerwinter. Dus ja, hij probeert natuurlijk ook zijn gezin op de been te houden. Dus dan ga je automatisch wat begrip creëren. Ik denk dat het ergens ook goed is om die context te hebben, in de zin van, het is ook makkelijk om in die daderval te trappen. Je wil niet begrip hebben, maar je moet ook begrijpen van, ja, het is makkelijker om daarin te vallen dan je denkt.
5: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat als je... geschiedenis gaat voor mij altijd over wat het in het heden doet. Mm-hmm. En het idee is, althans, dat hoop ik altijd, dat we bijvoorbeeld ook van een geschiedenis leren.
4: Ja. Dat zou mooi zijn.
5: Ja, dat gebeurt niet echt, maar dat is een beetje toch het ideaal waar ik ook krampachtig aan vasthoud. Mm-hmm. Dus dan gaat het ook, als je nu kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, dat je begrijpt en die condities begrijpt die leiden tot daderschap.
6: Ja.
5: Alleen er ontstaat natuurlijk wel een soort een scheve verhouding als dan die slachtoffers helemaal plat worden gedrukt.
6: Ja,
5: en
6: ja,
5: bijvoorbeeld dat slachtoffers dan bijvoorbeeld zowel het Joods verzet, maar ook verzet onder tot slaafgemaakte, dat bestond natuurlijk ook.
6: Mm-hmm. Ja. Nou ja, ik vind het wel goed dat je dit opwerpt, want in mijn podcast hield ik dat ook telkens in mijn achterhoofd van, ja, ik wil niet een podcast maken waarin de ouders van het gezin, in dit geval mijn podcast, dat is niet mijn eigen familie, maar dus een familie uit Zuid-Holland, waarin die ouders worden goed gepraat, zeker die vader, die moeder is uiteindelijk wel vrijgesproken. Maar ik maak ook wel echt heel duidelijk van de consequenties die de vader heeft gekregen. Hij heeft uiteindelijk 8 jaar cel gekregen, wat echt heel veel is. Dat heeft hij wel uiteindelijk te danken aan de acties die hij heeft ondernomen. Hij heeft wel echt foute keuzes gemaakt en daar horen ook consequenties bij. Alleen de kinderen, de jongste was 20 maanden en hij heeft het zwaarst te verduren gekregen. Ja, daar heeft hij natuurlijk, dat is ongelooflijk dat hij daar zo onder heeft moeten lijden.
5: Ja.
6: Hij is slachtoffer in dit geval.
5: Ja, ja. Ja, het is uiteindelijk ook gewoon een filosofische vraag. Moeten de kinderen, moeten die de prijs betalen voor de daden van de ouders? Ik denk dat het antwoord nee is.
6: Ja.
4: Wat je ook bedoelt met erfschuld.
6: Ja, zeker. Ja.
4: Want dan ontdek je dus deze geschiedenis. En vervolgens, hoe ga je dan te werk?
6: Ja, je bedoelt toen ik de geschiedenis van mijn eigen familie ontdekte?
4: Ja, want dan wil je het breder gaan trekken, denk ik.
6: Ja, toen was het voor mij heel belangrijk. Ik wil heel graag dit verhaal vertellen met mensen die het zelf hebben meegemaakt. Want ik kan wel een historicus erbij betrekken en hem het verhaal laten doen. Maar dan denk ik dat het toch minder binnenkomt dan wanneer je mensen hoort die zelf in zo'n tehuis hebben gezeten en mishandeld zijn. En dat was niet makkelijk.
4: Nee, want hoe vond je die mensen?
6: Ik heb heel goed contact met Stichting Werkgroep Herkenning. Dat is een belangenorganisatie die opkomt voor nazaten van foute ouders. Via hen heb ik een oproepje de deur uitgedaan. En daar kreeg ik wel wat reacties op. In eerste instantie mensen die hun verhaal wilden vertellen, maar daar niet zozeer mee naar buiten wilden treden. En uiteindelijk kwam ik met het gezin uit mijn podcast in contact. 5 kinderen.
4: Uit Oegstgeest.
6: Uit Oegstgeest, inderdaad. Die alle 5 in tehuis hebben gezeten. Ook gescheiden van elkaar deels. Waarvan de jongste 20 maanden zo hard is geslagen dat hij daar doof van is geworden. En daar dus tot de dag van vandaag, hij is nu bijna 82, heeft hij daar dus nog last van. En dat sijpelt ook heel erg door in dat gezin. Zijn zoon en dochter die hebben een tweede generatie oorlogstrauma opgelopen. Ja, en ik heb hen gevraagd, staan jullie ervoor open om mee te doen met deze podcast? Ik heb het aan alle 5 de kinderen, inmiddels hoogbejaard natuurlijk, gevraagd. 2 daarvan zeiden, als mijn broers en zussen dat willen doen, helemaal prima, maar ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Zij willen dat hoofdstuk echt afsluiten. En de andere 3, Leni, Bram en Paul, die zeiden, ja, ik wil dit verhaal vertellen. En uiteindelijk dus ook zoon Rob, die heel openhartig zijn verhaal doet. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor hen dat zij dat hebben gedaan.
4: En in de 5e aflevering ga je in gesprek met Rob. En Rob is dus een kind van één van die mensen die in dat tehuis hebben gezeten.
6: Zoon van Paul.
10: Je bent niet geboren als NSB-kind, je bent als kind geboren.
12: Ja.
10: Alleen dat stigma die wordt op je voorhoofd geplakt.
12: Ja.
10: En dat, dat geeft hele heftige dingen.
12: Ja.
10: Als pesterijen en uitgestoten worden.
8: Je bent als kind geboren. Rob zegt het zo mooi. Maar helaas is het dus niet zo simpel. Na ons bezoek aan het oude huis van zijn opa en oma gaan we naar het huis van Rob om verder te praten. Hij woont samen met zijn vrouw in een prachtige woning aan het water.
10: Ik heb 2 oudere zussen die tweeling zijn. En ik ben dan de laatste, de jongste van het gezin.
8: Rob wordt geboren in 1972. Al snel merkt hij dat het er in zijn gezin anders aan toe gaat.
10: Je voelt wel dat er spanning in huis is. Je voelt dat er dingen anders zijn. Het zwijgen, het niet willen lastigvallen, dat is een beetje het punt. Het is niet bewust. We willen een onbezorgzame jeugd geven, leven geven. Maar door te zwijgen en het niet te benoemen, ja, dan creëer je wel iets uiteindelijk.
8: Een week eerder zat ik om tafel met zijn vader Paul. En later schoof ook zijn moeder Rita aan. Ook met hen besprak ik de opvoeding van de kinderen.
9: Deed dat eigenlijk om de kinderen te beschermen. Achteraf is dat gewoon een verkeerde keuze gedaan. Maar ja, er is achteraf natuurlijk. Want de opvoeding, hoe wij de kinderen hebben grootgebracht, dat heeft heel veel impact gehad. En dat is natuurlijk door onze eigen opvoeding en door ons verleden. Dat hebben we overgebracht op de kinderen, onbewust.
7: Ja, je past een beetje toe wat je zelf ervaren hebt. Achteraf bleek dat het niet helemaal goed geweest is.
10: Mijn vader was heel erg wantrouwend en achterdochtig. En ik vond hem vrij streng voor het gezin. Want ja, er werd vroeger ook gewoon wel fysiek gestraft. Althans werd het niet als straffen gezien, maar het werd heel erg gezien als een vorm van opvoeding. Dus als je niet luistert, ja, dan valt er een pak op je broek.
4: Ja, een fragment uit de kinderen van het bureau Bijzondere Jeugdzorg. We zeiden het al, een verzwegen geschiedenis eigenlijk die openbaar maakt. Mm-hmm. Brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee.
6: Ja.
4: Voelde je dat?
6: Ja, sorry?
4: Voelde je dat?
6: Ja, ik voelde enorme verantwoordelijkheid. Ook omdat in dit gezin, zoals je dus net hoorde, zijn de verhoudingen best wel verstoord. Er is slecht contact tussen ouder en kind. En ik had soms wel het gevoel van, oh, dan kom ik daar eventjes lekker tussen vroeten. Dus dat was, dat vond ik wel spannend en lastig soms. Maar ja, ze lieten mij volledig toe. Dat was heel mooi, maar ja, echt een enorme verantwoordelijkheid. En ik wilde niet de dingen nog erger maken dan ze al waren. Dat is gelukkig niet gebeurd.
4: Zometeen gaan we naar muziek luisteren. Maar tot slot, wat heb jij over je eigen grootvader geleerd? Wat je daarvoor nog niet wist?
6: Over mijn opa heb ik geleerd dat hij, wat deze hele reis eigenlijk voor mijn familie teweeg heeft gebracht, is dat het ze puzzelstukjes vielen op hun plek. Hij heeft nooit zijn verhaal zelf kunnen vertellen. Ik vraag me ook af of hij dat had gewild als hij nog leefde, want hij was hier zo ontzettend gesloten over. Maar het heeft wel ons doen inzien van, oh, daarom was jij de persoon die hij was. Hij was een ontzettende binnenvetter, zoals mijn oma dat dan zo mooi zegt. Mm. Hij wilde altijd de problemen zelf oplossen. Hij liet ook niet zo makkelijk mensen toe. Ik denk echt dat dat komt door wat hij heeft meegemaakt in het tehuis van het bureau Bijzondere Jeugdzorg. Dat is iets waar hij mijn moeder ook mee heeft opgevoed en wat ook is doorgecijpeld in mijzelf. En ik ben absoluut geen tweede of derde generatie oorlogsslachtoffer. Dat absoluut niet. Maar ja, het werkt wel. Het werkt door in de familie.
5: Mag ik je? Merk je ook dat die kinderen dan toch op een bepaalde manier worstelen met de politieke keuze ook van de ouders.
6: Ja, absoluut.
5: En proberen ze daar dan ook mee in het reinen te komen? Heb je ook mensen geïnterviewd die begrip hebben voor hun ouders?
6: Nou ja, in zekere zin hebben ze begrip voor hun ouders. En wat ik ook zei, ik denk dat dat van nature iets is.
4: Loyaliteit naar je ouders.
6: Ja, dat is inderdaad precies het loyaliteitsconflict. Dat is een term die heel veel terugkomt in onderzoeken naar kinderen van NSB'ers. Je ouders zijn als kind alles wat je hebt. Zij zijn heilig voor jou. Dus je gaat gewoon van nature begrijpen waarom je ouders bepaalde keuzes hebben gemaakt. En ze geven ook wel toe van
5: maar hoe blikken ze daar als volwassenen op terug?
6: Wel wat anders. Ze kunnen nu wel makkelijker zeggen van oké, pa is bij de landwacht gegaan. Dat was wel echt een domme fout die hij heeft gemaakt.
5: Ja.
4: Je hebt muziek meegenomen. Cocoroco. Mm-hmm. Van? Zeg ik het goed?
6: Nee, Abusey Junction.
4: Oh, Abusey Junction van Cocoroco.
6: Ja.
4: En waarom die muziek?
6: Dat nummer is al een aantal jaar oud. En ik luister er ook al een aantal jaar naar. En ik vind het een heel mooi nummer. Er zit geen tekst in, het is alleen maar muziek. En het geeft me een gevoel van warmte en nostalgie. Maar op het laatst zit er ook een harmonie in die een beetje gaat wringen en naar is. En ik denk dat dat gevoel goed past bij de podcast. Ik heb het in 2024 live mogen horen. Het is best wel een lang nummer, het duurt 7 minuten. En het was voor mij echt 7 minuten lang huilen.

0: Kokoroko. En je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Lisa Hukker en Sinan Jankaya. Tijdens de muziek worden altijd beste vragen gesteld. Mm-hmm. Want jij, Lisa, wilt nog even iets vragen, hè, aan Sinan.
1: Ja, ik stelde inderdaad de vraag of Sinan begrip heeft voor kinderen die begrip hebben of genuanceerd zijn over de rol van hun ouders. In dit geval als ze gecollaboreerd hebben.
2: Als kind begrijp ik dat wel. Maar ik stelde ook de vraag aan jou. Maar hoe reflecteren zij daar op terug? Hoe blikken zij terug als volwassenen? Mm-hmm. En voor mij raakt het toch ook wel aan, misschien ook wat je in dat onderzoek ziet gebeuren, is dat bij daders, daarin worden dus ook die keuzes worden heel erg gepsychologiseerd. Mm-hmm. En die politieke dimensie die verdwijnt dan een beetje op de achtergrond.
1: Yeah.
2: Maar we hebben hier ook gewoon te maken met een politieke keuze uiteindelijk. Ik bedoel, je kan inderdaad inzoomen op context en omstandigheden. En je kan dan bijvoorbeeld in het onderwijs gaan hebben over, ja, maar onder deze omstandigheden zou jij ook kunnen collaboreren. Mm-hmm. Maar je hebt ook altijd een keuze. En ik vind dat wel belangrijk om daar ook aan te hechten. En het is voor mij ook persoonlijk. Kijk, ik heb eerder al geschreven over dat mijn vader er andere politieke opvattingen op nahoudt. En ja, wij zijn het niet met elkaar eens daarover. En dat heeft ook tot een soort verwijdering geleid.
1: Ja.
2: Dus in die zin denk ik dat de ouders niet de hand boven het hoofd gehouden kan worden.
1: Nee.
2: Zeker als het aankomt op een politieke voorkeur en opvattingen.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat in het geval van mijn opa, die heeft zich heel erg gedistanceerd van zijn ouders. Ik denk dat het heel knap is als je dat doet.
0: Hm. We gaan naar jouw podcast, Sinan. Het heet Dossier NAV. En de eerste aflevering die begon als volgt.
2: In 1951 kwamen duizenden Molukse knilmilitairen met hun gezinnen naar Nederland. Tijdelijk, zeiden de autoriteiten. Eerst werden Molukse Nederlanders ondergebracht in barakken als Westerbork en Vught. Later kwamen woonoorden, ver buiten de stad, aan de randen van dorpen. Weer wat later kwamen de Molukse wijken. De overheid bleef oplossingen bedenken voor een probleem dat ze zelf had veroorzaakt.
3: Je verliest echt een stukje, ja, een ziel. En als dat voor een hele wijk gebeurt, dan ik denk dat dat gewoon heel desastreus is.
2: Welkom bij de podcast Dossier NAV. Ik ben Sinan Jankaya en elke week spreek ik over belangrijke en onderbelichte verhalen. Niet vanuit een studio, maar daar waar het plaatsvindt. Vandaag zijn we in de Molukse wijk in Fase, in het wijkgebouw Balai Pusat. Ik zit samen met twee mannen die in de wijk zijn geboren en getogen. Ice Luheri en Pieter Siwabessi. Ice is actief in de wijkraad en Pieter is gemeenteraadslid voor het CDA. Naast hen zit een lange man, Frides Steylen, emeritus hoogleraar Molukse geschiedenis. Ice, Frides, Pieter, welkom. Ice, jij bent bang dat over 20 jaar deze Molukse wijk in Fase geen Molukse wijk meer is. Wat gebeurt er nu?
3: Op dit moment is het zo dat het voor Molukkers heel moeilijk is om hier een huis te krijgen. En als dit beleid wordt doorgezet, dan kan het zomaar zijn dat er over 20 jaar misschien niet eens sprake meer is van de Molukse wijk. Ja. En dat is waar wij bang voor zijn.
2: En wat staat er precies op het spel? Wat dreigt er verloren te gaan?
3: Voor ons is er niet alleen een plek waar wij wonen. Dit is zeg maar ons stukje Molukse zijn in een vreemde. Ik denk dat het voor heel veel Molukkers geldt. Ik denk dat als de Molukse wijk wegvalt en met mij vele anderen, dat er een stukje Molukse ziel wegvalt. Mm-hmm. En dat is wat er dus daadwerkelijk gaat gebeuren als dit beleid wordt doorgezet. Als er structureel geen Molukkers hier kunnen gaan wonen, maar niet Molukkers, ja, dan is het gewoon optelsom.
0: Ja, fragment uit de podcast Dossier NAV. Voorbij het nieuws, hoe de samenleving echt werkt. Zit ook een soort van kritiekpunt een beetje onder van blijkbaar gebeurt dat te weinig en blijkbaar doen de media dat te weinig.
2: Ja, dat is wel.
0: Of heb ik dat het?
2: Nee. Dat heb je heel, heel juist. Dat is wel de premisse, inderdaad. Vandaar de notie onderbelichte verhalen, natuurlijk.
0: Ja.
2: Het is, en zo'n begrip als meerstemmigheid. Ik bedoel, meerstemmigheid gaat altijd over het uitbreiden van wat er al is. Maar dat is altijd een kritiek op precies wat er al is. Op de dominante verhalen.
0: Ja.
2: En ja, wij zijn wel bezig nadrukkelijk met de vraag van welke verhalen worden niet verteld, welke perspectieven, gezichtspunten, maar ook welke experts worden nu te weinig uitgenodigd aan de talkshowtafels bijvoorbeeld.
0: En als je dan kijkt naar de reden waarom, is dat dan altijd met voorbedachte raden, zeg maar, of is het soms ook onbedoeld dat de media bijvoorbeeld het onderbelicht laten?
2: Het is een combinatie van beide, maar wat eraan altijd aan ten grondslag ligt, is natuurlijk ideologie. En dat is een min of meer collectieve manier van naar de dingen kijken. Mm. Dus ja, kijk, mijn gedachten die gaan nu naar, oké, onderwerp van mijn laatste boek, maar de genocide op de Palestijnen. Nou ja, we hebben die medialogica gezien. We hebben gezien dat in kort na 7...
0: Oktober.
2: Jeetje. 7 oktober, dat gewoon aan de talkshowtafels kwam het Israëlische verhaal aan bod. En werd het Palestijnse lijden weggedrukt. Nou ja, dat heeft een historische reden. Er is een reden waarom wij collectief op zo'n manier naar dat vraagstuk kijken. En dat moet je dus niet gaan individualiseren. Dus, en dat, ik denk dat hetzelfde geldt natuurlijk voor de media. Ik bedoel, daarin zie je ook dat er bepaalde dominante falen zijn. De ene laatste uitzending ging over Iran. Mm-hmm. En ja, daarin hebben wij ook een hele duidelijke kritiek weer op de talkshow logica, waarin eigenlijk vooral de pro-oorlog stemmen uit de diaspora aan tafel zijn geweest. En ik heb met stijgende verbazing naar die talkshow tafels gekeken, waarbij mensen uit de Iraanse gemeenschap met bloeddorst bijna het internationaal recht overbodig hebben verklaard. En dat ook gewoon weer Iraanse vrienden van mij ook met hun schoenen en slippers naar de televisie wilde gooien. Zo van, ja, maar die gemeenschap is diverser. Er zijn meer perspectieven en die komen nu niet aan bod. Nou ja, en dan vind ik het ook nu mijn taak om dan een uitzending te maken, samen met de redactie natuurlijk, waarbij we de perspectieven laten horen, waarin we ook dat interne debat zichtbaar maken. En dat we ook andere connecties leggen. Bijvoorbeeld dat hele discours over vrouwenrechten ook wordt gekaapt door de pro-oorlogstemmen om dat militair ingrijpen te rechtvaardigen. Een lang verhaal om te zeggen, dat gebeurt niet per ongeluk dat er zo'n dominante blik is. Er is een reden waarom toch ook dan vooral die pro-oorlogstemmen werden uitgenodigd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met al een decennia lang manier van denken en praten over Iran.
0: Ja, Lisa, je hebt geluisterd.
1: Ja.
0: Dan lees je eerst de omschrijving van de podcast. Wat was jouw eerste gedachte toen?
1: Dan lees je eerst de omschrijving van de podcast. Nou, ik luister eigenlijk gewoon meteen.
0: Oh, je leest niet waar het over gaat.
1: Ik lees geen omschrijvingen. Okay. Nee, ik luister
0: dus
1: gewoon.
0: Dus dan kan je gewoon achterwege laten zien.
1: sorry, wat was de vraag?
0: Ik dacht, als je wel dus eerst de omschrijving leest, dan heb je er dan meteen wat mee.
1: Sowieso. Ik denk dat het. Ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt, dat de media altijd vanuit een bepaalde perspectief dingen laat zien. Inderdaad, de genocide op de Palestijnen en de oorlog nu in Iran. En ik denk dat het heel goed is dat jij er bent en ook dat Omroep Zwart er is om zo'n tegengeluid te kunnen laten horen. Dus alle lof daarvoor.
0: Want jij zit zelf op een nieuwsredactie, hè?
1: Ja.
0: Merk je dat daar ook dan discussies worden gevoerd over van, ja, welke kant laten we horen? En waarom juist die kant? En waarom die kant niet?
1: Ik werk bij Omroep Gelderland.
2: Okay.
1: Ja, daar werk ik nu 2 maanden. En ik moet ook zeggen, ik werk op een redactie die zich niet zozeer bezighoudt met het alledaagse nieuws.
2: En dan vind ik het ook nu mijn taak om dan een uitzending te maken, samen met de redactie natuurlijk, waarbij we de perspectieven laten horen, waarin we ook dat interne debat zichtbaar maken. En dat we ook andere connecties leggen. Bijvoorbeeld dat hele discours over vrouwenrechten ook wordt gekaapt door de pro-oorlogstemmen om dat militair ingrijpen te rechtvaardigen. Een lang verhaal om te zeggen, dat gebeurt niet per ongeluk dat er zo'n dominante blik is. Er is een reden waarom toch ook dan vooral die pro-oorlogstemmen werden uitgenodigd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met al een decennia lang manier van denken en praten over Iran.
0: Jans, Lisa, je hebt geluisterd.
1: Ja.
0: Je zeg maar, dan lees je eerst de omschrijving van de podcast. Wat was jouw eerste gedachte toen?
1: Dan lees je eerst de omschrijving van de podcast. Nou, ik luister eigenlijk gewoon meteen.
0: Oh, je leest niet waar het over gaat.
1: Ik lees geen omschrijvingen. Okay. Nee, ik luister
0: gewoon.
1: Dus dan
0: kan je gewoon achterwege laten zien.
1: Sorry, wat was de vraag?
0: Ik dacht, als je wel dus eerst de omschrijving leest, dan heb je er dan meteen wat mee.
1: Sowieso. Ik denk dat het. Ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Dat de media altijd vanuit een bepaalde perspectief dingen laat zien. Inderdaad, de genocide op de Palestijnen en de oorlog nu in Iran. En ik denk dat het heel goed is dat jij er bent. En ook dat Omroep Zwart er is om zo'n tegengeluid te kunnen laten horen. Dus alle lof daarvoor.
0: Want jij zit zelf op een nieuwsredactie, hè?
1: Ja.
0: Merk je dat daar ook dan discussies worden gevoerd over van. Ja, welke kant laten we horen? En waarom juist die kant? En waarom die kant niet?
1: Ik werk bij Omroep Gelderland.
2: Oké.
1: Ja, daar werk ik nu 2 maanden. En ik moet ook zeggen, ik werk op een redactie die zich niet zozeer bezighoudt met het alledaagse nieuws. Ik mag me wat meer verdiepen in zaken die

0: per ongeluk dat er zo'n dominante blik is. Er is een reden waarom toch ook dan vooral die pro-oorlogstemmen werden uitgenodigd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met al een decennia lang manier van denken en praten over Iran.
1: Ja, want Lisa, je hebt geluisterd.
2: Ja.
1: Dan lees je eerst de omschrijving van de podcast. Wat was jouw eerste gedachte toen?
2: Dan lees je eerst de omschrijving van de podcast. Nou, ik luister eigenlijk gewoon meteen.
1: Oh, je leest niet waar het over gaat.
2: Ik lees geen omschrijvingen. Okay. Nee, ik luister
1: dus dat
2: gewoon.
1: Dus dan kan je gewoon achterwege laten zien.
2: Sorry, wat was de vraag?
1: Ik dacht, als je wel dus eerst de omschrijving leest, dan heb je er dan meteen wat mee.
2: Sowieso. Ik denk dat het. Ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Dat de media altijd vanuit een bepaalde perspectief dingen laat zien. Inderdaad, de genocide op de Palestijnen en de oorlog nu in Iran. En ik denk dat het heel goed is dat jij er bent. En ook dat Omroep Zwart er is om zo'n tegengeluid te kunnen laten horen. Dus alle lof daarvoor.
1: Want jij zit zelf op een nieuwsredactie, hè?
2: Ja.
1: Merk je dat daar ook dan discussies worden gevoerd over van. Ja, welke kant laten we horen? En waarom juist die kant? En waarom die kant niet?
2: Ik werk bij Omroep Gelderland.
0: Oké.
2: Ja, daar werk ik nu 2 maanden. En ik moet ook zeggen, ik werk op een redactie die zich niet zozeer bezighoudt met het alledaagse nieuws. Ik mag me wat meer verdiepen in zaken die ook niet meteen vanavond uitgezonden of gepubliceerd moeten worden, maar wat ook volgende week kan, zeg maar. Maar ik krijg wel redactievergaderingen mee. Soms dan ga ik daar gewoon bij staan, omdat ik het ook wel interessant vind wat mijn collega's aan het doen zijn en daar eventueel ook weer verhalen voor mij uit kunnen rollen. Daar wordt wel gesproken over inderdaad de perspectieven die we bieden. Over Iran. Wordt er dan ook gesproken van oké, we kunnen mensen de Iraanse gemeenschap hier in Gelderland, want het moet dan natuurlijk wel Gelders zijn, spreken die feesten aan het vieren zijn. Omdat die inval nu is gedaan. Is dat dan het enige perspectief wat we laten horen? En ik geloof dat inderdaad dat tegengeluid van mensen die dat die daar op tegen zijn, dat hoor ik bij Omroep Gelderland ook minder.
1: Want je zei eerder, Sinan, van dat je met verbazing dan kijkt naar de talkshowtafels. Maar is dat verbazing of is dat ook gewoon boosheid?
0: Dat is natuurlijk een combinatie van beide. De verbazing zit erin dat dan diezelfde personen die het internationaal recht overbodig verklaren, daarna nog 2-3 keer worden uitgenodigd. Terwijl ik dan denk van, en ook de manier waarop sommige stemmen in ieder geval het geweld verwelkomen. Mm-hmm. Ik denk dan van ja, dit is een kwestie voor de IVD. Nee, die worden gewoon nog een keer uitgenodigd bij een talkshow. Dus het zijn ook dit soort kortsluitingen in mijn hoofd, waardoor ik toch wel blij ben dat ik deze podcast heb. Dat we deze podcast maken. En dat we op een bescheiden manier kunnen terugduwen door andere geluiden te laten horen.
1: En dan zou je het liefste willen dat de podcast die je maakt, dat die buiten jouw bubbel, zeg maar, dat luisteraars die zouden horen.
0: Ja.
1: Net zoals je eigenlijk het liefste zou je een rechtse column willen in een linkse krant.
0: Ja.
1: En andersom, hè. Maar heb je het idee dat dat gebeurt?
0: Maar daar maak ik mij echt al heel erg lang geen illusies meer over.
1: Nee.
0: Dus ik ben ook niet met wat ik dan ook doe. Ik ben niet bezig om rechtse mensen te overtuigen. Dat is tamelijk zinloos. Ik richt mij gewoon op de nietsvermoedende matcha drinker die gewoon naar het strand wil. En zoiets heeft van waar heb jij het in godsnaam over? En dat is dus het zogeheten redelijke midden.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn mensen die of naar rechts gaan zwenken of naar links. En ik hoop dat zij gaan kiezen voor minder geweld.
1: Hoe gaat het met het redelijke midden?
0: Niet zo heel erg goed.
1: Nee, toch?
0: Nee. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die ondergrond al heel erg lang verschuift naar rechts.
1: Mm-hmm.
0: En het redelijke midden heeft niet helemaal door dat zij dan daardoor ook opschuiven naar rechts. En dus niet meer. Hun midden is opgeschoven naar rechts. Maar dat is de groep waar ik mij altijd op richt. Namelijk een groep die nog min of meer ontvankelijk is voor andere perspectieven en verhalen.
2: En heb je het idee dat je die groep ook bereikt?
0: Geen flauw idee. Wij zijn net begonnen. Ik hoop dat veel meer mensen luisteren.

0: En dat moet ook gewoon. Want ik ben er echt van overtuigd, weet je wel, dat kunnen ze me niet afnemen, dat wij verhalen brengen, perspectieven brengen, kritisch geluid brengen, dat gewoon heel weinig, althans in de mainstream, bekend is. En ik, ja, mijn hoop, mijn wens is dat er meer mensen gaan luisteren ook.
1: In de laatste aflevering, Welke doden tellen mee, spreek je met historica Ilse Rijmakers en onderzoeker Johan die Hartendorp over de herdenkingscultuur, je zei het al, in Nederland. Ook natuurlijk een aanleiding van deze week. En jullie bespreken daar ook de bekladding van het monument op de Dam.
2: Wat er op de Dam nu gebeurd is, die bekladding, dat we denk allemaal wel voelen waar het vandaan komt. En dat het gewoon een schreeuw is. En wat er nu zo in your face duidelijk voor veel mensen centraal zou moeten staan op 4 mei, maar het gewoon nu niet doet. Ja, dat zie ik. En tegelijk voel ik ook ongemak, want ik vind dat niet fijn. Nee, dat monument op 4 mei beklad is.
0: Ja.
2: Dat, misschien maak ik het zo wat concreter van jou. Ja, want nee, het is van mijn persoon. Ja. Dat zit die twee dingen, dat ik aan de ene kant de schreeuw snap, maar ook het, ik vind het dan niet fijn op 4 mei, want dat hoort daar niet. Op de vandalisme keuring nooit goed. Mm-hmm. Nou, dat is wel het ongemak, ja. Ja, mij als persoon, ik weet niet hoe voor jullie anders is.
3: Zeker, maar ik ken dat heel sterk. Ik heb aan de ene kant heb ik echt zoiets van, ook vanuit die man die dus vroeger thuis op de bank zat, het idee van 4 mei is toch, nou ja, heilig, zeg maar. Dan moet je van dat monument afblijven.
0: Mm-hmm.
3: En tegelijkertijd heeft de onderzoeker en de, ik noem mezelf een wetenschappelijk activist.
0: Ja, ja.
3: Die ziet dit als een multidirectionele kans. Echt,
0: ja.
3: Het is ook wel, want hè, die politieke schuring die je altijd hebt, het is pijnlijk. En herdenken gaat altijd gepaard met wrijving en met rouw. Maar ook met kansen. Hè? Want wat je net beschreef, Ilse, dat het homomonument er nu wel is. Nadat die twee heren gearresteerd zijn en iets heel naars hebben moeten doormaken. Dat begon dus met nou, ons verhaal wordt niet gehoord en we hebben pijn en wij doen een actie. Wat uiteindelijk wel weer resultaat heeft. Dus ik denk dat proces is gewoon herhaaldelijk. En pijn en de balans tussen pijn en kansen moeten we. Ja. Moeten we maar gewoon, ja, dat hoort er helaas bij.
0: Maar is dit ook...
1: Ja, fragment uit dossier NAV. Wanneer vind jij een aflevering geslaagd? Welke elementen bevat dat?
0: Goeie vraag. Ik denk, vooraf denk ik dat het gewoon zit in de keuze voor gasten. Een evenwichtige balans daarin. En ik denk achteraf toch ook wel. Of ook persoonlijke verhalen zijn verteld. Omdat ik weet gewoon ook als schrijver dat zo'n persoonlijk verhaal een vehikel kan zijn voor dat grotere verhaal. Mm. Of een politiek verhaal. En ik merk wel dat ik dat ook gewoon waardeer en belangrijk vind in het gesprek tijdens de podcast. Dat ook de persoonlijke verhalen. Zoals net eigenlijk ook gewoon dat ongemak werd uitgedrukt. Ilse Rijmakers is wetenschapper. En maar ja, daar zegt zij toch ook van ja, maar dit vind ik wel ingewikkeld.
1: Ja. Want je hebt eigenlijk verschillende middelen ter beschikking. Hè? Je kan een boek schrijven, je kan een college geven of een podcast lanceren. Wat heeft het meeste effect, denk je? Wat merk je tot nu toe? Om dat redelijke midden te bereiken.
0: Dat durf ik echt nog niet te zeggen. Dat weet ik niet. In die zin is dit ook een uitprobeersel, voor mij althans.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, die vorm die is ook in ontwikkeling. Dus wat wij hiervoor deden is dat wij echt op locatie gingen. Dan gingen we helemaal naar Maastricht, naar een woonwagenkamp. Dat doen we nu niet meer. Dus we zitten nu gewoon in een studio hier in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: En daar maken we de podcast. Dus de podcast is ook heel erg in ontwikkeling. En eerlijk gezegd is het voor mij nog veel te vroeg om daar hele zinnige, slimme dingen over te zeggen.
1: Oké. Okay. Dan kun je beter gewoon zwijgen. Gaan we naar muziek. Public Enemy, zei je, wil ik horen. Fight the Power. Waarom die muziek?
0: Nou ja, die vraag die kreeg ik dus. En ik begon na te denken van ja. Welke muziek? The Fight the Power. Voor mij draait een heleboel wat ik doe in mijn leven draait om strijd. Om politieke strijd.
1: Mm-hmm.
0: En dat wordt nogal uitgedrukt in dit nummer. En politieke strijd kan op verschillende manieren uitzien. Hè? En ik denk dat een podcast maken dat kritisch is op dominante perspectieven is een manier van terugduwen.
4: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch

0: daar.
1: Public Enemy, Fight the Power. Je luistert naar Zink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Lisa Hukker en Sinan Chankaya. Het is tijd voor mijn eigen tip. Deze week tip ik de podcast Alpha van NTR en NPO Luister. Ja, qua thema ook wel een soort van overeenkomstig, ook verborgen verhalen, verzwegen verhalen. Originele podcast waarin Lieselot Marien en Wederik de Bakker lange tijd verschillende undercoveragenten hebben geïnterviewd. En op basis van die interviews laten ze scènes uit het leven van die agenten naspelen door acteurs in een echte filmset. En de agenten zelf die mogen dan hun eigen scène regisseren. Heel origineel bedacht, toch?
2: Ja, ontzettend. Ja,
1: heel wat veel vet. Werk, ja, heel arbeidsintensief, ja. Maar heel grappig. En het werkt dus ook echt, want je merkt dus dat die agenten daardoor ook weer daarop reflecteren en dat er weer nieuwe verhalen loskomen. In de eerste aflevering het verhaal van Jack, die, terwijl hij in functie was als undercoveragent, ene Carolina ontmoet en daar een persoonlijke band mee opbouwt. Ze hebben echt een klik, dus ze gaan berichtjes naar elkaar sturen. En dan ontdekt hij dat zij betrokken is in een grote drugszaak. Dus op dat moment komt hij natuurlijk in een soort van gekke spagaat terecht. En in de volgende nagespeelde scène, die ik eventjes een stukje aan jullie wilde laten horen, vertelt hij aan zijn collega dat hij deze Carolina dus al kent, waar deze komende drugszaak over gaat. En dan hoor je het volgende.
3: Waarom heb je dan niet gerapporteerd?
4: Voor mij was dat geen crimineel contact. Tot nu toe.
3: Ja, daar zeg je het. Het was geen crimineel contact. Waarom ben je daar al een jaar mee aan het smoezelen? Je doet dat vanuit je undercover-identiteit.
4: Dat gebeurde gewoon, dat was... Dat klikte.
3: Ja, dat klikte.
4: Ik heb daar een band mee, dat kunnen we toch gebruiken?
3: Ik weet niet hoe ik u dat aan uw verstand moet brengen, maar zo werkt dat toch niet, zo kunnen wij toch niet werken. Je kunt toch niet zomaar zonder reden een vrouw haar leven binnendringen en jaarlang de copain uithangen en God weet wat nog meer. Ik wil het niet weten. Godverdomme, jong. Daar een jaar lang geen enkel niks over schrijven en geen enkel rapport. En dan moet ik nu een gat in de lucht springen.
4: Ik heb toch niets verkeerds gedaan. Ik heb gewoon een paar sms'en en e-mails geschreven.
3: Ik krijg dat nergens uitgelegd. Je kunt niet op die case blijven werken.
5: Zo, dat is ongeveer de scène, denk ik.
4: Voilà, tot hier.
6: Iedereen kijkt naar Jack. De aders in zijn nek zijn strak gespannen. Dan richt hij zich tot Chris.
7: Allemaal heel grappig, heel dramatisch. Maar moest dit zich nu afspelen en ik was Jack in het verhaal, dan zou ik zeggen, wees eens een beetje rustig, man. Ga jij mij even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is? Je hebt hier een gouden gelegenheid en het feit dat je als coco zo zou opstellen, dat kweekt een ladder van hiërarchie waar je nooit nog iets tegen die persoon zou zeggen.
5: Ja,
1: fragment uit Alpha. Volgden jullie het een beetje? Ja, het is een ingewikkeld verhaal natuurlijk.
2: Het is inderdaad een ingewikkeld verhaal, maar het intrigeert me wel.
1: Ja, ja toch?
2: Ja.
8: Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig.
1: Ja, originele vormen.
2: Ja, het is echt ongelooflijk hoeveel vormen je met audio toch kunt aannemen.
1: Ja. We zijn aan het einde gekomen van Vink.
8: Oké.
1: Wat teleurgesteld. Ja. Zijn er nieuwe? Heb je al een nieuw verhaal op de rol?
2: Nee, nog niet. Maar nee? Ik hoop zeker nog weer een podcast te mogen maken. Dus als mensen verhalen hebben, weet me te vinden.
1: Ja, precies. En Sinan, jij gaat nog wel even door met het dossier NLA.
8: Ja, volgens mij is een van de eerste uitzendingen gaat over de rol van vrouwen in de extreemrechtse beweging.
1: Oeh.
8: Ja.
1: Heel goed. Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Lisa Hukker en Sinan Chankaya. En luister naar hun podcast, De Kinderen van Bureau Bijzondere Jeugdzorg en Dossier NAV. En mijn eigen tip was Alpha. Je kunt eerdere afleveringen van Vink terugluisteren. Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist.
0: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer een actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Een grote schrijver, Charles Bukowski.
1: Wat leest Nederland, de wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
0: Nou, en weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel Blok.
1: Heb je mijn naam echt genoemd?
0: Ja. Oh. Maar ik heb van aardig
1: heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
1: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af, biografie van Ayen Edeveen. Geweldig boek. Ayen Edeveen die heeft dus een kabouterfetisch. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
1: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
0: Oh, schaamteloos gepikt van vroege vogel.
1: Ja, dat maakt toch niet uit.
9: NPO Radio 1.
1: Je favoriete podcast app.
10: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven de ministers Hermans van Volksgezondheid en Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Aan boord zou nu niemand zijn met ziekteverschijnselen. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough.